0: Presenteert deze week kwartaalcijfers en de vraag is niet of er winst gemaakt wordt, maar hoeveel. En Apple verhoogt de prijzen. Kan dat zomaar? Straffeloos zonder dat klanten weglopen. Dat en meer bespreek ik met het beleggerspanel. Lodewijk van der Croft is hier van Comgest en Jean-Paul van Oudheusden van Markets Are Everywhere. Marktanalist bij eToro, welkom.
1: Dankjewel.
0: Ik begon dit programma met het nieuws dat Oliveira is aangetreden of binnenkort aantreedt als nieuwe topman van Heineken. Nog een korte eerste reactie, Jean-Paul?
1: Het was duidelijk dat er iemand van buiten werd gezocht. Hij heeft 10 jaar bij Kraft Heinz gewerkt. Dus niet echt een bierman. Maar hij heeft wel een goede staat van dienst. En ik ken hem verder niet. Ben benieuwd.
0: Ook niet van J.D. Peet en de discussie rondom zijn beloning?
1: Nee.
0: Ook niet? Nou ja, Lodewijk, dan reken ik op jou. Want daar ken ik hem dan weer van.
2: Nou, omdat ik natuurlijk naar jouw programma luister, heb ik menig discussie erover wel gevolgd, Thomas. Maar ja, ik denk dat de buitenwacht het prettig vindt dat er een outsider is, omdat er toch wat harde beslissingen moeten worden genomen. En ze bang zijn dat als het iemand is van binnen de organisatie, dat hij dat dan toch moeilijker vindt om harde beslissingen te nemen. Denk onder andere aan de verantwoordelijkheid op landenniveau, waarvan ook Dolf van den Brink heeft gezegd, dat maakt het toch wel lastig om af en toe de organisatie een nieuwe kant op te sturen.
0: Ja, en hij moet in het spoor blijven. Heineken, beter gezegd, moet in het spoor blijven van AB InBev.
2: Ja,
0: en moet efficiënter geleid gaan worden.
2: Ja, en het probleem natuurlijk voor de biermarkt in zijn algemeenheid is dat hij natuurlijk lang niet meer zo hard groeit als in het verleden. Dus jarenlang kwam de meeste groei uit emerging markets. Maar emerging markets hebben toch ook over de hele linie toch wel best wel lastig gehad de afgelopen tijd. En het terugdringen van alcoholgebruik, opkomst van hard seltzer en al dat soort dranken helpen natuurlijk niet.
0: Een buitenstaander, ook een buitenlander, geen Nederlander. Daar is de afgelopen tijd ook over gediscussieerd. De voorzet van de topman van Philips. Die zei het is toch jammer, want Nederlandse topbestuurders nemen ook een Nederlands sentiment mee. Hebben iets meer oog voor het Nederlandse vestigingsklimaat. Nu toch ook Nederlands trots zonder Nederlandse topbestuurder. Is dat nog iets waar je rekening mee moet houden, Jean-Paul?
1: Nou, rekening houden weet ik niet, maar het is denk ik wel logisch. Heineken is natuurlijk gewoon zit in alle windstreken. En deze man heeft alle windstreken gezien. Dus in die zin is het wel een match. En in aanvulling op wat Lodewijk zegt, kijk, ze moeten innoveren. Van der Brink heeft geprobeerd om overal overnames te doen. Dat is nou op een aantal plekken wel redelijk gelukt. Maar die biermarkt, nou ja, ik geloof dat Heineken zelf zegt, die gaat met 1% per jaar groeien. In het Westen loopt het gewoon zelfs terug. Dus je zal letterlijk en figuurlijk uit een ander vaatje moeten tappen.
0: Dan naar nieuws dat gisteren naar buiten kwam, namelijk het overlijden van Alan Greenspan, oud-voorzitter van de Fed. En niet zomaar eventjes voorzitter van de Fed, nee, bijna 19 jaar. Hij is ook 100 geworden. Wat is jouw eerste herinnering aan Alan Greenspan?
2: Ja, onnavolgbare speeches. Wat Greenspan deed was in interviews en in toelichting op rentebeleid in dusdanig abacadabra spreken dat het voor de markt heel lastig was om in te schatten of de volgende rentebeweging omhoog of omlaag ging. En de grap is dat Kevin Warsh, die net is aangesteld, eigenlijk weer terug wil naar datzelfde beleid. Hij wil niet zo voorspelbaar zijn als dat de Fed is geweest de afgelopen 2 decennia.
0: En we gaan weer terug naar af en toe geen persconferentie. Het is allemaal prima. Woensdagavond gaat er anders uitzien.
2: Ja, dus wat dat betreft wil die in de grote voetstappen van Greenspan staan. Maar ja, Greenspan heeft natuurlijk een ongelofelijke staat van dienst. En hij zal niet op hetzelfde niveau als Paul Volcker erkend worden, de man die hij opvolgde. Maar hij heeft wel behoorlijk veel goed werk verricht voor de Amerikaanse economie. Lage inflatie, lage rentestanden, lage werkloosheid. Ja, er blijft wel één ding aan hem hangen.
0: Jean-Paul, dat communiceren van Greenspan, kort samengevat met het geweldige citaat, weet ik zelf. Mocht u denken dat ik een duidelijke uitspraak heb gedaan, dan heeft u mij niet goed begrepen. Is dat een verdienste?
1: Het heeft in ieder geval wel bijgedragen aan zijn bekendheid. Aan de andere kant, als je kijkt, hij waarschuwde in 1996 al van dat hij de waarderingen te hoog vond. Nou, dat was hij 4 jaar te vroeg mee. En ook blijft het voor mij toch degene die beleid heeft versoepeld in 2005, 2006 in aanloop naar die financiële crisis. Dus ja, hij heeft een zeer respectabele staat van dienst. Maar hij had misschien vaker gehoord moeten worden op het moment dat hij had hij misschien duidelijker moeten zijn om gehoord te worden, laat ik het zo zeggen.
0: Van hero naar zero, maar wel pas nadat hij aftrad als president van de Fed.
2: Zero, dat vind ik echt hem tekort doen. Kan je hem verwijten dat hij te veel deregulering heeft gestimuleerd. Maar daar was hij natuurlijk niet de enige bij die daarvoor stond. En ik denk eerlijk gezegd dat we onder een huidige republikeinse kabinet eigenlijk weer een soortgelijke gang van zaken hebben.
0: En het goede dat hij dan gedaan heeft voor de Amerikaanse economie, dan doe je op die lage rente.
2: Ja, en laag werkloosheid. Laag die werkloosheid. Natuurlijk fantastisch was. Het was een Goldilocks-periode, was dat. Het kon niet op. Ik denk er met heel veel emotie terug.
0: Ja, ik zie het aan je. En met een glimlach. We gaan naar Micron, daar kan het ook niet op. Hoewel, dat moet nog eventjes blijken uit de cijfers. En die komen morgenavond naar buiten. Analisten houden er rekening mee dat Micron de omzet en de winstgevendheid hard heeft opgevoerd vanwege de grote vraag naar geheugenchips. En die zijn nodig voor AI-datacenters. Op de beurs is Micron dit jaar de grote uitblinker. Het aandeel is per saldo al ruim. Wat is het? We gaan in de honderden procent.
2: Ja, dit jaar 290%.
1: Ja, dit jaar 300, ja. Boven de 300. En op 12 maanden 900.
0: Ja, hoe kan dat?
1: Ja, omdat er lang een tekort geweest is aan geheugenchips. En toen trok de markt al wat aan vanwege AI. En eigenlijk in het vierde kwartaal van vorig jaar, toen was het opeens dat iedereen dacht, ja, het zal toch niet gebeuren dat ik dadelijk te weinig heb. En dat zie je terug in de cijfers van Micron. Gewoon een enorme vraag en te weinig aanbod.
0: En hoeveel bedrijven leggen zich toe op de productie van die geheugenchips? Want dat zijn een paar grote spelers. Dus als ja, een van die spelers dan zegt, we gaan toch eens flink de portemonnee trekken. Ik geloof dat SK Hynix dat van plan is.
1: Precies, dat is de hofleverancier van Nvidia, zeg maar. Daarom bleef Micron lange tijd wat achter. Omdat er werd gedacht van, nou ja, SK Hynix trekt alles aan zijn zoek. Samsung is de andere. Met z'n drieën zijn ze verantwoordelijk voor de bulk. Maar Micron levert inmiddels ook aan Nvidia en andere partijen. En ja, de vraag is gewoon enorm groot, waardoor ze alle drie goede zaken kunnen doen.
0: Ja, het is wel zo dat SK Hynix nu werkelijk heeft aangekondigd vele miljarden, want dan gaat het dan om extra te gaan investeren in toenemende productiecapaciteit. Dus dan komt dat evenwicht van vraag en aanbod toch weer ergens anders te liggen.
2: Ja, en iedereen die ooit economie heeft gehad tot de middelbare school, die heeft de zogeheten varkenscyclus toe moeten leren. En voor diegene die dat vergeten is, komt het eigenlijk op neer dat tegen de tijd dat aan de vraag wordt voldaan voor nieuwe varkens. Ja, daar gaat al tijd overheen. En dan zal je zien dat de vraag op dat moment net weer wat instort. Dus er zit een disconnect tussen vraag en aanbod in dit geval. En dat geldt ook voor deze eenvoudige chips. Ja. Want het bouwen van die productiecapaciteit die kost jaren. Gaat echt om miljarden. En dat gaat dus betekenen dat misschien de komende periode dat tekort nog steeds aanwezig zal zijn. En Micron spreekt zelf over dat ze slechts 2/3 van de orders kunnen vervullen op dit moment.
0: Maar gaat ook voor, dacht ik, ze hebben gereserveerd 25 miljard aan extra productiecapaciteit bijbouwen, toch?
2: Ja, onder andere in Amerika, want ze hebben een doelstelling om meer in Amerika te produceren voor de Amerikaanse markt, conform de wens van de regering Trump. Maar voordat dat op stoom komt, gaat nog wel eventjes een tijd overheen. Maar ze hebben op dit moment een marge van 81%. En ja, als je bedenkt dat deze industrie gaat van boom naar bust in het verleden. Bedrijven als SK Hynix, die gingen in 2023, maakten ze geen winst.
0: Nou, Samsung heeft volgens mij ook excuses moeten aanbieden voor hoe slecht het ervoor stond met het bedrijf. Het kan snel gaan.
1: Ja, dat is precies wat Lodewijk zegt. Dat is die cyclische bewegingen. En die zal je ook blijven zien, dus dat punt. Nou, dat was wel aardig vorige week als de Investor Day van Bezi. En Blikman vertelde dat ook heel duidelijk. Die zei, ja, weet je, het is voorlopig gaat het gewoon heel erg goed. En heel veel vraag, maar ergens zal er wel weer een piek liggen.
0: Ja, want verpakt die chips, hè, op een hele ingenieuze manier. Maar dat is hoe zij er dan weer mee verbonden zijn.
1: Ja, en dat is wat het ook bijzonder maakt, ook wel bij Micron. Want die maken natuurlijk al heel lang die geheugenchips. Maar het gaat dan nu specifiek om die high bandwidth memory. Dus dat werkgeheugen wat je nodig hebt. Dat is allemaal heel technisch. Maar daar is specifiek een tekort aan. En dat is ook waar Micron het op verdient.
0: Maar wat moet Micron dan morgen laten zien om beleggers blijvend te overtuigen? Want veel, als je kijkt naar die koersontwikkeling, goed dat jullie dat eventjes memoreerden. 290% dit jaar en over 12 maanden 900%. Wat moet je dan nog laten zien om toch nog weer een extra push te geven?
1: Ja, kijk, wat je zou willen horen, maar dat ga je niet horen. Maar kijk, ze gaan natuurlijk een vooruitblik geven die ook heel zonnig is. Want anders zou de vorige berichtgeving niet kloppen. Maar je wil eigenlijk horen dat die afnemers, dat die ook meerjarige contracten hebben afgesloten. En dat hoor je af, bij wijze van spreken dat ze zeggen, voor de komende 5 jaar nemen wij het af. Maar ja, dat is ook weer niet gebruikelijk in die business. Dus dat ga je denk ik niet horen. Maar dat zou je eigenlijk willen horen.
0: Maar je gaat het niet horen omdat het simpelweg niet zo is.
1: Precies.
0: Dus, ja. Ja.
2: Nee, en het is ook een markt waar, dat zie je vandaag in Zuid-Korea, de koersen van SK Hynix, Samsung 10% onderuit zijn. En er hoeft niet zo heel veel nieuws te zijn om die koersen natuurlijk, zeker als je zo'n enorme rit omhoog hebt gehad, om ook weer omlaag te krijgen. Dus de kans dat Micron met een uitspraak komt die ervoor zorgt dat die markt plotseling weer helemaal euforisch is, acht ik niet zo groot. Bij deze waarderingen loop je toch het risico dat het eerder wat tegenvalt. Dat iedereen denkt, nou, 290%, ik haal wat van tafel. Want het belang wordt te groot in mijn portefeuille.
0: Ja, toch zeggen jullie ook, aanbod en vraag zullen nog niet helemaal in evenwicht zijn met elkaar. De komende periode, zeggen ook je bedrijven zelf. Dus als je nu belegger bent en je denkt, god, die geheugenchips, ik heb daar de afgelopen maanden wat over gehoord, toch is interessant, moet ik eens naar kijken. Wat moet je dan doen met je geld? Nou, grap je erin of niet?
1: Als dat het enige wat je erover gehoord hebt, dan zou ik er vanaf blijven, want het is gewoon hartstikke risicovol. Je zal toch dieper de materie in moeten om te kijken van hoe lang houdt die vraag aan. Die fabrieken die worden natuurlijk niet voor niks neergezet. Dus je mag er wel van uitgaan, als ze zoveel gaan investeren, dat er een goed plan achter zit. Ik denk dat je daar nog iets meer in wilt duiken. Hoe opportunistisch is en hoe realistisch.
0: Even over erin duiken gesproken. De paprassen van Lodewijk van der Croft. Jawel.
2: Ik heb er naar gekeken, Thomas. Goed voorbereid. Voor die belegger zou ik zeggen, koop de MSCI Wereldindex. Want Micron Technology is daar 1,2% van. Dat is daarmee de tiende weging in een MSCI Wereldindex. Nou, dat is echt nog nooit voorgekomen. Dus bij een relatief goed gespreide investering in de MSCI Wereldindex, koop je in ieder geval een stukje Micron.
0: Chic. Nou, zo kan je het aanpakken.
1: Uitstekend.
0: En nog heel eventjes over erin duiken gesproken. En wat je ook wel eens leest of hoort de afgelopen dagen, weken, dat is AI-angst. Is Micron of SK Hynix daar dan ook gevoelig voor als de echte hype een beetje afkoelt?
1: Ja, het woord hype, ik denk niet dat je kan zeggen dat het hype is. Het gaat erom op welke schaal worden toegepast. De verwachtingen daarvan zijn enorm hoog. Als dat afzwakt, dan zullen ze daar wel last van hebben. Maar ik denk juist zelf het omgekeerde, dat AI zoveel waarde gaat toevoegen, dat de rek er echt voorlopig nog niet uit is.
0: De rek is wel uit het eerste deel van het panel. Het goede nieuws is, er komt een tweede deel.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
0: Lodewijk van der Croft en Jean-Paul van Oudheusden zijn hier als leden van het beleggerspanel met op deze plek in de uitzending. Natuurlijk aandacht voor hun laatste transactie. Lodewijk.
2: Ja, privé niet heel spannend, vrees ik. Maar als je kijkt naar wat de beurs hebben gedaan sinds 28 februari... voor diegenen die het vergeten zijn, dat was de dag waarop Iran werd aangevallen door Israël en Amerika. Gewoon door blijven kopen met die periodieke inleg in dat pensioenpotje of voor dat spaarpotje, voor wat voor reden dan ook. MSCI Emerging Markets plus 15%, wereldindex bijna 10% hoger sinds die tijd. Ja, als je de hele tijd naar de krant kijkt, dan denk je dat het bloed door de straat ondertussen loopt. Maar niets is minder waar.
0: Maar dat betekent misschien toch ook dat de meeste mensen dat ook gewoon hebben gedaan, periodiek. Doen wat ze altijd al deden.
2: Dat hoop ik. Maar de realiteit is natuurlijk dat emoties vaak de overhand hebben. En uit allerlei onderzoeken blijkt dat institutionele beleggers hebben moeite om de benchmark bij te houden. Maar particuliere beleggers zijn helemaal risico. Zien risico's op de verkeerde manier. Met als gevolg dat ze het over het algemeen nog slechter doen. Omdat ze pas kopen op het moment dat ze erover lezen. En het is net als bij de supermarkt. Op het moment dat het laag staat, dan moet je kopen. En niet als het hoog staat.
0: Maar Jean-Paul, wij spraken elkaar gisteren. Die financiële markten laten zich nog helemaal niks meer van de wijs brengen. Keir Starmer trad af. Kondigde zijn aftreden aan, dan kan ik het beter zeggen. Ook 0,0 reactie, toch? Ja. 0,0 is misschien een beetje overdreven, maar niet echt van slag geraakt.
1: Nee, helemaal niet. Eigenlijk omdat men niet echt de verandering ziet met iemand anders op Downing Street 10. Dat ze denken, ja, dat gaat op dezelfde manier door.
0: Jouw laatste transactie. Ook niet heel spectaculair, heb ik me laten influisteren.
1: Nee, ja, dat klopt. Ik kon er niks meer van maken. Maar ik had wat geld te herbeleggen. Ik heb wat Nvidia bijgekocht en wat Siemens Energy. Dat zijn twee bedrijven die wel ook helemaal in dat thema datacenters en AI zitten. Maar relatief gezien. Prima gewaardeerd zijn.
0: Kleine correctie op deze niveaus. De afgelopen tijd wel, toch?
1: Nou ja, Nvidia beweegt eigenlijk al een hele tijd een beetje zijwaarts. Siemens Energy heeft inderdaad is wel flink wat afgekomen. Vandaag weer trouwens. Maar die, ja.
0: Oké, dan gaan we naar Apple. Dat gaat de prijzen van de producten verhogen vanwege, daar zijn ze weer, geheugenchips. Dat heeft de top van het bedrijf laten weten aan de Wall Street Journal. En tot voor kort was het gebruikelijk, in ieder geval voor Apple, om de prijsstijgingen zelf op te vangen. Nu dus een veranderende strategie. Werd het te gortig?
1: Ja, duidelijk. En dat zat er ook wel aan te komen. Dat werd al wel verwacht. Want die prijzen van sommige geheugenchips, die zijn zelfs twee keer over de kop of nog meer gegaan. Ja, en inderdaad, voor Apple is het wel nieuws dat ze dat nu gaan doen.
0: Want dat betekent dat ze die marge proberen een beetje in stand te houden.
1: Dat is een van de dingen. Maar er komt. Nou ja, het is nog een beetje gissen hoeveel dat erbij komt als je naar een iPhone kijkt. Schattingen lopen een beetje uit een van.
0: Die nieuwste, die wordt fors duurder, geloof ik, hè? De 18?
1: Ja, daar
0: ik
1: wordt
0: nu
1: dus
0: of ik er verstand van heb, maar ik wil best eventjes. Nou, nee, trouwens, tegenwoordig kan ik best meepraten. Dit is volgens mij toch al serieus een 12 of een 13. Ja, maar goed, ga je gang.
2: Nee. Die doet het toch ook nog steeds? Waarom zou je in hemelsnaam een 18 dan kopen?
1: Ja, daar zijn gewoon.
0: Paul, jij moet het nu zeggen.
1: Er zijn
0: wij
1: gewoon
0: doen het
1: fans.
0: Niet.
1: Er zijn gewoon mensen die zeggen: no matter what, ik ben zo Apple-fan. Ik koop gewoon altijd de nieuwste. En die laten zich ook niet afschrikken als het dadelijk in Amerika in plaats van $1000 1200 is.
0: Maar dan had het eerder moeten doen. Die prijsverhoging.
1: Dat had
0: dat hebben
1: gekund,
0: ze blijkbaar niet
1: maar,
0: gedaan.
1: Nee, nou ja, dat is dat kan natuurlijk altijd. Maar bij Apple zijn ze natuurlijk heren en meester in het matchen van vraag en aanbod. En ze worden er ook steeds beter in om die prijsdifferentiatie toe te passen. Ja. Dus op het moment dat die nieuwe uitkomt, worden die eerdere modellen vaak wat goedkoper. En dat gaat goed als je naar de omzet kijkt.
2: Dus het moment van upgraden naar 16
0: ja, ik
2: voor
0: begrijp
2: jou.
0: Het, begrijp het. Maar Apple heeft dan die pricing power. Dat kun je doen als je marktleider bent, denk ik dan.
2: Ja, nou hebben ze ook wel een lastige periode gehad. Niet zo heel lang geleden in China bijvoorbeeld, waar het marktaandeel behoorlijk afkwam. Doordat er gewoon heel veel goede Chinese alternatieven op de markt kwamen. En de Chinese overheid natuurlijk ook nog eens een keertje een beleid voerde waarbij ja, de lokale partijen natuurlijk geprevaleerd werden.
0: Ambtenaren mochten het volgens mij ook niet meer op een zeker moment.
2: Ja, dus dat waren toch allemaal redenen waarom het voor Apple een tijdje in China minder goed ging.
0: Maar het gebeurt dus vanwege onder andere die opgelopen prijs van die geheugenchips waar we het net over hebben. Maar die fabrikanten van die geheugenchips, die moeten zich denk ik ook niet al te veel zorgen maken over hun eigen marge. Kunnen ze daar niet wat steviger afspraken mee maken?
2: Die marge van 80% die Micron op dit moment verdient, die wordt betaald door Apple. En Apple geeft dat weer door aan de consument. En dat is natuurlijk het grote probleem bij dit soort dingen. Zeker als je pricing power hebt als producent. Ja, dan komt het uiteindelijk toch bij de consument terecht. En dat is natuurlijk ook een beetje de zorg die er leeft over olieprijs en dergelijke. Dat die consument die is toch niet heel erg in goede doen. En als die inflatie iets te hard oploopt, dan wordt de ruimte voor de Keir Starmers en zijn opvolger Andy worden alleen maar kleiner.
0: Ja,
2: natuurlijk wordt het Andy. Die hoeft namelijk geen verkiezing te hebben. Dus Andy gaat worden. En Andy moet ook gewoon roeien met de riemen die hij heeft. En hoe hoger die inflatie is, hoe minder beleidsruimte die heeft.
0: Nog eventjes naar het bedrijfsmatige verhaal rondom Apple. Want Trump kwam vorige week ook nog met het nieuws dat Intel en Apple samen chips gaan produceren. Uiteraard ook het ontwerp in de Verenigde Staten. En Intel en de Amerikaanse overheid, dat is tegenwoordig weer een dikke mik. Wat betekent die deal?
1: Nou, dat betekent best wel heel veel. Apple is natuurlijk degene geweest die Intel zo'n 6 jaar geleden gedumpt heeft, zeg maar, omdat ze zeiden we gaan eigen chips maken. Wat het voor mij zegt is dat wat lange tijd mensen gewoon zeggen van dat gaat niet gebeuren, maar ze willen gewoon uiteindelijk echt alles, de hele keten in Amerika maken. En daar heb je een TSMC. En voor nodig die daar fabrieken opzet, maar ook een Intel. En dan komt eigenlijk ook die Terafab van Musk nog achteraan.
0: Maar het is dus aan het gebeuren.
1: Het is gewoon aan het gebeuren, ja. En hoe duur die producten. Hè? Want toen het voor het eerst werd gezegd... ja, maar dadelijk kost een iPhone $3500. Mm-hmm. Maar nu zie je toch stapje bij stapje, eigenlijk een beetje analoog van 2010... toen begonnen ze met hun eigen olieindustrie om zelfvoorzienend te zijn. Ze zeiden iedereen, ja, dat gaat ook niet lukken.
0: Maar je kunt
1: dat zie je nu weer.
0: Terugtrekken. Dat werkt. Dus je kunt een eigen industrie opzetten, de keten beheersen op je eigen continent.
1: Precies, en dat is onder andere ook de reden dat zo'n Fouquet van ASML zegt van ja, het heeft helemaal geen zin om hier nu fabrieken te gaan bouwen. Want ja, dat moet je als je Amerika wil bedienen, in Amerika neerzetten, niet in Europa.
0: En wat vind je van dit staaltje industriepolitiek?
1: Ze zijn er krachtig genoeg voor om het voor elkaar te krijgen. Wat kan je daarvan vinden? Het is natuurlijk, als het strategisch zo belangrijk is dat je in staat wil zijn om je eigen broek op te houden. Ik denk dat we dat in Europa allemaal ook graag zouden willen, maar niet hebben.
2: Ja. Ik kan me nog herinneren dat de Franse overheid Danone als een strategisch asset ooit heeft bestempeld. Toen PepsiCo geïnteresseerd was om het bedrijf over te nemen. Ja, ik hoop eerlijk gezegd dat we niet deze weg met z'n allen opgaan. Want uiteindelijk heeft de wereld er heel veel baat bij gehad dat we globaliseerden. En natuurlijk zijn er groepen mensen geweest die in de westerse landen die last hebben gehad van die globalisering. Daar zou je een oplossing voor moeten vinden. Maar om alles zelf te gaan maken, ik denk dat dat niet heel handig is.
0: Maar het is wel de ingezette koers op dit moment.
2: Ja, het is de ingezette koers. En als bedrijf wil je meebewegen, in dit geval met het overheidsbeleid. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat dat niet heel snel draait. En dat dat ook onder een democratische president niet heel snel gaat veranderen.
0: We hadden er Alan Greenspan voor nodig en de nieuwe topman van Heineken, maar we komen helemaal niet toe aan hybride obligaties. Vinden jullie dat erg?
2: Ik denk dat de luisteraar er niet erg vindt dat hij nu niets over hybride obligaties weet.
0: Nou, kun jij toch nog even, want ik weet dat jij het goed had voorbereid. Je hebt hier niet voor niks al die papieren voor je neus liggen. Wat zijn dat eigenlijk, hybride obligaties?
2: Een hybride obligatie, Thomas, dat houdt het midden tussen een obligatie en een aandeel. Het is een obligatie, maar het wordt gedeeltelijk gezien als een aandeel door accountants. En dat is heel aantrekkelijk.
0: Voor wie?
2: Voor de bedrijven, want die hebben heel veel geld hebben ze op dit moment nodig. Al die investeringen waar we het over hebben gehad de afgelopen 20 minuten. Die moeten allemaal gefinancierd worden.
0: Een goede spreekbeurt, Lodewijk, over hybride obligaties.
2: Dank je, meester.
0: Komt de volgende keer. Of wilde jij er nog wat? Heb je nog eens een goede vraag voor Lodewijk?
1: Dat lijkt me obligaties. Helemaal prima zo. We hadden het er van tevoren over. Wat zou hij daar nou over willen vragen?
0: Dus het van alles. Maar het is prima. Dit is gewoon goed. Jean-Paul van Oudheusden was hier van Marketer Everywhere en van eToro. Lodewijk van der Croft weet van alles. En dat brengt hij ook in de praktijk bij Comgest. Tot een volgende keer. Dit panel is te beluisteren als podcast. Je kunt je abonneren via onder andere de app van BNR.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.
4: Ja, I'm going to the party. Where am I going to make friends? I need a love.

0: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
1: of over de grootste beursgang aller tijden.
0: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
1: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
0: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio...
1: of in de BNR-app.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Een commissie van de overheid die onderzoek doet naar misstanden bij de jeugdzorg... gaat niet opnieuw kijken naar dossiers uit de toeslagenaffaire, dat meldt Trouw. Een aantal toeslagenouders van wie de kinderen uit huis was geplaatst... had erom gevraagd. Zij willen nu dat hun gevallen alsnog op een andere manier opnieuw worden bekeken. In een ziekenhuis in Den Haag zijn twee jongens met elkaar op de vuist gegaan... meldt Omroep West. Ze kwamen allebei het ziekenhuis in met steekwonden... waarna ze begonnen te vechten. Hoe ze aan die verwondingen kwamen is niet duidelijk. Er is niemand aangehouden. In Amerika is een wet aangenomen die president Trump verbiedt... om op eigen houtje oorlog te voeren tegen Iran. Het parlement moet daar voortaan eerst toestemming voor geven. Wat de gevolgen zijn voor de oorlog nu is niet duidelijk. Er wordt sinds vorige week onderhandeld over een vredesakkoord. En de A12 bij Utrecht gaat dit weekend toch niet dicht. Rijkswaterstaat stelt de werkzaamheden uit vanwege de hitte. Ze zeggen dat medewerkers door de combinatie van hoge temperaturen... warm asfalt en zwaar materieel niet veilig kunnen werken. Nu worden de werkzaamheden verplaatst naar een weekend in september. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en nog lang warm. De minima ligt tussen de 16 en 21 graden. Overdag wordt het zonnig en bloedheet met 31 graden in het noorden... tot 36 of 37 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
5: Waar meerdere pensioenfondsen nog moeten overstappen richting het nieuwe stelsel... hevelde pensioenuitvoerder PGGM al zijn pensioenfondsen... de klanten dus begin dit jaar in één keer over. En daardoor stegen de kosten iets wat. Hoe gaat de pensioenuitvoerder die kosten op termijn weer verlagen... en investeren in defensie? Het is de afgelopen jaren al bijna verdrievoudigd. Is het taboe dat erop rustte dan definitief verleden tijd? Welkom Edwin Velzel, CEO van pensioenuitvoerder PGGM.
6: Dank je, Thomas.
5: Nog wel. Je hebt aangekondigd te vertrekken eind dit jaar... na die grote operatie, na de overgang richting dat nieuwe stelsel. Het uitgelezen moment?
6: Ja, ik denk het wel. Vorig jaar november had ik mijn twee termijnen erop zitten. Totaal 8 jaar dus, 2 termijnen van 4 jaar. Eigenlijk vind ik dat een logisch moment om het stokje over te dragen. Maar toen zaten we 2 maanden voor de transitie naar het nieuwe stelsel. Toen hebben we met de Raad van Commissaris ook besproken van... Ja, dit wil ik wel graag afmaken. En zij wilde ook graag dat ik het afmaakte. En de fondsen ook. Dus ik heb toen gezegd, ik blijf in ieder geval tot 1 jaar na die transitie. Dan hebben we de nazorg er ook op zitten. En we kijken terug op een hele succesvolle transitie van 6 miljoen deelnemers. En ook de eerste maanden van dit jaar, waar het echte werk moest gebeuren, die zijn goed verlopen.
5: Wat ging er goed en wat ging er minder goed? Als je dat nu in retrospectief kunt zeggen.
6: Eigenlijk ging, ja, als je het... Nou ja, in percentages uitgedrukt ging er 99,5% goed... en 0,5% niet goed misschien. Dat komt omdat je zeg maar toch wel bestanden hebt... die gegevens hebt die in de loop der jaren opgebouwd zijn... en dat er altijd ingewikkelde uitzonderingsgevallen bij zijn... die je zegt van, nou, die moet je met de hand berekenen. Dus als ik zeg 99,5%, betekent dat we 99,5% zo'n beetje... automatisch konden berekenen, maar dat er een paar duizend deelnemers overbleven... die we met de hand moesten afwerken. En dat is inmiddels ook gewoon gaande.
5: En jullie hebben ervoor gekozen, jullie hebben verschillende klanten. 2 echt duidelijk wat grotere klanten, ja. Namelijk Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Dat is het leeuwendeel. En dan heb je nog het grotere fonds PMT. En dan nog wat kleinere. Om die allemaal tegelijkertijd over te hevelen... dan kan ik me voorstellen dat al die fondsen er individueel toch weer anders... voorstaan, ja. Waardoor het eventueel interessant zou kunnen zijn... om die zaken ook te spreiden. Ja. Waarom hebben jullie dat niet gedaan?
6: Even correctie, we hebben ook nog STIP. Iedereen noemt dat niet in het rijtje grote klanten, maar heeft 1,2 miljoen deelnemers. Dus dat, dus de uitzendsector.
5: Oké, en dan hebben we nog de schilders. Ja, en dan hebben we nog de koopvaardijen. Dan zijn we volgens mij
6: dan zijn rond. We compleet, ja. Nee, kijk, wat een verschil is tussen ons en veel andere fondsen is dat wij met ons eigen IT-systeem, MAP noemen we dat, overgegaan zijn. Dat hebben we de afgelopen 5-6 jaar helemaal gerenoveerd en klaargemaakt voor deze transitie. En 4 van de 5 klanten zitten in dat ene systeem. En ja, voor ons was elke keer een risico-inschatting. Gaan we spreiden? Of gaan we in 1 keer over? En omdat de overlap tussen die klanten in dat systeem zo groot is, was het veel gunstiger om alles in 1 keer te doen dan om jarenlang in 2 pensioenregimes te zitten. Dus we hebben altijd het risico.
5: Jarenlang, er is toch ook een deadline. Je kunt dat oude stelsel toch ook niet eeuwig in stand houden?
6: Nee, je zou nog 2 jaar kunnen, geloof ik. Dat 1 in 27, 1 in 28. Dus dat zou 2 jaar lang zijn. En dan heb je 2 verschillende pensioensystemen naast elkaar te managen. Dus ik heb veel respect voor die fondsen die dat doen. Maar wij waren heel blij dat alles in 1 keer kon. En dat is ook eigenlijk geruisloos gegaan. Maar
5: waar ik op doelde is ook hoe het financieel kan. Want je moet natuurlijk rekening houden met de buffers die je misschien moet inzetten. Met de dekkingsgraad. Op dat moment toch nog wel vrij belangrijk. En daar kunnen behoorlijke verschillen optreden, toch? Tussen de fondsen.
6: Ja, maar laat ik het zo zeggen. Bij alle fondsen, en dat is natuurlijk een beetje eerlijk gezegd ook gewoon geluk hebben, gingen die dekkingsgraden het laatste jaar enorm omhoog. Hè. Dus we zaten bij alle fondsen zaten we, dacht ik, dik boven de 120%. Oh, ja. Dus de bereidheid en de gretigheid bij de fondsen om over te gaan en de blijdschap dat we op 1 januari over konden was ook heel groot. Want en de beurs stond hoog en de rente stond hoog. Dus eigenlijk is de dekkingsgraad bijna op recordhoogte geweest eind vorig jaar. Dus het was heel comfortabel invaren financieel gezien.
5: Ideaal moment om de deur achter je dicht te trekken. Dat heb niet alleen jij gedacht, maar dat dacht ook de topvrouw van jullie grootste klant, Pensioenfonds Zorg en Welzijn, Johanne Kellerman. Dan verandert er bij jullie organisatorisch ook nog het nodige. Ik heb een maand geleden gesproken met Josette Fijneman, topvrouw van verzekeraar Zilveren Kruis. Die stapt over naar PGGM en gaat de afdeling pensioenservices leiden. Er verandert daarmee wel heel veel bij jullie, maar ook aan de andere kant van de top bij jullie klanten. Is dat toch, als je net in dat nieuwe stelsel zit, daarmee niet wat broos aan het worden?
6: Nou, aan de ene kant is het logisch. Als ik voor mezelf spreek, maar ook voor een paar anderen, zo'n WTP, dat heeft de laatste, nieuwe pensioenstelsel, de laatste jaren was de prioriteit 1, 2 en 3. Dat is, heeft alle energie, alle focus opgeleverd. Dus dat is ook zoiets dat je denkt van, joh, dat is ongeveer de grootste transitie die je in je pensioenleven, uitvoeringsleven kan doen. Dus daarmee een mijlpaal. Dan ook logisch dat je die wil afmaken en ook logisch dat je dan opnieuw gaat nadenken. Dus dat geldt in elk geval voor mezelf. Aan de andere kant is het wel kwetsbaar. Hè? Want als ik kijk van waarom konden we nu op deze manier over, en wat heeft enorm geholpen, dat is de vertrouwensrelatie die er is gegroeid tussen PGGM aan de ene kant en de fondsen aan de andere kant. En er is namelijk heel veel bij zo'n grote transitie die je allemaal niet gewend bent, die je nooit gedaan hebt, heel veel vertrouwen over en weer nodig om zo'n stap te durven doen. Dat is gegroeid en vertrouwen is ook mensenwerk. Als ik naar mezelf kijk, denk ik dat ik een belangrijke bijdrage heb geleverd in die 8,5 jaar dat ik er zit, in de vertrouwensrelatie met PFZW, met PMT, met de andere fondsen. En dat is ook wel, dat is ook goud waard voor de toekomst. En dus ook heel belangrijk als er nieuwe mensen komen, dat die vertrouwensrelatie blijft.
5: En moet een klant, een groot fonds, dan vooral vertrouwen in jullie systemen, jullie IT? Of moeten ze vertrouwen in de bestuurders, de mensen die er werken?
6: Allebei. Hè. Je moet, ik zeg, vertrouwen is altijd een kwestie van vertrouwen in de intentie en in de competentie. De intentie is dat je zeker moet weten dat PGGM het belang van de fondsen hoog najaagt, op de eerste plaats heeft, de fondsen en de deelnemers. En vertrouwen in de competentie, dat PGGM toch gewoon goed kan. En dus het ook voor elkaar krijgt. Die twee moeten allebei in orde zijn. Dus er zit een hele technische kant aan. Maar als er iemand komt die zegt van, nou, ik vind mezelf belangrijker dan de fondsen, en ik ga een beetje in competitie, wie
5: hebben die ook gewerkt, hebben dit soort mensen ook gewerkt bij PGGM?
6: Ik zou het niet weten. Maar ik in elk geval niet. Nee, dus het is superbelangrijk dat je op de plek waar ik zit je dienstbaar opstelt aan de fondsen. En dat de fondsen dat ook in alles wat je doet terugzien.
5: Want hoeveel doet PGGM als uitvoerder dan voor die fondsen? Die fondsen hebben natuurlijk op hun beurt weer deelnemers. Er is door heel veel toezichthouders gezegd, als je overgaat naar dat nieuwe stelsel, zorg in ieder geval dat je communicatie op orde is. Ja. Dat mensen weten waar ze aan toe zijn. Is dat dan iets voor die fondsen met hun eigen deelnemers? Of doet PGGM dat dan ook?
6: Al die uitvoering doet PGGM.
5: Het communicatie... Dus je denkt dat je belt met PFZW, maar je belt eigenlijk met PFZW.
6: Als je belt met PFZW, heb je mensen bij ons op het klantcontactcentrum aan de lijn. Dus we zijn ook heel trots dat we daar elk jaar weer het gouden oor halen. Maar dat zijn mensen van PGGM die werken voor PFZW, die werken voor PMT. Dus ja, zo werkt het. Dus het beleid op al die fronten, dus alle documenten, alle brieven die bedacht worden, worden door ons opgesteld, maar het beleid en de goedkeuring op die brieven doen de fondsen. En dus de hele uitvoering, PGM is een uitvoeringsorganisatie, die ligt bij PGM. Ja.
5: En je zei al, die overgang dat is goed verlopen, 99,5%. Ik wilde ook nog betrokken zijn bij de nazorg. Hoeveel zorgen zijn er op dit moment nog bij deelnemers die, als ze de krant lezen of de radio aanzetten, horen dat het op dit moment crescendo gaat, maar dat nieuwe stelsel gevoeliger is voor schokken omhoog en omlaag?
6: Ja, dat is heel interessant. Dus ik denk dat er weinig zorgen zijn over de transitie op dit moment, en dat de meeste gepensioneerden zijn er ook 10% of meer, in ieder geval bij PFZW 10% of meer, bij PMT iets minder, maar ook, er zijn er allemaal echt in grote deels op vooruit gegaan. Dus dat is heel erg prettig op dit moment. Ja, nee, maar dat is een goeie. Ik heb wel gezegd, ja, de beurs was hoog en de rente was hoog. Dat is wel ideaal, maar dat is natuurlijk niet, dat blijft niet zo. Hè. Dat gaat een keer naar beneden. En wat gebeurt er dan? En dan is het wel mooi, 4 van de 5 fondsen die werken met een solidaire premieregeling. Dat wil zeggen, als de beurs naar beneden gaat, gebeuren er 2 dingen. In de eerste plaats wordt zo'n schok uitgesmeerd over meerdere jaren. Dus het is niet zo dat zo'n schok in 1 keer door jouw pensioen heen loopt. Nee, dat wordt uitgesmeerd.
5: Maar daar is toch ook een verplichte solidariteitsreserve?
6: En de tweede buffer, dus de ene buffer is uitsmeerd. De tweede buffer is heel goed de solidariteitsreserve, die nu goed gevuld zijn. Doordat we zo mooi moment konden invaren, zijn de reservepotten goed gevuld. Dat wil zeggen, mocht je er dan op achteruit gaan, dan wordt het aangevuld vanuit die solidariteitsreserve.
5: Het is toch wel kwetsbaar dat het moment van overgaan zo bepalend is voor bijvoorbeeld die goed gevulde solidariteitsreserve?
6: Ja, we zijn blij dat we hem konden vullen. Vergeet niet dat zeker zo'n PFZW, pensioen voor zorg en welzijn, redelijk behoudend is geweest met indexatie de afgelopen jaren, juist om bij de start ook wel voldoende reserve te hebben om die reserves te vullen.
5: Hebben ze altijd wel goed moeten uitleggen, want normaal gesproken willen deelnemers natuurlijk wel die indexatie zien.
6: Ja, nou, er is ook wel geïndexeerd, maar niet altijd het volle bedrag wat kon, om zeg maar niet de pot te verteren voordat die transitie plaatsvond. Dus dat is gewoon goed beleid geweest. En leidt ertoe dat we nu met goede solidariteitsreserves.
5: Maar wat durf je dan te zeggen voor de toekomst? Want ik herinner me berichtgeving van destijds minister Paul. Die zei, nou, op dit moment kunnen we inderdaad zien dat 14% deelnemers van de fondsen die al over zijn gegaan, erop vooruit zijn gegaan. En ik ga ervan uit dat dat structureel is. Dat valt na te lezen op de site van de Rijksoverheid. Dat kun je op basis van dit nieuwe stelsel toch nooit zeggen?
6: Je kan nooit zeggen dat iedereen er structureel of vooruit blijft gaan. Dat is nu eenmaal veranderd in dit stelsel. We zijn van een defined benefit. Met een vaste uitkering gaan we naar een vaste premie en dus variabele uitkering. Wat een beetje het contra-intuïtieve is, is dat doordat je die vaste uitkering moest garanderen, moest je ook maximaal conservatief zijn in je rekenregels. En doordat je nu iets minder keihard belooft, is de kans dat je kan uitkeren groter. Dus er is onder dat supervoorzichtige beleid ook wel heel veel opgepot. En er zal nu in de toekomst, in het nieuwe stelsel, iets minder worden opgepot en meer worden uitgekeerd. Dus dat zit denk ik achter die uitspraak. Maar je kan niet garanderen dat het nooit eens een keer tegenvalt. Dat is nu eenmaal wel de aard van het nieuwe stelsel.
5: Er is met andere woorden dus heel veel veranderd. Verwacht jij op korte termijn ook verandering aangaande de AOW-leeftijd en in welke mate die gekoppeld is aan de levensverwachting?
6: Ja, wat vraag je me nu? Of ik dat verwacht? Hè? Dan moet ik gewoon een politieke inschatting doen van de discussie in de polder.
5: Wil jij het anders opvatten? Zou het verstandig zijn om die AOW-leeftijd toch op een andere manier te koppelen aan de levensverwachting?
6: Ik vind dat we in Nederland, laat ik dit zeggen, ook als ik naar kijk naar landen om ons heen, en dan verwijs ik maar meer eens naar Frankrijk, hè, waar dan de gele hesjes op straat staan als de leeftijd van 62 naar 64 gaat. Eigenlijk heeft Nederland het heel elegant opgelost door te zeggen, elk jaar dat de levensverwachting stijgt, stijgt de pensioenleeftijd 2/3 van het jaar. Hè, dus 8 maanden. En dat klopt ook wel een beetje, want niet met elk levensjaar erbij, dat is niet altijd vrolijk. Hè? Het is niet altijd dat het levensjaren in goede gezondheid zijn. Dus dat is een mooie, flexibele regeling, waardoor je dus langzamerhand, als de levensverwachting echt stijgt, de AOW-leeftijd meestijgt. Ik zou zeggen, wees daar nou super zuinig op. Het is een prachtige regeling, beter dan bijna alle landen om ons heen die ik ken, die ook nog eens in de polder omarmd is en overeengekomen is met het pensioenakkoord. Dus zowel werkgevers als werknemers staan achter die regeling. Ik zou ook zeggen, kabinet, wees er maar heel zuinig op. We hebben het in Nederland.
5: Die AOW wordt wel, ik geloof, voor het eerst in de geschiedenis voor meer dan de helft betaald uit de algemene middelen. Dus het is ook een financieringsvraagstuk.
6: Ja.
5: Hoe ga je dit doen? In de wetenschap dat Nederland vergrijst en dat steeds minder werkenden zometeen ook rekening te houden met een steeds grotere groep niet-werkenden.
6: Ja. Dat begrijp ik. En tegelijkertijd denk ik, kijk uit waar, he, dat je dit niet. Dit probleem is in de landen om ons heen 10 keer zo groot. In Nederland hebben we het eigenlijk prima geregeld, dus wees hier heel voorzichtig mee.
5: Je gaat er niet meer over, want jij vertrekt. Maar zie jij nog wel klanten toestromen die PGGM zal bedienen? Jullie hebben dus grote klanten, iets minder grote klanten en ook wat kleinere klanten.
6: Ja, we hebben voor onszelf. De afgelopen jaren, ik zei net al, heeft WTP een enorme prioriteit gehad. Dat wil zeggen dat we toen PMT overkwam, we lang niet alles geoptimaliseerd hebben. Dat we dus nog veel dubbelingen hebben in systemen. Met PMT en PFZW. Dus wat wij eigenlijk het liefste willen is 2-3 jaar rust aan het front. Alles optimaliseren, zorgen dat de kosten naar beneden gaan. Zeker de kosten voor PMT.
5: Als je de kosten naar beneden wil halen, dan kan je natuurlijk ook groeien.
6: Ja, maar we zijn nu met 6 miljoen deelnemers groot genoeg om de efficiëntste te zijn. En groot genoeg om goed te zijn.
5: Want je hebt ook natuurlijk nog die kleinere klanten die we net al even in een bijzin noemden. De schilders, de koopvaardij. Dat gaat om fondsen met, ik geloof, 150.000 deelnemers. Of 50.000 deelnemers als het gaat over die koopvaardij. Ja, als het om efficiëntie gaat, dan zou je ook kunnen zeggen, dat hebben we, maar waarom houden we dat ook?
6: Die vragen komen zeker af en toe langs, maar onze lijn is, wij zijn primair, we hebben nu de schaal, maar nog niet de schaalvoordelen die we zouden kunnen hebben. En daarvoor moeten we nog een paar jaar hard werken. Dus het liefst hebben wij de komende jaren consolidatie, optimalisatie. En dan heb ik wel gezegd, dan zou het comfortabel zijn of er nog 1 of 2 grotere klanten bij komt, die ook bijdragen aan voordelen voor de bestaande klanten.
5: Oh, maar ze komen wel, maar niet nu.
6: Niet, wat mij betreft, de eerste 2-3 jaar niet.
5: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten.
3: Het dilemma.
5: Het is hartstikke logisch dat investeren in defensie voor pensioenfondsen lange tijd een taboe was. Of investeren in defensie had nooit een taboe mogen zijn.
6: Nou, dat laatste, investeren in defensie had nooit een taboe mogen zijn. En dat is het ook bij ons niet geweest.
5: Het heel veel hier vertrekkend CEO van PGGM. Dat was bij jullie geen taboe. En je ziet nu dat veel meer fondsen en institutionele beleggers weer door de bocht gaan en defensie hebben herontdekt. Maar bij jullie was dat niet nodig.
6: Nou, een paar dingen. Het was bij ons niet het taboe. Wel een aantal. Hè. Dus chemische wapens, biologische wapens, mijnen. Hè. Dus het aantal controversiële wapens was absoluut taboe. We hebben ook nooit in belegd. En ik moet zeggen, bij onze achterban, dat is toch waar we uit voorkomen met beleggingen, de sector zorg en welzijn, die zijn ervoor opgesteld om mensen beter te maken. En die houden er niet primair van om in wapens te investeren. Die mensen kapot maken. Dus ik kan ook nog niet zeggen dat het bij ons niet bovenaan. Dus bij onze deelnemers staat het nog steeds niet bovenaan het prioriteitenlijstje. Maar het is geen taboe.
5: Wat staat er allemaal op dat prioriteitenlijstje? Want als je kijkt naar waar pensioenfondsen allemaal toe worden uitgenodigd. Ze moeten investeren in betaalbare woningen. Ze moeten, als het even kan, investeren in defensie. Ze moeten investeren in een beter klimaat. Ze moeten investeren natuurlijk in het verdienvermogen van Nederland. Dus in de start-ups en scale-ups. Is het logisch dat er vaak wordt gewezen naar, kijk eens, die pot met geld, laat hem in beweging komen?
6: Ja, ik denk ook dat die pot met geld wel degelijk in beweging komt. Maar dan niet op basis van het wensenlijstje van het opeenvolgende kabinetten die weer hun prioriteiten hebben, maar het wensenlijstje van onze deelnemers. Daar vragen we aan wat jullie belangrijk vinden. En dan springen er nu een paar dingen uit. Ze willen zeker duurzaamheid over de hele linie. Dus do no harm. Hè. Dus zorg dat je geen dingen belegt die in ieder geval slecht zijn voor het milieu en slecht zijn voor duurzaamheid. En twee speerpunten, dat is de energietransitie naar duurzame energie. En uit onze deelnemers dan specifiek investeren in de Nederlandse gezondheidszorg. Dus dat komt ook echt als een wens, ook al jaren. Investeren ook in de eigen sector in Nederland. En dan met name op hoe kun je ervoor zorgen dat het werk in de zorg plezierig is en dat de werkdruk afneemt.
5: Maar jullie hebben toch niet deelnemers nodig om je daaraan te herinneren? Als je weet dat je grootste klant PFZW is, dan neem ik aan dat dat al voor in je hoofd zit.
6: Nee, zeker zit dat voor ons hoofd. En het is goed dat het ook vanuit de deelnemers komt. En dat zijn we dan ook nu ook echt ruimte voor aan het maken om dat te doen.
5: Hoe politiek mag beleggingsbeleid van een uitvoerder of van een fonds worden? Want nu minister Thierry Aartsen heeft als Kamerlid wel eens gezegd, joh, stop nou met alles wat je met de wereld wil. Kijk naar waartoe je op aarde bent. Dat is gewoon een goed pensioen voor je deelnemers.
6: Ja, ik vind dat een hele goede vraag. En rendement en risico, dat zijn superbelangrijke criteria. Tegelijkertijd, wat ik wel eens hou, is het verhaal van onze jongste deelnemer en onze oudste. Onze jongste is ongeveer 17 en onze oudste ongeveer 107. En met de huidige levensverwachting is het heel wel denkbaar dat onze jongste deelnemer ook 107 wordt. Hè? Dus die wil dat wij dat geld wat ze nu spaart over 90 jaar nog kunnen vertalen in een uitkering. Dus onze beleggingshorizon is 100 jaar, zeg maar even. En ik vraag wel eens aan een zaaltje van, hoeveel van jullie denken dat we over 100 jaar nog in fossiele energiebronnen belegd zijn? Dan niemand. Dus dan is het niet een kwestie, ben je de goede, wil je in of uit fossiel? De kwestie is meer, wanneer doe je het? Dus als je met de horizon waarmee wij denken en moeten werken van zeg maar 80 tot 100 jaar denkt, dan denk je dus niet in korte termijn rendement, maar dan denk je echt in langere termijn rendement. Dus, en dat duwt je vanzelf richting duurzaam belegging. Duurzaam betekent, het is er niet alleen vandaag, maar het is er over 20 jaar ook nog. Dus dat is de mindset waarmee wij beleggen.
5: En mag dat vandaag de dag dan ten koste gaan van rendement?
6: Je moet dan helemaal niet naar het rendement per kwartaal kijken. Je moet naar het rendement op die langere termijn kijken. Er zijn genoeg voorbeelden dat je op korte termijn een leuk rendement hebt, maar op middellange termijn, hè, als je in SpaceX ingestapt bent op het moment van de beursgang.
5: Ik wist dat die zou komen.
6: Ja, hè, leuk, korte termijn. Maar dan had je er binnen een dag weer uit moeten stappen. En nu gaat het dan naar beneden. Dus dat soort rimpels, dat soort pieken en dalen, daar kijken wij doorheen. We kijken echt naar een langere termijn.
5: Maar een bedrijf als SpaceX wordt, en dat is anders dan voorheen, in de mum van tijd opgenomen in allerlei indices.
6: Ja.
5: Dus betekent het ook dat je, denk ik, als pensioenfonds daar ook al vrij snel mee te maken hebt.
6: Nou, dat is wel de verandering in ons beleid geweest. Vroeger hadden wij, en dat is ook jouw vraag net over actief beleggen of passief. Vroeger zaten we echt passief plus, noemen we dat, belegd in indexen. En dan sneden we er een paar hoekjes af als het ging over tabak en vervuilende industrie en controversiële wapens. Dus als het index met een minnetje, zeg maar even. En dan zat je dus in alles wat langskwam. Dat is helemaal waar. En daar zijn we van afgestapt. We zijn nu echt van nul af aan gaan opbouwen van welke bedrijven willen we inzetten met onze beleggingen.
5: En bepaal jij dat of bepaalt het bestuur van het fonds dat, de klant?
6: Nou, ik al helemaal niet. Hoe werkt dat? Het bestuur van PFZW bepaalt het beleid. En PGM vertaalt dat naar de concrete beleggingsopdrachten. En zet die beleggingen, implementeert dan ook die beleggingsopdracht. Oh. Dat heet een mandaat. We krijgen dus mandaten van het bestuur op hoofdlijnen. En binnen die mandaten doen wij zo'n transitie.
5: Maar als ik pensioenbestuurders ook in deze studio hoor zeggen, wij stoppen met fossiel en ons mandje wordt wat kleiner en wij sluiten bepaalde categorieën uit, dan is dat een opdracht aan jullie om dat voor elkaar te krijgen.
6: Ja, dat is het beleid van de pensioenfonds Zorg en Welzijn.
5: En dat lukt dan ook altijd?
6: Dat beleid komt weer tot stand op basis van onze adviezen. En daarbij die adviezen houden we rekening met de uitvoerbaarheid. Je kunt ook dingen bedenken die helemaal niet kunnen. Als je 250 miljard moet beleggen, hè, dus dan. Dus jouw uitvoerbaarheid is altijd een element in die adviezen.
5: Maar controversiële bedrijven, of laat ik zeggen niet per se, het bedrijf is controversieel, maar een bestuurder is controversieel. Over Elon Musk is altijd wel wat te doen. Is dat dan iets waarvan PFZW zou kunnen zeggen, dat doen we niet? Of is dat iets wat PGGM liever niet doet?
6: Kijk, wat wij willen voorkomen is dat allerlei mensen er iets van vinden en persoonlijke meningen hebben over Musk of wie dan ook. En dat dat dan een hele discussie oplevert. Dus wij proberen op basis van objectieve criteria en ESG, hè, dat is Environment, Social en Governance. Hè, dus government, hoe de government ingericht is, zeker een criterium. Dat zijn factoren die dan meetellen. En die laten we het liefst onafhankelijk toetsen. Daar hebben we wel een beetje. Er zijn we ook op zoek naar onafhankelijke partijen die daarover adviezen geven. Waar we een beetje last van hebben is dat onder Trump een organisatie als Morningstar ineens dat soort adviezen niet meer wil geven. Omdat het te woke zou zijn. Dus we zijn wel voortdurend op zoek van hoe objectiveren we dit soort keuzes. Hier gaat AI denk ik in de toekomst ook een rol spelen. Hoe kun je met AI een goede analyse maken van bijvoorbeeld ESG-beleid van bedrijven. En niet alleen beleid, maar ook feitelijk handelen. Dus dat is. Wij laten dat onafhankelijk toetsen. Zodat niet de ene bestuurder, afhankelijk van je politieke voorkeur, links of rechts wil kiezen.
5: Wat ga je doen als je zo meteen echt gestopt bent?
6: Ja, dat is voor mij nog even. Ik was niet van plan om weer helemaal in een fulltime baan te stappen. Ik ben bezig het Bureau voor Maatschappelijke Innovatie op te richten. En vanuit dat initiatief wil ik op verschillende fronten. En dan denk ik vooral in de sector zorg en welzijn, waar ik al wat meer gedaan heb, innovaties tot stand brengen.
5: Wat leuk.
6: Ja.
5: Succes.
6: Veel ideeën over, dankjewel.
5: Edwin Velzel, de CEO, nu nog van pensioenuitvoerder PGGM. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Ging ook over de zorg overigens. Gisteren met Mario Vissers, de topvrouw van zorgverzekeraar VGZ. Abonneer je dan op de Top van Nederland. Dan kun je afleveringen na aflevering luisteren.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen doorgelegd.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.

0: investeerders jouw pitch deck?
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
6: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Defensie wil tientallen satellieten de ruimte inschieten, meldt de Telegraaf. De satellieten zijn bedoeld voor inlichtingen, navigatie, communicatie en potentiële vijanden in de gaten houden. Voor Nederland gaat het dan bijvoorbeeld om Russische schepen in de Noordzee. Er zijn al een paar Nederlandse satellieten in de ruimte. Over een uurtje rijden er in heel Nederland vrijwel geen treinen, trams, bussen of metro's meer. Tot 8 uur vanochtend staakt het openbaar vervoer uit protest tegen bezuinigingen van het kabinet. En ook na 8 uur moeten treinreizigers de reisplanner in de gaten houden. De rest van de dag rijden er minder treinen door de hitte. In Duitsland hebben ze al meegemaakt hoe het is om een paar uur zonder treinen te zitten. In het hele land lag het treinverkeer stil door een storing in een communicatiesysteem. De storing is inmiddels opgelost, maar het duurt nog tot in de loop van de ochtend totdat alle treinen weer normaal rijden. En Gianni Infantino van de FIFA staat nog steeds achter de drinkpauzes op het WK. Bij veel wedstrijden werden die door supporters onthaald met boegeroep. Infantino zegt dat iedereen onder dezelfde omstandigheden moet kunnen spelen, ook als het niet warm is of als het stadion airco heeft. En ook is het niet om het reclamegeld te doen, zegt hij. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en nog lang warm. De minima liggen tussen de 16 en 21 graden. Overdag wordt het zonnig en bloedheet met 31 graden in het noorden tot 36 of 37 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim Tehupoering.
8: Ajax werd de eerste Nederlandse voetbalclub met een beursnotering.
9: Shares in Tottenham Hotspur went on sale today on the stock exchange.
10: De bodem is bereikt bij Ajax dat er ingegrepen moet worden bij de directie en de raad van commissarissen.
11: And I know in the sports world we were both watching this Manchester United deal.
8: Ajax verkocht zijn ziel aan het grote geld en volgens sommigen aan de duivel.
12: Ja, het WK voetbal is bezig. We kunnen Oranje weer aanmoedigen, maar

0: voetbal is niet alleen een leuk spelletje, het is ook keiharde business. Een business waarin je bij sommige clubs ook kunt beleggen. Maar kun je daar ook mee scoren? In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op voetbalaandelen. Zodat jij als belegger kan bepalen wat bijvoorbeeld een Ajax-aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter de voetbalclubs en we geven je natuurlijk een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij analist en vermogensbeheerder Jim Theo Poering van 1 Vermogensbeheer.
1: Hoi Nina.
0: En voetballiefhebber kan ik meteen zeggen. Ajaxiet ja. Ben jij, hè?
1: Zeker.
0: Al lang?
1: Al 40 jaar.
0: Ben je al zo oud?
1: Grapje, ik ben 45 en toen ik begon met voetballen, toen kwam Ajax een keer een oefenwedstrijdje spelen tegen de club waar ik speelde. Ja? Met Stanley Menzo.
0: Ja?
1: En vanaf dat moment was ik fan van Ajax.
0: Ja, en je hebt seizoenskaarten. Je gaat vaak met je kinderen, al dan niet.
1: Ja, certificaten, al 25 jaar of zo.
0: Oh, vet leuk. Ja, ik wou zeggen, heb je voetbalaandelen in je portefeuille als vermogensbeheerder?
1: Nou, dat is het antwoord simpel op. En we geven geen advies, maar mijn hele simpele antwoord is nee. En dat gaat ook niet gebeuren. Maar nogmaals, we geven geen advies. Beleggen is risicovol, je kunt je inleg verliezen. En resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
0: Nee, en we kunnen in dit geval ook volstaan met deze disclaimer.
2: Ja, maar natuurlijk, elk nadeel heeft zijn voordeel.
0: Ja, precies. Het is natuurlijk een beetje een ding. Want we hebben het eerder gehad over aandelen waar je verliefd op kan worden. Omdat je bijvoorbeeld heel veel hebt met het merk. Is dit eigenlijk ook gewoon zoiets? Dat je bijvoorbeeld als Ajaxiet denkt van maar dat is toch gaaf. Neem ik ook een paar aandelen in mijn clubpie.
1: Ik denk dat dat veel voorkomt. En niet alleen bij Ajax, maar ook bij andere beursgenoteerde clubs. Zoals Juventus, Galatasaray, Celtic. Zijn best wel veel beursgenoteerde voetbalclubs. Maar in dit geval het aandeel hebben in. Normaal doe je dat voor de winst in financiële zin. Mm-hmm. Maar in dit geval doe je het ook voor de winst op het veld.
0: Ja, en is het ook een beetje supporten letterlijk van je club hiermee?
1: Dus het is niet verkeerd, maar misschien een andere insteek. En dat is ook leuk, want we hebben nu het WK en dan kunnen we wel kiezen voor een andere insteek. Maar natuurlijk niet zonder dat wij een leuk feitje voor je hebben.
0: Nee.
1: Wist je bijvoorbeeld dat er zijn er meerdere geweest, maar een aparte voetbalindex is geweest.
0: Op de beurs, ja? Nee?
1: Ja, dat is de Stoxx, dus uitgegeven door Stoxx, die ook de Eurostoxx Composite bijvoorbeeld samenstellen. Mm-hmm. De Stoxx Europe Football Index. Nou, daarin zaten allemaal beursgenoteerde voetbalclubs bij elkaar.
0: Ja.
1: Uit Turkije, daar heb je een aantal. Ik noem nou even Galatasaray, Juventus, AS Roma, Benfica.
0: Maar Britten,
1: Ajax natuurlijk.
0: Ajax.
1: Ja. Maar ze zijn ermee gestopt. En de reden was heel simpel. De rendementen vielen tegen. En het was meer dan 6% slechter dan de Europese beurs op jaarbasis.
0: Nou, en dan stoppen ze er maar mee.
1: Het was een zijwaartse
0: lijn. Met zo'n voetbalindex. Maar goed, er zitten nog wel steeds veel clubs dus individueel op de beurs. Het is een mooie voorzet ook voor de rest van deze aflevering. Want waar begint de geschiedenis van de voetbalaandelen? Nou, bij de Engelse club Tottenham Hotspur uit Londen. Als eerste club gaan zij naar de beurs in 1983. Dat was ook het jaar van ga maar gauw weg. Dit was niet mijn muziek. Karma Chameleon van Culture Club. Grote hit. De Tottenham Hotspurs die zijn ook een hit. Maar dan dus in sportief opzicht. Financieel? Not so much. Ze hebben het moeilijk. Ze hebben grote schulden door spelers aankopen. Ze hebben dringend geld nodig voor renovatie van het stadion. En de club is op dat moment in handen van een vastgoedontwikkelaar. En natuurlijk ook een fan. Irving Scholar. Hij besluit iets te doen dat revolutionair is voor die tijd. Hij ziet de Tottenham Hotspurs als een bedrijf. En hij brengt ze dus naar de beurs. Als een PLC, dat is een Public Limited Company, noteert hij ze aan de London Stock Exchange. En ja, daar kunnen ze veel geld ophalen, zou je zeggen. Gebeurde dat ook, Jim?
1: Het viel allemaal een beetje tegen. Maar op de eerste dag ging het nog oké. Want ze gingen voor meer dan 1 pond naar de beurs. 1 pond en 8 pence, om precies te zijn.
0: Ja.
1: En daarmee haalden ze 3,8 miljoen pond op.
0: Oh.
1: Dus niet een megabedrag.
0: Maar er werden wel 3 miljoen aandelen verkocht.
1: Ja, toch lekker in dit geval voor Tottenham. Heel goed ging het niet, want ondanks dat het uniek was, het zakte meteen. Toch was het wel een succes, want al die supporters die wilden wel aandelen Tottenham hebben. Om precies te zijn werd het 4 keer overtekend.
0: Ja.
1: Maar De eerste dag was harde realiteit meteen bekend van voetbalaandelen. Het zakte van $1 of 1 pond en 8 pence naar 90 pence. Dus er ging eigenlijk gewoon 20% vanaf.
0: Zo, dat is veel. Dus ja, succes bij de beursgang. Maar na dag 1 was het eigenlijk al niet meer zo'n succes.
1: Wat wel leuk is, is dat Tottenham nog wel steeds in de top 10 club staat met de hoogste omzet. Dus vanuit dat perspectief is het nog steeds een waardevol bedrijf, zou je kunnen zeggen. Maar ze verdienen ook dus door de verhuur van het stadion voor evenementen.
0: Hmm. Van het stadion terug naar de beurs. Het duurt bijna 10 jaar voordat Tottenham navolging krijgt. Maar in 1991 gebeurt dat. Manchester United gaat als tweede voetbalclub naar de beurs. Hoe ging dat, Jim?
1: Ja, in 1991, 10 jaar na Tottenham zo'n beetje. En dat was een succesvolle beursgang, zo kun je tenminste bekijken. Want er werd 7 miljoen pond opgehaald. En dat maakte dus ook meteen Manchester United 50 miljoen pond op dat moment waard.
0: Zo.
1: Inmiddels is het 3 miljard waard overigens. Maar het is wel 1991, dus een succesvolle beursgang, maar ook was er meteen heel veel kritiek, want er waren natuurlijk fans die zeiden van ja, het is belachelijk, we gaan de club boycotten, want ze denken alleen maar aan winst en wij willen gewoon wedstrijden winnen.
0: Ja, precies. Dus er kwam ook wel gedoe. Maar goed, het was toch een soort beleggingskoorts die zich verspreidde over Europa wat betreft voetbalclubs. Er komen er meer. De Franse en Portugese clubs wagen de sprong. In 1998 is het dan de beurt aan de enige Nederlandse club die het aandurft. Ajax. De jaren 90 zijn voor Ajax dan ook de jaren van een groot sportief succes. Hè, met als hoogtepunt uiteraard 1995. Dan winnen de Amsterdammers de Champions League en het Museumplein staat bomvol voor de huldiging.
3: Ajax onder leiding van Louis van Gaal. En dit is nog maar het begin. Wat moeten we nog doen? Naar Tokio! Naar Tokio!
0: Ja, want een half jaar later is in Tokio de strijd om de wereldbeker. En ja, Ajax pakt hem. Ze mogen zich dat jaar dus de allerbeste voetbalclub ter wereld noemen. Ja, dat sportieve succes willen ze uiteraard ook omzetten in commercieel succes. En dus volgt in 1998 de stap naar de beurs. Mede ingegeven trouwens door penningmeester Arie van Os, die voordat hij bij Ajax kwam een lange carrière op de beurs al had gehad. Ajax wordt dan het bedrijf AFC Ajax NV. Hoe ging die beursgang, Jim?
1: Nou, laat ik wel zeggen dat dit natuurlijk perfect gekozen is qua timing. Dat je als alles voor de wind gaat ervoor kiest om een publiek bedrijf te worden. En in dit geval ging Ajax naar de beurs met een introductiekoers van 25 gulden. Nou, ik weet dat Frank de Boer bijvoorbeeld ook meedeed. En op die manier wist Ajax dus 120 miljoen gulden op te halen. Zo'n 54 miljoen euro.
0: Mm-hmm.
1: Dus ja, wel een beetje vergelijkbaar eigenlijk met Manchester United Day. Wat je ook ziet, als je 25 gulden hebt over, dat is dus, nou zeg eventjes, 11, 12 euro nu. Die koers is eigenlijk bijna nooit meer op dat niveau geweest. Eventjes nog een aantal jaren terug. Maar ja, op dit moment €8,40. Mm. En ja, €11,30 gingen ze naar de beurs. Nee. En dat is dus 30 jaar geleden.
0: Nou inderdaad, de beursgang van Ajax is natuurlijk op dat moment wel groot nieuws voor de spelers zelf. En je had het al over de Boer. Is dat soms wel een beetje ongemakkelijk?
4: Ajax gaat naar de beurs. De belangstelling is enorm, ook bij de voetballers zelf. Maar in vragen over geld hebben ze weinig zin.
5: Het gaat toch over geld vandaag?
6: Huh?
5: Het gaat toch over Ajax? Het gaat toch over geld?
6: Vrije normale dingen. Dan ga je niet van die
5: normale dingen.
0: Lulop. Het geld van de beursgang wil Ajax investeren in de jeugdopleiding. Maar zo simpel blijkt het toch niet te zijn. In de jaren daarna blijft groot sportief succes uit. Sterker nog, de sportieve belangen van de club die staan soms lijnrecht tegenover de financiële belangen. Want ja, als je een sterspeler voor heel veel geld kan verkopen, dan is dat natuurlijk heel leuk voor de aandeelhouders, maar niet voor de prestaties van Ajax op het veld. En de structuur van een beursgenoteerd bedrijf, hè, met een raad van bestuur, een raad van commissarissen, in combinatie met de structuur van een voetbalclub, die hebben gewoon een voorzitter, een trainer, een technische staf, et cetera, dat kan nogal botsen. Dat leidt nogal tot gedoe. En dat gedoe bereikt een kookpunt als in 2010 het clubicoon Johan Cruijff zich ermee gaat bemoeien.
7: De revolutie van Cruijff begint met een column in de Telegraaf op 20 september 2010.
8: Directie, beleid, spelers, er deugt volgens Cruijff helemaal niets van.
7: Er moeten koppen rollen. Het eerste slachtoffer is trainer Martin Jol. Frank de Boer, een vertrouweling van Cruijff, neemt het over.
6: Je bent toch een blinde als je ziet dat het niet goed gaat? Zelfs als je door moet gaan tot het einde, dat wil zeggen dat de directie vervangen moet worden. Dan zal de directie vervangen moeten worden.
0: Ja, jij hebt dit natuurlijk actief meegemaakt, Jim. Dit heeft ook een naam, wat hier gebeurde.
1: Ja, dat was de fluwelen revolutie. Dus iedereen in het stadion was boos. Martin Jol die bakte er in een paar jaar niks van. We zaten te wachten op een kampioenschap en het kwam er niet. En toen kwam Cruijff de verlosser.
0: Een vreselijke tijd voor jou, denk ik, als voetballiefhebber.
1: Ja, een beetje zoals nu.
0: Ja, nu is het ook niet heel erg veel leuker. Je hoort ook, Cruijff gaat er met gestrekt been in. Dat leidt tot het opstappen van het bestuur en uiteindelijk ook de Raad van Commissarissen. Maar het fornuin blijft. Er zijn twee kampen ontstaan met twee verschillende visies op hoe Ajax nou gerund moet worden. Cruijff die blijft zich er ook tegenaan bemoeien, maar trekt uiteindelijk in 2015, slechts een paar maanden voor zijn overlijden, de handen af van Ajax. Nou, Ajax weet dan wel weer een paar jaar achter elkaar de landstitel te veroveren, maar Europees blijven de prestaties onder de maat. Uiteindelijk ontstaat er weer langzaam wat optimisme, doordat in 2017 Ajax de finale behaalt van de Europa League. Daarna wordt Erik ten Hag de trainer. En in 2019 bereiken ze dan de halve finale van de Champions League. Nou, dat ging dus weer goed. Dat zie je ook terug in de aandelenkoers, die verdubbelt in die periode. Maar goed, dan komt 2022. Ten Hag vertrekt naar Manchester United. Ook beursgenoteerd. Dan begint het gedoe weer. En in diezelfde periode moet Mark Overmars het veld ruimen als directeur voetbalzaken vanwege grensoverschrijdend gedrag. Je weet nog wel, de dickpics die hij verstuurd zou hebben naar collega's leidt tot een hoop hilariteit aan de talkshowtafels.
9: Op een gegeven moment zit je dus appjes te sturen naar meisjes. En dan zie je... Dan moet er toch ook een moment zijn dat je denkt, waar ben ik in godsnaam mee bezig? Ja, dat is toch ook geen gezicht, man? Ofwel op het Ajax-toilet. Kom op, hé. Waar zijn we maar vier nou mee bezig, joh?
10: Daar verraadde hij zichzelf mee, omdat ze daar rood-witte tegeltjes hebben. En die foto's die waren op het toilet genomen.
9: Ja. Zie je op het Ajax-toilet zit je af te trekken met je telefoon in je hand. De oude rest buiten van Arsenal. Dat kan toch niet, Johan? Kom op, hé. Nee.
0: Goed, de mannen van VI die vonden er van alles van. En de rest van Nederland ook. Daarna, het blijft rommelen in de top van Ajax. Bestuurders, commissarissen en trainers die komen en gaan. Dieptepunt kan je ook zeggen, de aanstelling van Alex Kroes als directeur in 2024. Die moet al na 2 weken weg. Want het blijkt dat hij vlak voor zijn aanstelling 17.000 aandelen Ajax had gekocht. Ja, dat is handel met voorkennis. Dat kost hem de kop. Hoe gaat het ondertussen met de andere clubs op de beurs? Nou, bij Tottenham Hotspur, de eerste voetbalclub op de beurs, liepen ze tegen vergelijkbare zaken aan als bij Ajax, sportieve belangen. Ja, het is toch anders dan aandeelhoudersbelang, dus wat hebben ze daar gedaan? In 2012 zijn de Spurs gewoon van de beurs afgegaan. Manchester United met een beurswaarde, Jim, jij zei het al, van ruim $3 miljard, de grootste club op de beurs. Je hoort het goed, dollar, want de Britse club is genoteerd aan de NYSE. Manchester is wel begonnen aan de London Stock Exchange, maar de Amerikaanse miljardair Malcolm Glazer die had zoveel aandelen opgekocht dat hij in 2005 gewoon de hele club kon overnemen. Tot verbijstering van de Britse fans. Glazer financierde die overname ook nog met vreemd vermogen, waardoor Manchester werd opgezadeld met een schuld van 500 miljoen. Ja, lekker dan. Om weer geld op te halen ging de club in 2012 opnieuw naar de beurs. Dit keer dus aan de NYSE, Jim.
1: Ja, en het was natuurlijk uiteraard weer Glazer die daar wel bij voer. Want die heeft gewoon een groot deel gecashed. En ja, het gekke is dat ondanks dat er heel veel verwachting was van deze beursgang, het zou voor $20 naar de beurs gaan, hebben ze de prijs moeten verlagen tot uiteindelijk $14 om genoeg belangstelling te krijgen, om dan ook nog maar slechts $230 miljoen op te halen. Nou, daarvan ging de helft dus naar Glazer. Mm-hmm. Er was gewoon geen belangstelling. En je ziet dus eigenlijk ook heel vaak dat er een fan met veel geld is, of een olieshark die dat wel leuk vindt, een leuk speeltje.
0: Het is een soort hobby-achtig iets.
1: Ja, bij Tottenham is dat ook zo geweest. Dat is bij een aantal Portugese clubs dat er één hele grote aandeelhouder is.
0: Bij Ajax?
1: Ja, bij Ajax zit dus ook een 10% bij die Strating. Mm-hmm. Ja, in geval van Spurs gingen ze over in private equity. Maar nou, je merkt eigenlijk meteen al dat in dit geval het sentiment de overhand heeft.
0: Voor voetballiefhebbers lijkt het dus niet bepaald een succes als hun clubje naar de beurs gaat. Maar valt er als belegger dan helemaal niet te scoren met zo'n voetbalaandeel? Dat gaan we bespreken in de fundamentele analyse. Nou, dan gaan we even, Jim, een SWOT-analyse maken van voetbalaandelen. Dus sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen die jij ziet. Dus we pakken niet Ajax, we pakken breed het voetbalaandeel. Ja. Sterke punten,
1: Nou, ik geef alvast een heel klein tipje van de sluier. Er is er ook één die er heel positief uitspringt.
0: Okay.
1: Ik ga even een paar namen noemen. Olympique Lyonnais, Lazio Roma, Ajax natuurlijk, Borussia Dortmund, Juventus, Fenerbahce, Galatasaray, Manchester United.
0: Ja, die springen er niet allemaal positief uit.
1: Maar
0: die ene naam hou je nog even voor je.
1: Ja, daar gaan we het straks nog even kort over hebben. Ja. Er zijn dus best wel wat beursgenoteerde voetbalclubs. En ja, daar kun je in beleggen. Je hoort al tussen de regels al een beetje door dat het niet altijd overal even goed gaat en dat er een behoorlijke discrepantie zit tussen winst op het veld en winst op de beurs.
0: Ja.
1: Sterker nog, ze verdienen eigenlijk allemaal niks op de beurs, die aandeelhouders. Nou, wat is natuurlijk het sterke aan beleggen in voetbalaandelen? We gaan er toch maar eventjes naartoe. De merkwaarde en de fanbase, dat is ja. Voetbal is een van de grootste sport ter wereld.
0: Belangrijkste bijzaak ter wereld, hè?
1: Absoluut.
0: Emotie.
1: Ja, en daarbij horen dus ook hele sterke merken. Want Barcelona of Manchester United, Madrid. Ja, dat zijn gewoon merken. En daar gaan
0: AC Milan
1: omzetten van een miljard in om.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en nu de meest lastige component in de opbrengsten of verliezen. En dat deel je, neem je niet mee in de omzet, maar dat zijn eigenlijk de transferopbrengsten. Dus het jeugdspelertje dat de hele opleiding doorloopt en uiteindelijk voor 20, 30 of misschien wel 100 miljoen wordt verkocht. Dat is echt een sterk punt. Dat je dus mega klappers kunt maken.
0: Mm-hmm.
1: Op het moment dat zo'n speler doorbreekt. Dus je hebt best wel diversificatie van de omzet. Ik moet dat noemen als sterk punt.
0: Ja, maar er zijn dus ook een hele hoop zwaktes.
1: Ja, en de belangrijkste is natuurlijk dat je een fundamentele mismatch hebt tussen winst maken of
0: winnen. En het sportieve belang, ja precies.
1: Exact. En aandeelhouders die willen maximale winst. Maar die voetbalclubs die willen natuurlijk zoveel mogelijk wedstrijden winnen. Nou, dan krijg je hele rare dingen ook. Want namelijk als je eerste wordt in de eredivisie, neem maar even een simpel voorbeeld.
0: Mm-hmm.
1: Dan heb je een rechtstreekse plaatsing. Maar dan ben je kampioen geworden. En dan moet je dus ook je spelers allemaal bonussen betalen. Als je tweede wordt, kun je ook naar diezelfde Champions League. Maar dan krijgen de spelers geen bonussen. Dus eigenlijk kun je zeggen als aandeelhouder van, nou, laat ze lekker tweede worden, op dit moment nog.
0: Mm-hmm.
1: Dat je wel naar de Champions League kunt, maar niet extra kosten hebt aan bonussen.
0: Nee.
1: Nou, dan een hele grote zwakte. Je hebt, ik noemde net al eventjes, meerdere voetbalindices. Aegon Asset Management heeft een slim marketing trucje bedacht. Die hebben de Pelé-index opgezet. En de Pelé-index, de grootste voetballer aller tijden. Mm-hmm. En die hele Pelé-index, die betekent eigenlijk ook dat als je vanaf de start kijkt, dat je verlies hebt gemaakt. En de start is dan begonnen in 1998, nu 30 jaar verder bijna, heb je dus verlies.
0: Ja.
1: Eurostoxx 50 steeg bijna 300%. Dus ja, wat heb je dan liever? Aandelen die stijgen of voetbalaandelen die niks doen?
0: Ja, dat is wel duidelijk als belegger natuurlijk. Ja. Ja. Ik ben toch wel heel benieuwd, welke club doet het dan wel heel goed? Waar had je dan lol als je als belegger instapte?
1: Nou, er zijn er een paar. En ook Ajax is op een gegeven moment wel interessant geweest. Want je hebt natuurlijk wel zoiets als de boekwaarde. Je kunt kijken wat het stadion waard, hoeveel cash is op de balans.
0: Mm-hmm.
1: En wat zijn die spelers op de mat ongeveer waard. Maar er zijn nog wel andere momenten. Namelijk dat er best wel vaak van dit soort clubs worden overgenomen. En dat is dan door een of andere Qatarese sheik of zo.
0: Ja.
1: Op het moment dat dat gebeurt en jij hebt net die aandelen daarvoor gekocht en er wordt een flinke premie betaald, dan ben je blij. Nou, zullen we de bedreigingen nog even doen?
0: Zeker.
1: Nou, eigenlijk is een hele simpele, is dat rationeel beleggen niet mogelijk is in voetbalaandelen. Je doet dat inderdaad uit emotie, uit voorliefde voor een club. Rationeel kun je hier eigenlijk niks als onderbouwing voor vinden. Dus dat is misschien wel de grootste bedreiging. En eigenlijk die Pelé-index vanuit 1998, die onderschrijft ook gewoon, doe het niet, tenzij je gokt op die overname of de onderwaardering ziet, of gewoon heel veel van je club houdt en daar graag een paar aandelen van wilt.
0: Maar het was een club.
1: Ja.
0: Die het wel goed doet.
1: Ja, dan is dat Dortmund. Dat is een Duitse club.
0: Borussia Dortmund?
1: Borussia Dortmund.
0: Waarom?
1: Ja, waarom? En ze hebben het financieel heel goed op orde. Ook zonder grote verkopen van spelers zijn ze gewoon winstgevend. Maar hun beleid van opleiden en doorverkopen, dus die extra winst voor spelers, is de afgelopen jaren fantastisch geweest. Alleen die koers, ja, die is ook niet top.
0: Borussia ook niet?
1: Nee, dat is heel jammer. Dan moet je echt gokken op de overname. En Manchester United moet gezegd worden, hè, na die beursgang in 2012, hard opgelopen. Benfica ook goed opgelopen. Dortmund doet het op papier heel erg goed. Mm-hmm. Maar ja, die Pelé-index die zegt gewoon, je verdient geen stuiver.
0: Nee.
1: Maar ja, hè, mocht je club een nieuw stadion willen of een geld nodig hebben, dan kun je via de beurs wel geld ophalen.
0: Gaan we naar een conclusie. Jim, voor wie kan een voetbalaandeel interessant zijn?
1: Nou, wij zijn, ik denk wel, een voetbalfamilie. In de zin dat bij ons iedereen thuis voetbalt.
0: De hoepoeringetjes.
1: Ja, we hebben ook heel veel voetbalshirtjes van verschillende clubs.
0: Mm-hmm.
1: En ja, als je nou meer wilt dan een voetbalshirtje alleen van je favoriete club, dan is er ook nog zoiets als een aandeel. En dat koop je om steun te betuigen aan je club, of omdat je het heel erg mooi vindt. Je kunt nog speculeren op een overname, maar ja, dan ben je je club ook kwijt. Dus dit doe je uit liefde voor een club, maar niet uit rationele overwegingen of om winst te maken op de beurs.
0: Dit was Voetbalaandelen Doorgelicht. Mocht je dit op de radio hebben gehoord, dan weet je vast ook dat de podcastversie die we hebben een heel stuk langer is. Kun je lekker doorluisteren als je nog meer wil horen over allerlei soorten voetbalaandelen.
1: Lekker WK kijken.
0: Zeker. De volgende reguliere aflevering gaat over Eutelsat. Dat is het Europese, het Franse satellietbedrijf dat de concurrentie aan moet gaan met Starlink. En Jim en ik hebben nog een klein verrassingje voor je. We doen even wat leuks. Over een paar dagen staan wij namelijk op de IEX Beleggersdag in Theater Het Spand in
1: Bussum.
0: Hometown Bussum.
1: Ik kom op de fiets.
0: Ja, nou, ik moet wel even met de auto komen, maar dat maakt niet uit. We hebben een extra editie. Het wordt ook een beetje een andere aflevering. We gaan niet één bedrijf doorlichten. We houden het nog een beetje geheim wat we gaan doen. Maar zie het als een leuk extraatje. Dus leuk als je luistert. Vrijdag 19 juni in de middag. Dan komt hij online als podcast. En misschien...
1: Of langskomen.
0: Ja, ben je er zelf wel op de IEX Beleggersdag. Vinden we hartstikke leuk. Spreek je ons aan. Dat vinden we heel erg tof. Dus nou, niet tijdens de uitzending, maar ervoor of daarna. Spreek ons aan. We horen je graag. Ik ben Nina van den Dungen.
1: En ik ben Jim Theopoer.
0: Doei doei.
11: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Q.

0: Joe, ik word er gek van alleen maar plannen.
1: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
0: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
1: Luister daarom naar De Grote Techshow. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
0: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
1: Op BNR en als podcast.
2: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Defensie wil tientallen satellieten de ruimte inschieten, meldt de Telegraaf. De satellieten zijn bedoeld voor inlichtingen, navigatie, communicatie en potentiële vijanden in de gaten houden. Voor Nederland gaat het dan bijvoorbeeld om Russische schepen in de Noordzee. Er zijn al een paar Nederlandse satellieten in de ruimte. Over een uurtje rijden er in heel Nederland vrijwel geen treinen, trams, bussen of metro's meer. Tot 8:00 vanochtend staakt het openbaar vervoer uit protest tegen bezuinigingen van het kabinet. En ook na 8:00 moeten treinreizigers de reisplanner in de gaten houden. De rest van de dag rijden er minder treinen door de hitte. In Duitsland hebben ze al meegemaakt hoe het is om een paar uur zonder treinen te zitten. In het hele land lag het treinverkeer stil door een storing in een communicatiesysteem. De storing is inmiddels opgelost, maar het duurt nog tot in de loop van de ochtend totdat alle treinen weer normaal rijden. En Gianni Infantino van de FIFA staat nog steeds achter de drinkpauzes op het WK. Bij veel wedstrijden werden die door supporters onthaald met boegeroep. Infantino zegt dat iedereen onder dezelfde omstandigheden moet kunnen spelen, ook als het niet warm is of als het stadion airco heeft. En ook is het niet om het reclamegeld te doen, zegt hij. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en nog lang warm. De minima liggen tussen de 16 en 21 graden. Overdag wordt het zonnig en bloedheet met 31 graden in het noorden tot 36 of 37 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Kees Dorrestein.
6: Goed dat je luistert. De toekomst van de grootste cryptobeurs Binance hangt aan een zijden draadje in Europa. Maar er is een laatste strohalm om hier te blijven. En bitcoin miners komen moeilijk rond, steeds meer. Je hoort zo meteen wat dat betekent. Welkom in de CryptoCast 435. Daniel is nog een week op vakantie en dus presenteer ik hem vandaag met als co-host gelukkig Mauro Halve, voorzitter bij de Verenigde Bitcoin Bedrijven Nederland. Mauro, welkom.
7: Dankjewel.
6: Leuk dat je tot twee keer toe eventjes naar de studio komt. Want
7: absoluut.
6: Onze B-aflevering, alvast een teaser, staat al online. Dus luister eerst deze helemaal en dan kan je direct door. Die hebben we alvast even opgenomen. Een special over de Dutch Blockchain Week. En daarin hoor je ook welke bijzondere gasten daar komen die niet op het programma staan.
7: Dat was echt leuk.
6: Ja, dat is. Jij gaat daar ook naartoe, toch?
7: Ik ga er ook naartoe, zeker.
6: Het is deze week. Ja, cryptobeurs Binance moet misschien wel zijn spullen pakken. Het bedrijf dreigt geen Europese vergunning te krijgen nu de aanvraag daarvoor in Griekenland niet lijkt te lukken. Het voldoet nog steeds niet aan de eisen voor die MiCAR cryptovergunning in Europa. En de deadline daarvoor nadert snel. Mauro, welke deadline?
7: Ja, dat is de deadline van 30 juni van dit jaar, dus eind van deze maand, waarop iedereen eigenlijk zijn MiCAR-vergunning moet hebben. De MiCAR is al in werking getreden eigenlijk 30 december 2024. Maar elk land had zijn eigen overgangsperiode. Ja. In Nederland was dat 6 maanden, in heel veel lidstaten is dat 12 maanden. En in sommige dus nog, tot het eind van deze maand, 18 maanden. Waaronder Griekenland inderdaad. Ja. Nou, die deadline die geldt dus eigenlijk al voor alle partijen die ook al onder het vorige regime een registratie hadden. Dus alle nieuwe partijen moeten al lang een vergunning hebben. Die mogen niet door onder de overgangsperiode. En Binance heeft dus nog. Ja, wat is het? Hoeveel dagen? Hoeveel zitten we nu?
6: Oh,
7: ja, nog een week. Nog een week de tijd
6: om een Europese vergunning te krijgen.
7: Ja, en ze zijn niet de enige hoor. Maar, dat is niet. Maar zonder die vergunning heb je dus geen toegang tot het hele continent, als het ware.
6: Nee, want het is zo in Europa, als je in één land een vergunning krijgt, dan heb je het voor de hele Europese Unie.
7: Ja, we hebben dus nu Europese brede regels, een single rulebook noemen ze dat dan. En als je dus in één lidstaat je vergunning haalt, dan voldoe je aan alle eisen en mag je dus paspoorten naar alle andere lidstaten.
6: Ja. Maar waarom lukt het dan niet Binance om die vergunning in Griekenland te krijgen?
7: Nou, dit is niet hun eerste poging. Ze hebben dat ook al in andere landen geprobeerd. Ze hadden al in een hoop andere lidstaten ook zo'n registratie, dat oude regime. Dus ze mochten ook in meerdere landen die vergunning of dat traject bewandelen. Uiteindelijk zijn ze dus bij de Helleense toezichthouder in Griekenland gekomen. En eigenlijk leek dat dossier al helemaal klaar. De goedkeuringen waren er binnen het bestuur. Zelfs de AML, de anti-witwas-officieren daar, hadden het helemaal doorlopen en eigenlijk stonden alle seinen op groen. 2 juni zou ESMA nog een laatste call hebben. Dat is dan de Europese overkoepelende toezichthouder. Mm-hmm. Maar toen, vorige week bleek er toch ineens een omslagpunt.
6: En is het dan nu ook klaar in Griekenland? Of hebben ze daar dan ook nog een klein kansje?
7: Nou, dat omslagpunt had hem vooral te maken. En dat zijn dus bronnen van de Big Wheel.
6: Dat is het platform dat het meldt, het nieuws. Ja.
7: Die hebben dus dat er druk vanuit Brussel en vanuit Europa is uitgeoefend. Hoogstpersoonlijk Christine Lagarde, voorzitter van de ECB, zou zich ermee hebben bemoeid met de Griekse premier, moet ik het even opzoeken, Mitsotakis. Mm-hmm. Die zouden contact hebben gehad en zou Lagarde hebben laten weten dat Binance niet welkom is in Europa. Nou, de minister van Financiën in Griekenland, die tevens Eurogroep-voorzitter is, die was wel voor, maar kreeg de premier dus niet mee, volgens de bronnen.
6: Okay.
7: En ook de aankomende Griekse verkiezingen maken het voor de premier extra voorzichtig om niet tegen de ECB in te willen gaan, naar verluid.
6: Ja, oké, maar wacht eventjes. De president van de Europese Centrale Bank belt dus in één keer naar Griekenland. Binance staat op het punt om een vergunning te krijgen. Steek er alsjeblieft eventjes een stokje voor. Wij willen dat niet. Waarom niet?
7: Nou, ze is er zelfs langs gegaan. Volgens mij stond dat wel al op de planning. Maar ze hebben dat dus volgens die bronnen toen opgepakt. Waar het vermoedelijk mee te maken hebben is dat Binance natuurlijk ook een van de grootste aanbieders is, of liquiditeitspoort voor stablecoins. Mm-hmm. Volgens mij is er vandaag ook weer een stemming over de digitale euro van de ECB.
6: Ja.
7: Want de ECB is niet de toezichthouder voor MiCAR. Die ziet natuurlijk op hele andere dingen toe. Er wordt een beetje een vergelijking ook getrokken met een oudere Revolut-zaak. Natuurlijk de neobank. Ja. Die natuurlijk ook in groot tempo nieuwe producten over heel Europa uitrolde. Waarbij de ECB dat ook probeerde af te remmen. De vraag is ECB nou MiCAR-toezichthouder aan het spelen of vooral de banken aan het beschermen?
6: Nou ja, want die stablecoins die willen zij dan denk ik via de traditionele banken laten verlopen.
7: Dat gebeurt natuurlijk ook. Dus MiCAR voorziet ook in een stukje stablecoin-wetgeving, waarbij banken, credit institutions en ook elektronisch geldinstellingen, EMI's, die mogen stablecoins uitgeven. Nou, er is natuurlijk een groot bankconsortium ook mee bezig. Kivalis, waar onder andere ING, Rabobank en ABN ook bij aangesloten zijn. We gaan het zien. Geen idee.
6: Want die digitale euro, op het moment dat het dan niet via die banken gaat lopen, dat is nog een heel andere zaak. Daar hebben we ook aflevering over gemaakt. Dus luister die vooral ook eventjes terug. Kan het dan zo zijn dat Lagarde dit eigenlijk niet wil? Omdat zij via de banken wel controle heeft. En op het moment dat die stablecoins via platformen als Binance gaat, dat zij dan niet de controle heeft, maar dat die ergens anders in Europa ligt.
7: Ja, of het nou via Binance gaat of via een andere MiCAR-gereguleerde partij, die controle is er denk ik sowieso niet. Dus het lijkt me ook sterk dat dit het enige argument is. Ik denk dat het een stukje imago is wat Binance heeft natuurlijk, om echt op basis van anti-witwas toezicht gewoon heel lang niet compliant te zijn geweest.
6: Mm-hmm.
7: Ze zijn natuurlijk echt extreem groot. Dat kun je niet voorstellen in volumes natuurlijk.
6: Nee.
7: Ik kan me ook voorstellen
6: grootste van de wereld.
7: Grootste van de wereld, absoluut, op heel veel metrics. Het is een beetje gissen. Het is veel speculatie. Er zijn dus wel bronnen die dat dus melden bij de Big Wheel.
6: Maar zou het dat kunnen zijn? Gewoon de grootte dan eigenlijk? Dat op het moment dat je geen controle hebt over Binance en ze zijn zo groot, dan weet je niet wat die stablecoin-markt gaat doen.
7: Ze zijn natuurlijk met pek en veren überhaupt al een hoop landen. Nederlanders kunnen al heel lang niet meer op Binance, omdat ze dus hier niet aan de regels houden. Er zijn veel boetes uitgekeerd. Het kan met de grootte, het kan met de omvang daarvan te maken hebben. Het kan bescherming van de Europeanen zijn, het kan bescherming van de banken zijn. Misschien wel een beetje van alles.
6: Maar heeft Binance nog een kans dan om aan die vergunning te voldoen? Ze hebben nog een week.
7: Ze hebben nog een week en dat zou dus inderdaad in een aantal lidstaten nog kunnen, waar dan de overgangsperiode loopt en waar ze dus al een registratie hadden. Frankrijk wordt ook genoemd. Nou, nu weet ik dat volgens mij Frankrijk juist hun eerste keuze was, maar dat ze dat daar uiteindelijk niet hebben kunnen halen. Ondanks een vrij forse donatie aan het Paleis van Versailles. Het ging toen om 100 miljoen euro's of dollar. Dat weet ik even niet. Nee, dus zij hebben, en ook in Litouwen weet ik dat bijvoorbeeld de groep Binance of wat erachter zit meer belasting betaalde dan de grootste bank in Litouwen. Dus ook daar waren, nou, in ieder geval in Litouwen waren ze nou, vrij ontvankelijk in het begin. Maar ook daar zullen op de, in de achtergrond dingen hebben gespeeld, waardoor ze het uiteindelijk daar ook niet hebben gehaald. Ik zag op LinkedIn wel eens dat in één keer heel veel vacatures, bijvoorbeeld in Amsterdam, voor Binance, voor compliance medewerkers opengingen. Ah. Die gingen ook vlak daarna ook weer dicht. Dus
8: ja, in de om te laten zien, we willen het echt
7: ze
8: wel.
7: Ze zullen een aantal pogingen hebben gedaan. En ja, ik durf voorzichtig wel te stellen dat ik de kans heel klein vind dat ze het nu nog op tijd gaan halen. Mm-hmm. Ze kunnen natuurlijk wel nog na de deadline, maar ja, ja. Dan is de vraag. Ze moeten dan al hun activiteiten stoppen tussendoor. Ja. En wat gaat er dan met de klanten gebeuren? Wat gaat er met de klantgelden gebeuren? Dus ja, dat, daar wordt een afwikkeling van.
8: Ja, inderdaad. Maar wat ze nu dus eigenlijk moeten doen is land vinden dat nee durft te zeggen tegen Lagarde.
7: Ja, succes.
8: Ja, nee, nou ja, maar het kan.
7: Luid, ja, nee, dat, kijk, en los daarvan, al zou er een welwillend land zijn, nu je vergunningstraject opstarten, dat hebben ze in Griekenland, heeft een jaar geduurd, het traject. Nou, we hebben natuurlijk bij onze vereniging ook partijen die ja, tussen de 8 maanden, soms wel 1,5 jaar erover hebben gedaan. Ja, dat gaat niet in een week meer lukken. Ook al heb je alle documentatie naar verluidt al op orde. Ja, ik heb daar een hard hoofd in.
8: Hoe staat het verder met die laatste fase van de MiCAR-implementatie?
7: Ja, dus we hebben echt wel ruim 200 vergunningen die zijn verleend in Europa. Nederland staat op plek 2 met de meeste vergunningen verleend. 26, is best wel fors.
8: 26 partijen, ja, netjes.
7: We weten ook wel dat er nog een aantal partijen in de vergunning zitten. Maar zoals gezegd, hè, nieuwe partijen kunnen natuurlijk ook na de deadline gewoon nog hun vergunning halen. Mm-hmm. Mogen niet actief zijn totdat ze de vergunning hebben. Duitsland heeft bijvoorbeeld wel meer dan 50 vergunningen, die staan op 1. Mm-hmm. Wat daar opvalt is dat ook de helft van de vergunningen zijn verleend aan traditionele financiële instellingen, aan banken. En dat zien we in Nederland eigenlijk nog niet.
8: Nee, eigenlijk bank, veel. Misschien zijn de Duitsers dus ook verder dan de traditionele instellingen.
7: Ja, dat heeft ook wel te maken met het feit dat ze ook voor MiCAR eigenlijk al verder waren. Dus daar de acceptatie of de bereidheid misschien wat groter waren. Maar ja, we hebben ook al wat mailtjes gezien van bijvoorbeeld Maxi naar al hun Nederlandse klanten. Dat ze, zij noemden dan 23 oktober. Vond ik een beetje een rare datum. Mm-hmm. Maar dan kan je geen klant meer zijn. We zien mondjesmaat nu de afronding van ja, wie er is dat spreekwoord dat je in je onderbroek blijkt te staan als het water is gezakt.
8: Ik zit even naar dat spreekboek. Spreekwoord. Wat is. Ja, die ken ik niet. Maar ik vind het een hele mooie om te introduceren bij deze. Kan het nou nog wel zo zijn dat je je crypto's ergens kan hebben waar een bedrijf niet die vergunning krijgt en dus moet stoppen?
7: Op het moment dat volgende week de partij waar jij je crypto hebt staan geen vergunning blijkt te hebben, ja, dan moeten zij stoppen. In ieder geval met alle Europese klanten.
8: Ja.
7: Ja, en hoe dat dan gaat werken in een soort juridische afwikkeling of een commerciële afwikkeling met een overname of met een klant. Ja, jij zal waarschijnlijk een tijd niet bij je assets kunnen.
8: Nee.
7: Dus ik zou ook wel direct oproepen van ga in ieder geval op zoek naar een partij met een vergunning. Nou, het liefst denk ik ook gewoon een Nederlandse partij wat dat betreft. Dan val je onder de consumentenbescherming, onder de vermogensscheiding om alle bescherming. Want MiCAR is een consumentenbeschermingswet. Ja, die is er voor jou. Dus
8: ja.
7: Ja, ik zou daar ook vooral gebruik van maken.
8: Maar welke Nederlandse partijen hebben die vergunning nog niet dan?
7: Een aantal partijen hadden dus wel de registratie en niet de vergunning. Ja, je hebt nog een week, dus het kan nog gebeuren. Ik zal het nog geen namen noemen, maar je kan in ieder geval in het AFM-register op de website kan je gewoon kijken welke partijen netjes een vergunning hebben.
8: Zometeen gaan we het hebben over een bank die internationale betalingen via stablecoins mogelijk gaat maken via het Solana-netwerk. Maar eerst naar Bitcoin, want dat ligt al 5 maanden lang onder de prijs die miners betalen voor de productie ervan. Dat blijkt uit een analyse van JP Morgan. De bank schat dat 20% van de miners niet winstgevend is. Ja, hoe kan het dat zij niet winstgevend zijn? Ja, de prijs denk ik dan. Maar waar zit dat dan in als je de rekensom maakt?
7: Ja, inderdaad. Het verdienmodel van miners is een vaste beloning voor elk blok wat gemined wordt, ongeveer elke 10 minuten. En de transactiekosten die daarbij zitten. Maar de stroomkosten die zijn vrij vast.
8: Ja.
7: Het stroomcontract wat je hebt bijvoorbeeld. Ja, op het moment dat dus de bitcoinprijs enorm gedaald is, zoals de afgelopen periode, ja, dan jouw opbrengsten die zijn in bitcoin. Dus die dalen ook. Dan wordt het steeds lastiger om inderdaad je stroom te betalen. betalen. Nou, JP Morgan meldt dus dat de gemiddelde productiekosten van een bitcoin nu rond de $78.000 ligt. Mm-hmm. En de koers op dit moment, alvast een de prijsanalyse, maar rond de $62.500 ligt. Ja. Nou, dat is 19% onder die kostprijs, al best wel een aantal maanden. Nou, voor een korte periode maakt dat op zich niet uit als de koers daarna natuurlijk ook weer stijgt. Ja. Maar je ziet dat nu, dat noemen ze de hashprice, wat levert nou één stukje stroom jou op aan bitcoin-minen? Ja, die ligt historisch laag. En dat is voor zeker de oudere apparaturen gewoon verre van winstgevend.
8: Omdat die veel energie verbruiken.
7: Ja, dus die werken minder op voor dezelfde hoeveelheid stroom dan een nieuwer, efficiënter model.
8: Ja, inderdaad. Maar het ligt er dan ook maar aan wanneer je energiecontract hebt afgesloten. Alhoewel, de afgelopen jaren loopt de energieprijs natuurlijk al flink op.
7: Ja, absoluut. Nou, nu zie je dat de miners natuurlijk vooral in regio's zitten waar de stroom heel goedkoop en heel duurzaam is. Mm-hmm. Maar inderdaad, ze melden dat zo'n 15-20% van de miners wereldwijd nu verliesgevend is. En ja, op het moment dat dat langer aanhoudt, dan heb je een aantal mogelijkheden. Nou, je kan natuurlijk de machines uitschakelen. Nou, ook is er elke ongeveer 2 weken de difficulty adjustment. Hè, mm-hmm. Dat is eigenlijk het in het protocol ingebouwde mechanisme wat ziet dat als er dus heel veel miners uitschakelen, de puzzel eigenlijk ook weer makkelijker wordt, waardoor het nou weer iets meer zou kunnen verdienen. Op het moment dat er veel minder miners zijn, wordt ook de taart die je met z'n allen verdeelt over minder miners. Dus nou, dat is ook weer een incentive om misschien wel weer te kunnen minen. Andere optie die je hebt om al je kosten te kunnen doen, is je reserves verkopen. Ja. Nou, en dat hebben we ook, en dat meldt JP Morgan ook, een enorme hoeveelheid bitcoin die de markt op is gegaan in Q1 van de miners om dus de lampen aan te houden.
8: Dat drukt dan de koers ook weer naar beneden. Dus dat eigenlijk snijden ze zichzelf daarmee in de eigen vingers.
7: Ja, dus dat zijn natuurlijk zelfversterkende effecten wat dat betreft, die zowel omhoog soms werken, maar ook omlaag inderdaad kunnen werken.
8: Hoe lang kunnen deze miners die dus verlies draaien nog doorgaan?
7: Ja, dat is natuurlijk volledig afhankelijk van hoeveel van die reserves ze nog hebben. Hoe lang de prijs laag blijft, et cetera. We zullen misschien in de komende tijd wat overnames, wat fusies of wat stoppers zien. En daarnaast zien we ook dat een aantal van de miners wat diversificeert in de inkomstenstroom. En dat ook AI natuurlijk nu een ontzettend hot topic is om jouw stroomcontracten, je koeling, je infrastructuur die je allemaal al hebt als grote partij, om die ook daarvoor in te zetten.
8: Precies, dus het kan ook innovatie in de hand werken. Van je moet het efficiënter en energiezuiniger gaan doen.
7: Absoluut, en dat zie je dus dat inderdaad de oude machines dus vooral nu uitgezet worden. En dat de nieuwe machines en de aankomende machines nog steeds wel besteld worden. Maar het is natuurlijk wel de vraag hoe lang dit de prijs zo blijft. Omdat dat nog natuurlijk wel de belangrijkste factor is waarop de winstgevendheid voor de miners bepaald wordt.
8: Weet jij hoeveel bitcoin er nog te mijnen valt überhaupt?
7: Nog 1 miljoen, maar dat is wel voor de komende 100 jaar. Dus het eerste 20 miljoen is in de afgelopen, wat zijn het inmiddels, 17, 18 jaar gedaan. Maar omdat dus elke 4 jaar die halving plaatsvindt, die blokbeloning wordt gehalveerd, doen we dus heel lang over dat laatste stukje.
8: Ja. De Zuid-Koreaanse Tosbank dan is begonnen met het testen van internationale betalingen met stablecoins. Dat schrijft Digital Today. De bank gaat daarvoor in zee met de Solana Foundation. Heel even, ik denk dat heel weinig luisteraars de Tosbank kennen. Wat voor partij is dat?
7: Ik ken het ook niet, maar dat is de derde grootste Zuid-Koreaanse internetbank. Ze hebben geen fysieke kantoren. Denk een beetje aan een Bunk of een Revolut inderdaad. Ze hebben wel 15 miljoen klanten, dus het is wel van een aardige omvang. Ze zijn ook bezig met een Amerikaanse beursgang, waar de waardering nu op zo'n 10 miljard ligt. Dus het is zeker geen kleine speler.
8: Waarom willen zij met stablecoins gaan werken?
7: Ja, zij zeggen voornamelijk dat het te maken heeft voor cross-border betalingen. De blockchain is een stuk efficiënter dan de banksystemen die zij hebben. En zij kunnen daarmee zowel de kosten als de tijd voor een internationale overboeking tot secondes en fracties van centen terugdringen. Mm-hmm. En dat vinden zij natuurlijk ontzettend interessant. En zij hebben daarmee dus een soort partnership aangekondigd met Solana zelf. Ja. Het is niet zo dat ze zeggen, nou, wij gaan een stablecoin op Solana. Ze hebben echt een partnership met de blockchain om de infrastructuur daarin verder te brengen en ook echt te gaan integreren in hun interne banksystemen. En dat maakt het wel, denk ik, een iets ander experiment dan dat we tot nu toe veel gezien hebben.
8: Nou, inderdaad. En wat betekent dit voor Solana?
7: Kijk, er zijn misschien niet heel veel opties om te kiezen voor stablecoins of tokenization qua blockchains. Ethereum wordt natuurlijk ook wel veel gedaan. Solana is heel populair en Canton wint ook wel aan ruimte daar. Maar dit is natuurlijk, wat dat betreft, goed nieuws voor de blockchain Solana. Ik zeg natuurlijk niet dat het ook positief moet zijn voor het muntje Solana op het netwerk. Maar ik denk dat het heel positief is. We zagen ook al dat natuurlijk Western Union een stablecoin op Solana uitbrengt. Andere grote banken. Maar goed, ik denk dat dit de eerste bank is met een soort directe exclusieve deal. Mm-hmm. En dat zal naar meer smaken voor ze.
8: Ja, zie je het al terug in de koers van Solana? Of is dit toch te klein?
7: Nee, maar ik denk dat het ook nu dermate een punt in de bear market is dat dit soort nieuws überhaupt natuurlijk niet zo heel veel doet. Bear market is over building, wordt vaak gezegd. Nou, dit is daar wel een typisch voorbeeld van. De infrastructuur. En omdat dit natuurlijk allemaal over stablecoins gaan en over het netwerk, heeft dat ook weinig verder te maken met de cryptomunten daarbij.
8: De Zuid-Koreaanse Centrale Bank heeft gisteren dan ook weer een experiment met crypto aangekondigd. Wat houdt dat dan in?
7: Ja, die zit dus vooral over hun nieuwe Central Bank Digital Currency, een CBDC. Dat is dan wel meer een wholesale CBDC. Dus dat moet vooral betalingen tussen banken gaan faciliteren. Het komt in de tweede fase, project Hangang. Ik denk dat ik dat wel goed uitspreek.
8: Ik denk het ook.
7: Maar dit gaat dus vooral over getokeniseerde bankdeposits. Tokenized deposits zijn dan eigenlijk meer dat de banktegoeden die nu al bij een bank staan, dat ze die tokenizen om ook daarmee betalingen te kunnen doen. Mm-hmm. Terwijl een stablecoin natuurlijk iets is wat volledig gedekt is door een reserve.
8: Oké, dus die twee zitten elkaar niet zo in de weg?
7: Dan? Nee, die zijn eerder complementair aan elkaar, denk ik, dan dat ze elkaar heel erg in de weg zitten. Nou, er zijn 9 banken die hieraan mee gaan doen. En die gaan hiermee testen met een soort, ze noemen dat dan overheidssubsidies via digitale vouchers. Dus eigenlijk tokenized deposits, waarbij 9 banken dat gaan testen onderling.
8: Toch, dat denk ik wel, zijn er genoeg stabiele stablecoins om dit te kunnen doen? Of zit er dan ook nog een risico aan vast?
7: Ja, ze noemen dus inderdaad zelf ook wel dat het project voor de TOS-bank, dat er nog wel meer regelgeving nodig is om ook echt die Bong stablecoin ook echt te gaan laten draaien. Ja. Maar zij gaan dus in ieder geval de partnership aan met de infrastructuur om dat allemaal al klaar te hebben.
8: Oh,
7: dus ze zitten inderdaad nog wel wat haken en ogen om hier ze volledig voor al die klanten dat in de bank-app te gaan gebruiken.
8: Dus dit kan nog een paar jaar of maanden, waar hebben we het dan over duren?
7: Iets ertussenin zal dat misschien zijn.
8: Kwartalen, dat zit er dan tussenin.
7: Ja, dat zit er dan tussenin. Ja, misschien een paar jaar. Ja.
8: Oké. Nee, want dat wil je natuurlijk wel stabiel hebben. Dus ook voor Solana gaat dit pas over langere tijd uitbetalen. Als dit al groot wordt.
7: Precies, en we zien gewoon de afgelopen tijd heel veel van dit soort stappen. Of ik wil misschien niet eens meer experimenten noemen. Het zijn echt gewoon stappen waarbij gekeken wordt hoe kunnen we nou de infrastructuur er klaar voor hebben. Hoe kan de treinrails er liggen, zodat straks inderdaad de trein eroverheen kan.
8: En ik weet niet of je dat weet, zijn er dan andere banken in de wereld die dit eigenlijk ook al aan het doen zijn? Aan het kijken van hoe kan ik die infrastructuur goed hebben door met partijen in de cryptowereld samen te werken om, als dit echt kan gaan werken, het ook klaar te hebben.
7: Nou, dit gebeurt echt heel veel al. Bijvoorbeeld JP Morgan, waar we het net over hebben, die hebben dan met Zero Hash ook zo'n treinrails laten bouwen om voor hun eigen stablecoin voor interbankaire zaken. Zoals gezegd, in Europa 37 grootbanken die dus samen ook onder één project, onder één naam, dat aan het doen zijn. Dus dit is wat er nu in heel de wereld bij alle financiële systemen gebeurt.
8: Tot zover deze CryptoCast. Dank aan co-host Mauro Halve. Dankjewel Mauro, voorzitter bij de Verenigde Bitcoin Bedrijven Nederland. Als je meegaat naar het podcastgedeelte, dan vinden we dat natuurlijk hartstikke leuk. Een special over de Dutch Blockchain Week met een paar namen die nog niet op het programma staan, maar als je daar bent, dat ze echt wel onstage staan, dus dat je daar alvast van op de hoogte bent. En anders, tot de volgende CryptoCast en blijf hier lekker op benen.
5: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Tot 8 uur vanochtend rijden er in het hele land geen treinen, trams, bussen of metro's. De vakbonden protesteren op deze manier tegen de geplande bezuinigingen van het kabinet op het gebied van sociale zekerheid, zoals verhoging van de pensioenleeftijd. Na 8 kan het nog wel even duren voordat het OV weer normaal rijdt. Er zijn vorig jaar meer kinderen van of naar Nederland ontvoerd, blijkt uit nieuwe cijfers. Het gaat om bijna 200 zaken. Kinderen worden regelmatig ontvoerd naar landen als Polen, Syrië, Amerika en Spanje. De kinderen worden meestal ontvoerd door hun eigen moeder, zonder toestemming van de vader of andersom. Mensen in Utrecht die de komende dagen even moeten afkoelen, kunnen terecht in de Domtoren. De kerk is extra lang open. Ook kunnen mensen op adem komen in musea, buurthuizen en bibliotheken. Amsterdam opende gisteren ook al zulke coole plekken in de stad, bijvoorbeeld in een supermarkt. En Kroatië heeft een tweede WK-wedstrijd gewonnen. Tegen Panama werd het 1-0. Kroatië staat nu op 3 punten en heeft nog zicht op de volgende ronde. Panama staat na 2 wedstrijden op 0 punten en is uitgeschakeld. Eerder vannacht speelde Engeland in dezelfde groep gelijk tegen Ghana. Het bleef 0-0. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en bloedhete dag. Het wordt 31 graden in het noorden tot 36 of 37 graden in het zuiden. Vanaf 12 uur geldt in een groot deel van het land code oranje vanwege de hitte. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Nina van den Dungen.
0: Het is dinsdag 23 juni. Welkom bij Boekenstein in de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Zoals elke dinsdag en donderdag met vragen van luisteraars. Die komen binnen op boekensteinindewijk@bnr.nl. Dus heb je zelf een vraag, mail vooral. We beginnen eerst met Bert. Bert zegt, eerst was er dat memorandum of understanding. Toen zou men op vrijdag gaan onderhandelen, toen toch niet. En uiteindelijk is er dit weekend dan wel gepraat en horen we optimistische geluiden. Maar hoe hoopvol zijn jullie nou werkelijk over deze gesprekken en waar bevinden we ons nu?
5: Nou kijk, op elk moment kan Netanyahu en Israël kan de zaken verknallen. Hè? Want als ze dus weer gaan bombarderen in Libanon, dan stopt Iran natuurlijk. Hè? Dat hebben ze al eerder gedaan. Het is wel zo, het gekke is, Iran heeft zo'n goede deal eigenlijk die ze bedacht hebben. Dat ze denk ik wel ook er belang bij hebben dat er toch iets gaat lukken. Omdat ze gewoon heel veel concessies hebben gekregen voordat zij zelf concessies moeten krijgen. Wat denk jij erop?
6: Nou, ik ben het volledig eens met je opmerking over Israël en Libanon en Hezbollah. Dat is denk ik een belangrijke spoiler. Een andere spoiler is Trump zelf. Die nogal eens een keer wispelturig kan zijn. En dan vervolgens iets niet goed begrijpt. En een rare tweet in de wereld stuurt. Waardoor het hele proces van de rails loopt. Maar laten we nou gewoon eens even

0: kijken naar de partijen alsof ze helemaal rationeel zijn. Ik denk eerlijk gezegd dat de Oekraïners rationeler zijn. Oh, sorry, Oekraïners, moet je mij horen.
1: Iraniërs.
0: De Iraniërs. Rationeler zich gedragen dan de Amerikanen. De Amerikanen door Trump. Daar zit veel meer emotionaliteit in. En ja, bij die Iraniërs, die blijven gewoon door onderhandelen. Die slepen daar een deal uit. Die weten feilloze zwakke plekken te vinden van de Verenigde Staten. Hè, bijvoorbeeld die straat van Hormuz. Dat is echt een zwakke plek. Dus de wereldeconomie wordt op het konto geschreven van Trump als die naar de verdommenis gaat. Dus laten we eens kijken wie nou de belangen heeft om de boel van de rails te laten lopen. Hè. Dus Amerikanen willen absoluut geen oorlog. Want het schaadt de wereldeconomie. Ja. Het leidt tot hoge benzineprijzen aan de pomp. Trump heeft gezegd, dat interesseert me niet voor de gewone Amerikaan. Maar hij heeft er wel rekening mee te houden. Nu de toch misschien wel de midtermverkiezingen eraan zitten te komen. Dus wil die wat? En wil die nog handelingsvrijheid houden? En er even van uitgaande dat hij de uitslagen van de verkiezingen accepteert. Dus als dat goed gaat, ja, dan zou het maar zo kunnen zijn dat er een overweldigende meerderheid democratisch wordt. Dan heeft hij een probleem. Dus hij moet wel. Hij heeft, nou, zijn opmerking altijd, weinig kaart in handen. Dan ja. Iran. Hoe rationeel zou die zich gedragen? Nou, en welke belangen heeft hij? Nou, die gedraagt zich dus, zoals gezegd, rationeel. En de belangen, die zijn ook wel groot. Want dit regime, dat stond bijna op omvallen in januari, toen de grote protesten er zijn geweest. Mogelijkerwijs, ik hoorde dat die prins laatst in Odessa zeggen, 40.000 doden zouden toen zijn gevallen. Ik weet niet of het waar is, maar dat is de getallen worden wel steeds hoger, moet ik zeggen. Maar in ieder geval, het zijn er heel veel. Dus dat regime, dat lag zijn leven niet zeker. Ze hebben nu een deal gesloten, waarbij ze een hele hoop geld naar binnen kunnen hengelen, inclusief een reconstructiefonds van 300 miljard. Dat gaat Trump niet betalen, maar wel het bedrijfsleven. Nou, als je dus dat gaat doen, dan betekent dus dat regime zich kan verstevigen. De bevolking is hier de totale verliezer van geworden. Ja. Van dit hele systeem. En dat betekent dus automatisch dat de repressie verder zal gaan. Dat is precies wat deze superhardliners die nu aan de macht zijn gekomen, want dat is gebeurd door deze oorlog, willen. Ja, dus de hardliners en dus Iran zelf heeft er ook vrij veel belang bij om deze deal door te laten gaan, omdat dit een bevestiging betekent van het regime en een versteviging betekent van het regime in Iran.
2: Ja.
0: Dus ook die hebben er geen belang bij om dit echt totaal van de rails te laten lopen. Nou, en dan hou je over eigenlijk de situatie in
2: Israël en Libanon.
0: In Israël en Libanon, ja, dat is zo.
2: Ja.
1: Het is eigenlijk heel simpel. Hè? Trump weet dat na al die bombardementen nog 70% van die mobiele installaties nog steeds werken. Dus hij weet dat nog meer bommen helpt niet. Het kost alleen maar geld. Dus hij heeft geen alternatief eigenlijk. Hij dreigt er allemaal wel mee, maar het stelt niet zoveel voor. Iran weet, als ze maar even zeggen, nou, ik sluit de staat van Hormuz af, dat iedereen zich te pletter schrikt. En Amerika met name vanwege de hoogte van die benzineprijs kunnen ze zo weer oppompen. Dus eerlijk gezegd, Trump heeft zich echt in een enorme hoek geschilderd. En wat ik politiek ook in Nederland heel interessant vind, we hebben de Iraniërs zijn natuurlijk bedrogen. De vrijheidslievende Iraniërs hadden heel graag een ander regime gewild. Ze hadden gehoopt dat Trump tot hun hulp zou komen. Dat is allemaal niet gebeurd. Leon de Winter schrijft de meest merkwaardige columns nu, want alles wat hij gewenst had, komt helemaal niet uit.
0: En wat schrijft hij dan? Ja,
1: maar weet je, hij schrijft
0: zijn reactie daar dan op?
1: Nou ja, hij komt met een van de wilde theorieën dat later allemaal nog goed komt. Ja, ik denk eerlijk gezegd dat Trump dat vrederegime in Iran nog gewelddadiger heeft gemaakt. Dat is wat er gebeurd is.
0: Ja.
1: En regime change via geweld, dat is ongelooflijk lastig. En dat had iedereen nou ook kunnen vertellen. Dus ook de VVD, die behoorlijk veel begrip had bij monden van Brekelmans, weet je nog, voor die oorlog van Amerika in Iran. Ja, die zal toch ook nu een beetje moeten gaan bijstellen. Want dat is...
0: Nee, ja, maar Jan, ik bedoel dat zowel Israël als Amerika, dat hangt allemaal van wensdenken aan elkaar.
1: Zo is het.
0: Gewoon weinig strategische overwegingen heb ik kunnen zien. Gewoon geen idee van wat asymmetrische oorlogvoering betekent. Dat hadden ze allemaal kunnen verwachten. Want vanaf de dag dat de Sja viel, bij wijze van spreken, hebben de Iraniërs hun asymmetrische oorlogsvoering geperfectioneerd. Dus dit kon je allemaal verwachten.
2: Gaan we naar een vraag van Marit. Want Marit vraagt, tussen Israël en Libanon is het nu op het oog best wel rustig. Komt dat nou door de druk van Trump op Netanyahu? Of komt het door de dreigementen van Iran richting Amerika om gewoon weer weg te lopen en om de gesprekken te staken?
1: Nou, om het helder te houden, Trump heeft een andere agenda dan Netanyahu. Netanyahu staat onder enorme druk van zowel links als rechts in Israël. Ook links zegt je moet het werk afmaken in Iran. En de mensen die in het noorden van Israël wonen, ja, die denken ook van, ja jeetje, we krijgen raketten, we krijgen drones op onze kop en zo. Maak het dan maar af in Libanon. Dus met andere woorden, Netanyahu moet dus gewoon doorgaan. En die gaat dus ook het vredesproces waarschijnlijk frustreren. Ik denk dat je het zo moet zien.
0: Ja, maar ik denk dus dat je kunt verwachten dat zowel Trump druk uitoefent op Netanyahu. En als het dus inderdaad zo is dat Iran belang heeft bij het akkoord wat gesloten gaat worden. Even van uitgaande dat ze inderdaad geen kernwapens zullen willen ontwikkelen. Omdat dat teruggrijpt naar de fatwa van 2005 waarin dat beloofd is. Ja, dan kun je ervan uitgaan dat dus ook Iran druk op Hezbollah zal gaan uitoefenen. Dus voor beide is er een reden om dat te doen en om de gemoederen in Libanon enigszins te bedaren. Maar daar staat wel tegenover dat Israël heeft gezegd, we gaan niet terugtrekken. En we willen een veiligheidszone in het zuiden van Libanon hebben. En daar werken ze op dit ogenblik aan. En dat is ook een belangrijke reden waarom iedere keer die slagenwisselingen er zijn met Hezbollah. Dus het oogt dan misschien wel rustig. Maar dat is denk ik schijn.
1: Hm. Ja, dat is een belangrijk punt wat Rob noemt. Erop zegt van, Iran probeert Hezbollah een beetje te doen matigen. Want zij willen dat gunstige vredesproces voor hen doen slagen. Het is altijd de vraag of Hezbollah onder alle omstandigheden luistert. Hè? Dat weten we niet. Nee. Dus ook daar is het link.
0: Ja, maar het wordt steeds lastiger hoor. Het wordt steeds lastiger voor Israël om Hezbollah in de toom te houden. Het heeft te maken met de veranderende aard van de militaire operaties. Hè. We hebben in de podcast er vaak over gehad. Hè, die first-person view drones. Ja. Dat hebben ze echt afgekeken hoe je dat moet doen van de Oekraïners. Die zijn echt heel erg vervelend voor Israël. Dus je ziet hier al een verschuiving in de oorlogvoering plaatsvinden. Waar Israël niet heel erg goed een antwoord op heeft. Dus ik moet nog zien of zij wat hebben aan die veiligheidszone. Want veiligheidszone eigenlijk, als je dus uitgaat van een droondreiging, is oud denken. Dat speelde ook in Oekraïne. En die veiligheidszone is nu eigenlijk verworden tot een killzone. Waarin alles over een afstand van, laten we zeggen, 20, 30, soms 50 kilometer wordt vernietigd als zich beweegt. Nou, dat kan je natuurlijk ook gewoon krijgen in Zuid-Libanon. Dan zou heel Zuid-Libanon dus, als dat zich doorzet, zou heel Zuid-Libanon onbewoonbaar worden.
2: Hoe zit het met de geldstromen nog van Iran naar Hezbollah? Want daar is afgelopen weekend nog door Trump over getwitterd. Dat hij moet stoppen. Wat zou Iran daarmee doen? Wat zouden ze daarvan waarmaken?
0: Nou ja, ik denk even aan al hoeveelheid geld die ze gaan krijgen. Een deel daarvan wordt zeker doorgesluist naar de proxies. Dus naar de strijdgroepen. Nee, die lijnen zijn open. Tijdens de hele oorlog heeft Trump ook geroepen van, hij heeft geen controle meer op de strijdgroepen. Dat is niet zo. Tijdens de oorlog is Hamas gewoon doorgegaan. Is Hezbollah gewoon doorgegaan. Zijn de Houthis doorgegaan. De enige waar het een klein beetje terugliep, dat was in Irak.
2: Ja. We gaan naar M, een persoon zonder naam. Die vraagt, zou de houding van Trump ten opzichte van Netanyahu bedoeld zijn om Netanyahu angst aan te jagen? Om hem duidelijk te maken dat Trump de baas is en Netanyahu dus afhankelijk is van Trump en zich daarom als zodanig dient te gedragen?
1: Nou kijk, weet je, eigenlijk is Netanyahu houdt speeches, hè, waarin hij zegt van ja, ik snap ook wel dat door alle toestanden wij misschien in de toekomst geen geld meer gaan krijgen van Amerika. Het gaat geloof ik over $3 miljard per jaar. Hè. Hij weet ook dat MAGA verdeeld is. Met andere woorden, Trump heeft niet zoveel macht meer over Netanyahu. Omdat gewoon die Israëlische politiek in zijn geheel geradicaliseerd is. Ze willen allemaal gewoon klappen overal uitdelen, omdat ze het gewoon zat zijn dat ze alleen staan. Ze weten ook trouwens dat een deel van de MAGA nog heel ferm achter Israël staat. En dat het voor Trump dus ook heel moeilijk is om heel hard te zijn tegenover Netanyahu. Hè? En daarom zegt Netanyahu ook altijd van, nou, het komt allemaal wel goed. Weet je wel? Dus uiteindelijk de poging van Trump om Netanyahu te disciplineren, dat is niet eenvoudig.
0: Nou ja, Netanyahu heeft natuurlijk ook gezegd, ik heb ook mijn eigen verantwoordelijkheid. En dat heeft hij ook. Hoe je het ook bent of keert. Hij is de premier van Israël. En zijn primaire taak is Israël veilig te houden. Dus hij zal niet meegaan met Trump als die hem onder druk zet. En hij heeft het gevoel dat de veiligheid van Israël onder druk komt te staan. Dat gaat hij natuurlijk niet doen. Dat zou... Ja, als ik premier zou zijn, zou ik dat dus ook niet doen. Nee. En er zijn natuurlijk ook voor Israël een paar redenen om je echt hard op te stellen, ook in de richting van Trump. En te zeggen van, moet je horen, je doet wat je wil en je voert druk uit zoals je het belieft. Maar uiteindelijk ga ik gewoon door met het beveiligen van mijn land. Dat is dat hele akkoord wat er nu ligt, of althans dat MOU wat er nu ligt. Dat is niet goed voor Israël, hoe het ook bent of verkeerd. Ik bedoel, er wordt niet gesproken over de ballistische raketten. Daarmee kan Israël bestookt worden. Trump interesseert hem dat niet echt. De hele verrijkingsdiscussie is niet opgelost en gaat ook denk ik niet opgelost worden over, laten we zeggen, een dag of 60. Want Trump heeft ook al gezegd, ja, een land heeft toch het recht om te verrijken. Dus waarom zouden we hier wat aan gaan doen? Ja, en dit wordt problematisch. En ook de proxies, dus de strijdgroepen, daar is niks over geregeld in het akkoord. Dus dat mag Israël allemaal zelf oplossen.
1: Ja.
2: Had M ook nog een vraag over iets heel anders. Namelijk, eigenlijk klip en klaar, wordt het geld voor de NAVO netjes besteed? Of heeft heel toevallig vooral de VS profijt van de verhoogde bijdrage?
0: Nou, dat steeds minder. En ik weet dus niet wat je met netjes besteden bedoelt. Op de M, de vragen stellen. Mm-hmm. Als netjes besteden is dat er niet naar allerlei fraudeleuze bedrijven gaan, dan mag ik dat hopen. En ik denk dat dat ook zo is. Maar ik denk waar hier in belangrijke mate om draait is of wij onze wapens in toenemende mate in de Verenigde Staten nog steeds kopen. En de antwoord is, nou, dat is maar zeer de vraag. Kan jij nog herinneren, Arjan, welk bedrag ook alweer door von der Leyen is toegezegd om Amerikaanse spullen te kopen, onder andere wapens? Was het in ieder geval 650 miljard of zo?
1: Ik geloof het wel.
0: Zoiets was het. Echt een astronomisch bedrag. Echt verschrikkelijk hoog. Ik denk dat dat helemaal nooit gaat gebeuren. Ik denk dat wij in toenemende mate naar Oekraïne gaan kijken voor onze wapenaanschaf. Gisteren hebben we het al even over de nieuwe raketten gehad, drone-raketten gehad, die 3000 kilometer ver kunnen komen. Dat zijn nou precies de wapens die Trump niet wil leveren en kan leveren aan Europa. Ja, waar moeten ze dan vandaan komen? Dus die moeten dan uit Oekraïne vandaan komen. We zien dat er op dit ogenblik wordt gesproken over commandosystemen voor de krijgsmachten. Palantir wordt er hier en daar uitgesloopt, het Amerikaanse systeem. De luchtverdediging. Amerika kan de Patriot-raketten niet meer leveren. Dus die worden vermoedelijk hier gemaakt. Nee. Dus steeds meer zul je zien dat de komende jaren wapensystemen in co-productie worden geproduceerd met Oekraïne. En misschien ook wel Amerikaanse systemen zoals de PAC-3 of PAC-2 raketten van de Patriot. Die worden ook hier geproduceerd in Europa. Daar worden nu ook onderhandelingen over gevoerd. Dus ja, ik denk dat Amerika wat dat betreft, de Amerikaanse defensieindustrie, ook een behoorlijke verliezer hier gaat worden. Denk je, Arjan?
1: Ja, Europa mag ontzettend blij zijn met het technisch vernuft van Oekraïne. Wij hebben problemen met Trump en er worden echt gaten opgevuld door Oekraïne. En het is fantastisch, want we konden dat zelf. We gaan nu samen kruisraketten ontwikkelen, hè, met Oekraïne. En ga zo maar door. We hebben gewoon die Oekraïnse kennis nodig. Zeker nu we Amerika niet meer kunnen vertrouwen.
0: Het is niet meer bij te houden op dit ogenblik hoeveel afspraken er tussen NAVO-landen en Oekraïne worden gemaakt. En ook zelfs Amerikanen kijken nu op dit ogenblik naar Oekraïnse systemen voor hun eigen verdediging. Ja. Maar ik probeer dat bij te houden, maar dat gaat zo hard. Dat je eigenlijk alleen maar de krenten uit de pap kunt halen. Luchtverdedigingssystemen die een antwoord moeten geven op Patriot. Lange afstandswapens, ga zo maar door. Kleine drones die worden gebruikt voor een droommuur langs de oostgrens. Dus in de Baltische Staten. Het gaat maar door. Het is echt astronomisch wat er gebeurt op dat gebied.
2: Mooi. Gaan we tot slot naar een vraag van Tom Aat. Iedereen praat voortdurend over Iran en kernwapens. Maar heeft Iran eigenlijk wel kernwapens nodig? Want het gebruik is zelfdestructief. En een oorlog van de VS winnen, is dat al niet een overdosis afschrikking? Wat een verwarring allemaal, zegt Tom.
1: Nou, Aat, ik denk er een beetje anders over. Moet je voorstellen. Bekijk het door Iraanse bril. Ze zijn kapot gebombardeerd, waarbij ze overigens heel goed eruit zijn gekomen, maar je schrik je een hoedje, toch? Al die dingen worden aangevallen. Als je kernwapens hebt, dan is het veel lastiger om zo'n land aan te vallen. Noord-Korea, bijvoorbeeld, niemand durft Noord-Korea aan te vallen. Oekraïne heeft zijn kernwapens opgegeven, dat is eigenlijk heel jammer. Daar hadden ze heel misschien Poetin mee kunnen afschrikken. Dus wat je ook verder van kernwapens vindt, veel mensen vinden dat een heel akelig instrument. Het heeft ook donkere kanten, maar het maakt potentiële aanvallers voorzichtig. En ja, laat dat toch maar even niet die gekke man in Noord-Korea aanvallen, want ze hebben een kernwapen. Dus met andere woorden, ik denk, en dat is wel heel erg ironisch, deze oorlog is eigenlijk begonnen ook vanwege die kernwapens. En Iran heeft nu haar lesje geleerd. Wij moeten binnen 10 jaar een kernwapen krijgen om een ellende van deze, een herhaling van deze ellende te voorkomen. Dus Amerika heeft waarschijnlijk over 10 jaar helemaal niks bereikt.
0: Dat zou heel goed kunnen. Het hangt er echt helemaal vanaf hoe de betrekkingen zich toch gaan normaliseren, als je daarvan mag spreken, tussen Iran en de landen in het Midden-Oosten. Als dat redelijk goed gaat en Amerika gedraagt zich ook, dan denk ik dat ze zich houden aan de fatwa van 2005. En dat ze dan het niet gaan doen. Want ze zijn redelijk consistent daarin geweest. Maar je kan je ook voorstellen dat als de veiligheidssituatie een helemaal verkeerde kant op gaat, dan gaan ze gewoon toch weer verrijken en dan komt er een kernwapen. Nou is het grote probleem, op het moment dat je hierover praat, dan krijg je dus allemaal mensen over je heen die je gaan appen, die je gaan mailen en die aanspreken. Van dat we dat helemaal verkeerd zien. En dat desnoods die splijtstof maar moet worden gehaald. En desnoods moeten de Amerikanen en Israëli's met grondtroepen Iran binnengaan om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Dat heeft Netanyahu trouwens al gezegd. Van als ze het niet overdragen, dat hoogverrijkt uranium, dan moeten we het gaan halen. Nou, hoe, dat is dan een zeer grote vraag. En de vraag is natuurlijk of Israël dat kan. Waarschijnlijk wel qua inlichtingen, maar niet qua militaire capaciteiten. Maar dan de boel is zo gepolariseerd, zo radicaal geworden, dat het Iraanse regime absoluut geen kernwapen mag hebben. Want als het Iraanse regime een kernwapen heeft, dan wordt die zeker gebruikt. Dat is een opvatting wat je heel veel in Israël meemaakt.
1: Exact. Ja.
0: En dan begint de discussie over een Sjiïtische atoombom. Alsof die anders zou zijn dan een andere atoombom. Maar wat daarmee bedoeld wordt, dat als dat regime daadwerkelijk een kernwapen in handen gaat brengen, dan gaan ze hem absoluut gebruiken en dan gaan ze absoluut Israël vernietigen. Nou, dat is mij zeer de vraag of dat gaat gebeuren. Want Israël heeft ook kernwapens. Als ze dat namelijk gaan doen, dan is Israël in staat om Iran van de aardbodem te doen verdwijnen. Nou, dan heb je dus echt een geweldig probleem. Want mutual assured destruction, dat hebben ze in de jaren 50 van de vorige eeuw uitbedacht. Dat is dus de wederzijdse vernietiging die gegarandeerd is. Ja, dat geldt voor op dat moment voor Iran en Israël, geldt dat in hun onderlinge relaties. Nou wordt er gezegd van, nou, ze gaan dat zeker gebruiken, want de leiders in Iran die interesseert het niet of ze in leven blijven. En dan komen er met Koranteksten wordt dat dan bewezen dat ze opgewacht worden door 70 maagden of weet ik veel hoe wat voor een teksten er allemaal worden gebezigd. Maar dat is maar zeer de vraag. Tot nu toe is er niets wat erop duidt dat het Iraanse regime zelfmoordneigingen heeft. Want daar heb je het feitelijk over. Dat is interessant genoeg. Poetin ook niet. Die zat ook continu in een schuilkelders. Bin Laden deed dat niet. Die wilde ook niet gepakt worden. Khamenei met zijn team is gepakt op de eerste dag van de oorlog, omdat hij uit de schuilkelders kwam. Dat is trouwens knap inlichtingenwerk van onder andere Israël. Heel knap zelfs. En toen hebben ze toegeslagen. Maar die lui die zaten allemaal in de schuilkelders. Allemaal in bunkers diep onder de grond. Dus die willen gewoon overleven. Die willen hun regime in stand houden. Die willen gewoon het land behouden wat ze hebben en dat vormgeven naar hun totaal absurde ideeën. Dat hebben we ook gezien met Noord-Korea. Precies hetzelfde. Daarvan werd dat ook gezegd. Ik moet dat nog zien. Of er inderdaad als een kernwapen hebben, of er dan niet de normale logica van wederzijds verzekerde vernietiging in werking treedt. En landen zeggen van oké, dan is er nu een evenwicht. En dat is het dan.
2: Ja.
0: En we weten dus ook, tot slot, de transitie van een niet-kernwapenstaat naar een kernwapenstaat is inherent instabiel. En dat is precies wat we op dit ogenblik zien.
1: Ja. Wederzijds verzekerde vernietiging heeft de Koude Oorlog koud gehouden.
0: Ja. Ja.
1: Er zijn allemaal risico's hoor. Je kunt er eindeloos over praten. Er kunnen ongelukken gebeuren. Maar uiteindelijk heeft dat toch oorlog tussen Rusland, de Sovjet-Unie en Amerika voorkomen.
0: Ja.
1: En dat zou ook zo kunnen functioneren tussen Iran en Israël.
0: Het zou kunnen. En het hoeft niet. Er zijn altijd uitzonderingen op de regels. Maar ik geloof niet zo in Sjiitische atoombommen. En een ideologie die op zelfdestructie uit is. Dat heb ik nog nooit meegemaakt in de geschiedenis. Dat dat het geval is. En ik zie ook nu in het uiterst rationele gedrag van Iran bij de onderhandelingen en hoe ze Amerika in de hoek manoeuvreren. Dat deze lui ongehoord rationeel aan het handelen zijn. Ik bedoel, wat je er ook van denken kan, hè, dat is geen waardeoordeel dit. En dat je dat tegenover een ideologie staat van wensdenken, hoe makkelijk je Iran wel even tot de orde zou kunnen roepen. Maar ook wensdenken en een ideologische insteek over wat een Iraans regime met een kernwapen zou kunnen gaan doen. Namelijk dat ze die absoluut gaan inzetten, omdat ze bereid zijn om daarvoor te sterven. Nou, ik bedoel, het zou heel merkwaardig zijn. Alles kan. Ik zal helemaal nooit wat uitsluiten. Dat moet je nooit doen op dit vakgebied. Maar het zou wel raar zijn.
1: Ik ben het helemaal met Rob eens. En bedenk ook goed, Israël heeft er alles aan gedaan om het Iraanse regime te demoniseren op dit punt. Hè? Dus ze zijn irrationeel, dus ze gaan die rode knop eerder indrukken. Dat is maar de vraag of dat zo is.
2: Ja. Nou, dan gaan wij juist de schuilkelders in, denk ik, met deze temperaturen. Nou, lekker afkoelen. Sterkte, heren, met de warmte en tot morgen.
1: Tot morgen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Tot 8:00 vanochtend rijden er in het hele land geen treinen, trams, bussen of metro's. De vakbonden protesteren op deze manier tegen de geplande bezuinigingen van het kabinet op het gebied van sociale zekerheid, zoals verhoging van de pensioenleeftijd. Na 8:00 kan het nog wel even duren voordat het OV weer normaal rijdt. Er zijn vorig jaar meer kinderen van of naar Nederland ontvoerd, blijkt uit nieuwe cijfers. Het gaat om bijna 200 zaken. Kinderen worden regelmatig ontvoerd naar landen als Polen, Syrië, Amerika en Spanje. De kinderen worden meestal ontvoerd door hun eigen moeder, zonder toestemming van de vader of andersom. Mensen in Utrecht die de komende dagen even moeten afkoelen, kunnen terecht in de Domtoren. De kerk is extra lang open. Ook kunnen mensen op adem komen in musea, buurthuizen en bibliotheken. Amsterdam opende gisteren ook al zulke coole plekken in de stad, bijvoorbeeld in een supermarkt. En Kroatië heeft hun tweede WK-wedstrijd gewonnen. Tegen Panama werd het 1-0. Kroatië staat nu op 3 punten en heeft nog zicht op de volgende ronde. Panama staat na 2 wedstrijden op 0 punten en is uitgeschakeld. Eerder vannacht speelde Engeland in dezelfde groep gelijk tegen Ghana. Het bleef 0-0. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en bloedhete dag. Het wordt 31 graden in het noorden tot 36 of 37 graden in het zuiden. Vanaf 12 uur geldt in een groot deel van het land code oranje vanwege de hitte. En tot zover het ANP-nieuws.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Maxime van Mil.
6: Welkom op deze dinsdag 23 juni, de dag dat bemoederjaag is en de dag dat Heineken eindelijk een nieuwe CEO heeft gevonden.
7: Heineken schuift Rafael Oliveira naar voren als nieuwe topman. Hij volgt Dolf van den Brink op, die in januari zijn vertrek bij Heineken aankondigde en in mei daadwerkelijk opstapte als topman.
6: We stellen mij je voor en vertellen gelijk welke problemen die moet gaan aanpakken.
8: Over problemen gesproken, we hebben het over tech-aandelen. Die worden massaal gedumpt.
9: Selling across in Asia, almost 10% coming off that South Korean market. Also on Wall Street, where some concerns have been raised around the AI trade.
10: En we zien dat ook op het Damrak. ASM International 4,8% lager. ASML 3,8%. Besi staat 3,2% lager.
8: Alleen blijft de oorzaak onduidelijk en dat gaan we voor je oplossen.
6: En je hoort hoe een Nederlandse minister de kopzorgen van ASML probeert op te lossen.
8: Dan de Amsterdamse beurs. Die had een slechte dag. De AEX sloot op 1065 punten. Een verlies van 1,6%. Grootste daler is ASM met een min van bijna 8%. En op Wall Street ook rood op de borden. Vooral Nasdaq vooral. 1,5% eraf. En we gaan de beursdag doornemen. En dat doen we met Erik Maurits van Trade Republic. Welkom.
11: Dankjewel.
8: En Jelle, jij gefeliciteerd nog.
6: Ja, dankjewel. Eerst naar Sjoerdsma. Zijn debuut in BNR Beurs, denk ik. De minister van Buitenlandse Handel. Die is op reis. Die is in Washington om daar zijn Amerikaanse collega Howard Lutnick te spreken. Je weet wel dat die Amerikaan die afgelopen vrijdag nog voorbij kwam in onze uitzending, omdat hij het toen gemunt had op ASML. Hij verdacht ASML van het omzeilen van sancties. Wil je dat allemaal terugluisteren? Ga dan vooral naar die aflevering van vrijdag. Nou, Sjoerdsma die spreekt dus met die Lutnick over ASML, over de zogeheten Match Act. Dat is een wet met nieuwe exportrestricties die ASML kunnen raken.
12: Wij willen als Nederland laten zien dat wij onze eigen afwegingen maken als het gaat over onze veiligheid. En de Verenigde Staten speelt namelijk de Match Act op de hill, die waarmee bepaalde Amerikaanse politici eigenlijk proberen invloed te krijgen op hoe wij onze afwegingen hier maken als het gaat over bedrijven als ASML, terwijl we eigenlijk al ontzettend goede samenwerking hebben.
6: Oftewel, Sjoerdsma zegt dat het kabinet helemaal geen trek heeft in die wet van de VS en dat dat helemaal niet gaat werken. Maar ja, Erik, gaan ze daar luisteren naar Sjoerdsma in Washington?
13: Ik vrees eerlijk gezegd van niet. Dus die Match Act wordt gesteund door zowel Republikeinen als Democraten. Mm-hmm. Dus ik ben bang. Ik denk dat hij het wel moet proberen overigens. Maar ik denk niet dat hij veel resultaat gaat boeken, eerlijk gezegd.
6: En toch ook wel goed dat hij met die Howard Lutnick om de tafel gaat. Want die man die had, zei die, bewijs dat ASML de Chinese strenge exportrestricties omzeilde zonder bewijs te leveren. Dus het is misschien wel goed dat...
13: Ja, dat is misschien wel goed. Dat kan hij ongetwijfeld dan een beetje proberen te weerleggen. Maar ik denk niet dat hij in zijn eentje dat het hem lukt om die wet aan te passen, helaas.
8: Goed, ik wil dan door naar een combi-deal die ik eigenlijk voor je heb. 2 beleggersdagen op de midcap. En ik begin even bij Flow Traders. Ik kreeg laatst kritiek van ING dat hun strategie niet zou werken. Ze keren geen dividend meer uit en steken dat geld in plaats daarvan in de flitshandel. En zonder al te veel resultaat dus, vond de bank. Nou, nu op de beleggersdag zegt Flow Traders daar helemaal niks over. Maar ze komen wel met ambitieuze doelen. Een verdubbeling van het handelsinkomen in de komende 4 jaar. En dat brengt een nieuwe kritische bank dan weer met zich mee. KBC. Want zij twijfelen nu ook aan die doelen van Flow Traders.
6: Nou, lekker dan.
8: Nee, gezellig is het niet. Tweede beleggersdag dan, die van Signify. Daar is het nog minder gezellig. De lampenmaker, eigenlijk de originele activiteiten van Philips, die kondigt het einde van het oude Philips in feite aan. Ze gaan stoppen met een groot deel van hun lampen. Alleen de intelligente systemen die blijven ze doen. Oftewel de Philips Hue. De winstmarge die moet omhoog naar 10%. En daarom moeten alle ouderwetse LED-verlichting eruit. En ze zeggen het dividend dat kan ook nog gaan dalen. En dat wordt ze helaas niet in dank afgenomen. Want het aandeel keldert met 15%.
6: Zo, varen we door naar de straat van Hormuz. Iran heeft zijn grip op die belangrijke vaarroute verstevigd met een truc. Het heeft namelijk een nieuwe verzekeringsmaatschappij opgericht. Waarbij schepen die door de straat van Hormuz willen varen zich verplicht moet registreren bij die verzekeringsmaatschappij. Volgens deskundigen is het een poging om tolheffingen door te voeren en is het vooral illegaal, zegt ook Ben Beckering, voormalig plaatsvervangend commandant van de Koninklijke Marine.
3: Ze zeggen wel degelijk dat er natuurlijk daarna mogelijk tol wordt geheft. En als je dat al niet expliciet leest, dan kun je dat tussen de regels doorlezen. En daarnaast dwingen ze de scheepvaart ook om bepaalde routes te varen. Nou, beide, dat druist in tegen het internationaal zeerecht.
8: Moeten we het nog even hebben over een geest die opnieuw uit de fles is. En die geest die heet private credit. Er zijn toch weer zorgen over die hele tak in de investeringswereld. En de aanleiding is een rapport van vermogensbeheerder Apollo. Die kreeg dit kwartaal heel veel klanten over de vloer die hun geld uit die private credit tak terug wilden. Dat is de tak die dus investeert in niet beursgenoteerde bedrijven. Het gaat om 17% van hun beheerde vermogen. Dat werd teruggevraagd door die klanten. Met in totaal een waarde van bijna $2,4 miljard. Apollo ziet dat allemaal liever niet gebeuren. Die houdt dat geld liever vast. En die houden een groot deel daarom ook vast. Ze gaan er ook echt iets aan doen. Ze keren nu maximaal 5% van het vermogen terug uit.
6: Sterkte aan iedereen met tech-aandelen. Mensen die die aandelen in bezit hebben, die zagen de waarde ervan flink in waarde kelderen. Hoe lang je moet wachten tot de volgende tech-rally, dat hoor je zo meteen.
8: En dan heb ik ook nog 1 techbedrijf gevonden dat wel in de plus staat.
6: Straks alles over die tech-aandelen. Eerst naar het meest bekende biermerk van ons land, Heineken. Dat heeft dan eindelijk een nieuwe CEO gevonden.
11: Heineken schuift Rafael Oliveira naar voren als de nieuwe topman. Hij volgt Dolf van den Brink op, die in januari zijn vertrek bij Heineken aankondigde en eind mei daadwerkelijk stopte als topman.
6: Voor het eerst in 162 jaar tijd komt er bij Heineken een niet-Nederlands sprekende topman aan het roer. Het wordt dus Oliveira, de man die tot voor kort nog koffie en thee verkocht. Hij werkte namelijk voor GDE Peets, bekend van Douwe Egberts en Pickwick. En vanwege die vorige baan krijgt hij een enorme welkomstbonus. Nog voor hij een dag bij Heineken heeft gewerkt, krijgt hij voor bijna €25 miljoen aan Heineken-aandelen. Dat is de compensatie voor de bonus die hij misloopt nu hij bij GDE Peets is vertrokken. Iets dat totaal niet lekker valt bij de Vereniging van Effectenbezitters.
14: Wij vinden het overdadig. Wij zijn zeker niet van de golden hellos. En we zien dit toch als een uitwas en een doorgedraaid beloningscircus waar nu ook Heineken mee te maken heeft. Dus wat dat betreft was dit een domper op een dag waarbij we heel enthousiast als beleggers begonnen met het nieuws. Maar ja, als dit de golden hello is, dan is dat een beetje een schraler beeld.
6: Je hoorde Gerben Everts, directeur van de Vereniging van Effectenbezitters. Erik, we komen zo meteen bij die bonus. Eerst maar even naar de beste man zelf. Het wordt dus een buitenstaande. Heineken die breekt met een heel oude traditie. Want normaal gesproken was het iemand van binnen het bedrijf die Heineken mocht leiden. Is het goed dat ze nu voor deze stap kiezen?
13: Nou, in de eerste plaats gaat het natuurlijk om of het een goede kandidaat is. Dat lijkt het te zijn. Maar ik denk dat het ook wel goed is dat ze iemand van buiten nemen dit keer. Daar werd ook op aangedrongen door aandeelhouders. Heineken zit een beetje vast. En dan iemand met een frisse blik, misschien kan hij er wat meer van maken.
6: Ja, er was ook kritiek dat die zoektocht wel heel lang duurde. Ben je het eens met die kritiek? Of zeg je, ja, ze moesten gewoon lang zoeken naar de juiste kandidaat?
13: Nou, dat vind ik niet helemaal terecht. Volgens mij is Van den Brink toch redelijk onverwacht vertrokken om persoonlijke redenen die niet helemaal duidelijk zijn. Is ook niet zo belangrijk. Hij is op 31 mei echt weggegaan. Je kan beter denk ik iets langer wachten en dan een goede kandidaat aantrekken dan heel snel iemand nemen die niet zo goed is. Dus nee, daar heb ik niet zo'n moeite mee.
6: Die Rafael Oliveira, wat voor CEO halen ze in huis?
13: Nou, hij staat bekend omdat hij focust op kosten. En nou ja, dat is nogal belangrijk voor
6: Heineken.
13: Voor Heineken.
6: Zeker.
13: Dus, ja, precies. Dus ze hebben vorig jaar gelanceerd de Evergreen 2030. Een nieuwe strategie waarbij ze 500 miljoen euro per jaar willen bezuinigen. En Oliveira, toen hij leiding gaf aan JDE Peet's, vlak voor het werd overgenomen, had hij ook een programma waar letterlijk ook 500 miljoen euro moest worden bespaard. Dus ik denk dat hij gewoon
6: kan
13: zijn plan doorrollen. Nee, maar goed, hij heeft goede ervaring in zowel ontwikkeld als opkomende markten voor relevante bedrijven gewerkt. Dus ik denk dat het een goede kandidaat is.
6: Bij JDE Peet's lag hij onder vuur vanwege riante bonussen. Nu dus weer vanwege die golden hello, zoals Gerben Everts van de VEB het zegt.
14: Wat hier gebeurt, is dat hem de gouden handboeien zijn aangedaan door zijn vorige werkgever en ze de sleutel hebben verkocht aan Heineken. Nu zit hij bij Heineken aan de gouden handboei vast. Maar dit is niet de manier. En hij had nog 4 jaar moeten presteren om die bonus te verdienen. Die verdient u nu bij Heineken in 1 keer. Ja, en ja, of dit nu een goede start is, wij denken dat Heineken met hem een hypotheek op de toekomst neemt. Er mag ook niks fout gaan in zijn functioneren, want anders gaan beleggers toch klagen.
6: Ben je het eens met de VEB?
13: Nou, kijk, de goede man kreeg dus nog geld bij zijn oude werkgever. Ik kan me best voorstellen dat hij zelf dacht van nou, ik wil wel komen, maar dan wil ik wel wat garanties hebben. En ik ben het ook wel een beetje met de VEB eens dat die bonus bij JDE Peet's was een beetje hoog. Want hij kwam daar toen het aandeel op 18,43 stond, iets dergelijks. En toen ging hij naar huis toen het aandeel werd overgenomen. Een jaartje later op 31,85. Dat was vrij snel en niet alleen zijn eigen verdiensten. Tegelijkertijd, als Heineken aandeelhouder, het aandeel staat nu rond de 70. Als hij hetzelfde laat zien, als hij bij JDE Peet's laat zien, dan wordt het aandeel Heineken 120 euro waard. Dus ik denk dat iedereen dan heel blij met hem is. Ook
6: maar ja,
13: ook al krijgt hij 25 miljoen.
6: Heineken wordt nooit overgenomen met erven van Freddy Heineken nog aan boord.
13: Nee, maar wat ik wil zeggen is, ik denk als hij het goed doet, dat niemand
6: als hij de koers omhoog krijgt.
13: Ja, dan vindt niemand dat zo'n probleem. En het is denk ik een goede kandidaat. En daar betaal je helaas veel voor.
6: Aan de andere kant is het ook best wel treurig dat Heineken verantwoordelijk is voor de bonus van zijn vorige werkgever.
13: Zo werkt het. Als je iemand wil overnemen en hij heeft nog recht op iets, dan kan je hem of niet aannemen of moet je het betalen.
15: Kan dat ook de reden zijn dat het zo lang heeft geduurd? Dat ze zeg maar heel veel hebben mee moeten brengen en hem echt hebben moeten overtuigen om aan boord te komen met zo'n bonus?
13: Heel veel kopjes koffie gedronken. Nee, ja, ik, het zal ongetwijfeld meespelen. Misschien waren er andere kandidaten, dat weet ik niet. Maar dat soort dingen kosten wel tijd. Ja.
15: Maar dat zou ook niet prettig zijn. Want dan begin je eigenlijk, als dat het geval zou zijn, heb je een topman aan boord die puur voor zijn bonus aan boord is gekomen uiteindelijk.
13: Jawel, maar als je kijkt naar de koers vandaag, het aandeel is 2,2% gestegen. Mm-hmm. Omdat in perspectief te plaatsen, de aandeel Heineken is dit jaar daarmee op 4% gekomen. Dus ja, ik denk dat
15: de helft heeft die al klaar gespeeld.
13: De aandeelhouders vandaag, die hun oordeel is in ieder geval hier mild over. Ik denk niet dat als die een lagere welkomstbonus had gekregen, dat het aandeel nu 6% hoger had gestaan. Mm-hmm. Dus vanuit dat perspectief maakt het niet zoveel uit. Maar ja, het is aan de hoge kant. Dat ben ik wel mee eens, ja.
6: Die Oliveira, die weet alles van 0,0, maar nog niet van bier. Hoe erg is dat?
13: Ik denk dat dat niet zo heel erg is. Ik denk dat hij veel moet afweten van de distributie, merkopbouw, bezuinigingen, emerging markets. En dat weet hij. Dus ik denk dat dat niet een probleem is.
6: Ja, het grote probleem is die bierconsumptie in Europa. En die daalt al een tijdje. Kan hij dat keren? Dus kan die mensen aan het bier drinken krijgen? Want dat lijkt me bijna een onmogelijke opgave.
13: Dat wordt denk ik moeilijk. Maar er zijn andere dingen. Bierconsumptie buiten Europa. En binnen Europa alcoholvrij of meer premium drankjes. Dat soort richtingen kan die wel opgaan. En nou ja, hopelijk lukt hem dat.
15: En frisdranken en zo. Las ik laatst ook dat die brouwers daar ook steeds meer mee bezig zijn. Moet Heineken daar ook eens naar gaan, wat breder naar gaan kijken om echt meer dat soort dingen te gaan doen? Of is dat echt te ver weg?
13: Misschien met koffie.
15: Ja, nou ja, bijvoorbeeld. Dan kom je weer daar in de buurt.
13: Hij zal overal naar kijken. Ik ben benieuwd of het hem lukt.
0: BNR Beurs.
15: Gisteren was Wall Street de sjaak en vandaag ging iedereen onderuit. Het is uitverkoop in de techsector en niemand die komt er onderuit.
16: The selling over in Korea, the place to start, I think, this morning. So down by 8%. We are also watching, of course, Nasdaq futures weaker after the Nasdaq was down yesterday by more than 1%.
17: But look at the AEX. We're down by 1.25%. How much of that is ASML? How much of that relates to this chip story that we are seeing out of Asia?
15: Ja, het zijn in Amsterdam vooral de chippers die eraan moeten geloven. ASML bijna 6%, Besi 7% en ASM
8: 8% zelfs bijna. In Zuid-Korea zijn SK Hynix en Samsung de dupe met allebei 12% daling. De handel werd daar zelfs even stilgelegd. En uiteindelijk sloot de Kospi-index 10% lager dan weer. En Wall Street gaat vandaag voor ronde 2. De Nasdaq verliest 1,4%. Erik, een echt duidelijke verklaring is er dan weer niet. Kun jij ons verder helpen?
13: Het zijn waarschijnlijk meerdere factoren. Beleggers maken zich, ik zou haast willen zeggen, opeens toch weer zorgen over die enorme schuldenlast van de megacap trekbedrijven. Sinds vorige week lijkt het erop dat de Fed de rente niet gaat verlagen en misschien zelfs gaat verhogen. Het begon in Korea. Wat ik denk dat daar ook meespeelt, is die index is nog steeds, ik geloof, meer dan 90% gestegen overigens dit jaar. Maar wat daar meespeelt is dat heel veel particuliere beleggers die beleggen daar met leverage, dus met een hefboom. En als het dan fout gaat, dan moet je door de stoplosses moet je eigenlijk verkopen, waardoor zo'n verkeerde beweging dan nog eens een keertje versterkt wordt. Ik weet niet hoe groot die invloed is, maar ik denk zeker dat dat meegespeeld heeft. En daarnaast zijn er nog bij al die grote bedrijven individuele redenen. Ga misschien iets te ver om daarop in te gaan. Maar ik denk dat bijvoorbeeld Microsoft, waarbij Nigella kwam uit met een interview dit weekend, waarin die zei dat hij eigenlijk de macht te groot vindt bij die grote AI-modellen. En over Microsoft kwam ook naar buiten dat ze werken aan een low-cost versie van hun Copilot, die draait op DeepSeek, omdat het goedkoper is. Dus ik denk dat het hele thema, misschien wordt er een beetje te veel uitgegeven. En hoe gaan we het ook weer terugverdienen? Dat is gewoon op meerdere manieren versterkt vandaag. Plus dat die aandelen en beurzen al enorm hard gestegen zijn.
8: En dan is het zo'n Microsoft-verhaal dat in het weekend kwam, dat misschien een beetje de aanleiding is, of de directe de vonk die de boel weer doet overslaan.
13: Ja, dat zou mee kunnen spelen. En bij Alphabet was er ook weer nieuws dat er twee topmedewerkers weggingen naar concurrenten. Dus er zijn allerlei, een klein beetje negatief nieuws hier en daar tegen de achtergrond van stijgende rentes. En voor je het weet gaan mensen verkopen en dan kan het hard gaan.
8: Wat ik wel interessant vond, het is echt sectorbreed. Je kan echt heel erg zoeken. Nou goed, zometeen één bedrijf dat er wel een beetje levend uitkomt. Maar niemand blijft eigenlijk gespaard. Hoe kan dat?
13: Ja, dat duidt er eigenlijk op dat het inderdaad, zoals je zegt, is gewoon de hele AI-trade wordt in twijfel getrokken. En er wordt gewoon hele sectoren worden tegelijkertijd eruit gedaan. En zeker als je natuurlijk inspeelt op indices tegelijk, dan worden de onderliggende aandelen allemaal verkocht als je daaruit gaat.
8: Ja, want bijvoorbeeld die chipbedrijven op het Damrak, die zijn nou niet direct dat je zegt, nou goed, daar gaan de orders minder binnenstromen. Maar toch loopt daar dan ook een beetje het geloof weg.
13: Nee, dat klopt. Je hebt natuurlijk verschillende. Jensen Huang had in het begin van het jaar in Davos gezegd dat AI bestaat eigenlijk uit een cake met 5 lagen. Je hebt energie, chips, infrastructuur, cloud centers, AI-modellen en applicaties. Ja. Nou, en dan de markt speelt de ene week op de ene in, dan weer op de andere, dan binnen dat ene thema op de andere. Maar uiteindelijk als de cloud centers minder geld gaan uitgeven, dan werkt dat natuurlijk door in de chips en infrastructuur die er misschien minder nodig is.
6: Ja, je kan ook zeggen, beleggers zijn te hard van stapel gelopen, dat ze een veel te hoge waardering aan die bedrijven hebben geplakt. Zijn ze te hard van stapel gelopen? Waren die waarderingen wat jou betreft veel te hard opgelopen?
13: Ze zijn zeker heel hard van stapel gelopen. Dus al die aandelen die we nu noemen, die zijn nog steeds enorm gestegen dit jaar. Maar wat de echte waarde is, dat blijft natuurlijk de vraag.
6: Dat was de volgende vraag. Van wat denk jij er dan op plakken?
13: Ja, precies. Nee, jullie hebben ook een andere leuke podcast doorgelicht. En ja, ik maak met een collega maak wel schapjes erover. Over SpaceX en zo. Wat zou het nou echt waard zijn? Want dat is een beetje de slogan van die podcast. Ja. Maar niemand weet natuurlijk wat het echt waard is. Want meer nog dan eigenlijk bij, laten we zeggen, gewone aandelen, is een groot deel van de waarde van AI-aandelen natuurlijk gebaseerd op je assumpties over de toekomst. Aha. En dat is natuurlijk koffiedik kijk.
8: Dan naar de geheugenchipmakers. Dat zijn de bedrijven die het hardste waren opgelopen van ze allemaal. SK Hynix, Samsung, maar ook bijvoorbeeld Micron. Is het daar, die krijgen nu ook de hardste klappen. Is het daar dan een kwestie van het zo hoog opgelopen dat ze ook het meeste te verliezen hebben?
13: Grotendeels denk ik dat het wel is, ja. En wat verder meespeelt over dat Micron natuurlijk met cijfers komt. Dat is wel het belangrijkste event ongeveer van deze week, denk ik. Dus in aanloop daarvan zijn er blijkbaar dus zorgen. Maar ja, ik denk uiteindelijk dat het klopt. Het is gewoon heel hard opgelopen. En als het dan daalt, kan het ook hard dalen.
8: Wat me wel nog opviel, de Kospi is dus enorm afhankelijk van Samsung en SK Hynix. Werd dus zelfs even stilgelegd, de handel daar, toen de boel echt te hard in elkaar stortte. Ze willen nu de regels aanpassen, zodat die index niet meer zo in één keer zo hard kan dalen. Is dat echt nodig?
13: Dat kan ik eerlijk gezegd niet helemaal inschatten. Ik kan me voorstellen dat je wil dat er wat regels zijn daarover. Want het werkt soms wel eens. Als je een index een tijdje stillegt, dan kan iedereen even tot adem komen. Dan worden automatische algetrades even stopgezet. En dan valt de schade misschien mee. Dus ik kan me voorstellen, het hangt er een beetje vanaf hoe ze dat doen. Maar dat ze wel iets van regels willen inzetten.
6: Is dat ook niet iets voor de Amsterdamse beurs, voor de AEX? Die is ook best wel afhankelijk van die chippers. Maxime zei het net al, ASML, ASM, BESI gingen echt hard naar beneden. Wat als die fondsen meer dan 10% op een gegeven moment gaan dalen, moet er dan ook een mechanisme in werking?
13: Er zijn mechanismes, ook op de Amsterdamse beursje voor. Maar een verschil is bijvoorbeeld dat de AEX-index heeft een maximale weging per aandeel die lager ligt dan deze aandelen in Zuid-Korea. Dus dat is al anders. Maar er zijn regels, zowel voor individuele aandelen als voor de hele beurs.
15: Tot slot nog Wall Street. De Magnificent Seven leek ook een beetje uit de gratie gevallen. Hoe magnificent zijn ze nog? Zijn ze gewoon hun glans een beetje kwijt? Of is het een koopkans? Hoe moeten we het zien?
13: Ja, ik vind die Magnificent Seven ook een gekke combinatie sowieso, eerlijk gezegd, van aandelen. Er zitten natuurlijk vrij verschillende aandelen in.
15: Is ook al best wel lang eigenlijk dat we dat clubje apart zetten. Ja. Maar ondertussen is natuurlijk heel veel veranderd.
13: Exact. Dus ik zou het sowieso niet een koopkans willen noemen voor al deze aandelen. Maar je weet het, ik ben altijd van de spreiding in de indices. Dus als je denkt dat het een koopkans is, kan je beter gewoon de hele Nasdaq kopen, denk ik dan.
0: BNR Beurs.
6: Over de Nasdaq gesproken, Maxime zei het al, die gaat flink onderuit. Staat op dit moment 1,5% in de min. De S&P 500 verliest 1%. En de Dow Jones staat dan weer juist in de plus. Dat krijgt op dit moment 0,2% bij.
15: Ja, het was even zoeken, maar ik heb toch dus nog één aandeel gevonden. Een tech-aandeel dat wel in de plus staat. Ik had het je beloofd. En het is IBM met 5% zelfs. Jazeker, de grootste computermaker ter wereld ooit. Houdt zich nu vooral bezig met onder andere quantum computers. En daarbij kreeg het een onverwachte shout-out van Donald Trump.
18: I used to have that stock when it was much, much lower. I brilliantly sold it when I became president. That was not a good move.
15: Ja, Trump is dus fan en die bezegelt dat met 2 decreten. De eerste die moet de ontwikkeling van quantumcomputers in de VS versnellen en de tweede legt hij zelf even uit.
18: The second order I'm signing directs federal agency to transition to what is called quantum cryptography. Does anybody know what that is?
15: Ja, gelukkig kan ik dat wel even voor hem opzoeken en het zo uitleggen. Het is het versleutelen van data met behulp van quantum computers. Zodat je dus op een andere computer diezelfde data weer open kan maken met een quantum sleutel. En dat is veel te natuurkundig.
6: Dat was helemaal geen simpele uitleg, maar dat maakt niet uit.
15: Ik heb het geprobeerd. Nou, misschien kun je Trump nog eens vragen voor de uitleg.
6: Voor we afscheid nemen van Wall Street, nog even het aandeel SpaceX. Gisteren met afstand de slechtste handelsdag tot nu toe. Met 16% daalde het aandeel onder de allereerste slotkoers. Maar dan vandaag, het stond op een gegeven moment 3% in de min. Het staat nu 5,9% in de plus. Opvallend, omdat het eerst dus flink naar beneden ging, nu dus weer hersteld en maakt iets goed van het verlies dat nog steeds fors is, want er is zo'n 400 tot 500 miljard aan beurswaarde verdampt. Gaat dit aandeel eerder omhoog, Erik? Of zakt het binnenkort weer als een oude onderbroek? Want wat kan je hiervan zeggen?
13: Ja, nou ja, we hadden het net even over waarderingen. Hoe kan je SpaceX waarderen? Heb je behalve die factor AI heb je ook nog de ruimtecomponent. Dus ik denk wel dat het tussen de $10 en de $400 waard is. Maar waar precies, ik zou niet weten.
15: Ik las Jelle's volgende vraag al. Daar staat, wat is het volgens jou waard?
13: Ja, dan moeten we eens aan het doorgelicht vragen. Als we naar SpaceX
6: kijken. Dan moeten we even Jim Terapoering inschakelen. Ja, het is nu rond de $163 per aandeel. Vervolgens beleggers waard. Nog steeds ongekend.
13: Nou, kijk, wat wel in ieder geval belangrijk is voor SpaceX, is natuurlijk het niveau waarop ze naar de beurs zijn gegaan. Dus de IPO-koers was 135 en ze openen rond 150. Ik denk dat dat psychologisch belangrijke grenzen zijn. Ja. En er zijn nog allerlei regels met de lock-ups, dat mensen die aandelen hebben eruit kunnen op bepaald niveaus. Dus dat zijn allemaal dingen die denk ik wel meespelen bij de bewegingen van SpaceX. Met name het laatste, want er komt nogal veel op de markt. En daar staat tegenover dat de retail, als ze weer zin hebben om dat ze denken dat er een bodem ergens is, dan gaan ze dit aandeel zeker ook kopen.
6: Ja, de eerste handelsdag sloot het rond de $161. Het ging voor $135 per aandeel naar de beurs. Dus dat zijn inderdaad van de psychologische grenzen. Daar wil je het diefste boven blijven.
13: Ja, het zegt niks over de echte waarde, maar het is wel psychologisch belangrijk.
15: Goed, dan is het bijna tijd om afscheid te nemen van jou en van elkaar. Maar eerst nog even de beursdag van morgen.
8: saai wordt het zeker niet, want 's werelds populairste aandeel staat in de spotlight vanwege de jaarvergadering met waarschijnlijk de meeste uitnodigingen, die van Nvidia. Met als belangrijkste onderwerp het opvoeren van de productie van hun nieuwste chips. Meer inkomsten dus mogelijk. Verder nog meer tech, met ook een beleggersdag bij Qualcomm, maker van nogal wat chips in smartphones, maar ze willen ook mee profiteren van de AI-hoos. Op dat vlak nog zeker interessant. Ze zouden in de buurt zijn van een belangrijke overname van AI-startup Modular. Mooie timing dus als ze dat nu rond zouden krijgen. En nog meer tech met kwartaalcijfers van Micron Technologies. Dat is een van de chipmakers die harkt, harkt en nog eens harkt vanwege de enorm gestegen prijzen van geheugenchips. Het aandeel steeg al met 280% dit jaar, maar dat betekent niet dat verder succes voor het aandeel met deze cijfers gegarandeerd is. Collega-chipmakers werden al eens afgestraft toen ze zeiden dat ze niet aan de vraag konden voldoen. En met een enorme stijging in die vraag kan dat hier nog wel een dingetje zijn.
6: Dit was de BNR Beurs van dinsdag 23 mei. Het is even voorbij met die gekte...
15: Juni. Ja, God, gaat snel.
6: Gaat snel. Dit was de BNR Beurs van dinsdag 23 juni. En we denken nog heel erg lang aan die van 23 mei. Ja. Hè?
15: Prachtig was die.
13: Met toch een beetje de bijna verjaardag van je moeder.
6: Ja, dat was het. Die had ik ook nog wel eens door elkaar.
15: Weet je dat zeker?
6: Ja, ik ga het toch even opbellen of zeg jarig is. Maar alvast gefeliciteerd. Ik weet in ieder geval wel dat Erik Maurits van Trade Republic hier was.
13: Dat klopt. Dank je.
6: Hey, bedankt dat je er was.
15: En jij bedankt voor het luisteren. Morgen een nieuwe kans om dat te doen. 24 juni is dat dan. Mis hem niet en abonneer je op ons in je podcast app. Of op YouTube en dan zien we dan. Tot dan.
6: Zijn we er ook weer, toch, samen?
15: Ja, inderdaad.
6: Zin in.
15: Heel leuk. Joe.
19: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de BNR.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje WC eens.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Op veel plekken in het land rijdt er tot 8 uur geen OV vanwege een staking. Maar sommige vervoerders denken vanochtend wel gewoon te kunnen rijden. Q-Bus en Keoli bijvoorbeeld, maar ze waarschuwen wel voor uitval. Verder rijden er gewoon treinen tussen Amsterdam en Schiphol, en de bussen naar Schiphol en Eindhoven Airport rijden ook. Bij het Zeeuwse dorp Capellebrug is een zwaar ongeluk gebeurd. Een auto is daar vol tegen een boom gereden. De bestuurder is zwaar gewond. Volgens lokale media ging er een politieachtervolging aan vooraf. De N290 is in beide richtingen afgesloten voor onderzoek. Defensie wil tientallen satellieten de ruimte inschieten, meldt de Telegraaf. De satellieten zijn bedoeld voor inlichtingen, navigatie, communicatie en potentiële vijanden in de gaten houden. Voor Nederland gaat het dan bijvoorbeeld om Russische schepen in de Noordzee. Er zijn al een paar Nederlandse satellieten in de ruimte. In Brabant, in de buurt van Heelvarenbeek, loopt al dagen een aap rond. Het dier ontsnapte zaterdag uit dierentuin de Beekse Bergen en inmiddels hebben meerdere mensen hem al gezien. Gisteren nog in Esbeek, ruim 9 kilometer van de dierentuin af. Het park vraagt aan inwoners de aap niet zelf te vangen, dat doen zij. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en bloedhete dag. Het wordt 31 graden in het noorden tot 36 of 37 graden in het zuiden. Vanaf 12 uur geldt in een groot deel van het land code oranje vanwege de hitte. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
6: We kijken nu alweer maanden naar de zoveelste oorlog in het Midden-Oosten. En in deze lijken de Verenigde Staten niet de baas te zijn. Maar trekt Iran aan de touwtjes? Hoe staat de regio er na maanden van oorlog voor? Waar zitten de lichtpuntjes? Nou, natuurlijk gaan we het hebben over die laatste onderhandelingen op weg naar vrede. En wat moeten we in de kern van het conflict begrijpen? Ik bespreek het de hele week met 5 kopstukken in BNR's Big Five van onrust in het Midden-Oosten. En vandaag is dat Martijn Kietzen. Hij is hoogleraar aan de Nederlandse Defensieacademie, bijzonder hoogleraar krijgswetenschappen aan de Universiteit Leiden. Ook is hij auteur van meerdere boeken. En in mei is er een laatste boek verschenen, namelijk De Terugkeer van Oorlog. Ja. En je bevestigt het ook, en daar gaan we het straks ook uitgebreid over hebben, want dat is echt een beetje hoe wij met oorlog dichter bij huis omgaan. Welkom, fijn dat je er bent.
7: Dank voor de uitnodiging.
6: Het leuke is met jou dat jij heel veel snijvlakken bij jou bij elkaar komen, omdat je ook heel lang militair bent geweest. We gaan straks natuurlijk praten over die laatste onderhandelingen, zodat we ook een beetje dat laatste nieuws goed erbij hebben geduid. Maar als ik vraag aan jou, welke missies heb je gedaan? Welke zijn dat?
7: Nou ja, ik ben in 96 militair geworden, 10 jaar militair gebleven. Ja. Ik heb, mijn eerste missie was in 2000-2001 voor de Verenigde Naties naar Cyprus. Ja, dat was qua geweldsintensiviteit was het best wel rustig. Maar ja, als 22-jarige met leidinggever aan soldaten in een complexe missie, ja, dat was wel echt een heel goede leerschool.
6: Zo, want jij had dus leiding. Welke rang had je?
7: Ja, ik was luitenant toen ik was pelotonscommandant. Dus ik had ongeveer 40 mensen onder me. En voor die uitzending waren ik 25 Nederlanders, maar ik was ook de commandant van een multinationale eenheid. Dat was, ja, het was echt, ik ben nog steeds heel dankbaar voor die ervaring.
6: Ja, maar het is toch ongekend als zo'n jong broekje om dat te doen? Nee, is dat gewoon normaal?
7: Ik ben met je eens, het is ongekend, maar sterker nog, als ik kijk, de generatie die na mij van de militair

0: academie zijn gekomen. Die gingen in Oeruzkan als luitenant op diezelfde leeftijd, soms met 60 mensen op pad, in een omgeving die veel gevaarlijker was. Dus bij Defensie, je ziet, jonge mensen hebben echt al heel veel verantwoordelijkheid.
1: Ja, en ben je daarna nog op andere missies geweest?
0: Ja, ik ben in 2006 de dienst uitgegaan, maar toen ben ik een proefschrift gaan schrijven over Nederlandse ervaring met guerrilla-oorlogvoering. En toen, dat was in die tijd dat die missie in Oeruzkan begon. Dus toen werd ik na twee jaar al snel gevraagd van, kun je niet met jouw kennis ons advies geven? Ja, en toen werd ik weer tijdelijk militair. Dus ik kreeg er meteen een paar rangen bij, dat was mooi. En,
1: want welke rang had je
0: toen? Major toen. En toen ben ik ook op uitzending geweest naar Oeruzkan, om daar ook advies te kunnen geven en deel te nemen aan die missie.
1: Ja, en als je dan nu kijkt, hè, naar al die oorlogen, toch wat dichter bij huis, hetgeen wat we zien. Is dat dan voor jou als militair gewoon best makkelijk om daar mentaal mee om te gaan, omdat je getraind bent? Of vind je dat ook op een bepaalde manier confronterend?
0: Ja, ik vind het wel confronterend. Met name, we zien heel veel oorlogen om ons heen. En je ziet ook in de samenleving gaat het er steeds meer om. En dat schrijf ik ook, kom straks nog op in mijn nieuwe boek, ja. De terugkeer van oorlog. Van de andere kant, ja, zie je mezelf, maar andere veteranen ook. Hè. Militairen zijn hier gewoon al die tijd al mee bezig geweest. En dat we het nu pas zien, dat vind ik soms heel confronterend. Hè. Dat mensen nu zoiets hebben, oh, er is overal oorlog. Nee, er zijn al die tijd oorlogen geweest. Alleen we wilden het niet zien.
1: Ja, ja.
0: Dus het zijn voor mij niet zozeer de oorlogen zelf. Dat hoort voor mij bij mijn werk. Anders had ik dit werk niet moeten gaan doen. Hoewel, ik heb natuurlijk ook wel oog voor het menselijk leed. Als ik dat zie.
1: Misschien al kinderen of zo. Ik bedoel, oorlog, dan wordt het natuurlijk toch wel anders als je op missie gaat. Of dat een oorlog steeds dichter bij huis komt.
0: Ja, zeker. En het menselijk leed wat in al die oorlogen zien. Ja, dat is het ook mijn eigen missie om met kennis erin aan bij te dragen dat we dat zo snel mogelijk kunnen stoppen.
1: Oké, gaan we zo meteen uitgebreider over praten. Maar ik wil heel graag natuurlijk even ook naar die laatste onderhandelingen die we dit weekend hebben gezien in Zwitserland. Daar is gezegd, we hebben vooruitgang geboekt. Ik weet niet of jij die woorden ook zou gebruiken. Hoeveel vooruitgang is er geboekt?
0: Ja, ik denk dat de vooruitgang al is dat ze met elkaar praten. En dat er nu ook gewoon echt iets van afspraken lijkt te komen. Dat die zeestraat open gaat. Maar die vooruitgang, ik dacht nooit dat ik dat zo ooit zou hoeven te zeggen hier op de radio. Maar ik had even medelijden met J.D. Vance.
1: Oh. He,
0: die als vicepresident die onderhandeling moest doen. Terwijl Trump weer riep van, nou, we kunnen ook wel weer gaan bombarderen hoor, als dat moet. Ja, dat is toch ongelooflijk. Maar het is wel kenmerkend voor hoe deze oorlog tegelijkertijd gaat, hè. Dus de wispelturigheid van Trump en wat de Verenigde Staten nu precies willen bereiken met deze oorlog. Maar daar komen we straks nog wel op.
1: Mm-hmm.
0: Voor nu, ik ben in ieder geval positief gestemd dat er wordt gesproken. Tegelijkertijd ben ik echt wel voorzichtig. Hè. Wat er nu ook ligt, dat is een memorandum of understanding van 14 punten. Hè, en dat geeft 60 dagen de tijd om tot een deal te komen. Of een verlenging als beide partijen daarmee instemmen. Maar er is echt nog geen einde aan het conflict. Alleen gisteren, dus voor de eerst positieve berichten. Nou, Diana, laten we hopen dat het een begin
1: dat
0: is.
1: Dat we dit echt kunnen waarmaken, met z'n allen. Maar als we even wat meer inzoomen, hè, en toch maar even een heel belangrijk punt eruit halen, dat is dat nucleaire verhaal.
0: Ja.
1: Dan hoor ik Iran alweer zeggen, ja, er zijn helemaal geen afspraken over gemaakt.
0: Nee, ja, dat is ook. Dat begon al meteen, hè, dit gesteggel. Zodra die deal van, gaat die 60 dagen nu in of wanneer gaan ze in? Dus je ziet al, de interpretatieverschillen zijn daar. En dat geeft aan, die twee partijen zitten heel ver uit elkaar. En dat is meteen ook het zwaktebod voor de Verenigde Staten hier. De Verenigde Staten wil van die oorlog af. Trump wil van die oorlog af. Iran wil natuurlijk ook geen oorlog. Maar Iran is op dit moment de sterkere partij, omdat ze weten, de Verenigde Staten willen eigenlijk helemaal niet door met die oorlog.
1: Ja, en dat zie je aan alle kanten. Wat betekent dat dan? Zou je kunnen zeggen dat Iran echt deze oorlog heeft gewonnen?
0: Ze hebben hem niet verloren. Even militair gezien.
1: Ja.
0: Militair gezien, inderdaad, ik denk dat je strategisch kunt zeggen dat ze hebben gewonnen. Maar militair hebben ze dus gewonnen uiteindelijk door deze oorlog niet te verliezen. En sterker nog, ze hebben die bombardementen van de Verenigde Staten en Israël weten te doorstaan. Ze hebben echt wel veel schade moeten incasseren. Maar ze hebben ook laten zien dat ze kunnen terugslaan. op de Golfstaten, op Amerikaanse basis, op Israël. En heel effectief kunnen terugslaan. Hè. Wapensystemen, een radarsysteem van meer dan een $500 miljard dollar bijvoorbeeld uitgeschakeld. Heel zeldzame radarvliegtuigen, die AWACS-vliegtuigen, daarvan is er één uitgeschakeld op de grond. Iran heeft laten zien dat ze gewoon heel effectief oorlog kunnen voeren.
1: En kan dat voor die 60 dagen ook wat betekenen, hoe ze erin gaan? Hè? Want we zien nu eigenlijk best wel globaal een soort afspraak, maar de echte afspraken moeten nog komen?
0: Ja, de echte, kijk, nu is er een soort van staakt het vuren. Hè. Ze zijn overeengekomen dat ze niet meer oorlog gaan voeren. Nou, we weten dat de laatste maanden of jaren hebben we eigenlijk gezien dat ze staakt het vuren dat niet altijd evenveel waard zijn. Het lijkt er nu op, en dat is het positieve om nog terug te komen op je eerste vraag, dat er nu echt wel even de wapens gaan zwijgen. En ook dat ze hebben afgesproken hebben over die straat van Hormuz bijvoorbeeld. Daar hebben we een mechanisme om met elkaar een soort hotline, dat ze met elkaar kunnen bellen van wat is er aan de hand. In Libanon is er een nieuw mechanisme afgesproken. Dus dat en staakt het vuren.
1: Is het dan meer communicatie eigenlijk, hoe dat is afgesproken? Want wat ging er niet goed aan communicatie, wat ze dan nu wel hebben opgelost?
0: Nou, ik denk dat er helemaal niet werd gecommuniceerd. Er werd gecommuniceerd met wapens en schoten en met drones en met raketten.
1: Ja.
0: En nu wordt er ook met elkaar gesproken. Dus dat is voor mij echt al pure winst. Want de oplossing voor conflict begint bij praten.
2: De Big Five. Diana Matroos.
1: Mijn gast is Martijn Kietze. Hij is hoogleraar aan de Nederlandse Defensieacademie en bijzonder hoogleraar krijgswetenschappen aan de Universiteit Leiden, maar dus ook heel lang militair geweest, hebben we net gehoord. We hebben altijd de kettingvraag in de uitzending. En gisteren sprak ik met Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis, verbonden aan deze zender. En zij had deze vraag voor jou. Luister maar.
3: Ja, ik zou hem eigenlijk een vraag willen stellen over conventionele oorlogvoering. Ik heb ooit met de techshow van BNR een stuk gedaan over hoe AI veel gebruikt werd in deze oorlogen, zowel in Iran als in Libanon. Maar ik vraag me eigenlijk af hoe oorlogvoering veranderd is, of wat voor specifieke fenomenen hij gezien heeft in de oorlog in Iran en in Libanon de afgelopen, laten we zeggen, maanden.
1: Ja, prachtige vraag natuurlijk van Tara, zeker als met al jouw militaire kennis. Vertel.
0: Ja, en zeker ook vorig jaar ook het boek met Tim Swijs geschreven, De Oorlog van Morgen. En daar beschrijven we dit in. Hoe zijn die oorlogen aan het veranderen? Hè? Want aan het veranderen, die verandering is bezig. En je ziet ook in Libanon, Iran terugkomen. Er zijn andere manieren van oorlog voeren. Oorlog wordt veel breder. Je hebt ook cyber, maar ook beïnvloeding zit eraan. Hè? Dus via social media. Naast het ouderwetse vechten. Maar je ziet, alles is met elkaar verbonden in de wereld. Dus we merken ook heel in deze oorlog in Iran, sluiting van de straat van Hormuz. De Iraniërs zeiden het nog volgens mij gisteren. Onze vijanden, deze oorlog heeft ons geleerd dat we die straat van Hormuz als wapen kunnen inzetten. We dachten het al, maar we weten het nu zeker. En je ziet, wij hebben er ook last van dan. De hele wereld heeft er last van. Dus alles is met elkaar verbonden. Ja, en nieuwe technologie. En ik denk, nieuwe technologie, AI wordt al genoemd. Maar met name als je kijkt naar Iran. De schaal waarop zij drones hebben gemaakt. De schaal waarop zij ballistische raketten hebben gemaakt. De voorraden die ze hebben. En het feit dat ze daar heel effectief mee hebben kunnen terugstaan, laat zien dat zelfs, natuurlijk, zeker gecombineerd, de strijdkrachten van de Verenigde Staten en Israël bij elkaar zijn veel en veel sterker dan de Iraanse strijdkrachten. Maar Iran heeft laten zien dat je tegenwoordig met asymmetrisch, hè, noemen we dat, dus die verhoudingen zijn niet gelijk militair, maar dat je zelfs een stevige slag aan je tegenstander kunt uit. Niet alleen dus die oorlog niet verliezen.
1: Een nieuwe manier van oorlog voeren, waar je eigenlijk ziet dat de Verenigde Staten nog wat meer op de traditionele weg zitten.
0: Ja, met de traditionele weg wel. Daar zegt het ook veel gebruik gemaakt van AI. Ook je ziet bij targeting. Ik sprak toevallig gisteren iemand ook, die hadden we het hier over. Je ziet dat in het begin van de campagne is er heel veel gebruik gemaakt van AI die eerste week. En dat ging ook vrij goed. Maar toen kwamen ze op een punt waarvan ze wisten, hoe gaan we nu verder? Ja, en toen is het een beetje ook in de soep gelopen. Mm-hmm. En je ziet daarnaast nog even, want Libanon werd ook genoemd. Wat je in Libanon zag gebeuren, is toen Israël echt weer massaal binnenviel. Dat het Israëlische leger werd verracht door de drones van Hezbollah. Die first-person view drones, die kleine drones die je met een bril op je hoofd kunt besturen. En ik verbaas mij dan weer dat zo'n leger erdoor verrast wordt. Maar ik denk dat Israël, wat we er ook informatief van vinden wat ze daar doen. Dat er wel voor ons ook een belangrijke les in zit. Want je ziet de snelheid waarmee zij zich nu aanpassen in Zuid-Libanon. Waar opeens de hele industrie in Israël wordt omgegooid. En er worden opeens netten gemaakt die militaire voertuigen tegen drones moeten beschermen. Mm-hmm. Andere beschermingsmaatregelen. Dus ze zijn daar heel snel in.
1: Om aan te passen op
0: die nieuwe dreiging. Ja. En ik zeg ook altijd, als we kijken naar Europa. We zijn ons nu massaal weer aan het investeren in defensie. En we zijn aan het zorgen dat we onze tegenstanders kunnen afschrikken. De afschrikking zit er voor mij in je snel kunnen aanpassen. Hè. Dat zei ook een Oekraïense generaal ooit tegen me. Je moet ons niet kopiëren, leer van ons. En de les zit in, je moet zo snel mogelijk kunnen aanpassen.
1: Ja, en als je dan kijkt hoe Iran dat doet, dan is het niet alleen snel aanpassen, maar kunnen ze met best wel goedkope middelen en daar wat nieuwe dingen aan te hangen. Kan je daar nog wat over vertellen hoe ze dat doen en hoe ze bijvoorbeeld op de grond opereren? Zie je daar nog opvallende zaken?
0: Ja, kijk, deze oorlog heeft er al heel lang zitten aan te komen. Hè. Misschien het gaat wel te ver om te zeggen, hij gaat terug tot 1979, de revolutie. Maar in Israël. Ook hebben ze dit al 20, 30 jaar hebben ze het over. Ook, en dan noemden ze de campaign between wars. De campagne tussen oorlogen, spreekt de Israëlische strijdkrachten over. Omdat ze zagen dat Iran in het hele Midden-Oosten bondgenoten op de grond had. Denk aan natuurlijk Hezbollah, het bekendste in Libanon. Maar ook het Assad-regime in Syrië. In Irak zijn er allerlei milities. De Houthis in Jemen. Hamas. Dus Iran heeft eerst een positie in het Midden-Oosten verworven. En niet alleen economisch of als regionale macht, maar ook door allerlei bondgenoten op de grond te zetten.
1: Ja, en dan moeten we daar in China en Rusland ook noemen, denk ik.
0: Ja, want die hebben natuurlijk, die werken op grotere schaal, natuurlijk op geopolitiek niveau steunen die Iran. Overigens is dat ook. Ik heb nog steeds, terug op de vorige vraag van Tara. Het is heel interessant dit, want ik heb nog steeds geen bevestiging gezien, maar er gaan echt wel verhalen rond dat de Iraniërs zo effectief kunnen zijn, omdat ze inlichtingen krijgen van de Russen en de Chinezen. Onder meer bijvoorbeeld over de posities van Amerikaanse radars, vliegtuigen en dat soort dingen.
1: Dus dat is de reden dat ze ook zo effectief nu oorlog hebben kunnen voeren.
0: Ja, maar goed, dat zijn nog steeds onbevestigde berichten. Hè. Dus dat,
1: ook voorzichtigheid.
0: Maar ik acht de kans heel groot dat het gewoon klopt.
1: Dus dat geeft dus aan dat zij met best wel goed, want eigenlijk zijn hun wapensystemen verder best wel oud, toch?
0: Ja, maar ze hebben er gewoon heel veel van. Ja. En ze zijn oud. Het zijn drones, die Shahed-drone nemen. Die is eigenlijk heel simpel. Het is gewoon een vliegtuigje van $10.000. De eerste versies hadden trouwens Nederlandse motoren. Dat kun je massaal maken. Hè. Zo effectief dat Rusland het heeft gekopieerd. Die hebben eigen fabrieken nu daarvoor. In Rusland noemen ze dat de Geran-drone. Maar dat is één. Sterker nog, ook de Verenigde Staten heeft nu de Lucas, de low-cost uncrewed combat attack system. En dat is gewoon een kopie van die Shahed-drone ook. Die zijn ook ingezet tegen Iran. Dus
1: zie je eigenlijk dat Iran met heel veel zaken de lead neemt. Misschien ook als je minder hebt, dat je ook innovatiever wordt en slimmer gaat kijken hoe je dan toch oorlog kan voeren. Je ziet dan ook dat aan alle kanten Iran is onderschat. Je zou ook kunnen zeggen, misschien is Amerika militair gezien helemaal niet meer zo sterk als dat wij denken.
0: Ik vind het is heel interessant, want ik denk niet dat Iran is onderschat. Als ik bijvoorbeeld praat met Amerikaanse militaire planners, die zijn ook. Kijk, militaire planners die plannen voor alle denkbare scenario's. Dus dit scenario is echt al heel vaak voor gepland, ook geoefend.
1: Okay.
0: En ik denk dat men ook bijvoorbeeld de sluiting van Hormuz, dat is echt iets waar de Amerikanen ook al vaker op getraind hebben dat zou gebeuren. Je ziet alleen door de wispelturigheid van het politieke niveau, van wat willen ze nu precies bereiken met die oorlog. Het feit dat Trump aan het begin van die oorlog meteen roept, ja, dit gaat 4 tot 5 weken duren. Ja, dan zit je militair gezien, zit je al aardig aan handen gebonden van wat zijn je mogelijkheden dan nog? Dus ik denk dat Amerika heeft echt wel nog steeds een van de sterkere legers. Alleen, je moet wel ook bereid zijn als je oorlog voert om dat leger in te zetten. En ik denk dat Trump nu niet echt bereid was volledig te gaan. Eigenlijk geschokt van de weerstand die Iran bood. Maar ik weet zeker dat Amerikaanse militairen die weerstand wel zo hebben ingeschat.
1: Ja, maar hij heeft het dus wel onderschat. Dus het zijn niet zozeer de militairen die Iran hebben onderschat, maar hij heeft het onderschat.
0: Ja.
1: Ja. En dat, als je dan ook nucleair gezien kijkt, dan heb ik Obama horen zeggen vorige week, dus dat was dan voor die laatste onderhandelingen in Zwitserland, dat we misschien wel nucleair gezien op achteruit zijn gegaan als je kijkt naar afspraken in 2015 die met Iran zijn gemaakt. Zie jij dat ook zo?
0: Ja, nee, ik denk het. Kijk, de situatie die we nu hebben is heel simpel. Hè. Er is nog steeds geen akkoord over het nucleaire programma. Alleen in het memorandum of understanding staat dat ze daarover gaan praten. En dat ze erover aan de slag gaan om ook het verrijkte materiaal in ieder geval terug te brengen tot de status dat het niet voor wapens kan worden gebruikt. Hè. Dat soort dingen staan erin. Maar er moet over gepraat worden. Er is nog helemaal niks. En de straat van Hormuz, Trump is nu blij dat de straat van Hormuz weer open was. Nou, die was tot aan die oorlog was die straat gewoon open. Dus we zijn wat dat betreft heeft deze oorlog gewoon niet veel bereikt. En waren we beter af geweest met die deal. Inderdaad.
1: Ja, precies, om dat gewoon zo te laten. Wat betekent dit voor de toekomst?
0: Nou ja, voor de toekomst. Ik ben als eerste natuurlijk zoals iedereen heel benieuwd wat er na die 60 dagen gaat gebeuren. Gaat het lukken om een deal te sluiten? Maar ik weet het niet. Het kan ook zijn dat deze oorlog gewoon als een staakt het vuren gewoon dat verlengd wordt en men blijft met elkaar blijven praten. Ik hoop natuurlijk dat er gewoon een akkoord komt en dat deze oorlog stopt. Maar
1: Tuurlijk,
0: wat mij zorgen baart voor de toekomst is, wat ik net al heb gezegd, dat Iran heeft laten zien dat je door niet te verliezen, maar ook zelfs met relatief basale technologie, maar wel met heel veel daarvan, ook klappen kunt uitdelen. En dat ze die straat van Hormuz gewoon kunnen gebruiken als wapen.
1: Ja,
0: dat heeft de positie van Iran in het Midden-Oosten echt versterkt. Dus ja, ik ben benieuwd wat dat nu in de toekomst gaat betekenen. Ja. En of ze die kaart vaker gaan trekken.
1: Nou ja, en ik kan me ook voorstellen dat China ook zo'n kaart kan trekken. Want die leren natuurlijk ook van zo'n situatie als het om Taiwan gaat.
0: Ja, ik zag gisteren ook nog een mooie cartoon voorbij komen inderdaad. Want er werd ooit gezegd door sommige mensen, ja, dit is om China te laten zien dat de Verenigde Staten durft te vechten. En dat was dan gewoon een soort bom die in het eigen gezicht van Trump ontplofte in die cartoon. Ja, en dat zie je. Dit is geen goed teken als je dit als strategisch signaal naar China wil zenden. Ik heb het zelf ook eigenlijk nooit op die manier uitgelegd.
1: Ik kan me ook voorstellen dat dit ook heel heftig is voor militairen. De militairen die jij spreekt vanuit de Amerikaanse zijde, wat zeggen die daarvan, van deze hele situatie?
0: Ja, nee, die zeggen ook, die vallen natuurlijk gewoon in gesprekken met ons, vallen ze hun Supreme Commander niet af. Maar je merkt wel aan alles dat ze er niet blij mee zijn. Het is, kijk, je gaat er volledig voor in oorlog. Je kunt niet half oorlog voeren. En ik heb het idee dat ze nu zelf voelen dat ze maar half oorlog hebben kunnen voeren.
1: Ja, dat ze eigenlijk oorlog voeren met twee handen op de rug eigenlijk. Door al die onduidelijke communicatie en ook weer tijdens die onderhandelingen. Dat begon Trump ook weer het een en ander te
0: roepen. Ja, dat is wat ik zeg. Precies.
1: Laten we zo meteen verder praten over een heel belangrijke speler als het gaat om dit conflict. En dat is namelijk Israël. Die waren niet bij de onderhandelingen betrokken. En wat betekent dat voor de toekomst? Ik praat er zo meteen over verder met bijzonder hoogleraar krijgswetenschappen Martijn Kietzen. Blijf luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Big

0: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
1: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
3: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Op veel plekken in het land rijdt er tot 8 uur geen OV vanwege een staking. Maar sommige vervoerders denken vanochtend wel gewoon te kunnen rijden. Q-Bus en Keoli bijvoorbeeld, maar ze waarschuwen wel voor uitval. Verder rijden er gewoon treinen tussen Amsterdam en Schiphol, en de bussen naar Schiphol en Eindhoven Airport rijden ook. Bij het Zeeuwse dorp Capellebrug is een zwaar ongeluk gebeurd. Een auto is daar vol tegen een boom gereden. De bestuurder is zwaar gewond. Volgens lokale media ging er een politieachtervolging aan vooraf. De N290 is in beide richtingen afgesloten voor onderzoek. Defensie wil tientallen satellieten de ruimte inschieten, meldt de Telegraaf. De satellieten zijn bedoeld voor inlichtingen, navigatie, communicatie en potentiële vijanden in de gaten houden. Voor Nederland gaat het dan bijvoorbeeld om Russische schepen in de Noordzee. Er zijn al een paar Nederlandse satellieten in de ruimte. In Brabant, in de buurt van Heelvarenbeek, loopt al dagen een aap rond. Het dier ontsnapte zaterdag uit dierentuin de Beekse Bergen en inmiddels hebben meerdere mensen hem al gezien. Gisteren nog in Esbeek, ruim 9 kilometer van de dierentuin af. Het park vraagt aan inwoners de aap niet zelf te vangen, dat doen zij. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en bloedhete dag. Het wordt 31 graden in het noorden tot 36 of 37 graden in het zuiden. Vanaf 12 uur geldt in een groot deel van het land code oranje vanwege de hitte. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
4: Welkom bij Tweede Half Uur. Ik praat deze week met 5 kopstukken uit de wereld van het Midden-Oosten. Om althans die onrust in het Midden-Oosten goed te kunnen duiden. Eerder deze week sprak ik met Tara Kenkhuis, onze Midden-Oosten-correspondent. En toen hebben we ook heel erg over Libanon zelf gesproken. Hoe die omgaan met oorlog na oorlog, crisis op crisis. En dat is heel bijzonder om te horen hoe veerkrachtig mensen ook kunnen zijn. Luister het terug via onze BNR-app. Vandaag spreek ik met Martijn Kitsen. Hij is hoogleraar aan de Nederlandse Defensieacademie, bijzonder hoogleraar krijgswetenschappen aan de Universiteit Leiden. En ook is hij auteur van meerdere boeken, waaronder het in mei verschenen boek De Terugkeer van Oorlog. Komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 zaken met je bespreken. Hoe Nederland nou op deze oorlog in Iran ook reageert. En dan komen we ook bij jouw boek vanzelf uit. En de afwezigheid van Israël bij de vredesonderhandelingen. Want we hebben natuurlijk in het eerste half uur heel gesproken over hoe positief het is dat er wordt gesproken tussen Iran en de Verenigde Staten. En het is ook heel goed om de lichtpuntjes ook te benoemen in dit soort tijden. Maar hoe groot is dat licht nog als je ziet dat Israël niet betrokken is?
5: Ja, nou, dat is een hele goede vraag. Kijk, ook iets wat ik zelf ook als ik terugkijk, hè, naar als militair ook in Afghanistan geweest. Ik heb daar ook in mijn proefschrift een voorstel van proefschrift ging over Afghanistan. Een van de grote dingen waar het in Afghanistan misging was in het begin, in 2001. Nou, er waren besprekingen over een nieuw Afghanistan. Wie zat er niet aan de tafel? De Taliban. Als enige partij die ontbraken. En dat is mijn zorg, een deel van een belangrijke partij in conflict. Die praat dus niet mee over de oplossing. En het einde van Afghanistan zie je ook, hè, dat Trump nota bene sluit een deal met de Taliban zonder daarbij de Afghaanse regering te betrekken. Ja, dus je ziet wat dat in Afghanistan heeft betekend. En dat is een les die ik altijd voor mij meedraag. Hè. En ik vind dat nu wordt er een deal tussen Amerika en Iran moeten komen. En de Golfstaten doen ook mee. Maar daarmee moet ook Israël in toom worden gehouden. Ja, en Israël zit niet aan tafel. En mij lijkt dat geen goed idee.
4: Nee, dus je zegt het is tactisch gezien een slechte keuze van bemiddelaar Pakistan en Qatar om dit op deze manier zo te organiseren.
5: Nou, tactisch misschien is een te verdedigen keuze. Want ik denk dat Iran niet rechtstreeks met Israël wil praten. Maar strategisch vind ik het heel zorgelijk. Ook omdat in deze oorlog de belangen waren heel verschillend. Voor het regime in Iran ging dit over het voorbestaan. En het was een existentiële oorlog. Voor Israël was het een oorlog tegen een vijand die zij zien als een existentiële bedreiging. En dat Israël al 30, 40 jaar ziet Iran als een bedreiging voor het voorbestaan van de staat. Voor Amerika ging deze oorlog, voor Trump ging de oorlog vooral om een heel vervelende vijand die een bondgenoot, Israël, misschien kan bedreigen met een nucleair wapen. En om die vervelende vijand uit te schakelen. Zie je al, hè, die verschillende belangen zorgt ook dat je, het verklaart ook waarom Amerika zo anders in het conflict zit dan Teheran. En Teheran veel meer de wil heeft om deze oorlog te vechten.
4: En dat ze dus eigenlijk onderschat zijn, door Trump.
5: Ja, precies. Ja. Maar het laat ook zien dat Israël wel degelijk een grote partij is in deze oorlog. En ja, en dat is voor mij het hele zwakke ook van het huidige proces. Wat is de rol van Israël? Ook, ik las vanochtend nog ook dat er aan het einde van die 60-dagen periode die nu bezig is, dat we dan ook in Israël richting verkiezingen gaan. Ja, dus Netanyahu heeft ook heel andere belangen. Dus ik hou wat dat betreft
4: je hart vast.
5: Ook mijn hart vast.
4: Ja, wat hier gebeurt, terwijl tegelijkertijd zie je ook vaak dat, je noemt zelf ook het verleden, dat dit wordt gedaan om ook een beetje de rust aan tafel. Want als je te veel, sommige mensen willen niet met elkaar praten, dus ergens moet je ook beginnen.
5: Ja.
4: Dus valt het dan toch nog te verdedigen dat het zo is gegaan en heeft het dan toch nog een kans van slagen?
5: Nee, natuurlijk. Je moet ergens beginnen. En ik al zei, en toen net ook al, hè, een oorlog vecht je op het slagveld, dan vecht je uit, maar uiteindelijk wordt afgesloten door met elkaar te praten en tot een oplossing te komen. En je moet dan ergens beginnen. Dus dit is, ik kun je dit helemaal niet afsterken. Dit proces waar we nu doorgaan is een noodzakelijke stap.
4: Mm-hmm.
5: Alleen de grote vraag is, hoe zorgt de Verenigde Staten, het is eigenlijk helemaal bij Trump nu neergelegd, om te zorgen dat die Netanyahu in de hand houdt.
4: Ja.
5: Ja, en dat is de afgelopen dagen zijn daar wel wat stappen gezet.
4: Welke stappen zie je daarin?
5: Nou, je ziet bijvoorbeeld dat in Libanon is nu ook een nieuw mechanisme afgesproken om toe te zien dat er echt niet wordt gevochten. Waar Israël voorheen wat meer vrijheid had om terug te slaan als Hezbollah iets deed, zijn de eerste berichten dat nu veel meer beperkt is.
4: En hoe ziet die beperking dan eruit? Wat moeten de Amerikanen daar dan toestemming voor moeten?
5: Nou ja, ik denk niet dat de Amerikanen, Israëli vragen de Amerikanen niet om toestemming voor alles wat ze doen. Maar
4: dat mechanisme, maar
5: ik denk dat, ja, ik weet het niet hoe dat precies werkt, maar even, hè, als ik dan mag, even vanuit mijn ervaring, denk ik dat wat er gebeurt, dat Israël minder uitgebreid kan terugslaan als ze worden aangevallen. Waar ze voorheen, bij wijze van spreken, meteen een bombardement uitvoeren, mogen ze nu misschien even heel voorzichtig een kleine actie uitvoeren.
4: Okay, maar
5: worden ze meteen
4: dan
5: op toeris.
4: Maar wie heeft dat dan bepaald? Wie heeft dat dan bepaald?
5: Ja, de Verenigde Staten hebben dat, denk ik, eenzijdig gewoon afgekondigd.
4: Dus dat is dan, want we hebben natuurlijk naar die onderhandelingen gekeken. Er is een soort vredesakkoord, maar dat is echt heel erg op hoofdlijnen. Het is eigenlijk een beetje hol, hè?
5: Ja, ja.
4: Toch? Dat is een beetje de conclusie van ons eerste half uur gesprek.
5: Ja, nee, het is ook nog geen akkoord. Hè. Het is een memorandum of understanding, een framework om met elkaar in gesprek te gaan. En wat we ook al het eerste, en er zijn ook nog interpretatieverschillen. Het begon al bij, wanneer gaan die 60 dagen eigenlijk in? Nucleair materiaal. Ik denk dat heel veel termen, bijvoorbeeld die 300 miljard voor wederopbouw van Iran, waar moet die vandaan komen? Ik heb er nog, er wordt gezegd de Golfstaten, maar ik heb nog geen precieze berichten gezien. Ik vind het is allemaal vaag. En vaag biedt aanknopingspunten, omdat beide partijen daar iets in kunnen herkennen en met elkaar het gesprek kunnen gaan voeren.
4: Mm-hmm.
5: Aan de andere kant, het biedt ook twistpunten.
4: Ja, want die twistpunten, heb jij die in eerdere conflicten gezien? Heb je daar voorbeelden van hoe dat dan gaat in de praktijk?
5: Ja, natuurlijk. Kijk, het begint altijd hoog over, hè, dit soort onderhandelingen. Ja. En dan begint er al met misschien altijd dat je erkent allebei dat je partij bent. Voor elkaars soevereiniteit erkent. Hè, dat staat overigens ook in dit memorandum. Maar ik moest denken ook net aan, ik zei mijn eerste ervaring op Cyprus, hè, voor die VN-missie. Ja, dan zie je hoe zo'n staakt het vuren daar. En er is een staakt het vuren. Die oorlog is nooit beëindigd. Die Verenigde Naties bewaken daar die grens, die rode lijn, of die groene lijn wordt het daar genoemd, van het staakt het vuren. En je ziet dat is daar van hoog over is het zelfs zo diep doorgedrongen tot het slagveld dat er, als er bijvoorbeeld een zandzak extra bij een post wordt gelegd, dan wordt er meteen protest aangetekend en dan moet je meteen gaan onderhandelen met beide partijen over wat mag en niet. En zelfs inmiddels, toen ik daar zat, dat is daar ook alweer meer dan 25 jaar geleden, was zelfs zover dat er spreken per post was bepaald hoeveel zandzakken er mogen liggen. Ja, dus echt heel
4: en
5: bizar.
4: En dat is daar dus ook discussie over ontstaat. Ja, simpel als een zandzak. Dus dan zie je ook hoeveel ruis er nog onder ligt. Hè, dat je dus wel met elkaar kan zeggen, oké, hier herkennen we ons in. Maar dat wordt dus nu in die 60 dagen zo ontzettend interessant. En dan moeten ze ook nog Israël ergens bij weten te betrekken. Want eigenlijk Israël, ja, niet betrokken zijnde, dat maakte dus eigenlijk heel broos. Kunnen ze dan iets doen om Israël toch te betrekken onderweg, waardoor dit echt gedragen wordt?
5: Kijk, hoe het nu benaderd wordt, is dat Trump verantwoordelijk is voor Israël. Zo leg ik hem even, ik pel hem even zo ja, af. Dus Trump is er verantwoordelijk voor dat Netanyahu zich inhoudt. Ja, hoe doe je dat? Ik denk alleen maar door als Verenigde Staten garanties te bieden aan Israël, maar ook heel duidelijk te stellen van, hey, als je nu toch doorgaat, en laten we eerlijk zijn, als we terugkijken in de geschiedenis, Israël heeft gewoon de traditie van dat ze onafhankelijk van de Verenigde Staten gewoon hun eigen beslissingen maken en geweld gebruiken als dat in hun visie noodzakelijk is. En dat is vaak wat sneller dan de Verenigde Staten dat zien.
4: Ja, maar wat zou dan Trump kunnen doen om Netanyahu? Want ja, tot nu toe is hij...
5: Dat je zegt bijvoorbeeld, ik stop met het leveren van bepaalde wapens. Ja. Of er zitten nog steeds Amerikaanse militairen in Israël. Maar dat zie ik allemaal eigenlijk niet gebeuren op dit moment.
4: Nee.
5: En wat ook niet helpt, is dat Trump vorige week zei hij zoiets. Dat is echt een heel gevaarlijke uitspraak. Ja, als Iran af en toe nog een raket op Israël schiet, ja, dat maakt niet uit, joh, laten we dat lekker doen. Ja, daarmee geef je eigenlijk, dat is niet alleen een signaal richting Iran van, joh, je komt hiermee weg, maar ook naar Israël een signaal van, oh, wat zegt hij nu? Nou, prima, als hij dat zegt, dan neem ik wel het hef in eigen handen.
4: Ja, ja, dus... En ik kan me ook voorstellen dat Iran alleen maar denkt, ook met dit soort opmerkingen, maar ook wat er in het verleden is gebeurd, van, we moeten juist zorgen dat we nucleair gaan werken aan een wapen, want we moeten ons steeds meer gaan beschermen.
5: Ja, dat zei Martin van Kreefveld ooit, hè, de Nederlands-Israëlische militair historicus, zei van, nou, als je wil zorgen dat Midden-Oosten stabiel is, dan moet je Iran een kernwapen geven, want dan zullen zij geen oorlog beginnen en Israël zal ook Iran niet aanvallen.
4: Ja.
5: Maar ik denk niet dat het op dit moment de oplossing is. Al was het maar omdat iedere uiteindelijke beëindiging van dit conflict zal een regeling over dat nucleaire programma bevatten.
4: Ja, wat we nogmaals herhaling nog steeds niet weten wat dat gaat zijn. En in die 60 dagen moet dat allemaal een beetje duidelijk worden. Dan heb je dus dat mechanisme als het gaat om wat Israël dan zou mogen doen in Libanon. Dat is wat beperkter. Dat heeft eigenlijk de Verenigde Staten dan een beetje zelf afgesproken. Denk jij dat Israël zich daar dan aan gaat houden?
5: Ja, eerder waren er ook al beperkingen aan het Israëlische leger in Libanon. Dus op een gegeven moment zijn ze daar gewoon helemaal van afgestapt. Omdat ze vinden, zij zien Hezbollah als een bedreiging. Ik heb zelf ook altijd gezegd, voor Israël deze oorlog, op het moment dat ze Iran aanvallen, is voor hun ook het moment om af te rekenen met Hezbollah. Dus dat hebben ze nu zoveel mogelijk geprobeerd. Alleen zie je nu dat Hezbollah weer gesteund wordt door Iran en weer eens aan het opkrabbelen ook. Dus ik weet niet hoe lang Israël zich in gaat houden. Wat wel belangrijk is, dat wil ik nog even zeggen, ik denk dat we daar ook vanuit Nederland, maar daar komen we straks ook op, vanuit Europa, steun aan Libanon. Zorgen dat Libanese leger zelf de grenzen kan bewaken en Hezbollah in toom kan houden.
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
4: Je luistert nog steeds naar BNR's Big Five van onrust in het Midden-Oosten. Later zal ik over dit thema nog spreken met Sander Terphuis, mensenrechtenactivist en jurist, afkomstig uit Iran. En ik ga met hem ook praten over die onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. En voor wie dat nou uiteindelijk een overwinning is, zeker als je naar de Iraanse bevolking kijkt, zijn die er nou uiteindelijk wat mee opgeschoten. Vandaag praat ik met Martijn Kitsen. Hij is hoogleraar aan de Nederlandse Defensieacademie en bijzonder hoogleraar krijgswetenschappen aan de Universiteit Leiden, maar ook auteur van meerdere boeken. En we gaan het ook hebben over de terugkeer van oorlog. Voordat we dat gaan doen, als we naar Midden-Oosten kijken, hè, en de onrust van het Midden-Oosten die al zo ontzettend lang duurt, wat moeten we dan in de kern daarvan begrijpen?
5: Dat, hebben we nog een uur? Ja. Wat we in de kern moeten begrijpen, dat is, ja, Hoe ga ik daar kort antwoord op geven? Nou, ik denk gewoon, er is een hoop instabiliteit in de wereld. Er zijn de afgelopen 30, 40 jaar ontwikkelingen geweest die zorgen dat het niet bepaald stabieler is geworden. We moeten kijken naar de onderliggende instabiliteit. We heel vaak focussen ons op symptomen. Bijvoorbeeld, zien we nu een oorlog hier of in Libanon, of we zien bijvoorbeeld in Syrië de burgeroorlog. Maar er is gewoon instabiliteit. En wij kunnen daar ook, vind ik, als Europa, we moeten kijken naar het grotere plaatje. Hoe kunnen we landen helpen? En dan kom ik, wat ik net al zei, bijvoorbeeld Libanon. De instabiliteit in Libanon is een soevereine staat, maar je hebt daar Hezbollah zitten als een politieke partij met een behoorlijke gewapende tak.
4: Ja.
5: Ja, hoe gaan we zorgen dat die Libanese staat, dat ze zelf het even in handen kunnen nemen en dat op hun manier kunnen doen. Hè? Dus en op een manier dat ze zelf Hezbollah kunnen, de militaire tak kunnen
4: beteugelen. Ik hoor de reacties al hier in Nederland en Europa. Waarom zouden we dat doen? Het is daar.
5: Ja, nee, precies. Waarom zouden we dat doen? En dat is wat ik eigenlijk wil zeggen. Het is niet de kern van het probleem. Maar ook, wij kunnen echt wel bijdragen aan de oplossing. Alleen we moeten wel willen luisteren ook naar de mensen ter plekke. En niet onze eigen oplossingen aan hun opleggen.
4: Ja, en het gaat dus ook hoe wij naar oorlog kijken. Als je kijkt naar de oorlog in Iran, wat valt je dan op hoe Nederland daarmee omgaat?
5: Ja, ik schrijf dat ook in mijn nieuwe boek, De Terugkeer van Oorlog. We worden ervoor verrast. Het overkomt ons en dan zijn we verontwaardigd. Het internationale recht wordt met de voeten getreden. Natuurlijk, mensen hebben weinig sympathie voor het regime in Teheran. Maar ja, dat Israël en Amerika tot aanval overgaat, daar vindt men ook allemaal wat van. Mm-hmm. En ja, ik beschrijf, maar deze oorlog verraste mij niet. Als je dit bestudeert, dan je zag het gewoon aankomen.
4: Hoe zag je het
5: concreet
4: aankomen?
5: Concreet zag het zelfs aankomen ook door de troepenopbouw van de Verenigde Staten. Je ziet, als ze dit soort middelen gaan inbrengen en de hoeveelheid middelen die er naar de, ja, dit kan alleen maar op één manier eindigen, en namelijk in een conflict. Ja,
4: hoe lang wist jij dit al dan? Wanneer zag jij die bewegingen dat je denkt, hier gaat echt iets gebeuren?
5: Ja, toch al een paar maanden. Maar zeker De laatste weken dacht ik ook, het gaat nu echt wel binnenkort gaat er iets gebeuren.
4: En je hebt niet het idee dat wij dat door hadden?
5: Nee, als ik veel mensen praat, gewoon ook in mijn omgeving, die worden hier toch door verrast, door dit conflict.
4: En de gewone burgers is het natuurlijk prima dat die verrast worden, hè? Of vind je dat
5: nee,
4: ook?
5: Nee, want ik vind,
4: die hebben toch niks met troepenopbouw?
5: Natuurlijk niet, maar we hebben denk ik wel allemaal iets met nieuws, of we hebben allemaal social media waar we op kijken, en ik krijg heel vaak vragen van, waarom zijn er toch zoveel oorlogen? Ja, als je gaat kijken, inderdaad, even uit mijn hoofd, volgens mij waren er rond 1990 had je 111 conflicten, volgens de UPSLA conflict database, en dat zijn er nu iets van 180. Dus er zijn wel meer oorlogen. Tegelijkertijd, het is echt niet overal oorlog, maar er is wel gewoon veel conflict.
4: En het is gewoon dichter bij huis. Dat is waarom het ons meer raakt nu.
5: Ja, ook, het is ook dichter bij huis. Van de andere kant, er zijn ook conflicten. Hè. In Sudan, gelukkig afgelopen dagen weer wat meer in het nieuws. Gelukkig in het nieuws, niet het conflict. Het is echt afschuwelijk. Maar er is nauwelijks aandacht voor. Niet voor niks de vergeten oorlog. Ja. Als je kijkt in Congo.
4: Maar dat is omdat wij daar minder last van hebben. Hè? Als je kijkt met Iran en de Straat van Hormuz. Ja, hallo, daar worden wij
5: daar hebben we last
4: mee
5: van. Maar het veroorzaakt ook, weet je, die Straat van Hormuz, is goed dat je die noemt. Want dat is voor mij eigenlijk ook waar ik naartoe wil. Op het moment, we kunnen iets vinden van die oorlog, maar we hebben wel te maken met de gevolgen van die oorlog. Die Straat van Hormuz, die sluiting daarvan. Er werd meteen eigenlijk al gesproken over een Europese macht, geleid door de Britten en de Fransen, die dan gaat zorgen dat die Straat van Hormuz bij een staakt het vuren, dat die ook daadwerkelijk open blijft. Dat schepen daar veilig door kunnen. Ja, meteen mensen op, ja, maar dit is niet onze oorlog. Ja, maar wij hebben wel te maken met onze gevolgen. En sterker nog, als je in Europa naar strategische autonomie, naar zelfstandigheid wil, maar ook aan andere landen in de wereld laten zien dat je een speler bent en ook opkomt voor hun belangen, zijn namelijk niet alleen wij in Europa die last hebben van die sluiting van de Straat van Hormuz, ook Azië. We hebben ook verhalen al gehoord over kunstmest die niet naar Afrika kan, waardoor je daar voedseltekort gaat krijgen. Ik denk, je doet ook de wereld een dienst door als Europa daar naartoe te gaan en zorgen dat schepen kunnen blijven varen.
4: Maar je doet ook ondernemend Nederland of ondernemend Europa een dienst om dat te doen, omdat we dus veel meer met elkaar verbonden zijn en en je ook ziet. Want dan kom ik ook een beetje op de conclusie uit het eerste half uur wat wij hebben besproken. Dat je eigenlijk zegt van Iran die doet het echt op een andere manier de oorlog voeren. Om ons ook te raken. Hè?
5: Dat
4: zullen ze meer gaan doen en andere partijen leren daar ook weer van.
5: Nee, maar dat beschrijf ik ook in mijn boek. Alle partijen die zijn erop uit ook. Ja. Als je kijkt ook naar Hamas. Die aanvallen van 7 oktober, die waren ontworpen. Ook niet alleen om Israël, om een reactie uit te lokken. Maar uiteindelijk ook doordat men wist, die Israëlische reactie, die gaat echt, die gaat buitenproportioneel zijn. Die gaat heel grote gevolgen hebben voor de mensen in Gaza. Maar ook om op die manier te zorgen dat de internationale gemeenschap de steun daarvoor voor Israël zou gaan afnemen. En dat is ook een theorie in mijn vakgebied, maar die zie je ook, die wordt gewoon door Hamas in de praktijk gebracht. Dat beschrijf ik ook in mijn boek. Aan de andere kant, Israël probeert ons natuurlijk ook te beïnvloeden. En zo zie je Iran.
4: Maar is dat niet van alle tijden? Of is dat nu echt
5: ja, maar wat echt nieuw is, is dat we zijn allemaal verbonden. Je hoeft maar op je telefoon te kijken en je ziet wat er gebeurt in Oekraïne of in het Midden Oosten. Maar er komen ook steeds meer berichten binnen op social media, waardoor je voornamelijk als je in iedereen is op zoek naar iedereen is aan het valideren tegenwoordig. Ik heb een mening. Oh, zie je, het is zo. Ja. Niemand is meer aan het falsificeren. Van misschien zit er toch ook nog wel een andere kant aan. En in oorlog, het klopt echt. Ik heb altijd geleerd, overal waar ik kom, ook als militair. Ja, er zitten meerdere lagen in. Niets is wat het lijkt.
4: Ja.
5: Dus
4: en dat wordt nu allemaal helderder voor ons, waardoor je dus ook heel veel onrust krijgt in Europa.
5: Ja, maar ik weet niet of het voor iedereen helderder is. Mensen zijn vooral op zoek van, wat betekent dit en hoe moet ik dit dan
4: ja. Ja, hoe krijgen we het helderder? We hebben natuurlijk wel gezien dat we dan die coalitie hebben rondom die straat van Hormuz. Ja. Hè? Dat is dan iets waarvan je zegt, oké, neem elkaar goed dat we meer van ons laten zien op dat punt. Nou is Duitsland nog heel gaan nadenken over hoe ver ze willen gaan. Hè?
5: Ja,
4: nog na de zomer wordt het nu verschoven. Maar wat zouden wij hier in Nederland kunnen doen waardoor jij meer gerustgesteld bent?
5: Nou, in ieder geval, je had wat meer verdiepen in wat er in de wereld gaande is en conflicten. Maar ook de manier waarop die ons raken. Hè. Als je bijvoorbeeld kijkt, de oorlog in Oekraïne is heel duidelijk. Dat is een klassieke veiligheidsdreiging voor ons in Europa. Hè. Maar de oorlog in het Midden-Oosten, die raken ons niet alleen bijvoorbeeld economisch nu, maar ook als je kijkt, polarisatie in de samenleving. Mm-hmm. Rond bijvoorbeeld de Gaza-oorlog. Ja, dat heeft heel grote gevolgen voor de samenleving. En ik snap dat mensen verontwaardigd zijn, hè, over wat er daar gebeurt. Maar we moeten zorgen dat we onszelf niet verliezen, want we hebben in deze tijd juist nodig, en dat sluit ik ook mijn boek mee af, dat we elkaar samenleving blijven vinden.
4: Nou, ze moeten gewoon je boek kopen. Je hebt hem nu zo vaak genoemd.
5: Oh ja, nou, sorry. Het was niet de bedoeling om reclame te maken. Maar...
4: Nee, nou ja, dat mag ook wel een beetje. Daar moet je gewoon meer over lezen in je boek, zou ik zeggen. Want we moeten naar een afronding toe. En nog wel even heel belangrijk de kettingvraag voor de gast van morgen. Dat is namelijk Rem Korteweg. Hij is Klingendaal-expert op het gebied van internationale handel. Wat zou je hem willen vragen?
5: Ja, Rem heeft natuurlijk ook net een boek uit. Geen reclame, maar hij heeft gekeken naar die gevolgen van de Brexit, volgens mij. En ik ben die eerste uitzending van mij naar Cyprus. Daarvoor heb ik hem als jonge luitenant een jaar lang bij een Engels regiment ingedeeld gezeten. En ja, ik heb later ook in Oxford gewerkt, dus ik weet wel, ook de Britten zien zichzelf als echt een geopolitieke macht, echt een speler. Ik zou aan Rem willen vragen, met die Brexit kwam ook altijd het idee van de Global Britain. Verenigd Koninkrijk is een macht die dat doet in de wereld. Inmiddels zien we dat ze militairen bijvoorbeeld heel grote moeite hebben om bijvoorbeeld schepen voor de verdediging van Cyprus in het recente conflict bij elkaar te krijgen. Wat is er over van de militaire kant van Global Britain? En wat betekent dat voor ons in Europa? In hoeverre zijn voor ons in Europa de Britten nu nog steeds echt een toonaangevende bondgenoot?
4: Mooie vragen. Het zijn er eigenlijk stiekem meerdere. Maar we gaan ze zeker laten terugkomen morgen. Ik vond het leuk om het met elkaar te spreken. Martijn Kitsen, hoogleraar aan de Nederlandse Defensie Academie en bijzonder hoogleraar krijgswetenschappen aan de Universiteit Leiden.
5: Dankjewel.
4: Natuurlijk zijn de andere afleveringen zoals altijd terug te luisteren. Ga gewoon naar onze BNR-app. Ik wens je een mooie dag en graag tot morgen.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: BNR Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A59, Os richting Den Bosch, tussen Os en Rosmalen-Oost is een ongeluk gebeurd. Daardoor heb je een kwartier vertraging.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. In heel Nederland rijden er op dit moment vrijwel geen treinen, trams, bussen of metro's. Tot 8 uur vanochtend staakt het openbaar vervoer uit protest tegen bezuinigingen van het kabinet. Ook na 8 moeten treinreizigers de reisplanner in de gaten houden. De rest van de dag rijden er minder NS-treinen door de hitte. Duitsland zat gisteravond ook een paar uur zonder treinen. Niet vanwege een staking, maar door een storing in het communicatiesysteem. Daardoor kon niks meer verder rijden. Even na middernacht was de storing verholpen, maar de treinen rijden pas in de loop van de ochtend weer volgens schema. Mensen in Utrecht die de komende dagen even moeten afkoelen, kunnen terecht in de Domtoren. De kerk is extra lang open. Ook kunnen mensen op adem komen in musea, buurthuizen en bibliotheken. Amsterdam opende gisteren ook al zulke koelte plekken in de stad, bijvoorbeeld in een supermarkt. Er zijn vorig jaar meer kinderen van of naar Nederland ontvoerd, blijkt uit nieuwe cijfers. Het gaat om bijna 200 zaken. Kinderen worden regelmatig ontvoerd naar landen als Polen, Syrië, Amerika en Spanje. De kinderen worden meestal ontvoerd door hun eigen moeder, zonder toestemming van de vader, of andersom. En Kroatië heeft zijn tweede WK-wedstrijd gewonnen. Tegen Panama werd het 1-0. Kroatië staat nu op 3 punten en heeft nog zicht op de volgende ronde. Panama staat na 2 wedstrijden op 0 punten en is uitgeschakeld. Gisteravond laat speelde Engeland in dezelfde groep gelijk tegen Ghana. Het bleef 0-0. Het weer dan van weer online. Het wordt een zonnige en bloedhete dag. Het wordt 31 graden in het noorden tot 36 of 37 graden in het zuiden. Vanaf 12 uur geldt in een groot deel van het land code oranje vanwege de hitte. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Die hitte merk je niet alleen onder je oksels, maar ook in je portemonnee. Want rond 20:15 vanavond betaalt een huishouden in Nederland met een dynamisch energiecontract 4 keer zoveel voor stroom als normaal. Nou, hoe kan 1 warme zomeravond de stroomprijs zo doen stijgen? Gaan we zo bespreken in de podcast Ochtendnieuws.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
9: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
10: Van helemaal niets naar een miljoenenomzet. Monica Westerveld maakte het waar met Not Branded, het snelst groeiende sieradenmerk van Nederland. Ze is onze gast in Baanbrekende Businessmodellen. We zijn er vanmiddag om 2:30 op BNR.
1: Baanbrekende Businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce, waar mensen met AI agents klantsucces boosten.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws.

0: Bas van Werven en Iwan Verrips.
1: Goedemorgen, het is woensdag 24 juni 2026. Vanaf vandaag om 12 uur code oranje vanwege de aangekondigde hitte. Ja, it's getting hotter. Iwan, wat gaan we allemaal doen?
2: Wij houden het hoofd koel. We gaan zo meteen praten over mensen die vandaag met het openbaar vervoer moeten. Die hebben namelijk problemen, misschien wel vanwege die hitte, maar ook omdat het openbaar vervoer überhaupt niet rijdt. Tot 8 uur vanochtend. Geen treinen, bussen, metro's en trams in het grootste deel van het land. Maar ook daarna lijken de problemen nog niet opgelost. Hebben we het zo meteen over. Ook nog even kort wat de reden ook alweer is voor die staking. En box 3, daar gaan we het nog maar eens over hebben. De oppositie ziet toch weinig in de aanpassingen die de staatssecretaris op dat onderwerp wil doen om zijn voorstel door de Kamer te loodsen. Nou, politiek verslaggever Leonard Beekman, die praat ons zo bij.
1: Dus krijg je inzicht in de dag die komt op BNR, Nederland en de rest van de wereld. Maar de vliegenstart van je werkdag begint in een heet Nederland. Want we zeiden het al, vanaf vanmiddag 12 uur geldt er code oranje vanwege hoge temperaturen. En hoe hoog zijn die dan? Nou, dat kan wel eens oplopen richting de 35 graden. Sterker nog, in het zuiden van het land kan de temperatuur richting de 40 graden koersen. En KNMI verwacht dat de nacht van donderdag op vrijdag de warmste in Nederland ooit wordt. De temperatuur komt dan niet onder de 24 graden in de beeld. En dan lig je dus lekker tussen je lakens hardop te zweten. NS laat de komende dagen minder treinen rijden. Nou, vanmorgen helemaal door een staking rijdt er helemaal niks. Maar toch, de NS zelf zegt nee, we gaan door de hoge temperaturen minder rijden. En zo kunnen we sneller inspelen op storingen. Al dus de woordvoerder van de NS, Arnaud Leblanc.
3: Nou, die code oranje, extreem weer. Dat is voor zowel reizigers, onze collega's, als ook voor treinen, het materieel zelf, erg uitdagend. En daarom nemen we die maatregelen. Wat we eigenlijk doen is, we rijden preventief op enkele trajecten minder treinen om eventuele verstoringen beter op te kunnen vangen.
1: Ja, dus je gaat verstoringen maken om verstoringen op te vangen. Oké, dat is even het verhaal. Maar op tracés waar dubbeldekkers worden ingezet, daar merken reizigers helemaal dat er minder treinen worden ingezet. Vooral rond Den Haag, Schiphol, Amsterdam en Utrecht. Kleine hupjes zijn dat. Want die treinen met meeste last van de hitte.
3: Dat zijn treinen die meer last hebben van hitte. Het zijn grote, zware treinen. Die het gewoon zwaar hebben bij hoge temperaturen, omdat onderdelen heet kunnen worden. En dan met name airco's, die moeten harder gaan werken. En als die airco's uitvallen, dan moet een trein ook uit de dienstregeling. Omdat het dan gewoon simpelweg te warm wordt daarbinnen.
1: Ja, dan werken ze niet meer. Ja, dat is niet aan te slepen. Natuurlijk andere maatregelen die worden genomen vanwege de hitte.
2: Nou, ook op de weg merk je uiteraard problemen. De ANWB zet tot en met zondag extra personeel in bij de wegenwacht om mensen daar snel te kunnen helpen die met problemen langs de kant van de weg staan. Ik denk zomaar dat Rijkswaterstaat ook wel zijn maatregelen neemt. Thuisbezorgd, de maaltijdleverancier, die stopt vanaf 12 uur de bezorging in het grootste gedeelte van het land met eigen bezorgers. Een woordvoerder zegt tegen de Telegraaf dat de veiligheid de hoogste prioriteit heeft. En die pizza die moet je er zelf maar even bij de supermarkt halen. Mm-hmm. En in je overschuiven, inderdaad.
1: Oh, je kan ook buiten leggen, want in de tuin gewoon.
2: Ja, inderdaad. Ja. Dat kan ook op het dak van je auto. Dan is die na een tijdje ook lekker warm. Eitje erbij bakken, ideaal. Ja, ook belangrijk, ja, het is van even zo'n detail om ervoor te zorgen dat het vuilnis op tijd buiten staat. Als dat relevant is voor jou. Want veel vuilniswagens, dat gebeurt bij jou in de regio geloof ik ook, rijden de komende dagen eerder hun routes.
1: Alles even beginnen.
2: Starten vroeger, want dan is het nog iets koeler. Ja, en verder meer maatregelen. De droogte zorgt er bijvoorbeeld voor dat de kans op bosbranden toeneemt. In 11 van de 25 veiligheidsregio's is het risiconiveau verhoogd. Het gaat met name om gebieden in het westen van het land, in Zuid-Limburg en in Overijssel. En tot slot adviseert het RIVM kinderen, ouderen en astmapatiënten om vandaag binnen te blijven en lichamelijke inspanning te mijden. En daar geldt dat met name in Flevoland, Utrecht en het midden en westen van Noord-Brabant. Mm-hmm. Daar is de kans op smog namelijk groot en heb je daar dus last van.
1: Dan even nog naar de rest van Europa. Nou, met name in Frankrijk was het gisteren al echt hotter dan hel. De warmste dag sinds het begin van de meting. En dat is op zich wel interessant. Ook 's nachts. De gemiddelde temperatuur, gemiddeld, hè, dus dag en nacht bij elkaar opgeteld, was niet onder de 29,8 graden. Mijn broer bijvoorbeeld, die had vannacht om 12 uur 27 graden buiten.
2: Ja, dat is
1: ja, bedankt.
2: Lekker tropisch
1: ja,
2: slapen.
1: Dan kan je nog lekker buiten liggen. Zelfs dat koelt niet af. In Parijs lopen de temperaturen de komende dagen op tot temperaturen boven de 40 graden. En daar hebben ze allerlei dingen gedaan. Daar zitten ze niet alleen koelteplekken zoals wij in. Doen ze ook, hè, met grote kathedralen en dat soort dingen. Maar kan je ook naar de bioscoop voor niks.
2: Oh.
1: Om daar lekker even uit te puffen.
2: Oh, goeie.
1: En een goede film over ijs zou ik dan doen.
2: Ice Age.
1: Ja. Maar wat bijkomend is, de stroomprijs gaat vanavond stijgen naar verwachting het hoogste niveau in jaren. Blijkt uit de gegevens van het handelsplatform EPEX Spot. Huishoudens met een dynamisch energiecontract betalen rond 20:15 vanavond een recordprijs voor stroom. 1,20 euro per kilowattuur. 4 keer zoveel als op een normale zomeravond. En dat komt door, ja, hoe kan het ook anders, de hitte. Michiel Mulder is bij ons, hoogleraar energie-economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Meneer Mulder, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Dit is wel schrikken. Moeten we daar ook van schrikken dat die prijs zo omhoog schiet? En hoe lang houdt het aan?
4: Nou, die hele hoge prijs die we vanavond hebben is maar een uurtje.
1: Ja.
4: Want we hebben prijzen per 15 minuten. En ja, die prijzen die fluctueren nagelang de vraag en aanbod.
1: Mm-hmm.
4: Nou, de vraag naar elektriciteit die stijgt natuurlijk enorm vanwege de hitte. Vanwege het airco-gebruik.
1: Ja.
4: Terwijl het aanbod is minder vanavond. Er is geen zon, minder zon. Dus zonnepanelen produceren veel minder stroom.
1: Ja.
4: Er is ook vrij weinig wind. Dus in zulke situaties kan het voorkomen met heel veel vraag, weinig aanbod, en dat de prijzen heel erg hoog worden.
1: Ja, rond de 900 euro per kilowattuur, per megawattuur, begrijp ik?
4: Ja, rond de 900 euro per megawattuur.
1: Ja.
4: En voor consumenten is dat een kilowattuur, ongeveer 1 euro. Maar dat is ook inclusief belastingen.
1: Mm-hmm.
4: Maar dat is heel erg hoog, inderdaad.
1: Zo.
4: Vandaag, overdag, rond 12 uur of rond 2 uur, is de prijs maar 45 euro.
1: Ja. Natuurlijk,
4: de prijs fluctueert heel erg sterk.
1: Zijn die zonnepanelen lekker te roken? Thuisbatterij zou dus helpen, maar als je dat niet hebt, wat gaat het je kosten in dat uurtje vanavond als de airco aanstaat?
4: Nou, als je al een airco hebt, gebruikt ongeveer 1 kilowattuur. Dus het kost 1,20 euro voor 1 uurtje airco. Dus dat valt ook nog wel
1: mee. Dat valt mee, ja, precies. Ja. En
4: dat is wel heel erg veel.
1: Is dat de enige reden? Inderdaad, de vraag die op zo'n moment heel erg toeneemt. En weinig zonnepanelen die staan te roken.
4: Nou ja, 's avonds is er geen minder zon. Dus de zonnepanelen produceren veel minder elektriciteit. Er is ook vrij weinig wind.
1: Mm-hmm.
4: De centrales die gas gebruiken, elektriciteit maken uit aardgas, die zijn ook minder efficiënt. Die hebben een mindere capaciteit vanwege de hitte.
1: Ja.
4: En net zoals andere elektrische apparatuur ook minder kunnen produceren, minder goed functioneren onder hitte. Dat geldt ook voor gascentrales. Dus ze hebben ook minder capaciteit.
1: Ja. Maar het kost gelukkig niet zo gek veel. Maar die extreem hoge stroomprijzen is toch wel iets aparts. Zeker met die dynamische energiecontracten. We zagen dit in 2022 ook. Toen Rusland de Oekraïne binnenviel en we enorme gasprijzen kregen. Wat maakt dit nou anders? Dit is puur en alleen door klimaat aangestuurd, deze prijspiek dus.
4: Ja, of door de omstandigheden.
1: Ja, precies.
4: Prijzen kunnen fluctueren door twee factoren.
1: Ja.
4: Ene factor is schaarste, dat hebben we vanavond. Er is gewoon heel weinig capaciteit, maar er is een hele hoge vraag.
1: Ja.
4: Dan moet de prijs omhoog. Dat heeft niks te maken met de kosten van het maken van elektriciteit. Maar in 2022 hadden we ook een tijdje hele hoge prijzen. En dat kwam niet door schaarste, maar dat kwam door hele hoge kosten.
1: Ja, precies.
4: En toen was de gasprijs heel erg hoog. En daardoor waren de kosten van gascentrales heel erg hoog. En dat maakte dat de elektriciteitsprijzen hoog waren. Dus twee totaal verschillende oorzaken. Het is wel zo, toentertijd duurde het heel erg lang. Want die gasprijs bleef heel erg lang hoog.
1: Ja.
4: Dus elektriciteitsprijzen waren bijna altijd vrij hoog. Behalve midden op de dag wanneer de zon scheen. We heel veel duurzame stroom hadden.
1: Mm-hmm.
4: Maar nu hebben we te maken met schaarste. En die schaarste die fluctueert heel erg snel.
1: Ja, precies.
4: Dus we hebben maar heel kort eigenlijk hele hoge prijs.
2: Als ik niet zo'n dynamisch contract heb, dan merk ik daar niet zoveel van natuurlijk. Is wat dat betreft voor die mensen die wel zo'n contract hebben, de sky the limit als het gaat om de stroomprijzen? Of zit daar ook nog een soort van limiet in? Moet ik mensen ook wel een soort van beschermen dat het niet extreem ontploft, zo'n prijs?
4: Ja, die handelsprijzen op de internationale elektriciteitsmarkt zijn wel geplafonneerd. Maar die kunnen wel heel erg hoog worden. Dat kunnen wel duizenden euro's worden. Dus als je een dynamisch contract hebt waarbij jouw prijs afhangt van de stroomprijs die per kwartier fluctueert, ja, dan kunnen die prijzen heel erg hoog worden.
1: Ja,
4: dus dat betekent ook, als je niet flexibel bent zelf, dan is het niet zo handig, denk ik, om een dynamisch contract te hebben.
1: Dus vanavond om 8 uur, als je een dynamisch contract hebt, of überhaupt, gewoon even de airco uit. Dat is het devies voor een uurtje.
4: Ja, of een batterij installeren.
1: Oh, ja.
4: Als je een dynamisch contract hebt, is het handig om flexibel te zijn. Dus batterijen te hebben. Dan ga je vandaag die batterijen laden. Vanavond opladen. En dan kost het je helemaal niks.
1: Ja, maar dan ga je vandaag niet meer redden, denk ik, om een thuisbatterij te installeren.
4: Nee, dan ben je te laat.
1: Dat dacht ik.
2: Leidt het hele stroomsysteem sowieso onder die hitte, ook transport en dergelijke? Of valt dat wel mee? Kan dit er prima mee omgaan?
4: Nou, voor het transport betekent het ook een belasting. Ja. Alle elektrische apparatuur heeft te lijden onder de hele hoge hitte. Dus die functioneren minder. En de kans op storing kunnen ook groter worden in het elektriciteitsnetwerk.
1: Duidelijk, dank u wel voor de toelichting. Hoogleraar Energie-Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen, Michiel Mulder.
2: Nou, nog maar even kort over die openbaar vervoerstaking. Wat je daarover moet weten. Tot 8 uur vanochtend geldt dat dus. In heel Nederland ligt het openbaar vervoer grotendeels stil. Er wordt gestaakt vanwege onvrede over de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Deels ook wel weer teruggetrokken, maar blijkbaar niet genoeg voor de vakbonden. Die willen namelijk dat die bezuinigingen helemaal van tafel gaan. En dus rijden sommige vervoerders deze ochtend helemaal niet. Bijvoorbeeld de Nederlandse spoorwegen, met uitzondering van een paar treintjes rondom Schiphol. De GVB in Amsterdam, het RET in Rotterdam rijdt allemaal niet. En andere vervoerders, zoals Keoli en Arriva, die kijken deze ochtend wat er mogelijk is, afhankelijk van ja, hoeveel personeel er komt opdagen en wie er in de keten blijft zitten om koffie te drinken en op die manier te staken. Om 8 uur gaan de eerste treinen weer rijden bij NS, maar ook daarna moet je nog rekening houden met vertraging, zegt opnieuw Arno Leblanc.
3: Nou, weet dat een dienstregeling opstarten is niet iets wat je met één druk op de knop doet en dan is hij helemaal opgestart. Normaal gaat het in de loop van de ochtend ook geleidelijk aan, wordt zo'n dienstregeling intensiever. Dus het kan gewoon even duren voor echt alles goed op gang is. Dus kijk gewoon goed in de reisplanner, dat is vandaag überhaupt een goed advies, ook met de hitte.
2: Ja, en volgens FNV is deze staking een eerste waarschuwing aan het kabinet. De vakbond dreigt met meer acties in het OV na de zomer, als dat nodig is. Bas, jij hebt best een herkenbaar stemgeluid. Ja. Je kan ook best luid praten als het nodig is.
1: Ja, dat kan vrij hard, ja.
2: Maar waarschijnlijk niet zo luid als een Australische man die heeft een wereldrecord verbroken. Die heeft door in een radiostudio het woord nou geschreeuwd. Doe eens.
1: Ja, dat wordt heel hard.
2: Ja, doe maar.
1: Nou!
2: Nou, of je eroverheen komt, hoor je over een minuut of 5 al.
0: Ochtendnieuws.
1: Ja, dan gaat je vier. Dank. De oppositie in de Tweede Kamer ziet nog weinig in de verbeterplannen van de staatssecretaris Elko Ehrenberg van Financiën voor box 3. Hij stuurde vrijdag een lijstje met mogelijke aanpassingen aan die nieuwe box 3-wet. Daarnaast is nog de vraag of dat voorstel voldoende is om de Eerste Kamer ervan overtuigen dat niet volgende week die hele box 3-wet, huppakee, de prullenbak in verdwijnt. We gaan erover praten met politiek verslaggever Leendert Beekman. Leendert, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Iwan en Bas.
1: Ja, allereerst even de bezwaren van de Tweede Kamer, de oppositie, tegen de aanpassingen voorgesteld door Ehrenberg. Vertel.
5: Ja, dan moeten we even kijken naar de voorstellen zoals ze er nu liggen. Ja. Het kabinet zoekt natuurlijk naar een manier om die hervormingen box 3 door het parlement te krijgen. Naar stevige kritiek op de vermogensaanwasbelasting.
1: Ja.
5: Zeker vanuit de Senaat waar de wet nu ligt. Naar een kleine greep uit de box 3 menukaart, zoals staatssecretaris het zelf eigenlijk noemde. Nou, 1 is 1 jaar achterwaartse verliesrekening. Verliezen uit het huidige jaar mogen dan verrekend worden met de winsten uit het vorige jaar. Dat gaat dan 4 miljard kosten de komende jaren. Dat is de grootste maatregel zoals die nu voorgesteld wordt. Want het zijn allemaal nog voorstellen waar mogelijk dan nog een aanpassing op de wet op kan komen. De verhoging van de vrijstelling van 1800 naar 1900 euro. De verlaging van het belastingtarief van 36% naar 35%. De win-win-leding, de heffingskorting voor groene beleggingen. Nou, dat zijn een beetje de grootste voorstellen zoals ze gedaan zijn. Voor rechts is het te weinig, Bas. En links ziet het als een cadeautje voor de rijken.
1: Ja, nou toch even naar rechts, want dat is interessant. Want die zeggen telkens, en dat was de kritiek ook meteen, vermogensaanwas, het fictief belasten van het feit dat je vermogen zou zijn aangewassen zonder dat je dat liquideert, dat is eigenlijk onterecht, want dan moet je gaan betalen, afrekenen op het moment dat je het geld niet hebt. En dus moet het anders, hè?
5: Ja, zeker. Naar een vermogenswinstbelasting. Michiel Hogeveen van Ja 21.
6: Wat ons betreft gaat het dus echt om het element vermogensaanwas. Dus de belasting op de papieren winsten. Haal dat element eruit. Hou daarvoor voorlopig dan vast aan de huidige tegenbewijsregeling, zoals het heet. En dan ontstaat er wel een dekkingsopgave, dus dat moet betaald worden. Nou, laten we de discussie dan daarover voeren, hoe we daar het geld vandaan halen en met het kabinet. Ja, want dan kijk je ook weer met de blik op vooruit. En uiteindelijk, als we politiek gezien nu gaan kijken hoe de sterren staan, dan denken wij dat dit in de huidige vorm ook met deze voorstellen van het kabinet gewoon verworpen gaat worden.
5: Ja, dus gooi dat hele vermogensaanwasdeel, zoals dat nu nog voor beleggingen in box 3 zit, het wetsvoorstel, gewoon in de prullenbak.
1: Ja, maar je zei het al, links is niet tevreden, want die vinden dit allemaal verrijking van rijke mensen.
5: Precies. Ja, en dan moeten we ook even kijken onder welke Hoe is de wet nou uiteindelijk door de Tweede Kamer, want daar is die wel doorheen, met steun van welke partijen is dat gebeurd? Nou, dat is de coalitie geweest, de SP, Pro, Volt, Partij voor de Dieren. Ze vinden het geen goede wet. Ze willen eigenlijk toe naar een platte vermogensbelasting of naar een miljonairstax, zoals ze dat dan noemen. Ja. Maar ze zeiden, ja, box 3 is nu kapot door het kerstarrest. We halen in ieder geval 2,4 miljard extra op met de wet zoals die er nu ligt, bij de vermogenden. Laten we dat voor nu maar gaan doen. En die box 3 menukaart van Ehrenberg zoals die er nu ligt, dat zien ze als een cadeautje voor de rijken.
6: Deze Luc Stuhltiens van Pro.
1: Ja. Oh, sorry, ja.
5: Komt Luc Stuhltiens.
1: Ik was er begonnen. Komt-ie.
6: Deze kortingen zijn allemaal, kosten vele miljarden en zijn allemaal ten goede van mensen met aandelen met veel geld. En als je dat doet, dat is bespreekbaar. Maar dan is wel de vraag, wie betaalt daarvoor? En die vraag wordt vooruitgeschoven en dat baart mij zorgen.
7: Maar die vraag kunt u wel stellen. Wie gaat het betalen?
6: Die vraag gaan we ook stellen. En in bredere zin gaan wij ook zeggen, dit belastingplan, wat er nu aankomt, wij willen graag helpen aan meerderheden, maar er moet wel een forse koerswijziging komen. En tot nu toe zien wij vooral heel veel belastingkortingen richting rechts. En wij willen echt een hele grote koerswijziging, willen wij te kunnen steunen straks.
1: Ja.
5: Ja, en Pro doet er in Trouw nog even een schepje bovenop. Daar zeggen ze namelijk, het minderheidskabinet, als ze niet komen met grote aanpassingen op het gebied van vermogen, dat de lasten verlegd worden naar vermogen toe, dan gaan wij het belastingplan dit jaar niet steunen. Dus de druk wordt flink opgevoerd vanuit
1: Pro. Ja, nee, leuk. Dat is echt een partij die meedenkt over het landsbelang. Eerst even aan de Tweede Kamer, of aan de Eerste Kamer, want daar zijn ze ook helemaal niet geporteerd, hè, voor deze wet.
5: Ja, want daar wordt volgende week gesproken over de wet zoals die er nu ligt,
1: ja.
5: Hè, en dan weten we het CDA, is nog de vraag, gaan ze dat steunen? Nou, als het CDA dat niet doet, dan hoef je er überhaupt niet eens over te gaan praten. De andere vraag is, gaat daar voor de zomer al over gestemd worden, of gunnen ze het kabinet en staatssecretaris Ehrenberg om nog deze zomer dus met een aanpassing op de wet te gaan komen?
1: Ja.
5: Nou, en dan moeten we ook eventjes kijken naar wat er dus vandaag in de Tweede Kamer gebeurt. Want daar wordt over fiscaliteit wordt daar gesproken. Ja, als er in de Tweede Kamer blijkt dat er eigenlijk helemaal geen steun voor is, ja, waarom zou je dan nog wachten met stemmen in de Senaat op het moment dat je toch al weet de wet, die aanpassingen van Ehrenberg gaan het niet halen? Nou, dan moet je naar de twee grootste partijen kijken voor steun in de Eerste Kamer. Dat is Pro. Nou, die hebben we net gehoord. Daar hoeven ze niks van te verwachten voorlopig. En de andere is BBB. Nou, en Henk Vermeer van BBB ziet ook niks in de box 3 menukaart.
8: Nou, wij vinden dat een menukaart van een heel slecht restaurant. En daar gaan wij niet eten. Dus wij willen echt naar een ander restaurant. En dat is, wij willen naar een volledige vermogenswinstbelasting. Dus op gerealiseerde winsten. En geen aanwas en allerlei hybride vormen.
1: Ja, dat is een interessante uitspraak die hier doet, hè, Henk Vermeer van de BBB. Hele grote fractie, ook in de Eerste Kamer volgens mij, Leen. En vorige week hadden we al Martin van Rooijen, de oude staatssecretaris van Financiën, tegenwoordig een van de voormannen van 50PLUS in de Eerste Kamer, ook senator, die ook zei, nee, we moeten naar die vermogenswinstbelasting. Als de Eerste Kamer daar zo naar kijkt, ja, dan is het toch gewoon kansloos voor deze wet?
5: Ja, dat zeg je goed, Bas. Dat kan wel eens heel goed een kansloos verhaal worden. En dan ook het signaal dat vandaag vanuit de Tweede Kamer gaat komen. Want de Eerste Kamer, volgende week gaan zij zelf erover debatteren, kijkt natuurlijk mee. Hè, hoe wordt er in de Tweede Kamer gekeken naar de aanpassingen van staatssecretaris Ehrenberg? En als er nu een hard signaal vanuit de Tweede Kamer gaat komen van, aanpassingen gaan het hier ook niet halen. Ja, ga dan maar stemmen. En dan doe je dat voor de zomer. Ja. Maar dan zit je dus met een budgetair gat als die wet weg wordt gestemd. Want dan ga je nog gewoon verder met de wet zoals die nu is. De tegenbewijsregeling van 2,4 miljard.
1: Ja,
5: en dan hoorden we ook al 21 zeggen, dan hebben we een dekkingsopgave. Gisteren stond, je moet al lachen, stond minister Heijnen van Financiën van de VVD, stond bij onze collega's van RTLZ. En dan zeiden, ja, de Kamer heeft daar al een uitspraak over gedaan. Dat moet dan ook uit het brede vermogensdomein komen. Ja. Want we weten hoe de begrotingsregels zijn. Ja, en dan wordt het ook broekzak, vestzak, Bas.
1: Ja,
5: want
1: zeker.
5: Als je het ook weer bij vermogen gaat ophalen, ja, dit gaat een hele kluif worden.
1: Dat denk ik ook.
5: Hier is het laatste voor de zomer nog niet over gezegd.
1: Dankjewel, politiek verslaggever Leendert Beekman.
2: 34 graden op Beursplein 5 vandaag. Er is genoeg beursnieuws te beleven. Ook in Amerika trouwens, je hoort Maxime van Mil van BNR Beurs.
9: Saai wordt het zeker niet, want 's werelds populairste aandeel staat in de spotlight vanwege de jaarvergadering met waarschijnlijk de meeste uitnodigingen, die van Nvidia. Met als belangrijkste onderwerp het opvoeren van de productie van hun nieuwste chips. Meer inkomsten dus mogelijk. Verder nog meer tech, met ook een beleggersdag bij Qualcomm, maker van nogal wat chips in smartphones, maar ze willen ook mee profiteren van de AI-hoos. Op dat vlak nog zeker interessant. Ze zouden in de buurt zijn van een belangrijke overname van AI-startup Modular. Mooie timing dus, als ze dat nu rond zouden krijgen. En nog meer tech, met kwartaalcijfers van Micron Technologies. Dat is een van de chipmakers die harkt en nog eens harkt vanwege de enorm gestegen prijzen van geheugenchips. Het aandeel steeg al met 280% dit jaar, maar dat betekent niet dat verder succes voor het aandeel met deze cijfers gegarandeerd is. Collega-chipmakers werden al eens afgestraft toen ze zeiden dat ze niet aan de vraag konden voldoen. En met een enorme stijging in die vraag kan dat hier nog wel een dingetje zijn.
2: Vanavond 6:30, nieuwe aflevering BNR Beurs hier op BNR.
1: Maar nu de kranten. Het FD, beleggers trekken naar ondernemingskamer nog Philips te dwingen tot openheid, schrijft die krant. Morgen moet de bedrijfsrechter, dus de ondernemingskamer, zich buigen over het verschil tussen beleggers en Philips over miljoenen teruggeroepen beademingsapparaten. Dat is de apneuzaak. Volgens de eisers heeft Philips de markt veel te laat en onvolledig geïnformeerd, waardoor het aandeel kelderde en de belegger met de pijn bleef zitten en met ademnood. Juristen hebben twijfels of het Hof daarin meegaat.
2: In de Volkskrant, vanaf 2040 heeft Nederland waarschijnlijk nog maar 7 academische ziekenhuizen. Als het aan de Raad van de Bestuur ligt, houdt het VUMC in Amsterdam namelijk op te bestaan als zelfstandig ziekenhuis.
1: En dan nog, tenslotte in de Volkskrant, de Tsjechische president Pavel sleept zijn premier voor de rechter. Omdat hij niet mee mag naar de NAVO-top in Ankara. Volgens de president moet hij erbij zijn. Maar Pavel heeft hem, de premier heeft Pavel niet opgenomen in de delegatie. Die moet lekker thuis blijven.
2: Ja, nou, we horen wel eens zeggen, praat is niet zo luid. Maar waarschijnlijk, als je dat hoort, je bent toch niet zo luid als deze man. Want een Australiër mag zich voortaan de luidste man ter wereld noemen. Joseph McRail Betap uit Canberra heeft volgens het Guinness World Records boek een schreeuw van 122,4 decibel geproduceerd. En daarmee verbreekt hij een record dat ruim 30 jaar stand hield. En dit is de schreeuw in kwestie. Ja, dit was in mij, in een radiostudio in Canberra. Meting uitgevoerd door een akoestisch specialist in aanwezigheid van getuigen. En het record is nu recent ook bevestigd. En 122,4 decibel, hoeveel is dat nou? Nou, denk aan een kettingzaag of een opstijgend straalvliegtuig van dichtbij.
1: Hallo.
2: Ja, het oude record was in de naam van een lerares uit Noord-Ierland. Zij schreeuwde in de klas, geloof ik, 121,7 decibel quiet.
1: Waardoor alle kinderen stilvielen, denk ik.
2: Waardoor alle kinderen een gehoorbeschadiging hadden. En nu heeft meneer Real Beta dus het record te pakken. Het komt hem ook wel van pas. Hij is namelijk hij is in dagelijks leven is die airco-monteur. Dat is ook fijn om te weten. Maar verder is hij stadsomroeper van Canberra. En onder de naam Lord Joseph verzorgt hij aankondigingen op evenementen, markten en autoshows. En dat klinkt dan ongeveer zo.
10: My lords, my ladies and gentlemen, welcome to Canberra!
2: Ja. Heel leuk. En voor zijn recordpoging had hij meerdere woorden getest. Samen met zijn dochter kwam hij uiteindelijk uit op het woord now.
11: It took me 7 attempts, just for one word, which was the word now. And my voice was shot for the next couple of days as well. It was husky, it was terrible.
12: De column van Bernard Hammelburg.
13: Dat Amerikaanse presidenten vaak geen toonbeelden van fatsoen en stijlvol taalgebruik waren, is niets nieuws. Keurige mannen als Eisenhower, Truman en zelfs de patriarchale Kennedy vloekten binnenskamers alle duivels uit de hemel. Johnson ging tijdens overleg schaamteloos met de deur open op het toilet naast de Oval Office zitten om de tirades met zijn staf niet te onderbreken. En dat was dan weer niets vergeleken met Nixon. Hoe vaak Nixon schold en vloekte, weten we uit de beruchte geheime geluidsopname die hij op zijn kantoor maakte en die de basis vormde voor het Watergate-schandaal. Het waren ook vaak puur racistische tirades. De verbale razernij was zo enorm dat lang niet alles is gewist. En als je in het Nationaal Archief in Washington naar de bandjes gaat luisteren, geloof je oren niet. Dat Donald Trump vrijwel geen gesprek voert zonder vloeken en schelden is dus niet de grootste onthulling in het gisteren verschenen boek Regime Change Inside the Imperial Presidency of Donald Trump van New York Times-veteranen Maggie Haberman en Jonathan Swan. Maar er blijft genoeg over. Zoals de trots die hij voelde toen een historicus zei dat hij machtiger is dan Genghis Khan, Alexander de Grote of Joseph Stalin. Hij heeft een medewerkster, Natalie Harp, die hem de hele dag volgt en niets anders doet dan hem lovende stukken uit de rechtse media laten zien, en fanmail met zinnetjes als: jij bent alles dat er voor mij toe doet. Over een geestesgestoorde man die zichzelf in brand had gestoken, wilde hij dat de staf het bericht zou verspreiden dat die man dat voor hem had gedaan. 'S nachts spookt hij, eet snacks en drinkt cola en laat de verpakkingen en blikjes slingeren. Hij schrijft dan de meeste berichten op Truth Social. En hij plakt goudkleurige ornamenten zelf met een tubetje twee componenten lijm boven de schoorsteenmantel. Smakelijk om te lezen, maar maakt het voor het land of de wereld veel uit? Nee, want extravagant gedrag heeft nauwelijks invloed op het reilen en zeilen van de wereld. Wat wel te denken geeft, is de wijze waarop hij regeert. Het besluit om Iran aan te vallen nam hij zonder sleutelfiguren als de ministers van Financiën, Energiezaken en Nationale Veiligheid. Sterker nog, ze wisten van niets. Het 464 pagina's tellende boek, dat vooral gaat over Trumps onvermoeibare pogingen om de regering compleet naar zijn hand te zetten, is een eye-opener, vooral ook omdat hij de auteurs keurig te woord heeft gestaan. Complotdenkers zien het als de zoveelste poging om hun bijna sectarische geloof in Donald Trump te ondermijnen. Ook deze hobbel zal hij ongetwijfeld nemen, want ach, het is weer zo'n dingetje van radicaal links en de fake media.
14: De staking in het openbaar vervoer vanmorgen tot 8 uur wordt niet gehouden om reizigers dwars te zitten, maar de mensen die er last van hebben zijn wel de reizigers die nu naar kantoor moeten. Hadden we dat nou niet een beetje anders kunnen doen? Zo meteen FNV-vicevoorzitter Nienke Kooijman in de ochtendspits.
15: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
16: Het is ongekend wat hier gebeurt.
15: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
17: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik meegenieten voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
15: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
18: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je.
19: Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
20: Beleggen in vastgoed betekent aankopen, financieren, onderhouden, box 3, box 2, belastingen, huurders, lekkages, verduurzamen of Annexum. Annexum beheert al 25 jaar Nederlands vastgoed. Wel het rendement, niet het gedoe. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
19: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
21: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
22: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
23: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
24: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
23: Ja, flexibel ticket, hè?
24: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
23: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
22: Realiseer uw ambities zonder zorgen over software. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
25: Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
0: BNR Verkeer. Ik ben Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen. Er staan vooral files door de werkzaamheden aan de A27 en op de A44. Want door de afsluiting van de A44 is het extra druk op het alternatief de A4 richting Amsterdam. Tussen Den Hoorn en Zoeterwoude is de vertraging opgelopen tot een half uur. De A27 van Breda naar Gorkum. Voor de afsluiting bij knooppunt Gorkum een kwartier vertraging vanaf Nieuwendijk. En het verkeer wordt vanaf Gorkum omgeleid via de A15 en de A2. Er wordt geflitst op de A1 richting Amsterdam bij hectometerpaal 44,6.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
4: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. In heel Nederland rijden er op dit moment vrijwel geen treinen, trams, bussen of metro's. Tot 8:00 vanochtend staakt het openbaar vervoer uit protest tegen bezuinigingen van het kabinet. Ook na 8:00 moeten treinreizigers de reisplanner in de gaten houden. De rest van de dag rijden er minder NS-treinen door de hitte. Duitsland zat gisteravond ook een paar uur zonder treinen. Niet vanwege een staking, maar door een storing in het communicatiesysteem. Daardoor kon niks meer verder rijden. Even na middernacht was de storing verholpen, maar de treinen rijden pas in de loop van de ochtend weer volgens schema. Mensen in Utrecht die de komende dagen even moeten afkoelen, kunnen terecht in de Domtoren. De kerk is extra lang open. Ook kunnen mensen op adem komen in musea, buurthuizen en bibliotheken. Amsterdam opende gisteren ook al zulke koelte plekken in de stad, bijvoorbeeld in een supermarkt. Er zijn vorig jaar meer kinderen van of naar Nederland ontvoerd, blijkt uit nieuwe cijfers. Het gaat om bijna 200 zaken. Kinderen worden regelmatig ontvoerd naar landen als Polen, Syrië, Amerika en Spanje. De kinderen worden meestal ontvoerd door hun eigen moeder, zonder toestemming van de vader, of andersom. En Kroatië heeft zijn tweede WK-wedstrijd gewonnen. Tegen Panama werd het 1-0. Kroatië staat nu op 3 punten en heeft nog zicht op de volgende ronde. Panama staat na 2 wedstrijden op 0 punten en is uitgeschakeld. Gisteravond laat speelde Engeland in dezelfde groep gelijk tegen Ghana. Het bleef 0-0. Het weer dan van weer online. Het wordt een zonnige en bloedhete dag. Het wordt 31 graden in het noorden tot 36 of 37 graden in het zuiden. Vanaf 12 uur geldt in een groot deel van het land code oranje vanwege de hitte. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Ja, die staking in het openbaar vervoer vanmorgen tot 8 uur wordt niet gehouden om reizigers dwars te zitten. Maar de mensen die er last van hebben zijn wel de reizigers die nu naar kantoor moeten. Had dat niet een beetje anders gekund? Gaan we zo maar eens voorleggen aan FNV-vicevoorzitter Niede Kooijman in de ochtendspits.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
7: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
26: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
27: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
26: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
27: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
28: Van satelliet-tv naar een geopolitieke macht. Eutelsat wil het Europese alternatief worden voor Starlink. Maar kan deze Europese David het wel winnen van de Goliath van Elon Musk? Dat hoor je in de nieuwste aflevering van Doorgelicht. Vanmiddag om 2:00 op BNR of gewoon lekker nu als podcast.
29: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
1: Bas van Werven en Iwan Verrips.
14: Goedemorgen, 6:08 is het geworden op deze woensdag 24 juni 2026. Een hete dag met heet nieuws. En dat gaan we horen van Iwan allemaal.
2: Ja, we hebben het zo meteen over de belangrijkste bijzaken in de wereld. Namelijk over het weer. Inderdaad, ja, de hitte van vandaag. Allerlei gemeenten nemen maatregelen. In Nederland is dat bijvoorbeeld de koelteplekken in Amsterdam en ook in Utrecht. Daar kan je geloof ik in de Dom terecht. Maar het is ook wel een beetje pijnlijk. In Frankrijk bijvoorbeeld mensen omgekomen die verkoeling zochten in het water. In het VK klagen ze ook steen en been over hitte in Londen bijvoorbeeld. Frankrijk, warmste dag ooit. Ja, wat moeten onder andere gemeenten nou doen om die hitte een beetje het hoofd te bieden? Allerlei mensen die in met name sociale huurwoningen zitten, die zitten met gigantische hete huizen. Nou, al dat soort zaken gaan we zo meteen bespreken. En die andere belangrijkste bijzaak is uiteraard voetbal.
14: Ja.
2: Nederlands elftal speelt van donderdag op vrijdagnacht in Kansas City tegen Tunesië. Het begint geloof ik om 1:00 s'nachts. Waardeloos natuurlijk voor de kijker hier in Europa. Maar dat terzijde. Hoe komen al die fans bij het stadion? Er zijn heel wat infrastructuuruitdagingen. We kennen de verhalen van hotels die letterlijk naast het stadion zitten. Maar ja, omdat er geen voetpad is, moeten mensen alsnog een taxi nemen om bij het stadion te kunnen komen voor 200 meter. Dat soort zaken. Nou, Jaap heeft het allemaal voor ons uitgezocht. Jaap de Groot, onze sportverslaggever, zometeen.
14: Maar we gaan eerst naar dit, want er wordt gestaakt in het OV vandaag. Althans een groot deel van het OV. Personeel heeft het werk neergelegd tot 8:00 vanmorgen. En dus in het hele land rijden er geen treinen, trams, bussen en metro's. De bonden voeren actie tegen het kabinetsbeleid. Ze willen niet dat er bezuinigd wordt op de sociale zekerheid. We gaan erover praten met FNV-vicevoorzitter Nienke Kooijman. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
14: Ja, geen treinen, trams, bussen en metro's. Nou, je zal maar aan je werk moeten. En u staakt niet vanwege het conflict met de OV-bedrijven, maar omdat u het niet eens bent met het bezuinigingsbeleid van de overheid. Waarom de vervoerbedrijven en de reiziger dan achterop stellen hiermee?
5: Nou ja, omdat het gaat over forse bezuinigingen die iedereen treft. Dus niet alleen hier de mensen die bij het spoor werken. Ook niet de schoonmakers die vandaag trouwens ook staken. Het heeft te maken met dat je er fors bezuinigd wordt op onze ouderdagsvoorziening. Ja. Als je in de WW komt, als je ziek wordt, je verzekering behoudt. Ja, dat zijn één mensen aantasting van de bestaanszekerheid. En daarom staken we vandaag met het OV. Maar ook natuurlijk de schoonmaak. We hebben manifestaties deze week door het hele land. Ja. Metaalbedrijven, bouwbedrijven. Dus overal zijn mensen terecht boos. En komen ze op voor de bestaanszekerheid van alle mensen in Nederland.
14: Ik denk dat er nog heel veel meer mensen ook terecht boos zijn over het feit dat u vandaag deze staking heeft ingesteld op een hele hete dag. Reizigers zullen er niet blij mee zijn. Vervoerders zijn er niet blij mee. Die missen inkomsten die nodig zijn, juist om personeel te kunnen betalen. Had dat nou niet anders gekund, mevrouw Kooijman?
5: Nee, omdat we ook zorgen voor die mensen. Omdat het ook gaat dat als jij ziek wordt, dat je uiteindelijk ook een bestaanszekerheid hebt om te kunnen leven. Het gaat ook om de mensen die uiteindelijk, als je een kankerbehandeling krijgt, niet je zorgen hoeft te maken over je inkomen. Mm-hmm. En het kan iedereen treffen. Dus het gaat over iedereen. En als ik je verkeersinformatie net heb beluisterd, kiezen er heel veel mensen ook gelukkig voor om thuis te werken. En treffen we in die zin de mensen niet per se die ook een andere vervoersmiddel kunnen bedenken om naar thuis kunnen werken.
14: U wordt even overschreeuwd door de mededeling dat er geen treinen rijden. Ja, nou, dat is heel prettig. Zeg maar, neem maar even één dingetje. Wat we hier hebben is natuurlijk kabinetsbeleid. U gaat nu als bond optreden, eigenlijk als een soort politieke partij, om bezuinigingen van tafel te krijgen. Is dat nou wel de rol van de bond, mevrouw Kooijman?
5: Nee, het is natuurlijk niet de rol van uw bond om de puinhopen van dit kabinet op te ruimen. En daar ben ik het helemaal met je eens. En dus zal het kabinet om daadwerkelijk ook ervoor te zorgen dat wij aan tafel kunnen komen om de bestaanszekerheid opnieuw vorm te geven. Want heel veel mensen komen bijvoorbeeld in die ziektewet terecht. Dat vinden wij ook. Maar zeg dan niet, er moet daar wel op bezuinigd worden. En dus kleden we ook die verzekeringen uit. En het hoeft ook niet. Want als je kijkt naar kijk naar de WW en de WIA. Daarvan zeggen ze, je moet ongeveer 6,5 miljard bezuinigen. Ja, als je kijkt naar die fondsen, dan zit daar gewoon in totaal 55 miljard in. Dat stijgt alleen maar. Er is geen reden om daarop te bezuinigen. Dus wij zeggen, haal die bezuiniging van tafel. Ja. Dan komen wij aan tafel en dan gaan we kijken hoe we het stelsel kunnen verbeteren.
14: Maar wacht even, ga ik u toch eventjes lesgeven? Want één groot probleem wat we natuurlijk hebben, is dat we vorig jaar
9: Ja, even die mevrouw.
14: En de Nest rijden ook door de staking. Nee, maar even zonder gekheid. Vorig jaar hebben we met de NAVO afgesproken dat we 5% van onze begroting gaan opmaken aan defensie. Die defensiebegroting moet betaald worden. Onze minister van Financiën heeft gezegd, het kan er niet uit. Ergens moeten we gaan bezuinigen. Vandaar. Maar waar willen u het dan weghalen? Want als u zegt, ja, kijk, we hebben die potten natuurlijk wel. Die kunnen we best mooi leeghalen. Het moet ergens betaald worden, mevrouw Gooijman.
5: Nou, dan ga ik ook les geven, als ik dat zo mag zeggen. Dan is er een mogelijkheid. En Koen, de voorzitter van de werkgevers, VNO-NCW, zei vandaag in de krant ook, je kan ook bedenken dat je het buiten haken zet. Dat betekent dat je Europa toestemming vraagt om het niet mee te laten tellen op onze begroting.
14: Ja.
5: Dus in die zin hoeft het ook niet.
14: Mm-hmm.
5: En nu ben ik natuurlijk niet de vuilnisvrouw, of wij niet als vakbonden de vuilnismannen van van dit kabinet. En hoeven wij hun problemen niet op te lossen. Maar er zijn andere mogelijkheden om die begroting vrij te maken, om de bestaanszekerheid te behouden, om ervoor te zorgen dat in onzekere tijden mensen hun zekerheid kunnen behouden.
14: Ja, nou, die bestaanszekerheid is er zeker voor de omroepen van het station.
9: Ja, die staat niet.
14: Die staat niet.
5: Nee, dat is zeker waar. Dus ik ga nu weer de koeken uitdelen voor de mensen die binnen zitten. Maar daar was het te druk.
14: Ja, nou, toch nog even één dingetje. Want waarom gaat u niet gewoon met het kabinet verder praten? Ik zei al even, u bent niet echt een echte partij om als politieke partij, maar dat moet een politieke partij echt oplossen. Je moet je als vakbond denk ik niet bemoeien met de financiën van een kabinet. Maar waarom niet gewoon lekker door met het kabinet? Gewoon praten en laat die reiziger dan met rust. Kan die tenminste naar zijn werk toe? Gaan we geld verdienen met z'n allen in Nederland? Belangrijk.
5: Nee, maar dit is ook onze keuze niet, hè? Want wij hebben het kabinet de kans gegeven om te zeggen, nou, haal die bezuiniging van tafel en zorg ervoor dat wij dan over die bestaanszekerheid verder kunnen praten. Dat doen ze niet. Het is hun keus dat wij genoodzaakt zijn om die stakingen vandaag voor te zetten. Ik zou zeggen, nou, doe een belletje naar mij. Zeg inderdaad dat die bezuinigingen weg zijn. En ik zit aan tafel.
14: Nou, Rob Jetten zit denk ik thuis te werken vandaag. Die komt niet met de trein naar de kantoor.
5: Ja, dat blijkt.
9: Maar Corman, tot slot is zo'n dag als vandaag niet vooral even, ja, goh, laten zien dat u er nog bent. Hè? Want ik heb het idee dat iedereen het een beetje gelaten ondergaat. Van ja, laat die bonnen maar even. Die moeten ook even tonen. Wij zijn er nog, wij zijn nog relevant. Ja, het levert niet echt heel veel buzz op, hè?
5: Nou ja, absoluut wel. Want als je kijkt naar bijvoorbeeld 1 mei zijn wij gestart. Dan is de opkomst gigantisch. We hebben duizenden mensen op de been gehad. En dat zie je ook bij alle manifestaties die wij deze week organiseren. Mensen zijn echt boos. En dat is terecht. Want op het moment dat je oude dagsvoorziening wordt aangetast, terwijl mensen eerder uitvallen omdat ze ziek zijn, omdat mensen ziek worden, hun baan verliezen en dan de bestaanszekerheid en hun vangnet onder hun voeten worden weggetrokken. Dat is terecht dat ze boos zijn, dat ze opstaan.
9: Ja.
5: En dus is de vakbond relevanter dan ooit.
9: Ja, maar die steun voor die staking is niet heel groot. Ipsos INO doet daar onderzoek naar. Ik neem aan dat u dat ook wel continu in de gaten houdt. U hebt al gezegd, misschien na de zomer nog meer stakingen. Nou ja, u maakt zichzelf niet heel populair op deze manier.
5: Nou ja, als je kijkt naar onze achterban, is de animo heel groot. Ja, vandaag heb ik ook onderzoek gedaan. En daar zie je drie kwart van de samenleving het eens is. En dus ook bij de partijen die in het kabinet zitten. Dus in die zin hebben we vrij veel steun voor de actie. Zelfs onder de partijen die deze bezuinigingen overeind houden. Dus ik zou zeggen, kijk ook naar je eigen achterban wat ze willen. En zorg ervoor dat we een vrij speelveld hebben om te onderhandelen.
9: U bent op een treinstation dus, hoorde ik net. Subtiel doorklikken. U gaat zo meteen met de auto weer terug naar het FNV-kantoor, of niet?
5: Nee, ik heb een fiets en dat gaat ook prima.
9: Even door de hittegolf, heel goed.
14: Dank. 35 graden.
9: Nina Kooijman, vicevoorzitter van FNV.
14: Ja, en zorgt het uitvallen van het openbaar vervoer dan ook voor extra druk op de Nederlandse wegen? Wijnand Zwaan van ABB, of valt het wel mee?
10: Ja, nou, tot dusver verloopt de ochtendspits heel normaal. Kijk, zo'n staking is natuurlijk ruim van tevoren aangekondigd. Dus veel mensen zullen daar rekening mee hebben gehouden en zullen zeker vandaag een dag hebben uitgekozen om thuis te werken. Dus aan de statistieken zien we het allemaal nog niet. Er staat in totaal zo'n 70 kilometer file eigenlijk wel op de vertrouwde plekken. En de meeste vertraging wordt toch veroorzaakt door de wegwerkzaamheden in het land op de A27 en op de A44. De A44 naar Amsterdam is voorlopig nog dicht en dat merk je op het alternatief, de A4 richting Amsterdam. Daar rijdt het langzaam tussen Den Hoorn en Zoeterwoude met een half uur vertraging. De A27 is dicht richting Utrecht, komend vanuit het zuiden bij knooppunt Gorkum, met daar zo'n 10 minuten oponthoud. En vanaf daar word je omgeleid via de A15 en de A2. Er wordt geflitst op de A1 vanuit Amsterdam bij hectometerpaal 11,2.
11: BNR Luister vandaag, begrijp morgen.
12: In een gezamenlijk statement zeggen Pakistan en Qatar dat de VS en Iran dus dat stappenplan hebben opgesteld. En dat stappenplan is om tot een definitieve overeenkomst te komen.
13: We now come to Andy Burnham, member for Makerfield.
15: En dan gaan we donderdag en vrijdag naar temperaturen rond 38 graden in het zuiden van het land.
2: Nou, in heel Europa, we weten het, is het heel erg warm. In Frankrijk, gisteren officieel de warmste dag ooit gemeten. Scholen gaan eerder dicht, openbaar vervoer leidt eronder. In Londen kan het wel 40 graden worden, mensen klagen daar. Spaanse steden die stellen zwembaden gratis open of goedkoper. In Amsterdam hebben we ook in Utrecht hitte-schuilplekken gezien.
14: Grote plekken.
2: Martijn de Rijk is daar gisteren langs geweest. Ja. En toch, ja, er zijn ook allerlei gemeenten in ons land die daar niet op voorbereid zijn. Ik ga erover praten met Edwin van der Straten, beleidsmedewerker van Klimaatverbond, een organisatie van de decentrale overheden. Moet je denken aan gemeenten en provincies die dus onder andere bezig zijn met dit onderwerp, met hitte en hoe daarmee om te gaan. Meneer van der Straten, goedemorgen.
16: Goedemorgen.
2: Ja, nou hebben we in Nederland een hitteplan. Ik weet, de gemeente Amsterdam heeft ook een soort lokaal hitteplan. Maar er zijn ook allerlei gemeenten die eigenlijk niet zoveel doen op dit gebied.
16: Niet zoveel doen, daar hebben we niet helemaal zicht op. Dat is misschien wel het grootste probleem. Eigenlijk zeggen wij vanuit Klimaatverbond, is ook ons idee geweest, toen het Nationaal Hitteplan is geïntroduceerd, van je zou ook op lokaal als gemeentes met al je partners goede afspraken moeten maken. Dat heb je voor een deel wel gedaan met officiële partners in hitteprotocollen. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook allerlei mensen die vanuit mantelzorgers en andere organisaties ook bij mensen thuiskomen, bij kwetsbare mensen. En dat spreek je af in een lokaal hitteplan. Ja. En wij zouden eigenlijk graag willen dat elke gemeente zo'n lokaal hitteplan heeft, zodat je zeker weet dat je dat goed met elkaar doorgesproken hebt. En ook daar goed op voorbereid bent als er een hittegolf als deze komt. Ja. En er zijn tot nu toe 128 gemeentes die dat hebben. En ik ben soms een beetje de tel kwijt met het aantal gemeentes, maar volgens mij hebben we er ruim 300. Mm-hmm. Dus we zijn nog niet op de helft. Ja. Ik wil daar ook nog een keer benadrukken dat een lokaal hitteplan niet een doel op zich is. Wat wij vooral willen is dat gemeentes met hun partners goed voorbereid zijn op dit soort extreem weer. Omdat het steeds vaker voorkomt en omdat het in die zin ook steeds belangrijker wordt.
2: En wat moet je daar dan concreet in regelen? Is dat bijvoorbeeld de plekken waar mensen verkoeling kunnen zoeken, of hoe om te gaan met kwetsbare inwoners, dat soort zaken?
16: Ja, dat laatste als eerste. Hoe om te gaan met kwetsbare inwoners. Kunnen dak- en thuislozen zijn. Kunnen oude mensen zijn die we steeds langer thuis laten wonen. Kunnen mensen met jonge kinderen zijn. Chronisch zieken. En je maakt maar ook bijvoorbeeld afspraken met buurthuizen waar mensen komen. En je maakt dan met elkaar afspraken. Wie zorgt voor welke mensen? Wie heeft welke mensen in beeld? En hoe zorgen we dat dat iedereen die kwetsbaar is gevonden wordt. Mm-hmm. En dat spreek je eigenlijk met elkaar af. Dat lijkt aan de ene kant, klinkt heel misschien een beetje als een open deur van, joh, waarom zou je dat niet doen? Maar we zijn het eigenlijk nog niet zo gewend natuurlijk in Nederland. Mm. Het is niet voor niks dat we er nu zoveel aandacht voor hebben. Mm. Want die hittegolven zijn nog steeds redelijk nieuw. En we moeten elkaar daar dus goed op voorbereiden. En dat doe je met dat lokale hitteplan.
2: Ja, ook misschien op het gebied van bouw van woningen. Want daar horen we ook al jaren van, moeten woningen die moeten warmte vasthouden. Met name in de winter interessant. Alleen in de zomer doen ze dat ook. En dan zitten mensen daar in de 40 graden. Is dat ook een gemeentelijke taak?
16: Heel goed punt. Heel goed punt. Dat is ook een taak van de Rijksoverheid. Wat wij zeggen is dat lokale hitteplan, daarmee bereid je je voor op een hittegolf zoals die er nu is. En wat je dan doet. Maar eigenlijk pleiten wij ook heel erg voor structurele, voor langdurige maatregelen. Hoe zorg je dat woningen koeler zijn? En dat we ze niet alleen inderdaad in de winter lekker comfortabel warm hebben, maar dat ze ook in de zomer niet te heet worden. En daar geen situatie ontstaan die we niet zouden willen. Ja. En wij pleiten eigenlijk ook dat daar meer.
2: Oh, even de.
14: Door de hitte.
2: Verbinding weg van meneer Van der Straten. Ja, we weten inderdaad allerlei verbindingen die ook problemen hebben van de hitte.
14: Zeker.
2: We gaan hem denk ik ook niet terugkrijgen. Nee. Edwin van der Straten, was dat? Oh, we gaan hem toch nog even kort bellen. Kijken of we nog even kort dit gesprek kunnen afmaken. Alhoewel we ook wel door moeten naar Jaap de Groot. Maar
14: ja, denk het ook.
2: Zullen we dat maar doen?
14: Ja
2: we gaan het afronden. Je hoorde een deel van het gesprek met Edwin van der Straten van de Klimaatverbond. En zij zijn dus bezig met de hitteplannen voor gemeenten en hoe daarmee om te gaan.
14: Een paar leuke dingetjes. Frankrijk, daar mag je geen alcohol drinken. Ook wel heel handig. En in Italië zeggen ze geen vlees, maar pasta. Had ik ook gedaan. We gaan naar het voetballen. In de nacht van donderdag op vrijdag neemt het Nederlands elftal het in Kansas City op. Hè. Dat is een vaste verblijfstek tegen Tunesië. Dat is 1:00 s'nachts. En dat betekent dat er ruim 70.000 fans richting het Arrowhead Stadium moeten. Terwijl de infrastructuur in Kansas City nou
3: niet al te best is en het OV ook niet. We gaan naar BNR Sportverslaggever Jaap de Groot. Die is, zoals we weten, in Kansas City, standplaats van Oranje. Jaap, goedemorgen. En bij jou is het nog dinsdag, geloof ik, hè?
17: Ja, ik zit nog steeds in een andere tijdzone, maar fris en fit.
3: Fris en fit, heel goed. Er zijn al wat wedstrijden geweest in dat stadion bij jou. Hoe verliep dat met het vervoer van fans naar het stadion in die eerste WK-wedstrijd in Kansas City? Kan je dat nog even schetsen?
17: Ja, nou kijk, je moet weten dat Kansas City eigenlijk geen busstructuur heeft. Dus ja, de vernieuwing, meeliften met het WK, was dat ze eindelijk een moderne busdienst zouden krijgen.
3: Okay.
17: Nou, met de eerste wedstrijd tegen Argentinië-Algerije ging dat volledig fout. Want de mensen zijn het niet gewend. Dus die gingen niet met de bus. Die bleven gewoon Ubers bestellen. Dus er werden iets van 30.000 mensen. Kwamen met de taxi aan. En die mochten die zone niet in. Dus er ontstond een enorme file van taxis die geen kant meer op konden. Ja, en daar kwamen uiteindelijk ook die bussen in terecht.
3: Ja
17: en dat was op zich niet zo'n probleem. Waren het niet dat ook de bus, niet met de VIP's, maar met de VV, dus de Very, Very Important Persons, vast kwam te zitten. Ja, en dat zijn toch de mensen die tienduizenden euro's voor een kaartje betalen en dus een groot deel van het WK financieren. Ja, en dan moet je bij de FIFA op het matje, word je bij de FIFA op het matje geroepen.
3: Ja.
17: Wat ook met de leiding van lokale organisatie hier gebeurd is. En ik heb het ook daarna gezien in de wedstrijd tegen Ecuador, Curaçao. Die bussen, het zit hier gewoon niet in het systeem. En ja, vandaag werd ook het nieuws bekend dat ze nu al besloten hebben dat na het WK een kwart van de nu georganiseerde busdiensten gaat verdwijnen. Dus er blijft nog drie kwart over. En ik sluit niet uit dat na het WK iedereen toch weer met Uber gaat of met zijn duim staat te liften. Ja.
3: Toch kennen we de beelden van de Oranje Mars. Even die al die fans, die hele grote dat Oranje Legioen op weg naar het stadion. Hoe gaat dat in Kansas? Kan je daar niet gewoon inderdaad naartoe wandelen?
17: Ja, kijk, ze hebben het wat dat betreft wel heel efficiënt opgelost. Want je moet je om 11 uur 's ochtends verzamelen in een plein, de Power and Light District, midden in de stad.
3: Aha.
17: En van daaruit gaan ze dus niet naar het stadion, maar het terrein van het FIFA Fan Festival, de zogenaamde fanzone. Dus ze hebben wat dat betreft niet het risico genomen dat we een soort van uitputtingsslag krijgen vanuit de stad 20 kilometer verderop in het stadion. Ze stoppen bij de fanzone. En vanaf dat moment, daar is een groot feest aan de gang.
3: Ja.
17: En vanaf dat moment moet je maar als Oranje supporters zelf zien te zorgen dat je bij het stadion komt. Dus
3: ja, nou,
17: je krijgt wel de hele mars door de stad heen. Dat wordt wel heel spectaculair. En ja, ze zijn hier helemaal door dolle heen. Want de mars wordt in zijn geheel live uitgezonden door ABC.
3: Ja.
17: Om even aan te geven van wat een impact het heeft. En ik vond het wel een hele mooie opmerking van de plaatselijke verslaggever hier.
3: Mm-hmm.
17: Die echt vanaf het begin al, elke dag zie ik er op tv over een soort update geven van die oranje bus. En die gaf vandaag eerlijk toe: I have followed the bus like it was a person. En zo gedraagt ze zich ook.
3: Wat mooi. We gaan het dus zien donderdag op vrijdagnacht. Dan gaat het Oranje Legioen proberen in het stadion te komen in Kansas City, waar Jaap de Groot, onze sportverslaggever, zit. Dankjewel, Jaap. ASML gaat machines leveren aan TNO. En beide partijen gaan samenwerkingen aan om de productie van fotonische chips in Europa verder te versterken. En dat kan best een heel belangrijk dingetje zijn. Gaan we zo over praten in de ochtendspits.
18: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
19: Klopt, minstens 2 dagen per week.
18: En jij?
19: Ik meestal maar 1 keer per maand.
18: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
19: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
18: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
20: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
21: Online veilingmeester.nl.
22: Hoe breng ik mijn board naar een hoger niveau? Hoe creëer ik synergie binnen het team?
23: Hemingway board-evaluaties zijn altijd veilig, onafhankelijk en diepgaand. Geen verplicht nummer, maar een strategisch instrument om patronen en dynamiek zichtbaar te maken, zodat de raad helemaal klaar is voor de toekomst. Meer weten? Ik ben René Geskes van Hemingway, bron voor commissaris en toezichthouder.
4: Op zoek naar Tom Poes. Netcongestie is het zand in de raderen van onze economie. Wie verzint er een list? Dat was de hoofdvraag op de Energeia Energy Lunch. Er zijn al veel plannen en maatregelen, maar het is nog niet genoeg. Bij de Energeia Energy Lunch kwam een selecte groep energieprofessionals bijeen om te zoeken naar onorthodoxe oplossingen. Waar zitten de onverkende paden? Welke slimme ingrepen kunnen nu helpen? En wat vraagt dat van bedrijven, overheid en netgebruikers? Kijk voor de learnings uit de discussie op energeia.nl/energylunch. Energeia Energy Lunch wordt mede mogelijk gemaakt door Tennet. Connecting everyone to a brighter energy future.
6: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger. En samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee. Kijk op trialslon.nl.
7: De hete zomer, Crayon rolluiken.
8: Geluidsoverlast,
7: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
8: Crayon rolluiken.
24: Nu in de BNR-app.
25: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Vanaf daar wordt het verkeer omgeleid via de A15 en de A2. En op die twee routes is het uiteraard extra druk. De overige files veroorzaken niet meer dan 5 minuten extra reistijd. Geflitst wordt er op de A1 vanuit Amsterdam bij hectometerpaal 11,2.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Groot ongemak voor mensen die zijn aangewezen op het openbaar vervoer. Want in de ochtendspits rijdt vrijwel helemaal niks. De treinen, bussen, trams en metro's gaan om 1:08 weer rijden. De staking is een actie van vakbond FNV tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op onder meer de uitkeringen. Mensen in de buurt van Ilvarenbeek moeten niet gek opkijken als ze een aap zien lopen. Het gaat om een ongevaarlijke aap die zaterdag ontsnapte uit safaripark Beekse Bergen. Gisteren is het dier nog gezien in Esbeek, 8 kilometer verderop. Aangeraden wordt om de aap niet te benaderen of te vangen, maar het park te bellen. Na jaren van daling neemt het aantal kindontvoeringen in Nederland weer toe. Uit cijfers blijkt dat vorig jaar 270 kinderen naar een land werden meegenomen door de ene ouder zonder toestemming van de andere. In de meeste gevallen gebeurde het door de moeder, die de kinderen dan meenam naar Polen, Spanje, Syrië of Amerika. Defensie wil tientallen satellieten de ruimte in schieten, meldt de Telegraaf. Ze zijn bedoeld voor inlichtingen, navigatie en communicatie. En ze moeten potentiële vijanden in de gaten houden. Voor Nederland gaat het dan bijvoorbeeld om Russische schepen op de Noordzee. Er zijn al een paar Nederlandse satellieten in de ruimte. En bij Engeland-Ghana op het WK voetbal is niet gescoord. Het bleef 0-0. Beide landen hebben nu 4 punten en zijn vrijwel zeker door naar de volgende ronde. Colombia won met 1-0 van Mexico en gaat ook door naar de knock-outfase. En er is goed nieuws over Neymar, die kan komende nacht weer spelen bij Brazilië. Het weer dan van Weer Online. We krijgen een zonnige en tropisch warme dag met temperaturen van 31 tot 36 graden. Alleen op de Wadden wordt het iets minder warm. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Ja, kijk je naar de beurs, dan zie je een heel ander beeld. Daar is het allemaal cool. Dow Jones gisteren 0,1% lager, maar met name de Nasdaq verloor 2,2%. En ook in Azië zien we minnen. De Nikkei 1,2% lager. De Hang Seng weet het redelijk beperkt te houden. En de Kospi gaat een heel klein beetje omhoog. Maar ja, na een groot verlies van gisteren, 1,5% erbij. We zijn nog niet terug op af. Er is toch wel het sentiment in de techwereld dat er ja, misschien wel wat veel geld uitstaat. Olieprijzen zijn verder gedaald. Steeds meer olietankers kunnen de straat van Hormuz door. De prijs van Brent crude is weer een beetje gedaald. Als we kijken naar de future, 76,36 op dit moment. En er is goede hoop dat de prijs daarin doorzet. Want volgens de directeur van de Amerikaanse energiemakelaar Greenlight Commodities is er kans dat de olieprijzen weer gaan naar de $60 per vat. En dat is eigenlijk de prijs die we hadden voordat het conflict in het Midden-Oosten ontstond. Alleen het probleem is dat de Amerikaanse consument nog steeds $5 voor een gallon betaalt. En die is er niet blij mee. Alle beursnieuws krijg je uiteraard bij BNR in onze nieuwsuitzending. En in de BNR-app. ASML gaat machines leveren aan TNO. Ja, beide partijen gaan namelijk samenwerken om de productie van fotonische chips in Europa verder op te tillen. Dat is een mooie kans, een mooie uitdaging en goed voor de economie. Zometeen meer in de ochtendspit.
8: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
9: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, op ons kan je rekenen. Forvis Mazar.
8: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
10: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS.

0: mee. Kijk op trialslon.nl.
1: Technici zijn schaars en vrouwelijke technici al helemaal. Veel bedrijven hebben extreem veel moeite om die doelgroep te vinden. Maar Hoppenbrouwers lukt het juist wel. Sterker nog, ze hebben daardoor geen personeelstekort. Hoe ze dat voor elkaar krijgen, hoor je straks om 3:30 op BNR.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
4: Goedemorgen, het is 6:06 op woensdag 24 juni 2026. Buiten een buitengewoon warme dag. En er wordt gestaakt in het OV tot 8:00 vanmorgen. Maar gezellig, gelukkig, wij zijn lekker met de auto. En zitten in de airco. En we hebben een hele hoop nieuws. Iwan.
5: Ja, je kan ook lekker thuiswerken. En ook naar ons luisteren. Dat is top. Ja,
4: want dan, als je de airco aanzet.
5: Exact, of niet. Ja, dan moet je wel een airco. Denk de meeste huishoudens geen airco hebben.
4: Nee, niet allemaal. Nee. Nou, maar veel wel.
5: Ja, maar de meeste niet. Toch? Denk ik nog. Wel steeds meer.
4: Heb je nog geen airco?
5: Nee. Hoef ik geen airco.
4: Nee, je bent nog jong.
5: Een beetje mee, precies.
4: Wat gaan we doen?
5: Mijn lichaam kan het nog aan. We gaan zo meteen praten over de zekerheden en onzekerheden als je een bedrijf leidt. Want je zou misschien kunnen denken, een van de nieuwe zekerheden is dat er altijd heel veel onzekerheden zijn. En dat houdt ook CFO's bezig, blijkt uit onderzoek van Deloitte. Praten we zo meteen over. En om dan maar even door te praten over die hitte. Inderdaad, water is dan natuurlijk heel fijn. Een badje in je tuin of iets dergelijks. Voor je dieren of voor jezelf. Maar ja, maakt ook wel duidelijk hoe afhankelijk we zijn geworden van water. Want ja, wat kan je je voorstellen, deze dagen zonder water? Dat zou een drama worden. Waterschappen die waarschuwen, ja, water is misschien wat minder vanzelfsprekend dan water uit de kraan als we tot nu toe dachten. Nou, hoe serieus dat probleem is, dat bespreken we ook zometeen.
4: Maar eerst gaan we eventjes over innovatie in ons land praten. Dat vind ik altijd een heel mooi boeiend onderwerp. Want we weten, de rapporten van Wenning, Draghi, Letta, is er één manier om te zorgen dat je in de vaart de volkeren mee kan. En dat is innoveren en investeren. De concurrentiepositie van ons land voor de langere termijn veiligstellen kan onder meer door fotonische chips te gaan produceren en dat straks te gaan aanbieden. Het zijn chips die werken met licht in plaats van elektroden. Het is natuurlijk heel mooi, heel nieuwe techniek. En TNO en ASML gaan op dat gebied nu samenwerken om de Europese productie voor die fotonische chips te versterken. Betekent dat ASML de fysieke machines levert aan TNO en TNO verder gaat met toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek. Waar ze voor zijn. Bij ons Ton van Mol, Managing Director bij TNO. Meneer van Mol, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
4: Ja, vandaag dus de samenwerking gepresenteerd. Hoe gaat het nou precies? Want ik zeg eventjes, ASML levert de machines en jullie doen de rest. Klopt dat?
6: Nou, bijna. Nee, wij gaan in Eindhoven een proeffabriek bouwen om die fotonische chips op schaal te gaan produceren. Zoals bekend is geworden, hebben de AI-datacenters besloten dat de communicatie tussen de chips en die datacenters via optische verbindingen moet gaan. En daar zijn heel veel optische chips voor nodig. Ja. En wij gaan in Eindhoven een proeffabriek bouwen om die te gaan produceren. Nou, dat lijkt op. Dat doe je eigenlijk op dezelfde manier als je traditionele halfgeleiders maakt. En daar horen ook inderdaad de lithografiemachines bij van ASML. En om dit zo snel mogelijk en zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen, zijn we erg blij dat we met ASML erop kunnen gaan samenwerken.
4: Ja, die kunnen wel een machientje bouwen, hè? Dat weten we inmiddels. Maar ja. Nu is even dit toch een ander métier. Hè? Inderdaad, ze hebben alle lithografiemachines, bouwen ze. Is dit basically, volgens mij, toch een heel andere tak van sport, een fotonische chips, dan een elektrische chip maken, toch?
6: Ja, dus er zijn natuurlijk wel best wel wat verschillen. En daarom zijn we blij ook met de expertise die ASML heeft op lithografie. Ja. Kunnen gaan inzetten om die chips te gaan produceren. Dat doen we niet alleen maar ASML, dat doen we maar andere industriële partijen. En het idee is om met die partijen zo snel mogelijk chips kan produceren. Ja. Het doel is om in 28 de eerste chips uit die fabriek gaan komen.
4: Ja, en dat precies, dat gaat dan wel om enige schaal. Hè? Je moet wel zorgen dat je dan veel kan produceren. Gaat dat lukken? Ja. Want er zijn veel partijen al lang aan het kijken naar fotonische chips, ook in Nederland trouwens. Hoe gaan we die voorsprong houden en of uitbouwen, meneer Van Mol?
6: Nou, we zijn gelukkig in Nederland met de hulp van die industriële partijen en de overheid al op tijd begonnen met het schalen. Dus de fabriek is al in aanbouw. Daar hebben we denk ik nog een voorsprong op. Mm-hmm. En ik denk dat wat uniek in Nederland is, is dat je met ASML, dus die het ook een monopolie heeft op lithografiemachines, ja, en een aantal andere partijen een expertise bij elkaar kunt brengen die je niet zomaar op andere plekken in de wereld bij elkaar kunt brengen. En daarmee hopen we ook echt die voorsprong uit te bouwen.
4: Ja, en dit is helemaal in lijn met datgene wat er nu gebeurt, hè, met AI, ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Ja. Je kan een versnelling maken met deze chips weer in machines, kleiner construeren. Ja. Allemaal hartstikke belangrijk. Ja. Kunnen wij dan inderdaad, hè, los van het feit dat we u nu ontwikkelt en dat dat waarschijnlijk gaat lukken, ook een grote producent worden van dit soort chips? Want dat kunnen we nog niet, hè?
6: Ja. Ja, het unieke van deze faciliteit die TNO nu bouwt, is dat de bedoeling is dat deze ook gaan overdragen in de industrie om in de toekomst ook een commerciële productiefaciliteit te bouwen. En daarmee die versnelling te creëren. En een voorsprong in de wereld.
4: Dus een grote chipfabrikant gaan we worden. Wordt dat dan TNO of wordt het een aparte entiteit? Of een samenwerkingsentiteit?
6: Nee, dat wordt een andere entiteit. Er zijn al entiteiten in Nederland die het kunnen. Ja. En voorop staan om dit over te nemen. Dus daar zijn we erg blij mee.
4: Nou, ja. Die Brainport die wordt straks dat een beetje het Novo Nordisk van Nederland. Hè? Dat was ooit goed voor, ik geloof, 40% van het bruto binnenlands product in Denemarken. Eén bedrijf. Ja. Maar dat gaat wel een beetje. Als het zo goed blijft gaan, dan is dit het begin van een eerste aanzet om Nederland inderdaad heel veel verder te krijgen in de wereld.
6: Ja, een soort mini-Silicon Valley hier in Nederland creëren.
4: Nou, dank u. Veel succes. Hou ons op de hoogte. Tom van Mol, Managing Director van TNO. Vandaag dus die samenwerking van kracht.
0: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
5: Er zijn allerlei ontwikkelingen als het gaat om Oekraïne te melden. Het land heeft namelijk een nieuwe aanvraag gedaan om lid te worden van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO, heeft president Zelensky laten weten via Telegram, nadat hij een ontmoeting heeft gehad met de secretaris-generaal van de OESO. Die club van 38 economisch voortvarende landen. Nederland zit er uiteraard ook bij. Oekraïne werkt ook al jaren samen met de OESO aan allerlei hervormingen en wil nu van kandidaat-lid naar een volledig lidmaatschap. En die aanvraag is gedaan. Toch verloopt niet alle internationale samenwerking van Oekraïne even simpel. Zo zal Zelensky morgen niet naar Polen afreizen voor een belangrijke conferentie over de wederopbouw van het land. Zelensky staat al weken op gespannen voet met Polen. Heeft een beetje een bijzondere reden. De Oekraïnse president vernoemde vorige maand een militaire eenheid naar de helden van het Oekraïnse opstandelingenleger. Ook wel het UPA genoemd. Dus die eenheid is het UPA-eenheid. Alleen voor Oekraïne is dat een symbool voor verzet tegen de Sovjet-Unie. Maar in Polen roept dat allemaal minder positieve herinneringen op. Want die UPA die was tussen 1943 en 1945 verantwoordelijk voor de dood van 100.000 Polen.
4: Oeps.
5: En nu wordt Zelensky in Polen beschuldigd van historisch ongevoelig gedrag. De premier Sviridenko die zal morgen de Oekraïnse delegatie leiden op de conferentie in Polen in plaats van Zelensky. Die gaat dus toch niet die kant op. En ondertussen gaat de oorlog ook gewoon verder, uiteraard op de grond in Sebastopol op de Krim. Daar is de stroomtoevoer uitgevallen na een Oekraïnse aanval. Oekraïne probeert al langer die Krim te isoleren met allerhande drone-aanvallen. Het geannexeerde gebied wordt door het Russische leger gebruikt als uitvalsbasis, dat weten we. De Russische gouverneur, geïnstalleerd op Sebastopol, die noemt het aanval op de energieinfrastructuur van de Krim. Hoe groot de schade is, is nog niet bekend. En ik zag ook afgelopen nacht weer berichten van honderden drones neergehaald. 323 drones door Rusland neergehaald, meldt Russische persbureaus.
4: Ja, en er is geen druppeltje benzine meer te krijgen op de Krim, trouwens. Dan eventjes naar Engeland. Van de Britse premier Keir Starmer gisteren teruggetreden. En zijn mogelijke opvolger Andy Burnham, die hebben elkaar gesproken. Een allesbehalve gezellig verlopen ontmoeting. Volgens insiders was de sfeer ijzig toen ze elkaar spraken over de overdracht van de macht. Want Burnham lijkt binnenkort premier te worden. En daarom krijgt hij alvast toegang tot gesprekken met de topambtenaren. Dat moet ergens in juli gaan zijn. Tenminste, dat was wel het verhaal. Moet ervoor zorgen dat hij snel kan instappen als het zover is. Maar het zit allemaal niet lekker. Want in het kamp van Starmer is er frustratie en wrok, omdat Burnham Starmer aan de kant heeft geschoven. Starmer zelf zegt dat hij het landsbelang voorop zet en mee wil werken aan de nette overdracht. En tegelijkertijd lijkt hij Burnham niet al te veel extra tijd te willen geven om zich lekker in te werken. Terwijl het team van Burnham vindt dat alles in recordtempo moet gebeuren. Ze hebben mogelijk een paar weken om zich klaar te maken voor het premierschap. Want volgens de plannen van de Labour Party zou, als hij zoals verwacht zonder tegenkandidaten tot leider wordt gekozen, al op 17 juli een speciale conferentie plaatsvinden om die uitslag te bevestigen. En dan zou hij diezelfde dag nog premier van Engeland zijn. Maar
7: in de Friday Move gaat het over tv.
8: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
7: Politiek. Ja.
9: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
7: En ik ben er ook.
8: Dat is toch heerlijk.
7: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
10: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
11: Tijd is een half uur. Er wordt geflitst op de A348 Arnhem richting Doesburg bij hectometerpaal 10,6.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
12: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Groot ongemak voor mensen die zijn aangewezen op het openbaar vervoer, want in de ochtendspits rijdt vrijwel helemaal niks. De treinen, bussen, trams en metro's gaan om 8:00 weer rijden. De staking is een actie van vakbond FNV tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op onder meer de uitkeringen. Mensen in de buurt van Hilvarenbeek moeten niet gek opkijken als ze een aap zien lopen. Het gaat om een ongevaarlijke aap die zaterdag ontsnapte uit safaripark Beekse Bergen. Gisteren is het dier nog gezien in Esbeek, 8 kilometer verderop. Aangeraden wordt om de aap niet te benaderen of te vangen, maar het park te bellen. Na jaren van daling neemt het aantal kindontvoeringen in Nederland weer toe. Uit cijfers blijkt dat vorig jaar 270 kinderen naar een land werden meegenomen door de ene ouder zonder toestemming van de andere. In de meeste gevallen gebeurde het door de moeder, die de kinderen dan meenam naar Polen, Spanje, Syrië of Amerika. Defensie wil tientallen satellieten de ruimte in schieten, meldt de Telegraaf. Ze zijn bedoeld voor inlichtingen, navigatie en communicatie. En ze moeten potentiële vijanden in de gaten houden. Voor Nederland gaat het dan bijvoorbeeld om Russische schepen op de Noordzee. Er zijn al een paar Nederlandse satellieten in de ruimte. En bij Engeland-Ghana op het WK voetbal is niet gescoord. Het bleef 0-0. Beide landen hebben nu 4 punten en zijn vrijwel zeker door naar de volgende ronde. Colombia won met 1-0 van Mexico en gaat ook door naar de knock-outfase. En er is goed nieuws over Neymar. Die kan komende nacht weer spelen bij Brazilië. Het weer dan van Weer Online. We krijgen een zonnige en tropisch warme dag met temperaturen van 31 tot 36 graden. Alleen op de Wadden wordt het iets minder warm. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Ja, geen treinen, trammen, bussen of metro's vanmorgen, omdat de bonden staken tegen het kabinetsbeleid. Nou, en dus zijn de forensen die onderweg naar kantoor moeten en dat normaal gesproken met het OV doen, de dupe. Hoewel het op de weg vrijwel meevalt. Dus. Maar onze verslaggever Jorik Simonides is op Den Haag Centraal. En kijk of het daar galmt zometeen van de leegte.
13: Zit jij als finance of HR-manager met een onhandige software-erfenis? Poeh, dat is 3 keer harder werken dan nodig. Bij Peppel maak je jouw ideale wereld. Je kiest zelf wat je gebruikt voor HR, payroll en finance. Een verademing. Geef je software een oppepper met Peppel. Dat is people zonder O.
14: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
15: Klopt, minstens 2 dagen per week.
14: En jij?
15: Ik meestal maar 1 keer per maand.
14: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
15: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
14: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
16: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
17: of over de grootste beursgang aller tijden.
16: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
17: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
16: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio
17: of in de BNR-app.
18: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
19: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
20: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Manen in Barneveld. Door het vuur. Kijk op vanmanenkachels.nl.
19: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
1: Bas van Werven en Iwan Verrips.
4: Goedemorgen, 5 over 7 is het geworden op woensdag 24 juni 2026.

0: en dacht hij dit boeken in zou gaan als buitengewoon warm, maar daar moeten we hem eerst even meemaken. Het kan wel eens 35 graden worden. Iwan, daar hebben we geen last van. Er zit lekker de airco.
1: Ja.
0: Wat gaan wij doen? Want we hebben wel nieuws.
1: Zeker. We gaan het zo meteen hebben over...
0: Heet van de naald.
1: Mark Rutte inderdaad. Maar altijd cool gebracht. Naar de NAVO-chef, NAVO-secretaris-generaal. Die reist vandaag naar Daddy Trump. Ontmoeting in Washington met hem. Er komt geloof ik nog een gesprek aan. Een telefoongesprek met allerlei andere landen. Hoeveel landen zijn dat? Een aantal landen. Vijf landen. Het VK, Frankrijk, Duitsland, Italië en Polen. Daar zit dan Rutte ook weer bij. Allemaal in aanloop naar de NAVO-top in Ankara volgende maand. Zometeen praten we over met Ron Keller. En we hebben zometeen een tech-update met Joe van Buurik over een tegenhanger van Polymarket die intern in de maak zou zijn bij Meta. Hoor je zometeen.
0: Ja, maar eerst tot 8 uur vanmorgen, dus nog 25 minuten, rijden er geen trams, bussen en metro's. Met hartelijk dank aan de bonden die daarmee willen opstaan tegen het kabinetsbeleid. Omdat de bezuinigingen op sociale zekerheid zijn aangekondigd door het kabinet, dus wordt de reiziger daarmee lekker gepakt. In het hele land ligt het openbaar vervoer plat. En op Den Haag Centraal staat onze verslaggever Jorik Simonides. Jorik, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Bas.
0: Galmt het daar van de leegte? Of zijn er nog mensen die verwoest komen met hun... met een woeste blik komen met een tasje in hun hand op weg naar hun werk?
2: Nou, toen ik hier aankwam, galmt het inderdaad wel van de leegte. Maar het is nu inmiddels bijna 8 uur.
0: Ja.
2: 8 uur is die staking formeel voorbij. Dus mensen hebben wel de hoop dat het dan weer het een en ander rijdt. Dus je ziet nu wel dat het hier langzaam druk begint te worden. Toch waren er ook vanochtend wel wat enerzijds verdwaalde reizigers, anderzijds toch reizigers die in de reisapp zagen dat er nog ergens een bus reed, hoopten dat het toch nog wat op gang kwam. Dus helemaal uitgestorven was het zeker niet een uur geleden.
3: Wacht u op als ik vragen mag.
4: Op de bus 386.
3: Rijdt die wel?
4: Dat hoop ik. Die meneer zegt van niet van de spoorwegen. Maar goed, het geeft aan dat hij over 14 minuten hier komt. En in de app staat het ook dat hij hier komt. Dus ik wacht gewoon rustig af. En anders na 8 uur ga ik dan weg. Ja, het is niet anders.
5: I have train 8:19.
3: Yeah. Did you know there was a strike?
5: Ja.
3: Waar moet u naartoe?
5: Ja, ik moet naar de Sassenheim met mijn werk.
3: Maar de trein rijdt niet?
5: Nee, helaas niet. Nee, ik wist het niet. Ik kwam vanochtend en dan, nou moet ik net mijn werkgever bellen dat ik laat kom.
3: U wist wel dat er gestaakt werd?
4: Ja, ik wist dat wel, ja. Maar ik probeer toch naar Zoetermeer te komen.
3: Na 8 uur komt het weer op gang, geloof ik.
5: Ja, maar dan ben ik te laat in mijn werk.
3: Sterkte.
5: Ja, bedankt.
0: Ja, het is niet, valt niet mee. Nou duurt die staking nog een minuutje of 23. En dan, Jorik, kan je dan weer gewoon met de trein? Volgens mij is het niet meteen rijden, toch?
2: Nee, ja, dat is de grote vraag. Om 8 uur is de staking in ieder geval afgelopen. Ja. Dus gaat al het personeel weer aan het werk. Maar hoe snel er dan ook echt weer gereden wordt, weet Sarah van Amerongen van de NS. Die staat hier naast me. Goedemorgen.
6: Hoi, goedemorgen. Ja, we gaan ons best doen om vanaf 8 uur weer zo snel mogelijk op te starten. Maar dat is logistiek nog best wel een puzzel. Dus we verwachten dat eigenlijk de hele ochtend dat het nog net iets anders kan zijn dan reizigers van ons gewend zijn. Maar dat we rond het middaguur wel weer normaal gaan rijden.
3: Hoeveel tijd heeft dat nodig?
6: Ja, dus wel tot het middaguur. En dat komt omdat treinen eerst naar de goede plek moeten worden gereden. En dat kan nu pas vanaf 8 uur. Dus we gaan heel erg ons best doen om dat zo snel mogelijk te fixen.
3: Dus ze staan nog geparkeerd ergens, die treinen?
6: Ja. Treinen staan in de nacht staan ze altijd geparkeerd ergens. Dus hier op Den Haag Centraal is een eindstation, dus daar staan ze al wel klaar. Maar heel veel treinen staan ook op opstelterreinen. Dus echt op een parkeerplaats. En we moeten ervoor zorgen dat al die treinen op de goede plek komen, zodat we de normale dienstregeling kunnen rijden.
3: Wat gaan reizigers daar de rest van de dag nog van merken?
6: Ja, dus wel echt dat het net iets anders is dan dat je van ons gewend bent. Dus misschien een ander tijdstip, misschien een ander spoor. Dus check heel goed de reisplanner voordat je op pad gaat.
2: Ja, het komt er wel mooi samen zo. Die staking is vervelend, maar er zijn ook nog hittemaatregelen deze week. Dat lijkt me een beetje een perfect storm voor jullie.
6: Ja, het is een hele ongelukkige samenloop van omstandigheden. Het klopt inderdaad dat we door de hitte ook de dienstregeling een beetje hebben moeten aanpassen voor de komende dagen. Er rijden nog steeds op ieder traject treinen, maar we proberen net de dienstregeling iets minder druk te maken, dat mocht er een trein uitvallen, dat daar niet dan de hele dienstregeling last van heeft. En dat we het heel snel kunnen oplossen met elkaar.
3: Maar die combinatie van die twee, die doet dus extra pijn vandaag.
6: Ja, dat is echt heel erg ongelukkig. Dus het is super belangrijk dat reizigers de reisplanner checken voordat ze op pad gaan. En heel kort van tevoren.
3: Wat gaan reizigers de rest van de week nog merken van die hitte in de trein?
6: Ja, dus we hebben voor de rest van de week, dus tot het weekend, hebben we een andere dienstregeling dan normaal. Dus net iets minder treinen. We rijden nog wel op ieder traject treinen. Dus je kan echt nog wel van A naar B komen, maar net iets minder vaak.
3: Vorig jaar werd er ook veel gestaakt bij de NS. Toen door een conflict met de onderhandelingen met de NS zelf. Ja, hier staan jullie buiten. Maakt dat het extra vervelend?
6: Ja, het is natuurlijk vervelend voor de reizigers dat ze hier de dupe van worden. Wat je al zei, wij staan hier buiten. Het is een staking tegen het kabinet. Wij willen gewoon heel graag dat de partijen weer bij elkaar om de tafel gaan zitten om uiteindelijk het beste plan te hebben voor Nederland.
3: Ja, houden jullie rekening met extra stakingen nog?
6: Ik las dat de vakbonden gisteren hebben gezegd dat dit het begin was en dat ze hopen dat het kabinet met ze om de tafel gaat. Nou, dat hopen wij ook.
3: Ja, maar in de loop van de dag, tot de komende uren zal het nog wel even moeilijk zijn op het spoor dus.
6: Ja, dus de komende uren moeten reizigers echt nog rekening houden met aanpassingen. En dus de komende week ook door de hitte.
3: Ja, je ziet dat die drukker worden op Den Haag Centraal. Het is bijna 8:00. Mensen zijn toch wel in de hoop dat er zo'n 8:00 wat gaat rijden. Maar de vraag is of dat meteen gaat lukken.
0: Nou, ik zou een ijsje nemen en even wachten tot die komt. Jorik, zie je vanzelf hier.
3: Dat ja, ga ik doen.
0: Jorik Simoni, deze vanaf Den Haag Centraal.
7: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
1: NAVO-chef Mark Rutte die reist vandaag naar Washington voor een overleg met president Trump. Allemaal ter voorbereiding op de NAVO-top in Ankara volgende maand. En er staat veel op het spel. Amerika voert de druk op de andere NAVO-landen verder op. Wil dat Europese bondgenoten meer verantwoordelijkheid nemen. En bijvoorbeeld voor een eigen verdediging. En denken ook openlijk na over een kleinere militaire rol in Europa. Vanochtend nog het nieuws bij de Financial Times dat de Amerikaanse, hoge Amerikaanse legerofficier in Europa, generaal Donoghue, die vertrekt vervroegd zou zijn op aandringen van de minister van Defensie Pete Hegseth. Nou, er valt genoeg te doen als we nog even terugdenken aan de NAVO-top vorig jaar. Het leek zo mooi, nieuwe NAVO-norm, Trump tevreden naar huis. Hoe liggen we er nu bij? Gaan we het bespreken met oud-diplomaat en geopolitiek expert Ron Keller. Meneer Keller, goedemorgen.
8: Goedemorgen, Ivo. Ja,
1: wat zal het doel van Rutte zijn aan Washington? De band lijmen tussen Amerika en Europa weer.
8: Ja, dat is absoluut weer van belang. Dat zal wel zo lang als Trump president is, zal dat wel de opdracht blijven. Rutte zal proberen om de VS binnen de NAVO te houden. En de VS zal in toenemende mate, schat ik in, en ook zullen we dat in Ankara zien, zich toch een beetje gaan afkeren van de NAVO. De Amerikanen hebben een plan, hebben een strategie. We willen ons meer, zeggen de Amerikanen, op Latijns-Amerika richten. We willen ons meer op de echte uitdagingen voor de VS, China, richten. En minder op Europa. Dat moet Europa toch echt zelf oplossen. Dat is wat ze in november in hun strategie hebben opgeschreven. En daar zullen we nu in Ankara ook weer alle signalen van zien.
1: Ja. Als we even het afgelopen jaar bespreken, sinds die NAVO-top in Den Haag, hoe is die relatie dan gegaan? Want ja, daar werd toch wel achteraf over geoordeeld, huzarenstukje van Rutte, goed geregeld. Later nog in Groenland een soort compromis geregeld, waardoor Trump eigenlijk een beetje tevreden leek tijdelijk. Maar nu, ja, het gaat niet echt goed, hè?
8: Nee, nou, in grote mate, ik zei al, de strategie die in november is uitgekomen van de Amerikanen, die heeft bevestigd dat de Amerikanen minder met de NAVO willen doen en ook minder met Europa willen doen. De hoop die er was dat het weer zoals bij het oude zou blijven na de NAVO-top in Den Haag, die was meteen daarmee eigenlijk al weggenomen. En je ziet het afgelopen jaar dat er ergernis is. Hè. De Amerikanen blijven klagen over het feit dat NAVO-landen in Europa nog steeds onvoldoende aan defensie doen, te weinig naar die afgesproken 5% van het nationaal inkomen norm gaan. Dat kost tijd natuurlijk. En dat doet ook pijn in alle landen. Dat merken wij in Nederland ook. Mm-hmm. Maar goed, de Amerikanen vinden dat te langs nog gaat, moet sneller. En de Amerikanen, en Trump met name, is toch heel erg ontevreden dat de NAVO niet hem heeft geholpen bij de oorlog tegen Iran. Mm-hmm. Dat kan natuurlijk de NAVO niet doen, want we werden niet aangevallen. Dus volgens de NAVO-verdrag mogen we niet ingrijpen, maar daar heeft Trump weinig aan gelegen. Hij vindt dat bondgenoten zijn bondgenoten. Nu ben ik in de problemen, nu moeten jullie me helpen en jullie waren er niet. Dus hij zal ongetwijfeld een lading aan kritiek op loslaten op de NAVO. Als ik jullie nodig heb, dan ben ik er niet, maar jullie hebben wel voortdurend kijken naar mij. Dus die verhouding wordt slechter en slechter. De VS, Europa, beginnen meer en meer uit elkaar te drijven. Langjarig en structureel. En daar zal een keer, maar niet in Ankara hoor... Ja. Maar er zal een keer, zullen we moeten nadenken... gaan we nog verder met elkaar?
1: Ja. U zei, ja, dat hele conflict in het Midden-Oosten... heeft eigenlijk niet zoveel met de NAVO te maken. Toch zien we Rutte wel Trump feliciteren met zijn aanpak daar in Iran. Daar zijn critici, die zijn daar nou niet zo blij mee. Die zeggen, ja, maar moet dat nou? Staat u ook aan die kant? Vindt u dat ook ongemakkelijk... dat ja, Rutte maar blijft vleien bij Trump?
8: Nou ja, Trump... Rutte heeft een opdracht. Hij moet de NAVO leiden en de NAVO als club bij elkaar houden. En daar doet hij alles voor, zou je bijna zeggen. Soms kan je zeggen, hij gaat te ver. Maar aan de andere kant, als de VS met de deur dichtslaand... de NAVO morgen verlaat... dan hebben we een probleem en dan gaan we ook klagen... dat Rutte zijn werk niet goed heeft gedaan. Dus ik vind het heel lastig, hoor. Rutte gaat wel langs de grenzen nu en dan. Want als hij als secretaris-generaal van de NAVO Trump feliciteert... met wat hij in het Midden-Oosten doet... dan gaat eigenlijk Rutte ook zijn boekje te buiten. Ja. Maar goed, het doel heiligt de middelen, denk ik dan maar. Dus ik denk dat daarom veel landen zeggen... nou ja, laat Rutte maar gaan. Hij is wel heel goed in dat soort zeg maar lijmpogingen. Ja. Maar er zijn ook grenzen. Ook Rutte is geen Superman. Die kan ook niet alles aan elkaar blijven plakken.
0: Nou zijn er ook rond mensen. Er is ook een school die zegt, ja, Rutte moet gewoon een keer zich hard opstellen. En zeggen, joh, weet je, je hebt ook een belang bij het hebben van partners in de NAVO tegen Trump. Maar dat verhaal komt er niet uit. Zou dat niet ook een weg kunnen zijn? Dat je zegt, joh, weet je, we hebben je nog wel nodig. Maar ja, we zijn nu, zoals je weet, op eigen been aan het leren staan. Dus tot ziens, toedeledokie met je NAVO.
8: Ja, dat moet Rutte niet doen. Dat moeten de andere NAVO-landen doen.
0: Dat
8: die
0: is waar.
8: Eigenlijk zelf bepalen dat nu is de maat vol, Donald. Nu stoppen we ermee, nu knippen we het koordje door. Jij gaat jouw weg, wij gaan onze weg. Maar dat moet Rutte niet, is niet de man die dat moet doen. Rutte is wel degene die, denk ik... ik ben er niet bij, maar niemand is daarbij. Maar Rutte zal, schat ik in, hem kennende, achter de schermen wel degelijk... kritisch op Trump zijn.
0: Ja, ja.
8: Maar hij wil voor het oog van de wereld... Trump nog steeds met alle ideeën behandelen. Ja. Is dat wel logisch dat hij dat doet?
0: Ja. Dan die top in Turkije. Hè? Dat is een belangrijk land. De tweede grootste legermacht in de NAVO, volgens mij. Hè?
8: Ja, klopt. Dat klopt. Het is een heel groot... Turkije is een bijzondere NAVO-partner. Ja. Het werd lid van de NAVO toen de NAVO in de jaren 50... Turkije echt nodig had om die zuidflank te beschermen. Ja. Maar Turkije was op dat moment geen echte democratie. Was een militair regime. De NAVO staat toch voor democratie beschermen. Dus Turkije was altijd een beetje een vreemde partner. Heeft zich ook eigenlijk sinds zijn lid zijn altijd heel stil gehouden. En de laatste jaren denk ik dat Turkije meer en meer... uit elkaar en Europa en de VS ook een beetje... Turkije is ook zijn eigen rol gaan varen. Turkije heeft nog steeds het grootste leger op de Amerikanen na in de NAVO. Heeft een lange en diepe militaire traditie. Ottomaanse Rijk, Atatürk was een succesvolle generaal. Ik noemde al de militaire regimes die Turkije heeft gehad. Dus ja, de militarisme zit in de Turkse samenleving. Ze hebben een groot en betrouwbaar leger. Want de Turken zijn wel een heel betrouwbare NAVO-bondgenoot altijd geweest. Maar ze hebben dus, ja, enerzijds ze zijn NAVO-lid... maar ze hebben ook de ambitie, zeker onder Erdogan... ook in de regio een rol te spelen. Ja. En dat wil wel eens botsen, maar dat zal Turkije... ongetwijfeld als voorzitter zich inhouden. En ook Erdogan zal proberen, net als Nederland vorig jaar... om de NAVO bij elkaar te houden. En proberen steun voor Oekraïne te geven. Weer net als vorig jaar, omdat Oekraïne die meer dan ooit nodig heeft. Ja. En Turkije zal ongetwijfeld ook proberen om Trump te plezieren... en het naar zijn zin te maken.
1: Nou, verder nog voor de agenda ook in Berlijn vandaag... een bijeenkomst van de E5-landen. VK, Frankrijk, Duitsland, Italië en Polen. En daar zal Rutte ook weer bij zijn, alleen dan telefonisch. En eens kijken wat we daar gaan bespreken. Dank, Ron Keller, voormalig diplomaat, geopolitiek expert... en ook ambassadeur in onder meer Turkije.
0: We gaan naar Wijnand Zwaan op het drafje. Er zijn problemen op de A15. Wijnand, vertel.
9: Ja, de A15 van Rotterdam naar Gorkum is een ongeluk gebeurd... met veel vertraging tussen Sliedrecht en Gorkum. Nu 8 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. De linkerrijstrook is waarschijnlijk nog ruim een uur dicht. Ja, heel veel alternatieven voor die route heb ik niet... want de A27 is natuurlijk ook dicht van Breda naar Utrecht... bij knooppunt Gorkum vanwege werkzaamheden. Omrijden kan eventueel via Gouda over de A20 en de A12... maar die route is op dit moment wel erg druk. Verder staat de langste file van dit moment op de A4 richting Amsterdam, tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. 25 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de A44. Er is een flitser bijgekomen op de A28 Zwolle-Assen bij hectometerpaal 146,9.
7: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Tech Update.
0: Ja, en daarom is aangeschoven de studio Joe van Buren. Joe, goedemorgen.
10: Bas en Ion, goedemorgen.
0: En dan een opmerkelijk bericht. Meta werkt aan een tegenhanger voor poliemarkten ten Kelsey. Dat is gokken op alles wat bestaat. En daar wordt de wereld echt beter van, hè? Denkt Zuckerberg nu ook.
10: Diepe zucht. Maar zo cynisch als dit is de techwereld dus nu, hè Bas. En zeker bij je moederbedrijf van Facebook, waar ze nu echt maar van alles en nog wat proberen. Mark Zuckerberg's social media platforms zijn nog steeds groot, maar hij voelt de concurrentie van TikTok en YouTube. Qua AI, laten we wel zijn, slaat hij geen deuk in een pakje boter. En dat zit hem niet lekker. En moeten we het nog over metaverse en slimme brillen hebben, Bas?
0: Nee.
10: Laten we maar gewoon zitten. Maar goed, nu dus dan een alternatief voor Polymarket. Waarmee Zuck dus wil dat gebruikers over de hele wereld geld kunnen wedden op allerlei gebeurtenissen, alsof het een game is.
0: Mm-hmm.
10: In eerste instantie fictief geld, maar ze sluiten al niet uit dat het later echt geld gaat worden. Dat alles meldt de New York Times in een artikel dat afgelopen nacht gepubliceerd is. Hoe moet het dan gaan heten? Nou, intern nu nog aangeduid als Arena, hoe je ook wil, als losstaand platform naast Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger. Goed te benadrukken dat Polymarket, in ieder geval gokken daarop in Nederland, verboden is al enige tijd. En ja, we kennen ook inmiddels best wel wat berichten van mensen die op toch wel verdachte wijze heel veel geld hebben verdiend door te gokken op dingen waar ze zeer waarschijnlijk
0: iets
10: vanaf
0: wisten. Precies.
10: En dat zijn vaak ook nog wel mensen die bijvoorbeeld betrokken zijn bij de regering Trump, om maar voorbeeld te
0: noemen. Omheen zitten.
10: Daarom, en weet je weten wat voor decreten eraan komen, beslissingen genomen worden. Nou goed, Zuckerberg lijkt dus ook iets te willen, met de naar eigen zeggen bij Meta ruim 3,5 miljard wereldwijde gebruikers die Meta op een dag bereikt. Zijn overigens vooral mensen in Azië, waar Meta relatief weinig geld aan verdient. Want de advertentieinkomsten zijn daar veel lager per gebruiker. Dus willen ze meer jonge gebruikers in de VS en Europa aanspreken, zou ik zeggen. Die willen blijkbaar gokken, denkt Zuck. Maar ja, om aan te geven dat hij nu echt van alles tegen de muur aan het smijten is om te zien wat blijft er plakken. Ze zijn ook met een nieuw foto-appje bezig, dat meldt de New York Times erbij, waarmee je met AI dingetjes kan genereren.
0: Ja, leuk.
10: En dat is maar een van de vele projectjes die ze op het vuur hebben staan om te zien hoe ze mensen kunnen vasthouden.
0: Niemand heeft dat toch nog. Nog even naar Mythos, dat mysterieuze, momenteel geblokkeerd superkrachtige AI-model van Anthropic, want dat is zo gevaarlijk omdat het in recordtijd kwetsbaarheden bij Amerikaanse overheden zou hebben gevonden.
10: Ja, en het nieuws is dat dat tijdens een testje gebeurd zou zijn, meldt Associated Press afgelopen nacht. Notabene tijdens het samen optrekken met de veiligheidsdienst in Washington werden opeens kwetsbaarheden ontdekt in de computersystemen. Dat is al een tijdje geleden, maar nu is dat nu gemeld. En dat is waarschijnlijk ook de verklaring waarom het gelijk zo hoog opgenomen werd. Dat er ook in de Senaat over gesproken werd. Mark Warner van Virginia zei, ze waren binnen enkele uren bij al onze geheime systemen binnen. Dat had hij dan weer van de baas van NSA. Het is wel zo dat een bron tegen het AP heeft gezegd in het verhaal van afgelopen nacht, ja, kwetsbaarheden vinden is één ding, maar ze ook misbruiken, daar was niet zo gauw sprake van.
0: Okay.
10: Dus dat is wel een stukje nuance. Maar het verklaart wel waarom de situatie zo hoog opliep. Juist na die ruzie met het Pentagon, hè, over de inzet van Anthropic's AI. Ondertussen blijft het allemaal wel mythische proporties aannemen, steeds meer, want bijna niemand mag het gebruiken. Ook de NSA, notabene, heeft gisteren de toegang tot Mythos verloren, berichtte de New York Times dan weer. Dus het blijft een curieuze situatie.
0: Precies. Meer tech vanmiddag om 3 uur in de grote techshow BNR. Wie spreek jij? Ben van den Burg vanmiddag.
10: Mensen met verstand van quantumcomputers. En ook de vraag of je daar wel of niet in moet investeren.
0: Ja.
10: Want dat willen ze bij Ground State Ventures. Je raadt het al, een quantum investeringsfonds. Hebben we oprichter Ton van Noordende over gesproken. Die legt haar fijn uit waarom het volgens hem meer zal renderen dan AI. Tenzij je een miljard hebt liggen, dan kun je met AI nog wel geld verdienen, zegt hij. Nou goed, dat is natuurlijk allemaal zijn belang en zijn verhaal. Maar toch vind ik het interessant om te horen, is het nou te vroeg of toch zelfs al te laat om nog geld in te leggen op de quantumcomputer? En wanneer komt hij nou eindelijk? Want dat blijft ook altijd.
0: Nou, gisteren 2 decreten getekend door meneer Trump, die zelf niet begreep waar die voor tekende, geloof ik. Maar toch, die zal aandachtig luisteren.
10: De vaste luisteraar naar de grote techshow.
0: Daarom.
10: Daar hoort het allemaal.
0: 3 uur op BNR vanmiddag. Dankjewel, Joe van Buurik.
11: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
7: De column van Bernard Hammelburg.
12: Dat Amerikaanse presidenten vaak geen toonbeelden van fatsoen en stijlvol taalgebruik waren, is niets nieuws. Keurige mannen als Eisenhower, Truman en zelfs de patriarchale Kennedy vloekten binnenskamers alle duivels uit de hemel. Johnson ging tijdens overleg schaamteloos met de deur open op het toilet naast de Oval Office zitten om de tirades met zijn staf niet te onderbreken. En dat was dan weer niets vergeleken met Nixon. Hoe vaak Nixon schold en vloekte weten we uit de beruchte geheime geluidsopname die hij op zijn kantoor maakte en die de basis vormde voor het Watergate-schandaal. Het waren ook vaak puur racistische tirades. De verbale razernij was zo enorm dat lang niet alles is gewist en als je in het Nationaal Archief in Washington naar de bandjes gaat luisteren, geloof je oren niet. Dat Donald Trump vrijwel geen gesprek voert zonder vloeken en schelden is dus niet de grootste onthulling in het gisteren verschenen boek Regime Change Inside the Imperial Presidency of Donald Trump van New York Times-veteranen Maggie Haberman en Jonathan Swan. Maar er blijft genoeg over. Zoals de trots die hij voelde toen een historicus zei dat hij machtiger is dan Genghis Khan, Alexander de Grote of Joseph Stalin. Hij heeft een medewerkster, Natalie Harp, die hem de hele dag volgt en niets anders doet dan hem lovende stukken uit de rechtse media laten zien en fanmail met zinnetjes als jij bent alles dat er voor mij toe doet. Over een geestesgestoorde man die zichzelf in brand had gestoken wilde hij dat de staf het bericht zou verspreiden dat die man dat voor hem had gedaan. 'S Nachts spookt hij, eet snacks en drinkt cola en laat de verpakkingen en blikjes slingeren. Hij schrijft dan de meeste berichten op Truth Social. En hij plakt goudkleurige ornamenten zelf met een tubetje twee componenten lijm boven de schoorsteenmantel. Smakelijk om te lezen, maar maakt het voor het land of de wereld veel uit? Nee, want extravagant gedrag heeft nauwelijks invloed op het reilen en zeilen van de wereld. Wat wel te denken geeft, is de wijze waarop hij regeert. Het besluit om Iran aan te vallen nam hij zonder sleutelfiguren als de ministers van Financiën, Energiezaken en Nationale Veiligheid. Sterker nog, ze wisten van niets. Het 464 pagina's tellende boek, dat vooral gaat over Trumps onvermoeibare pogingen om de regering compleet naar zijn hand te zetten, is een eye-opener, vooral ook omdat hij de auteurs keurig te woord heeft gestaan. Complotdenkers zien het als de zoveelste poging om hun bijna sectarische geloof in Donald Trump te ondermijnen. Ook deze hobbel zal hij ongetwijfeld nemen, want ach, het is weer zo'n dingetje van radicaal links en de fake media.
0: Het wordt vandaag bloedheet, dat weten we, maar voel je dat ook in je portemonnee? Ja, zeker, want rond 8:45 betalen huishoudens met een dynamisch energiecontract 4 keer zoveel voor stroom als normaal gesproken. Hoe kan het nou dat zo'n stroomprijs zo oploopt op 1 hete zomeravond? Hoor je zo meteen.
13: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
14: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
13: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
15: Hey Scale-up, wil jij weten wat het verschil maakt tussen winnen en stagneren? Hier Bart van Nol van Scale-up Company. 18 november organiseren wij de 10e editie van de Scale-up Summit. Thema How to Win. Met groeigoeroe Fern Harnish, Sam Walker, Rachel Turner en andere topsprekers. Koop nu je early bird tickets met korting op scaleupcompany.com.
16: Thomas van Zijl.
17: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het lobbypanel over de OV-staking en een gesprek met Andries van Luik, topman van online broker Webull Securities Europe. Ik vraag hem waarom hij koos voor Nederland als springplank voor Webull in de rest van Europa. Dat en meer vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
18: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
19: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
20: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
21: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
20: Voor pallets van 100 kilo?
21: Zie je het als een kans?
4: Train die core, mensen.
21: Tijd voor gesponsorde vacatures.
22: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
23: Openstaande facturen? Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
24: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
25: Hallo, wij zijn Forvis Mazaar.

0: op tv.
1: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: De rijstrook is dicht. Het loopt inmiddels ook vast op de A50 vanuit Apeldoorn, vanaf de afrit Loenen tot aan knooppunt Vatenberg. Het oponthoud is daar zo'n 20 minuten. Verder hebben we het hoogtepunt van de ochtendspits inmiddels gehad. De meeste drukte zien we nu nog op de A4 richting Amsterdam, door de werkzaamheden aan de A44. Tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep, 3 kwartier vertraging. En er gebeurde een ongeluk op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Tussen Sliedrecht en Gorkum nu 10 kilometer stilstaand verkeer met een half uur oponthoud. De linkerrijstrook is zeker nog een uur dicht. Er wordt geflitst op de A28 van Zwolle naar Assen bij hectometerpaal 146,9.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Het openbaar vervoer start nu zo'n beetje weer op. Door een staking reden er tot 8 uur geen treinen, bussen, trams en metro. Toch moeten treinreizigers nog rekening houden met problemen. Vanwege de hitte zet de NS minder treinen in. Door het warme weer koelen treinonderdelen niet goed af, waardoor storingen kunnen optreden. FNV-voorzitter Hans Spekman was al vroeg op pad om met stakers te praten. Hij was op Utrecht Centraal en merkte dat mensen erg bezorgd zijn dat het kabinet minder geld wil uittrekken voor mensen die ziek worden of hun baan kwijtraken. Spekman wilde plannen van tafel, anders komen er nog meer acties. Honderdduizenden mensen gebruiken afslankmiddelen als Ozempic en een groot deel bestelt ze online of via, meldt RTL. De inspectie maakt zich daar grote zorgen over, omdat je dan niet weet wat je precies binnenkrijgt. Er zijn daardoor al mensen in het ziekenhuis beland. Het advies is, ga altijd naar de huisarts. President Trump is boos op de oliebedrijven omdat de prijzen aan de pomp hoog blijven, en dat terwijl de prijs voor ruwe olie wel daalt. Mensen worden afgezet, zegt Trump, die een onderzoek instelt. Hij hoopt dat de oliebedrijven zelf tot bezinning komen, want zoals het nu gaat, kan echt niet, vindt hij. En in de omgeving van Heelvarenbeek loopt een aap vrij rond. Een dier ontsnapte zaterdag uit safaripark Beekse Bergen. Het is een ongevaarlijke mannetjesaap van een meter hoog. Toch is het advies om hem niet zelf te benaderen of te vangen, maar contact op te nemen met het park. Dat wil hem dan verdoven en terugbrengen. Het weer dan, van weer online. We krijgen een zonnige en tropisch warme dag met temperaturen van 31 tot 36 graden. Alleen op de Wadden wordt het iets minder warm. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Ja, gaan we even kijken naar de beurs in Azië. Nikkei staat 0,5% lager, de Hang Seng 0,5% hoger. En de Kospi staat 2,9% hoger. Ja, na gisteren forse winst, omdat Samsung en SK Hynix op het wereldwijd sentiment tegen halfgeleiders wat naar beneden dokkelen. Maar nu zien we dat het weer wat beter gaat. De olieprijzen zijn verder gedaald vandaag. Steeds meer olietankers die kunnen de straat van Hormuz passeren. De prijs van een vat Brent crude in the future $76.36 op dit moment. En er is goede hoop dat die prijsdaling verder doorzet. Directeur van het Amerikaanse energiemakelaarshuis Greenlight Commodities zegt dat een reële kans is dat we terugzakken naar $60 per vat. En dat zou betekenen, als het een beetje doorzet, ook dat onze benzine aan de pomp ook alweer onder de 2 euro kan. Zou fijn zijn. Maar ja, dat is toekomstmuziek. Dalende olieprijs zorgt niet voor dat de rust in de Amerikaanse oliesector is teruggekeerd, want Trump laat in een bericht op Truth Social weten dat het ministerie van Justitie heeft opgedragen onderzoek te doen naar olieprijzen. Want, zegt Trump, de bedrijven verlagen de prijzen aan de pomp niet gelijk met de dalende kosten voor ruwe olie. En dus voor de klanten afgezet. Dat doet hem pijn, want de midterms zullen onder meer worden afgerekend over de hoogte van de benzineprijs aan de pomp. En die bedraagt nu nog $5 voor een gallon. Alle beursnieuws krijg je uiteraard bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Het wordt vandaag bloedje heet en dat ga je ook voelen in je portemonnee. Jazeker, die wordt ook namelijk roodgloeiend, want rond 9:15 betaal je als je airco aan hebt maar liefst 4 keer zoveel voor stroom die doorheen stroomt als normaal. Als je tenminste een dynamisch energiecontract hebt. Hoe kan het nou dat 1 warme zomeravond voor zo'n prijspiek zorgt? Gaan we zo bespreken, hier bij BNR.
8: Even kijken. Benki. B-E-N-K-E-Y. Benki.
9: Benki, dat is toch geen woord?
8: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
10: Benki. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht, geen vergunnings- of prospectusplicht.
11: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.

0: B-E-N-K-E-Y, Benky. Steengoed in vermogen.
1: Vision Planner, voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
2: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
3: Klopt, minstens 2 dagen per week.
2: En jij?
4: Ik meestal maar 1 keer per maand.
2: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
4: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
2: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
5: Klopt. Wil je echt praktijkgericht aan de slag met AI? Ga dan naar Fiverr.ai en doe de AI-scan.
6: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
5: Fiverr, dat klopt voor jou.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
8: Goedemorgen, en zo werd het 7 minuten over 8, om precies te zijn. Woensdag 24 juni 2026. En Iwan, wat gaan we doen? Uiteraard, de dag staat ook een beetje een teken van de hitte in Nederland, hè?
9: Ja, en eigenlijk het komende half uur ook. Want we gaan praten over de hitte, nieuws rondom die hitte, alles wat ermee samenhangt, bijvoorbeeld de stroomprijzen. En ook stroomtransport in Nederland wordt ook allemaal een beetje bemoeilijkt door de hitte. En ja, de belangrijkste vraag uiteraard altijd met deze temperaturen: wat aan naar werk? Kan de korte broek wel of kan de korte broek niet? Nou, je hebt 2 kampen daarin, namelijk wel of niet. En zometeen gaan we het eens bespreken met onze voormalige huissnop. Weet je nog, vroeger bij Paul van Liemst, Ivo van Rechteren.
8: Oh, ja, tuurlijk.
9: Ja, zeker. Hij komt naar de studio. En ik weet zeker, zonder korte broek. Dat kan niet anders.
8: Nou, zijn wij goed gekleed, denk ik. Ja, gaan we straks horen. Maar eerst gaan we naar dit, want vanaf vanmiddag 12 uur geldt er code oranje in ons land door de hoge temperaturen. En de komende dagen kan die temperatuur zelfs verder oplopen richting 35 graden. Met uitschieters in het zuiden van het land naar 40 graden in Limburg. Ja, Limburg wordt dan echt een soort tropisch eiland in Nederland. KNMI verwacht dat de nacht van donderdag op vrijdag de warmste in Nederland ooit gaat worden. Temperatuur komt dan niet onder de 24 graden in de Bilt. En de NS laat de komende dagen minder treinen rijden vanwege de hoge temperaturen. Dat komt niet alleen maar inderdaad door stakingen. Nee, gewoon omdat het weer niet meewerkt. Wanneer kan je sneller inspelen op storingen, zegt de woordvoerder van de NS, Arno Leblanc.
10: Nou, die code oranje, extreem weer. Dat is voor zowel reizigers, onze collega's, als ook voor treinen, het materieel zelf, erg uitdagend. En daarom nemen we die maatregelen. Wat we eigenlijk doen is, we rijden preventief op enkele trajecten minder treinen om eventuele verstoringen beter op te kunnen vangen.
8: Ja, vooral op tracés waar dubbeldekkers rijden merken reizigers dat er minder treinen zullen worden ingezet. Dat gaat met name op de kleinere tracés zoals Den Haag, Schiphol, Amsterdam en Utrecht. Want die dubbeldekkers die hebben last van hitte.
10: Dat zijn treinen die meer last hebben van hitte. Dat zijn grote, zware treinen. Die het gewoon zwaar hebben bij hoge temperaturen, omdat onderdelen heet kunnen worden. En dan met name airco's, die moeten harder gaan werken. En als die airco's uitvallen, dan moet een trein ook uit de dienstregeling. Omdat het dan gewoon simpelweg te warm wordt daarbinnen.
8: Ja, dan wordt het een soort dubbele magnetron over waar je in zit. Andere maatregelen die ze nemen vanwege de hitte, Iwan?
9: Nou, bijvoorbeeld op de weg, ANWB zet tot en met zondag extra personeel in bij de wegenwacht. En ik denk zomaar dat Rijkswaterstaat ook wel op verhoogde paraatheid staat. Maar ook als je bijvoorbeeld denkt van, nou weet je, warm, ik ga de deur niet uit om boodschappen te doen, ik laat het lekker thuis bezorgen.
8: Dag.
9: Thuisbezorgd stopt vanaf het middaguur met de bezorging in het grootste gedeelte van het land. Althans, met de eigen bezorgers van Thuisbezorgd zelf. Een woordvoerder zegt tegen de Telegraaf dat de veiligheid de hoogste prioriteit heeft. En ook andere bezorgdiensten zoals PostNL, Albert Heijn en Picnic die lassen tijd in voor extra pauzes en trakteren, ik denk hun personeel en niet de klanten, op ijsjes en zonnebrandcrème, meldt nu.nl.
8: Ja, en daarbij is wel een opmerking. Als je nou vandaag iemand van Post of DHL of DPD of iemand die een pakje komt brengen aan de deur krijgt, zorg even dat je hem een raketje geeft of zo. Ja. Gewoon een ijsje of een blikje fris
9: bier.
8: Of water.
9: Ja, of een lekker biertje.
8: Dat neemt ze dan niet aan, denk ik.
9: Denk het ook niet. Nee. Nee. Verder, ja, ook allerlei praktische zaken. Bijvoorbeeld de vuilnisdiensten, die beginnen vaak eerder met hun rondes. Dus ja, misschien moet je wat eerder beter je bak buiten zetten. Even informeren bij de gemeente hoe dat ook alweer zit. En ja, we zien ook allerlei andere gevolgen. Bijvoorbeeld afgelopen nacht was de warmste juni maand ooit gemeten in ons land. Komende nacht wordt het nog warmer. Dus morgen ga ik hetzelfde zeggen. Dat het de afgelopen warmste juni nacht ooit gemeten is. Op meerdere plekken daalde de temperatuur niet onder de 20 graden. In Vlissingen werd het zelfs niet kouder dan 22 graden. Zien we bij Buienradar. Nou, ook allerlei gevolgen. Bijvoorbeeld als het gaat om bosbranden. In allerlei veiligheidsregio's is het risiconiveau verhoogd. Het RIVM adviseert kinderen, ouderen, astmapatiënten om vandaag zoveel mogelijk binnen te blijven. Heeft te maken met smog, met name in delen van Flevoland, Utrecht en het midden en westen van Noord-Brabant is de kans daarop groot. En bij openluchtzwembad Het Ploetertje in Benningbroek, dat is in Noord-Holland, daar waren ze niet op tijd met voorzorgsmaatregelen. Dat openluchtzwembad blijft namelijk dicht vanwege een kapotte pomp. Ja. Dus daar hebben ze dan geen vers water.
8: Jammer.
9: En dan kan je dus niet lekker poedelen, terwijl dat met dit weer wel zo lekker zou zijn.
8: Precies. Mijn broer ligt te poedelen in Frankrijk, want het is daar buitengewoon warm. Vannacht 27 graden. Ja. Maar als je kijkt naar de gemiddelde temperaturen, Frankrijk was het voor het eerst het warmste dag ooit. Hadden ze daar gisteren, sinds het begin van de temperatuurmetingen, gemiddelde temperatuur, dus dag en nacht bij elkaar opgeteld, 29,8 graden.
9: Mm-hmm.
8: En overdag in Parijs lopen de temperaturen de komende dagen op tot boven de 40 graden.
9: Ja.
8: Lekker naar de stad toe, hè? Leuk, naar zo'n stedentripje, weggebakken te worden.
9: Ja, in Frankrijk inderdaad in één dag honderden hitterecords gebroken. En momenteel zitten tienduizenden huishoudens in Frankrijk zonder stroom vanwege problemen met de stroomvoorziening. Ik geloof een kleine 70.000 huishoudens. Nou, met dit weer wil je wel stroom hebben.
8: Nou.
9: Want voor je het weet is je koelkast een soort sauna geworden, ja, waar alles lekker vanzelf uitloopt, de Franse kaas en dergelijke.
8: Over stromen gesproken, de stroomprijs in ons land stijgt vanavond naar verwachting tot het hoogste niveau in jaren. Blijkt uit gegevens van het handelsplatform IPEX Spot. Huishoudens met een dynamisch energiecontract die betalen rond 20:15 vanavond een recordprijs voor stroom. Die komt neer op €1,20 per kilowattuur. Denk je nou van mee? Nou, vier keer zoveel als op een normale zomeravond. Maar Giel Mulder, hoogleraar energie-economie aan de Rijksuniversiteit Groningen, zegt: de oorzaak is uiteraard, hoe kan het ook anders, de aanhoudende hitte.
11: Nou, die hele hoge prijs die we vanavond hebben is maar een uurtje.
8: Ja.
11: Want we hebben prijzen per 15 minuten. En ja, die prijzen die fluctueren nagelang de vraag en aanbod.
8: Mm-hmm.
11: Nou, de vraag naar elektriciteit die stijgt natuurlijk enorm vanwege de hitte. Vanwege het airco-gebruik.
8: Ja.
11: Terwijl het aanbod is minder vanavond. Er is geen zon, minder zon. Dus zonnepanelen produceren veel minder stroom.
8: Ja.
11: Er is ook vrij weinig wind. Dus in zulke situaties kan het voorkomen met heel veel vraag, weinig aanbod, en dat de prijzen heel erg hoog worden.
8: Ja, rond de €900 per kilowattuur, per megawattuur, begrijp ik?
11: Ja, rond de €900 per megawattuur.
8: Ja.
11: En voor consumenten is dat een kilowattuur, ongeveer 1 euro. Maar dat is ook inclusief belastingen.
8: Mm-hmm.
11: Maar dat is heel erg hoog, inderdaad. Maar vandaag, overdag, rond 12 uur of rond 2 uur, is de prijs maar €45.
8: Ja.
11: De prijs fluctueert heel erg sterk.
8: Zijn die zonnepanelen lekker te roken? Thuisbatterij zou dus helpen, maar ja, als je dat niet hebt, wat gaat het je kosten in dat uurtje vanavond als de airco aanstaat?
11: Nou, als je al een airco hebt, gebruikt ongeveer 1 kilowattuur. Dus het kost €1,20 voor 1 uurtje airco. Dus dat valt ook nog wel
8: dat
11: mee.
8: Dat valt mee, ja, precies. Ja. Ja. En
11: dat
8: is
11: wel heel erg veel.
8: Is dat de enige reden? Inderdaad, de vraag die op zo'n moment heel erg toeneemt. En weinig zonnepanelen die staan te roken.
11: Nou ja, 's avonds is er geen minder zon. Dus de zonnepanelen produceren veel minder elektriciteit. Er is ook vrij weinig wind.
8: Mm-hmm.
11: De centrales die gas gebruiken, elektriciteit maken uit aardgas, die zijn ook minder efficiënt. Die hebben een mindere capaciteit vanwege de hitte.
8: Ja.
11: En net zoals andere elektrische apparatuur ook minder kunnen produceren, minder goed functioneren onder hitte. Dat geldt ook voor gascentrales. Dus ze hebben ook minder capaciteit.
8: Ja. Maar het kost gelukkig niet zo gek veel. Maar die extreem hoge stroomprijzen is toch wel iets aparts. Zeker met die dynamische energiecontracten. We zagen dit in 2022 ook. Toen Rusland Oekraïne binnenviel en we enorme gasprijzen kregen. Wat maakt dit nou anders? Dit is puur en alleen door klimaat aangestuurd, deze prijspiek dus.
11: Ja, of door de omstandigheden.
8: Ja, precies.
11: Prijzen kunnen fluctueren door twee factoren.
8: Ja.
11: Ene factor is schaarste, dat hebben we vanavond. Er is gewoon heel weinig capaciteit, maar er is een hele hoge vraag.
8: Ja.
11: Dan moet de prijs omhoog. Dat heeft niks te maken met de kosten van het maken van elektriciteit. Maar in 2022 hadden we ook een tijdje hele hoge prijzen. En dat kwam niet door schaarste, maar dat kwam door hele hoge kosten.
8: Ja, precies.
11: En toen was de gasprijs heel erg hoog. En daardoor waren de kosten van gascentrales heel erg hoog. En dat maakte dat de elektriciteitsprijzen hoog waren. Ja. Dus twee totaal verschillende oorzaken. Het is wel zo, toen de tijd duurde het heel erg lang. Want die gasprijs bleef heel erg lang hoog.
8: Ja.
11: Dus elektriciteitsprijzen waren bijna altijd vrij hoog. Behalve midden op de dag wanneer de zon scheen. We heel veel duurzame stroom hadden.
8: Mm-hmm.
11: Maar nu hebben we te maken met schaarste. En die schaarste die fluctueert heel erg snel.
8: Ja, precies.
11: Dus we hebben maar heel kort eigenlijk hele hoge prijs.
9: Als ik niet zo'n dynamisch contract heb, dan merk ik daar niet zoveel van natuurlijk. Is wat dat betreft voor die mensen die wel zo'n contract hebben de sky the limit als het gaat om de stroomprijzen? Of zit daar ook nog een soort van limiet in? Moet ik mensen ook wel een soort van beschermen dat het niet extreem ontploft, zo'n prijs?
11: Ja, die handelsprijzen op de internationale elektriciteitsmarkt zijn wel geplafonneerd. Maar die kunnen wel heel erg hoog worden. Dat kunnen wel duizenden euro's worden. Dus als je een dynamisch contract hebt waarbij jouw prijs afhangt van de stroomprijs die per kwartier fluctueert, ja, dan kunnen die prijzen heel erg hoog worden.
8: Ja,
11: dus dat betekent ook, als je niet flexibel bent zelf, dan is het niet zo handig, denk ik, om een dynamisch contract te hebben.
8: Dus vanavond om 8 uur, als je een dynamisch contract hebt, of überhaupt gewoon even de airco uit, dat is het devies voor een uurtje.
11: Ja, of een batterij installeren.
8: Oh, ja.
11: Als je een dynamisch contract hebt, is het handig om flexibel te zijn. Dus batterijen te hebben. Dan ga je vandaag erop.
8: Niet meer redden.
11: Dan ga je die batterijen laden. Vanavond ontladen. En dan kost het je helemaal niks.
8: Ja. Ja, maar dan ga je vandaag niet meer redden, denk ik, om een thuisbatterij te installeren.
11: Nee, dan ben je te laat.
8: Dat dacht ik.
9: Leidt het hele stroomsysteem sowieso onder die hitte, ook transport en dergelijke? Of valt dat wel mee? Kan dit er prima mee omgaan?
11: Voor het transport betekent het ook een belasting. Ja. Alle elektrische apparatuur heeft te lijden onder die hele hoge hitte. Dus die functioneren minder. En de kans op storing kunnen ook groter worden.
8: Zij Michiel Mulder, hoogleraar energie-economie, moet ik zeggen, aan de Rijksuniversiteit Groningen. En dat brengt ons om 17 minuten over 8. We zijn laat bij Wijnald Zwaan van AWB. Probleem op de A15. Wat is er aan de hand?
12: Ja, de A15 is een ongeluk gebeurd van Rotterdam naar Gorkum, net voor knooppunt Gorkum. En bij dat ongeluk is ook olie op het wegdek terechtgekomen, dus dat moet allemaal nog even worden opgeruimd. En daardoor is de linkerrijstrook dicht, dat gaat nog een uur duren. Vanuit Rotterdam staat file vanaf Sliedrecht-West 9 kilometer met bijna 3 kwartier extra reistijd. Ja, het enige alternatief is de route via Gouda op dit moment. Op de A20 en op de A12 staan wel files. Dus helemaal filevrij die kant op gaat niet lukken. Verder veroorzaakt de afsluiting van de A44 richting Amsterdam tussen Sassenheim en knooppunt Burgerveen voor veel extra drukte op het alternatief de A4 naar Amsterdam. Daar rijdt het langzaam tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep over 25 kilometer. En je bent er zomaar een uur langer onderweg. Er wordt geflitst op de A28 Assen-Zwolle bij hectometerpaal 157,2.
7: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
13: In een gezamenlijk statement zeggen Pakistan en Qatar dat de VS en Iran dus dat stappenplan hebben opgesteld. En dat stappenplan is om tot een definitieve overeenkomst te komen.
14: We now come to Andy Burnham, member for Makerfield.
15: En dan gaan we donderdag en vrijdag naar temperaturen rond 38 graden in het zuiden van het land.
8: Ja, 38 graden morgen, maar vandaag al 35 graden, Iwan. Ja, en dan gaan veel Nederlanders staan voor de kleerkast vanmorgen. Die denken, weet je wat we doen? We trekken die korte broek aan met die slippers.
9: Oh ja, met lekker van die witte benen. Heerlijk.
8: Of kan dat niet? Moet je een lange broek aan hebben? Nou, hoe moet het nou echt? De voormalige huissnop van BNR, journalist en parfumeur Yvonne Rechter-Altena, die is hier in de studio. Keurig in het lange broek, uiteraard. Ivo, goedemorgen.
16: Goedemorgen, Baals.
8: Ja, op dit soort dagen heb jij een uitspraak volgens mij voor. Hè? Dit leidt tot visuele tragiek op de Nederlandse bodem?
16: Ja, dat vind ik wel. Nou ja, niet alleen in Nederland hoor. Ik zal mal zijn vandaag. Maar ik vind dat je eigenlijk een beetje moet aanpassen aan het weer en niet je kleding moet aanpassen. Dat deed de voormalig topman Gianni Agnelli van Fiat deed dat voor een zakenbespreking naar Afrika. De deur van de privéjet ging open.
8: Ja.
16: Tropocaldo, te warm, de deur ging dicht, ze tankte af en ze vlogen terug. Dus hou gewoon aan wat je aan hebt en ga nou niet inderdaad naar die uitwassen van teenslippers bij mannen op leeftijd, als peuter tot 4, à la. Mm-hmm. Zo'n teenslipper in de Albert Heijn, ik heb ze gisteren weer gespot.
8: Ja.
16: Mannen en soms vrouwen moeten erbij zeggen, hebben toch niet altijd nagels waar je heel lang over wil fantaseren.
8: Nee.
16: Ja, of in de negatieve zin.
8: Kalknageltjes.
16: Ja,
8: ziet. Dus dat mag niet. Geen slippers aan.
16: Nee. Sandaal ligt gevoelig, maar.
8: Sandaal?
16: Ja. Ik heb ooit een verhaaltje in het NRC geschreven. Het schandaal van de mannensandaal. En toen heb ik een hele roedel boze mensen achter me aan. Dat ze gered waren door de sandaal. En geen last meer hadden van hun eczeem. Dus ik moet een beetje voorzichtig zijn met mijn woorden. Ja.
8: Toch, dan even naar de broek. Wat gaan we aan doen? En een korte broek kan überhaupt niet.
16: Nou, dat vind ik een beetje van afhangen. Als je nou Ian Fleming neemt, er zijn heel veel foto's van hoe die daar in zijn huis daar in Tahiti, waar hij schreef aan 14 Bondromans. Jamaica was het trouwens. Ja. En ja, die had, nadat hij zijn kamerjas aflegde om 11 uur en zich achter de gouden typemachine aanzette, na zijn duik en zijn roereitje van met een half pakje, die deed dan zijn bermoede aan. En daar past dat wel.
8: Ja.
16: Dat is natuurlijk een beetje curieus om dan in een geplooide grijze bandplooi te...
8: Maar dan moet je wel aan het strand wonen.
16: Ja, dat vind ik. Ik vind een korte broek voor mannen op leeftijd à la, maar dan wel in de directe nabijheid van de vloedlijn. Vind je dat nou heel scherp?
8: En hoeveel meter is dat ongeveer?
16: Nou ja,
8: wat mag nog?
16: Je moet de zee in zicht hebben. Ah. Ik kijk altijd met weemoed terug naar die foto's van 100 jaar geleden, zo op Scheveningen. Waar dan, ja, hoe snel het is gegaan. Daar werden de vrouwen gewoon nog met rijtuigjes in hun wollen badpakken van 4 kilo naar de vloedlijn
8: getransporteerd.
16: En dan hing er een handdoek voor ze klaar, zodat niemand ze zag. En zelfs de mannenborst was tot de jaren 30. Ja. Dat is pas door de film Tarzan, dat je als man niet je tepels hoefde af te dekken. Dus het is rap gegaan.
8: Ja.
9: Maar wat moet ik nou doen als mijn collega wel met een korte broek binnenkomt? Ja, dat is toch.
16: En dan kan je hem daar gerust op aanspreken. En dan begin je een discussie over de teloorgang ingezet door de Amerikanen met Casual Friday, waar het in de tijd ontzettend duidelijk was dat je had je werktijd en je werk, je pak en je das en je gepoetste schoen. Maar dat is door Casual Friday, ook door de opkomst natuurlijk van die hele tech-industrie in San Francisco. Mm-hmm. Dat, je hoeft opeens geen attaché-koffer en Hermes nog meer te dragen om geld te verdienen. Dus.
8: Dat is zo. Maar hoe ver mag je hemd open? Of je polo.
9: Ja, want ik zie hier drie knoopjes.
8: Ja, ja. Ja, ik zie het ook even kijken.
16: Indruk maken op deze kleine aprop van BNR. Dat ik toch ook als
9: er mag zijn.
16: Opvallige snop toch wel een beetje. Dus nou, ik vind, dit wordt iets te artistiek.
8: Drie knoopjes. Dit doet Ivo nu dus bijna al table view.
16: Maar ik vind, kijk, dit is ook weer een beetje suf.
8: Ja, dat is een beetje, dat is ook net, ja.
16: Dan denk je, doe
8: het
16: die nou
8: is het niet. Ja, zeker met dit weer. Twee knoopjes mogen open. Tel even bij mezelf. Ja, twee. Ja, nee, gelukkig. Jij hebt ook nog iets, want je bent parfumeur. Mensen onthouden alleen het laatste stukje van dat woord. Als ze op terrassen zitten. Hè, want, och man.
16: Nou, dat is nu echt wel heel erg gelukkig, weet ik, dat jij gebruik maakt van de creaties van Jacques Polge van Chanel. Altijd delicaat, altijd elegant. Maar er is de laatste jaren, zeker door invloed van Dubai en Abu Dhabi, een enorme opkomst van die zware Arabische oetgeuren. Ja. En ik vind dat een geur past bij de zomer. En je hebt geuren die passen bij de
8: winter.
16: Ik heb er eentje hier, die ben ik aan het... die is nog in de maak, dus die mag je maar niet op afrekenen. Die maak ik voor de tasjes Magnaat Travel Tech. Mm-hmm. Daar moet citrus in zitten, want dat wordt in Amalfi gemaakt. Nou, dat is uitgebroken zomers.
8: Komt dan kom maar.
16: Linkerhand. Even wachten, anders verdoof je de neuspapillen met alcohol.
8: Maar dit is Sorrento in een busje.
16: Ja, met een vleugje leer. En dan niet leer van niet het oude paardenzadel, maar meer wat jij misschien zal herkennen, dat je in de showroom de Bentley-deur open doet en dan die zeven koeien die erin verwerkt zijn terug.
8: Ivo. Ivan, bedoel.
16: Ja. Ivo.
8: Ja. Kom eens even bij.
17: Ja? Dit is hem. Fris, ja. Ja, lekker. Ja, nee. Ja.
16: Nou, dit
8: soort Bentley met citroen.
16: Dit is een van mijn grootste mislukkelingen. Dit is de geur die ik heb gemaakt in de coronatijd om 1,5 meter afstand te houden.
9: Dan ben ik heel benieuwd waar dit naar ruikt.
16: Ik heb toen ook het stinkdier van Artus geadopteerd. Hij heet ook L'Essence de 1500. Het is wel zo, als je mensen voorbereidt op wat ze gaan ruiken. Ik zeg altijd, je moet denken aan oud houten zeiljacht dat een jaar niet heeft gezeild. En je gaat de kajuit in. En
8: dan ruik je
16: die touwen, de tabak. Dan kan je er tegen. Maar dit nu op een terras is dan...
8: Nee, dodelijk.
16: Als je daar aan je Negroni zit, dan hol je weg.
8: Maar als jij in de winter met een cognacje bij de open haard zit...
16: Ja, nou.
8: En je doet een Monte Cristo in je mond... Ja. En je hebt dit erbij, dan klopt het hele plaatje. Dus kan je in een nieuwbouwwoning Almere toch denken dat je in een kasteel zit?
16: Ik weet niet of ik deze gedachte tot het einde toe volg. Maar daarvoor ben ik dan ook de voormalig huissnop.
8: Dat is juist.
9: Maar vind je wel dat we met z'n allen door een soort ondergrens gezakt zijn? Want je had het net al over de Casual Friday, het begin daarvan.
16: Ja, ik verbaas me voortdurend. Ik kijk uit in een binnentuin van een Nieuwe Herengracht en er is een Amerikaans bedrijf en daar is geen man, jong of oud, die met een petje op zijn kop zit. En dan gaan ze naar binnen en dan blijft dat petje op. En dan denk ik toch met weemoed aan Roger Moore en de strohoeden. En En ook toch wel de oververhitte bakfietsmoeders die ik hier door het Vondelpark zie ploeteren. Dan denk ik ook wel eens oei, oei, oei.
8: Maar worden wij nou collectief de oude lul, Ivo? Of moeten we wennen aan een nieuwe kledingstijl?
16: Wij blijven een scherpte behouden die de nieuwe generatie totaal niet aan kan. Dus er is nog heel veel missionarische werk te verrichten.
8: Zit één collega zachtjes te huilen in zijn korte broek op de redactie. Dankjewel, Ivo van Rechter-Altena, voormalig huisnof van BNR, journalist en parfumeur, onder meer van gore geuren. Maar ook lekker.
9: Dat is chic goor, dat is wel mooi.
16: Een groot compliment.
8: Die andere vind ik heerlijk. Die
16: komt binnenkort uit. Hè?
9: Was dat een primeur, dit?
16: Dit is een inwording. Dit ben ik aan het maken in opdracht van Traveltech, de Wereldtassenmaker. En dat, daar heb je dan zo'n boodschap. Dat moet citrus hebben, maar het moet ook een beetje leer. En dat is best lastig, want citrus is licht, leer is zwaar. Dus dat moet je bundelen. Nou.
8: Lekker. Dankjewel, Ivo. Trump moet de oorlog tegen Iran stoppen. Opmerkelijk genoeg lijkt het Amerikaanse congres het daarover eens. Is dat nou een beetje te laat of is het net op tijd? Gaan we zo bespreken met correspondent David Hammelburg.
18: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
19: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
20: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
21: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
22: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
21: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
23: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
24: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
25: Van rijksmonumenten tot duurzame transformaties. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
24: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
26: Hallo, wij zijn Forvis Mazar. Accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, op ons kan je rekenen. Forvis Mazar.
27: Als freelancer werk je voor jezelf. Maar naar opdrachten zoeken, dat hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
28: In de Friday Move gaat het over tv.
29: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
28: Politiek. Ja.
30: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
28: En ik ben er ook.
29: Dat is toch heerlijk.
28: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
31: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
32: BNR Verkeer.
33: Ik ben Leenald Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost op. De meeste files staan nog op de wegen in Noord-Brabant en in Zuid-Holland. Op de A4 richting Amsterdam zien we extra vertraging tussen knooppunt Diepenburg en Nieuw-Vennep. 3 kwartier extra reistijd. Dat komt door de afgesloten A44 tussen Sassenheim en knooppunt Burgerveen vanwege werkzaamheden. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum staat file door een oliespoor tussen Sliedrecht-West en Gorkum 10 kilometer met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En de afsluiting van de A27 van Breda naar Gorkum bij knooppunt Gorkum vanwege werkzaamheden veroorzaakt file. De extra reistijd is 20 minuten. Er wordt geflitst op de A76 Belgische grens richting Geleen bij hectometerpaal 1,7.
34: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
0: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Het openbaar vervoer start nu zo'n beetje weer op. Door een staking reden er tot 8:00 geen treinen, bussen, trams en metro. Toch moeten treinreizigers nog rekening houden met problemen. Vanwege de hitte zet de NS minder treinen in. Door het warme weer koelen treinonderdelen niet goed af, waardoor storingen kunnen optreden. FNV-voorzitter Hans Spekman was al vroeg op pad om met stakers te praten. Hij was op Utrecht Centraal en merkte dat mensen erg bezorgd zijn dat het kabinet minder geld wil uittrekken voor mensen die ziek worden of hun baan kwijtraken. Spekman wilde plannen van tafel, anders komen er nog meer acties. Honderdduizenden mensen gebruiken afslankmiddelen als Ozempic en een groot deel bestelt ze online of via-via, meldt RTL. De inspectie maakt zich daar grote zorgen over, omdat je dan niet weet wat je precies binnenkrijgt. Er zijn daardoor al mensen in het ziekenhuis beland. Het advies is, ga altijd naar de huisarts. President Trump is boos op de oliebedrijven omdat de prijzen aan de pomp hoog blijven. En dat terwijl de prijs voor ruwe olie wel daalt. Mensen worden afgezet, zegt Trump, die een onderzoek instelt. Hij hoopt dat de oliebedrijven zelf tot bezinning komen, want zoals het nu gaat, kan echt niet, vindt hij. En in de omgeving van Hilvarenbeek loopt een aap vrij rond. Een dier ontsnapte zaterdag uit safaripark Beekse Bergen. Het is een ongevaarlijke mannetjesaap van een meter hoog. Toch is het advies om hem niet zelf te benaderen of te vangen, maar contact op te nemen met het park. Dat wil hem dan verdoven en terugbrengen. Het weer dan, van weer online. We krijgen een zonnige en tropisch warme dag met temperaturen van 31 tot 36 graden. Alleen op de Wadden wordt het iets minder warm. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Trump moet de oorlog in Iran stoppen. Daar komt het congres mee. Daar zijn ze het over eens geworden in Amerika. Opmerkelijk genoeg. Maar is dat niet een beetje te laat of is het net op tijd? Zometeen correspondent David Hammelburg.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
3: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
4: Van satelliet-tv naar een geopolitieke macht. Eutelsat wil het Europese alternatief worden voor Starlink. Maar kan deze Europese David het wel winnen van de Goliath van Elon Musk? Dat hoor je in de nieuwste aflevering van Doorgelicht. Vanmiddag om 2:00 op BNR of gewoon lekker nu als podcast.
5: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Thomas van Zijl.
10: Vanaf 11:00 in BNR Zaken doen, onder andere het lobbypanel over de OV-staking en een gesprek met Andries van Luik, topman van online broker Webull Securities Europe. Ik vraag hem waarom hij koos voor Nederland als springplank voor Webull in de rest van Europa. Dat en meer vanaf 11:00 in BNR Zaken doen.
11: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
12: Blijf scherp.
34: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
1: Goedemorgen, het is 8:45. Buiten wordt het al lekker warm. En het is woensdag 24 juni 2026. Iwan, wat gaan we doen de komende half uur?
9: We gaan zo meteen vooruitblikken op de aankomende beursdag. Dat doen we met Jim Theo Poering van 1 Vermogensbeheer. We hebben een mobility update met Nout Broekhoff. En we praten nog over Oekraïne, want we weten dat het land wil bij de NAVO. Nou ja, dat gaat niet gebeuren voorlopig. Het land wil bij de EU. Dat is misschien iets kansrijker, maar gaat ook nog wel jaren duren. En het land wil ook graag bij de OESO. Ja, is dat haalbaar? Zit daar wat in, ook voor de andere OESO-landen? Wat levert het op? Waar moet je eigenlijk aan voldoen? Al dat soort vragen gaan we zometeen over een minuut of 6 beantwoorden met huiseconoom Han de Jong.
1: Maar is dat dit? Want in het Amerikaanse congres is een meerderheid voor om Trump te dwingen te stoppen met de oorlog tegen Iran. Nou, een beetje laat zou je zeggen, want inmiddels onderhandelen de strijdende partijen over een permanent vredesakkoord. Maar de vraag is dus, wat kan zo'n verbod bewerkstelligen? En kan het wel? Amerika-correspondent David Hammelburg is bij ons. David, goedemorgen.
13: Goedemorgen, Bas.
1: Maar allereerst, hoe bijzonder is dat? Want er is dus steun, zou je zeggen, van beide partijen voor zo'n voorstel.
8: Ja, nou, het was de tiende keer dat de Senaat probeerde de oorlog tegen Iran te stoppen. Mm-hmm. En de uitslag 50 stemmen voor en 48 tegen betekende een opmerkelijke ommekeer ten opzichte van eerdere pogingen. De stemming van dinsdag was de eerste keer sinds de aanname van de War Powers Act in 1973... Mm-hmm. Dat beide kamers van het congres instemden voor een gezamenlijke resolutie waarin de president wordt opgedragen een militair conflict te beëindigen. Ja. Nou, vier republikeinen liepen over, één democraat stemde tegen. Maar een verrassende ommekeer nadat er zoveel pogingen waren geweest.
1: Ja, wat kan zo'n verbod bewerkstelligen, David? Kan Trump daadwerkelijk beperkt worden als hij opnieuw militair wil ingrijpen in Iran?
8: Nee, die resolutie was een zogenaamde concurrent resolution. Een instrument dat geen presidentiële handtekening vereist om van kracht te worden. Maar ook geen wet wordt. Wat er ook gebeurt, het zal geen enkel effect hebben, zei een republikeinse senator van de commissie Buitenlandse Betrekkingen. Waarbij hij op wees dat de juridische vragen rondom het mechanisme niet duidelijk was. Trump, zo voegde hij eraan toe, zou er geen enkel aandacht aan besteden. En zoals hij vele malen eerder heeft gedreigd, als de houding van Iran hem niet bevalt, gooit hij de boel weer plat. Ja. Dus ondanks deze resolutie zie ik daar het congres weinig aan kunnen doen als hij dat inderdaad gaat doen als Iran hem niet bevalt.
1: En dus, David, kijken we dan hier naar een stukje symboolpolitiek. Weerstand vanuit het congres tegen Trumps Iran-beleid, of hoe moeten we dat duiden?
8: Nou, hoewel de door het Huis van Afgevaardigden en de Senaat aangenomen resolutie niet aan de president wordt voorgelegd voor een ondertekening, vormt de aanname ervan een krachtig, en zoals je al zei, een symbolisch signaal van een congres. En een afwijzing van het militaire optreden van de regering. Republikeinen die zich tegen dit voorstel verzetten, voerden eraan toe dat het grotendeels irrelevant was. Omdat ze wezen erop dat de actieve vriendelijkheden of vijandelijkheden waren afgenomen. Ja. En dat er momenteel een staakt-het-vuren is. Terwijl de onderhandelingen doorzetten naar een breder en duurzamer akkoord. Symboolpolitiek.
1: Zeker, maar het is wel een tik op de vingers van Trump. Hoe je het ook weet of keert. Toch, ja. Daarnaast, tegelijkertijd, komt het Pentagon onder leiding van Pete Hegseth een vraagje stellen aan datzelfde congres. Jongens, geef me even $80 miljard extra om munitievoorraden aan te vullen na die oorlog met Iran. Hoe gaat dat vallen?
8: Ja, het is inderdaad verpand, want Hegseth is deze week op Capitol Hill om te pleiten voor die $80 miljard aan aanvullende financiering. Dat geld is bedoeld om de defensievoorraden aan te vullen na afloop van de oorlog met Iran. Een verzoek dat op kritiek stuit, nu veel Amerikanen gebukt gaan onder hoge benzineprijzen en stijgende kosten van levensonderhoud. De kosten van Operation Epic Fury heeft veel mensen ze zeggen een totaal prijskaartje van zo'n $100 miljard gekost. Hakeem Jeffries, de fractieleider van de Democraten in het Huis, verklaarde dinsdag: we zouden geen cent meer van belastinggeld moeten uitgeven aan wat hij noemt Operation Epic Failure.
1: Toch eventjes, hè, als je nou kijkt naar op de achtergrond die onderhandeling over een permanent vredesakkoord tussen Amerika en Iran. Wat zegt dit nou alles over de Amerikaanse rol daar in het Midden-Oosten? Is het inderdaad een epic failure of een epic fury geweest?
8: Ja, het hangt er vanaf aan welke kant je kan of wil geloven. Trump stelde in een bericht op Truth Social dat Iran volledig en onvoorwaardelijk had ingestemd met nucleaire inspecties op het hoogste niveau. Ja. Een belangrijke concessie. En nieuws dat op instemming kon rekenen van militair georiënteerde haviken op Capitol Hill. Iraanse functionarissen spraken dit echt tegen. Het is dus afhankelijk aan welke kant je wel of niet gelooft. Maar gezien deze tegenstrijdige berichten gaf Trump aan dat hij troepen in de regio gestationeerd zou houden. Om, mocht dat nodig zijn, snel een militaire blokkade van de straat van Hormuz te kunnen instellen. Ja. Al achtte hij dat scenario hoogst onwaarschijnlijk.
1: Ja, nou, wie het weet mag het zeggen. Dankjewel, Amerika-correspondent David Hammelburg.
34: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
9: Oekraïne heeft een nieuwe bijgewerkte aanvraag ingediend om lid te kunnen worden van de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Laat president Zelensky weten met een bericht op Telegram nadat hij een ontmoeting had in Kiev met de secretaris-generaal van de OESO, Matthias Korman. Oekraïne werkt al jaren met die organisatie samen aan allerlei hervormingen, maar wil dus een kandidaatlidmaatschap en uiteindelijk volledig lid worden. Maar wat is daarvoor nodig en wie schiet daar wat mee op? Gaan we vragen aan BNR's huiseconoom Han de Jong. Han, goedemorgen.
13: Iwan, goedemorgen.
9: Nou, OESO, 38 leden geloof ik, allerlei ontwikkelde, economisch ontwikkelde landen. En daar wil Oekraïne dus bij horen. Is dat een potentiële kanshebber, denk jij?
13: Nou ja, dat denk ik wel, omdat we natuurlijk aan alle kanten ons best doen om Oekraïne geleidelijk aan op te nemen in, laat ik zeggen, in de groep van ons soort landen. Mm-hmm. En dan past dit er natuurlijk wel een beetje bij. En je hebt gelijk, 38 landen. De OESO is opgericht in de jaren 60, begin jaren 60. Eigenlijk een soort uitvloeisel van het Marshallplan, zo je wilt. En inmiddels zijn ook landen als Mexico, Colombia en Costa Rica zijn ook lid. Oekraïne, ja, dat zou natuurlijk ook kunnen.
9: Ja. Wat heb je ervoor nodig om lid te zijn? Want er zijn vast voorwaarden aan verbonden.
13: Ja, je moet in ieder geval de principes van de markteconomie moet je huldigen. Je moet toch eigenlijk ook wel voldoen aan minimale eisen wat betreft democratie en een goed rechtssysteem. Geen corruptie en dat soort dingen. En als je dan over Oekraïne nadenkt, ja, dan moet je toch zeggen dat land heeft natuurlijk, had voor de oorlog in ieder geval een reputatie dat het een heel corrupt land was. Dus dat kan wel eens een probleem zijn. Mm-hmm. Maar goed, daar willen ze hopelijk vorderingen maken. Je moet eigenlijk ook het systeem van open internationale handel aanhangen. Dat soort voorwaarden. Ja. Weet je, het is eigenlijk een soort. Je moet het zien eigenlijk als een zeer invloedrijke denktank en overlegclub op het gebied van economisch beleid.
9: Ja, want inderdaad, ik ken ze van de OESO-rapporten. Maar wat doet de organisatie verder?
13: De doelstelling is eigenlijk het promoten van economische groei. Ja. Ze coördineren economisch beleid. Ze doen heel veel research. Ze ondersteunen alle bewegingen naar vrije handel en eerlijke markten. Ze proberen internationale standaarden op te zetten om het internationale economisch verkeer te bevorderen. Maar ik denk dat zeker in het geval van Oekraïne gaat het vooral om niet alleen het coördineren van economisch beleid, maar ook het leren van elkaar. Hè. Wat werkt op het gebied van economisch beleid goed en wat niet? Hè. Wat zijn best practices, zoals dat vaak wordt genoemd? En vergeet niet, Oekraïne heeft natuurlijk, was voor de oorlog al een hele zwakke economie en een klant van het IMF. Nou, als je klant bent van het IMF, dan laat ik het positief benaderen. Dan valt er wel wat te verbeteren in je economisch beleid. Nog steeds is Oekraïne een klant van het IMF. Dus die inmenging en die beleidsadvisering vanuit het IMF, die is natuurlijk gaande. Maar daar kan zo'n stap om volwaardig lid te worden van de OESO, kan daar ook een bijdrage aan leveren door de jaren heen.
9: Ja, het geeft misschien ook investeerdersvertrouwen, dat soort zaken.
13: Precies.
9: Jij zei, Oekraïne probeert zich aan te sluiten bij de westerse wereld. Nou, dat weten we. NAVO willen ze graag, EU willen ze graag. Wat hebben eventuele andere OESO-landen eraan als Oekraïne ook bij die club komt?
13: Nou ja, eigenlijk niet zoveel. Want kijk, het is toch een beetje een overleg, research en praatclub. Het geeft geen leningen, het maakt geen afspraken en overeenkomsten op economisch gebied tussen landen. Ik denk dat de belangen voor andere landen heel beperkt zijn.
9: Ja, en dus zie jij het wel ergens gebeuren in de komende jaren, wellicht dat het een volledig lid wordt?
13: Ja, dat zou heel goed kunnen. En weet je, het is ook niet zo omstreden als lidmaatschap van de NAVO of van de EU. Dus dit zou eigenlijk best een voor Oekraïne en voor de westerse wereld die dat graag ziet, zou dit eigenlijk een mooie stap zijn, denk ik.
9: Dankjewel, huiseconoom Han de Jong.
1: Precies 8:15. Keurig getimed van iemand, dankjewel. Wijnand Zwaan is bij ons. Nog steeds probleem op de A15. Wijnand, begrijp ik.
14: Ja, op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Daar staat file door een oliespoor. Na een ongeluk tussen Sliedrecht-West en Gorkum nu 11 kilometer stilstaand verkeer met daar 3 kwartier vertraging. Voor opruimwerkzaamheden is de linkerrijstrook nog even dicht. Nou, verder lost de ochtendspits aardig op. De meeste drukte zien we nog op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. De langste file van dit moment staat op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Door de werkzaamheden aan de A44 tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. 25 kilometer langzaam rijden en stilstaan met een uur extra reistijd. Er wordt geflitst op de A16 Antwerpen-Breda bij hectometerpaal 70,8.
34: Blik op de beurs.
1: Ja, nog een kwartiertje op de beurs en deuren, dus kijken we vooruit met een van onze analisten. Vandaag is dat Jim Theo Poering van Evermolens Beheer Nederland en een van de presentatoren van BNR's Doorgelicht. Jim, goedemorgen.
15: Goedemorgen.
1: Allereerst even de future. Hoe staat het erbij op dit moment?
15: Nou, gelukkig na het grote verlies van gisteren kunnen we weer voorzichtig naar de beurs gaan kijken. Ja. Er staat een plusje van 0,3% en dat duidt op een indexopening van 1068 punten.
1: Ja, precies. Dat is mooi. Want we zagen de halfgeleiders de afgelopen dagen teruglopen. Ook een beetje het sentiment ingegeven in Amerika, wat daar niet zo geweldig mee was. Dat zijn de aandelen die de kar ook gaan trekken in positieve zin vandaag, verwacht je?
15: Ja, het zal ook wel moeten, want laten we wel wezen, als we het hebben over de Nederlandse beurs, verliezen van 5, 6, 7% voor chipproducenten of gerelateerde bedrijven zoals Besi, ASML, of techbedrijven zoals Adyen. Ja, daar moet wel weer wat verbetering komen. Wil het sentiment niet keren. Dus daar gaat echt de focus naar uit.
1: Zeker. Dan de olies. Want we zien de olieprijs. Als ik naar de Brent Crude Future kijk, $76,14 op dit moment. We zijn terug op niveaus die we ook zagen in 2021... voordat de Russen uit Oekraïne binnenvielen. Ja, we zijn eigenlijk op best normale niveaus. En aan de pomp bestaan er nog steeds veel, maar dat even terzijde. Die oliefondsen, gaan die daar nog klop door krijgen deze dagen?
15: Nou, die zijn al stilletjes aan behoorlijk aan het dalen. Hè? Als je kijkt naar ons eigen Royal Dutch Shell. Alhoewel, zo eigen is dat niet meer. Hè? Vroeger de koninklijke olie. Ja, die heeft behoorlijk al moeten inleveren. En noteerde eerder zo'n €40 ruim. En noteert nu 35. Dus er is al stevig wat vanaf gegaan.
1: Ja, zeker. Dan macro. Zijn er nog dingen die we daar moeten bekijken?
15: Nou, het is rustig op de markten, hè, zowel qua bedrijfscijfers als ook macro-economisch. Wat ik niet moet vergeten zeggen, vanavond Micron, kwartaalcijfers, gebroken boekjaar, daar kijkt iedereen naar, chipproducent. Maar als we het hebben over macro-economische cijfers, dan let ik vooral op het Duitse ondernemersklimaat, IFO Business Index. En die staat op dit moment op 84 en een beetje. Dat waren de cijfers over mei. Dat is het laagste niveau in 5 jaar tijd. En de verwachting is gelukkig dat Duitse ondernemers waarschijnlijk iets meer vertrouwen krijgen. Maar daar moet nog heel wat bij om weer positief te zijn.
1: Zeker. Biertjes en pretzels, dat zou helpen. Nee,
15: gaan we
1: niet.
15: Gaan we niet.
1: Jim Theo Poering van Evermogens Beheer Nederland. En ben je er doorgelicht? En ga dat luisteren.
34: Mobility Update.
1: Hele leuke podcast, Doorgelicht, samen met Nina van der Leuwen, doet Jim. En die kijken gewoon, pakken partijen eruit, bedrijven, hele geschiedenis door. En dan vertellen ze nou, wat zijn de sterkstes en de zwaktes. Hartstikke leuk. Maar dat terzijde. Nout Broekhoff is bij ons, onze eigen mobiliteitsexpert. En ja, Nout, laten we nou meteen met één ding beginnen. Ja. Amsterdamse Klushub is geflopt. Klushub, dat was een soort platform waar je klussen kon aanbieden.
16: Ja, nou nee, de park en switch, die kon overstappen.
1: Oh, dus, dat was
17: een busje naar de bakfiets. En dan moest je hele gereedschapskist in de bakfiets.
1: Oh, de hele keuken moest erin.
17: Naar de klant toe.
1: Ja. Dat was Melanie van der Horst, had dat toch helemaal. De wethouder, die was er helemaal voor.
16: Ja, dat denk ik wel, ja. Als je als wethouder dit moet promoten.
1: Dan... Ja, ik heb toen een ondernemer gezien, die had een karretje, zo'n aanhangertje, helemaal vol met keukenspullen. Toen zei hij, ja, nu moet ik hem dus met de hand naar de gracht toe slepen.
17: Of achter je bakfiets.
16: Ja, nee, het moest inderdaad die ondernemers, pakketbezorgers helpen of stimuleren om het busje aan de rand van de stad neer te zetten.
1: Niet gelukt.
16: Nee. Nee, in de praktijk blijkt dat toch moeilijk te zijn. En nauwelijks gebruik van gemaakt, schrijft de Telegraaf vandaag. De gemeente maakte wel hoge kosten om die klushub in te richten en al die voertuigjes daar neer te zetten, terwijl de resultaten blijven toch wel heel erg beperkt. En die mislukte proef leidt dus ook nu tot kritische vragen in de gemeenteraad, onder andere van jaar 21. Critici vragen zich af waarom. Is er zoveel geïnvesteerd in een project wat zo weinig oplevert?
1: Emotie.
16: Nou ja, je probeert.
1: Ja, het is emotie, nee, je probeert. Ja. Het kost alleen een paar miljoen.
16: Het is een pilot, dus ja, dan heb je wel met meer pilots die uiteindelijk sneuvelen. Hm. Maar ja, het blijkt gewoon, ondernemers zitten hier niet op te wachten. Die willen de vrijheid hebben om zelf te bepalen hoe ze het doen. En ook snel kunnen handelen. En niet ergens eerst naartoe hoeven te rijden om daar over te stappen op iets en alles over te laden. Het werkt gewoon niet zo goed. Vooral als je van buiten de stad komt, in de stad. Ja, weet je, dat zorgen die bedrijven allemaal zelf wel. Dat komt wel goed. Maar vooral van ondernemers die buiten de stad komen, is het gewoon belangrijk om. Ja, je moet hier gewoon die vrijheid toch wel hebben.
1: Ja, en dat kunnen ze doen met een elektrisch busje bijvoorbeeld. Hè? Maar ja, dat kost weer geld. Maar ik hoorde laatst ook weer een heel mooi initiatief van een grote bouwmaterialenhandel die B2B levert.
16: Ja.
1: En die hebben een deal gesloten met een groot concern van Volkswagenbusjes.
16: Ja.
1: Weet je ook dat ik het over Pon heb?
16: Ja.
1: En Bouwmaat. Nou, die hebben een deal. Je kan dus daar een bus leasen. Ja. Dat is een ontzettend handig plan.
16: Ja, nee. Slimmere oplossingen zijn hier wel.
1: Precies. Maar geen klushub.
16: Klushub niet.
17: En misschien waar het toe leidt, om bijvoorbeeld Veenstra, dat is die installateur, die heeft al gezegd, hij gaat niet meer naar Amsterdam. Nieuwe klanten in Amsterdam doen we niet meer, want het is zo onvoorspelbaar. En zij zijn ook bezig geweest met inderdaad met fietsen en elektrisch. Maar ze zeggen,
1: tuk-tuks,
17: maar we kunnen er gewoon niks mee.
1: Nee, helaas. Volkswagen start met de uitrol van V2G, of Vehicle to Grid, waarbij jouw auto een thuisbatterij op wielen is.
16: Volkswagens worden.
1: Renault heeft het al.
16: Thuisbatterijen. Renault heeft het al. Hyundai, Kia hebben het ook.
1: Ja.
16: Volkswagen stort zich er nu ook op met een Duitse dochter, Ellie. In Europa rijden 1 miljoen Volkswagens rond die technisch geschikt zijn om bidirectioneel te kunnen laden. Want dat is het. Hè. Ja. Dat betekent eigenlijk stroom opslaan. Dat kan een batterij natuurlijk altijd. Slim laden wanneer de elektriciteit goedkoper is. En energie terugleveren aan het net op het moment dat het gevraagd nodig wordt. Is. Inderdaad, ja. In eerste instantie richten ze zich met dit programma vooral op Duitsland nog. Want Ellie is een Duitse dochter, een soort energiemaatschappij. Daar krijg je ook een contractje van hun erbij. Maar die uitbreiding die gaat er echt wel komen. Andere markten, bijvoorbeeld Frankrijk en het VK. Nederland wordt nog niet in dit persbericht genoemd. Maar is ook een geschikt land natuurlijk om dit uit te rollen. Ja. Alleen ja, je moet wel een laadpaal hebben die het kan omvormen.
1: Een specialistische laadpaal, die dus van jouw zonnepaneeltjes ook weer terug kan leveren.
16: Ja, en nou ja, we hebben natuurlijk straks die salderingsregeling die er afgaat. Ja, maar dan zou je je auto dus kunnen gebruiken. Mm-hmm. Als thuisbatterij.
1: Ja. Kan je dan nog met je auto rijden, vroeg mij meteen af.
16: Ja, nou, dat staat allemaal in dit bericht. Je kunt een grens aangeven tot hoe ver je
1: niet ontladen.
16: Ontladen. Dus daar wordt allemaal rekening mee gehouden. Nu zitten mensen natuurlijk in een Volkswagen thuis. Is dat dan ook van mij op mij van toepassing? Het gaat om ID-modellen met software versie 6. Voertuigen met software versie 3,5. En een batterij van minimaal 77 kWh. Dus mogelijk kun jij in de toekomst je Volkswagen gaan gebruiken als thuisbatterij als het ook naar Nederland komt. Ik sluit dat zeker niet uit.
1: Oké, dan het volgende. Nederlandse automobilisten hebben één grote angst als ze in het buitenland rijden. En dat is?
16: Ja, wat denk je?
1: Nou, ik denk dat ze de afslag missen.
16: Dat gebeurt ook wel eens.
17: Ja. Lokale verkeersregels en dergelijke. Met snelheden, dat soort zaken.
1: De stad in mogen of niet?
17: Klushub. Dat is een klushub
1: tegenkomen.
16: Dat is gewoon sowieso een angst. Nee, links rijden. 28% ervaart dat als zeer angstig.
1: Moet je niet naar Engeland gaan?
16: Nee, dat dacht ik ook. Van ja, dan ga je daar toch niet op vakantie, ben je meteen klaar. Blijkt allemaal uit onderzoek in opdracht van autoverzekering.nl. Wat wel grappig is, hoe jonger de bestuurder, hoe minder ervaring, hoe angstiger we zijn, bijvoorbeeld ook voor het linksrijden. Ik heb er zelf eigenlijk, ik ben al een paar keer ook in de UK geweest, jij ook volgens mij, jullie allemaal.
17: Ja, Suriname is links, Thailand is links, allemaal gereden.
1: Ik heb nooit probleem mee gehad.
16: Nee. Ja, het is wel even.
1: Je moet vanaf de parkeerplaats van je hotel wel denken. Ik moet hier meteen links.
17: Ja. Het is go with the flow, toch? Ja.
1: Dat is het, ja. Maar als je het even niet doet, dan kan het verkeerd aflopen.
17: Nee, maar ik snap wel dat je denkt, dan moet je de rotonde de andere kant op. Nee, dat soort dingen,
16: Dat ligt ook eraan. Wij zijn jullie in je eigen auto in de UK geweest? Nee,
1: Okay.
16: Je hebt ook echt rechts gezeten in de auto. Ja, dat maakt het weer anders. Dat vind ik ook lastiger, hoor, nog misschien. Maar
17: Met schakelen vol even.
16: Ja, vooral met schakelen.
1: Maar vroeger was het... Je weet toch, in Italië was tot de jaren 50 waren er bepaalde steden.
16: Dat vertelde jij laatst.
1: Die zelf mochten bepalen of ze links of rechts reden. En dan zie je dus ook inderdaad oude Italiaanse auto's met of links of rechts stuur. Afhankelijk van of ze in Turijn of in Milaan woonden. Maar moet je je voorstellen dat je vanaf de snelweg komt en dat je bij een stad komt. En dat daar dus besloten wordt: nee, vanaf hier gaan we allemaal links. Ja. Dat geeft volgens mij echt heel veel vlekken. Ja, dat is ook afgeschaft.
16: Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Trouwens, in die top 3 over Italië gesproken, rijden in grote drukke steden staat op 2, net geen 25%. En rijden in bergen of op smalle wegen, dat vinden wij eigenlijk het allerleukste, hè, Bas. Want dat kun je een beetje wat uit je auto halen. Mm-hmm. Dat vinden we dan ook niet heel erg prettig. Want 22% zegt, ja, dat vind ik toch ook wel eng. Om op smalle bergweggetjes te moeten rijden.
1: Zeker hard.
16: Ja.
1: Is niet handig. Nee,
16: dank je wel. Niet dan.
1: Nout Broekhoff. Ja, een jaar geleden was het nog Daddy. En vandaag reist Mark Rutte opnieuw naar Donald Trump. Maar is dat nog een beetje de sugar daddy? De grote vraag is, kan de NAVO-chef voorkomen dat Amerika nog verder afstand neemt van Europa? Kan hij dat voorkomen? Of moeten we het misschien ook een beetje laten gaan? Zometeen meer in de Ochtendspits.
18: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
19: Supermarkten betalen elke maand huur voor hun pand. Je kunt er je boodschappen doen, maar je kunt ook mede-eigenaar zijn van het vastgoed en zo profiteren van huurinkomsten en waardestijging. Dat doe je via Annexum, de grootste fondsbeheerder in supermarktvastgoed. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
20: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
21: AI is hot. Maar hoe benut ik de mogelijkheden in mijn rol als toezichthouder?
22: Hemingway's AIVC is het AI-platform voor commissarissen en toezichthouders. Strikt beveiligd met speciale agents die jouw rol binnen de raad versterken. Werk slim en efficiënt met AIVC. Laat onze demo je overtuigen. Ik ben Erwin Bouwman van Hemingway. Bron voor commissaris en toezichthouder.
20: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
23: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
24: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
23: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
24: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
25: Hoe innoveer ik mijn team met AI?
26: Doe de gratis AI-scan bij de grootste AI-opleider van Nederland. Ga naar Vijvert.ai en je weet het binnen een paar minuten. Vijvert.ai, dat klopt voor jou.
27: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
28: Vijvert, dat klopt voor jou. Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
29: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
30: Beleggen kent risico's, u kunt uw inleg verliezen.
31: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
32: Nu in de BNR-app.
17: Hoge prijs voor stroom tijdens hittegolf, dynamisch contract vanavond flink duurder. Box 3-hervorming wankelt, kans op genoeg steun in de Eerste Kamer is vrij kansloos. En honderdduizenden Nederlanders aan de afslank prikken. En 1 op de 3 haalt die illegaal. Deze verhalen vind je nu in de BNR-app.
1: gaan we eens even kijken naar de AWB op de schermen met Wijnand Zwaan. Wijnand, wat staat er allemaal vast nog?
14: Ja, de ochtendspits lost nu geleidelijk aan op. De meeste drukte zien we nog op de wegen rond Amsterdam, in Zuid-Holland en in het zuiden van het land. Op de A10, de ring van Amsterdam, daar gebeurde een ongeluk bij Amsterdam Slotervaart. Daar staat nu file vanaf knooppunt Watergraafsmeer. Dat is richting Den Haag. De vertraging is een half uur. Twee rijstroken zijn dicht voor opruimwerkzaamheden. Verder loopt het verkeer nog flink vast op de A4 richting Amsterdam. Vanuit Rotterdam gezien, tussen Den Hoorn en Nieuw-Vennep, langzaam rijden en stilstaan met wel een uur extra reistijd. Dat komt door de werkzaamheden aan de A44 die dicht is tussen Sassheim en knooppunt Burgerveen. Een oliespoor veroorzaakt file op de A15 van Rotterdam naar Gorkum, tussen Sliedrecht en Gorkum nu 10 kilometer met een half uur vertraging. Er zijn inmiddels wel opruimwerkzaamheden. De linkerrijstrook is afgesloten. Er wordt op steeds meer plaatsen geflitst. Nu ook op de A32 van Leeuwarden naar Heerenveen bij hectometerpaal 61,2.
34: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
0: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. De vervoersbedrijven in Amsterdam en Rotterdam adviseren om pas vanmiddag weer met het OV te reizen. Eerst moet de dienstregeling weer worden opgestart. Door een landelijke staking

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Want de problemen met het elektriciteitsnetwerk begonnen gisteravond en duren waarschijnlijk nog de hele dag. In de tussentijd worden generatoren neergezet in verzorgingshuizen. Het weer dan van Weer Online. Veel zon en warm. Het wordt vanmiddag op veel plaatsen 31 tot 36 graden. Alleen op de Wadden blijft het iets koeler. En dat was het ANP nieuws.
2: Gaan we kijken naar de AX. Nou, die opent inderdaad hoger. We hadden wel voorspeld, zei de Future, 0,2%. 1068 punten op dit moment. En dan kijken we naar de sterkste stijgers en dalers. Even kijken, wat doen die techfondsen nou allemaal? Nou, als je dan kijkt, ASM staat 0,9% lager, dank u. ASML 0,5% hoger. BESI 0,2%. Ja, het houdt nog niet over. Grootste stijgers is Warenhuis de Pauw, 3,1%. Prosus 2,4%. IMCD staat 1% hoger, net als KPN. En aan de andere kant, ja, grootste verliezer dus, ASMI. 1,4%. UMG, Universal Music Group, 1,1% verlies. Relix 0,7% lager. En Aalbert staat ook 0,7% lager. Straks om 9:15 iets meer duiding. Een jaar geleden was het nog daddy. Vandaag reist Mark Rutte opnieuw naar zijn daddy, naar Donald Trump. De grote vraag is, kan de NAVO-chef voorkomen dat de Amerikanen steeds verder wegstappen van Europa? En dus daarmee ook feitelijk uit het NAVO-bondgenootschap. Zometeen meer in de ochtendspit.
3: Wil jij ondernemen? Start in september bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
4: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
5: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
4: Ja, flexibel ticket, hè?
5: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
4: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Eindexamen gedaan? Start je eigen bedrijf. Start in september bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
6: Zit jij als finance of HR-manager met een onhandige software-erfenis? Poeh, dat is 3 keer harder werken dan nodig. Bij Peppel maak je jouw ideale wereld. Je kiest zelf wat je gebruikt voor HR, payroll en finance. Een verademing. Geef je software een oppepper met Peppel. Dat is people zonder O.
7: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
8: Het is nog onbeproefde technologie, maar ergens in de komende pak een beetje 10 jaar komt de quantumcomputer er echt aan. Is dat iets om nu in te investeren? Juist nu alles wat er met AI gebeurd is. Dat horen we op het event van GrowthState Ventures met de Grote Techshow. Vandaag om 3:00 op BNR en altijd als podcast.
9: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
10: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
2: 9:05 is het geworden op woensdag 24 juni 2026. Buiten wordt het verschrikkelijk warm, maar in de studio begint het inmiddels ook lekker op te warmen. Volgens mij heeft de airco er best veel moeite mee. Het wat kouder te maken hier.
11: Ja, nou gelukkig. Maar wij hebben onze lange broek nog aan.
2: Dat dan weer wel, ja. Dat blijft ook zo, hoor, als je het niet erg vindt. We gaan het volgende doen allemaal, Iwan, vertel.
11: Ja, beurs zometeen, over een minuutje of 10. Even kijken hoe het ervoor staat.
2: Ja.
11: En we hebben nog even contact met Jorik Simonides, onze verslaggever op Den Haag Centraal deze ochtend. Want als het goed is, dan rijden de eerste treinen weer. Alhoewel dat ook altijd weer met veel gedoe gepaard gaat. Want ja, personeel en de goede treinen zijn niet op dezelfde plek. Opstartproblemen, dat soort zaken. Dus de staking duurde tot 8:00. Maar de opstart, die zal nog wat langer duren. En allerlei andere hittegerelateerd nieuws voor je ook.
2: Eerst gaan we naar Amerika, want NAVO-chef Mark Rutte reist vandaag naar Washington om daar te overleggen met Donald Trump als voorbereiding op de NAVO-top in Ankara, Turkije volgende maand. En er staat veel op het spel, want je weet het, de Amerikanen voeren de druk op de NAVO verder op, willen dat Europese bondgenoten meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen verdediging en denken openlijk na. En zelfs, sterker nog, ze nemen zelfs stappen om een kleinere militaire rol in Europa te gaan spelen. Het zijn niet hele grote stappen, maar...

0: Maar toch, er verdwijnen bijvoorbeeld veel in Duitsland gelegen Amerikanen terug naar huis. Oud-diplomaat, geopolitiek expert en de voormalige ambassadeur in onder meer Turkije, Ron Keller, ziet het lijmen van de band tussen Trump en de NAVO als een belangrijkste doel voor Rutte.
1: Ja, dat is absoluut weer van belang. Dat zal wel zo lang als Trump president is, zal dat wel de opdracht blijven. Rutte zal proberen om de VS binnen de NAVO te houden. En de VS zal in toenemende mate, schat ik in, en ook zullen we dat in Ankara zien, zich toch een beetje gaan afkeren van de NAVO. De Amerikanen hebben een plan, hebben een strategie. We willen ons meer, zeggen de Amerikanen, op Latijns-Amerika richten. We willen ons meer op de echte uitdagingen voor de VS, China, richten. En minder op Europa. Dat moet Europa toch echt zelf oplossen. Dat is wat ze in november in hun strategie hebben opgeschreven. En daar zullen we nu in Ankara ook weer alle signalen van zien.
2: Ja. Als we even het afgelopen jaar bespreken, sinds die NAVO-top in Den Haag, hoe is die relatie dan gegaan? Want ja, daar werd toch wel achteraf over geoordeeld. Huzarenstukje van Rutte, goed geregeld. Later nog in Groenland een soort compromis geregeld, waardoor Trump eigenlijk een beetje tevreden leek tijdelijk. Maar nu, ja, het gaat niet echt goed, hè?
1: Nee, nou, in grote mate, ik zei al, de strategie die in november is uitgekomen van de Amerikanen, die heeft bevestigd dat de Amerikanen minder met de NAVO willen doen en ook minder met Europa willen doen. Dus ja, de hoop die er was dat het weer zoals bij het oude zou blijven na de NAVO-top in Den Haag, die was meteen daarmee eigenlijk al weggenomen. En je ziet het afgelopen jaar dat er ergernis is. Hè. De Amerikanen blijven klagen over het feit dat NAVO-landen in Europa nog steeds onvoldoende aan defensie doen, te weinig naar die afgesproken 5% van het nationaal inkomen norm gaan. Ja, dat kost tijd natuurlijk. En dat doet ook pijn in alle landen. Dat merken wij in Nederland ook. Mm-hmm. Maar goed, de Amerikanen vinden dat dat te langs nog gaat, moet sneller. En de Amerikanen, en Trump met name, is toch heel erg ontevreden dat de NAVO niet hem heeft geholpen bij de oorlog tegen Iran. Ja. Dat kan natuurlijk de NAVO niet doen, want we werden niet aangevallen. Dus volgens de NAVO-verdrag mogen we niet ingrijpen. Maar daar heeft Trump weinig aan gelegen. Hij vindt dat bondgenoten zijn bondgenoten. Nu ben ik in de problemen. Nu moeten jullie me helpen. En jullie waren er niet. Dus hij zal ongetwijfeld een lading aan kritiek op loslaten op de NAVO. Als ik jullie nodig heb, dan ben ik er niet. Maar jullie hebben wel voortdurend kijken naar mij. Dus die verhouding wordt slechter en slechter. De VS, Europa beginnen meer en meer uit elkaar te drijven. Langjarig en structureel. En daar zal een keer, maar niet in Ankara hoor, maar er zal een keer zullen we moeten nadenken, gaan we nog verder met elkaar?
2: Ja, u zei, dat hele conflict in het Midden-Oosten heeft eigenlijk niet zoveel met de NAVO te maken. Toch zien we Rutte wel Trump feliciteren met zijn aanpak daar in Iran. Daar zijn critici, die zijn daar nou niet zo blij mee. Die zeggen, ja, moet dat nou? Staat u ook aan die kant? Vindt u dat ook ongemakkelijk dat Rutte maar blijft vleien bij Trump?
1: Nou ja, Trump. Rutte heeft een opdracht. Hij moet de NAVO leiden en de NAVO als club bij elkaar houden. En daar doet hij alles voor, zou je bijna zeggen. Soms kan je zeggen, hij gaat te ver. Maar aan de andere kant, als de VS met de deur dichtslaand de NAVO morgen verlaat, dan hebben we een probleem. En dan gaan we ook klagen dat Rutte zijn werk niet goed heeft gedaan. Dus ik vind het heel lastig hoor. Rutte gaat wel langs de grenzen nu en dan. Want als hij als secretaris-generaal van de NAVO Trump feliciteert met wat hij in het Midden-Oosten doet, dan gaat eigenlijk Rutte ook zijn boekje te buiten. Ja. Maar goed, het doel heiligt de middelen, denk ik dan maar. Dus ik denk dat daarom veel landen zeggen, nou ja, laat Rutte maar gaan. Hij is wel heel goed in dat soort zeg maar lijnpogingen. Ja. Maar er zijn ook grenzen. Ook Rutte is geen Superman. Die kan ook niet alles aan elkaar blijven plakken.
0: Nou zijn er ook rond mensen. Er is ook een school die zegt, ja, Rutte moet gewoon een keer zich hard opstellen. En zeggen, joh, weet je, je hebt ook een belang bij het hebben van partners in de NAVO tegen Trump. Maar dat verhaal komt er niet uit. Zou dat niet ook een weg kunnen zijn? Dat je zegt, joh, weet je, we hebben je nog wel nodig. Maar ja, we zijn nu, zoals je weet, op eigen been aan het leren staan. Dus tot ziens, toedeledokie met je NAVO.
1: Ja, dat moet Rutte niet doen. Dat moeten de andere NAVO-landen doen.
0: Dat is waar.
1: Eigenlijk zelf bepalen dat nu is de maat vol, Donald. Nu stoppen we ermee, nu knippen we het koordje door. Jij gaat jouw weg, wij gaan onze weg. Maar dat moet Rutte niet, is niet de man die dat moet doen. Rutte is wel degene die, denk ik, ik ben er niet bij, maar niemand is, is daarbij. Maar Rutte zal, schat ik in, hem kennende, achter de schermen wel degelijk kritisch op Trump zijn.
0: Ja, ja.
1: Maar hij wil voor het oog van de wereld Trump nog steeds met alle IPA's behandelen. Ja. Is dat wel logisch dat hij dat doet?
0: Ja. Dan die top in Turkije. Hè? Dat is een belangrijk land. De twee na grootste legermacht in de NAVO, volgens mij. Hè?
1: Ja, klopt. Dat klopt. Het is een heel groot. Turkije is een bijzondere NAVO-partner. Ja. Het werd lid van de NAVO toen de NAVO in de jaren 50 Turkije echt nodig had om die zuidflank te beschermen.
0: Ja.
1: Maar Turkije was op dat moment geen echte democratie. Het was een militair regime. De NAVO staat toch voor democratie beschermen. Dus Turkije was altijd een beetje een vreemde partner. Heeft zich ook eigenlijk sinds ze lid zijn altijd heel stil gehouden. En de laatste jaren denk ik dat Turkije meer en meer uit elkaar en Europa en de VS ook een beetje Turkije ook zijn eigen rol gaan varen. Turkije heeft nog steeds het grootste leger op de Amerikanen na in de NAVO. Heeft een lange en diepe militaire traditie. Ottomaanse Rijk, Atatürk was een succesvolle generaal. Ik noemde al de militaire regimes die Turkije heeft gehad. Dus ja, de militarisme zit in de Turkse samenleving. Ze hebben een groot en betrouwbaar leger. Want de Turken zijn wel een heel betrouwbare NAVO-bondgenoot altijd geweest. Maar ze hebben dus, ja, enerzijds ze zijn NAVO-lid, maar ze hebben ook de ambitie, zeker onder Erdogan, ook in de regio een rol te spelen. Ja. En dat wil wel eens botsen, maar dat zal Turkije ongetwijfeld als voorzitter zich inhouden. En ook Erdogan zal proberen, net als Nederland vorig jaar, om de NAVO bij elkaar te houden. En proberen steun voor Oekraïne te geven. Weer net als vorig jaar, omdat Oekraïne die meer dan ooit nodig heeft. Ja. En Turkije zal ongetwijfeld ook proberen om Trump te plezieren en het naar zijn zin te maken.
0: Zij oud-diplomaat, geopolitiek expert en voormalig ambassadeur in onder meer Turkije, Ron Keller.
2: En dan, Duitsland lijkt zich terug te trekken uit het plan om 6 fregatten te kopen van de Nederlandse scheepsbouwer Damen, meldt Der Spiegel onder andere. De bouw van die fregatten liep flinke vertraging op door productieproblemen, waardoor de kosten weer flink opliepen. Volgens bronnen is er sinds de overeenkomst die al 6 jaar geleden werd gesloten meer dan 2 miljard euro uitgegeven aan de bouw van die F-126 fregatten, de Neder-Saxen-klasse. In een poging het project te redden heeft het Duitse ministerie van Defensie de hoofdaannemer vorig jaar al veranderd van Damen naar Lürssen. Inmiddels overgenomen door Rheinmetall. Maar door die hoge kosten zien veel Duitse parlementariërs het plan dus niet meer zitten. En nu is Boris Pistorius, de Duitse minister van Defensie, van plan om de boel maar af te blazen en te vervangen voor de aankoop van Duitse fregatten, MEKO 200, zo heten die dingen, van TKMS. We hebben Damen deze ochtend om een reactie gevraagd. Zij laten weten volgens nog niet te willen reageren, maar het was een van de grootste maritieme defensieprojecten in Duitsland, die F-126 fregatten project. Met allerlei problemen dus. Ook gevolgen voor Damen in Nederland.
0: Gaan wij naar Wijnand Zwaan van de ABB. Want Wijnand, iemand is in de glasplaat verloren, begrijp ik, bij Amsterdam.
3: Ja, op de A10, de ring van Amsterdam. Daar ging het mis net na. Knooppunt de Nieuwe Meer richting de Koentunnel bij Amsterdam Slotervaart. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Er liggen gebroken glasplaten op de weg. Moet allemaal nog worden opgeveegd. Daar sta je in de file op de A10 Zuid door tussen de afrit Watergraafsmeer en Slotervaart nu 8 kilometer met een half uur extra reistijd. Door die problemen op de A10 Zuid loopt het ook vast op de A4 vanuit Den Haag, vanaf Bad Hoeverdorp. Daar ben je zo'n 20 minuten langer op de weg. Sowieso zijn er flink wat problemen op de A4. Op een ander deel daarvan, vanuit Rotterdam, tussen Den Hoorn en Nieuw-Vennep, langzaam rijden en stilstaan over een flinke afstand. De vertraging is daar een uur. Dat komt door de werkzaamheden aan de A44 bij Sassenheim. En op de A15 van Rotterdam naar Gorkum, daar zijn opruimwerkzaamheden aan de gang bij Gorkum na een ongeluk. Daar staat file vanaf Sliedrecht. De vertraging is een half uur en er is 1 rijstrook dicht. Er is een flitser bijgekomen op de A7 van Heerenveen naar Groningen bij hectometerpaal 152,6.
4: Blik op de beurs.
0: Ja, die beurs over een kwartiertje geleden. Die staat er op dit moment met een heel klein plusje voor. Op 1066,9. Bijna 1067 punten. En na de verliezen van gisteren in de halfgeleidersindustrie moesten die fondsen maar eens in de gaten houden. Zijn analist Jim Theo Poering van Even Vermogensbeheer Nederland en BNR's doorgelicht.
5: Als we het hebben over de Nederlandse beurs, verliezen van 5, 6, 7% voor chipproducenten of gerelateerde bedrijven zoals Besi, ASML of techbedrijven zoals Adyen. Ja, daar moet wel weer wat verbetering komen. Wil het sentiment niet keren. Dus ja, daar gaat echt de focus naar uit.
0: Ja, als we daar naar kijken, dan zitten we toch een beetje een gemengd beeld aan te gluren. Adyen staat 0,9% hoger. Maar dan komen bij de techfondsen ASM International 1,1% lager. ASML 0,3% winst. Besi staat 0,1% hoger. Nou, het wil nog niet echt lekker vooruitkomen. Wat stijgt er dan wel? Warehuis de Pauw 3,5% hoger. Brosus 2,5% winst. Heineken 1,4%. Aan de andere kant de verliezers. CVC Capital 1,4% lager. ASR, verzekeraar 1,1% lager. En ASM, nou, komt daar nu inderdaad ook met 1,1 mooi tussen te staan.
2: En dan nog maar eventjes naar het spoor en de problemen met het openbaar vervoer. Want wie vanochtend met de treinbus of metro wilde, die kwam bedroog uit. Er was een staking tot 8 uur door OV-personeel vanwege de bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid van het kabinet. Maar ook, ja, inmiddels zijn we dus ruim een uur verder. Zou je denken, nou, dan is de dienstregeling weer opgepakt. Nee, bij allerlei vervoerders nog steeds problemen. De GVB, het vervoersbedrijf in Amsterdam, verwacht een normale dienst vanaf het middaguur. RET in Rotterdam vanaf eind deze ochtend. En ook bij de Nederlandse spoorwegen problemen. En ook nog eens een aangepast rooster vanwege de hitte. We gaan naar verslaggever Jorik Simonides in Den Haag Centraal. Jorik, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
2: Ja, nou, inmiddels dus weer de eerste trein vertrokken en dergelijke.
6: Ja, je ziet het weer op gang komen. Er werd tot 8 uur gestaakt. Toen ik een uur geleden hier op de borden keek, zag ik nog een hoop gele zinnen met er rijdt niks, er rijdt niks, er rijdt niks. Stipt om 8 uur had het ook nog wel even tijd nodig. Maar inmiddels zijn we 5 kwartier onderweg. En gaat het eigenlijk best goed. Okay. Dat is beeld in Den Haag. Maar dat zien we eigenlijk ook in de rest van Nederland, begrijp ik van de NS.
2: Mooi zo. Waren de mensen een beetje op de hoogte van die staking? Wat is jouw beeld nu het voorbij is, zo'n beetje?
6: Nou, het is nu al stukken drukker dan het vanochtend was. Ik kwam hier om 1 uur of 6 binnen en toen was het rustig. Maar toen zag je ook al wel de boel hier op gang komen. Sommigen wisten het gewoon niet. Maar de meeste mensen die hadden toch de hoop dat ze toch ergens nog een bus konden pakken. Of hadden ook gewoon echt geen alternatief. En besloten dan maar gewoon te wachten tot er voor het eerst iets ging rijden.
7: Wacht u op als ik vragen mag?
8: Op de bus 386.
7: Rijdt die wel?
8: Dat hoop ik. Die meneer zegt van niet van de spoorwegen. Maar goed, het geeft aan dat hij over 14 minuten hier komt. En in de app staat het ook dat hij hier komt. Dus ik wacht gewoon rustig af. En anders na 8 uur ga ik dan weg. Ja, het is niet anders.
9: I have train 8:19.
7: Yeah. Did you know there was a strike?
9: Yeah.
7: Waar moet u naartoe?
9: Ja, ik moet naar de Sassenheim, naar mijn werk.
7: Maar de trein rijdt niet?
9: Nee, helaas niet. Nee, ik wist het niet. Ik kwam vanochtend en dan ja. Nou moet ik net mijn werkgever bellen. Dat ik laat komen.
7: U wist wel dat er gestaakt werd?
8: Ja, ik wist dat wel, ja. Maar ik probeer toch naar Zoetermeer te komen.
7: Na 8 uur komt het weer op gang, geloof ik.
9: Ja, maar dan ben ik te laat in mijn werk.
7: Sterkte.
9: Ja, bedankt.
2: Ja, het wordt overwerken dus. Nou, je zei het al, het treinverkeer komt er weer een beetje op gang. Dat zien we ook in de rest van het land. In Utrecht bijvoorbeeld, daar zijn ook de eerste treinen en bussen alweer vertrokken. En bij jou dus ook, hè?
6: Ja, het gaat in Den Haag, komt het allemaal weer op gang. En ik begrijp van de NS dat dat ook landelijk het beeld is. Dus dat gaat eigenlijk best vlot. Ik kan me van stakingen van vorig jaar nog wel herinneren dat dat echt wat opstarttijd nodig had. Ja. Maar binnen een uur is eigenlijk in heel Nederland alles wel weer op gang. Met daarbij de kanttekening dat het nog steeds belangrijk is dat je de reisplanner checkt. Want vanwege de hitte wordt het dus sowieso met een aangepaste dienstregeling gereden. En goed om te vermelden is dat de schoonmakers ook staken vandaag. En dat gaat wel de hele dag door. Dus treinen kunnen ook wat viezer zijn dan normaal. Ik sprak nog even met Sarah van Amerongen, zij is van de NS. En zij vertelde me dus dat het allemaal goed op gang komt, de dienstregeling. Maar ook dat het even tijd nodig had vanochtend.
10: Ja, dus wel tot het middaguur. En dat komt omdat treinen eerst naar de goede plek moeten worden gereden. En dat kan nu pas vanaf 8 uur. Dus we gaan heel erg ons best doen om het zo snel mogelijk te fixen.
7: Wat gaan reizigers daar de rest van de dag nog van merken?
10: Ja, dus wel echt dat het net iets anders is dan dat je van ons gewend bent. Dus misschien een ander tijdstip, misschien een ander spoor. Dus check heel goed de reisplanner voordat je op pad gaat.
6: Ja, het komt er wel mooi samen zo. Die staking is vervelend, maar er zijn ook nog hittemaatregelen deze week. Dat lijkt me een beetje een perfect storm voor jullie.
10: Ja, het is een hele ongelukkige samenloop van omstandigheden. Het klopt inderdaad dat we door de hitte ook de dienstregeling een beetje hebben moeten aanpassen voor de komende dagen. Er rijden nog steeds op ieder traject treinen, maar we proberen net de dienstregeling iets minder druk te maken, dat mocht er een trein uitvallen, dat daar niet dan de hele dienstregeling last van heeft. En dat we het heel snel kunnen oplossen met elkaar.
6: Vorig jaar werd er ook veel gestaakt bij de NS. Toen door een conflict met de onderhandelingen met de NS zelf. Ja, hier staan jullie buiten. Maakt dat het extra vervelend?
10: Ja, het is natuurlijk vervelend voor de reizigers dat ze hier de dupe van worden. Wat je al zei, wij staan hier buiten. Het is een staking tegen het kabinet. Dus wij willen gewoon heel graag dat de partijen weer bij elkaar om de tafel gaan zitten om uiteindelijk het beste plan te hebben voor Nederland.
6: Ja, houden jullie rekening met extra stakingen nog?
10: Ik las dat de vakbonden gisteren hebben gezegd dat dit het begin was en dat ze hopen dat het kabinet met ze om de tafel gaat. Nou, dat hopen wij ook.
2: En dat zei Sarah van Amerongen van de Nederlandse Spoorwegen in gesprek met verslaggever Joris Simonides.
0: En dan vind jij wel eens dat ik vrij hard praat, hè?
2: Nou, je kan best een luide stem hebben.
0: Wow. Ja, wat best mee. Maar er is nu een Australiër die zich voortaan, begrijp ik, de luidste man ter wereld mag noemen.
2: Ja, dat is Joseph
0: McRae-Bedup.
2: En die maakt inderdaad best wel herrie uit Canberra. Die heeft nu ook het Guinness World Records boek daarmee gehaald. Met een schreeuw van 122,4 decibel. En daarmee verbreekt hij een record dat ruim 30 jaar staat. En dit is de schreeuw in kwestie. Ja, ik was niet zo onder de indruk, maar dat is natuurlijk, ja, dit is een bandje. En dat
0: is een bandje.
2: Compressie en zacht. En, ja. Maar goed, ja, deze schreeuw was begin mei in een radiostudio in Canberra dus, met een akoestisch specialist. En toen kwamen ze uit op die 122,4, inmiddels bevestigd door het Guinness World Records boek. Nou, hoeveel is dat dan? Ja, een beetje hetzelfde als een kettingzaag. Of een opstijgend straalvliegtuig van dichtbij. Het oude record stond sinds 1994 op naam van een lerares in Noord-Ierland. Zij haalde 121,7 decibel toen zij het woord quiet schreeuwde naar haar klas, geloof ik. Het volume komt deze man best wel van pas, want hij is de officiële stadsomroeper van Canberra. En dat doet hij onder de naam Lord Joseph. Verzorgt hij allerlei aankondigingen op evenementen, op markt- en autoshows. En dat klinkt dan zo.
11: My lords, my ladies and gentlemen, welcome to Canberra!
2: Ja, maar ook hier denk ik, het is wel hard, maar niet dat je denkt, nou, au, pijn aan mijn oren. Voor zijn recordpoging had hij meerdere woorden getest. En samen met zijn dochter kwam hij uiteindelijk uit op het woord now.
11: It took me 7 attempts, just for one word, which was the word now. And my voice was shot. For the next couple of days as well. It was husky, it was terrible.
2: Ja, ik klonk als een husky dus, zei hij. Het 7 pogingen om het woord nu zo hard mogelijk uit te roepen. Ik denk wel, als wij dat proberen, nou! Dan, ik kan nog gewoon praten. Mijn stem is niet kapot, dus blijkbaar moet het nog toch een beetje meer.
12: De column van Bernard Hammelburg.
13: Dat Amerikaanse presidenten vaak geen toonbeelden van fatsoen en stijlvol taalgebruik waren, is niets nieuws. Keurige mannen als Eisenhower, Truman en zelfs de patriarchale Kennedy vloekten binnenskamers alle duivels uit de hemel. Johnson ging tijdens overleg schaamteloos met de deur open op het toilet naast de Oval Office zitten om de tirades met zijn staf niet te onderbreken. En dat was dan weer niets vergeleken met Nixon. Hoe vaak Nixon schold en vloekte, weten we uit de beruchte geheime geluidsopname die hij op zijn kantoor maakte en die de basis vormde voor het Watergate-schandaal. Het waren ook vaak puur racistische tirades. De verbale razernij was zo enorm dat lang niet alles is gewist. En als je in het Nationaal Archief in Washington naar de bandjes gaat luisteren, geloof je oren niet. Dat Donald Trump vrijwel geen gesprek voert zonder vloeken en schelden is dus niet de grootste onthulling in het gisteren verschenen boek Regime Change Inside the Imperial Presidency of Donald Trump van New York Times-veteranen Maggie Haberman en Jonathan Swan. Maar er blijft genoeg over. Zoals de trots die hij voelde toen een historicus zei dat hij machtiger is dan Genghis Khan, Alexander de Grote of Joseph Stalin. Hij heeft een medewerkster, Natalie Harp, die hem de hele dag volgt en niets anders doet dan hem lovende stukken uit de rechtse media laten zien, en fanmail met zinnetjes als: jij bent alles dat er voor mij toe doet. Over een geestesgestoorde man die zichzelf in brand had gestoken, wilde hij dat de staf het bericht zou verspreiden dat die man dat voor hem had gedaan. 'S Nachts spookt hij, eet snacks en drinkt cola en laat de verpakkingen en blikjes slingeren. Hij schrijft dan de meeste berichten op Truth Social. En hij plakt goudkleurige ornamenten zelf met een tubetje 2-componentenlijm boven de schoorsteenmantel. Smakelijk om te lezen, maar maakt het voor het land of de wereld veel uit? Nee, want extravagant gedrag heeft nauwelijks invloed op het reilen en zeilen van de wereld. Wat wel te denken geeft, is de wijze waarop hij regeert. Het besluit om Iran aan te vallen nam hij zonder sleutelfiguren als de ministers van Financiën, Energiezaken en Nationale Veiligheid. Sterker nog, ze wisten van niets. Het 464 pagina's tellende boek, dat vooral gaat over Trumps onvermoeibare pogingen om de regering compleet naar zijn hand te zetten, is een eye-opener, vooral ook omdat hij de auteurs keurig te woord heeft gestaan. Complotdenkers zien het als de zoveelste poging om hun bijna sectarische geloof in Donald Trump te ondermijnen. Ook deze hobbel zal hij ongetwijfeld nemen, want ach, het is weer zo'n dingetje van radicaal links en de fake media.
0: Oppositie ziet nog weinig in de aanpassing die de staatssecretaris Ehrenburg voor box 3 wil doen. Politiek verslaggever Leonard Beekman zometeen met het hele verhaal.
14: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
15: Het is ongekend wat hier gebeurt.
14: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
16: Wij willen niet weg, hè?
17: Nee, en dan laat ik mij niet voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
14: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
18: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
19: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
18: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/Mees Pierson.
20: Een legendarisch bedrijfsfeest, maar zonder gedoe. Bij Mooie Boel vind je alles onder één dak. Speltoernooien, karaoke, pingpong, jeu de boel, streetfood van Ron Blauw. Op 9 locaties tot 1000 personen. Regel het nu via mooieboel.nl/BNR of kom langs.
21: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
22: Thomas van Zijl.
23: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het lobbypanel over de OV-staking en een gesprek met Andries van Luik, topman van online broker Webull Securities Europe. Ik vraag hem waarom hij koos voor Nederland als springplank voor Webull in de rest van Europa. Dat en meer vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
24: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
25: Alles wordt duurder. Uw keuzes worden belangrijker. Kies daarom voor value beleggen bij Ambassador Vermogensbeheer. Al jarenlang aantrekkelijke rendementen, een duidelijke mening, kritisch op waarderingen en persoonlijk. Vraag gratis het kennismakingspakket aan op onze website. Ambassador Vermogensbeheer, de value belegger. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden.
26: BNR Verkeer.
3: Ik ben Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost op. De meeste drukte zien we nog op de wegen rond Amsterdam, in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Op de A4 richting Amsterdam is nog veel vertraging vanmorgen tussen knooppunt Ypenburg en Roelofarensveen. 3 kwartier extra reistijd. Dat komt door de afgesloten A44 tussen Sassenheim en knooppunt Burgerveen vanwege werkzaamheden. Op de A10, de ring van Amsterdam, gebeurde een ongeluk. Daardoor staat de file tussen Amsterdam over Amstel en Amsterdam Slotervaart, 6 kilometer. Daar ligt een lading glas op de de weg. Twee rijstroken zijn dicht. En op de N9 Alkmaar richting Den Helder staat file na een ongeluk tussen de afrit Egmond en Schorrel 2 kilometer. De vertraging loopt daarop tot een half uur. Al het verkeer wordt langs geleid via een parallelweg. Er wordt geflitst op de A28 Zwolle-Assen bij hectometerpaal 157,6.
24: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. De vervoersbedrijven in Amsterdam en Rotterdam adviseren om pas vanmiddag weer met het OV te reizen. Eerst moet de dienstregeling weer worden opgestart. Door een landelijke staking reden er tot 8 uur nergens treinen, bussen, trams en metro's. Vanaf Utrecht Centraal zouden de treinen en bussen alweer normaal rijden. In de regio Dordrecht heeft de fatbike-aanrander weer toegeslagen, meldt Rijnmond. Gisteravond werd in Hendrik-Ido-Ambacht een vrouw betast door een onbekende man op een fatbike. De afgelopen weken gebeurde dat al bij 7 andere vrouwen. Volgens de politie draagt de dader witte schoenen en is die tussen de 15 en 25 jaar. Mensen die afslankmiddelen als Ozempic op internet bestellen nemen grote risico's omdat je niet weet wat er precies in zit. Dat zegt de inspectie tegen RTL Nieuws. Sommige middelen zijn nep of vervuild en het heeft al tot ziekenhuisopnames geleid. Het advies is om altijd naar de huisarts te gaan. 16 vliegtuigen van Airbus moeten worden gecontroleerd omdat er misschien scheurtjes zitten in de vleugels. Het gaat om vliegtuigen van het type A380 van Emirates en Qantas. Het probleem kwam aan het licht bij een inspectie van zo'n Airbus. 5 vliegtuigen moeten met spoed worden gecheckt. En in het Franse Bretagne is de stroom uitgevallen door de hitte. Tienduizenden mensen kunnen al uren hun airco niet aanzetten, want de problemen met het elektriciteitsnetwerk begonnen gisteravond en duren waarschijnlijk nog de hele dag. In de tussentijd worden generatoren neergezet in verzorgingshuizen. Het weer dan van Weer Online. Veel zon en warm. Het wordt vanmiddag op veel plaatsen 31 tot 36 graden. Alleen op de Wadden blijft het iets koeler. En dat was het ANP nieuws.
0: En dan zometeen gaan we uiteraard even praten over bocht 3. Jazeker, de oppositie ziet weinig in de aanpassingen die Elko Ehrenberg, staatssecretaris van Financiën, voorstelde. Politiek verslaggever Leendert Beekman heeft het hele verhaal. Zometeen.
4: Even kijken. Benky. B-E-N-K-E-Y. Benky.
5: Benky, dat is toch geen woord?
4: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
7: Benky. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
8: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
9: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
8: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
9: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
7: B-E-N-K-E-Y. Benky. Steengoed in vermogen.
16: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifpui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
27: Van helemaal niets naar een miljoenenomzet. Monica Westerveld maakte het waar met Not Branded, het snelst groeiende sieradenmerk van Nederland. Ze is onze gast in Baanbrekende Businessmodellen. We zijn er vanmiddag om 2:30 op BNR.
28: Baanbrekende Businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce, waar mensen met AI agents klantsucces boosten.
29: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
24: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: Goedemorgen, 9:54. En dat betekent het laatste half uurtje van deze ochtendspits. Straks gaan we van Diana Matroos horen wie ze straks heeft in BNR's Big Five. Ik weet het al wie het is, maar oké. Okay.
2: Dat is een soort nepties.
0: Ja, precies. Okay. Maar toch dat je het weet. Jullie weten het niet. Ik vind het lekker wel.
2: Wie is dan?
0: Zeg niet.
2: Heb je al helemaal verhaal gezien?
0: Ze
2: hebben
0: al gezien.
2: Huh? Oh. Nou, tot zover de tease. Wat gaan we nog meer doen, wil je van me weten?
0: Ja.
2: Keir Starmer en Andy Burnham hebben elkaar gisteren gesproken.
0: Is nou, ook al?
2: Ja, dat was blijkbaar een vrij ijzige bijeenkomst. Wist je dat ook al?
0: Nee.
2: Mooi, want je was er ook niet bij, denk ik. Nee. En wat wij niet wisten, althans ik niet, is dat Japan een stukje opgeschoven is. Wist je dat al?
0: Dat wist ik wel. Ja, dat heb ik namelijk vanmorgen getipt.
2: Zelf zitten tikken.
0: Precies.
2: Ja, dat gaan we ook vertellen. Nou, het wordt een enerverende half uurtje weer, denk ik. Allemaal dingen die we al weten. En een tech-update, ik zal vertellen waar het over gaat. Ik kan ook het hele verhaal vertellen trouwens, als je wil.
0: Nee, maar doe maar een klein stukje.
2: Oké. Okay. Iets over Amazon Web Services aan ontslagen, denk ik. Nou, dat straks.
0: Maar dit wist je nog niet, eenvoudig, omdat we
2: heb ik wel eerder vanochtend gedaan.
0: De oppositie in de Tweede Kamer ziet nog weinig in de verbeteringen voor box 3. Staatssecretaris Elko Ehrenberg die stuurde, zoals we weten, wisten we ook al vrijdag een lijst met mogelijke aanpassingen aan de nieuwe box 3-wet. Maar daarna is toch de vraag of dat voorstel ook voldoende is om de Eerste Kamer te overtuigen om niet volgende week die hele box 3-wet integraal naar de prullenbak te verwijzen, zegt politiek verslaggever Leendert Beekman.
5: Het kabinet zoekt natuurlijk naar een manier om die hervormingen box 3 door het parlement te krijgen. Na stevige kritiek op de vermogensaanwasbelasting.
0: Ja.
5: Zeker vanuit de Senaat waar de wet nu ligt. Na een kleine greep uit de box 3 menukaart, zoals staatssecretaris het zelf eigenlijk noemde. Nou, 1 is 1 jaar achterwaartse verliesrekening. Verliezen uit het huidige jaar mogen dan verrekend worden met de winsten uit het vorige jaar. Dat gaat dan 4 miljard kosten de komende jaren. Dat is de grootste maatregel zoals die nu voorgesteld wordt. Want het zijn allemaal nog voorstellen waar mogelijk dan nog een aanpassing op de wet op kan komen. De verhoging van de vrijstelling van 1800 naar 1900 euro. De verlaging van het belastingtarief van de 36% naar 35%. De win-win-leding, de heffingskorting voor groene beleggingen. Nou, dat zijn een beetje de grootste voorstellen zoals ze gedaan zijn. Voor rechts is het te weinig, Bas. En links ziet het als een cadeautje voor de rijken.
0: Ja, nou toch even naar rechts, want dat is interessant. Want die zeggen telkens, en dat was de kritiek ook meteen, vermogensaanwas, het fictief belasten van het feit dat je vermogen zou zijn aangewassen zonder dat je dat liquideert, dat is eigenlijk onterecht, want dan moet je gaan betalen, afrekenen op het moment dat je het geld niet hebt. En dus moet het anders, hè?
5: Ja, zeker. Naar een vermogenswinstbelasting. Michiel Hogeveen van Ja21.
6: Wat ons betreft gaat het dus echt om het element vermogensaanwas. Dus de belasting op de papieren winsten. Haal dat element eruit. Hou daarvoor voorlopig dan vast aan de huidige tegenbewijsregeling, zoals het heet. En dan ontstaat er wel een dekkingsopgave, dus dat moet betaald worden. Nou, laten we de discussie dan daarover voeren, hoe we daar het geld vandaan halen en met het kabinet. Ja, want dan kijk je ook weer met de blik op vooruit. En uiteindelijk, als we politiek gezien nu gaan kijken hoe de sterren staan, dan denken wij dat dit in de huidige vorm ook met deze voorstellen van het kabinet gewoon verworpen gaat worden.
5: Ja, dus gooi dat hele vermogensaanwasdeel, zoals dat nu nog, voor beleggingen in box 3 zit, het wetsvoorstel, gewoon in de prullenbak.
0: Ja, maar je zei het al, links is niet tevreden, want die vinden dit allemaal verrijking van rijke mensen.
5: Precies. Ja. Ja, en dan moeten we ook even kijken onder welke. Hoe is de wet nou uiteindelijk door de Tweede Kamer, want daar is die wel doorheen, met steun van welke partijen is dat gebeurd? Nou, dat is de coalitie geweest, de SP, Pro, Volt, Partij voor de Dieren. Ze vinden het geen goede wet. Ze willen eigenlijk toe naar een platte vermogensbelasting of naar een miljonairstax, zoals ze dat dan noemen. Ja. Maar ze zeiden, box 3 is nu kapot door het kerstarrest. We halen in ieder geval 2,4 miljard extra op met de wet zoals die er nu ligt, bij de vermogens. Laten we dat voor nu maar gaan doen. En die box 3 menukaart van Ehrenberg, zoals die er nu ligt, dat zien ze als een cadeautje voor de rijken. Nou, Luc Stieltiens van Pro.
10: Deze kortingen zijn allemaal, kosten vele miljarden, en zijn allemaal ten goede van mensen met aandelen met veel geld. En als je dat doet, dat is bespreekbaar. Maar dan is wel de vraag, wie betaalt daarvoor? En die vraag wordt vooruitgeschoven. En dat baart mij zorgen.
5: Maar die vraag kunt u wel stellen. Wie gaat het betalen?
10: Nou, die vraag gaan we ook stellen. En in bredere zin gaan wij ook zeggen, dit belastingplan, wat er nu aankomt, wij willen graag helpen aan meerderheden, maar er moet wel een forse koerswijziging komen. En tot nu toe zien wij vooral heel veel belastingkortingen richting rechts. En wij willen echt een hele grote koerswijziging, willen wij te kunnen steunen straks.
5: Ja, en Pro doet er in Trouw nog even een schepje bovenop. Daar zeggen ze namelijk, het minderheidskabinet, als ze niet komen met grote aanpassingen op het gebied van vermogen, dat de lasten verlegd worden naar vermogen toe, dan gaan wij het belastingplan dit jaar niet steunen. Dus de druk wordt flink opgevoerd vanuit
0: Pro. Ja, nee, leuk. Dat is echt een partij die meedenkt over het landbelang. Eerst even aan de Tweede Kamer, of aan de Eerste Kamer, want daar zijn ze ook helemaal niet geporteerd voor deze wet.
5: Ja, want daar wordt volgende week gesproken over de wet zoals die er nu ligt.
0: Ja.
5: En dan weten we het CDA. is nog de vraag, gaan ze dat steunen? Nou, als het CDA dat niet doet, dan hoef je er überhaupt niet eens over te gaan praten. De andere vraag is, gaat daar voor de zomer al over gestemd worden? Of gunnen ze het kabinet en staatssecretaris Ehrenberg om nog deze zomer dus met een aanpassing op de wet te gaan komen? Ja. Nou, en dan moeten we ook eventjes kijken naar wat er dus vandaag in de Tweede Kamer gebeurt. Want daar wordt over fiscaliteit wordt daar gesproken. Ja, als er in de Tweede Kamer blijkt dat er eigenlijk helemaal geen steun voor is, ja, waarom zou je dan nog wachten met stemmen in de Senaat op het moment dat je toch al weet de wet, die aanpassingen van Ehrenberg gaan het niet halen? Nou, dan moet je naar de twee grootste partijen kijken voor steun in de Eerste Kamer. Dat is Pro, nou, die hebben we net gehoord. Daar hoeven ze niks van te verwachten voorlopig. En de andere is BBB. Nou, en Henk Vermeer van BBB ziet ook niks in de box 3 menukaart.
11: Nou, wij vinden dat een menukaart van een heel slecht restaurant. En daar gaan wij niet eten. Dus wij willen echt naar een ander restaurant. En dat is, wij willen naar een volledige vermogenswinstbelasting. Dus op gerealiseerde winsten. En geen aanwas en allerlei hybride vormen.
0: Ja, dat is een interessante uitspraak die hij hier doet. Hè? Henk Vermeer van de BBB, een hele grote fractie. Ook in de Eerste Kamer volgens mij alleen. En vorige week hadden we al Martin van Rooyen, de oude staatssecretaris van Financiën. Tegenwoordig een van de voormannen van 50PLUS in de Eerste Kamer. Ook senator, die ook zei, nee, we moeten naar die vermogenswinstbelasting. Als de Eerste Kamer daar zo naar kijkt, ja, dan is het toch gewoon kansloos voor deze wet?
5: Ja, dat zeg je goed, Bas. Dat kan wel eens heel goed een kansloos verhaal worden. En dan ook het signaal dat vandaag vanuit de Tweede Kamer gaat komen. Want de Eerste Kamer, volgende week gaan zij zelf erover debatteren, kijkt natuurlijk mee. Hè, hoe wordt er in de Tweede Kamer gekeken naar de aanpassingen van staatssecretaris Ehrenberg? En als er nu een hard signaal vanuit de Tweede Kamer gaat komen van, en aanpassingen gaan het hier ook niet halen. Ja, ga dan maar stemmen. En dan doe je dat voor de zomer. Ja. Maar dan zit je dus met een budgetair gat. Als die wet weg wordt gestemd, dan ga je nog gewoon verder met de wet zoals die nu is. De tegenbewijsregeling van 2,4 miljard. Ja, en dan hoorden we ook al 21 zeggen, dan hebben we een dekkingsopgave. Gisteren stond, je moet al lachen, stond de minister Heijnen van Financiën van de VVD, stond bij onze collega's van RTLZ. En dan zeiden, ja, de Kamer heeft daar al een uitspraak over gedaan. Dat moet dan ook uit het brede vermogensdomein komen. Ja. Want we weten hoe de begrotingsregels zijn. Ja, en dan wordt het ook broekzak, vestzak, Bas. Ja, want zeker. Als je het ook weer bij vermogen gaat ophalen, ja, dit gaat een hele kluif worden. Hier is het laatste voor de zomer nog niet over gezegd.
0: Ja, Leendert Beekman, onze politiek verslaggever. Ik denk dat hij daarmee.
12: Goedemorgen, BNR. Dit is de Ochtendspits.
0: Helemaal perfect een voorspelling deed.
2: We gaan naar Londen, want de Britse premier Keir Starmer nu nog en zijn mogelijke, waarschijnlijke opvolger Andy Burnham hebben elkaar gisteren gesproken. En die ontmoeting is allesbehalve gezellig verlopen. Volgens insiders was de sfeer ijzig toen de twee elkaar spraken over de overdracht van de macht. Want daar zijn ze dus nu overal aan het praten al, best opvallend. Burnham lijkt binnenkort premier te worden, krijgt nu al toegang tot allerlei gesprekken met topambtenaren. Zou ervoor moeten zorgen dat hij snel aan de slag kan. Achter de schermen zit het dus nog niet helemaal lekker. In het kamp van Starmer is er frustratie en wrok, omdat Burnham hem aan de kant heeft geschoven. Ja, dat is natuurlijk waar de ene gaat, daar de een zijn dood is de ander zijn brood. Starmer zelf die zegt dat het landsbelang voorop moet staan en hij wil meewerken aan een nette overdracht. Tegelijk lijkt hij Burnham niet al te veel tijd te willen gunnen om zich rustig voor te bereiden. Het team van Burnham vindt dat alles in een recordtempo moet gebeuren, dus misschien dat ze het zelf ook niet zo erg vinden. En mogelijk hebben ze maar een paar weken om zich klaar te stomen voor het premierschap, want volgens de plannen zou, als het allemaal zo doorgaat, Burnham is de enige kandidaat, er komen geen tegenkandidaten, dat is nog even de vraag. De naam West Streeting werd vaak genoemd, maar stel er komen geen tegenkandidaten, dan zou het al 17 juli gedaan kunnen zijn. Dan zou Burnham dus al premier worden. En de BBC meldt dat als dat gebeurt, dat hij dan Rachel Reeves gaat vervangen, de minister van Financiën. Die krijgt dan een minder belangrijke post in zijn kabinet. Dus die wordt dan even gedowngrade. En dan komt er een andere partij op die post te zitten. Niet iedereen binnen Labour is overtuigd van Burnham. Sommige parlementariërs vinden dat hij wat weinig ervaring heeft als het gaat om buitenlandse politiek en defensie. Nou, dat is nog wel even spannend. Maar het zou dus al 17 juli gedaan kunnen zijn. Dan heeft het VK een nieuwe premier, Andy Burnham, als er zich geen tegenkandidaat te melden.
0: En dan weet je dat Japan is verplaatst.
2: Waar naartoe?
0: Een heel klein beetje. Oh. Naar rechts.
13: Door wie?
0: Nou, dat is wel mooi. Dat komt door een effect, een bijeffect van die enorme aardbeving in 2011, weet je wel, die voor een tsunami zorgde. Die zorgde toen over die overstroming van die kerncentrale. Nou, dat was één grote ellende. Onderzoekers hebben ontdekt dat het hele land, heel Japan dus, en het bestaat uit heel veel eilanden, totaal over een millimeter of 5-6 naar rechts is verschoven.
13: Oh.
0: Ja. Heel gek, dat is heel uitzonderlijk. Volgens wetenschappers komt het door een soort terugslag van trillingen diep in de aarde. In de kern van de aarde dus. Die beweging zorgt ervoor dat meerdere tektonische platen allemaal een heel klein beetje verschuiven. Dat hebben ze nog nooit eerder zo kunnen zien en aantonen. Maar dus betekent dat de hele tektonische plaat waar Japan op ligt een klein tikje naar rechts is. Normaal gesproken veroorzaakt een aardbeving een lokale verschuiving. Geen beweging over zo'n groot gebied. En dit is een nieuw risico bij zeer zware aardbevingen. En dat effect kan 15 minuten later optreden. Je zou dus zelfs kunnen zeggen, dat voelt misschien als een soort naschok. Mm-hmm. Maar het is iets wat het is een tegenreactie van de aarde, de kern van de aarde. En die bestaat, zoals je weet, uit vloeibaar magma voor het grootste deel. Ja, dat is eigenlijk een soort vloeistofbal waar je een duw op geeft en die duwt dus terug. Doei, hup, heel Japan een stukje naar rechts. Een ruk naar rechts, dat is ook letterlijk in de politiek gebeurd bij Japan. Wijnald Zwaan, we gaan eventjes met jou kijken naar opruimwerkzaamheden. Want er is iemand een paar glasplaten verloren op de A10 bij Amsterdam. Hoe staat het erbij?
14: Ja, die bleven niet heel. En daar zijn ze de glasplinters nu aan het opvegen. Op de A10, dat gebeurde net na knooppunt de Nieuwe Meer richting de Koentunnel. Daardoor sta je in de file op de A10 Oost en Zuid. Tussen Amsterdam over Amstel en Amsterdam Slotervaart 6 kilometer met een kwartier vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. Nou, verder is de ochtendspits aardig opgelost. Maar dat gaat wel heel moeizaam op de A4 richting Amsterdam door de werkzaamheden aan de A44. Het is extra druk op die A4 tussen knooppunt Ypenburg en Hoogmade. De vertraging is daar een half uur. Op de A20 richting Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Gouwe 11 kilometer file met daar een half uur extra reistijd. Nou, dan kijken we eventjes vooruit, zoals gebruikelijk op dit tijdstip, naar de rest van de dag en de avondspits. Nou, je kunt in ieder geval wel stellen dat er vandaag wat meer autoverkeer onderweg is dan op andere woensdagen vanwege de OV-stakingen van vanmorgen vroeg. Nou, die zullen vanmiddag ze ook weer op de weg zitten. Daardoor zou het zomaar kunnen zijn dat de avondspits wat drukker en wat rommeliger verloopt dan andere woensdagen. Alhoewel het effect van morgen dus redelijk beperkt bleef. Maar goed, in de middag kan dat wel eens wat anders zijn als er ook recreatieverkeer onderweg is. Al met al staan de meeste files op de wegen in de Randstad en in het zuiden van het land. En verder veroorzaken de werkzaamheden op de A44 en de A27 ook vanmiddag wel extra oponthoud. Terug naar de flitsers van dit moment. Er wordt geflitst op de A15 Nijmegen-Gorkum bij hectometerpaal 119,1. En op de A28 Zwolle-Assen bij 146,4.
15: Luister vandaag, begrijp morgen.
17: In een gezamenlijk statement zeggen Pakistan en Qatar dat de VS en Iran dus dat stappenplan hebben opgesteld. En dat stappenplan is om tot een definitieve overeenkomst te komen.
18: We now come to Andy Burnham, member for Makerfield.
19: En dan gaan we donderdag en vrijdag naar temperaturen rond 38 graden in het zuiden van het land.
15: Blijf scherp.
0: Ja, het blijft gewoon heet. De komende dagen. Maar gaan we het niet over hebben. Zometeen BNR's Big Five. Namelijk over de onrust in het Midden-Oosten. En Diana Matroos staat inmiddels in de studio. Diana, wie heb je vandaag te gast? Ik heb het al kort verklapt, geloof ik. Rem Korteweg.
20: Ja, dat klopt. Ja. Dat is helemaal correct.
0: Ja, nou bij deze.
20: Wil je nou nog even zeggen wat hij doet?
0: Nee, ja,
20: ja, of zal ik dat even
0: we kennen doen? Hem wel.
20: Ja.
0: Maar zeg het maar.
20: Hij is senior onderzoeker bij Instituut Klingendaal. En hij houdt zich bezig met de geopolitieke rol van Europa, internationale handel en veiligheidsvraagstukken. Nou, als we naar de onrust in het Midden-Oosten en de laatste onderhandelingen, daar komen al die zaken samen. Ik zal heel erg met hem gaan praten over de Straat van Hormuz. Kan die handel al goed op gang komen? Wat zijn de laatste berichten die hij daarover hoort? Maar natuurlijk ook, ja, hoe broos zijn die onderhandelingen nu? Hè? Want heel veel moet zich nog uitwijzen in de praktijk. En je ziet al allemaal kleine dingetjes gebeuren. Bijvoorbeeld Teheran zegt, we gaan echt niet over
0: defensie. Over ballistische raketten.
20: Dus dat geeft aan, het is eigenlijk een soort luchtbel waar we volgens mij naar zitten te kijken. Zeker. Maar laat hem dat vooral duiden als deskundige.
0: Je weet wat Hakim Jeffries heeft gezegd? We kijken naar operatie Epic Failure.
20: Ja, en niet Epic Fury.
0: Epic Fury, ja, wel heel mooi. Ja. En over Hormuz, dan moet je het ook hebben over kokkels. Maar daar gaan we het straks over hebben.
20: Oké, okay. Ja, heel goed, heel goed.
0: Dankjewel, Diana Matroos. Zo meteen BNR's Big Five met Rem Korteweg. Ja. Zo meteen.
20: Correct.
0: Dankjewel.
15: Tech Update.
0: Jo van Buurik is bij ons. Jo, goedemorgen.
1: Dag Bas en Iwan.
0: De Amerikaanse overheid wordt aangeklaagd omdat het Anthropic dwingt zijn beste AI-modellen dus niet voor iedereen beschikbaar te maken. Dat wisten we al, hè? Maar nu weten we ook wat Anthropic erover zegt.
1: Ja, en het feit dat de gang naar de rechter is gekomen van we wisten dat die zou komen. Niet van Anthropic zelf, maar van een partij die Anthropic's beste AI-modellen wil gebruiken.
0: Ja.
1: En dat is een beetje maf, maar ook wel curieus. Want ja, we weten hoe het ging, hè? Dat Witte Huis beval Anthropic. Niemand zonder Amerikaans paspoort mag Mythos en Fable nog gebruiken.
0: Ja.
1: Nou, dat is niet te controleren. Dus werd de toegang tot die modellen voor iedereen afgesloten.
0: Precies.
1: En toen kwam er een AI-bedrijf, Legion, die zegt, wij zijn het hier niet mee eens.
0: Want we willen gebruiken.
1: Want we willen het gewoon gebruiken.
0: En we hebben een Amerikaans paspoort.
1: We hebben, nou, dat is dus niet het,
0: kijk,
1: dat is dus niet waar. Dus dat is het probleem.
0: Ja.
1: Maar het interessante is, bij Legion zullen ze weten waar ze het over hebben. Wat doen ze daar namelijk? AI-tools bouwen voor advocaten. Dus ze zullen enige verstand van juridische zaken hebben.
0: Goed.
1: En hun probleem ligt dus echt bij dat decreet. Want ze hebben Canadese medewerkers die in Canada zitten en remote werken. En die mogen dus ook niet werken met Claude en Mythos. Los van het feit dat Anthropic het voor iedereen heeft uit moeten zetten. Daardoor kan Legion niet meer zo snel ontwikkelen als ze gewend waren, betogen ze. En is de schade, ik citeer even, direct onherstelbaar en existentieel. Dat zijn wel een paar flinke superlatieven bij elkaar.
0: Kortom, we gaan hier aan kapot.
1: Ja, ze zeggen wij verliezen terrein op de concurrentie. Dan moet ik zeggen, ja, die concurrentie kan ook niet bij Mythos en Fable. Dus nou, wat dat betreft is het wel een beetje een curieuze situatie. Maar goed, dat is dus wat Legion erover zegt.
0: Ja, nou in ieder geval, wat zegt Anthropic daar dan over? Die steunen waarschijnlijk zachtjes Legion een beetje, of niet?
1: Dat gaan we niet horen in hun reactie. Want in hun reactie horen ze, we zijn vooral dankbaar dat de regering Trump met ons meewerkt om zo snel mogelijk een oplossing te vinden.
0: Ja.
1: De oplossing die al minimaal 2 weken op zich laat wachten, want zo lang loopt deze blokkade al. En de aanloop is natuurlijk veel langer, hè, vindt zijn oorsprong in de saga met de Pentagon eerder dit jaar. Concreet gedaagde in deze zaak aangespannen doordat Legion is dus de Amerikaanse handelsminister Howard Lutnick. Die stuurde immers de brief naar de topman van Anthropic dat niet-Amerikanen niet meer bij die modellen mogen. Maar ik heb ook al genoemd, was in een tech-update, volgens sommige experts rammelt dit de juridische basis die Lutnick gebruik heeft, want hij kan exportrestricties opleggen. Ja. Maar een AI-model exporteer je niet, daar kom je op afstand bij via
0: precies,
1: cloud.
0: Dat gebruik je.
1: Ja, dat is misschien een beetje een technische discussie, maar ik stel me zo voor dat ze bij Legion toch wel een idee hebben waar ze het over praten.
0: Je zei het al, ze zijn advocaten, dus
1: ze werken in ieder geval voor advocaten, dus ze hebben in ieder geval, denk ik, zich wel een beetje verdiept.
0: Okay.
1: Plus zegt de baas van dat Legion, wie zegt dat de regering Trump niet op elke moment dit ook bij OpenAI kan flikken. En dat is toch wel een interessante precedentwerking die hier gaande is.
0: Ja, mooi. Nou, in soortgelijke categorie is ook Meta de gebeten hond nu, want dat moederbedrijf van Facebook wordt onder druk gezet door de regering Trump, ook in het kader van de AI. Want
1: ja, er is onlangs nieuwe regelgeving gepasseerd. Hebben jullie het toen ook mooi over gehad in de ochtendspits. Het gaat om dat makers van AI, dus juist ook de grote bedrijven die het ontwikkelen, die modellen, hun modellen kunnen laten beoordelen voordat ze ze lanceren. En ja, ik wil benadrukken, dit is vrijwillig dat de Amerikaanse overheid dus kan zeggen van joh, we gaan even kijken hoe krachtig, dan wel gevaarlijk, jouw AI-model is. We kijken naar Anthropic en alle andere partijen. Maar dat is niet het beeld dat geschetst wordt in de New York Times.
0: Mm-hmm.
1: Dat er zoveel nadruk op vrijwillig ligt. Want volgens 4 bronnen die de krant gesproken heeft, wordt er dus toch echt druk uitgeoefend door de regering Trump op Meta via mailtjes. Dat Meta, ik benadruk, vrijwillig checks moet laten uitvoeren wat hun AI-modellen allemaal kunnen.
0: Wilt u dat even vrijwillig doen?
1: Wilt u even vrijwillig, zeg maar, nu langskomen om vrijwillig alle vragen die wij stellen vrijwillig te beantwoorden.
0: Klinkt als een vrijheidsbijdrage.
1: Ik wou zeggen, 2 maanden geleden werd er iemand immers een nieuw model voor AI gelanceerd door Meta, genaamd MuSpark. Daar horen we trouwens niet heel van, want ja, Meta stelt weinig voor naast Anthropic, Google en OpenAI. Maar toch, zij zijn de enigen die nog geen akkoord hebben bereikt met de federale overheid voor, ik benadruk nogmaals, deze vrijwillige controles. En in een reactie zegt Meta, we delen de doelen van de Trump administration om goed om te gaan met AI. We kijken nog even naar de details. We hopen dat we snel een handtekening kunnen zetten, zegt Meta tegen Reuters. Maar goed, nogmaals, vrijwillige checks. Allemaal vrijwillig. Het is hartstikke vrijwillig, Bas.
0: Maar wel doen.
1: Dit was een vrijwillige bijdrage.
0: Dankjewel, Jo van Buurik.
3: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
0: Ja, nog even als laatste dit, want ik zei het al even tegen Diana. Je moet zeker met Rem Korteweg praten over de mosselen.
1: Ja.
0: In het kader van Hormuz. Nou, op zich een verhaal waarvan je denkt, daar heeft hij het nou weer over. De oliemarkt gaat niet heel snel op gang komen nu de straat van Hormuz open is. Want dat ligt aan kokkels, zeepokken, mosselen, schelpdieren, algen, ander organisch zeespel. Moet je je voorstellen, 4 maanden lag daar in warm zeewater stil een vloot van zo'n 600 grote schepen. Met name olietankers. Nou is het rotte bij zo'n ding. Die romp die gaat heel snel met allerlei organisch zeeafval bespekt worden. Maar dat moet je weghalen. Want een scheepsromp van een olietanker is ook echt, hoe groot het ding ook is, aquadynamisch. Hij zorgt ervoor dat je snel door het water kan. Nou, minder weerstand zorgt voor lager brandstofgebruik. Dat willen we heel graag. Dat wil de reder ook. En dus ga je die dingen schoonmaken. Nou, die zijn 300 meter lang, 45 meter breed. En onder de waterlijn is dat 14.000 vierkante meter bodem wat je even ontkokkelen moet.
2: Dat is die rode onderkant van die
0: scheep. Dat is die rode onderkant. En die zitten dus helemaal vol met barnacles en shells en al dat soort meuk wat je eraf moet halen.
2: Bij vliegtuigen wist ik dat als je die lang stil laat staan, dan moet je ze helemaal opnieuw
0: behandelen.
2: Schepen dus ook.
0: Schepen ook. Normaal doe je dat met één duiker, he, die maakt zo'n schip schoon. Maar nu heb je 5 tot 6 duikers nodig. En die zijn 4 tot 5 uur gewoon onafgebroken bezig met handschrapers en hoge drukreinigers om zo'n schip van aangroei te ontdoen. Maar doe dat nou eens even keer 600. Mm. Al die zeeschepen die door die straat moeten. Nou, nu is het verhaal, ze worden waarschijnlijk even door de straat heen gesleept. En dan buiten de straat, als ze er maar doorheen zijn, zitten daar duikteams die het gaan oplossen. Maar voordat je dus al die schepen erdoor hebt, is niet alleen maar zo, je moet mijnen omzeilen, je moet kokkels weghalen. Ja. En dat kost uren werk.
2: Met een hoge drukreiniger dus.
0: Dacht ik.
2: Onder water hoge drukreiniger?
0: Ja, je kan ook inderdaad. Je kan best met waterjets kan je dat wegsproeien. Ja, dat gaat. Moet je het wel hebben. Dat is het enige. Nou, dat was het weer voor deze hete dag met een cooler bericht aan Dent. Zometeen BNR's Big Five van de onrust in het Midden-Oosten. Als die aan de matroos spreekt met Rem Korteweg, senior onderzoeker bij Instituut Klingendaal. En wij gaan de hitte in.
2: Ja, code oranje vanaf 12 uur. Oh. En morgen de hele ochtend spits in code oranje.
0: Heerlijk. Gezelligheid. Ja. Om 7 uur. Morgen. Dag.
4: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
8: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise. Gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
9: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
8: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
13: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
21: Klopt, minstens 2 dagen per week.
13: En jij?
21: Ik meestal maar 1 keer per maand.
13: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
21: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
13: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
22: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's. Alle topmerken, altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
23: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
25: kozijnen. Van Nederlands zorgvastgoed tot Duitse hotels. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
26: Werkt algemeen economisch beleid voor Nederland? Of moeten we meer rekening houden met verschillen tussen regio's en sectoren? Je hoort het om 10:10 in de economische stand van Nederland.
30: De economische stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
31: Nu in de BNR-app.
2: TNO en ASML bundelen krachten voor de versterking van de Europese productie van fotonische chips. Nederlandse CFO's zijn somberder over de toekomst. Onzekerheid is het nieuwe normaal. En klap voor dames, Duitsland trekt zich definitief terug uit een miljardendeal voor fregatten. Deze verhalen en andere vind je nu in de BNR-app.
0: Ga naar Wijnand Zwaan van de AWB. Wijnand, nog steeds opruimwerkzaamheden op de A10. Zijn er nog andere files?
5: Ja, er staan zeker nog wel een paar andere files. In ieder geval die op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoetewoudendorp. 9 kilometer met 20 minuten vertraging. Op de A10, ja, je zei het al, er zijn nog steeds wel wat problemen. Op de A10 Zuid tussen Amsterdam over Amstel en knooppunt de Nieuwe Meer. 6 kilometer file met een kwartier vertraging. Daar wordt een lading glas opgeveegd. 2 rijstroken zijn dicht. Op de A20 naar Gouda nog 20 minuten vertraging tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. En op de A27 van Breda naar Gorkum. Bij de afsluiting bij knooppunt Gorkum vanwege werkzaamheden. Een kwartier vertraging vanaf Nieuwendijk. Dan wordt er geflitst op de A67 Eindhoven richting Venlo. Bij hectometerpaal 62,0.
31: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Rijkswaterstaat past het hitteprotocol aan. Het geldt nu in het hele land. Wat betekent dat automobilisten met pech nu overal snel naar een plek worden gebracht waar schaduw en drink is, zoals tankstations. Het moet ervoor zorgen dat mensen niet langer dan nodig op het hete asfalt staan. De politie komt graag in contact met 5 jongens die zich gisteravond in Hendrik Ido Ambacht hebben bekommerd om een aangerande vrouw. Ze was betast door een man op een fatbike en het is volgens Rijnmond al de 8e keer in een paar weken dat dat in die regio gebeurt. De politie gaat uit van steeds dezelfde aanrander. NAVO-baas Rutte gaat vandaag naar president Trump om de NAVO-top voor te bereiden, begin volgende maand in Turkije. Trump is boos dat de Europese bondgenoten niet bijsprongen tijdens de oorlog in Iran. Hij mopperde daar openlijk over. Rutte moet proberen om de neuzen weer dezelfde kant op te krijgen. Mensen die afslankmiddelen als Ozempic op internet bestellen nemen een groot risico.

0: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag je ze? Werk is zoveel meer dan wat je doet. Iedereen groeit als werk en well-being bij elkaar komen. Maak kennis met Colby, the Work Wellbeing Network. Make work move you. Ga naar colby.com.
1: Dingendaal in BNR's Big Five. Van de onrust in het Midden-Oosten.
2: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
3: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
2: Ja, flexibel ticket, hè?
3: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
2: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
6: of over de grootste beursgang aller tijden.
5: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
6: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
5: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio
6: of in de BNR-app.
7: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
8: Wil je weten wat er speelt
9: en of waarom?
8: In de BNR-app
9: heb je ook altijd en overal breaking news.
8: Download de BNR-app
9: en blijf scherp.
8: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
1: We kijken nu alweer maanden naar de zoveelste oorlog in het Midden-Oosten. En in deze lijken de Verenigde Staten niet de baas te zijn, maar trekt Iran vooral aan de touwtjes. En nu de vraag, hoe staat de regio er na maanden van oorlog voor? Waar zitten de lichtpuntjes? Wat moeten we in de kern van het conflict begrijpen? En hoe gaat de handel weer op gang komen? Ik bespreek het de hele week met 5 kopstukken in BNR's Big Five van de onrust in het Midden-Oosten. En zoals jullie weten, elke dag pakken we een bepaald aspect eruit. Vandaag doe ik dat met Rem Korteweg, senior onderzoeker bij Instituut Klingendaal. En daar hou je bezig met de geopolitieke rol van Europa, internationale handel en veiligheidsvraagstukken. Welkom, fijn dat je er weer bent.
10: Dankjewel, leuk om hier te zijn.
1: We gaan natuurlijk straks uitgebreid ook praten hoe die straat van Hormuz weer al dan niet op gang komt. En dat betekent natuurlijk ook het een en ander voor de handel, jouw expertise. Maar toch even wat laatste nieuwspunten erbij halen. De Amerikaanse Senaat heeft wetgeving aangenomen om de Amerikaanse oorlog tegen Iran te stoppen, totdat het congres hier toestemming voor geeft. Hoeveel invloed gaat dit hebben?
10: Nou, het is een belangrijk signaal dat het congres zich eindelijk begint uit te spreken over deze oorlog. Tegelijkertijd moeten we misschien niet al te veel waarde daaraan hechten, want deze Amerikaanse administratie die heeft eerder eigenlijk al duidelijk gemaakt dat ze vooral echt het besluitvorming over militaire inzet, dat ze dat zelf willen doen en dat ze niet dat afhankelijk willen maken van het congres. Het congres zegt nu van nou, als er weer militaire interventie of militaire acties gedaan moeten worden, dan moet er eerst toestemming gevraagd worden. Ik zie dat niet 1, 2, 3 gebeuren.
1: Nee, dus het is puur symbolisch, maar geeft wel een signaal, omdat de New York Times schrijft ook, sinds 1973 is dit niet gebeurd.
10: Nee, klopt. En daarom is het wel belangrijk, zeker om de dynamiek in Washington wat beter te begrijpen, dat voor het eerst in tijden zie je dat het congres een beetje zijn tanden laat zien tegen Donald Trump. Die maken zich ook grote zorgen over hun eigen herverkiezing. Een deel van de senatoren en zeker leden van het Huis van Afgevaardigden, die moeten tijdens de midterms toch weer de kiezer overtuigen. De Amerikaanse kiezer is niet tevreden over de Iran-oorlog, wil dat het eindigt. En dus zie je dat het congres zich nu ook gaat roeren.
1: Ja, als je kijkt naar de imago-schade voor de Verenigde Staten, als het om deze oorlog gaat, hoe groot is die?
10: Nou, ik denk dat die vrij fors is. Allereerst is binnenlands politiek. De Amerikaan gemiddeld is niet blij met deze oorlog. Ze zien dat het ook hen in de portemonnee raakt. De benzine prijzen die gaan omhoog. En dat is een hele belangrijke maatstaf voor hoe de gemiddelde Amerikaan naar politiek kijkt en ook naar militaire interventies. Op internationaal vlak zie je dat de Amerikanen op een aantal van de op voorhand genoemde doelstellingen niet geleverd hebben. Dus deze oorlog die is begonnen vanuit het idee van oké, we gaan Iran proberen om ervoor te zorgen dat ze geen kernwapen krijgen. Nou ja, volgens mij, maar daar kunnen we het straks nog over hebben. Als deze oorlog

0: nog iets heeft aangetoond aan het regime in Iran, is, nou, ga vooral verder met het bouwen van een kernwapen. Want dat is de enige garantie om niet verder aangevallen te worden. Tweede is dat deze oorlog ook begonnen was om het Iraanse regime uit het zadel te wippen. Nou ja, dat regime zit er nog. Sterker nog, het is misschien wel steviger dan ooit. Mm-hmm. Er is een opvolging geweest van de Ayatollah. Het systeem en het regime blijft zitten. En het derde punt is dat de oorlog natuurlijk heel erg nadrukkelijk speelde over de straat van Hormuz en de blokkade die Iran heeft had aangelegd.
1: Ja.
0: En die is niet opgeheven door militair ingrijpen. Daar moet nu diplomatiek over onderhandeld worden. Dus eigenlijk, na afloop, kan Iran de rekening opmaken en zeggen van, we hebben overleefd.
1: Ja.
0: Wij hebben aangetoond dat wij de wereldeconomie in de wurggreep kunnen houden door de straat van Hormuz af te sluiten, terwijl dat voorheen niet zo was. En we hebben aangetoond dat we het militair eigenlijk vol kunnen houden tegen de grote Amerikaanse dreiging.
1: Ja, want wat zegt dit als je dan eigenlijk kijkt naar de militaire kracht van de Amerikanen? Wat kunnen we daaruit opmaken?
0: Nou, dat is wel interessant. Kijk, allereerst, de Amerikanen hebben een fantastisch staaltje militair operationeel vernuft laten zien. De manier waarop deze operatie begonnen is en de snelheid waarmee in samenwerking met de Israëli's een groot gedeelte van het Iraanse luchtverdedigingssysteem in één klap werd uitgeschakeld, dat is echt, ja, om het zo maar te zeggen, uitzonderlijk.
1: Ja.
0: Tegelijkertijd zie je ook de enorme beperkingen van het inzetten van militaire middelen. Want nogmaals, de Iraniërs die hebben de straat van Hormuz geblokkeerd en het is de Amerikanen niet in staat gebleken om die blokkade met militaire middelen te doorbreken.
1: Ja, en nou, dat is
0: belangrijk, omdat dat dus aantoont wat de beperkingen van de Amerikaanse krijgsmacht zijn. En dat is niet alleen maar relevant met betrekking tot de straat van Hormuz.
1: Mm-hmm.
0: Dat is ook relevant met betrekking tot die andere straat waar veel zorgen over zijn, namelijk de straat tussen Taiwan en China. En dus de afschrikkingsmacht van de Verenigde Staten, die is als gevolg van het optreden in de straat van Hormuz een stuk minder geworden.
1: Ja, en dat is zorgelijk. Dat is zorgelijk en heel duidelijk. De vraag is natuurlijk wel, ligt het echt aan de militaire kracht of ligt het aan de aansturing van Trump? Want op het moment, en daar sprak ik gisteren ook over met de militair expert Martijn Kitsen, je hebt als militair wel duidelijke aansturing nodig. En ze hebben ook heel veel geoefend rond die straat van Hormuz. Want het was wel duidelijk dat dit ook een keertje zou kunnen gebeuren. Maar dan moet je wel duidelijke doelen krijgen, in dit geval van de Amerikaanse president.
0: Ja,
1: je bent geen militair expert, hè? Maar
0: nou ja, ik kan er in zoverre wel wat over zeggen. Dat tuurlijk is het zo dat de operatie op een aantal vlakken misschien beter had gekund of anders had kunnen worden aangestuurd. Maar er is altijd in ieder militair optreden een balans en een dynamiek tussen het civiele leiderschap en de militaire uitvoering. Dus ja, en militaire historici die zullen er jarenlang zullen hier onderzoek naar gaan doen over hoe deze operatie heeft verloren. Het eind van het verhaal is, onder de streep, dat het Amerikaans militair optreden blijkbaar niet voldoende is om het Iraanse regime dusdanig onder druk te zetten dat ze die blokkade opheffen.
1: Heeft het jou verbaasd?
0: Wel een beetje, want de straat van Hormuz en het scenario van het afsluiten van de straat van Hormuz is een van de meest traditionele scenario's waar al jarenlang over nagedacht en gesproken wordt.
1: Ja.
0: Dus je had
1: en
0: mogen verwachten.
1: Wordt,
0: precies.
1: Ja.
0: En daar zijn wargames op losgelaten. Daar zijn allerlei scenario's over ontwikkeld. Zeker aan de Amerikaanse kant. Dat is echt een van de standaard zorgpunten waar men zich heel nadrukkelijk op gefocust heeft de afgelopen jaren. En dan kan dan de oplossing twee kanten opgaan. Enerzijds zouden de resultaten van zo'n scenario-oefening ertoe moeten leiden dat je er niet aan begint, omdat je dus weet dat het heel moeilijk is om te doen. Of dat als je eraan begint, dat je weet hoe je ook tot een voor jezelf positief resultaat kan krijgen.
1: We kunnen natuurlijk moeilijk in het hoofd van Trump kijken, maar het ging natuurlijk wel erg makkelijk militair gezien met Maduro. Is dat ook iets waardoor hij een beetje verward is? Dit gaan we ook even fixen?
0: Totaal. Dus als je kijkt naar het begin van het jaar 2026, hebben we in vrij snel tempo hebben we allereerst de arrestatie of de kidnapping, hangt vanaf hoe je het bekijkt, van Nicolas Maduro gehad. Ook met een vrij uitzonderlijke militaire operatie. Waarschijnlijk wel met stille ondersteuning vanuit het Venezolaanse regime zelf. En dat leidde tot een bepaalde overmoed. De volgende stap was het dreigement rond het innemen van Groenland. Waarvan we nu weten dat de Denen zich er echt op voorbereid hadden dat de Amerikanen bereid zouden zijn geweest om militairen in te zetten om Groenland ook te annexeren. En vlak daarna de Iran-oorlog. Dus ja, dit heeft alles te maken ook met het traditionele, bijna tragische concept van hubris, ja. Van overmoed.
1: Ja, en dus zie je aan alle kanten beschadigingen en dus de druk ook vanuit Amerika nu toenemen, hè, met dat laatste nieuws rondom de Amerikaanse Senaat. Wat jij zegt, het is puur symbolisch, maar het is ook een sterk signaal. Zouden we het ook als een lichtpuntje kunnen beschouwen dat gezien die onderhandelingen in Zwitserland en gezien die druk die nu vanuit Amerika opkomt, dat we echt nu naar die vrede toe gaan?
0: Laten we het hopen.
1: Ja.
0: Laten we het hopen en tegelijkertijd, ja, nogmaals, als je onderdeel bent van het regime in Teheran, dan kijk je naar wat nu het resultaat is. Nogmaals, je hebt veel pijn geleden, maar je hebt het overleefd. Overleefd is in dit geval ook echt overwinnen.
1: Mm-hmm.
0: En je weet dat je eigenlijk je zin kan krijgen door maar te dreigen met het afsluiten van de straat van Hormuz, of het sturen van een drone richting een van de golfstaten, of het signaleren dat er misschien nog een raket op een Amerikaanse basis in de regio gestuurd gaat worden. En je krijgt al een enorm effect.
1: Ja.
0: Een effect op economisch vlak, maar ook op diplomatiek vlak. Met andere woorden, het is buitengewoon kwetsbaar.
1: Ja, en dat zien we eigenlijk nu al. Want de Iraanse president heeft nu net gezegd, Teheran zal nooit onderhandelen over defensie. We hebben natuurlijk die onderhandelingen dit weekend gezien in Zwitserland. En nu is een soort hoofdcommissie met daaronder allemaal weer onderhandelaars die aan die commissie dan over al die verschillende onderwerpen die jij noemt dan verslag moeten uitbrengen. En dan hoor je al defensie en dus ook nucleair. We gaan er niet over hebben.
0: Nee, en dat is wel heel wrang. Want dat was natuurlijk wel een beetje de inzet. Het is namelijk ervoor zorgen dat Iran geen kernwapen krijgt en zijn buren, de regio, maar ook verder weg geen dreiging kan vormen.
1: Ja.
0: En daar hebben we nu wel mee te maken. Dus wat mij betreft is de wereld er niet veel veiliger op geworden met betrekking tot het Iran-dossier.
1: En dus, wat moeten we opmaken van Trump als leider van de grote wereldmacht?
0: Nou, Trump die is verkozen op een platform geen onnodige oorlogen beginnen. Die heeft ook gezegd, ik ga de peacemaker-in-chief zijn. En wat hebben we de afgelopen tijd gezien? Is dat hij juist oorlogen begint die in mijn ogen grotendeels onnodig waren.
1: Mm-hmm.
0: En dat hij nu een vrede gaat proberen te sluiten op een oorlog die hij zelf begonnen is, met vrij negatieve, op basis van vrij negatieve voorwaarden.
1: Ja. Moeten we het dan beschouwen als onkunde?
0: Nou, ik denk dat er meer meespeelt, namelijk een grote mate, nogmaals, van dat traditionele concept. Hè, daar hebben de oude Grieken al over geschreven, over hubris. Overmoed denken dat America first of een eerder behaald militair resultaat en het geloof in het Amerikaanse militaire vernuft, dat betekent dat je alles zomaar naar je hand kan zetten. Ik denk dat er ook meespeelde toch de hele nauwe relatie tussen Benjamin Netanyahu en Donald Trump. Dat Netanyahu echt op de juiste knoppen bij Trump heeft kunnen drukken om hem zover te krijgen om deze oorlog te beginnen. Toch ook de psychologie van Donald Trump, dat hij denkt van ja, dit is misschien wel hetgene wat ik nodig heb om mijn positie in Amerika te kunnen versterken.
1: Ja, maar als je dan kijkt wat geopolitiek inhoudt, zou je dan niet gewoon kunnen zeggen, dit is onkunde, wat we hier zien?
0: Ja, maar ik vind dat te makkelijk, omdat uiteindelijk het Amerikaanse militaire systeem is dermate sterk georganiseerd. En ik zie ook echt wel elementen waarin je echt wel respect moet hebben voor wat ze bereikt hebben.
1: Ja.
0: In termen van het militair operationele.
1: Maar ik spreek het leger ook niet aan. Ik spreek Trump aan, waarvan ik aan je vraag van, moet je dit dan niet gewoon concluderen, dit is onkunde wat we zien op het internationaal toneel?
0: Inherent aan Donald Trump's administratie is dat besluitvorming alleen maar bij hem ligt. En hij heeft zich niet gepresenteerd als de meest diplomatieke of diplomatiek kundige president. En alles wat hij zegt, dat moet je met een grote korrel zout nemen. Wat hij de ene dag zegt, kan de volgende dag weer veranderen.
2: De Big Five. Diana Matroos.
1: Mijn gast is Rem Korteweg. Hij is handelexpert bij Instituut Klingendaal. En laten we dus vooral ook over de handel hebben en de straat van Hormuz, waar je al het een en ander over hebt gezegd. Ook dit zit in die onderhandelingen van afgelopen weekend en de uitwerking nu met al die subcommissies. Komt het al op gang, ja of nee?
0: Het komt mondjesmaat op gang. Dus om het even in termen van aantallen te noemen. Op een goede dag in een normale situatie, als er pais en vree in de straat van Hormuz is, gaan er 135 schepen per dag doorheen. Vorige week gingen er 24 doorheen. En deze week staat de teller op tussen de 50 en 60. Dus langzaamaan, ja, komen we weer in de goede richting. Maar het is super kwetsbaar. Waar we het net over hadden, ja, als die onderhandelingen in Luzern een beetje vastlopen, of de Iraniërs hebben het gevoel van, nou, we moeten misschien toch iets meer de druk op de ketel zetten. Ze hoeven maar te dreigen met het sturen van een drone, of het afsluiten van de straat van Hormuz, of het afschieten van een raket. En dan zie je dat er verzekeringspremies omhoog schieten en dat vrachtschepen niet verder kunnen.
1: Ja. En ik denk dat die verzekeraars heel erg belangrijk zijn. Die hebben vandaag ook nieuws naar buiten gebracht. De Duitse verzekeraar Allianz, die heeft een beetje ook een idee welke schepen er nog niet doorheen kunnen.
0: Ja, dat is fenomenaal. Ik zat ook vanochtend die data te lezen. En dat is, als ik het me goed herinner, dat er de afgelopen 100 dagen 1200 vrachtschepen hebben stilgelegen in de straat van Hormuz. Met een vracht ter waarde van om en nabij de $125 miljard.
1: Wauw.
0: En dat is enorm. En dat is enorm. En dat moet je je voorstellen. Daar zit dus een enorme file die de straat van Hormuz door wil. Maar de straat van Hormuz is maar heel beperkt. Dus dat gaat.
1: Ja, want schets het even
0: tijd
1: voor de mensen die dat toch nog niet hebben meegekregen. Hoe ziet het eruit?
0: Nou ja, het is dus een landengte, dus de Perzische Golf, of de, zoals de Amerikanen zeggen, de Arabische Golf, die is, dat is eigenlijk een zee die op één heel smal punt is afgesloten, of open is naar de Indische Oceaan. En dat is de Straat van Hormuz. Dat is een schiereiland van Oman, en die ligt heel nauw tegen de Iraanse kust. En dat is een straatengte van enkele kilometers, of 10 kilometer op zijn breedte, dacht ik, dat weet ik niet precies. Maar daar kan je dus niet zomaar doorheen varen. En nou is de afgelopen decennia, zo niet eeuwen eigenlijk, besloten van, nou, die straatengte die moet open blijven. Dat is onderdeel van de internationale zeevaartregels, moet dat open blijven. En wat deze oorlog heeft laten zien, is dat Iran dat nu actief in twijfel trekt. En dus een van de discussiepunten die nu ook speelt rond de vredesonderhandelingen of de wapenstilstandsonderhandelingen is, mag Iran controle uit blijven oefenen over die land, over die zeeengte, over de straat van Hormuz? En dat zeggen ze dat ze dat willen. Mm-hmm. Er is wetgeving in het Iraanse parlement aangenomen.
1: Heeft dat ook met die tol te maken dan?
0: Precies, daar wil ik naartoe. Dat ze zeggen van, oké, wij willen eigenlijk ofwel een tol vragen, dus dat mensen moeten betalen als je met je schip er doorheen gaat. Maar dat betekent de facto ook dat ze controle kunnen uitoefenen wie er doorheen gaat. Mm-hmm. En daar zit een beetje de pijn. Zeker ook voor de, voor de zeehandel, voor de verzekeraars, maar ook voor de wereldeconomie. Want als Iran dat gaat bepalen, ja, dat betekent, dat is een enorme economisch dwangmiddel die de Iraniërs
1: zal in handen hebben. Wie zou daar het meeste pijn van kunnen gaan krijgen? Is dat te overzien op welke manier ze dan gaan sturen?
0: Ja, individuele vrachtbedrijven of vervoerders, die zullen misschien op individuele basis zo'n tol wel willen betalen. Maar waar het mee te maken heeft, is dat Iran dan kan zeggen van, nou, onze vriendjes, dus landen die ons gesteund hebben, China, Rusland, misschien landen in Zuid-Azië, ja, die gaan we voorkeursbehandeling geven. Die gaan we misschien eerder door die straat van Hormuz laten gaan, of voor een beter prijskaartje.
1: Ja.
0: Of voor geen prijs. En dat gaat wel een verstorend effect hebben op hoe vracht en olie en gas vervoerd worden. En dat zet wel de bijl aan de wortel van het principe van de Mare Liberum, van wat Hugo de Groot in de 17e eeuw bedacht heeft, van, ja, dat de zeevaart vrij moet zijn.
1: Ja. Want dit kan natuurlijk ook implicaties hebben voor andere punten waar handel doorheen
0: exact.
1: Gaat.
0: Exact. En ik noemde al eventjes de straat van Taiwan, waar ongeveer ook een slordige 20% van de wereldhandel doorheen gaat. Je kan het hebben over de straat van Malakka. Bij Indonesië en Maleisië. Dus je ziet eigenlijk steeds meer dat die wereldeconomie en wereldgoederenstromen te maken krijgen met eigenlijk toenemende mate van wat je met een ingewikkeld woord geopolitisering zou kunnen noemen. Dat als er een land is die controle uit kan oefenen op zo'n knooppunt, dat het dat land enorme geopolitieke machtsmiddelen geeft.
1: Ja.
0: En dat is wat de Iraniërs nu aan het uittesten zijn.
1: En die controle eigenlijk, die bepaalde landen dan over iets gaan krijgen, die zie je natuurlijk ook wel op meer punten. Hè? Als je kijkt naar het financiële systeem, dan kan Amerika heel erg daar zijn invloed laten gelden.
0: Exact. Dus er zijn twee Amerikaanse hoogleraren, Abraham Newman en Henry Farrell, die hebben de term een paar jaar geleden bedacht, de weaponization of interdependence. De militarisering van economische afhankelijkheden. En wat zij zeggen is dat eigenlijk in de periode van globalisering, die hiervoor echt een enorme vlucht genomen heeft, hebben we een wereldeconomie gecreëerd waarin we in de naam van efficiëntie en comparatief voordeel, dat er een hoge concentratie van productie en op bepaalde punten in de wereld is.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat heeft nu ook geopolitieke afhankelijkheden gecreëerd. Dus een heel concreet voorbeeld is, we weten inmiddels dat China enorme invloed heeft over de productie van kritieke grondstoffen, met name de verwerking daarvan. Dat geeft China enorme machtsmiddelen, omdat 80%, 70% van de zeldzame aardmetalen die worden verwerkt in China. En China kan daar exportcontroles op uitoefenen. Ja. Nou, een ander voorbeeld is de dollar. 70% van alle financiële transacties wereldwijd, die worden nog steeds in de dollar gedaan. Dat geeft de Amerikaanse overheid enorme machtsmiddelen over het financiële systeem. Met de Amerikanen hebben we het ook over onze afhankelijkheid van techsystemen. En wat de straat van Hormuz nu laat zien, is dat als je ook controle kan uitoefenen over fysieke knooppunten van wereldhandel, zoals de straat van Hormuz, of misschien straks de straat van Taiwan, of de straat van Malakka, dat je ook enorme geopolitieke machtsmiddelen in handen hebt.
1: Ja.
0: En dat is wel de nieuwe realiteit waar we naartoe gaan in de wereldeconomie.
1: En het is misschien ook wel logisch dat dan dit gebeurt. Hoe zorgelijk vind jij het nou echt?
0: Nou ja, wij moeten niet naïef zijn. Dus deze schok rond de straat van Hormuz, die past wat mij betreft in eigenlijk eerdere schokken die we van vergelijkbare aard gezien hebben, zoals Chinese exportcontroles op zeldzame aardmetalen, of de mate waarin duidelijk is geworden hoe afhankelijk we zijn van bijvoorbeeld de koopvaardij via het Suezkanaal, toen daar een containerschip dwars kwam te liggen een paar jaar geleden. Dus we moeten ons rekenschap geven over het feit dat wereldhandel steeds meer onderdeel wordt van geopolitiek en vice versa.
1: En daar moeten we ons ook op een bepaalde manier toe verhouden. Daar wil ik uitgebreid met je in het tweede half uur over praten. Maar ik wil nog even afhechten wat er nu actueel rond die straat van Hormuz gebeurt. Je hebt gezegd, die onderhandelingen zijn cruciaal. Hoeveel macht gaat er naar Iran? Ja. Wat voor mogen ze tolheffen? Want dat heeft heel veel implicaties. Uiteindelijk is het zo dat die verzekeraars die we net ook even benoemden, die bepalen uiteindelijk echt of je er doorheen mag.
0: En absoluut.
1: Dat zien we denk ik niet helemaal helder nog.
0: En die zitten niet aan tafel in Luzern.
1: Ah.
0: En dus wie zit er wel aan tafel? Dat zijn de Qataris, de Pakistanis, de Amerikanen en de Iraniërs. En de grote afwezigen zijn degene die, precies wat je zegt, uiteindelijk zullen bepalen hoe de handel echt gaat verlopen. En dat zijn de verzekeraars.
1: Want?
0: Die zitten voor een groot gedeelte in Londen.
1: Mm-hmm.
0: En die bepalen wat voor verzekeringspremie er betaald moet worden om uiteindelijk door de straat van Hormuz heen te varen. Of die kunnen zeggen van ja, nou wacht maar eventjes, beste containerbedrijf, want het wordt ons een beetje te heet onder de voeten, dus we trekken die verzekering terug.
1: En dat is wat er nu gebeurt.
0: En dat is waarom je ziet dat nu pas druppelsgewijs die dat verkeer weer op gang komt.
1: Speelt dat ook nog rond de luchtvaart? Want we hebben het vaak over het maritieme gedeelte rond Hormuz.
0: Ja, hele goede vraag. Allereerst, rond Hormuz hebben we het vaak alleen over olie- en gastransport. Maar vergeet niet, als het gaat over andere goederen, dat we ook heel afhankelijk zijn op wereldniveau van aluminium wat vanuit de Golfstaten komt. Maar ook kunstmest en andere en chemische producten. Maar ook de logistieke hub die de Golfstaten inmiddels vervullen. Dus kijk naar, als je vanuit Europa naar Oost-Azië wil reizen, dan was, zeg maar, vorig jaar was het misschien logisch dat je gebruik maakte van een overstap in Doha of Dubai of Abu Dhabi. Zo ook voor vrachtverkeer. Dus de Golfstaten zijn een enorm belangrijk logistiek knooppunt. Ja. Vooral voor zowel voor zeevracht, maar ook voor luchtvracht. En daar zit nu wel een grote mate van onzekerheid overheen.
1: Ja, dus dat ligt ook eigenlijk een beetje stil. Hoe groot is dat probleem?
0: Dat is wel groot, want je ziet ook in de aanloop naar de onderhandelingen in Luzern dat Iran nog even een punt wilde scoren door Kuwait een drone-aanval te bezorgen. En die kwam voor een deel op het vliegveld van Kuwait terecht, waardoor het vliegveld weer dicht moest. Dus ja, hetzelfde kunnen ze doen rond Doha of Abu Dhabi of Dubai. Dus die onzekerheid en die invloed van Iran, die blijft gewoon heel groot.
1: En hoe moeten we dan als het Westen ons daartoe gaan verhouden? Want dat vraagt dus ook een nieuwe opstelling van ons. Zometeen praat ik daarover verder met Rem Korteweg, Klingendaal-expert op het gebied van internationale handel, maar natuurlijk ook veiligheidsvraagstukken. Blijf luisteren.
2: Naast nieuwsradio kun je nu ook naar muziekradio luisteren. Geen beurs, maar beats. Geen politiek, maar popmuziek. Geen nieuws, maar non-stop muziek. Muziek die helpt focussen en de energie erin houdt op kantoor. Luister via de BNR-app, bnr.nl en DAB+.
3: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
4: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
5: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
6: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
5: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
6: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
4: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Wat gebeurt er als half Zuid-Korea leningen afsluit om te gaan beleggen? Waarom verdient het bedrijf achter de umami in de Albert Heijn zoveel aan de AI-revolutie? Welk nieuws domineert nu de AIX? Voor het antwoord op deze en andere vragen over financiële markten luister je naar Beursnerd. Maandag tot en met donderdag om 1 uur en vrijdag om 11:30 op BNR of in je podcast-app.
9: Beursnerd wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO Mees Pierson. Als je groot denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet.
2: BNR Verkeer.
10: Ik ben Wijnald Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn staat file door een ongeluk tussen Badmen en Twello 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp 8 kilometer met zo'n 20 minuten extra reistijd. De A10 de ring van Amsterdam tussen knooppunt Amstel en Amsterdam Slotervaart 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht. Er wordt geflitst op de A6 Emmeloord richting Jouren bij hectometerpaal 289,4.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
11: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Rijkswaterstaat past het hitteprotocol aan. Het geldt nu in het hele land. Dat betekent dat automobilisten met pech nu overal snel naar een plek worden gebracht waar schaduw en drink is, zoals tankstations. We moeten ervoor zorgen dat mensen niet langer dan nodig op het hete asfalt staan. De politie komt graag in contact met 5 jongens die zich gisteravond in Hendrik-Ido-Ambacht hebben bekommerd om een aangerande vrouw. Ze was betast door een man op een fatbike en het is volgens Rijnmond al de 8e keer in een paar weken dat dat in die regio gebeurt. De politie gaat uit van steeds dezelfde aanrander. NAVO-baas Rutte gaat vandaag naar president Trump om de NAVO-top voor te bereiden begin volgende maand in Turkije. Trump is boos dat de Europese bondgenoten niet bijsprongen tijdens de oorlog in Iran. Hij mopperde daar openlijk over. Rutte moet proberen om de neuzen weer dezelfde kant op te krijgen. Mensen die afslankmiddelen als Ozempic op internet bestellen nemen grote risico's, omdat je niet weet wat er precies in zit. Dat zegt de inspectie tegen RTL Nieuws. Sommige middelen zijn namelijk nep of vervuild en het heeft al tot ziekenhuisopnames geleid. Het advies is om altijd naar de huisarts te gaan. En het is een bekend probleem, bruggen die door de hitte uitzetten en niet meer sluiten of opengaan. Meestal worden ze dan nat gespoten om dat tegen te gaan. Maar Zuid-Holland pakt het anders aan, die gebruikt een slijptol. Het is doeltreffender en beter voor het milieu, zegt Zuid-Holland. Het weer dan van Weer Online. Veel zon en warm, het wordt vanmiddag op veel plaatsen 31 tot 36 graden. Alleen op de Wadden blijft het iets koeler. En dat was het ANP-nieuws.
1: Europa hield zich op de achtergrond tijdens de oorlog in Iran. Maar kan het zich nog afzijdig houden, ook als het gaat om het oprapen van de scherven? Want dat zal wel duidelijk worden bij de uitwerking van de onderhandelingen. Ik praat erover met Rem Korteweg, handelsexpert bij Instituut Klingendaal in BNR's Big Five van onrust in het Midden-Oosten.
12: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
13: Yes!
14: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
15: Klopt, minstens 2 dagen per week.
14: En jij?
15: Ik meestal maar 1 keer per maand.
14: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
15: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
14: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
12: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
13: Yes!
16: Van satelliet-tv naar een geopolitieke macht. Eutelsat wil het Europese alternatief worden voor Starlink. Maar kan deze Europese David het wel winnen van de Goliath van Elon Musk? Dat hoor je in de nieuwste aflevering van Doorgelicht. Vanmiddag om 2 uur op BNR of gewoon lekker nu als podcast.
17: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
1: Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week praat ik met 5 kopstukken over de onrust in het Midden-Oosten. Eerder deze week sprak ik al met onze Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis. En zij kon ook heel goed die onderhandelingen analyseren. Maar we spraken ook over het leven in Libanon. En hoe dat ondanks de oorlog gewoon doorgaat. Mensen zitten ook op terrasjes en hebben een enorme veerkracht. Prachtig om dat terug te luisteren via onze BNR-app. Vandaag spreek ik met Rem Korteweg. Hij is senior onderzoeker bij Klingendaal. Je bent handelsexpert, maar je houdt je ook bezig met de geopolitieke rol van Europa. En het komend half uur wil ik graag nog 2 onderwerpen met je bespreken. Namelijk de gevolgen van de Iran-oorlog voor de Golfstaten. Maar ook de positie van Europa. En laten we daarmee beginnen. Want als je kijkt naar het conflict, de oorlog in Iran. Hoe heeft Europa zich dan opgesteld tijdens dit conflict?
0: En wij stonden aan de zijlijn.
1: Ja.
0: Dus er was grote verwarring of verbazing toen Donald Trump deze oorlog begon in februari. En aankondigde, nou, het zou een paar dagen duren. We zijn nu 100 dagen, ruim 100 dagen op weg. En Europa die stond erbij en keek ernaar. We zijn niet meegenomen in de voorbereidingen. We zijn niet gehoord over of het een goed idee is. Terwijl we wel natuurlijk jarenlang met de Iraniërs onderhandeld hebben over het nucleaire akkoord. Wat in midden 2015 was beklonken.
1: Ja.
0: En we hebben dus ook diepe contacten met de Iraniërs. En we hebben ook economische banden. Ook als gevolg van het opheffen van de sancties na aanleiding van dat nucleaire akkoord. Dus wij zijn wel degelijk een soort van
1: partij.
0: Actor of speler.
1: Ja.
0: Maar hier stonden we heel nadrukkelijk aan de zijlijn op 1 punt na. En dat is dat Europese landen of sommige Europese landen De Amerikaanse krijgsmacht verboden hebben om gebruik te maken van Amerikaanse militaire basis. Ja. Bijvoorbeeld in Spanje en in Italië. Om ofwel de bevoorrading van de Amerikaanse krijgsmacht in de Golf voort te zetten. Dan wel om militaire operaties op Iran daarmee uit te kunnen voeren.
1: Hoeveel zeer ligt daar?
0: Veel zeer. En dat is een groot punt van irritatie van de Amerikanen. En de Amerikanen zeggen, onder andere bij monden van de minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio, wat is een bondgenootschap waard als jullie ons niet toegang geven tot onze eigen militaire basis als we ze nodig hebben?
1: Nou ja, wat is een bondgenootschap waard als je niet vooraf overlegt? Dat die vraag ligt ervoor natuurlijk.
0: Nou ja, kijk, de Europeanen die zeggen, luister, de NAVO is hier niet bij betrokken. Het is niet op ons grondgebied. Het is niet binnen het NAVO-verdragsgebied. Er is geen consultatie geweest. Dus ja, de pot verwijt de ketel. Maar voor de Amerikanen zit dit wel hoog. En ik verwacht ook dat over anderhalve week, als de top in Ankara plaatsvindt, en als de volgende NAVO-top, dat dit ook wel echt ter discussie gesteld gaat worden door de Amerikanen.
1: Zitten Rutte en Trump al bij elkaar. Gaan ze het hier dan ook over hebben, denk je? Is dit al een...
0: Oh, vast wel. Ja? Vast wel. Want nogmaals, dit zit de Amerikanen hoog. En die zeggen van het beeld wat wij hebben van de NAVO is dat wij alleen maar aan het leveren zijn. Wij zijn alleen maar Europa aan het beschermen. Er zitten rond de 80.000 Amerikaanse militairen nog steeds in Europa. Ja. En hebben we jullie een keer nodig, dan geven jullie geen thuis.
1: Ja, dus dat zal een bespreekpunt zijn. Officieel is het Midden-Oosten natuurlijk geen bespreekpunt. En we hebben wel de Rutte gehoord als de grote baas van de NAVO, hoe fantastisch Trump weer heeft gepresteerd. Dat is wel buiten het boekje, toch?
0: Laten we het zo zeggen dat secretaris-generaal Mark Rutte is heel erg rolvast. In termen van het proberen te vleien, het proberen binnenboord te houden van Trump binnen het NAVO-bondgenootschap. En dat is zijn rol, dat doet hij. Dat doet hij met verve, zullen we maar zeggen. Maar daar wordt wel steeds meer kritiek op geuit vanuit Europese hoofdsteden. Die zeggen van hij gaat wel een beetje ver. Met name als het ook gaat met het actief dan wel passief ondermijnen van de ontwikkeling van een eigen Europese defensie-identiteit.
1: Ja, want die is uiteindelijk belangrijk, daar komen we straks nog wel op. Maar je ziet eigenlijk dat hij een beetje aan het laveren is. En je hoort ook weer dat Europese leiders het wel lekker vinden dat Rutte het doet, omdat zij het niet kunnen doen. Hè. Dat is ook in alle eerlijkheid wat er dan speelt. En je ziet ook dat wij een beetje ons afzijdig hebben gehouden en ook niet echt durfden echt stelling te nemen. En dat heeft natuurlijk ook met die afhankelijkheid te maken.
0: Ja, maar daar gaat nu natuurlijk wel iets interessants spelen. Dus allereerst, Trump is geïrriteerd vanwege het feit dat een aantal Europese landen dus geen toegang hebben verleend aan de Amerikaanse krijgsmacht tijdens de Iran-oorlog. Nu ligt in Luzern de vraag voor van herstelbetalingen. Dus Iran die zegt van alles leuk en aardig, maar wij zijn plat gebombardeerd. Iemand moet dat gaan betalen. En het getal wat genoemd wordt is ongeveer $300 miljard. En Trump heeft al gezegd van daar gaat geen Amerikaanse cent naar Iran toe. En eigenlijk
1: maar dat is toch ongelooflijk? Hij heeft het met Israël gedaan.
0: Ja, welkom in de geopolitiek. Ja. Dat Trump die zegt Europa of laat Azië dat maar betalen. Dus het zou zomaar kunnen zijn, ook in de wandelgangen van de NAVO-top straks in Ankara, dat de Amerikanen gaan zeggen van zijn jullie bereid om dan wel niet met militaire capaciteiten ons te steunen of met toegang, dan moet het maar financieel.
1: Ja.
0: En dan worden wij letterlijk het kind van de rekening. Een andere punt wat
1: maar
0: op tafel
1: denk
0: gelegd
1: je
0: zou worden.
1: Maar denk je echt dan dat wij dat ook gaan oppakken? Hij zegt, ik ga dat echt zeker niet doen, terwijl hij deze oorlog samen met Israël begonnen is. Hij kan dan druk uitoefenen via de NAVO, want anders zijn we er niet meer voor jullie.
0: Ja.
1: Wij hebben die afhankelijkheid en dus gaan wij dit gewoon doen?
0: Nou, we gaan dus hier een stevig robbertje over onderhandelen.
1: Ja.
0: En de Amerikanen die verwachten eigenlijk ook, en daar heeft Europa bij monden van Emmanuel Macron, de Franse president, al enigszins positief op gereageerd. Hij gaat ook verwachten dat Europa een rol speelt bij het ontmijnen of het beveiligen van de Straat van Hormuz. Dus dat is ook een van die ideeën die op tafel ligt. Van om die verzekeraars waar we het eerder over hadden gerust te stellen, moet duidelijk zijn dat er geen mijnen meer liggen in de Straat van Hormuz. Kunnen Europese krijgsmachten, Europese marines daar misschien dan wel een rol bij spelen? En Macron heeft al gezegd van dat zou eventueel wel kunnen. Dus we worden langzamerhand
1: bijeengezogen.
0: Wel onderdeel gemaakt van de oplossing.
1: Ja, ja. Ja, omdat ook die handel natuurlijk zo belangrijk is dat die voor ons ook weer op gang Absoluut. Kan komen. Maar dit gaat natuurlijk enorm veel geld kosten, wat wij uiteindelijk allemaal gaan moeten opbrengen ook als individuele burger uiteindelijk.
0: En om even dat economisch punt te maken, de Amerikanen zeggen van luister, Iran is vooral een regionaal probleem, dat hebben we voor jullie nu opgelost. Jullie krijgen vooral, dus jullie Europa en Azië, jullie krijgen vooral olie en gas uit die regio, dus jullie moeten ook vooral betalen. Sterker nog, zegt Trump, onze raffinaderijen die draaien over uren. Wij spinnen hier goudgaren bij, want wij exporteren enorme hoeveelheden olie en gas. Dus wij worden hier eigenlijk langzaam rijk.
1: Zou dat echt ook nog kunnen spelen? Of noemt hij dat alleen maar als een soort bluff? Dat zij ook die oorlog begonnen zijn om die olie lekker te laten draaien? Of is dat
0: nee, zover durf ik niet te gaan. Want uiteindelijk wordt de olieprijs bepaald op de internationale markt. En waar we het eerder over hadden, die werkt door ook naar de Amerikaanse consument. Maar als je kijkt naar de hoeveelheid die nu geproduceerd wordt en vooral geëxporteerd wordt uit Amerika, ja, daar zijn een aantal personen worden daar heel blij van.
1: Ja, dit is dus even Europa die toch zal moeten opdraaien voor een aantal dingen, verwacht je. Maar we gaan zien hoe die onderhandelingen aflopen. De Golfstaten, die hadden natuurlijk echt het imago in het Midden-Oosten dat het een veilig baken was. We hebben daar natuurlijk ook allerlei problemen gezien. Dubai staat nog op ons netvlies. Wat betekent dit voor de Golfstaten, deze hele oorlog?
0: Nou ja, even vanuit ons geredeneerd. Heel plat gezegd, aan de keukentafel wordt vaak bediscussieerd, gaan we dit jaar naar Saint-Tropez, naar Bali of naar Dubai?
1: Ja, precies. En zeker in de winter, hè? Dan gaan we beeld, naar Dubai. Ja. Weinig tijdsverschil, niet het lang reizen.
0: Laat ik even vooropstellen, niet bij mij aan de keukentafel. Nee. Maar dat is een beetje het beeld wat gecreëerd is. Dat Dubai een prettige vakantiebestemming is. Waar het stabiel is, waar het fijn is, waar het luxe is. En ja, dat imago heeft een enorme deuk opgelopen als gevolg van deze crisis. Want ja, we hebben ook al die beelden gezien van toeristen die vastzaten in hotels in Dubai. Die te maken kregen met drones die overvlogen. En vanuit Dubai geredeneerd is dit wel een soort nachtmerrie. Want in Dubai weten ze dat op een gegeven moment is die olie eindig. En ze moeten een nieuw economisch model ontwikkelen.
1: Ja, dat hebben ze ook economisch heel erg neergezet. Precies. Het toerisme, dat is het model.
0: Precies. En daar zit nu wel grote vraagtekens bij. Hoe ga je dat vertrouwen van de toerist weer terugwinnen? En het imago om Dubai neer te zetten als echt een entertainment- en toerisme-hub in de Golf. Ja. Datzelfde geldt ook voor andere landen in de Golfstaten, maar wel iets minder extreem. Iets anders wat nu gaat spelen is, de Golf is ook de afgelopen jaren een enorm exporteur geweest van kapitaal. Ja. Dus heel veel investeringen, zeker ook investeringen in kunstmatige intelligentie de afgelopen paar jaar, die kwamen vanuit
1: geld
0: de Golfstaten.
1: Over daar.
0: Precies. Ja. Dat geld gaat nu voor een groot gedeelte besteed moeten worden aan het opnieuw opbouwen van de olie- en gasinfrastructuur, dan wel de logistiek die beschadigd is geraakt.
1: Of het toerisme weer op de kaart zetten.
0: Exact. En dus het zal veel meer binnen de Golfstaten blijven. En daarnaast komt ook een derde element. De Golfstaten realiseren zich nu ook hoe verschrikkelijk afhankelijk ze zijn van de Straat van Hormuz. Dus daar gaat gekeken worden naar het ontwikkelen van alternatieve manieren om te exporteren. Dus Saudi-Arabië is ook al bezig met het of heeft al een pijpleiding van beperkte capaciteit die van de Straat van Hormuz naar de Rode Zee gaat. Abu Dhabi en Dubai die zullen verder investeren in het versnellen van de ontwikkeling van pijplijninfrastructuur van om de Straat van Hormuz te vermijden naar Oman. Hetzelfde geldt over vrachtverkeer.
1: Maar er zijn dus wel alternatieven. Want ik heb eerder gehoord, er is geen alternatief voor de Straat van Hormuz.
0: Vergelijk het met het openzetten van een sluis ten opzichte van een rietje. En dus alternatieven zijn er. Je kan olie, en met name olie, kan je vervoeren via een pijpleiding van op de kaart gezien oost naar west. Maar die capaciteit is veel minder dan wat er door de Straat van Hormuz kan. Je kan het ook, vrachtverkeer kan je ook over de weg laten gaan. Maar dat is een schrijntje van wat er gebeurt.
1: Ja, dus dit blijft een probleem voor die Golfstaten. En dus zullen ze de relatie met Iran moeten opbouwen. En daarmee zie je dus ook dat Iran steeds machtiger wordt eigenlijk.
0: En dat is het laatste punt. De afgelopen decennia hebben de Golfstaten volledig gewet op de bescherming van de Amerikaanse krijgsmacht en Washington. En die wordt nu ook ter discussie gesteld, want de Golfstaten zijn ook doelwit geworden. Mm-hmm. En die Amerikaanse militaire capaciteit die blijkt niet almachtig. Dus ze zullen ook gaan kijken van moeten we misschien eigen militaire capaciteiten verder gaan ontwikkelen? Moeten we misschien andere bondgenoten gaan aanhalen? Dus dat staat allemaal op losse schroeven.
1: Zometeen praat ik verder met Rem Korteweg, Klingendaal-expert op het gebied van internationale handel. Maar zoveel meer hebben we ook gehoord. Geopolitiek gezien gaan we zometeen bespreken wat we moeten gaan doen om dit allemaal het hoofd te bieden. Maar eerst Thomas van Zijl, wat ga jij doen vanaf 11 uur bij Zaken doen?
13: Praten over beleggen. De AFM vindt dat veel meer huishoudens dat zouden moeten doen. Zo'n 800.000 huishoudens. En dat kan dan onder andere via brokers. Er zijn een paar grote spelers, maar Webull met Chinese wortels en vooral een grote markt in Amerika, denkt nu, wij gaan dat in Europa proberen uit te rollen. En we beginnen in Nederland, want daar is het streng gereguleerd. Dus als de AFM je goedkeurt, dan weet je dat je het in andere landen wellicht ook wel voor elkaar krijgt. Mm-hmm. Ik praat zo meteen met degene die daar verantwoordelijk voor is. En het lobbypanel meldt zich ook onder andere over de staking in het openbaar vervoer. Waarom zou je nog staken als heel veel plannen toch al op de lange baan worden geschoven of niet doorgaan? Er is een open brief verschenen. Ja, een lobbypanel zonder open brief bestaat bijna niet.
1: Nee.
13: Over de disruptieve innovatie in Nederland zal anders gefinancierd moeten worden, zeggen degene die zich daarmee bezighouden. Nou, of dat een goede strategie is om het ook echt voor elkaar te krijgen.
1: Ja.
13: Hoor je zo meteen?
1: Ja, nee, ik hoop vooral dat jullie het cool kunnen houden hier. Want ik merk nu al, met z'n tweeën is het al heel warm. En dan
13: ik ga
1: jij
13: hele legertjes uitnodigen. Ja.
1: Heel veel water, denk ik.
13: Mijn dochter zit in een basisschoolklas met 25 lijven.
1: Ja, precies, dat
13: dus
1: is pas.
13: Het over?
1: Ja, allemaal kleine lijfjes natuurlijk, maar toch. Ja, vanaf 11 uur.
13: Grotere lijfjes. Doei.
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
1: Je luistert nog steeds naar BNR's Big Five van de onrust in het Midden-Oosten. Ik zal er later over dit thema nog gaan praten. Later deze week met Sander Terphuis. Hij is jurist en mensenrechtenactivist. Hij is afkomstig uit Iran. En we hebben steeds, ook in deze uitzending, gehoord, het Iraanse regime wordt toch wel aangemerkt als winnaar van deze oorlog. Maar hoe zit het nou met het Iraanse volk? Daar ga ik het met hem ook vooral over hebben. Vandaag spreek ik met Rem Korteweg, handelsexpert bij Instituut Klingendaal. We hebben altijd de kettingvraag. Ik sprak gisteren met Martijn Kietze, hoogleraar aan de Nederlandse Defensieacademie en bijzonder hoogleraar krijgswetenschappen aan de Universiteit Leiden. Hij is ook oud-militair. Hij wilde dit van jou weten.
18: Hij heeft gekeken naar die gevolgen van de Brexit, volgens mij. En ik ben die eerste uitzending van mij naar Cyprus. Daarvoor heb ik hem als jonge luitenant een jaar lang bij een Engels regiment ingedeeld gezeten. En ja, ik heb later ook in Oxford gewerkt. Dus ik weet wel, ook de Britten zien zichzelf als echt een geopolitieke macht, echt een speler. Ik zou aan Rem willen vragen, met die Brexit kwam ook altijd het idee van de Global Britain. Verenigd Koninkrijk is een macht die dat doet in de wereld. Inmiddels zien we dat ze militairen bijvoorbeeld heel grote moeite hebben om bijvoorbeeld schepen voor de verdediging van Cyprus in het recente conflict bij elkaar te krijgen. Wat is er over van de militaire kant van Global Britain? En wat betekent dat voor ons in Europa? In hoeverre zijn voor ons in Europa de Britten nu nog steeds echt een toonaangevende bondgenoot?
0: Ja, dat is een prachtige vraag van Martijn. En ook mooi dat hij het over de Brexit heeft. Ik heb net een boek geschreven over wat er in het Verenigd Koninkrijk is gebeurd de afgelopen 10 jaar. Als gevolg van die stem om uit de EU te vertrekken. En Martijn heeft helemaal gelijk dat een van de stappen die op militair en veiligheidsvlak is gezet na de Brexit is, wij keren ons eigenlijk onze rug naar Europa en gaan de Global Britain, de wereldzeeën weer bestieren als onafhankelijke, soeverein land. Met een glorieuze historie die gevestigd is in het mondiale netwerk van het gemene best. Het is even heel zwart-wit neergezet. Dat was het idee.
1: Ja.
0: De realiteit is dat na de Brexit kwam de oorlog in Oekraïne. En de Britten daarachter kwamen van, ja, maar eigenlijk is de toekomst niet noodzakelijkerwijs de veiligheid van van Oost-Azië. Maar gaat het ook heel nadrukkelijk om de veiligheid van het Europese continent. En tijdens die fase van Global Britain heeft het VK ingezet op het aanhalen van de banden met Australië, met de banden met Nieuw-Zeeland, zeker met de banden met Amerika. Zijn er een aantal initiatieven ontwikkeld om de Britse krijgsmacht veel actiever te laten zijn in de Asia-Pacific, dus in Oost-Azië. Maar daar komen ze nu een beetje op terug. Want ze zeggen, we kunnen niet beide doen. We kunnen niet en vliegdekschepen maken die in Oost-Azië de vrijhandel kunnen garanderen. En tegelijkertijd ook de belangrijkste Europese veiligheidsdreiging van een landoorlog op het Europese continent daar ook nog een rol in kunnen spelen.
1: En wat moeten wij als Europa daar dan van leren?
0: Nou, wij moeten leren keuzes maken. Want de Britten die laten zien, en dit is ook een van de redenen waarom Keir Starmer toch het vertrouwen van zeker zijn eigen partij verloren heeft, is op het defensievlak durft het Verenigd Koninkrijk geen keuzes te maken. Waarin ze zeggen van wat moeten we doen om veiligheid op het Europese continent te waarborgen? Wat moeten we op maritiem vlak in het bredere Noordzee en Atlantische Oceaangebied? En we willen ook nog eens actief zijn in Oost-Azië met hele dure, peperdure vliegkampschepen. Ja, daar kom je niet uit. En ook in Europa zullen we ons die vraag moeten stellen. Want ook in Europa hebben we het gevoel van we moeten en doen. Ik zou dat ook heel graag willen.
1: Ja.
0: Maar ik zie gewoon niet hoe we aan de ene kant de acute veiligheidsdreiging aan de oostflank van het NAVO-bondgenootschappelijk gebied kunnen voldoen en tegelijkertijd kunnen investeren om de rol van de Amerikanen op te vangen. Want die maken een terugtrekkende beweging uit de NAVO. En dan ook nog eens die mondiale ambities.
1: Ja, want we bespreken dit natuurlijk ook omdat het ook een relatie heeft met de onrust in het Midden-Oosten. Omdat je dus nu ziet dat Amerika zoveel druk op ons kan uitoefenen, dat ze ons dus nu gaan meezuigen in dat investeringsfonds van dat gigantische bedrag wat jij noemde.
0: Ja.
1: Wat wij moeten gaan opdragen. Dus je ziet dat wij die op eigen benen moeten staan. En dat vraagt om keuzes.
0: Dat vraagt absoluut om keuzes. En kijk wat er nu gebeurt. Dus er is al een maritieme missie om Groenland te beschermen. Er wordt nu druk uitgeoefend op Europese marines om actief te zijn bij de ontmijningsoperatie in de Golf. Tegelijkertijd zien we ook dat er maritieme expedities zijn richting Oost-Azië. En we hebben ook een toenemende zorg over het aanpakken van de Russische schaduwvloot, die ook door de Noordzee vaart. Er wordt zoveel gevraagd van een hele beperkte hoeveelheid middelen. Dat ergens gaat de wal het schip keren.
1: Ja. Hoe kijk jij naar deze tijd? Ik bedoel, je bent expert op dit gebied. Je hebt trouwens ook in Londen gezeten, hè, voor jouw tijd in Klingendaal. Dus je hebt ook dat land ook zien veranderen en zien struggelen. Wat doet deze tijd met jou?
0: Misschien over het VK gezegd. Wij in Nederland denken dat het Verenigd Koninkrijk een groot land is. Dat is het ook, groter dan Nederland. Met een hele capabele krijgsmacht, wat het ook ten dele heeft. En dat zij er altijd zullen zijn om ons te beschermen. En dat is ook wel zo. Maar er zitten ook beperkingen aan wat de Britten of de Fransen kunnen doen.
1: Ja.
0: En we zullen dus veel slimmer met elkaar moeten gaan samenwerken. En dus ook de Britten binnenboord halen, om het zomaar om dat woord maar te gebruiken.
1: Ja, dus we komen steeds meer alleen te staan.
0: Op het opbouwen van zo'n Europese defensiecapaciteit.
1: Ongelooflijke uitdaging waar we voor staan. Hè? Daar zouden we nog ook een heel uur over kunnen praten. Dat moeten we ook vooral in de toekomst doen. Maar we moeten nu ook nog de kettingvraag doorpassen naar de gast van morgen. Want dan spreek ik met Abdou Bouzerda. Hij is journalist voor onder meer Bureau Buitenland van de VPRO. Wat zou jij aan Abdou willen vragen?
0: Ja, Abdou, ontzettend mooi om jou een kettingvraag te kunnen stellen. Je bent een expert op het gebied van het Midden-Oosten. Je kent verschillende landen echt door en door. Als we het hebben over de onrust in het Midden-Oosten, dan hebben we het vaak over Libanon, Israël en uiteraard Iran. Maar ik wil jou de vraag stellen over Oman. Oman wordt gezien als een soort stille bemiddelaar. Tegelijkertijd is Oman de andere kant van de kust van de Straat van Hormuz. Speelt ook misschien een rol als het nu gaat over wat gaat er uiteindelijk besloten worden over het beslechten van de crisis in de Straat van Hormuz. Nederland heeft hele belangrijke relaties met Oman, onder andere op het gebied van de waterstofeconomie. Hoe zie jij de positie van Oman? Wat kunnen we daarvan leren? En hoe kan het dat dit kleine sultanaat zo'n belangrijke diplomatieke rol speelt?
1: Fantastische vraag. Die gaan we natuurlijk stellen aan hem morgen. En ik wilde je onwijs bedanken. Het was heel boeiend, vond ik. Net als de vorige keer. Dus ik hoop dat we snel weer verder spreken. Maar voor nu in ieder geval dank Rem Korteweg, senior onderzoeker bij Instituut Klingendaal, op het gebied van de geopolitieke rol van Europa, internationale handel en veiligheidsvraagstukken. En als mensen meer over de UK willen weten, dan moeten ze gewoon jouw boek, noem even de titel.
0: Het boek heet Take Back Control, met een vraagteken.
1: Goed, dank nogmaals. Luister al onze andere afleveringen terug via onze BNR-app. Dan weet je zeker dat je niks mist, maar blijf live. Zometeen BNR Zaken doen met Thomas van Zijl. Ik wens je een mooie dag. Hopelijk niet te heet. En graag tot morgen.
2: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
19: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
20: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
21: Menselijke Revolutie van Sven Rikkeli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
22: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
23: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.
24: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
23: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
25: Het is nog onbeproefde technologie, maar ergens in de komende pakkenbeet 10 jaar komt de quantumcomputer er echt aan. Is dat iets om nu in te investeren? Juist nu alles wat er met AI gebeurd is. Dat horen we op het event van GroundState Ventures met De Grote Techshow. Vandaag om 3 uur op BNR en altijd als podcast.
26: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
2: In de BNR-app.
13: D66 en het CDA willen miljarden lenen voor infrastructuur. Minister Sjoerdsma botst met Verenigde Staten over de ASML-export richting China. En de Box 3-hervorming wankelt door een gebrek aan steun in de Eerste Kamer. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. Bij de ANWB zit Wijnand Zwaan. Rijdt het nog een beetje door, ondanks al die hitte, of juist door de hitte?
27: Ja, het rijdt op de meeste plaatsen nu wel goed door. Toch zien we nog wel een paar uitzonderingen. Op de A4 is het behoorlijk druk van Den Haag naar Amsterdam, tussen Leidschendam en Zoeterwoude. Daar nu 7 kilometer file met zo'n 10 minuten extra reistijd. Op de A10, de ring van Amsterdam, de A10 Noord richting Zaanstad. Ja, daar staat het even wel flink stil tussen Afrit Volendam en de Koentunnel. Nu 5 kilometer met een half uur oponthoud. Dat komt door een te hoge vrachtwagen. Op de A27 van Breda naar Gorkum, tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum. 4 kilometer file met een kwartier vertraging. Vanwege werkzaamheden is de weg daar dicht. En al het verkeer wordt omgeleid via de A15 en de A2. Geflitst wordt er volgens Flitsmeister op de A15 Nijmegen-Gorkum bij hectometerpaal 118,9. En ook op de A16 Antwerpen-Breda bij 70,8.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. De politie heeft 6 mensen opgepakt voor stemfraude bij de gemeenteraadsverkiezingen in Gorkum. Ze worden verdacht van het ronselen van volmachten. Gorkum nam de zaak zo serieus dat de verkiezingen over moesten. Dat gebeurde midden in de meivakantie. De gemeente deed ook aangifte. Tijdens de coronapandemie lag de prioriteit niet bij kinderen. En de overheid hield ook geen rekening met hun belangen. Dat zei de kinderombudsvrouw tegenover de parlementaire enquêtecommissie. Omdat er onduidelijkheid was over schoolsluitingen kwam er een nieuwsbrief. Maar die heeft lang niet iedereen bereikt, erkende ze. In de haven van Antwerpen heeft de douane een grote drugsvangst gedaan. Het gaat om meerdere tonnen hash. Die werden ontdekt in een container uit Marokko. Onderzocht wordt nog wat de bestemming was. Het gebeurt niet vaak dat in de Antwerpse haven hash wordt onderschept. Meestal is het cocaïne. Ook giften aan verenigingen moeten belastingvoordeel opleveren, vinden CDA, ChristenUnie en 50+. Het is volgens de partijen oneerlijk dat zo'n gift niet aftrekbaar is, terwijl die voor een vereniging belastingvrij is. Als de regels veranderen, wordt het aantrekkelijker om verenigingen te steunen, want die hebben vaak weinig geld. In Overijssel is een theatervoorstelling afgelast vanwege de hitte. Het gaat om Huus van Twente van actrice Johanna ter Stegen, dat de komende 5 dagen zou worden opgevoerd. We kunnen de veiligheid van de acteurs en het publiek niet garanderen en daarom stellen we alles uit, zegt de organisatie. Het weer dan van Weer Online. Veel zon en warm. Vanmiddag wordt het op de Wadden na 31 tot plaatselijk 36 graden. Ook vanavond blijft het nog lang warm. En dat was het ANP-nieuws.
3: Nationaal Agentschap voor Disruptie.
4: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee.

0: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
1: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
2: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch dat het vuurwerk.
0: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
3: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
1: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
0: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
6: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
0: Yes!
5: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/Mees Pierson.
7: Van satelliet-tv naar een geopolitieke macht. Eutelsat wil het Europese alternatief worden voor Starlink. Maar kan deze Europese David het wel winnen van de Goliath van Elon Musk? Dat hoor je in de nieuwste aflevering van Doorgelicht. Vanmiddag om 2:00 op BNR of gewoon lekker nu als podcast.
4: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
8: Wil je weten wat er speelt? En of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
9: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks hoor je in het lobbypanel meer over de OV-staking. Om 12 uur het laatste macro-economische nieuws met Edi Mujagic. En er komt ook nog eens een uitgebreid gesprek met Andries van Luik. Hij is de directeur Europa bij een voor ons nieuwe broker, Webull. Gaat de strijd aan met onder andere de Giro. Maar nu eerst naar het economische nieuws van vandaag. Dat gaat over Damen. Want Duitsland schrapt de miljardenorde voor fregattenbouwer Damen Naval. Na veel problemen, lang uitstel ook, stapt de Duitse regering over op fregatten uit eigen land. Meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Kwam eerder al naar buiten via Der Spiegel. Afgelopen jaar werd duidelijk dat er grote problemen waren bij de bouw van de schepen. Nieuwe software zou gebreken vertonen, waardoor bouwtekeningen moeilijk over en weer gestuurd konden worden. In 2028 was de planning, zou het eerste fregat geleverd moeten worden. Maar het werd al snel duidelijk dat het onhaalbaar was. Uit het jaarverslag over vorig jaar blijkt dat Damen de mogelijke opschorting van het project al zag aankomen. Het Duitse fregattenproject is afgeschermd van de rest van het concern, zodat eventuele majeure financiële problemen niet zullen overslaan op andere onderdelen van het bedrijf. Dat project valt nu onder een andere dochter van Damen Shipyards. De Duitse defensieminister Pistorius is nu van plan om in totaal 8 fregatten van het type Mekko 200 te kopen van het Duitse TKMS, melden Bloomberg en Der Spiegel. Ander economisch nieuws. Dat is natuurlijk gewoon de beursstand van dit moment. Ik zie op de AEX een plus van 0,3%, 1068 punten. Om 1 uur meer van onze beursnerd.
4: Lobbypanel.
9: De OV-staking is zo goed als afgelopen. Maar is het eigenlijk wel nodig om nog te gaan staken als de AOW-plannen al geschrapt zijn en andere bezuinigingen op de sociale zekerheid in ieder geval op de lange baan geschoven worden? En er moet haast gemaakt worden met het oprichten van een Nationaal Agentschap voor Disruptieve Innovatie. Dat staat allemaal te lezen in een open brief. We gaan er ook over praten met de leden van het lobbypanel. Mark Harbers is hier, voorzitter van Techniek Nederland. En Bart Pegge, managing director van Consideratie. Dat is een public affairs bureau. Welkom leden van het panel.
10: Goedemorgen.
11: Goedemorgen.
9: Op deze snikhete dag, en het wordt later deze week alleen maar erger. Wordt er nog een beetje doorgewerkt in de branche, Mark?
10: Jazeker. En deze dagen is het weer heel veel vraag naar airco's. Dan heb je nog een elektrisch apparaat erbij. Dus vervolgens is het voor de installateur ook werk om te zorgen dat het allemaal nog binnen die aansluiting past, waar je ooit heel veel slimme oplossingen voor
9: hebt. Fantastisch, zeg. Het is meteen gezegd. Was dit nou het lobbypanel? Ja, dacht het wel. Bart, hoe gaat het bij jou op kantoor? Of zitten mensen thuis?
11: Nee, we zitten in de laatste weken voor het politieke reces in Den Haag. Dus er wordt volop gewerkt en te kijken of er nog verrassingen zijn in de laatste 2 weken oppoppen.
9: Ja, wat doe je dan in deze weken dat het nog net voor het reces is? En natuurlijk als de Kamer dan terugkomt van reces is het al heel snel weer Prinsjesdag.
11: Dus wat we vooral doen is heel goed opletten, zeg maar, of al signalen zien, zeg maar, waar het richting Prinsjesdag naartoe gaat.
9: Nou, vertel eens, wat heb je opgemerkt?
11: Ja, dat is wel een grote verrassing. Nee, maar daar hebben we het zo over, de OV-staking bijvoorbeeld. En toch de continue druk die daar, zeg maar, op de onderhandelingen zit. Zeg maar, die zich expliciet heeft verbonden aan de vakbonden.
9: Spekman is lid geworden van Pro, ondanks eerdere weerstand. Gebruikt hij dat oprichtingscongres om te zeggen, ik ben erbij, wij zijn in verbinding met elkaar.

0: vol omarmd. In hoop natuurlijk om het meeste binnen te halen, zeg maar, richting die begrotingen.
1: Nou, we kunnen ook meteen naar die OV-staking. En wat er nog van over is, want het was maar een zeer tijdelijke staking. De treinen gaan weer rijden zo ongeveer. Heb je er persoonlijk last van gehad of niet?
0: Ik niet, al een half uurtje later en het ging prima. Oh.
1: Mark?
2: Nee, ik ook niet. Ik had de eerste afspraken online thuis.
1: Is het wel logisch dat die staking doorging? Want ik zei er net al iets over. Veel van die plannen zijn al min of meer afgeschoten. Of in ieder geval wordt er nog eens een keertje over gesproken. Misschien komt het op de lange termijn nog een keer terug. Maar de acute dreiging, zo lijkt het althans, die is voorbij.
2: Ja, en dat is ook het dubbele hier. Hè. Kijk, vooropgesteld, vakbonden hebben het recht om te gaan staken en om hun standpunten op die manier kracht bij te zetten. Het zijn alleen vooral standpunten richting het kabinet. Ja, en ik begrijp, een kabinet moet je linksom of rechtsom duidelijk maken wat je wilt. Vanuit het oogpunt van het bedrijfsleven en hun klanten heeft het natuurlijk iets wrangs, omdat ook werkgevers al hebben gezegd AOW-plannen in de ijskast. En we willen heel graag praten over een toekomstbestendig stelsel van bijvoorbeeld arbeidsongeschikt. Dus ja, alle deuren staan open voor gesprek. En dan heeft het iets heel wrangs als dan toch reizigers of straks klanten van bedrijven de dupe zijn. Dus we hopen eerlijk gezegd dat ja, dit signaal goed verstaan wordt, maar dat vervolgens de gesprekken ook wel weer versneld op gang komen.
1: Want VNO-NCW heeft bij monden van de nog altijd vrij nieuwe voorzitter gezegd: ik ben bereid om te gaan praten. Ik zie ook wel dat er iets moet gebeuren. Iets moet veranderen ten opzichte van de huidige situatie, maar laten we erover praten. En niet meteen alles in financiële kaders proberen te vatten. Maar het is toch ook, Mark, simpelweg een geldkwestie.
2: Het is ook een geldkwestie, maar hier zitten natuurlijk meer issues achter. Van hè, hoe voorkom je dat je meer dan 1 miljoen arbeidsongeschikten hebt? Hè, hoe houden we zoveel mogelijk mensen aan het werk? Volgens mij is dat een gedeeld belang, als dat op een gezonde en goede manier kan. En dan is aan het eind van de streep moet je natuurlijk kijken, levert dat geld op of moet er geld bij? Maar volgens mij moet dat gesprek ook vooral langs de inhoud gaan.
1: Begrijp jij dat vakbonden, en dat zijn alle vakbonden, toch door zijn gegaan met deze staking?
0: Ja, ik begrijp het heel goed. Uiteindelijk, zeg maar, ik denk ook dat het een signaal is dat ze vanuit de vakbond dat ze de stakingsbereidheid, zeg maar, kunnen activeren, kunnen mobiliseren en daarmee ook wel een stok achter de deur hebben natuurlijk naar de onderhandelingen later. Nu afblazen zou ook misschien ook wel weer, zeg maar, een zwakte pot zijn ergens is gezien worden. Dus ik denk vooral, zeg maar, laten zien het is mogelijk om
1: de boel plat zwakte bot, want je hebt toch al dingen afgedwongen. Er zijn toch al dingen veranderd ten opzichte van de uitgangssituatie als je het regeerakkoord er aan neemt.
0: Ik denk gezien, zeg maar, de politie die vakbonden innemen, die willen verder gaan. Als ze nu, zeg maar, al te snel een stap naar voren zetten, dan denk ik dat opgevat gaat worden als ze zijn wel bereid om te praten. Ik denk dat de vakbonden momenteel vanuit een andere strategie werken.
1: Maar bereid zijn te praten, dat is toch ook vrij Nederlands, ook voor een vakbond. Als wat Mark zegt correct is, en Van Oostrom heeft dat ook al aangegeven, werkgevers willen ook wel praten over verandering in de sociale zekerheid en die AOW-leeftijd, dat moet inderdaad niet op deze manier, dan ben je toch al een heel eind gekomen.
0: En die gesprekken vinden plaats. Ik denk, met het doorzetten van deze stakingsweek laten ze in ieder geval zien dat ze de invloed hebben, de macht in handen hebben om zeg maar, als het nodig is, dat instrument vaker uit de kast te halen. En daarmee dus leggen ze toch een soort van extra stok achter de deur, zeg maar, om te zorgen dat die onderhandeling in hun richting goed gaan verlopen.
1: Maar blijft natuurlijk altijd wel de vraag of je het maatschappelijke draagvlak behoudt. Hè? Verschillende stukken in de krant de afgelopen dagen. Ja, dat is een wankele evenwichtsoefening.
0: Zeker, en ik denk dat we zien dat door de inperking van die bijvoorbeeld de staking vandaag, de treinstaking, naar tussen 4 en 8, een voorbeeld is van hoe dat draagvlak gevonden, of zeg maar, graag behouden blijft. En de vakbonden daar echt wel bewust van zijn.
1: Hoe moet je hier als NS mee omgaan? Want ja, de NS is eigenlijk part nog deel van deze strijd. Heeft ook in de verklaring gezegd, met VNO-NCW pleiten we ervoor dat vakorganisaties, werkgevers en het kabinet weer met elkaar om tafel gaan. Niet beginnend vanuit de budgetten, dat ken ik ergens van, maar wel gezamenlijk naar de problemen kijken. Ja, je bent ongewild weer zo meteen de kop van Jut op het perron natuurlijk.
2: Nou ja, en dat zal ook gelden voor andere bedrijven waar mogelijk nog gestaakt wordt. En dat is precies het wrangen. Omdat je eigenlijk buiten dit conflict staat. Maar tegelijkertijd, en dat zien werkgevers ook, de vakbonden hebben het stakingsrecht en gebruiken dat dus ook om hun positie, zeker in de richting van het kabinet, duidelijk te maken. Dus ja, heel bazaal gezegd, dan heb je eigenlijk, ja, je kunt helaas niks anders doen dan je daar leidzaam bij neer te leggen. En ondertussen zelf ook gewoon wel goed je positie duidelijk maken, dat met werkgevers gewoon heel goed te praten valt over deze problemen.
1: En er blijft, jij gaf al iets over aan, Bart, natuurlijk voldoende te strijden over voor die vakbond. Want Spekman van FNV zei afgelopen weekend nog in de Volkskrant dat die 6,5 miljard ook volgens minister Heijnen wel degelijk uit de begroting van sociale zaken moet komen. En zegt Spekman dan zijn niet zo heel veel keuzes die nog resteren. Of je moet de bijstand verlagen, de AOW fiscaliseren of bezuinigen op de kinderopvang. Dat is allemaal iets waarvan FNV en CNV waarschijnlijk zal zeggen liever niet.
0: Nee, dus het gesprek gaat natuurlijk vooral om het zorgen voor het verbreden. Ik geloof ook de oproep om niet alleen maar de onderhandeling te laten te voeren met de minister van Sociale Zaken, want het komt uit zijn begroting, maar juist die discussie veel breder te trekken. Zodat ook andere elementen van die begroting onderdeel en ook zeker het belang van financiën daarbij mee aan tafel komt. En dus ook de druk op Heijnen daarmee groter wordt.
1: Dat geld is ook nodig om defensieambities waar te maken. Of is ook het moment al aangebroken om daar alvast weer aan te gaan tornen, Mark?
2: Nou, volgens mij valt er bitter weinig te tornen aan de extra inzet op defensie. Ook alweer sinds het regeerakkoord heb je nog vaker gezien dat Europa wat dat betreft echt onder druk staat en voor zijn eigen veiligheid moet zorgen. Dus volgens mij is dit, doen we onszelf ook schade als we die opgave niet serieus gaan nemen.
1: Hoor je dat al een beetje fluisteren, dat daar misschien toch weer eens naar gekeken moet worden, die voorgestelde budgetten voor Defensie? Nee, omdat jij verrassingen in de gaten houdt, Bart.
0: Nee, op Defensie verwacht ik geen verrassingen. Kijk, ik denk heel interessant gaat zijn is er blijft altijd ruimte voor die 1,5% in die begroting, zeg maar, aanvullend op die 3,5% defensiebudgetten. Er komt volgens mij later deze week ook een aantal brieven rondom infrastructuur naar buiten. Ik denk dat het op die manier kijkt van waar zit de financiële ruimte, zeg maar, binnen die 1,5% bovenop die defensieuitgaven. Ik denk dat er interessant is.
1: Maar infrastructuur, dat hebben we de afgelopen dagen ook weer meermaals kunnen meemaken. Daar is ook eerder geld te weinig dan te veel, toch?
0: Exact, dus dat wordt extra gezocht.
1: Kijk eventjes schuin naar iemand die daar ook verstand van heeft, van infrastructuur.
2: Ja, dat klopt. En helaas zijn de tekorten nog groot, want ik werd al met grote tekorten geconfronteerd en een grote extra benodigde inzet op de hele instandhouding. Maar ook dit is wel echt iets voor de economische slagader van het land. Dus ik ben heel blij dat het kabinet daar serieus naar kijkt. Ja,
1: dus daar zie je ook niet dat er geschraapt gaat worden. Daar moet eerder geld bij.
2: Ja, omdat je anders gewoon op een gegeven moment echt gewoon enorme economische schade krijgt door de verminderde mobiliteit.
1: Dus dan toch maar bezuinigen op de sociale zekerheid?
2: Weet je, dit is een verschrikkelijk ingewikkelde puzzel voor het kabinet. Maar uiteindelijk zie je dat de opgaven zo groot zijn dat je overal wel iets van geld vandaan moet halen. Ik heb het een paar keer eerder meegemaakt in de politiek. En dan kun je helaas, denk ik, geen enkel beleidsterrein op een gegeven moment uitzonderen.
1: Bart?
0: Ja, we hadden het bijvoorbeeld een paar weken geleden over. De vraag, moet je zeg maar investeringen voor de toekomst halen uit je lopende begroting? Of ga je kijken naar andere soorten fondsen en inzet van middelen? Ik denk dat ook die hoek zeg maar toch meer zeg maar gekeken wordt. De inzet van de werkgevers ook is om meer een investeringsplan te maken. Interessant dus om te zien of daar dan de handen voor elkaar komen als soort van alternatief voor het ruksisloos. Het moeten bezuinigen en sommige punten zijn maar ruksisloos bezuinigen.
1: Dan gaan we één moeite door naar het nadeel, want dat heeft van alles te maken met toekomstig verdienvermogen.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: Bart Pech en Mark Harbers zijn de leden van het lobbypanel. Een brede coalitie van investeerders, universiteiten, technologiebedrijven wil dat er haast wordt gemaakt met de oprichting van het Nationaal Agentschap voor Disruptieve Innovatie, het NADI. Afgelopen maandag publiceerden ze een open brief waarin ze stellen dat Nederland dreigt achter te raken bij het ontwikkelen van baanbrekende technologieën als er geen organisatie komt die de meest risicovolle onderzoeksfase financiert. En dan moet dat ook nog op hun manier, namelijk met volledige vrijheid, niet te veel politieke sturing. En als het even kan, moet dat geld ook niet per se revolverend zijn. Dus zichzelf terugverdienen. Nee, er hoort ook bij dat er af en toe dingen mislukken. En dat dat niet meteen in rendement is uit te drukken. Hoe ga je dat politiek voor elkaar krijgen, Mark? Een open brief?
2: Die open brief die is verstuurd.
1: Ja, precies.
2: Dus ik denk in ieder geval dat dit verhaal helder is. Tegelijkertijd, ik las die brief. Kijk, en vooropgesteld, ik vind het ongelooflijk nodig en nuttig dat we in die disruptieve technologie investeren. Want dat is een van die onderdelen waar Nederland en Europa achterblijven ten opzichte van bijvoorbeeld Amerika. De vraag is alleen, dit is ook een beetje een brief in de categorie be careful what you wish for. Het kabinet heeft al gezegd, we willen 500 miljard vrijmaken in deze kabinetsperiode. Nou, dan kan dat in ieder geval opgericht worden. En ik denk dan altijd, als het maar eenmaal staat en het bewijst zichzelf, dan kan er in de toekomst meer bij. Maar als je de manier waarop ter discussie stelt, Kijk, dit is de manier waarop het kan. Dit is een voorbeeld van wat Bart zojuist zei. Als je buiten de begroting om geld zoekt, dan kan dat op deze manier met kapitaal in de instelling wat revolverend is. Ik zou me veel meer richten op de voorwaarden daarvoor. Hè. Kan dat geld, kan je er een flinke tijd mee doen om ervoor te, voordat dat terugbetalen komt? Kun je in portfolio spreken, omdat je weet dat 9 van de 10 projecten mislukken, maar die 10e, dat is waarschijnlijk een grote kaskraker. Is het voldoende als die het terugverdient voor de rest van het pakket?
1: Wat vind je dan nu zo kwetsbaar aan die brief als je zegt be careful what you wish for?
2: Het kwetsbare is dat ze zeggen, ja, we willen het niet revolverend en we willen eigenlijk ieder jaar geld daarin. Op het moment dat je dat doet, dan heb je structurele uitgaven die dus weer onderdeel zijn van de Rijksbegroting. En dan krijg je het niet voor elkaar. Bovendien moet je dan als bedrijfsleven ook de vraag stellen, stel je nou voor, en laten we even het denkmodel doen, dat je 1 miljard per jaar vindt om iets voor het bedrijfsleven te doen. Ja, wat wil je dan liever? Wil je dan een nog grotere NADI? Wil je dat miljard gebruiken voor die infrastructuur waar we het net over hadden? Heb je dat miljard misschien nodig voor het moment dat je een deal hebt in de polder over sociale voorwaarden en daar is wat geld voor nodig? Dan concurreert het gelijk met allerlei andere uitgaven. Dus ik zou vooral heel erg de zegeningen tellen dat het kabinet in het regeerakkoord heeft gezegd, we willen een start maken met die NADI, we hebben daar 500 miljoen voor over. En ik zou vooral heel erg inzetten op de voorwaarden hoe dat een succes kan worden, zodat toekomstige kabinetten zeggen, we gaan nog een keer buiten de begroting
1: om daar geld in stoppen. Voorwaarden.
2: Ja, maar dan ga je een enorm spelletje spelen waardoor je uiteindelijk het risico loopt dat het gewoon niet van de grond gaat komen. Ik zou vooral heel erg inzetten op die politieke onafhankelijkheid. Het feit dat je die pot geld hebt, dat je er een flink aantal jaar mee aan de slag kunt en als het succes laten zien, waardoor volgende kabinetten nog een keer buiten de structurele uitgaven om daar geld in stoppen.
1: Nog heel even, zodat ik het in ieder geval goed begrijp en misschien de luisteraar thuis ook. Als je dit niet revolverend maakt, dus elke keer weer geld opnieuw nodig hebt, dan wordt het onderdeel van de Rijksbegroting en moet je ieder jaar weer knokken voor je bijdrage.
2: Ja, je moet het helemaal buiten begroting houden en daar heeft dat revolverend mee te maken. Maar ook hun andere wens om te zeggen, we willen ieder jaar nieuw geld daarin hebben. Ja, ieder jaar nieuw geld, dat is gewoon een jaarlijkse uitgave. En zeker als die niet revolverend is, ja, dan ben je het geld gewoon kwijt.
1: Wordt het daarmee een gevaarlijke brief? Voor de pleitbezorgers van het NADI?
0: Ik zou me andersom misschien stellen. Het was misschien makkelijk om in het coalitieakkoord te zetten, omdat je 500 miljoen buiten je begroting kunt laten. Dus aan de ene kant hebben ze een hele mooie winst gehaald. Ook zeg maar, dit initiatief is vorig jaar gestart. Juist om die disruptieve technologie van de grond te krijgen. Om dat gat tussen fundamenteel onderzoek en die wat eigenlijk meer de levensvatbare bedrijven en technologie op te pakken. Peter Wennink heeft gezegd ook 1,5 tot 2 miljard moet erin. Dan komt er 500 miljoen. Ja, dus ik snap wel dat het ongeduld zit ook is heel groot, zeker rondom dat verdienvermogen van de toekomst, de technologie. En dat toch een beetje de zorg dat, misschien in dit geval, maar ik snap heel goed het argument, je tel je zegening en bouw vanuit daar voort. Volgens mij in die 500 miljoen zeg maar, moet je sowieso nog eens projectkosten erbij om überhaupt opgericht te kunnen worden. Maar er zitten best wel wat haken en ogen aan. Je moet echt nog even een aantal stappen terug met de politiek ook kijken van wat wil je nou echt eruit halen en hoe richt je dat goed in. Zo gauw dat in die begroting gaat landen, moet het ergens anders weer vandaan komen.
1: Er zit ook skin in the game, om het eventjes op zijn BNR te zeggen, van die financiers en van de universiteiten die zeggen, als dit innovaties oplevert, dan staan wij in de lat om dat verder te financieren, om kennis ter beschikking te stellen, onze wetenschappers ter beschikking te stellen. Dus zo kun je elkaar toch prima naderen en wel tot een succesvol NADI komen?
2: Zeker, en dat is ook heel veel gedachte achter die NADI. En dat moet je allemaal zeker niet laten. En je moet ook zeker zorgen dat je in ieder geval aan het begin gewoon de voorwaarden goed hebt gesteld. En inderdaad ook, dat heb je ook bij het Groeifonds gezien, dat het echt onafhankelijk van de politiek neergezet wordt, zodat de beslissingen van waar investeer je in, dat die echt door de vakmensen in die wetenschap worden genomen.
1: Hoe dat ook weer ging met dat Groeifonds en hoe onafhankelijk van de politiek dat uiteindelijk uitgepakt heeft.
2: Nou, daarom noem ik het. Je moet dus meer waarborgen inbouwen dan bij het Groeifonds. Maar dat is eigenlijk per definitie als je over disruptieve technologie spreekt.
1: Zo'n minder hoge accijns is ook wat waard, hè?
2: Sorry?
1: Zo'n minder hoge accijns is ook wat waard.
2: Is ook
1: werd,
2: wat waard.
1: Werd gefinancierd uit het Groeifonds.
2: Klopt. Maar daarom moet je dit dus echt helemaal in een aparte instelling neerzetten. Maar dat is volgens mij helemaal het kenmerk. Als je het doel geeft disruptieve technologie, ja, dan zit je per definitie bij de vakmensen die denken, hé, laten we eens een gek idee onderzoeken.
0: Ja, dat is het. En ik denk dat ook als je kijkt naar de partijen die je steun hebben gegeven aan die oproep, dat zijn partijen die ook zien dat je niet altijd aan de voorkant weet waar die euro die je nu investeert, hoe die in de toekomst misschien gaat renderen. Ik denk ook daarin weer de vraag van hoe kun je in brede zin wel toch dat denken verbreden van hoe kunnen we de opbrengsten van dit soort investeringen naar de toekomst toe? Dat als het geld dat je verliest misschien zeg maar in een project, een van die 10 die of 9 van die 10 die verloren gaan, Hoe zorg je ervoor dat de winst van het ene project dat wel doorkomt, dat niet terugkomt in dat revolverende fonds, dat je die toch als waarde mag meetellen? En dat je daarmee toch een heel ander soort model gaat krijgen? En dat ligt onhandig met alle begrotingsregels die we hebben. Maar we houden elkaar wel een beetje in de houtgreep op deze manier. Maar als we die op die manier blijven denken.
2: Ja, en kijk ook wat je... Eigenlijk moet je een grote klap kunnen maken. En deze instelling is heel noodzakelijk. Het oppakken van dit thema is heel noodzakelijk. Maar staat niet op zichzelf. Daaromheen moet je ook aan de slag om eindelijk die ene Europese kapitaalmarktunie te krijgen. Zodat privaat kapitaal veel toegankelijker is in Europa. Eigenlijk op de manier zoals in Amerika. Daaromheen moet je ook gaan kijken naar stabiel beleid, goed kijken naar je regelgeving. Want uiteindelijk ook ondernemers, ook innovators, die hebben uiteindelijk heel veel baat bij stabiliteit, waar je gewoon eens 5 à 10 jaar op kunt bouwen. En als je al die dingen tegelijk doet, dan kun je echt hele mooie dingen met elkaar gaan doen hier in Nederland.
1: Ik wil tot slot nog even naar een voorgenomen werkbezoek van een Kamerlid van de groep Markeshauer, Tamara ten Hove, aan natuurmonumenten. Petra de Koning, politiek verslaggever van NRC, schreef erover, omdat ze van plan was bij dat werkbezoek te zijn. Leek er ook van te komen, totdat Gidi Markeshauer in gesprek raakte met Left Laser, en waarin Markeshauer aangaf dat Palestijnen met geweld tegen moeten worden gehouden aan de Nederlandse grens. Medewerkers van natuurmonumenten die dat bezoek voorbereiden kregen daar buikpijn van. Uiteindelijk heeft de directie van natuurmonumenten besloten dat werkbezoek niet door te laten gaan. Deze kwestie staat misschien iets te veel op zichzelf, maar ik ben wel benieuwd. Mark, hoe zou Techniek Nederland in deze kwestie staan?
2: Weet je, op een gegeven moment wordt het leven heel ingewikkeld in Nederland. Ook met toenemende polarisatie. Maar tegelijkertijd, je hebt ook een doelstelling zelf als vereniging. Dus als ik het bij ons hou, ja, techniek, installatietechniek, dat heeft iedereen in Nederland nodig. En wij proberen de uitgangspunten daarvoor zo goed mogelijk en voor het ondernemerschap zo goed mogelijk neer te zetten. Dus het leven wordt best ingewikkeld naarmate je er meer issues bij neemt. En dan denk ik terug aan de tijd.
1: Dus bij jullie gaat dat werkbezoek gewoon door?
2: Bij ons zou het denk ik gewoon doorgaan. En ik denk ook terug aan de tijd dat ik zelf in de politiek zat. Ja, ik heb ook allerlei politieke afspraken en deals gemaakt met partijen die ideologisch heel ver van mij zelf staan. Maar op een gegeven moment wil je een onderwerp ook vooruitbrengen. En het is in Nederland helaas steeds moeilijker geworden om tot 76 zetels te komen. Dus je kunt ook niet heel veel groepen links laten liggen.
1: Kun je in het geval van het natuurmonumenten en de groep Markeshauer wel zeggen, die hadden misschien al niet zo heel veel bij elkaar te zoeken, want zij wilden eens uit gaan leggen aan een linkse club hoe het echt zat. En natuurmonumenten wilden vooral gaan praten met andersdenkenden. Dus is het ook makkelijker om een streep door dat bezoek te trekken?
0: Ja, ik denk dat dat aan de oppervlakte er misschien zo lijkt. Ik zou echt één laag verder kijken, één laag dieper kijken. Want uiteindelijk, waar weet je elkaar wel op te vinden? Ik denk dat het al te veel vanuit voordelen gedacht wordt dat een bepaalde partij of een bepaalde ideologie een tegensteld standpunt heeft.
1: Maar dat wilden natuurmonumenten dus oorspronkelijk doorbreken.
0: En dat, ik denk dat dat een uitstekend idee was. Om dat gesprek te hebben, om te zien op welke punten vind je elkaar wel. En uiteindelijk kun je nog met elkaar achterkomen dat je ver van elkaar af ligt. Maar dat je elkaar beter begrijpt. Beter begrijpt waar ook elkaar standpunt is en waar iemand vandaan komt. En dat essentieel is voor überhaupt gewoon succesvol zijn in Den Haag. En dan kun je ook uiteindelijk besluiten met elkaar, we gaan er niet uitkomen.
1: Maar Bart, kwam deze kwestie er bovenop, hè? Want die afspraak was gemaakt. Er werd op amicale manier met elkaar heen en weer geschreven. En dan wordt er ook in de Tweede Kamer over nog een motie aangenomen richting het kabinet. Doe geen zaken met partijen die oproepen tot geweld. Is dat dan voor natuurmonumenten toch nog weer een goede reden om dit te herzien?
0: Ja, ik herken de vraag. Wij krijgen regelmatig ook van onze opdrachtgevers de vraag van moet ik met een bepaalde partij in zee gaan? Of kan ik daarmee in zee gaan? Kan ik er een gesprek mee gaan die ideologisch ver van me afstaat? Ja, uiteindelijk kijken we toch, uiteindelijk, wat Mark ook zei, naar wat wil je uiteindelijk bereiken? Hoe kom je naar 76 zetels? Weet je, op wat voor manier kom je daar terecht? En op het moment dat je daar met elkaar een goede zakelijke blik op hebt, kun je met elkaar heel veel doen. Je maakt een afwegingskader. Je zou in dit geval ook kunnen zeggen, als we een gesprek hebben met een partij die ver van ons afstaat, nemen we langere tijd om onze medewerkers uit te leggen waarom we dat gesprek aangaan, zodat je draagvlak in je organisatie creëert.
1: Want Mark, wat jij zegt, ik heb met Jan en Alleman om tafel gezeten, deals gesloten met de Duvel en zijn oude moer. Wordt dat steeds moeilijker wel als het gepolariseerder raakt?
2: Ja, ik denk het wel. En dit is zo'n voorbeeld, maar je ziet heel veel voorbeelden om je heen. Maar daardoor is het wel goed om af en toe gewoon even je te beperken tot het onderwerp waar je voor bent. En zeker, kijk, wat ik net zei, de achterban van Techniek Nederland komt bij iedereen over de vloer. Dat geldt voor veel andere branches ook. Het geldt eerlijk gezegd ook wel voor grote verenigingen. Natuurmonumenten is een hele grote vereniging die denk ik heel Nederland representeert in het behoud en en beheer van de natuurgebieden. Hetzelfde geldt voor een ANWB. Dat zijn in die zin toch eigenlijk wel hele neutrale verenigingen. Waarbij het soms de moeite loont om, denk ik, ook met elkaar te erkennen dat het Midden-Oosten probleem aan andere tafels opgelost moet worden. En dat je hier ondertussen wel door kunt bouwen aan techniek, natuur, mobiliteit, wat je dan ook maar wilt.
1: Laatste vraag hierover. Zou je er een journalist bij willen hebben of niet? Want Petra de Koning werd bedankt. Die hoefde er niet bij te zijn.
0: Ik snap heel goed dat je in sommige gevallen kan het heel nuttig zijn om een journalist erbij te hebben om het ook te laten zien. Ik snap als je echt een open gesprek wil hebben, waarmee mensen ook uit hun eigen standpunt durven komen, dat je juist even die journalist niet erbij wilt.
1: Fijn dat jullie er wel bij waren. En weer terug naar de hitte. Buiten deze studio, Bart Pegge van Considerati is daar Managing Director. En Mark Harbers van Techniek Nederland. Tot de volgende keer. Dit panel is te beluisteren als podcast. Je kunt je abonneren via je favoriete kanaal of de app van BNR. Private equity investeerder Main Capital Partners haalt een recordbedrag van 5,25 miljard euro op voor nieuwe investeringen in software en, daar zijn we weer, AI.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
4: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 14:00 naar BNR.
5: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
6: Hey Scale-up, wil jij weten wat het verschil maakt tussen winnen en stagneren? Hier Bart van Nol van Scale-up Company. 18 november organiseren wij de 10e editie van de Scale-up Summit. Thema How to Win. Met groeigoeroe Fern Harnish, Sam Walker, Rachel Turner en andere topsprekers. Koop nu je early bird tickets met korting op scaleupcompany.com.
5: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
7: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
8: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
9: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's. Alle topmerken, altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
10: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
11: In de Friday Move gaat het over tv.
12: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
11: Politiek.
13: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc eens.
11: En ik ben er ook.
12: Dat is toch heerlijk.
11: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
14: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
3: BNR Verkeer.
15: Ik ben Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er staan een paar files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, tussen Leidschendam en Zoeterwoude, 8 kilometer met een kwartier vertraging. A15 Nijmegen-Gorkum tussen Knoopendijl en de afrit Arkel 6 met daar 10 minuten op onthoud. En de N280 van Weert naar Roermond is dicht bij Roermond. Dat is voor het bergen van een stilgevallen auto. Er wordt geflitst op de A2 Maastricht-Eindhoven bij hectometerpaal 238,7 en op de A6 Emmeloord-Jouwre bij 289,4.
3: Dit is BNR Nieuws. Radio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
16: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. De politie heeft 6 mensen opgepakt voor stemfraude bij de gemeenteraadsverkiezing in Gorkum. Ze worden verdacht van het ronselen van volmachten. Gorkum nam de zaak zo serieus dat de verkiezingen over moesten. Dat gebeurde midden in de meivakantie. De gemeente deed ook aangifte. Tijdens de coronapandemie lag de prioriteit niet bij kinderen en de overheid hield ook geen rekening met hun belangen. Dat zei de kinderombudsvrouw tegenover de parlementaire enquêtecommissie. Omdat er onduidelijkheid was over schoolsluitingen, kwam er een nieuwsbrief, maar die heeft lang niet iedereen bereikt, erkende ze. In de haven van Antwerpen heeft de douane een grote drugsvangst gedaan. Het gaat om meerdere tonnen hash die werden ontdekt in een container uit Marokko. Onderzocht wordt nog wat de bestemming was. Het gebeurt niet vaak dat in de Antwerpse haven hash wordt onderschept. Meestal is het cocaïne. Ook giften aan verenigingen moeten belastingvoordeel opleveren, vinden CDA, ChristenUnie en 50PLUS. Het is volgens de partijen oneerlijk dat zo'n gift niet aftrekbaar is, terwijl die voor een vereniging belastingvrij is. Als de regels veranderen, wordt het aantrekkelijker om verenigingen te steunen, want die hebben vaak weinig geld. In Overijssel is een theatervoorstelling afgelast vanwege de hitte. Het gaat om Huus van Twente van actrice Johanna ter Stegen, dat de komende 5 dagen zou worden opgevoerd. We kunnen de veiligheid van de acteurs en het publiek niet garanderen en daarom stellen we alles uit, zegt de organisatie. Het weer dan van Weer Online. Veel zon en warm. Vanmiddag wordt het op de Wadden na 31 tot plaatselijk 36 graden. Ook vanavond blijft het nog lang warm. En dat was het ANP-nieuws.
1: Main Capital Partners houdt een recordbedrag van meer dan 5 miljard euro op en zet daarmee in op de volgende groeigolf van softwarebedrijven en AI. En recycleketen Droppie doet het met 4,2 miljoen euro, ook opgehaald voor een landelijke uitbreiding. Hoe bouw je een winstgevend bedrijf rond afval en recycling? Dat hoor je allemaal in BNR Zaken doen.
17: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
18: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
17: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
18: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
19: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
20: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
21: Werkt algemeen economisch beleid voor Nederland? Of moeten we meer rekening houden met verschillen tussen regio's en sectoren? Je hoort het om 10 over 1 in de economische stand van Nederland.
22: De economische stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Private equity investeerder Main Capital Partners heeft in een half jaar tijd ruim 5,25 miljard euro opgehaald voor 2 nieuwe investeringsfondsen, meldt het Haagse bedrijf. Het realiseert daarmee de grootste private equity fondsenwerving ooit in Nederland. Dat geld wordt onder meer ingezet voor investeringen in softwarebedrijven. En dat gaat veel verder dan alleen Nederland buiten de grenzen in Europa, Noord-Amerika. Contact met Sjoerd Aerts, managing partner van Main Capital. Welkom. Welkom en gefeliciteerd.
23: Hoi, goedemorgen. Ja, dankjewel. Ja, dat is erg goed nieuws en leuk nieuws waar wij vanochtend mee naar buiten zijn gekomen.
1: Hoe
23: ja.
1: Hebben jullie het voor elkaar gekregen? Juist in deze, hoor ik wel eens, ingewikkelde tijd.
23: Ja, het is voor de fundraisingmarkt is op dit moment vrij uitdagend en ingewikkeld. Maar wij zijn begin dit jaar, januari, begonnen met onze fundraising. En hebben, wat jij net ook aangaf, in een periode van 6 maanden meer dan 5 miljard opgehaald. Dus een recordbedrag voor de Nederlandse private equity markt, gefocust op buyouts. En dat heeft alles te maken met hetgeen wat wij doen. En dat is namelijk investeren in 1 sector, de softwaremarkt. En daar zijn wij een specialist in. En kunnen wij softwarebedrijven goed ondersteunen bij hun verdere groei.
1: Dat geloof ik allemaal wel, maar juist in de tijd waarin jullie dat voor elkaar moesten boksen, gingen er veel softwarebedrijven, in ieder geval op de beurs, door het putje. Omdat werd gedacht, ja, AI vreet dat allemaal op en de verdienmodellen komen verregaand onder druk te staan. Dus waarom hebben jullie toch zoveel investeerders blijkbaar weten te overtuigen van het feit dat dit de toekomst is en blijft?
23: Ja, dit is natuurlijk een groot topic geweest voor ons in het fundraisingproces. Dus wat je ziet nog steeds ook, is dat de publieke softwaremarkten veel volatiliteit laten zien. Maar we zijn een specialist. Wij zijn al meer dan 20 jaar actief in het investeren in enterprise softwarebedrijven. En wij weten als geen ander wat voor bedrijven goed gepositioneerd zijn en welke bedrijven, ja, wat meer vulnerable zijn in het hele AI-era. En dat zijn de bedrijven waar wij in investeren. Dus dat zijn mission critical softwarebedrijven in robuuste eindmarkten met veel data en domeinexpertise. Dat zijn bedrijven die juist kunnen profiteren van alle AI-ontwikkelingen.
1: Ja. En maakt het voor jullie dan ook nog uit waar dat geld precies vandaan komt? Want jullie hebben trouwe investeerders, maar er komt ook nieuw geld bij. Dat komt dan uit de Verenigde Staten, Midden-Oosten, Azië. Een hele trits. De wereld is ook steeds geopolitieker geworden in blokken te verdelen. Maakt het voor jullie uit wat de herkomst van het geld is?
23: Ja, daar kijken we natuurlijk ook naar. En we hebben een hele trouwe LP-base, zoals dat heet. Dus er is een re-up rate. Mooie naam voor het kapitaal van de vorige fondsen dat weer heeft gecommitteerd in deze fundraising. Nou, dat komt op 120% uit. En als je dan kijkt naar de investeerders die in onze fondsen investeren, dan komt het overgrote deel uit Europa. Maar zien we ook een sterke groei in andere regio's. Dus dan moet je met name denken aan de Verenigde Staten, Midden-Oosten en Azië.
1: Had het nog meer kunnen zijn dan dit recordbedrag van meer dan 5 miljard?
23: Daar kan ik niet een uitspraak over doen, maar dit zijn wel de hardcaps geweest. Dus de target size die ligt typisch wat daaronder. En dit zijn echt de hardcaps geweest waar wij op zijn geëindigd.
1: Maar waarom kun je daar geen uitspraak over doen? Want dat suggereert dat er eigenlijk meer in het vat zat, toch?
23: Er is bijzonder veel interesse geweest, inderdaad. Maar uiteindelijk spreek je wel met investeerders een bepaald bedrag af waar je maximaal op uit kan komen. Ook om het wat meer manageable te houden. Want wij zijn meer dan verdubbeld ten opzichte van de vorige fondsen die wij hebben opgehaald. Dus 2024 hebben wij de laatste fundraising gehad. Toen hebben wij 2,5 miljard opgehaald. En dat is nu meer dan verdubbeld naar 5,25 miljard.
1: En wat is de looptijd van die fondsen?
23: Dat is typisch 10 jaar. Dus de eerste paar jaar zit je in de investeringsmodus. En na die paar jaar investeringsmodus gaan wij over naar de verdere uitbouw van het portfolio. En zetten we met name in op buy-and-build strategieën. Waarna je na die periode weer gaat kijken naar mogelijke verkopen van bedrijven. En in totaal kom je dan uit op ongeveer 10 jaar.
1: Sjoerd Aerts, managing partner van Main Capital. Dank voor dit gesprek.
0: Ongevraagd advies.
1: Heineken draagt de Braziliaan Rafael Oliveira voor als nieuwe topman. De bierbrouwer was al een tijdje op zoek naar een opvolger voor de plotseling vertrokken Dolf van den Brink. En Oliveira komt dan weer over van het koffiebedrijf JDE Peet's. Hij is daarmee de eerste outsider aan het roer bij Heineken in bijna 20 jaar tijd. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan de nieuwe topman van Heineken. Dat komt van Anton Wiggers, bedrijvendokter, partner bij Themis Company, lid van ons boardroompanel. En Anton, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Eerder horen geweest over die opvolgingskwestie bij Heineken en hoe je het aanpakte als je topman plotseling vertrekt. Hadden ze wel iets beter op kunnen anticiperen, als ik het me allemaal goed herinner. Nu is er dus Oliveira. Wat vind je daarvan?
2: Ja, ik vind het een verstandige keuze om extern te gaan kijken. Met name vanwege de impact op de koers van de aandelen. Want ja, de koers van de aandelen is eigenlijk het grootste probleem van de vorige CEO. Die is niet echt gestegen, maar gedaald. En er is heel veel druk vanuit de aandeelhouders geweest om een externe CEO te benoemen.
1: Ja, en de aandeelhouder, dat is neem ik aan in dit geval vooral de familie, toch?
2: Ja, nou niet alleen de familie, maar ook zeg maar vanuit de investeerders. De familie heeft nog steeds een gecontroleerd belang van ongeveer 50%. Maar met name vanuit het aandeel zeg maar, wat op de beurs genoteerd is. Dat is namelijk niet gestegen, maar ongeveer 25% gedaald de afgelopen 6 jaar.
1: Financial Times wist wel op te tekenen dat er toch ook interne kandidaten waren op wie Dolf van den Brink zeer gesteld was, die zich warm liepen voor de opvolging. Dat is natuurlijk altijd een afweging die je moet maken. Want als je kiest voor een outsider, dan betekent dat ook dat mensen die dachten dat zij kroonprins of kroonprinses waren, wellicht het ruime sop kiezen.
2: Ja, dat zal sowieso waarschijnlijk gaan gebeuren. Maar normaal gesproken, binnen de Heineken cultuur zoeken ze altijd een interne kandidaat, hè, in het kader van de succession planning. Maar wat er hier speelt was veel commentaar van en kritiek vanuit de beurs. En ik denk, de Evergreen-strategie die in gang was gezet, als ze die blijven onderschrijven, dan had ik ook wel een Nederlandse CEO verwacht. Als het niet het geval is, en dat zie je nu ook gebeuren, dan had ik ook naar een buitenlander gekeken, of in ieder geval iemand uit een andere markt, de Fast Moving Consumer Goods.
1: Ja, die Evergreen-strategie die is eigenlijk nog tamelijk vers. Hè. Werd ook gedacht, ja, toen die werd gepresenteerd eind vorig jaar, dat Dolf van den Brink zich daar wel aan zou committeren. Maar die kunnen we dus eigenlijk ook gewoon in de prullenbak gooien. Er komen hele nieuwe uitgangspunten.
2: Absoluut, dat is wel wat ik verwacht. De nieuwe CEO is in feite ook de strategie. En je mag echt verwachten dat er echt wel een fundamentele wijziging gaat plaatsvinden aan de top. Ja.
1: Anton, wat gaat deze man doen? Want Dolf van den Brink liet er ook in zijn afscheidinterview bij het FD geen onduidelijkheid over bestaan. Dat het hem behoorlijk was tegengevallen. Dat hij voortdurend moest reorganiseren. Dat hij permanent in een soort crisismodus stond. Krijgt Oliveira ongeveer hetzelfde pakket voorgeschoteld?
2: Nou ja, hij begint natuurlijk nieuw, dus hij kan ook een aantal dingen roepen. Hè. Hij kan een grote voorziening gaan treffen voor reorganisatie. Maar het belangrijkste wat hij moet gaan doen is de waardecreatie voor de aandeelhouders herstellen. Ik denk dat het tweede belangrijk is dat ze minder afhankelijk worden van bier. Die markt die is dalend wereldwijd. En dat is de grootste strategische uitdaging. Jongeren drinken minder bier. Alcoholvrij, dat groeit sneller dan bier. En cocktails, spirits en andere dranken, die winnen ook terrein. En dan vervolgens moeten ze de groei van Heineken 0.0 en alcoholvrij gaan versnellen. De productiviteit, ze hebben best veel fabrieken, als je het vergelijkt met concurrenten, die zal anders moeten. Daar zal worden ingegrepen en gereorganiseerd. Met name in de overhead supply chain, verwacht ik. En in de bestaande markt vooral kijken naar Afrika en Azië, want daar verwacht ik wel de nodige groeikansen. Omdat simpelweg de bevolking daar enorm groeit, koopkracht groeit daar. En een relatief lage bierconsumptie per hoofd van de bevolking. En ja, de premiummerken verder uitbouwen. Dus Heineken, Birra, Moretti.
1: Anton, heb je zelf ook gesolliciteerd of niet?
2: Nee, maar ik heb het goed voorbereid. Want vorige week heb ik in de uitzending ook gezegd dat er waarschijnlijk een externe kandidaat was.
1: Ach, nou ja zeg. En nu dit?
2: Je met drie kandidaten. Daar stond deze niet op trouwens.
1: Oh, nee? Wie stond er daar dan op?
2: Nee. Daar stonden een vijftal namen op. Maar wel grappig, dat waren mensen uit de... boven mijn lijstje stond, Glenn Caton. Dat was de CEO van Heineken. Nou, die is niet geworden,
1: nee.
2: Vanwege de strategie. Iemand van...
1: Dit heb je minder goed voorbereid. Maar ik begrijp dat het niet jouw gewenste kandidaten zijn. Waaruit blijkt dat Oliveira buitengewoon geschikt is eigenlijk om dit te doen?
2: Nou ja, hij is een track record. Hij heeft bij fast-moving consumer goods bedrijven gewerkt. En heeft hij gewoon goede resultaten neergezet. Zowel in de uitbouw van de merkportfolio als ook in het efficiënt maken van de supply chain. En kostenbesparing. En daar is hij goed in.
1: Dus heeft hij nog een ongevraagd advies nodig eigenlijk dan?
2: Nou, ik denk dat het advies dat ik me zou geven... Maak van Heineken niet alleen een brouwerij die toevallig sterke merken heeft. Maar zet het neer als een merkenbedrijf dat toevallig bier brouwt.
1: Ja. Nou ja, dan moet hij flink aan de weg timmeren. En dat het geen Nederlander is, dat is dan misschien jammer voor radiopresentatoren die graag Nederlandse CEO's interviewen. Maar dat is het dan ook? Of
2: zie,
1: vind je het?
2: Zie, dat is zo. Ja, kijk, dat is natuurlijk cultuur. Maar Van Boxmeer was ook een Belg.
1: Dat konden we nog net aan, denk ik. Dit is bepaald geen Belg.
2: Het gaat erom wat voor een global brand belangrijk is. En dan kijk je niet zozeer naar de nationaliteit. Maar er zal best wel teleurstelling zijn op het hoofdkantoor van Heineken, verwacht ik. Maar ik denk dat dit wel de juiste strategische richting is die ze ingaan.
1: Anton Wiggers, gelukkig vaak te horen op BNR. Ook in dit programma als ongevraagde adviseur. Als lid van ons board van panel. Ook nog bedrijven Dr. Parter bij Themis Company. Tot snel weer. Eerdere ongevraagde adviezen vind je door je te abonneren op de podcast Ongevraagd Advies.
0: Film en reclame.
1: Iedere woensdag gaat het op dit tijdstip in dit programma over film en reclame. Britt Kenter is hier van WeFilm. Fijn dat je er bent.
4: Dankjewel, Thomas.
1: We Agency dacht ik eigenlijk altijd. Maar ja. Ben je terug bij WeFilm?
4: Nee. Ik ben in principe van beide, maar voornamelijk van We Agency. Okay. Dus degene die deze tekst heeft geschreven, het is We Agency. Ongelooflijk, gaan we weer.
1: Britt, het wereldkampioenschap voetbal. Ja. Ben je hooked?
4: Ja, absoluut. Ja? Ja, meer dan ik had gedacht.
1: Ja?
4: Jij?
1: De 7 uur wedstrijd kan ik nog aan. De 9 uur wedstrijd kan ik aan. Ja. 10 uur, dan wordt het al jammer als het 0-0 wordt.
4: Maar straks misschien 3 uur 's nachts heb ik vernomen. Ja. Wat ga je doen?
1: Dat hangt er vanaf hoe hoog ik de luisteraar heb zitten. Okay. Want ik word denk ik de dag erop weer verwacht bij BNR.
4: Oh ja, nee, dat snap ik.
1: Ja, problematisch. Ja. Maar we gaan het niet alleen maar over winnaars hebben. Er wordt natuurlijk ook een hoop verloren op zo'n WK.
4: Nou, zeg dat.
1: En daar kun je ook op inspelen.
4: Ja, zeker. Met het Losers Café. Je zou nu heel veel grappen kunnen maken. Haha, ben je er geweest? Maar het is een inhaker van Oatly. Voor de mensen die Oatly niet kennen, dat is een Zweedse merk die voornamelijk plantaardige alternatieven heeft. Op zuivel, dus havermelk.
1: Havermelk elite,
4: ja, dat zijn zij absoluut. De Zweedse havermelk elite. En wat ze dus hebben, is dus een tijdelijke ontmoetingsplek gecreëerd, waarin je dus langs kan komen wanneer je nationale team, dus jij als supporter, is uitgeschakeld op het WK. Nou, wat kan je dan bestellen? Onder andere een Pour Pour Me.
1: Oh, goed,
4: je kan ook bestellen een Dulce Divit. Nou, wat moet je doen? Je moet het café binnenkomen met het shirt van het team wat is uitgeschakeld, of je ID-kaart laten zien. En dan krijg je een gratis kopje koffie.
1: Maar goed, jij weet heel veel meer van reclame en wat aanslaat en wat niet aanslaat. Ik dacht altijd dat mensen bij winnaars willen horen in de sport, in de politiek.
4: Ja.
1: Maar hier wordt dus duidelijk gekozen voor een andere benadering.
4: Ja, en eigenlijk, ze hebben een inzicht gekozen wat heel erg logisch is. Zij zeggen het volgende: als je toernooistructuur bekijkt, is statistisch gezien 98% van de deelnemende landen gaat dan zonder trofee naar huis. Dat is natuurlijk zo. Dus ik dacht bij mezelf, wow, wat een inzicht. Dus dacht ik, ja, dat is waarschijnlijk vaak zo. Dus zo nieuw is het niet. En zij zeggen dus ook, vaak gaat de commerciële aandacht gaat dan naar de winnend land, wat uiteindelijk heeft gewonnen. En zij zeggen, vind ik eigenlijk oneerlijk, onrechtvaardig. Volgens mij moeten we het vooral hebben over die hele grote groep. En wat ze dan heel knap doen, want ja, in reclame vinden we natuurlijk altijd wel lekker om mensen een goed gevoel te geven. Maar eigenlijk is dat dit dus ook. Je zorgt ervoor dat je een flink groep mensen die balen bij elkaar zetten en zeggen, kom maar bij ons, gratis kopje koffie. En dan voelt het toch uiteindelijk weer een beetje
1: maar
4: goed.
1: Maar als er dan over de hele wereld zoveel verloren wordt, 98% gaat naar huis zonder trofee. Ja. Eén cafeetje in Mexico is niet voldoende om de vraag te kunnen bijbenen, denk
4: nee,
1: ik dan.
4: Nou, dat zeg je inderdaad. Want ik dacht, hoezo alleen in Mexico City? Ja. En volgens mij is het in 16 steden dit WK. Dus waarom niet bij de rest? Dat las ik een interview dat het vanwege logistieke redenen niet is gelukt. En dan denk je bij jezelf, dat café, nou, dat zal wel echt een ongelooflijk prachtige pop-up het café zijn geweest. Nou, ik heb een beetje gekeken. Het is een heel klein cafeetje waarvan je denkt, is dit een soort van nu het nieuws wat helemaal rondgaat, wat ons ook in Nederland bereikt, dat ze dit hebben gedaan. En dan maakt het grappig genoeg ook alweer heel erg knap. Het is helemaal niet zo fancy, maar het gaat er denk ik om dat ze het andere inzicht hebben gebruikt, dat mensen dat heel interessant en leuk vinden, dat je denk ik ook gratis koffie krijgt. En er zit gewoon heel veel PR-waarde in, zoals ik het er nu ook over heb.
1: En het past bij Oatly.
4: En
1: je kunt hier
4: Oatly
1: niet zomaar mee beginnen.
4: Ja, wat een merk. Ja, dat is zeker zo. Goed dat je het zegt. Het is een merk wat nogal vaak tegen de stroom ingaat. Ik ga nu denk ik voor het eerst gelden op de radio, dus excuus alvast. Maar ze hebben in 2023 ook een campagne gehad en dat heette Fuck Oatly. Ze hadden een websitenaam wat hun aangeboden. En toen dachten ze, nou weet je wat we ook gaan doen? We gaan alle ongelooflijke kutreacties gaan we gewoon, wat iedereen stom vindt aan Oatly, gaan we op die website zetten. En ook wat wij vinden wat misgaat aan het merk. Dus dat is ook wel weer een hele opvallende campagne. Dus het past wel een beetje in de strategie wat we nu ook aan het doen zijn.
1: Ik hoop toch dat wij er niet terechtkomen in dat Losers Café.
4: Dat hoop ik ook niet, Thomas. We gaan het zien.
1: 19 juli finale, dacht ik.
4: Oeh, dan ben je beter op de hoogte dan ik.
1: Ja, maar, we hebben nog even voor de boeg. Britt Kenter van We Agency, tot volgende week.
5: Het MKB praat mee.
1: Afval weggooien, dat levert meestal niks op. Maar de Nederlandse start-up Droppie brengt daar verandering in door consumenten te belonen voor het gescheiden inleveren van onder meer textiel, elektronica, plastic. En het haalde onlangs 4,2 miljoen euro op om verregaand uit te breiden. Stef Traas, een van de oprichters van Droppie, welkom.
6: Ja, klopt, dankjewel.
1: Wat zijn de plannen met die 4,2 miljoen?
6: Nou, we willen natuurlijk heel graag uitbreiden naar de rest van Nederland. Dus daar hebben we ook funding voor opgehaald. We hebben nu 13 locaties. Over 2 weken openen onze 14e plek in Utrecht. En we hebben eigenlijk het funding vooral namelijk opgehaald om gewoon uit te breiden naar de andere 30. Ja.
1: En wat is zo'n locatie? Want ik kom hier uit de kast. Ik heb nog nooit een Droppie-locatie gezien of gezocht. Of ik heb het niet opgemerkt. Dat kan ook.
6: Ja, nou, we noemen het een recyclewinkel. Dus het is eigenlijk een winkel waar je met je materiaal naartoe komt. En je hebt het al opgenoemd eerder. Dus textiel, elektronica, verpakkingsmateriaal. Dat brengen we naar onze winkels. Wij digitaliseren dat afval. En vervolgens wordt het eigenlijk uitbetaald via onze app. Dus gewoon via een tikkie krijg je het in je portemonnee. Of je kunt het doneren aan een goed doel. En daarbovenop krijg je ook nog vaak een ticket voor een loterij. Dus kun je ook nog mooie prijzen winnen. Dus op die manier proberen we het eigenlijk gewoon zo makkelijk, leuk en lonend te maken voor mensen om goed te recyclen.
1: Ik heb de rest van je antwoord natuurlijk gehoord. Maar ik dacht, ik moet toch nog even terugkomen op het digitaliseren van afval. Ja. Wat betekent dat?
6: Ja, nou, we hebben een hele mooie dropbot staan. Zo hebben we hem gecoind. En dat is eigenlijk een machine die maakt een foto van het materiaal dat je inlevert. En op basis van de foto en het gewicht bepalen wij wat de waarde is van het materiaal wat je inlevert. En vervolgens wordt dat uitbetaald via de app. Dus daarmee hebben we een heel mooi beeld van wat mensen recyclen. Maar daarmee krijgen we dus ook een hele schone stroom. Dus we hebben minder dan 1% vervuiling in ons verpakkingsmateriaal.
1: Waarom krijg je logischerwijs een schonere stroom als je het digitaliseert? Want nou, mensen kunnen toch ook nog altijd wat minder zuiver gescheiden afval inleveren? Of komt die dan niet door de keuring?
6: Nou, dus we helpen mensen natuurlijk met het verbeteren van de stroom. Hè. Dus je hebt duidelijke communicatie, dat is natuurlijk vaak stap 1. Mensen ook helpen als ze de eerste keer iets komen inleveren. Maar vervolgens ook, ja, als we zien dat de stroom erg vervuild is, dan krijg je daar komen we daar natuurlijk op terug, krijg je daar feedback over. Altijd op een positieve manier, hè, waardoor we mensen natuurlijk echt wel proberen om mee te nemen in het verhaal waarom het belangrijk is om schone stroom in te leveren.
1: En hoe belangrijk is het dat er financieel ook iets tegenover staat, of dat je met je afval kunt bijdragen aan het goede doel? Het doet me sterk denken aan wat we natuurlijk ook beogen met statiegeld, waarvan we weten dat die norm lastig te halen is. En dat blijkbaar onvoldoende is om alleen maar met een financiële prikkel te werken. Of
6: ja, statiegeld, we zamelen iets van 85% in. Hè, dus dat is natuurlijk relatief goed. Hè.
1: Maar de norm ligt hoger.
6: Ja, de norm ligt hoger.
1: De inspectie is al lang bezig om daar werk van te maken.
6: Dat klopt. Dus we doen natuurlijk ook statiegeld. Hè, dus we hebben grote bulkmachines staan om die percentage ook omhoog te krijgen.
1: Ja, dat gaat echt om honderden flessen tegelijk, toch?
6: Ja, klopt. 150 tot 200 blikjes en flesjes. Binnen een minuut. Hè, dus je gooit het eigenlijk in de machine en je kunt weglopen. En later wordt het ook uitbetaald via onze app.
1: Maar mensen komen naar jullie punten, naar jullie locaties, vermoedelijk omdat er financieel iets tegenover staat.
6: Ja, dus voor een gedeelte van de gebruiker is dat belangrijk. Hè? We noemen dat de professionele inzamelaars. Die mensen komen met grote zakken statiegeld, maar bijvoorbeeld ook met elektronica die ze op straat tegenkomen, of gewoon plastic wat ze thuis scheiden. Maar voor het overgrote deel is het ook wel een symbolisch bedrag. Hè? Wat mensen doneren bijvoorbeeld aan de goede doelen waar we mee samenwerken. Of wat ze dan opsparen om een keer met hun kinderen wat leuks te gaan doen, ijsje te eten met dit weer.
1: Gaat dat per kilo of maakt het nog wat uit of je nou frituurvet inlevert of textiel? Is het een nou simpelweg meer waard dan het ander?
6: Ja, er zit wel een prijsverschil in. Dus plastic verpakkingen gaat bijvoorbeeld voor 15 cent per kilo.
1: Textiel, dan moet je flink wat verzamelen.
6: Dan moet je flink wat verzamelen, dat klopt. Het is geen vetpot, maar het gaat vooral natuurlijk om gewoon het beloningsmechanisme. Maar in de kern gaat het natuurlijk om dat we mensen laten zien dat de materialen die we iedere dag gebruiken en verbruiken eigenlijk nog een waarde hebben. En dat is een beetje natuurlijk het. Er gaat veel mis, hè, met betrekking tot de inzameling. We verliezen veel materialen. En dat proberen wij te verbeteren door mensen te belonen en op een juiste manier te prikkelen. Maar we horen ook best wel vaak van mensen dat ze zeggen, ja, ik weet dat jullie er ook daadwerkelijk iets mee gaan doen, want anders ga je me er ook geen vergoeding voor geven.
1: Wat gaan jullie daarmee doen? Jullie verkopen het toch, neem ik aan, aan partijen die er iets mee kunnen?
6: Klopt. Ja, we werken natuurlijk met de statiegeldsysteem. Hè. De UPV's heet dat in Nederland. Statiegeld Nederland, Verpakt en WeCycle. Stichting Open. En daarnaast ook gewoon met afnemers voor frituurvet bijvoorbeeld. Daar worden we voor betaald en dat wordt dan weer bijvoorbeeld biobrandstof.
1: Dus daar zit jullie verdienmodel in?
6: Dat is een van de verdienmodellen.
1: Oh, een van de?
6: Ja.
1: Staat hier iemand tegenover mij die verschillende verdienmodellen heeft.
6: Ja, we hebben natuurlijk, we stapelen wat dat betreft verdienmodellen. Kijk, onze winkels, we hebben nu 72.000 gebruikers in 2 jaar tijd. Hè. We zijn 2 jaar geleden gestart. Onze winkels zien 600 tot 700 mensen per dag. En dat komt omdat we doen inzamelen. We hebben statiegeldsystemen. We hebben de pakketdiensten van Vinted waar we mee samenwerken. En daarnaast hebben we ook een merkpropositie.
1: Dus maar zien die winkels jullie graag komen? Want ik herinner me dat bijvoorbeeld over die statiegeld en blikjes was veel te doen. Dat wilden supermarkten niet. Klopt. Want er werd één vieze janboel en dan moet je ver van blijven. Ja. Maar jullie hebben nog een veel ruimer assortiment waarmee mensen langs kunnen komen.
6: Ja, klopt. Ja, nee, dus de supermarkten zijn heel erg blij met ons. Hè, omdat wij natuurlijk ook de grote volumes wegnemen uit de winkel. Wij zien die mensen natuurlijk heel graag komen. Ons doel is om inzameling te verbeteren in Nederland. En dat doe je alleen maar door het weer de drempel omlaag te halen en het gewoon makkelijk te maken voor mensen om deel te nemen.
1: Ik zag in het rijtje investeerders tot slot ook nog wel wat investeerders staan met een sociale inborst.
6: Klopt.
1: Gaat om meer dan alleen geld verdienen.
6: Ja.
1: Maar wel om geld verdienen, toch?
6: Ja, dus we hebben vanaf dag 1 gezegd dat we dit commercieel in de markt willen zetten. Omdat we willen groeien. We willen dit voor heel Nederland realiseren. Maar we willen ook andere mensen inspireren om het ook op deze manier te gaan doen. We hebben Social Impact Fonds Rotterdam en Amsterdam en Start Foundation als investeerders. Die zijn aan boord gekomen omdat we ook mensen met een afstand op de arbeidsmarkt een plek geven in onze organisatie. 15% van onze winkelmedewerkers hebben afstand tot werk. Hè? Dat is heel breed. En dat willen we graag natuurlijk ook uitbreiden de komende jaren. Ja.
1: Stef Trawels hier, een van de oprichters van Droppie. Dankjewel. Succes.
6: Dankjewel. Sowieso.
1: Ben je ook MKB'er? Wil je meepraten over de actualiteit? Laat het weten via zaken@bnr.nl.
7: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
1: Deze rubriek is terug te luisteren als podcast, onder andere via de app van BNR. Zometeen het laatste macro-economische nieuws met Edin Mujagic en een blik op de wereld van Peter Weininga.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
9: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
10: BNR Business Beats.
9: Met de beste pop, funk en soul.
10: En dikke kans dat je zometeen deze hoort.
9: Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
13: Even kijken. Benki. B-E-N-K-E-Y. Benki.
24: Benki, dat is toch geen woord?
13: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
25: Benki. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
26: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
25: B-E-N-K-E-Y, Benki, steengoed in vermogen.
27: Het is nog onbeproefde technologie, maar ergens in de komende pak een beetje 10 jaar... komt de quantumcomputer er echt aan. Is dat iets om nu in te investeren, juist nu alles wat er met AI gebeurd is? Dat horen we op het event van GroundState Ventures met De Grote Techshow. Vandaag om 3 uur op BNR en altijd als podcast.
28: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
29: Toezicht wordt steeds complexer. Hoe zorg je ervoor dat jouw board grip houdt en relevant blijft?
30: Hemingway is het expertisecentrum voor corporate governance. Met hoogwaardige opleidingen, verhelderende board-evaluaties en excellente search versterken we bestuur en toezicht. Altijd persoonlijk, onafhankelijk en in een vertrouwde setting. Meer weten? Ik ben Onno Verkuil van Hemingway, bron voor commissaris en toezichthouder.
31: Oom, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
32: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
31: Ja, flexibel ticket, hè?
32: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
31: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
33: Op zoek naar Tom Poes. Netcongestie is het zand in de raderen van onze economie. Wie verzint er een list? Dat was de hoofdvraag op de Energeia Energy Lunch. Er zijn al veel plannen en maatregelen, maar het is nog niet genoeg. Bij de Energeia Energy Lunch kwam een selecte groep energieprofessionals bijeen om te zoeken naar onorthodoxe oplossingen. Waar zitten de onverkende paden? Welke slimme ingrepen kunnen nu helpen? En wat vraagt dat van bedrijven, overheid en netgebruikers? Kijk voor de learnings uit de discussie op energeia.nl/energylunch. Energeia Energy Lunch wordt mede mogelijk gemaakt door Tennet. Connecting everyone to a brighter energy future.
34: In de BNR-app.
1: Het Amerikaanse congres keurt Trumps Iran-oorlog af. Honderdduizenden Nederlanders zitten aan de afslankprikken. En FNV dreigt met meer stakingen zolang bezuinigingen overeind blijven. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. Rijn Baartman zit bij de ANWB. Is er nog iets opvallends aan de hand op de weg?
35: Nou, er is iets opvallends aan de hand. Dat is op de A15, Gorkum richting Nijmegen. Tussen Wadenooi en Echtel toer je er een kwartier langer over door een kapotte vrachtauto. Hierdoor is de rechte rijstrook dicht. De A15 richting Gorkum, daar zijn ze bezig met opruimwerkzaamheden tussen knooppunt Del en afrit Arkel. 10 minuten en de rechte rijstrook is afgesloten. De A2 dan richting Maastricht, tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hoogt is je vertraging 25 minuten. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A1 Amsterdam richting Amersfoort, bij hectometerpaal 14,4. En de A6 Emmeloord richting Joure. Daar staan ze te flitsen bij 289,4.
34: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. De familie van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude heeft veel last gehad van de discussie over agenten die informatie opzochten over de zaak. Dat zei hun advocaat tijdens een voorbereidende zitting tegen de verdachte. Minister Van Weel noemde de agenten sensatiezoekers, maar later bond hij weer in. In het onderzoek naar stembusfraude in Gorkum zijn 6 mensen opgepakt. Ze zouden volmacht hebben geronseld bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Gorkum besloot uiteindelijk om de verkiezingen daarom over te doen. De politie sluit meer arrestaties niet uit, want het onderzoek is nog niet afgerond. Het is soms een kwestie van een lange adem als je een procedure wint over de huurprijs of de staat van je huis. In 1 op de 10 gevallen komt de huisbaas niet in actie en moet je weer een zaak aanspannen, heeft Poyter uitgezocht. De Woonbond is niet verbaasd, zo horen dit soort klachten ook om de havenklap. Duitsland heeft de knoop doorgehakt. De orde bij de Nederlandse scheepsbouwer Damen voor 6 marinefregatten wordt definitief geschrapt. De Duitsers gaan ze nu zelf maken. De bouw bij Damen werd te duur, met 18 miljard euro. En het project liep ook steeds meer vertraging op. Damen heeft nog niet gereageerd. En steeds meer steden openen speciale plekken waar mensen verkoeling kunnen zoeken. Zo is in Groningen tot en met vrijdag het provinciehuis overdag open. In de 4 grote steden kunnen mensen terecht in kerken, buurthuizen en bibliotheken. Vanwege de hitte geldt vanaf vanmiddag voor grote delen van het land code oranje. Het weer dan van Weer Online. Veel zon en warm. Op de Waddena wordt het vanmiddag 31 tot plaatselijk 36.
0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller...

0: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
1: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
2: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch dat het vuurwerk.
0: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
3: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
1: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
0: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
6: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
5: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
7: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
5: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
8: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
10: Wil je weten wat er speelt? En of waarom? In de BNR-app. Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
11: Tweede uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Andries van Luik. Hij is de topman Europa bij de broker Webull over waarom het bedrijf nog niet alle Amerikaanse functies, die er wel zijn, in Nederland aanbiedt. Maar eerst
12: macro met Mujagic.
11: Het laatste macro-economische nieuws vandaag toegelicht door Edin Mujagic. Edin, goedemiddag.
13: Goedemiddag. En helaas is het vandaag spijtig nieuws, Thomas.
11: Ja, het is ook niet het allerlaatste nieuws, maar het is wel nieuws waar je meerdere dagen bij stil kunt staan. Zeker als je de macro-economie op de voet volgt, zoals jij, namelijk het heengaan van Alan Greenspan.
13: Een legende is er niet meer.
11: 100 jaar geworden, moeten we er wel bij zeggen.
13: Respectabel leeftijd van 100 jaar. Op één na langst zittende Fed-voorzitter. Dus dat alleen al geeft aan hoeveel invloed hij op al onze levens heeft gehad eigenlijk, zonder dat je daarbij stilstaat.
11: 18, 19 jaar bijna.
13: Ja.
11: Ik vroeg me af, jij weet dat ongetwijfeld. Mag dat überhaupt nog? Mag je nu zo lang Fed-president zijn als hij was?
13: Jazeker. Kijk, in het bestuur van de Fed word je voor 14 jaar aangesteld. Tenzij je wordt benoemd om een niet afgemaakte termijn van een voorganger af te maken. Dus wat dat betreft mag die gewoon. Dat mocht toen al, dat mag nu nog steeds.
11: Oké. Maar goed, we hebben tijd tekort om alles door te nemen.
13: Hij is de enige centrale bankier, Thomas, die de status van rockster heeft gehad, bij mijn weten. En ik zie het ook zo snel niet gebeuren dat in de toekomst iemand in de buurt van die status komt. Er is een legendarisch voorval. Ik geloof dat het senator John McCain was, toen hij een gooi deed naar het Amerikaanse presidentschap. En in die campagne kreeg hij op een gegeven moment de vraag: stel dat u het wordt, zou u Alan Greenspan herbenoemen als Fed-voorzitter? Toen zei hij: herbenoemen. Ik zal hem niet alleen herbenoemen, maar als die zou komen te overlijden, zou ik hem in een stoel neerzetten, zonnebril erop zetten en doen alsof hij nog leeft. Dat geeft aan hoeveel waarde die man had voor de financiële markten.
11: Waar heeft hij die status van rockstar mee verdiend?
13: Met heel veel dingen. Een van de eerste dingen waar ik aan denk is zijn manier van communiceren met de buitenwereld. Hij excelleerde erin om heel veel woorden te gebruiken zonder eigenlijk iets te zeggen. Dat was ook zijn doel. Op elke vraag een heel lang antwoord geven, waarbij je aan het eind dacht: wat heb ik nou gehoord? En dat heeft hij vaker meegemaakt.
11: Maar als journalist zou ik hem dat eerder kwalijk nemen dan hem als verdienste beschrijven.
13: Op een gegeven moment ging men daar ook echt van genieten. Je probeerde er iets uit te halen. En hij zei ook bijvoorbeeld, toen er ooit iemand tegen hem zei: nou, ik begrijp wat u bedoelt, zei hij: nou, met alle respect, als ik duidelijk overkom, dan heeft u me verkeerd begrepen. Want dat was juist niet de bedoeling. Het gerucht gaat dat zijn vrouw, de eerste keer dat hij haar ten huwelijk vroeg, hij moest het opnieuw doen, want zij had niet door dat hij haar ten huwelijk vroeg.
11: Nou,
13: hij moest
11: het deze mythe gaan we niet doorprikken, Edin.
13: Ja, en mijn zin is het beste voorbeeld, vind ik zelf, is er was een hoorzitting in het Amerikaanse parlement. Nou, hij vertelde daar over de Fed en beleid, et cetera, en de plannen. En twee grote Amerikaanse kranten die maakten daar een verslag van. En de ene krant had als headline: de rente gaat omhoog. En de andere krant op hetzelfde moment had als headline: de rente gaat omlaag. En toen zei hij: nou, ik ben geslaagd in mijn missie, want niemand wist waar ik het over had. Nou, dat is toch heerlijk. Hij excelleerde er

0: ook in het volgen van de meest obscure statistieken over de Amerikaanse economie, om vervolgens op basis daarvan zich een beeld te vormen waar gaat de economie heen, en op basis daarvan weer het rentebeleid te gaan formuleren. Nou, je begrijpt, voorzitter van de Fed die spreekt, iedereen probeert te analyseren van waar gaat de rente naartoe. Ja, bij hem was het redelijk moeilijk vanwege dat wollige taalgebruik. Maar mind you, we hebben het over een periode waarin er geen persconferenties waren en dat soort zaken. Dus wat deed men? Onder andere ging men op een gegeven moment kijken op de dag van de rentevergadering. Ging men kijken hoe dik is een koffertje als hij vanuit huis weggaat. En het idee was, als het een dikkere uitvoering is dan normaal, zeg maar, dan betekent dat hij heel veel papieren meeneemt. En dat doet hij om de rest van het bestuur te overtuigen dat er iets gedaan moest worden met de rente. Hieruit blijkt ook dat hij toch ook een behoorlijke sense of humor had. Want toen hij door had dat men daarop lette, zei hij, nou, sindsdien stopte ik er van alles en nog wat in om het gewoon dik te laten lijken. Maar er staat totaal niks relevants in.
1: Edin, wij spreken elkaar al een paar keer per week over macro-economie. Vaak over vet-presidenten en gewezen vet-presidenten. Het gaat regelmatig over iemand die je hooglijk bewondert, Paul Volcker.
0: Ja.
1: Wat minder over zijn opvolger, Alan Greenspan.
0: Ja.
1: Wat is nu eigenlijk zijn economische betekenis?
0: Ja, jij vroeg van wat betekent deze man voor de wereld? Nou, ik zei een aantal dingen. Maar hij is ook erom bekend dat hij de Fed-baas is geweest in een periode waarin de inflatie zakte en de Amerikaanse economie behoorlijk aan het groeien was. En dat is toch ergens een beetje onterecht, Thomas. Want die daling van de inflatie en een stijging van economische groei in de VS is vooral toch te danken aan ontwikkelingen die niks met hem te maken hebben gehad. Zoals globalisering in de wereld. Demografie staat ook mee. De technologische revolutie begon zoden aan de dijk te zetten in de zin dat arbeidsproductiviteit steeg. En wat de Greenspan zelf ook zei in 2004, meen ik, hij zei, ik heb mogen voortbouwen op het fundament wat aangelegd is door inderdaad zijn voorganger, Paul Volcker.
1: Ja. Jij noemde net even in een bijzin dat er geen persconferenties waren, dus dat er werd gekeken naar de dikte van de koffer en hoe vol die eigenlijk zat. Ja, de geschiedenis herhaalt zich altijd een keer.
0: Hij is er helaas niet meer. Maar je kunt wel zeggen, als ik naar de nieuwe Fed-voorzitter kijk en zijn plannen op het gebied van communicatie, de hele tot plot dus aangeven waar denk je dat de inflatie naartoe gaat en groei en de rente, daar wil hij vanaf. Hij zet ook vraagtekens bij het nut van die persconferenties keer op keer houden. Dus je zou kunnen zeggen, Alan Greenspan is niet meer onder ons, maar toch tot op zekere hoogte reïncarnatie van zijn communicatiestijl. Dat maakt wel zijn retour en dat vind ik eerlijk gezegd goed nieuws.
1: En als je parallellen zoekt met het rentebeleid, zie je dan nog iets wat lijkt op wat Alan Greenspan ook voorstond of niet?
0: Een van de grote manco's van zijn periode van Fed-voorzitterschap is, hij werd toen hij wegging op handen gedragen. Alleen maar lof voor hem. En met de tijd zijn er wat vraagtekens bijgekomen. En dat heeft er vooral mee te maken dat hij wel in zijn 18 jaar voor heel veel zeepbellen gezorgd heeft in de Amerikaanse economie. En dat heeft hij gedaan omdat hij de rente, als het maar even kon, ging verlagen om financiële markten te beschermen. Ja, achteraf gezien was dat toch niet zo heel verstandig geweest.
1: Edin Mujagic, dankjewel en tot morgen. Wil je
2: blik op de wereld?
1: Een blik op de wereld horen, dan heb je geluk. Want Peter Weininga meldt zich van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemiddag, Peter.
3: Goedemiddag, Thomas.
1: We gaan praten over ontwikkelingen op de Krim, waar Oekraïne, als je kijkt naar de berichtgeving van de afgelopen dagen en wat er feitelijk gebeurd is, onder andere het vernietigen van een spoorbrug, het nodige van plan is. Peter, wat dan?
3: Ja, dat is een beetje de vraag. Daar lopen de meningen ook wel een beetje over uiteen. Er zijn mensen die verwachten, er wordt ook door sommige Oekraïense ex-militairen gezegd dat ze de Krim willen gaan heroveren. Dat is waarschijnlijk nog wat ver gezocht. Anderen zeggen dat het vooral om strategische communicatie gaat. Laten zien dat de Russen kwetsbaar zijn. En de Krim is natuurlijk heel zichtbaar. Ik bedoel, alles wat daar gebeurt, dat wordt nauwgezet gevolgd. Omdat er verschillende landen daaromheen ook belang bij hebben. Het Het tast de Russische positie in de Zwarte Zee aan. Hè, marinehaven op de Krim is eigenlijk voor de Russen onbruikbaar geworden. Ja, anderen willen zeggen ook, ze willen gewoon de Krim isoleren. Zodat de Russen minder gebruik kunnen maken van de Krim om aanvallen met drones en ballistische projectielen en kruisverwapens vanaf de Krim op Oekraïne te lanceren. Ja. Nou ja, weet je, het is een beetje de vraag, zeg maar, hoe je er zelf tegen aankijkt. Maar het zou allemaal kunnen, natuurlijk. Vaak is het zo dat dit soort acties, ja, dat lijkt toch wel op een strategie die een tijd lang zo wordt nagestreefd. Of dat, ja, vaak kunnen kan dat meerdere doelen hebben gewoon. Dat is eigenlijk een beetje het punt. En dan is het niet zozeer een kwestie van of, maar en. En of dat zal betekenen uiteindelijk dat Oekraïne in staat is om de Krim terug te veroveren, dat is nog maar zeer de vraag. Op dit moment zijn ze daar niet toe in staat. En de vraag is of ze dat ooit toe in staat zullen zijn. Maar het is wel heel significant, want ja, het is heel zichtbaar wat er gebeurt. Het haalt de krantenkoppen. En dus ook strategische communicatie zal zeker een doel zijn wat ermee wordt nagestreefd.
1: En het heroveren van de Krim, dat is één, maar het tweede zou kunnen zijn dat de Krim voor Rusland niet meer functioneel is. Dat de Krim niet of nauwelijks meer kunnen bereiken. Dat die belangrijke marinebasis, Sevastopol, geïsoleerd raakt. Dus daarmee verzwak je hoe dan ook je tegenstander.
3: Ja, zeker als je kijkt naar de positie, hè, van de Russische Zwarte Zeevloot. Waarvan al veel schepen overigens zijn vernietigd of zwaar beschadigd, dan is die zeker verzwakt. Want die heeft zich eigenlijk voor een belangrijk deel teruggetrokken in het oostelijk deel van de Zwarte Zee. Tegen Rusland aan, zeg maar. Simferopol is daar een haven. Nee, niet Simferopol.
1: Sevastopol.
3: Maar goed, Novorossia zeg ik ook wel. Ja, dat betekent dat ze in het gedeelte wat grenst aan Oekraïne, zeg maar bij Odessa bijvoorbeeld, dat de Zwarte Zeevloot daar veel minder actief is en eigenlijk misschien wel helemaal verdwenen. Dus dat is een belangrijk winstpunt. Aan de andere kant, inderdaad, proberen ze misschien inderdaad wel de Krim gewoon onhoudbaar te maken voor de Russen. Als je de zaak, als je het schiereiland zodanig kunt isoleren door bijvoorbeeld die Kertsbrug, hè, die de Krim dan rechtstreeks met Rusland verbindt, door die zodanig te beschadigen of misschien wel helemaal te vernietigen dat die niet meer kan worden gebruikt, en dat ook de verbindingen die vanuit het bezette gedeelte van Oekraïne komen, denk aan de provincie Gerson en de provincie Zaporizhia naar de Krim toe, als je die ook kunt vernietigen, ja, dan is de Krim feitelijk onbruikbaar geworden voor de Russen. En dat is natuurlijk misschien ook wel een doel. Misschien hè, is dat ook wel een beetje ijdele hoop. Denken ze dan dat de Russen dan ook uit de Krim zullen vertrekken? Maar goed, dat moeten we nog even afwachten.
1: Ja, want je gaf ook al aan, Oekraïne houdt dit op deze manier niet vol. Terwijl de teneur toch ook in de westerse media, die ik dan vooral moet lezen en volgen, wel is dat de Oekraïne de bovenliggende partij is.
3: Ja, dat is ook wel zo, hoor. Oekraïne aan het front, zeg maar, zijn ze steeds dominanter. En dat heeft vooral te maken met het feit dat ze qua inzet en ook ontwikkeling van drones toch wel de Russen voorbij zijn gestreefd. Dat heeft ook veel te maken met de steun die ze vanuit het buitenland krijgen. Onder andere vanuit Nederland. Nederland is een enorme supporter van de droneoorlog die Oekraïne voert aan het front. Daarnaast zijn ze steeds beter geworden met het ontwikkelen en inzetten van lange afstandsdrones. Tot zeker 2000 kilometer zeg maar over de Russische grens hebben ze olieinstallaties aangevallen. En ze werken op dit moment aan een kruisluchtwapen, een andere drone, een grotere drone, die zelfs tot 3000 kilometer kan komen. Dat betekent in feite dat je doelen in Siberië zou kunnen aanvallen. Dus ja, dat is een belangrijk punt. Nou, daarnaast zie je inderdaad dit soort ontwikkelingen op de Krim. Dus dat zijn zichtbare dingen waardoor je kunt zeggen, ja, de kansen lijken te keren. Waar Oekraïne nog steeds wel heel kwetsbaar is, is natuurlijk voor aanvallen door de lucht met massale hoeveelheden drones ballistische raketten en kruisluchtwapens vanuit Rusland op Oekraïnse steden. En dat is, denk ik, op dit moment lijkt het ook de enige manier waarop de Russen enigszins kunnen terugslaan en Oekraïne pijn doen.
1: Peter Weininga van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies, dankjewel. Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Andries van Luik, hij is de topman Europa bij de broker. De nieuwe broker in Nederland in ieder geval, Webull. En Wim Zwanenburg van Stroef en Lemberger. Minder nieuw, maar altijd welkom.
4: Dank je.
1: Fijn dat je er bent, Wim. Met nieuws over FedEx.
4: Ja, FedEx kwam gisteravond na beurs met cijfers. En er wordt zeker belangstelling naar uitgekeken. Niet alleen voor het aandeel en de onderneming zelf. Maar vooral omdat de pakketbezorgdienst eigenlijk toch wel ook als een indicator wordt gezien voor de wereldhandel. En heel opvallend, toen ze het eerste kwartaal rapporteerden. Ze hebben gebroken boekjaar. Dat was in maart. Dus toen zaten daar de maanden december, januari, februari in. Dus nog niet de oorlog, maar toen hebben ze al de outlook verhoogd voor de rest van het jaar. En dat hebben ze gisteravond bij de rapportage van de cijfers opnieuw gedaan. En bovendien waren die cijfers zowel qua omzet als winst per aandeel beter dan verwacht. Echter, ja, gisteren was er een heel negatief sentiment op de markt. Ook na beurs werden de cijfers van FedEx eigenlijk negatief ontvangen. Koers waren al zo'n 3% vanaf was, ging nog eens een keer 7% vanaf in de nabeurshandel. Maar desalniettemin, ze hebben het heel goed gedaan. Ze hebben gewoon de verwachtingen van de analisten van Wall Street.
1: Maar wat zegt dit? Ik zie heel duidelijk dat jij je macro-economische jasje aangetrokken hebt. Wat zegt dit dan over de stand van de economie in Amerika?
4: Nou, toch wel dat die eigenlijk goed draait. Maar dit is echt wel, behalve een Amerikaanse company, een global company. En FedEx heeft onder andere de grootste luchtvloot ter wereld. En een van de vragen van analisten tijdens de conference call was ook van hoe reageerde, welke impact is er van op de bedrijfsresultaten van de hogere gestegen brandstofkosten. Nou, FedEx weet een toeslag te berekenen. Dat wordt op maandbasis vooruit geprognosticeerd. Ze doen ook wat aan hedging. En de topman zei van tot nu toe heeft het eigenlijk geen impact op de bedrijfsresultaten. En ook de volumes, die vallen dus eigenlijk gigantisch mee. FedEx is bovendien wel ook in een herstructureringsoperatie. Ze hebben de vrachtdivisie afgestoten. Ja. Dat is meer binnenlands in de VS. Het aandeel is lange tijd achtergebleven. Ze kunnen de winstmarges wat opkrikken door zich op speciale sectoren te richten. Dat zijn gezondheidszorg en niet te vergeten natuurlijk de technologie sector. En daar zien we alleen maar stijgende volumes. Wereldwijde transporten, we weten dat de chips uit Taiwan moeten worden gehaald enzovoort en verscheept. En bij dat soort zaken speelt TSMC natuurlijk ook met de pakketten die ze moeten verzenden. En FedEx profiteert daar ten volle van.
1: Andries, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
1: We gaan het natuurlijk nog uitgebreid hebben over technologie. Dat levert soms banen op en soms kost het banen. Nieuws over Oracle, daar hebben ze nog eens eventjes de cijfers bij gehouden. Heeft het afgelopen jaar 21.000 banen geschrapt. Heeft te maken met een andere focus op onder andere de cloud, maar toch ook wel de invloed van AI. Ik geloof dat veel medewerkers per mail hoorden dat ze niet meer hoefden te komen.
5: Dat klopt. 21.000 man, inderdaad. Het is een beetje een apart artikel. Want ik heb er zelf nooit zo heel erg bij stilgestaan. Maar als je kijkt naar Oracle, ja, dat staat natuurlijk aan de voorgrond van het creëren van AI-datacenters en OpenAI. Maar zo'n bedrijf wordt twee keer zo hard geraakt dan de normale bedrijven die met AI te werk willen gaan. Want zij moeten, om die investering te kunnen doen, om AI te kunnen bouwen en te maken, et cetera, moeten zij banen schrappen om die kosten te kunnen financieren. Nou, dat levert natuurlijk een en al problemen mee. Dus ze gaan, in feite gaan ze mensen nu ontslaan om later AI te kunnen vervangen en winst kunnen maken. Dus Oracle is zowel een slachtoffer als een facilitator als het gaat om AI-gedreven banenverlies eigenlijk.
1: Daar dus noodgedwongen. Het kon ook niet anders op deze manier. Als je zegt, exact, we hebben dat geld nodig. Herstructureren kost overigens ook geld. Hè? Loopt in de miljarden als je 21.000 man ontslaat.
5: Exact.
1: Wim, we hebben er in het beleggerspel al op vooruit geblikt. Het is ook belangrijk voor de Nederlandse chipbedrijven en voor wereldwijde ontwikkelingen. Micron. De geheugenchips gaat het dan om?
4: Ja, nou ja, daar is natuurlijk ook enigszins de nervositeit in de markt mee te verklaren gisteren. Hè. We hebben de afgelopen weken natuurlijk enorm explosieve koersontwikkeling gezien. Alles wat met AI en chips gerelateerd is. Halfgeleider aandelen die werkelijk omhoog schoten. Tegelijkertijd natuurlijk de beursintroductie van SpaceX. Ook aankondigingen van de zogenaamde hyperscalers. En dan heb je het over de Amazon, de Microsoft, de Meta's en noem maar op. Zelfs ook eigenlijk Oracle's. Dat ze datacenters gaan bouwen en voor AI-toepassingen en investeringen doen komend jaar die al de 800 miljard gaan overtreffen. Oh. Dus dit is mega. Er wordt de aanleg gerealiseerd van de nieuwe AI-infrastructuur. Nou, we keken altijd naar Nvidia. Die leverde de GPU's, grafische processoren die uiteindelijk ook voor AI-toepassingen heel goed geschikt bleken. Maar er werd minder gelet op de CPU's en nog minder eigenlijk op de geheugenchips. En Micron, nou, kwam men tot de ontdekking vorig jaar, was de leveranciers. En als je datacenters bouwt, dan moet je nog ook wel nieuwe servers installeren. Daar moeten ook veel geheugenchips in.
0: Het is wel het simpele
4: spul, toch? En als je dan ziet wat de omzettoename is die verwacht wordt van Micron, die is al, als ik dat hier even in beeld heb, die is voor dit kwartaal 283% gemiddeld. En de winst per aandeel, nou, bijna 1000 afgerond. Ja. 973% winststijging. Daar is natuurlijk ook de koersstijging deels al op vooruitgelopen.
0: Wat was het, 900% in een jaar?
4: Die is natuurlijk gisteren heeft het aandeel 13% prijs gegeven. Maar over het afgelopen 12 maanden is dat aandeel met 760% gestegen. Ja. Ja. En die behoort nu ook zeg maar tot bijna de grote vier in de Amerikaanse S&P-index. Dus ja, dit creëert even wat nervositeit. Als je kijkt eigenlijk naar bijvoorbeeld de VIX, die altijd een goede indicator is voor de brede markt.
0: Dat is de volatiliteitsindex.
4: De beweeglijkheid, als soms de angstbarometer genoemd. Maar er is ook een zo'n VIX voor de Nasdaq. En ja, op dit moment schiet gewoon die Nasdaq echt heen en weer. En gisteren zagen we dus zo'n dag. Maar ik zag vanmorgen ook al de futures voor de Nasdaq, die staan weer in de plus. Dus het is even nervositeit. Het is toch gewoon AI wat alles drijft. Ik heb ook een grafiek gezien waaruit we konden zien wat de winstbijdrage was van de totale koersontwikkeling. Als we zeg maar AI-gerelateerde chips eruit nemen en ook energie-gerelateerde chips, dan staat de S&P 500 gewoon dit jaar in per saldo in de min. Maar AI is een sterke drijver en ook geheugenchips horen erbij. Dus er wordt met spanning uitgekeken naar de cijfers vanavond.
0: Het is vanavond om 10:00. Dat is ook midden in de wedstrijd Bosnië-Qatar.
4: Ja, ik heb gelukkig
0: jouw midden. Buurman kijkt denk ik naar Bosnië-Qatar. Jij?
6: Zeker.
4: Nou, Ik denk dat deze uitslag wel enigszins voorspelbaar is. Niet de mate waarin maar wie er zal winnen.
0: Oh?
4: Maar eerlijk gezegd zijn voor mij die cijfers van Micron spannender. Nou, ik heb gelukkig ook meerdere schermen op mijn bureau.
0: Ja, heb je nog een vraag voor Andries? Want een nieuwe broker in Nederland, hebben we dat nodig?
4: Daar plaats ik wel wat kanttekeningen bij. Aan de andere kant, we zien dat de technologische ontwikkeling zo snel is. En als je zeg maar de oude systemen achter je kan laten en met nieuw directe omzet, met inderdaad AI, ja, dan kan je misschien toch wel een voorsprong creëren. Banken zitten met allerlei technologische systemen die inmiddels toch wel behoorlijk verouderd zijn.
0: Maar wat is dan je kanttekening? Want nu zeg je eigenlijk dat het altijd
6: meer concurrentie is.
4: Meer concurrentie is op zichzelf altijd goed, maar je denkt al, er zijn heel veel brokers. Maar eentje die de nieuwste technologie inzet en de concurrentie aanwakkert, dat is altijd welkom.
5: Kijk, dat is goed om te horen.
0: Zullen we er zo meteen maar eens dieper op ingaan?
5: Zeker.
0: Mooi, dan gaan we dat doen. Ik kijk nog even naar de stand van de AEX en ik zie 0,2% in de plus, 1068 punten. Wim Spanenburg van Stroef en Lemberger. Fijn dat je er was. Tot de volgende keer. En twee wedstrijden tegelijk, hè, in die derde poolwedstrijd. Dus het is inderdaad een kwestie van veel schermen en aanzetten maar. Zometeen Webull in Nederland. Waarom juist daar als je Europa wil veroveren?
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
8: We zitten inmiddels op 500 afleveringen van de Technoloog. Honderden fascinerende, boeiende gasten. Duizenden bijzondere inzichten over technologie, innovatie en verandering. Als een van de eerste podcasts van Nederland kijkt de Technoloog al jaren vooruit. Voor de volgende 500 afleveringen zoek zoeken we een partner die dezelfde blik op de toekomst deelt, zodat we samen de toekomst vorm kunnen geven. Neem contact op via technoloog@bnr.nl.
6: De beleggingsmogelijkheden zijn veelzijdiger dan ooit. Maar hoe groter het aanbod, hoe lastiger het is om ruis en trends van elkaar te onderscheiden. Dat ziet ook Sandy Blauwboer-Boots, directeur vermogensbeheer bij ABN AMRO Mees Pierson. Volgens haar zoeken vermogende beleggers een partner die niet alleen de markt begrijpt, maar ook hun leven en ambities. Lees meer over beleggingsmogelijkheden die passen bij jouw kijk op het leven op partner.fd.nl/ABN AMRO Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt een deel van uw inleg verliezen.
9: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
10: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
11: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
9: ERP, WMS of planningsoftware die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen? Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
11: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
12: Het is nog onbeproefde technologie, maar ergens in de komende pakken bij 10 jaar komt de quantumcomputer er echt aan. Is dat iets om nu in te investeren? Juist nu alles wat er met AI gebeurd is. Dat horen we op het event van GrowthState Ventures met de Grote Techshow. Vandaag om 3 uur op BNR en altijd als podcast.
13: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. BNR
14: Verkeer. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. 60 kilometer file op dit moment in Nederland. En de langste file die staat op de A2, Den Bosch richting Maastricht. Tussen knooppunt Eckersweijer en knooppunt De Hocht. Daar staat een geschaarde vrachtwagen. 25 minuten vertraging hier. De A16 dan richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en afrit Dordrecht Centrum. 6 kilometer met 15 minuten vertraging door een ongeluk. De A29, Bergen op Zoom richting Rotterdam. Daar heb je een klein half uur vertraging tussen knooppunt Sabina en afrit Numansdorp. En tot slot de A58 richting Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batadorp doe je er 15 minuten langer over. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A2 Utrecht richting Den Bosch bij hectometerpaal 100,8. En de A15 richting Gorkum bij hectometerpaal 118,9.
15: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
16: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. De familie van het vermoorde meisje Lisa uit Apkoude heeft veel last gehad van de discussie over agenten die informatie opzochten over de zaak. Dat zei hun advocaat tijdens een voorbereidende zitting tegen de verdachte. Minister Van Beel noemde de agenten sensatiezoekers, maar later bond hij weer in. In het onderzoek naar stembusfraude in Gorkum zijn 6 mensen opgepakt. Ze zouden volmacht hebben geronseld bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Gorkum besloot uiteindelijk om de verkiezingen daarom over te doen. De politie sluit meer arrestaties niet uit, want het onderzoek is nog niet afgerond. Het is soms een kwestie van een lange adem als je een procedure wint over de huurprijs of de staat van je huis. In 1 op de 10 gevallen komt de huisbaas niet in actie en moet je weer een zaak aanspannen, heeft Poynter uitgezocht. De Woonbond is niet verbaasd, ze horen dit soort klachten ook om de haverklap. Duitsland heeft de knoop doorgehakt. De orde bij de Nederlandse scheepsbouwer Damen voor 6 marinefregatten wordt definitief geschrapt. De Duitsers gaan ze nu zelf maken. De bouw bij Damen werd te duur, met 18 miljard euro. En het project liep ook steeds meer vertraging op. Damen heeft nog niet gereageerd. En steeds meer steden openen speciale plekken waar mensen verkoeling kunnen zoeken. Zo is in Groningen tot en met vrijdag het provinciehuis overdag open. In de 4 grote steden kunnen mensen terecht in kerken, buurthuizen en bibliotheken. Vanwege de hitte geldt vanaf vanmiddag voor grote delen van het land code oranje. Het weer dan van Weer Online. V- Veel zon en warm. Op de Waddena wordt het vanmiddag 31 tot plaatselijk 36 graden. Ook vanavond blijft het nog lang warm. En dat was het ANP-nieuws.
1: Zometeen, waarom begint de victorie voor Webull in Nederland? Je hoort het in BNR Zaken doen.
17: Inkomsten die verdwijnen naar onderhoud. Wetgeving die continu verandert. Tja, vastgoed. Je moet er maar zin in hebben.
18: Ontdek Obli en laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7%. Maandelijks uitgekeerd.
17: Obli. Meer rust, meer rendement.
19: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
20: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
19: Ja, flexibel ticket, hè?
20: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
19: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
17: Je vermogen laten groeien zonder zorgen? Kijk op obli.nl.
21: De 100 rijkste Nederlandse self-made ondernemers onder de 40 bezitten gezamenlijk bijna 6,4 miljard. Ze verdienen hun geld met slimme innovaties, AI, crypto of ouderwetse handel. Benieuwd naar de complete quotelijst? Bestel nu jouw editie op quotenet.nl/actie.
22: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
21: Bestel nu jouw editie van de top 100 jonge self-made miljonairs op quotenet.nl/actie.
23: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
15: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top. Van Nederland.
1: Terwijl er op de Amerikaanse beursvloer records worden gebroken, ligt het beleggerslandschap in Nederland er toch wat rustiger bij. Genoeg reden wel voor Webull, wereldwijd opererend broker, om juist in Nederland te gaan kijken of de rest van Europa ook veroverd kan worden. Daar ga ik over praten met degene die verantwoordelijk is voor de lancering in Europa, Andries van Luik van Webull Securities. Hoofd Europa, welkom.
24: Dankjewel, goedemiddag.
1: Hoe lang is Webull actief in Nederland?
24: Webull is nu ongeveer zo'n 2,5 jaar actief. Waarvan ongeveer anderhalf jaar wij ons bezig hielden met het verkrijgen van de vergunningen. En vervolgens zijn we nu een jaar haast operationeel.
1: En welke verwachtingen had je bij de lancering van het merk? Als je kijkt naar aantal klanten, transacties, gaat het allemaal volgens het boekje?
24: Nee, dat is natuurlijk een moeizaam traject waarbij je eigenlijk vertrouwen moet gaan winnen bij de beleggers in Nederland. Je moet je merk kenbaar gaan maken. Het is een nieuwe speler. Wat je hebt gezien in de afgelopen paar jaar is dat er een hele hoop spelers de Nederlandse markt zijn toegetreden op een gegeven moment, hè, vanuit de technologie. En dat er ook weer een hele hoop spelers weg zijn gegaan. Dus ik geloof ook dat de Nederlandse belegger ook met veel argwaan kijkt naar nieuwe spelers die toetreden en gaan afwachten van blijven die dan ook? Of is het weer een eendagsvlieg die dan over een paar maanden of over een jaar weer weg is?
1: Ja. En jij gaat hier op de radio zeggen dat jullie nog lang niet zijn vertrokken.
24: Nee, wij zijn hier permanent en wij gaan kijken of we de Europese markt kunnen veroveren.
1: Maar je bent al eerlijk geweest door te zeggen dat het een moeizaam proces is om het vertrouwen van die belegger te winnen. Moeizamer ook dan vooraf gedacht?
24: Nee, je weet dat uiteindelijk je er heel veel marketing power tegenaan moet gooien om vertrouwen te creëren onder de beleggers. Dus we zijn nu bezig met een brand marketing campaign om dat te kunnen bewerkstelligen. Ja, en dan op een gegeven moment moeten beleggers je gaan opzoeken en gaan kijken of wat jij zegt waar is en of je pretendeert wat je allemaal kan aanbieden en of dat inderdaad overtreffende trap is of dat inderdaad waar is. En dan op een gegeven moment dat product gaan omarmen.
1: Zijn er nu al dingen die jij zelf in het afgelopen jaar met terugwerkende kracht liever anders had gedaan?
24: Nee. Kan ik eerlijk zeggen dat ik dat nog... Nee.
1: Wat heb je dan gedaan? Want er moet nog veel komen als ik jou zo hoor.
24: Nee, we zijn op heel veel fronten zijn we bezig. We hebben natuurlijk een hele volwaardige app draaien in Amerika. En die hebben zo'n 7 jaar voorsprong op ons. En een van de redenen waarom het zo lang heeft geduurd voordat Webull uiteindelijk de stap heeft genomen om Europa toe te treden is omdat het gewoon een hele complexe markt is. Met regelgeving, culturen, verschillende landen, goldplating op het gebied van regelgeving. Dus daar zijn ze heel voorzichtig mee geweest. Nu zijn we er. En dan probeer je dus op het moment dat je die vergunning hebt, een volwaardig product te hebben die je kan aanbieden aan de Nederlandse markt, die ook de concurrentie kan aangaan met de gevestigde order. Praat je over minimum viable products, maar in de online wereld is dat killing, want als je met een minimum viable product de markt ingaat, word je onmiddellijk gestraft en het duurt een aantal jaren voordat klanten of beleggers überhaupt de moeite weer nemen om je te gaan leren kennen.
1: En waarom zou je dan niet zeggen, we gaan meteen vol op het orgel, we weten hoe die app eruit kan zien in Amerika, 7 jaar voorsprong zeg je, dan hoef je toch ook niet met een minimum viable product
24: te komen. Maar je kan natuurlijk wel in die tussenliggende periode kan je natuurlijk wel op verschillende beleggers gaan richten. Hè? Dus als we kijken naar de hele actieve traders, daar hebben we al een redelijk product voor staan. Dat kan beter en dat zal eind dit jaar, zal dat met de technologie die we in Amerika hebben, zal dat geïntegreerd zijn en dan komen die ook goed aan bod. Maar je hebt natuurlijk ook een hele hoop beginnende beleggers en beleggers die gewoon naar slimmigheden op zoek zijn, nieuwe technologie, waarvan het product wel goed genoeg is.
1: Beginnende beleggers die babbelen daar een beetje over op hun werk met hun collega's, terwijl ze een koffietje wegdrinken en die komen dan heel snel bij de gekende namen.
24: Ja, nee,
1: waar je voor een prikkie kunt handelen of een index kunt volgen en dan maak je vrij risicoloos je entree in die wereld.
24: Ja, en dat is dus inderdaad waar dat brandmarketing weer belangrijk voor is. Je moet jezelf kenbaar maken, je moet het vertrouwen winnen van de beleggers. En dat kost tijd. En dat,
1: maar die beginnende belegger is misschien ook helemaal niet op zoek naar heel veel poespas.
24: Nee, en dat hebben wij, en dat kunnen wij dus in die app ook realiseren. Hè. Je kan dus op een gegeven moment een light versie downloaden, waarbij je dus niet al die toeters en bellen hebt, maar dat het gewoon heel basic is. Maar het gaat ook om de diensten die je aanbiedt. Hè. Dus als je kijkt naar wat heel vaak voorkomt als een belegger op zo'n platform komt, dan wordt hij overspoeld met data, met tickers, noem het maar op. En dan weet hij echt niet meer wat hij moet doen. Nou, dan kan je dus op een gegeven moment kan je de diensten naar voren gaan brengen, die zeggen van oké. We slaan hem helemaal plat. Kijk eerst eens even hoeveel risico je wil gaan lopen.
1: Jullie hebben het hele instrumentarium. Ik heb wel eens begrepen, en zo komt het ook wel over op mij, dat jullie een soort particuliere Bloomberg-terminal zijn. Dus je kunt het zo gek maken als je zelf wil.
24: Nou, zo is het natuurlijk ooit begonnen met de Bloomberg-terminal voor de retailmarkt. Dus qua marktdata hebben we extreem veel in dat platform zitten. Dat is ook heel lastig voor beleggers. Dus wat we nu hebben gedaan is, we hebben AI geïntroduceerd omdat behapbaar te maken voor beleggers, zodat ze zelf parameters kunnen instellen om te zien wat voor soort nieuws ze over bepaalde aandelen of markten willen ontvangen. Met AR gaan we heel ver. We hebben natuurlijk ook ons eigen AI-systeem erin zitten, Vega, die dus inderdaad beleggers ondersteunt met het inzicht krijgen van hun beleggersgedrag.
1: Maar brokers die zeggen, we hebben AI ontdekt, ja, sluit achteraan in de rij, toch?
24: Nou, ik denk dat het wel heel erg meevalt. Ik denk dat je moet kunnen laten zien dat je het hebt en dat het werkt. En ik wil nog wel partijen zien hier in Nederland die AI daadwerkelijk hebben geïntegreerd in hun systeem.
1: Maar AI is niet per se de meerwaarde. Het hangt ervan af wat je ermee kunt.
24: Nee, maar dat is het. Exact. En hoe je het inzet en hoe je dus beleggers inderdaad kan gaan ondersteunen in hun beleggingsgedrag of in hun beleggingsactiviteiten. En een van de laatste, meest recente dingen die we geïntroduceerd hebben is een connectie tussen onze desktop en OpenAI met een API, waarbij je dus met AI agents je eigen AI agents kan bouwen en kan koppelen aan je platform, waarmee je dus eigenlijk geautomatiseerd je eigen beleggingsstrategie kan laten uitvoeren. Nou, een van de voordelen.
1: Je bent dus nog volop bezig. Dus je hebt er toch voor gekozen om iets te lanceren in Nederland. En dat mocht misschien ook wel als je 1,5 jaar bezig bent om een vergunning te krijgen waarvan je willens en wetens al wist, dit is niet af.
24: Nee, dat klopt. En dat is een fair point. Maar je kan natuurlijk ook 2 of 3 jaar even in de wachtkamer gaan zitten. En dan ondertussen dendert die markt weer vooruit. En dan kom jij weer.
1: Zou je die markt nu al kunnen omschrijven als groot, maar ook verzadigd?
24: Ja, hij is extreem gefragmenteerd. En ik denk ook wel dat er een consolidatieslag gaat plaatsvinden. Je hebt natuurlijk heel veel spelers.
1: Dus jullie zijn er net, maar hebben ook al overnamekandidaten op het oog.
24: Nou, dat sluit ik nooit uit.
1: Oh, nee, serieus?
24: Nee, weet je, wij willen natuurlijk de grootste global player worden die er is op retail vlak. Dat kan je met autonome groei doen, maar dat kan je ook door middel van overnames gaan doen.
1: Maar dat heeft toch pas zin als je tussen de oren zit bij die belegger waarvan jij zegt, die is lastig te bereiken. Ja. Daar komt nog wel wat marketingpower aan.
24: Maar de grap is, we zijn niet onbekend bij de beleggers. We hebben binnen Webull kan je registreren en dan krijg je toegang tot het platform. Mag je gebruik maken van die market data. Kan je dus alles zien en bekijken en bestuderen wat het platform biedt. En om even een voorbeeld te geven, toen wij Duitsland ingingen, een maand geleden ongeveer, hadden wij al 30.000 klanten die Webull gebruikten op basis van die marktdata.
1: Volgens mij wordt er in Europa ook gehandeld via een Duits handelsplatform, toch?
24: Klopt. Zijn jullie live in Duitsland. Spanje gaat volgende week hopelijk live.
1: En daar ga je ook over?
24: Daar ga ik ook over.
1: Zo.
24: Ja.
1: En hoeveel landen komen er dan nog in welk tempo?
24: Nou, voor dit jaar hebben wij Duitsland, Spanje, Italië en Portugal op het vizier staan. Daar willen we actief binnenkomen. En dan voor volgend jaar, dan gaan we Scandinavië of Zweden, Denemarken, Ierland, Polen, Frankrijk. Frankrijk is natuurlijk een lastig land.
1: Zegt Frankrijk is een lastig land, maar toch nog even naar waar we hier zijn in Amsterdam, de hoofdstad van Nederland. Je bent blijkbaar anderhalf jaar bezig geweest om een vergunning te krijgen bij de Autoriteit Financiële Markten. Je zit in een land waar diezelfde Autoriteit Financiële Markten recent nog heeft gezegd 800.000 huishoudens, hoe laag de spaarrente ook is, hoe vaak we moeten uitleggen dat er een geldillusie is, dat je eigenlijk armer wordt door te kijken naar je banksaldo. Ze beleggen niet.
24: Nee, maar dat gaat wel veranderen. Dat geloof ik zeker. Ik geloof ook dat de retailmarkt in Nederland op beleggingsvlak groter gaat worden. En dat heeft alles te maken met die nieuwe pensioenwet die geïntroduceerd is. Daar gaan mensen pensioengaten krijgen. En om die te kunnen opvullen, moet je gaan beleggen.
1: Dus de belofte bij de overgang van het nieuwe stelsel is, we krijgen geen pechgeneraties en we gaan kijken met welke buffers wij deze generatie, de jongere generatie, die zometeen niet meer kan profiteren van de doorsneesystematiek, kunnen gaan compenseren.
24: Ja, nou, dat is heel leuk voor de jonge generatie. Je hebt ook met de wat oudere generatie te maken, de 40-jarigen. Die hebben echt een serieus probleem vanaf volgend jaar 2028. Of over 2 jaar. En dan moet je dus gewoon gaan beleggen. Of je het nou leuk vindt of niet. Wil jij op een gegeven moment een fatsoenlijk pensioen hebben, moet je extra middelen aanwenden om te renderen. En te zorgen
1: er zijn wel wat partijen die al de nodige reclamecampagnes hebben gewijd aan het potje dat je belastingvrij kunt opbouwen.
24: Ja, en ik ben helemaal voor marktwerking. En de tijd zal het leren op een gegeven moment of je op de juiste wijze je product kan aanbieden aan je klanten waarmee die zich comfortabel genoeg voelt om daar voordeel uit te behalen. En het zit allemaal in de ervaring die klanten hebben met die technologie, om te kijken of ze dan inderdaad als beleggingsplatform.
1: Maar die wat risicoaverse houding is niet per se Nederlands, die is Europees. Vanuit Brussel wordt er vaak genoeg gezegd, we moeten toe naar een investeringsunie. We moeten ervoor zorgen dat Europese bedrijven, doordat Europeanen gaan beleggen, ook makkelijker geld kunnen ophalen. Ja. Dus jij hebt hier een flinke kluif te pakken als hoofd-Europa van Webull, anders dan jouw collega's in Amerika of Azië.
24: Nee, klopt. Maar ik zie dat meer als kansen. Hè. Ik bedoel, het is volop in beweging. Er worden aan allerlei knoppen gedraaid om te zorgen dat die particulier gaat beleggen. En in ieder geval dat hij bewust wordt dat hij moet gaan beleggen. En alle beetjes helpen. En als die markt dan daardoor wat groter wordt, ja, dan ga je op een gegeven moment daar in je kracht komen.
1: Heb je, of heeft men in Amerika, Nederland ook uitgekozen, omdat als je hier een vergunning krijgt van de AFM, traject van anderhalf jaar, je wel bijna zeker weet dat het in andere landen ook gaat lukken?
24: Nou, dat zit anders in elkaar. Hè. Nederland, ik durf oprecht te zeggen dat Nederland de zwaarste toezichthouder is om een vergunning bij te krijgen. Dus op het moment dat je die hebt, geldt dat ook als een soort keurmerk. Hè? Het boezemt kwaliteit of kwaliteit in bij de beleggers. Op het moment dat je dat hebt, dan zijn er ook regels dat je dus, wat wij dan noemen, mag paspoorten naar andere landen. Dus onder de Nederlandse vergunning mag ik in Duitsland en al die andere landen binnen de EEA mag ik opereren. En vallen al die beleggers onder Nederlands toezicht. Maar elk land heeft weer bovenop de Europese regelgeving zijn eigen regeltjes verzonnen waar je aan moet voldoen. Ja. En dat maakt het gewoon complex om die landen in te komen. Want het laatste wat je wil is dat je op je vingers wordt getikt door een lokale toezichthouder.
1: Dan gaan we nu naar het gorddroge deel van dit interview. Namelijk, wat moet je doen om die vergunning te krijgen? Anderhalf jaar lang is dat papieren overleggen.
24: Het is zorgen dat de toezichthouder zich comfortabel voelt met de infrastructuur zoals jij hem hebt neergezet. Dat die voldoet aan alle wet en regelgeving. Dat vermogensscheiding goed is ingericht. He, dat mochten wij failliet gaan, het geld van de beleggers veilig is gesteld, maar ook de beleggingen. En dan vervolgens over je interne organisatie. Hoe is die ingericht? Hebben jullie daar goede checks en balances zitten die problemen kunnen voorkomen. En die erop toezien dat wij compliant zijn met wat toezichthouder ons.
1: Hebben jullie nog wat kiezeltjes in de schoen moeten wegwerken voordat de AFM dacht?
24: Nee, want
1: de vlag
24: ik heb het traject al eens een keer eerder meegemaakt. En we hebben op zich een hele goede verstandhouding met de AFM. Dus daar wordt gewoon heel openlijk over gesproken. Ik geloof ook in die openheid. Want zeker met ontwikkelingen zoals AI, waar de AFM eigenlijk achter de oren krabt om te kijken van ja, wat. Hoe moeten we ons opstellen met deze technologie? Daar werken we het liefst mee samen om te kijken van oké, waar liggen de grenzen? Waar gaan we over onze vergunningsgrenzen heen? En waar kunnen wij een gulle middenweg vinden die voor de AFM comfortabel is, maar die voor ons ook werkt?
1: Dus het is een vertrouwenskwestie. Ja. Dan toch nog even naar de origine van het bedrijf. Dan kom je al heel snel op Chinese technologie. Ja. Waar overigens ook in het Amerikaanse House wel eens vragen over zijn gesteld. Ja. Het is nu vooral een bedrijf dat groot is in Amerika. Ook in Amerika is genoteerd. Alles is tegenwoordig geopolitiek. Ja. Je kunt over alles vallen.
24: Gevoelig.
1: Nou, hier laten we ons dan ook van onze gevoelige kant zien. Speelt dat nog een rol als je Europa probeert te veroveren?
24: Nee, ik denk dat Amerika daar meer last van had. Dat was ook even de reden waarom we die beursgang geïnitieerd hebben. Om gewoon openheid van zaken te kunnen geven. En dat we weliswaar een Chinese oprichter hadden, maar dat het verder gewoon een volledig volwaardig Amerikaans bedrijf is.
1: Is ook een pre tegenwoordig in Europa, of niet? Als je een volwaardig Amerikaans bedrijf bent?
24: Nou, ik denk dat het feit dat wij onder de Nederlandse toezichthouder staan, dat al voldoende is. Want dan ben je gewoon helemaal doorgelicht en onderzocht door de toezichthouder om te zien of alles oké is. En dat moet genoeg vertrouwen inboezemen bij de beleggers.
1: Ja, maar boezemt ook vertrouwen in bij de beleggers in Webull zelf. Want als je kijkt naar die notering, de Nasdaq, ja, dan zie ik toch zonder al te veel moeite een minnetje.
24: Ja, nee, dat klopt. Maar alles heeft een aanloop nodig. Hè. En als je kijkt naar onze cijfers, laten wij een extreem harde groei zien. Alleen, wat wij merken is, als wij in al die landen actief willen zijn, moeten we daar ook flink marketingpower tegenaan gooien. Dus onze winsten worden enigszins
1: omgezet in verliezen.
24: Nee,
1: onderaan de streep wel, toch?
24: Ja, onderaan de streep is wel. Maar dat is allemaal te verklaren aan die marketing power. Maar verder zijn wij extreem solvent.
1: Maar wil je dan niet te veel op hetzelfde moment?
24: Nee, want je
1: krijgt
24: moet.
1: Krijgt hij niet overstretch?
24: Nee, dus is een beetje weer reflecteren op hoe Oracle de wedstrijd zit. Je moet investeren om uiteindelijk winst te kunnen maken. En dat zijn wij dus nu heel hard mee bezig. Wij willen die global player worden. We kunnen heel makkelijk in Amerika blijven zitten en daar ons dingetje doen. Maar als jij die global player wil worden, moet daar gewoon grof geld tegenaan. En dat zijn we op dit moment aan het doen. En dat is ook een van de redenen waarom we in een heel snel tempo die Europese markt proberen toe te treden. Omdat als we alleen maar in Nederland actief zouden zijn, dat is een relatief kleine markt.
1: Snap ik, maar het is wel een land waar je makkelijk kunt pionieren zonder al te veel brokken te maken.
24: Nee, klopt. En dat is ook waarom we Nederland hebben gekozen. Het is heel gekaderd. Hè. We hebben extreem goed onderlegde beleggers. Hè, zeker op het gebied van optiehandel. Dus je kan daar heel veel uitproberen. Je kan heel snel zien of iets werkt of niet werkt. Of ze bepaalde diensten of technologieën omarmen of niet. Ja, en dan als je weet dat het daar lukt, dan weet je ook zeker dat het in Duitsland en in andere landen een goede kans verslagen heeft.
1: Tijd voor een dilemma, als je er klaar voor bent.
24: Ja,
1: komt-ie.
0: Het dilemma.
1: Als je snel wilt toetreden tot de Nederlandse markt, is het logisch dat niet alles perfect is, of wij hadden onze toetreding beter wat kunnen uitstellen om elke functie naar volledige tevredenheid te implementeren.
24: Dat is op zekere hoogte, is dat waar?
1: Nee, dit is op zekere hoogte een duidelijk dilemma. Hoe zou je het beste kunnen doen? Dus snel en niet helemaal compleet, of langzamer met alle toeters en bellen?
24: Ik denk snel en tot op zekere hoogte wel een beetje
1: hij
24: compleet.
1: Doet het toch, hè? Ja, hij doet het toch. Andries van Luik van Webull. Ik kom er natuurlijk op en je wist dat het eraan zat te komen, omdat jullie aan de beurt zijn geweest. Bij de VEB, de Vereniging Effectenbezitters, daar hebben ze wat nadelen, wat onvolkomenheden op een rijtje gezet. Bijvoorbeeld het ontbreken van een aparte dollarrekening. Ja. Dat kan behoorlijk oplopen. Ja. Hè. Valutakosten zijn vrij duidelijk als je van de euro naar de dollar gaat of andersom. Maar in dit geval betekent het dat je handelt bij de aan- en de verkoop. Ja, loopt dat dan in de papieren? Dat kan beter als je toch het vertrouwen van beleggers wil winnen.
24: Ja, en dat is het mooie van een technologie-gedreven organisatie. Dat gaan we inderdaad komende maand introduceren. Dus we hebben goed naar onze beleggers geluisterd. Wij zien daar inderdaad dat iets is wat de Nederlanders willen hebben.
1: Dat wist je wel.
24: Tuurlijk wisten we het ook. Maar als je kijkt naar geautomatiseerde forex-transacties... Dan vraag je af wat voor extra toegevoegde waarde biedt zo'n US dollar wallet in dit geval. Maar die gaan we dus binnenkort introduceren. Maar doordat we dus zo technologisch gedreven zijn... luisteren wij dus ook heel erg naar onze klanten. En op het moment dat er echt iets fundamenteels aan de hand is... proberen we daarop te acteren. Proberen het zo snel mogenlijk zichtbaar te maken dat we het hebben opgelost. Ja.
1: Ik ga niet het hele lijstje af hoor, maar dat is langer dan alleen dit punt. Bijvoorbeeld zijn we wel of niet aangesloten bij het Kifid, klachtenloket voor de financiële instellingen.
24: Dat is ondertussen ook.
1: Ondertussen ook.
24: Dit artikel is geschreven toen we net gelanceerd waren. Ja, en op dat moment gaan wij verder doorakkeren op dat platform. En zie je dus dat bepaalde dingen anders moeten worden ingeregeld. Nou, daar nemen we stappen voor om dat dan meteen weer recht te zetten.
1: Ja, maar goed, dan loop je het risico dat je wat imagoschade oploopt.
24: Nou, ik denk dat op dat moment weinig mensen afwisten van het bestaan van Moneyball. Dus en als je kijkt naar de issues die naar voren zijn gebracht, denk ik dat het wel heel erg meevalt. Het zijn geen majeure issues die afbreuk doen aan je beleggingsplatform.
1: Nou, het gaat ook over als je het serieus aanpakt en je gaat voor de wat grotere orders, dat ook duurder kan worden, dat je dus als je kijkt naar jullie model vooral je slag kunt slaan met wat kleinere orders. Dat is een duidelijke afslag die je neemt.
24: Ja, dus daarom wordt volgende week een nieuwe prijsstelling ingevoerd. Wij werken snel, hè? Dus je moet actief opereren in deze markt. Dus dat hebben we ook gezien. Maar
1: dan toch tot overal komt het op mij over dat je enige haast hebt. Omdat je denkt, die markt is volop in beweging. We kunnen niet lang wachten, want voor je het weet pikt iemand anders mijn portie in. Maar waarom die haast?
24: Nee, het is niet haast. Wij hebben de mogelijkheid om snel te schakelen met dit bedrijf. Alles is geënt om zo snel mogelijk dingen te realiseren op het platform. Dus wij zien dat werkt. Dus als wij die kans krijgen, dan pakken we die ook. Dus op het moment dat we ergens gaten zien liggen, dan gaan we die opvullen zo snel mogelijk. Dus als wij niet de technologische backup hadden om dat te kunnen doen, zouden we ook een stuk minder gas geven. Maar hij is er en daar maken we volop gebruik van.
1: Wat willen ze precies in Amerika van jou zien? Want je bent nu bezig, waarschijnlijk heb je steeds meer klanten. Is er sprake van een snelle groei? Dat is ook makkelijk als je net begint overigens. Maar wanneer moet er dan iets staan waarvan zij zeggen dat is een solide basis, daar kun je zelfs winst mee realiseren?
24: Dus,
1: hoeveel tijd heb je?
24: 2 jaar.
1: En de tijd loopt al?
24: De tijd loopt, dus, maar dat gaan we ook wel waarmaken. Daar heb ik er vol vertrouwen in. Kijk, Amerika is de grootste markt voor Webull en Europa zal de tweede grootste markt voor hun worden. En daar is ook alles op gegeerd, op geënt. En daar krijg ik ook alle middelen voor om dat te kunnen doen. Dus dat gaan we doen. Dus misschien dat daar een beetje de haast vandaan komt. Maar
1: jij hem niet ervaart, dan...
24: Ik zie het als een uitdaging. Ik raak er niet van in de stress. Maar sommige mensen kunnen dat misschien opvatten als gehaast bezig zijn. Ja. Maar het is wel heel gefundeerd gehaast bezig zijn dan in die zin.
1: Er is de afgelopen tijd overigens meer dan voldoende aandacht voor beleggen. En zeker voor het niet missen van de boot, voor de FOMO. Als je kijkt naar geweldige, nauwelijks voor te stellen beursgangers als SpaceX. En er komt nog wat aan. OpenAI meldt zich, Anthropic meldt zich. Ja. Wat denk je dat de invloed is van dit soort beursgangen, dit soort bijna excessieve gebeurtenissen op jullie platform?
24: Nou, kijk, in de zin dat wij dit soort IPO's ondersteunen, dat wij het aanbieden wanneer er een IPO is van dergelijke bedrijven. Ja. Ja, nee, dat gaan wij zeker doen. SpaceX was natuurlijk hoe zeg je dat? Daar kwamen wij niet echt tussen als online platform om dat aan te kunnen bieden op die manier. Maar daar hebben we wel van geleerd en weten we dus nu ook hoe we in de toekomst daar wel op de voorgrond moeten gaan zitten om te zorgen dat we die IPO, dat mensen kunnen mee profiteren via ons platform op zo'n IPO.
1: Ja. En nu eventjes los van Webull.
24: Ja.
1: Je ziet namelijk de afgelopen dagen al dat SpaceX ook veel kan inleveren. Hè? Ja. Het heeft een enorme waarde. En als er dan ook maar een klein stukje van afgaat, dan is dat eigenlijk nauwelijks meer te overzien. Zit er ook een zeker risico in voor particuliere beleggers?
24: In dat soort bedrijven?
1: Ja, dit is vraag naar de bekende weg, maar...
24: Nee, maar dat vind ik wel. Ik blijf me verbazen dat als zelfs in de prospect staat dat een groot risicofactor Elon Musk zelf is, dat niet alle alarmbellen afgaan. En dat dus alle theorieën en fundamentele analyses gewoon de deur uit worden geflikkerd. En dat men gewoon denkt van, weet je, ik ga mee met het kudde gedrag. Ik ga het gewoon kopen, want het zal ongetwijfeld wel weer omhoog gaan. Waarom weet ik niet, maar dan heb ik in ieder geval het aandeel. Ja, dat vind ik dus echt heel apart gedrag.
1: Maar jij hebt het hier over de goed onderlegde echte Nederlandse belegger. Ja. Vorige week was hier de directeur van het Kifid. Jou wel bekend, want jullie zijn aangesloten. Die zegt toch, bij voortduring, financiële educatie. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Veel mensen weten er toch net niet voldoende van.
24: Maar zodra greed een rol gaat spelen, wordt alles overhoop gegooid en gelden geen regels meer. En dat zie je gewoon met dit soort IPO's.
1: Andries van Luik, wanneer zien wij elkaar weer? Wat heb je over twee jaar voor elkaar?
24: En ik hoop dat ik je heel snel in het systeem voorbij zie komen als nieuwe klant.
1: Dat gaan we meemaken. Andries van Luik, directeur Europa bij Webull. Dank voor je komst.
24: Dank.
1: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld naar het gesprek met Edwin Velzel. Het ging net al even over die nieuwe pensioenwet. Hij is de topman van pensioenuitvoerder PGGM. Luister dan naar de Top van Nederland. Abonneer je, dan hoef je geen aflevering te missen. De onrust van gisteren is verdwenen op de beurs. Maar betekent dat dan stilte voor de storm? Je hoort het in BNR Zaken doen.
23: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
2: BNR Business Beats.
0: Met de beste pop, funk en soul.
2: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Oh God damn, you got me in love again. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
3: Beats. Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
4: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
5: Yes!
25: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
4: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
5: Yes!
26: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
27: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
26: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
27: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
28: Niet tevreden met je huidige studie? Start je eigen bedrijf bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
29: Zit jij als finance of HR-manager met een onhandige software-erfenis? Poeh, dat is drie keer harder werken dan nodig. Bij Peppel maak je jouw ideale wereld. Je kiest zelf wat je gebruikt voor HR, payroll en finance. Een verademing. Geef je software een oppepper met Peppel. Dat is people zonder O.
30: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
31: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
32: Rook?
31: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
32: Nee, rook, uit de meterkast.
30: Johans Witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
31: Zo, koffie?
30: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis, glashelder.
33: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
23: Nu in de BNR-app.
1: Er is een dreigend watertekort door extreme hitte. De stemfraude in Gorinchem leidt tot meerdere aanhoudingen. En de overname van Vodafone Ziggo door Liberty Global krijgt groen licht van Brussel. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. Bij de ANWB zit Rijn Baartmans. Hoe staat het met de files op dit moment?
14: Er staat nu 100 kilometer file in het land. De meeste files worden veroorzaakt door ongelukken of pechgevallen. Dat is ook het geval op de A2, Den Bosch richting Maastricht. Tussen knooppunt Eckerswijer en knooppunt De Hocht. 40 minuten door een geschaarde vrachtwagen. De rechterrijstrook is er dicht. En daarom is het ook druk op de A58 richting Eindhoven. Bij Moergestel en knooppunt Batadorp. Een kwartier vertraging door die geschaarde vrachtwagen. De A15 dan, Gorinchem richting Rotterdam. Tussen Gorinchem en Sliedrecht is een ongeluk gebeurd. Hierdoor is de linkerrijstrook dicht en heb je 25 minuten vertraging. De A29 richting Rotterdam. Daar staat tussen knooppunt Sabina en de Haringvlietbrug een kapotte vrachtauto. Er is één rijstrook open en je vertraging is een kwartier. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. Dat is de A2 Utrecht richting Den Bosch bij hectometerpaal 100,8. En de A16 Belgische grens richting Breda. Daar staan ze te flitsen bij 70,8.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. In Frankrijk is voor het eerst ebola vastgesteld. Het gaat om een arts die pas geleden is teruggekeerd uit Congo, waar een grote uitbraak is. Hij is nu in isolatie en onderzocht wordt met wie die contact heeft gehad in Frankrijk. De Fransen denken dat er geen gevaar is voor de rest van Europa. In Gorinchem zijn 6 mensen opgepakt voor stembusfraude bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart. En de vraag is, zitten er ook lokale politici bij? De politie wil er niks over zeggen, maar bij de grootste partij, Democraten Gorinchem, doen ze dat wel. Het gaat niet om onze mensen, zegt de fractievoorzitter. De Nederlandse scheepsbouwer Daam is een grote orde kwijt. De bouw van 6 Duitse marinefregatten. De Duitsers zien er vanaf omdat het project van 18 miljard veel te duur werd en steeds meer vertraging opliep. De Duitse marine bestelt de schepen nu in Duitsland zelf, die veel goedkoper zijn dan de schepen van Daam. De familie van het vermoorde meisje Lisa uit Apkoude heeft veel last gehad van de discussie over agenten die informatie opzochten over de zaak. Dat zei hun advocaat tijdens een voorbereidende zitting tegen de verdachten. Minister Van Wil noemde de agenten sensatiezoekers, maar later bond hij weer in. En nu het zo heet is, nemen organisaties van evenementen allerlei maatregelen. De TT Motorracers in Assen en festival...
6: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze aan.

0: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.
1: Vanaf 100.000 euro ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
2: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
3: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef BHV-trainingen bij jullie op kantoor. Met uitleg over jullie gebouw en de eigen vluchtroutes. Dat is beter en leuker. Boek de meest relevante BHV op schokenpomp.nl.
4: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Anderen volgen? Jij bepaalt je eigen weg. Als je groot denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met onze expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die passen bij jouw visie. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
6: Wil je weten wat er speelt
7: en of waarom?
6: In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen.
7: Download de BNR-app en blijf scherp.
6: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
8: Laatste half uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. De hoogste tijd voor een analyse van de financiële markten.
6: Beursnerd.
8: Aangeschoven onze beursnerd van vandaag, economie-redacteur Sam van Zuilen. Sam, goedemiddag.
9: Goedemiddag, Thomas.
8: Wat is de stand van de AEX?
9: De AEX staat nu op 1067 punten. Dat is een stijging van 0,2%. Het is best een rustig dag. Ik heb wat stijgers. DSM 3,6%, WDP 2,6%, Prosus 2,2%. En ArcelorMittal daalt met 2,6%. Maar geen grote uitschieters. Het komt vooral omdat gisteren was het natuurlijk heel erg druk. Dus het is fijn om te zien dat de rust weer een beetje weder is gekeerd.
8: Ja, gisteren is de dag van de techcorrectie.
9: De techcorrectie, inderdaad. De Nasdaq verloor 2%. De S&P 500 verloor 1,3%. De meeste mensen kijken dan ook even naar de Korea Stock Price Index. De KOSPI, die werd gisteren ook genoemd in dit programma. Die daalde met 10% door de zwaargewichten SK Hynix en Samsung. Maar ja, eerlijk gezegd, ik maak me er bijna geen zorgen meer over. Omdat die schommelingen in de chip- en AI-aandelen, die worden steeds normaler. En in dat opzicht ben ik dan toch ook een beetje opgelucht als de lucht er weer een beetje uitgelaten wordt. En je ziet wel meteen hoe dominant die sectoren zijn geworden. Die AI en chips, die zijn nu gewoon alles bepalend, ook in de grote indexen. En goed om te noemen, het herstel is wel ingezet. Samsung klimt vandaag weer met 10% en SK Hynix ook weer met 1%.
8: Nou, zitten we uitgebreid in Zuid-Korea, maar het is de Fed die ook bepalend is voor deze schommelingen, begrijp ik.
9: Ja, zeker, want die Amerikaanse economie die blijft toch heel erg krachtig. Dat betekent ook dat de cyclische aandelen daardoor weer aantrekkelijk zijn. En een krachtige Amerikaanse economie betekent ook dat beleggers toch weer bang kunnen zijn voor een renteverhoging van de Fed. En dat is natuurlijk ook wel sfeerbepalend.
8: Inflatiecijfers, volgens mij morgen vanuit Amerika. Dus dat zijn allemaal bouwstenen waar de Fed mee aan de gang kan. Niet te vergeten, al veel eerder vanavond namelijk, komen er belangrijke cijfers.
9: Ja, en ook die naam is al een keer gevallen in het programma deze week. We wachten namelijk eigenlijk allemaal een beetje op Micron. De Amerikaanse halfgeleiderfabrikant komt vanavond na beurs inderdaad met cijfers. En afhankelijk daarvan gaat die techstorm gewoon weer verder. Gisteren verloor het aandeel 13%, dus het zou behoorlijk wat goed te maken hebben. Maar aan de andere kant, sinds het begin van het jaar is het aandeel al met 268% gestegen. Dus ik raak een beetje verdwaald in de grote nummers.
8: Nou ja, wat we wel weten is die verwachtingen die liggen er niet om. Die zijn weer ouderwets.
9: Torenhoog. Ja, echt ongelooflijk hoog. Analisten voorspellen voor het derde kwartaal een aangepaste winst per aandeel van $20,79. Met een omzet van $35,8 miljard. Op jaarbasis zou dat een groeipercentage zijn van bijna 1000% als we het hebben over die winst per aandeel. En bijna 300% als we het hebben over de omzet.
8: Oeh.
9: Bizar. Het voelt voor mij ook een beetje als de Nvidia-vloek ondertussen. Of je voldoet aan idioot hoge verwachtingen, of je overtreft ze niet goed genoeg. En in beide gevallen kan je alleen maar naar beneden gaan. Maar uiteindelijk

0: is het belangrijkste wat Micron ons te vertellen heeft, is wat ze niet wat ze het afgelopen kwartaal hebben gepresteerd, maar wat de verwachtingen zijn voor de komende jaren. Als het orderportefeuille uitpaalt, dan kunnen beleggers er weer iets geruster op zijn dat de chipgroei nog wel even aanhoudt.
1: Moraal van jouw verhaal is dat die financiële markten weer een beetje tot bedaren zijn gekomen, maar...
0: Zeker.
1: De defensiebranche, die sector, die voelt vandaag de pijn.
0: Ja, die voelt vandaag de pijn. En we zien bijvoorbeeld Rheinmetall verliest 12%. Hensoldt en Kongsberg Gruppe, die dalen ongeveer met 5%. En dat komt door die gecancelde order van Duitsland bij Damen. Die scheepbouwer Damen die zou de grootste order sinds de Tweede Wereldoorlog moeten gaan bouwen. Maar Duitsland heeft er toch voor gekozen om die veelbesproken fregatten toch maar in Duitsland zelf te laten bouwen. De hele maand is er sowieso al wat twijfel in de sector vanwege hele hoge verwachtingen. Dus dit is dan een goed startschot om die aandelen wat te verkopen. En daar komt ook nog bij dat niet iedereen weet hoe moderne oorlogsvoering eruit gaat zien. Tuurlijk kunnen we fregatten en tanks in blijven zetten, maar zoals de Oekraïense verdediging in het oosten duidelijk laat zien, gaat oorlog in de 21ste eeuw er echt heel anders uitzien dan we gewend zijn. En drones zijn dan toch net even belangrijker dan fregatten.
1: Maar goed, we kunnen hiervan wel zeggen dat de orde wordt verplaatst. Die fregatten worden nog altijd wel gebouwd, zei het niet door Damen.
0: Ja, klopt. Maar nu gaat het wel weer intern. Dus het gaat van Duitsland naar... Het was eerst een Duitse order in Nederland en nu gaat het weer terug naar de eigen industrie. En dat maakt toch het speelveld weer net even anders voor die gedeelde Europese defensieindustrie die we met z'n allen op proberen te bouwen.
1: Economie-redacteur Sam van Zuilen was hier als beursnerd van vandaag. Dankjewel.
2: Beursnerd wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO Mees Pierson. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet.
1: Voor meer nieuws en inzichten over de financiële markten kun je je abonneren op de podcast Beursnerd. Daar staan alle afleveringen.
3: De economische stand van Nederland.
1: Van een tekort aan stroom tot een teveel aan stikstof. Van woningnood tot oorlogseconomie. En van een lokale subsidie tot een mondiale handelsoorlog. Hoe staat de Nederlandse economie er eigenlijk voor? En welke impact heeft de macro-economie op jouw portemonnee? In deze serie bespreek ik elke woensdag met economen en andere deskundigen de economische stand van Nederland. Vandaag gaat het over het streven naar strategische autonomie. Afgelopen week publiceerde het Planbureau voor de Leefomgeving een rapport over het effect van die onafhankelijkheid op regio's en bedrijfstakken. De gast Mark Tisse, senior onderzoeker economie, verbonden aan dat Planbureau voor de Leefomgeving, ook hoogleraar ruimtelijke economie. Welkom.
4: Welkom, dank je wel.
1: Dat was alvast een hele mond vol om dit rapport te introduceren. Wat heb je nu precies onderzocht?
4: We hebben onderzocht hoe het zit met de afhankelijkheid van Nederland en welke regio's, welke bedrijven in welke regio's nou meer of minder afhankelijk zijn. En de focus lag voornamelijk van als je dat dus wil verminderen met beleid gericht op strategische autonomie. Wat zijn dan de consequenties daarvan en waar zou je moeten ingrijpen in de economie?
1: Nou, en de afhankelijkheid van Nederland, dan gaat het over producten die je ergens nodig hebt. Toeleveranciers om bepaalde branches overeind te houden?
4: Het gaat specifiek over producten waar je dan afhankelijk bent van producenten van buiten Europa. Het is nu nog steeds in beleid niet heel erg strak vormgegeven welke producten het nou precies om gaat en welke landen het precies om gaat. Ja, dat heb je eigenlijk nodig. Dus we werken meer met illustratieve scenario's.
1: Maar dat lijstje van over welke producten het gaat en welke landen je dan goed in het vizier moet houden, dat heb jij ook niet?
4: Dat heb ik ook niet, nee. Dat maakt het natuurlijk heel erg lastig om heel specifiek te duiden waar de impact zal zitten.
1: Maar dat zouden we wel voor een belangrijk deel kunnen invullen, toch? Als je belangrijk bent voor de chipindustrie, dan wijs je al snel naar Azië.
4: Dat klopt. Maar niettemin, het is natuurlijk heel breed. Het gaat meer dan alleen over chips. Iedereen heeft het tegenwoordig over chips.
1: Nou, oké. De laatste keer dat ik het noem. We gaan het over andere dingen hebben. Waar wil jij het over hebben?
4: Ik wil eigenlijk over hebben dat in het algemeen in het beleid, we kijken naar afhankelijkheid van Nederland en dan kijken we heel algemeen naar Nederland als één vlak geheel. En dat is natuurlijk niet zo. Dus er zitten hele grote verschillen tussen bedrijven. En die verschillen tussen bedrijven die zijn de afgelopen 20 jaar steeds meer toegenomen. Waardoor de chemie in Gelderland is echt iets anders dan de chemie in Limburg. En dat maakt ook dat die afhankelijkheidsrelaties dus heel anders zijn tussen die regio's. En daardoor, als je beleid daarop gaat voeren, dat je eigenlijk met die verschillen rekening moet gaan houden.
1: Want er is wel degelijk een nationale strategie. En als er geen nationale strategie is, dan is er wel een Europees plan om ervoor te zorgen dat die strategische autonomie een beetje in zicht komt. Waar blijkt dan uit dat dat te algemeen is?
4: Nou ja, om echt te beoordelen over het algemeen is, dat is natuurlijk heel moeilijk, omdat het beleid nog niet echt wordt uitgevoerd. Dus ja, we kunnen het niet evalueren, maar we kunnen wel, ja, min of meer bekijken wat er gaat gebeuren. En wat we dus zien is dat je kunt op twee manieren ingrijpen om meer autonoom te worden. Dus namelijk dat bedrijven van andere toeleveranciers hun producten gaan kopen, hun componenten gaan kopen. En de tweede manier is dat ze hun technologie gaan veranderen en niet meer die producten gebruiken waar je zo afhankelijk van bent.
1: Dus dat is het verleggen van de handel of een technologische doorbraak? Dat zijn eigenlijk de twee scenario's, toch? Een technologische andere manier van hetzelfde proberen te maken.
4: Ja, en je kunt eigenlijk, als mensen over andere dingen hebben, dan kun je het daarop terugredeneren. Dus dan komt het eigenlijk altijd wel op neer, op deze twee dingen. En ja, wat wij zien is dat dus heel erg verschilt voor regio's. Bijvoorbeeld, daar kijken dan voor provincies in Nederland, en dan zien we echt grote verschillen. En dat betekent dus, als je daar dus op wil ingrijpen en als je dat landelijk doet, ja, dan is de kans groot dat je de plank mislaat, zeg maar. Dat je eigenlijk misschien subsidies gaat geven aan bedrijven die dat helemaal niet nodig hebben, want die hebben het probleem niet. Dus je moet eigenlijk heel specifiek kijken waar het probleem zit. Ja,
1: maar bijvoorbeeld, om dat scenario erbij te pakken, stel dat je die afhankelijkheid wil afbouwen en je kiest voor het verleggen van de handel, dus je kijkt of je het ergens anders vandaan kunt halen. Dacht ik terug aan wat we de afgelopen jaren hebben meegemaakt rondom corona, waar ook duidelijk werd dat bepaalde zaken waar we vanuit konden gaan toch niet zo in elkaar bleken. Dus er hebben veel bedrijven dat niet toch ook al een beetje voor elkaar? Zijn ze niet dichter bij huis gaan kijken? Hebben ze niet hun afhankelijkheid van die ene leverancier afgebouwd? Is dat niet al iets wat aan de orde is?
4: Dat hopen we wel. En dat is ook iets natuurlijk wat een bron kan vormen om het beleid vorm te geven. Er zit veel kennis bij bedrijven, maar we weten dat het heel moeilijk is om die hele lange productieketens, hoe een product gemaakt wordt, om dat te overzien. Dat is wat we eigenlijk ook van COVID geleerd hebben. Dus ik denk dat er ook nog wel een slag te maken is voor bedrijven. Maar er zit een groot belang bij bedrijven. Want ja, ik geloof in 2025 er was recent onderzoek dat een kwart van de bedrijven, van de industriële bedrijven, bijna een maand stilstand hadden gehad vanwege problemen in de productieketen. Ja, dat zijn echt grote problemen. Dus bedrijven hebben hier een heel groot belang. En ik denk dat je de kennis van bedrijven dus ook moet betrekken in als je daar beleid op gaat vormen. Ja,
1: maar we hebben in Nederland niet zo gek lang geleden natuurlijk kennis gemaakt met Project Beethoven. Dat was geen geld specifiek voor een bedrijf, maar dat was er bedoeld om een ecosysteem in stand te kunnen houden, met natuurlijk als belangrijke drijver dat ASML dan niet de biezen zou pakken. Is dat dan een voorbeeld van hoe het zou moeten?
4: Dat is misschien meer een voorbeeld van hoe je beleid kan vormgeven. Maar het is wat minder een voorbeeld voor strategische autonomie. Een beetje natuurlijk wel, omdat het gaat om ASML.
1: Ja, je ziet me kijken.
4: maar daarachter zit eigenlijk meer de wat men noemt, of wat in rapport Wenning wordt genoemd, strategische relevantie.
1: Oh ja. Net weer iets anders.
4: Is net anders even maken. Iets anders. Nou ja, het is meer een streven naar, het is een offensieve strategie waarbij je probeert de bedrijvigheid te ondersteunen waar je goed in bent, om een onderhandelingspositie, zeg maar, op te bouwen. Terwijl wij veel meer gekeken hebben naar een defensieve strategie. Hoe verminder je het risico? Dus dat bedoel ik van qua doel is het net even iets anders. Wij zitten aan de defensieve kant. En dus hoe maak je je weerbaarder als economie? En we kijken natuurlijk ook breder dan alleen maar geopolitiek. Dus ja, als je denkt aan rampen in de wereld, dan kun je niet meer onderhandelen. Dus dat maakt het lastig.
1: Ik las jullie stuk gisteravond. En wat mij opviel was dat je duidelijk niet wil presenteren als een kostenbatenanalyse. Het is meer dan dat. Maar het streven naar strategische autonomie, dat mag je veronderstellen, dat kost natuurlijk wel wat. Dat is toch een belangrijk element van het verhaal.
4: En natuurlijk, dat ontkennen we ook niet. En dat staat ook wel in het rapport. Dus maar de belangrijkste kosten zijn natuurlijk ook gewoon een efficiëntieverlies. Je wil eigenlijk aanpassingen doen in de economie. Je wil iets gaan maken waar je helemaal niet goed in bent. Of je wil technologie gaan aanpassen omdat je dan weerbaarder wordt. Maar ja, weerbaarder wil niet zeggen dat je ook efficiënter wordt als gehele economie. Waarschijnlijk niet. Dus daar zit eigenlijk de grootste kostenpost.
1: We moeten niet alleen maar naar de rekening kijken.
4: Nee, sowieso niet. Want het gaat dus, zeker, het gaat eigenlijk om dat risico. Ja, wat we onszelf een beetje gerealiseerd hebben met de gebeurtenissen van de afgelopen jaren, is dat die risico's best wel hoog zijn. En waarschijnlijk hebben we dat een beetje onderschat. En de vraag is ook of het economisch systeem, gewoon of de markteconomie, dat risico wel voldoende meeneemt. En waarschijnlijk is dat niet zo. Dus dan heb je een motivatie om daarop in te grijpen.
1: Hoeveel autonomer of soevereiner, als dat een woord is, kunnen we eigenlijk worden? Moet je scenario's opstellen waarin je zegt, ik geloof, ik kwam in jullie stuk tegen 25%?
4: Ja, 25%. En dat hebben we gedaan dus op Europese schaal. Dus kijk, als Nederland als geheel, we zijn natuurlijk een kleine economie. Dus dat leek ons niet heel realistisch om dat te gaan analyseren. Maar als je kijkt naar Europese schaal en samenwerking van de EU-landen, dan kun je wel, dan zou je zo'n percentage wel kunnen behalen. Maar dat heeft wel hele grote effecten. Dus dan kun je spreken over dat sommige industrieën 40% groeien en andere industrieën 40% krimpen. Dat gaat echt hard.
1: Maar je hebt dit dan ter hand genomen als uitgangspunt. Wat zou er gebeuren als je dit actief op deze manier gaat nastreven? Maar niet als iets waarvan je zegt, daar moeten we ook naartoe.
4: Nee, daar gaan we als planbureau sowieso niet over. Dus dat is aan beleid om te beslissen wat we echt willen bereiken. En het is ook wat we eigenlijk voornamelijk leren vanuit deze scenario's, is dat die verschillen heel groot zijn. Ook de verschillen van de gevolgen, dat die heel groot zijn. En die zitten vaak op andere plekken weer dan waar de bedrijven zitten die kwetsbaar zijn. Ja, hoe komt dat nou? Als je dingen gaat veranderen, je gaat van andere toeleveranciers, ja, dan gaat dus die toeleverancier groeien of krimpen, al naar gelang welke je wisselt. Ja. En die zit vaak in een andere regio. Dus die effecten...
1: Jullie hebben per provincie ook wel echt gekeken naar wat nu de economische consequentie is, dus een toename in sommige gevallen, maar een ook serieus te nemen afname in andere gevallen van het daar verdiende geld.
4: Ja, dat klopt. En dat is wel bekend. Het is ook dat is al geanalyseerd met de toetreding van China bijvoorbeeld in Amerika, dat die regionale effecten kunnen heel erg groot worden. En voornamelijk ook op verschillende bedrijfstakken. Dus echt bedrijven die kunnen heel erg hard geraakt worden als je gaat sleutelen aan handelstromen. En dat is wat we eigenlijk aan het doen zijn. En dat zie je dan niet op het nationale niveau. Dus op het nationale niveau denk je van, ach, er gebeurt niet veel. Een procentje erbij, een procentje eraf. Terwijl dus die klappen heel erg hard kunnen zijn.
1: Maar dat betekent dus eigenlijk, als je zegt, in Zuid-Holland gaan ze die klappen opvangen, om er iets te noemen, dan hoort daar vanuit de nationale overheid, al is het een regionaal vraagstuk, flankerend beleid bij dan. Of moet je accepteren dat sommige provincies nu eenmaal meer te lijden hebben onder het streven naar strategische autonomie dan anderen?
4: Ik kan alleen constateren dat de gevolgen heel groot kunnen zijn.
1: Hier spreekt de medewerker van het planbureau.
4: Ik mag natuurlijk niet op het stoel van de beleidsmaker gaan zitten.
1: Je schrijft iets op waarvan ik in ieder geval als lezer zou denken, dat is niet de bedoeling dat je dat zomaar laat passeren.
4: Je moet het in ieder geval in je beleid meenemen en rekening houden dat die gevolgen kunnen optreden en dat heftig kan zijn. En wij schrijven eigenlijk van, bereid je daarop voor. En wat je, dus ben je ervan bewust? En als het heel groot is, dan is het wel gangbaar in Nederland dat we daar iets mee doen.
1: Dat wordt nu toch een spannende uitspraak. Ja.
4: Ik blijf hem neutraal houden.
1: Nee, dat snap ik. Nee, maar je gaf net eerder in dit gesprek al aan, je zou in ieder geval moeten toewerken naar een situatie waarin je weet dat als je een subsidie verstrekt, dat een bedrijf dat ook echt nodig heeft. En dan moet je dus in je achterhoofd houden dat er regionale verschillen optreden.
4: En dat kan dan weer op een andere plek zijn. Dus dat is echt. Het is een complex probleem, dat geven wij toe. Maar dat maakt ook dat je juist ook naar de specifieke problemen, specifieke situatie in een regio en specifieke bedrijven moet kijken.
1: Nou, dit is in jouw geval een herhaalde oproep. Want jij pleit wel vaker in jouw werkzame leven voor het regionaal bekijken van problemen die internationaal ogen of een nationaal karakter lijken te hebben. Wat is er tot nu toe gebeurd met dat perspectief? Wint dat aan kracht?
4: Dat blijkt aan kracht te winnen. Er is onderzoek geweest door de OECD hiernaar. En die constateren dat het echt aan het toenemen is. Die focus op ingrijpen echt op het lokale niveau. En de reden daarvoor is, Is dat er in toenemende mate bedrijven gaan verschillen van elkaar. Dus men wordt steeds specialistischer. Men gaat steeds meer focussen op een klein onderdeeltje van de economie. En ja, dan wordt wat we eigenlijk altijd industrie- of sectorbeleid hebben genoemd. Op een gegeven moment heb je het over regio's. Want dan heb je het over zo'n deeltje. Ja, dan heb je zo'n deeltje van de industrie. Ja, die zit nou eenmaal in een bepaalde regio.
1: Maar dan heb jij leuk vindt, of provincies. Dan zijn er ook nog weer mensen die zeggen: regio's, dat hoeft niet per se een provincie te zijn. Dat kan soms provincieoverschrijdend zijn. Of het kan zelfs nog een kleiner gebied zijn dan een provincie.
4: Ja, provincie is voor ons een handicap. Ik denk dat we soms ook wel op lager schaalniveau zouden willen kijken. Maar gewoon vanuit de gegevens die we nodig hebben, lukt dat gewoon niet. Dus er zijn gewoon geen gegevens waar we de best wel moeilijke analyses die we doen op moeten draaien. Die zijn gewoon niet beschikbaar.
1: Ja. Toen ik het las, dacht ik, stel dat dit nu gelezen wordt in Den Haag, en daar mogen we hopelijk van uitgaan, dan raakt dat dan best wel wat beleidsterreinen. Dan is dat een economische kwestie, maar dan heeft dat ook veel te maken met de manier waarop je een land wil inrichten. Dus hoe gaat dit nu een vervolg krijgen? Wie moet hier nu een flinke impuls aan geven?
4: Wat we zelf suggereren is dat dit gekoppeld wordt, zeg maar, aan het innovatiebeleid. Dus eigenlijk ook waar economische zaken mee bezig is. En ook het beleid gericht, of eigenlijk voorgesteld in het rapport Wennink. Dan zou je verwachten dat de meest ideale plek is om dat te combineren. En dat daar eigenlijk de lead wordt genomen. Wat eigenlijk een complicerend probleem waar we helemaal niet over gehad hebben, is dat je ook nog Europa zou moeten meenemen op een of andere manier. Want die productie ook in buiten Nederland is van belang als wij minder autonoom of meer autonoom willen worden. Want ja, het is ook een complex coördinatieprobleem.
1: En het is zeker complex om daar nu nog een flinke boom over op te zetten. Dat gaat gewoon niet meer lukken. Mark Thyssen, onderzoeker verbonden aan het Planbureau voor de Leefomgeving en hoogleraar ruimtelijke economie. Volgende keer Europa. Dankjewel.
5: De economische stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
1: Deze rubriek is te beluisteren als podcast. Je kunt je abonneren via de economische stand van Nederland in je favoriete podcast-app. Aangeschoven.
6: Ja. Lisbeth. Hey Thomas.
1: Ja, hey Thomas. Fijn dat je er bent om iets te zeggen over de avondspit. Dan weer in het vrolijke gezelschap van Niels.
6: Zeker. Niels is even ijs halen voor de hele redactie.
1: Oeh, wat goed zeg.
6: Nee hoor, die is even verhinderd. Die komt zo terug.
1: Oh, ik dacht echt dat jij
6: maar die is
1: nog
6: gewoon vanmiddag om 4:00. Dan gaan wij praten over dat al precies een jaar geleden is dat in Den Haag de grote NAVO-top was. Weet je nog?
1: Wow, is dat alweer een jaar geleden?
6: Ja. En wat is er in die tijd veranderd en gebeurd binnen de NAVO en met onder alle lidstaten. We gaan ook praten over je digitale nalatenschap. Het is namelijk, ja, we zijn al best wel lang digitaal, Thomas, maar we denken er nooit over na. Wat moet er met al mijn footprints in online gebeuren als ik er niet meer ben?
1: Ik dacht wel dat er bedrijven waren die foto's dat in één keer voor je opruimen.
6: Zeker, maar daar moet je wel aan denken.
1: Ja.
6: En of iets over opschrijven.
1: Ja, dat is nog weer beter, denk ik.
6: En in Den Haag worden Kamerleden bijgepraat over de kaderrichtlijn water. Dat zou zomaar het nieuwe hoofdpijndossier kunnen worden.
1: 2027, hè?
6: Ja, we hebben stikstof nog niet opgelost, maar de kaderrichtlijn water dient zich aan. Ja, bouwen Nederland bijvoorbeeld denkt, ja, wordt dit het volgende slot op ons werk?
1: Lisbeth en Niels gaan het je allemaal vertellen in de avondspits vanaf 4:00 morgen. Dan ben ik weer hier met BNR Zaken doen. Nicole van der Meulen, Diebels, Country Manager Nederland van Yazen, is dan te gast. Een digitale zorgdienst die medisch gewichtsverlies aanbiedt. Bijna 1 op de 3 haalt een afslankpil illegaal, een prik met name. Dat kan beter, dat kan anders. Dat gaan we morgen allemaal horen. Maar eerst is het tijd voor Boekenstein en de Wijk. Veel plezier en top hoor.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
8: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
9: Klopt, minstens 2 dagen per week.
8: En jij?
9: Ik meestal maar 1 keer per maand.
8: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
9: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
8: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening het eerste jaar gratis.
11: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
12: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
13: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
12: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
13: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
14: Woningen worden altijd bewoond, leveren huur op en stijgen in waarde. Maar verhuur, beheer en regelgeving zijn een vak apart. Die expert hoef jij niet te zijn. Dat is Annexum. Al 25 jaar de fondsbeheerder van Nederlands vastgoed. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
15: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet. BNR
16: Verkeer. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 125 kilometer file in het land. En er stond een lange file op de A2 richting Maastricht. Tussen knooppunt Eckersweijer en knooppunt De Hoogt was een ongeluk gebeurd. Inmiddels is de weg weer vrij en loop je 5 tot 10 minuten vertraging op. Meer vertraging loop je op de A58 richting Eindhoven. Door het ongeluk op de A2 moet je wachten tussen Moergestel en knooppunt Batendorp. Een kwartier vertraging. De A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen knooppunt Gorkum en Sliedrecht-Oost is ook een ongeluk gebeurd. Inmiddels is de weg weer vrij, maar sta je 25 minuten in de file. Dan nog de A29 richting Bergen op Zoom. Op de Haringvlietbrug is een slagboom aangereden. De rechterrijstrook is dicht en je vertraging 15 minuten. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A6 Emmeloord richting Joure bij hectometerpaal 289,4. De A16 Rotterdam richting Breda bij 59,8. En de A28 richting Assen. Staan ze te flitsen bij hectometerpaal 146,3.
17: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
18: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. In Frankrijk is voor het eerst ebola vastgesteld. Het gaat om een arts die pas geleden is teruggekeerd uit Congo, waar een grote uitbraak is. Hij is nu in isolatie en onderzocht wordt met wie die contact heeft gehad in Frankrijk. De Fransen denken dat er geen gevaar is voor de rest van Europa. In Gorkum zijn 6 mensen opgepakt voor stembusfraude bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart. En de vraag is, zitten er ook lokale politici bij? De politie wil er niks over zeggen, maar bij de grootste partij, Democraten Gorkum, doen ze dat wel. Het gaat niet om onze mensen, zegt de fractievoorzitter. De Nederlandse scheepsbouwer Daam is een grote orde kwijt. De bouw van 6 Duitse marinefregatten. De Duitsers zien er vanaf omdat het project van 18 miljard veel te duur werd en steeds meer vertraging opliep. De Duitse marine bestelt de schepen nu in Duitsland zelf, die veel goedkoper zijn dan de schepen van Daam. De familie van het vermoorde meisje Lisa uit Apkoude heeft veel last gehad van de discussie over agenten die informatie opzochten over de zaak. Dat zei hun advocaat tijdens een voorbereidende zitting tegen de verdachten. Minister Van Wil noemde de agenten sensatiezoekers, maar later bond hij weer in. En nu het zo heet is, nemen organisaties van evenementen allerlei maatregelen. De TT Motorracers in Assen en festival Defcon in Biddinghuizen gaan gewoon door, maar er is op veel meer plekken schaduw en gratis water. Ook zijn evenementen afgelast, zoals het Open Air Festival met 500 muzikanten bij Drielandenpunt in Vaals. Het weer dan van Weer Online. Veel zon en warm, 31 tot plaatselijk 36 graden, maar op de Wadden iets koeler. Ook vanavond blijft het nog lang warm. En ook morgen weer veel zon en nog warmer, hier en daar 37 graden. En dat was het ANP nieuws.
2: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
19: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
2: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
20: Het is nog onbeproefde technologie, maar ergens in de komende pak een beetje 10 jaar komt de quantumcomputer er echt aan. Is dat iets om nu in te investeren? Juist nu alles wat er met AI gebeurd is. Dat horen we op het event van GroundState Ventures met de Grote Techshow. Vandaag om 3 uur op BNR en altijd als podcast.
21: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Nina van den Dungen.
22: Het is dinsdag 23 juni. Welkom bij Boekenstein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Zoals elke dinsdag en donderdag met vragen van luisteraars. Die komen binnen op boekensteinendewijk@bnr.nl. Dus heb je zelf een vraag, mail vooral. We beginnen eerst met Bert. Bert zegt, eerst was er dat memorandum of understanding. Toen zou men op vrijdag gaan onderhandelen, toen toch niet. En uiteindelijk is er dit weekend dan wel gepraat en horen we optimistische geluiden. Maar hoe hoopvol zijn jullie nou werkelijk over deze gesprekken en waar bevinden we ons nu?
23: Nou kijk, op elk moment kan Netanyahu en Israël kan de zaken verknallen. Hè? Want als ze dus weer gaan bombarderen in Libanon, dan stopt Iran natuurlijk. Hè? Dat hebben ze al eerder gedaan. Het is wel zo, het gekke is, Iran heeft zo'n goede deal eigenlijk die ze bedacht hebben. Dat ze denk ik wel ook er belang bij hebben dat er toch iets gaat lukken. Omdat ze gewoon heel veel concessies hebben gekregen voordat zij zelf concessies moeten krijgen. Wat denk jij, Rob?
24: Nou, ik ben het volledig eens met je opmerking over Israël en Libanon en Hezbollah. Dat is denk ik een belangrijke spoiler. Een andere spoiler is Trump zelf. Die nogal eens een keer wispelturig kan zijn. En dan vervolgens iets niet goed begrijpt. En een rare tweet in de wereld stuurt. Waardoor het hele proces van de rails loopt. Maar laten we nou gewoon eens even kijken naar de partijen alsof ze helemaal rationeel zijn. Ik denk eerlijk gezegd dat de Oekraïners rationeler zijn. Oh, sorry, Oekraïners, moet je mij horen.
23: De Iraniërs.
24: Rationeler zich gedragen dan de Amerikanen. De Amerikanen door Trump, daar zit veel meer emotionaliteit in. En bij die Iraniërs, die blijven gewoon door onderhandelen. Die slepen daar een deal uit. Die weten feilloze zwakke plekken te vinden van de Verenigde Staten. Hè, bijvoorbeeld die straat van Hormuz. Dat is echt een zwakke plek. Dus de wereldeconomie wordt op het konto geschreven van Trump als die naar de verdommenis gaat. Dus laten we eens kijken wie nou de belangen heeft om de boel van de rails te laten lopen. Hè. Dus Amerikanen willen absoluut geen oorlog. Want het schaadt de wereldeconomie. Het leidt tot hoge benzineprijzen aan de pomp. Trump heeft gezegd, dat interesseert me niet voor de gewone Amerikaan. Maar hij heeft er wel rekening mee te houden. Nu de toch misschien wel de midtermverkiezingen eraan zitten te komen. Dus wil die wat? En wil die nog handelingsvrijheid houden? En er even van uitgaande dat hij de uitslagen van de verkiezingen accepteert. Dus als dat goed gaat, ja, dan zou het maar zo kunnen zijn dat een overweldigende meerderheid democratisch wordt. Dan heeft hij een probleem. Dus hij moet wel. Hij heeft, nou, zijn opmerking altijd, weinig kaart in handen. Dan Iran. Hoe rationeel zou die zich gedragen? Nou, en welke belangen heeft hij? Nou, die gedraagt zich dus, zoals gezegd, rationeel. En de belangen, die zijn ook wel groot. Want dit regime, dat stond bijna op omvallen in januari, toen de grote protesten er zijn geweest. Mogelijkerwijs, ik hoorde dat die prins laatst in Odessa zeggen, 40.000 doden zouden toen zijn gevallen. Ik weet niet of het waar is, maar dat is de getallen worden wel steeds hoger, moet ik zeggen. Maar in ieder geval, het zijn er heel veel. Dus dat regime, dat lag zijn leven niet zeker. Ze hebben nu een deal gesloten, waarbij ze een hele hoop geld naar binnen kunnen hengelen, inclusief een reconstructiefonds van 300 miljard. Dat gaat Trump niet betalen, maar wel het bedrijfsleven. Nou, als je dus dat gaat doen, dan betekent dus dat regime zich kan verstevigen. De bevolking is hier de totale minnaar, verliezer van geworden. Ja. Van dit hele systeem. En dat betekent dus automatisch dat de dat de repressie verder zal gaan. Dat is precies wat deze superhardliners die nu aan de macht zijn gekomen, wat dat is gebeurd door deze oorlog, willen. Ja, dus de hardliners en dus Iran zelf heeft er ook vrij veel belang bij om deze deal door te laten gaan, omdat dit een bevestiging betekent van het regime en een versteviging betekent van het regime in Iran.
22: Ja.
24: Dus ook die hebben er geen belang bij om dit echt totaal van de rails te laten lopen. Nou, en dan hou je over eigenlijk de situatie in
22: Israël-Libanon.
24: In Israël en Libanon, ja, dat is zo.
22: Ja.
23: Het is eigenlijk heel simpel. Hè? Trump weet dat na al die bombardementen nog 70% van die mobiele installaties nog steeds werken. Dus hij weet dat nog meer bommen helpt niet. Het kost alleen maar geld. Hè? Dus hij heeft geen alternatief eigenlijk. Hij dreigt er allemaal wel mee, maar het stelt niet zoveel voor. Iran weet, als ze maar even zeggen, nou, ik sluit de staat van Hormuz af, dat iedereen zich te pletter schrikt. En Amerika met name vanwege de hoogte van die benzineprijs kunnen ze zo weer oppompen. Dus eerlijk gezegd, Trump heeft zich echt in een enorme hoek geschilderd. En wat ik politiek ook in Nederland heel interessant vind, we hebben de Iraniërs zijn natuurlijk bedrogen. De vrijheidslievende Iraniërs hadden heel graag een ander regime gewild. Ze hadden gehoopt dat Trump tot hun hulp zou komen. Is allemaal niet gebeurd. Leon de Winter schrijft de meest merkwaardige columns nu, want alles wat hij gewenst had, komt helemaal niet uit.
24: Wat schrijft hij dan? Ja,
23: nou weet je, hij schrijft
24: wat zijn reactie daar dan op?
23: Nou ja, hij komt met een van de wilde theorieën dat later allemaal nog goed komt. Ja, ik denk eerlijk gezegd dat Trump dat vrederegime in Iran nog gewelddadiger heeft gemaakt. Dat is ja, dat wat klopt. Er gebeurd is.
24: Ja.
23: En regime change via geweld, dat is ongelooflijk lastig. En dat had iedereen namelijk ook kunnen vertellen. Dus ook de VVD, die behoorlijk veel begrip had bij monden van Brekelmans, weet je nog, voor die oorlog van Amerika in Iran. Ja, die zal toch ook nu een beetje moeten gaan bijstellen. Want dat is,
24: nee, ja, maar Arjan, ja. Ik bedoel, dat zowel Israël als Amerika, dat hangt allemaal van wensdenken aan elkaar.
23: Zo is het.
24: Gewoon weinig strategische overwegingen heb ik kunnen zien. Gewoon geen idee van wat asymmetrische oorlogvoering betekent. Dat hadden ze allemaal kunnen verwachten. Want vanaf de dag dat de Shah viel, bij wijze van spreken, hebben de Iraniërs hun asymmetrische oorlogsvoering geperfectioneerd. Dus dit kon je allemaal verwachten.
22: Gaan we naar een vraag van Marit. Want Marit vraagt, nou, tussen Israël en Libanon is het nu op het oog best wel rustig. Komt dat nou door de druk van Trump of Netanyahu, op Netanyahu? Of komt het door de dreigementen van Iran richting Amerika om gewoon weer weg te lopen en om de gesprekken te staken?
23: Nou, om het helder te houden, Trump heeft een andere agenda dan Netanyahu. Netanyahu staat onder enorme druk van zowel links als rechts in Israël. Ook links zegt je moet het werk afmaken in Iran. En de mensen die in het noorden van Israël wonen, ja, die denken ook van, ja jeetje, we krijgen raketten, we krijgen drones op onze kop en zo. Maak het dan maar af in Libanon. Dus met andere woorden, Netanyahu moet dus gewoon doorgaan. En die gaat dus ook het vredesproces waarschijnlijk frustreren. Ik denk dat je het zo moet zien.
24: Ja, maar ik denk dus dat je kunt verwachten dat zowel Trump druk uitoefent op Netanyahu. Ja. En als het dus inderdaad zo is dat Iran belang heeft bij het akkoord wat gesloten gaat worden. Even vanuitgaande dat ze inderdaad geen kernwapens zullen willen ontwikkelen. Omdat dat teruggrijpt naar de fatwa van 2005 waarin dat beloofd is. Ja, dan kun je ervan uitgaan dat dus ook Iran druk op Hezbollah zal gaan uitoefenen. Dus voor beide is er een reden om dat te doen en om de gemoederen in Libanon enigszins te bedaren. Maar daar staat wel tegenover dat Israël heeft gezegd, we gaan niet terugtrekken. En we willen een veiligheidszone in het zuiden van Libanon hebben. En daar werken ze op dit ogenblik aan. En dat is ook een belangrijke reden waarom iedere keer die slagenwisselingen er zijn met Hezbollah. Dus het oogt dan misschien wel rustig. Maar dat is denk ik schijn.
23: Ja, dat is een belangrijk punt wat Rob noemt. Ten opzichte van Iran probeert Hezbollah een beetje te doen matigen. Want zij willen dat gunstige vredesproces voor hen doen slagen. Het is altijd de vraag of Hezbollah onder alle omstandigheden luistert. Hè? Dat weten we niet.
22: Nee.
23: Dus ook daar is het link.
22: Ja,
24: maar het wordt steeds lastig hoor. Het wordt steeds lastiger voor Israël om Hezbollah in de toom te houden. Het heeft te maken met de veranderende aard van de militaire operaties. Hè. We hebben in de podcast er vaak over gehad, hè, die first-person view drones. Ja. Dat hebben ze echt afgekeken hoe je dat moet doen van de Oekraïners. Die zijn echt heel erg vervelend voor Israël. Dus je ziet hier al een verschuiving in de oorlogvoering plaats te vinden. Waar Israël niet heel erg goed een antwoord op heeft. Dus ik moet nog zien of zij wat hebben aan die veiligheidszone. Want veiligheidszone eigenlijk, als je dus uitgaat van een drone-dreiging, is oud denken. Dat speelde ook in Oekraïne. En die veiligheidszone is nu eigenlijk verworden tot een killzone. Waarin alles over een afstand van, laten we zeggen, 20, 30, soms 50 kilometer wordt vernietigd wat zich beweegt. Nou, dat kan je natuurlijk ook gewoon krijgen in Zuid-Libanon. Dan zou heel Zuid-Libanon dus, als dat zich doorzet, zou heel Zuid-Libanon onbewoonbaar worden.
22: Hoe zit het met de geldstromen nog van Iran naar Hezbollah? Want daar is afgelopen weekend nog door Trump over getwitterd dat hij moet stoppen. Wat zou Iran daarmee doen? Wat zouden ze daarvan waarmaken?
24: Nou ja, ik denk even aan al hoeveelheid geld die ze gaan krijgen. Een deel daarvan wordt zeker doorgesluist naar de proxies, dus naar de strijdgroepen. Nee, die lijnen zijn open. Tijdens de hele oorlog heeft Trump ook geroepen van hij heeft geen controle meer op de strijdgroepen. Dat is niet zo. Tijdens de oorlog is Hamas gewoon doorgegaan, is Hezbollah gewoon doorgegaan, zijn de Houthis doorgegaan. De enige waar het een klein beetje terugliep, dat was in Irak.
22: Ja. We gaan naar M, een persoon zonder naam. Die vraagt, zou de houding van Trump ten opzichte van Netanyahu bedoeld zijn om Netanyahu angst aan te jagen? Om hem duidelijk te maken dat Trump de baas is en Netanyahu dus afhankelijk is van Trump en zich daarom als zodanig dient te gedragen?
23: Nou kijk, weet je, eigenlijk is Netanyahu houdt speeches, hè, waarin hij zegt van ja, ik snap ook wel dat door alle toestanden wij misschien in de toekomst geen geld meer gaan krijgen van Amerika. Het gaat geloof ik over $3 miljard per jaar. Hè. Hij weet ook dat MAGA verdeeld is. Met andere woorden, Trump heeft niet zoveel macht meer over Netanyahu. Omdat gewoon die Israëlische politiek in zijn geheel geradicaliseerd is. Ze willen allemaal gewoon klappen overal uitdelen, omdat ze het gewoon zat zijn dat ze alleen staan. Ze weten ook trouwens dat een deel van de MAGA nog heel ferm achter Israël staat. En dat het voor Trump dus ook heel moeilijk is om heel hard te zijn tegenover Netanyahu. Hè? En daarom zegt Netanyahu ook altijd van nou, het komt allemaal wel goed. Weet je wel? Dus uiteindelijk de poging van Trump om Netanyahu te disciplineren, dat is niet eenvoudig.
24: Nou ja, Netanyahu heeft natuurlijk ook gezegd, ik heb ook mijn eigen verantwoordelijkheid. En dat heeft hij ook. Hoe je het ook bent of verkeerd. Hij is de premier van Israël. En zijn primaire taak is Israël veilig te houden. Dus hij zal niet meegaan met Trump. Als die hem onder druk zet en hij heeft het gevoel dat de veiligheid van Israël onder druk komt te staan. Dat gaat hij natuurlijk niet doen. Dat zou, ja, als hij premier zou zijn, zou ik dat dus ook niet doen. Nee. En er zijn natuurlijk ook voor Israël een paar redenen om je echt hard op te stellen, ook in de richting van Trump. En te zeggen van moet je horen, je doet wat je wil en je voert druk uit zoals je het belieft. Maar uiteindelijk ga ik gewoon door met het beveiligen van mijn land. Dat is dat hele akkoord wat er nu ligt, of althans dat MOU wat er nu ligt. Dat is niet goed voor Israël, hoe het ook bent of verkeerd. Ik bedoel, er wordt niet gesproken over de ballistische raketten. Daarmee kan Israël bestookt worden. Trump interesseert hem dat niet echt. De hele verrijkingsdiscussie is niet opgelost en gaat ook denk ik niet opgelost worden over, laten we zeggen, een dag of 60. Want Trump heeft ook al gezegd, ja, een land heeft toch het recht om te verrijken. Dus waarom zouden we hier wat aan gaan doen? Ja, en ja, dit wordt problematisch. En ook de proxies, dus de strijdgroepen, daar is niks over geregeld in het akkoord. Dus dat mag Israël allemaal zelf oplossen.
23: Ja.
22: Had M ook nog een vraag over iets heel anders? Namelijk, eigenlijk klip en klaar, wordt het geld voor de NAVO netjes besteed? Of heeft heel toevallig vooral de VS profijt van de verhoogde bijdrage?
24: Nou, dat steeds minder. En ik weet dus niet wat je met netjes besteden bedoelt. Op de M, de vragen stellen. Als netjes besteden is dat er niet naar allerlei fraudeleuze bedrijven gaan, dan mag ik dat hopen. En ik denk dat dat ook zo is. Maar ik denk waar hier in belangrijke mate om draait is of wij onze wapens in toenemende mate in de Verenigde Staten nog steeds kopen. En het antwoord is, nou, Dat is maar zeer de vraag. Kan jij nog herinneren, Arjan, welk bedrag ook alweer door von der Leyen is toegezegd om Amerikaanse spullen te kopen, onder andere wapens? Was het in ieder geval 650 miljard of zo?
23: Ik geloof het wel.
24: Zoiets was het. Echt een astronomisch bedrag. Echt verschrikkelijk hoog. Ik denk dat dat helemaal nooit gaat gebeuren. Ik denk dat wij in toenemende mate naar Oekraïne gaan kijken voor onze wapenaanschaf. Gisteren hebben we het al even over de nieuwe raketten gehad, drone-raketten gehad, die 3000 kilometer ver kunnen komen. Dat zijn nou precies de wapens die Trump niet wil leveren en kan leveren aan Europa. Ja, waar moeten ze dan vandaan komen? Dus die moeten dan uit Oekraïne vandaan komen. We zien dat er op dit ogenblik wordt gesproken over commandosystemen voor de krijgsmachten. Wordt Palantir wordt er hier en daar uit gesloopt, het Amerikaanse systeem. De luchtverdediging. Amerika kan de Patriot-raketten niet meer leveren. Dus die worden vermoedelijk hier gemaakt. Nee. Dus steeds meer zul je zien dat de komende jaren wapensystemen in co-productie worden geproduceerd met Oekraïne. En misschien ook wel Amerikaanse systemen zoals de PAC-3 of PAC-2 raketten van de Patriot. Die worden ook hier geproduceerd in Europa. Daar worden nu ook onderhandelingen over gevoerd. Dus ja, ik denk dat Amerika, wat dat betreft, de Amerikaanse defensieindustrie ook een behoorlijke verliezer hier gaat worden. Denk je, Arjan?
23: Ja, Europa mag ontzettend blij zijn met het technisch vernuft van Oekraïne. Wij hebben problemen met Trump en er worden echt gaten opgevuld door Oekraïne. En het is fantastisch, want we konden dat zelf. We gaan nu samen kruisraketten ontwikkelen, hè, met Oekraïne. En ga zo maar door. We hebben gewoon die Oekraïnse kennis nodig. Zeker nu we Amerika niet meer kunnen vertrouwen.
24: Het is niet meer bij te houden op dit ogenblik hoeveel afspraken er tussen NAVO-landen en Oekraïne worden gemaakt. En ook zelfs Amerikanen kijken nu op dit ogenblik naar Oekraïnse systemen voor hun eigen verdediging. Ja. Maar ik probeer dat bij te houden, maar dat gaat zo hard dat je eigenlijk alleen maar de krenten uit de pap kunt halen. Luchtverdedigingssystemen die een antwoord moeten geven op Patriot. Lange afstandswapens, ga zo maar door. Kleine drones die worden gebruikt voor een droommuur langs de oostgrens. Dus in de Baltische Staten. Het gaat maar door. Het is echt astronomisch wat er gebeurt op dat gebied.
22: Mooi. Gaan we tot slot naar een vraag van Tom Aat. Iedereen praat voortdurend over Iran en kernwapens. Maar heeft Iran eigenlijk wel kernwapens nodig? Want het gebruik is zelfdestructief. En een oorlog van de VS winnen, is dat al niet een overdosis afschrikking? Wat een verwarring allemaal, zegt Tom.
23: Nou, Aat, ik denk er een beetje anders over. Moet je voorstellen. Bekijk het door Iraanse bril. Ze zijn kapot gebombardeerd, waarbij ze overigens heel goed eruit zijn gekomen, maar je schrik je een hoedje, toch? Al die dingen worden aangevallen. Als je kernwapens hebt, dan is het veel lastiger om zo'n land aan te vallen. Noord-Korea, bijvoorbeeld, niemand durft Noord-Korea aan te vallen. Oekraïne heeft zijn kernwapens opgegeven. Dat is eigenlijk heel jammer. Daar hadden ze heel misschien Poetin mee kunnen afschrikken. Dus wat je ook verder van kernwapens vindt, veel mensen vinden dat een heel akelig instrument. Dat heeft ook donkere kanten. Maar het maakt potentiële aanvallers voorzichtig. En ja, laat dat toch maar even niet die gekke man in Noord-Korea aanvallen, want ze hebben een kernwapen. Dus met andere woorden, ik denk, en dat is wel heel erg ironisch, deze oorlog is eigenlijk begonnen ook vanwege die kernwapens. En Iran heeft nu haar lesje geleerd. Wij moeten binnen 10 jaar een kernwapen krijgen om een ellende van deze, een herhaling van deze ellende te voorkomen. Dus Amerika heeft waarschijnlijk over 10 jaar helemaal niks bereikt.
24: Dat zou heel goed kunnen. Het hangt er echt helemaal vanaf hoe de betrekkingen zich toch gaan normaliseren, als je daarvan mag spreken, tussen Iran en de landen in het Midden-Oosten. Als dat redelijk goed gaat en Amerika gedraagt zich ook, dan denk ik dat ze zich houden aan de fatwa van 2005. En dat ze dan het niet gaan doen. Want ze zijn redelijk consistent daarin geweest. Maar je kan je ook voorstellen dat als de veiligheidssituatie een helemaal verkeerde kant op gaat, dan gaan ze gewoon toch weer verrijken en dan komt er een kernwapen. Nou is het grote probleem, op het moment dat je hierover praat, dan krijg je dus allemaal mensen over je heen die je gaan appen, die je gaan mailen en die je aanspreken. Van dan wordt dat helemaal verkeerd zien. zien. En dat desnoods die splijtstof maar moet worden gehaald. En desnoods moeten de Amerikanen en Israëli's met grondtroepen Iran binnengaan om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Dat heeft Netanyahu trouwens al gezegd. Van als ze het niet overdragen, dat hoogverrijkt uranium, dan moeten we het gaan halen. Nou, hoe, dat is dan een zeer grote vraag. En de vraag is natuurlijk of Israël dat kan. Waarschijnlijk wel qua inlichtingen, maar niet qua militaire capaciteiten. Maar dan de boel is zo gepolariseerd, zo radicaal geworden, dat het Iraanse regime absoluut geen kernwapen mag hebben. Want als het Iraanse regime een kernwapen heeft, dan wordt die zeker gebruikt. Dat is een opvatting wat je heel veel in Israël meemaakt.
23: Exact. Ja.
24: En dan begint de discussie over een Sjiïtische atoombom. Alsof die anders zou zijn dan een andere atoombom. Maar wat daarmee bedoeld wordt, dat als dat regime daadwerkelijk een kernwapen in handen gaat blijven, dan gaan ze hem absoluut gebruiken en dan gaan ze absoluut Israël vernietigen. Nou, dat is mij zeer de vraag of dat gaat gebeuren. Want Israël heeft ook kernwapens. Als ze dat namelijk gaan doen, dan is Israël in staat om Iran van de aardbodem te doen verdwijnen. Nou, dan heb je dus echt een geweldig probleem. Want mutual assured destruction, dat hebben ze in de jaren 50 van de vorige eeuw uitbedacht. Dat is dus de wederzijdse vernietiging die gegarandeerd is. Ja, dat geldt voor op dat moment voor Iran en Israël geldt dat in hun onderlinge relaties. Nou wordt er gezegd van, nou ze gaan dat zeker gebruiken, want de leiders in Iran die interesseert het niet of ze in leven blijven. En dan komen er met Koran-teksten wordt dat dan bewezen dat ze opgewacht worden door 70 maagden of weet ik veel wat voor teksten er allemaal worden gebezigd. Maar dat is maar zeer de vraag. Tot nu toe is er niets wat erop duidt dat het Iraanse regime zelfmoordneigingen heeft. Want daar heb je het feitelijk over. Dat is interessant genoeg. Poetin ook niet. Die zat ook continu in schuilkelders. Bin Laden deed dat niet. Die wilde ook niet gepakt worden. Khamenei met zijn team is gepakt op de eerste dag van de oorlog, omdat hij uit de schuilkelders kwam. Dat is trouwens knap inlichtingenwerk van onder andere Israël. Heel knap zelfs. En toen hebben ze toegeslagen. Maar die lui die zaten allemaal in de schuilkelders. Allemaal in bunkers diep onder de grond. Dus die willen gewoon overleven. Die willen hun regime in stand houden. Die willen gewoon het land behouden wat ze hebben. En dat vormgeven naar hun totaal absurde ideeën. Hebben we ook gezien met Noord-Korea. Precies hetzelfde. Daarvan werd dat ook gezegd. Ik moet dat nog zien. Of er inderdaad als ze een kernwapen hebben, of er dan niet de normale logica van wederzijds verzekerde vernietiging in werking treedt. En landen zeggen van oké, dan is er nu een evenwicht. En dat is het dan.
22: Ja.
24: En we weten dus ook, tot slot, de transitie van een niet-kernwapenstaat naar een kernwapenstaat is inherent instabiel. En dat is precies wat we op dit ogenblik zien.
23: Ja. Wederzijds verzekerde vernietiging heeft de Koude Oorlog koud gehouden.
24: Ja. Ja.
23: Er zijn allemaal risico's hoor. Je kunt er eindeloos over praten. Er kunnen ongelukken gebeuren. Maar uiteindelijk heeft dat toch oorlog tussen Rusland, de Sovjet-Unie en Amerika voorkomen. Ja. En dat zou ook zo kunnen functioneren tussen Iran en Israël.
24: Het zou kunnen. En het hoeft niet. Er zijn altijd uitzonderingen op de regels. Maar ik geloof niet zo in Sjiïtische atoombommen. En een ideologie die op zelfdestructie uit is. Dat heb ik nog nooit meegemaakt in de geschiedenis. Dat dat het geval is. En ik zie ook nu in het uiterst rationele gedrag van Iran bij de onderhandelingen en hoe ze Amerika in de hoek manoeuvreerden. Dat deze lui ongehoord rationeel aan het handelen zijn. Ik bedoel, wat je er ook van denken kan, hè, dat is geen waardeoordeel dit. En dat je dat tegenover een ideologie staat van wensdenken, hoe makkelijk je Iran wel even tot de orde zou kunnen roepen. Maar ook wensdenken en een ideologische insteek over wat een Iraans regime met een kernwapen zou kunnen gaan doen. Namelijk dat ze die absoluut gaan inzetten, omdat ze bereid zijn om daarvoor te sterven. Nou, ik bedoel, Het zou heel merkwaardig zijn. Alles kan. Ik zal helemaal nooit wat uitsluiten. Dat moet je nooit doen op dit vakgebied. Maar het zou wel raar zijn.
23: Ik ben het helemaal met Rob eens. En bedenk ook goed, Israël heeft er alles aan gedaan om het Iraanse regime te demoniseren op dit punt. Hè? Dus ze zijn irrationeel, dus ze gaan die rode knop eerder indrukken. Dat is maar de vraag of dat zo is.
22: Ja. Nou, dan gaan wij juist de schuilkelders in, denk ik, met deze temperaturen. Nou. Lekker afkoelen. Sterkte, heren, met de warmte en tot morgen.
24: Tot morgen.
17: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
0: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
3: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
0: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
4: Oom, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
5: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
4: Ja, flexibel ticket, hè?
5: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
4: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Technici zijn schaars en vrouwelijke technici al helemaal. Veel bedrijven hebben extreem veel moeite om die doelgroep te vinden. Maar Hoppenbrouwers lukt het juist wel. Sterker nog, ze hebben daardoor geen personeelstekort. Hoe ze dat voor elkaar krijgen, hoor je straks om 3:30 op BNR.
25: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris. BNR Verkeer.
16: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. 90 kilometer file op de Nederlandse wegen. In de meeste gevallen sta je er niet langer in dan 10 minuten. Maar dat is niet het geval op de A12 richting Den Haag. Tussen Kanaleiland en de Meern een kwartier vertraging. De A17 richting Dordrecht tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder kun je er 10 minuten bij rekenen. En ook 10 minuten extra op de A20 richting Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. Dan een kapotte auto zorgt voor vertraging op de A27 richting Gorkum. Tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum beland je in een file van 6 kilometer lang. De langste file die staat op de N201 Hilversum richting Uithoorn. Tussen Loenersloot en Wilnis is je vertraging een klein half uur. Dan nog enkele flitsers gemeld door Flitsmeister. De A4 richting Den Haag bij hectometerpaal 39,9. En de A15 Rotterdam richting Europoort. Daar staan ze bij 46,2.
17: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:00.
18: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Op het Griekse eiland Kos is een dode jonge vrouw uit Nederland gevonden. Ze was 18, meldt de Telegraaf. Ze lag in een appartement waar ze waarschijnlijk op vakantie was met een vriend. Hij vond haar en sloeg alarm. Een misdrijf wordt uitgesloten, maar waardoor ze dan wel is overleden is niet bekend. Goed nieuws voor 7 jongeren uit de Gazastrook. Ze gaan studeren aan de Universiteit in Utrecht. De rector wilde iets doen voor deze jongeren, omdat de situatie in Gaza nog altijd verschrikkelijk is. De universiteit betaalt niet alleen hun studie, maar ook hun boodschappen en helpt mee bij het zoeken naar een kamer. In Frankrijk is een arts besmet met ebola. Het is het eerste geval op Franse bodem. De arts was teruggekomen uit Congo, waar een grote uitbraak is, en zit in isolatie. Hij is besmet met een variant waarvoor nog geen vaccin is. In Congo zijn al honderden mensen door het ebola-virus overleden. Dit weekend is de Grand Prix van Oostenrijk en Max Verstappen hoopt dat zijn rondetijden dan sneller zijn, want zijn auto krijgt een update. Hij is benieuwd of die iets oplevert. Max was de afgelopen race niet tevreden over de auto. Hij deed niet wat hij wilde in bochten door een gebrek aan grip van de banden. En de A27 in Brabant blijft dit weekend gewoon open. Vanwege de hitte gaan de werkzaamheden tussen de knooppunten Sint-Annabos en Hooipolder niet door. Volgens de Rijkswaterstaat kan het asfalt wel 60 graden worden. Het was al bekend dat ook de werkzaamheden op de A12 ten oosten van Utrecht dit weekend niet doorgaan. Het weer dan van Weer Online. Veel zon en erg warm. 31 tot plaatselijk 36 graden. Maar op de Wadden iets koeler. Ook vanavond blijft het nog lang warm. De komende dagen wordt het nog heter. Met op vrijdag code oranje voor heet het land. En dat was het ANP nieuws.
22: Satellieten zijn al lang niet meer alleen voor tv. Ze spelen nu ook een cruciale rol in de geopolitiek en oorlog. Is Eutelsat het Europese antwoord op Starlink? En is het een slimme belegging? Dat hoor je zo meteen over een paar minuten in Doorgelicht.
1: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
7: Yes!
8: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger. En samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee. Kijk op trialslon.nl.
1: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
7: Yes!
9: De Nationale Autoshow.
10: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
9: Meindert en Wouter.
11: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
10: Bijna de helft.
11: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning in?
9: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
11: Het kwartje valt nu pas.
26: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
27: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
28: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
29: In de BNR-app
28: luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app
29: en blijf scherp.
28: BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim T. Hoepoering.
30: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit

0: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.
1: Aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op het satellietbedrijf uit Frankrijk. Zodat jij als belegger kan bepalen wat een Eutelsat aandeel nu echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij natuurlijk Jim Theo Poering, analist en één vermogensbeheerder bij Eén Vermogensbeheer.
2: Hoi.
1: Je bent ook één vermogensbeheerder, hè?
2: Ja, zo kan je het ook zeggen, hoor.
1: Ja. Goed, wij gaan weer een bedrijf doorlichten. Dat is gepitcht bij ons door een van onze luisteraars. Ilja, dankjewel voor je mailtje. Hij vroeg zich af, kan Eutelsat een alternatief zijn voor Starlink? Hè, de satellieten van Elon Musk. Ja. Uiteraard gaan we het daarover hebben. Mocht jij nou zelf ook een suggestie hebben, dat je denkt, oh, ik zou heel graag willen dat dit bedrijf een keer wordt doorgelicht. Moet wel een groot bedrijf zijn. Echt wel een market cap van ruim een miljard. Dan kan je ons mailen. doorgelicht@bnr.nl. We horen je graag.
2: Ja, heel leuk zelfs, want zo komen we dus ook op namen die misschien wat minder voor de hand liggend zijn. Zoals Eutelsat heeft een marktwaarde van 3,5 miljard op dit moment. En dit zijn ook niet bedrijven waar wij direct alles van weten. Dus voor ons ook extra leuk om door te lichten en daar tijd aan te besteden. Maar goed, voordat we naar Eutelsat gaan, wat ik niet in portefeuille heb, wel even een belangrijke disclaimer voor de podcast. We geven geen beleggingsadvies en beleggen is risicovol. Je kan je inleg verliezen. En uiteraard die resultaten uit het verleden, al zijn ze nog zo mooi, geen enkele garantie voor de toekomst.
1: Nee, precies. Wel leuk om te weten. Eutelsat is ooit begonnen dus als een satelliet-tv-aanbieder. Hè. Dan moest je zo'n schotel aan je gevel hangen. Kon je tv krijgen vanuit over de hele wereld. Een van mijn eerste echte bijbaantjes was op de klantenservice van Kanaal Digitaal.
2: Kijk.
1: Was ook zo'n schotel-aanbieder. Kreeg ik allemaal belletjes in het zomerseizoen van mensen. Ja, we zitten weer lekker op de camping, maar de schotel doet dit niet. Wat moet ik doen? Nou, ontzettend leuk. Dus heb ik met veel plezier trouwens gewerkt. Maar was gewoon een geinig bijbaantje wat je dan doet tijdens je studie.
2: Nou, die kennis van toen komt nu vast van pas.
1: Nou, enorm. Daar heb ik heel veel aan. Oké, we komen natuurlijk ook al wat tijd met een leuk feitje. Ja. Jij in elk geval aan het begin. Vertel.
2: Ja, het is druk rondom de aardbol. Want daar zijn zo'n 14.000 actieve satellieten. Die cirkelen daar rond. En we gaan het straks nog over hebben. Over de LEO's en de GEO's.
1: Ja.
2: Maar er komen er steeds meer LEO's. En daarvan zijn er 10.000 van Elon Musk en Starlink. Maar wat denk je hoeveel er van Eutelsat zijn?
1: Geen idee.
2: Nou, zo'n 700 stuks. En het waren daarvoor
1: 700
2: nog wat minder.
1: 700 maar?
2: Ja.
1: Oh. Ja, dat dus, is wel echt heel veel minder dan Starlink.
2: Ja, dat klopt ook wel. Alleen Starlink heeft eigenlijk een nieuwe technologie en daar probeert Eutelsat nou ook op in te spelen. Mm-hmm. Maar vooralsnog had Eutelsat vooral satellieten die zo'n 35.000 kilometer van de aarde afstonden. Mm-hmm. Maar tegenwoordig heb je dus LEO's, Low Earth Orbits. Mm-hmm. En die zitten op zo'n 160 tot ongeveer 2000 kilometer van de aarde af. Alleen dat zijn er een heleboel. Dus je hebt er veel meer nodig om overal bereikbaarheid te hebben. Daar gaan we straks natuurlijk uitgebreid op in. Maar toch leuk, 10.000 satellietjes van Starlink van Elon Musk. En de vraag natuurlijk is, ja, is Eutelsat een goed alternatief?
1: Inderdaad, we gaan eens even kijken naar de geschiedenis van Eutelsat. En daarvoor moeten we terug naar het jaar 1977, de tijd van de disco en deze iconische film met het bijbehorend dansje. Hartstikke leuk. Eutelsat staat voor European Telecommunications Satellite Organization. Het wordt dan opgezet door 17 Europese landen. En dat doen ze als een zogenoemde intergouvernementele organisatie, een IGO. De organisatie wordt gevestigd in Parijs, dus krijgt daar echt het hoofdkantoor. Het doel is om voor Europa een telecominfrastructuur met satellieten te gaan bouwen. In 82 leidt dat in samenwerking met de European Space Agency, de ESA, tot satelliet-tv.
3: This program is coming to you from London via the Orbital Test Satellite, and I'm here to tell you something about our service. Satellite television first came on the air in April 1982 and is now being relayed to approximately 400,000 homes via cable companies in Malta, Norway, Switzerland, and Finland.

0: Mooi. In 1983 lanceert Eutelsat de eerste eigen satelliet. Daarmee kun je dan met een schotelantenne tv-zenders uit heel Europa krijgen. Dat was toen revolutionair. Want op dat moment was er echt alleen maar Nederland 1 en 2 op de tv. Satellite Television wordt trouwens in 1989 omgedoopt tot Sky Channel. En nu, vandaag de dag, kun je dat nog kennen als Sky One. Eutelsat, even terug naar hun, dat richt zich in het begin nog op telecommunicatie in West-Europa. Maar het breidt zich vanaf de val van de muur, de Berlijnse muur in 1989, uit naar Oost-Europa en daarna ook naar andere delen van de wereld. In de jaren 90 komen ze echt op stoom. Ze lanceren dan hun Hot Bird-satellieten, waardoor honderden zenders tegelijk kunnen worden uitgezonden. En de wereld verandert, de telecommarkt wordt geliberaliseerd, het internet komt op. En in 2001 wordt daarom de IGO Eutelsat omgezet in een privaat bedrijf, Eutelsat SA. Daar hoort een beursgang bij, Jim, in 2005.
1: Ja, dan is het zover. De beursnotering, want anders waren ze natuurlijk niet terechtgekomen in doorgelicht. En in dit geval is dat in Parijs, overigens niet Eutelsat SA, maar een nieuwe holding en die heet Eutelsat Communications. Mm-hmm. Nou, dit bedrijf dat gaat naar de beurs op 2 december 2005... tegen een prijs van €12 per aandeel. Nou, daarmee wordt nieuw geld opgehaald. 860 miljoen euro komt er binnen en daarmee worden schulden afgelost. Nou, de marktwaarde op dat moment is 2,5 miljard. En wat wel even gezegd moet worden. Het is 2005, maar eigenlijk waren er al heel lang plannen om naar de beurs te gaan. De CEO heeft daar heel lang mee geworsteld. Want 2000 had je natuurlijk de internetbubbel die klapte. En daarna kreeg je een recessie, Twin Towers. Dus het was niet het goede moment om naar de beurs te gaan. Maar in 2005 toen was het wel zover. Mm-hmm. €12 per aandeel. 5 jaar later stond het al 27,5. Dus de eerste jaren voor Eutelsat waren heel goed.
0: Nou, Eutelsat verlegt daarna ook steeds meer de focus van tv naar internet natuurlijk, vanwege de opkomst daar en telecom. In 2010 lanceren ze KSAT, op dat moment een van de meest geavanceerde internetsatellieten van Europa. Ze gaan dan breedband internet aanbieden via de ruimte. Ja, je kunt het eigenlijk zien als een soort enorme digitale snelweg, hè, die boven de aarde dan ontstaat. Dat werkt technisch gezien goed, maar satellietinternet blijft in die tijd wel relatief duur. En soms toch ook wel traag vergeleken met de vaste verbindingen op de grond. Maar een tijdje later begint de markt voor satelliet-tv totaal te veranderen. Want je kan er ook wel bedenken, streamingsdiensten komen erbij. Die kapen een hoop traditionele kijkers weg. Er wordt gekeken via glasvezel, niet meer via satelliet. Daardoor zie je dat het tussen 2010 en 2020 niet zo lekker gaat bij Eutelsat. En dan komt in 2019 de echte grote concurrent om de hoek kijken. En dat is natuurlijk Elon Musk met SpaceX, met zijn plan voor de Starlink-satellieten. Jarenlang draait satellietcommunicatie vooral om de grote Astra-satellieten. Die hangen op grote hoogte, Jim zei het al, zo'n 36.000 kilometer van de Evenaar. Dat is het model waar Eutelsat groot mee werd. Maar Musk die schudt de sector wakker met Starlink, duizenden kleinere satellieten. Zo'n 250 kilo per stuk maar, die veel lager dus om de aarde cirkelen. Daardoor wordt internet sneller, de vertraging is veel kleiner. Dus ineens oogt zo'n satelliet van Eutelsat toch wel behoorlijk ouderwets en log. In de zoektocht naar nieuwe mogelijkheden komt Eutelsat dan uit bij een bedrijf dat heet OneWeb. Dat heeft juist honderden satellieten in een lage baan om de aarde gebracht. Dus ja, nemen we over, denkt Eutelsat. Perfecte aanvulling. In 2023 volgt er een fusie tussen die twee. En dat heeft natuurlijk ook gevolgen op de beurs, Jim.
1: Ja, de aandeelhouders van OneWeb die krijgen de helft van de aandelen in het vergrote Eutelsat. En dat blijft weliswaar op Parijs genoteerd, maar krijgt er ook een notering bij op de London Stock Exchange. Wat wel belangrijk is, dat beide bedrijven, of eigenlijk de fusiebedrijven samen, worden zowel gesteund door de Britse overheid als ook door de Franse overheid. Dus dat geeft wel een extra stukje soliditeit aan deze twee bedrijven. En OneWeb, die heeft eigenlijk, ik noem het maar weer even, de LEO's, dus de satellieten dichtbij de aarde.
0: Ja, die lagen.
1: Ja, daarom nemen ze het ook over.
0: En Eutelsat, die Astra-satellieten.
1: Exact.
0: Ja. Nou, volgens toenmalig CEO Eva Berneke verandert er door die fusie toch wel veel voor de aandeelhouders.
2: With this move, we're moving the joint company of OneWeb and Eutelsat much more into the high-growth tech space area. We're announcing that we'll pause dividend for a couple of years. And we also announced we'll need to invest CapEx around 700-800 million annually, coming up from around 300-400 million annually. So it's a very big shift in what we have been discussing with our investors.
0: Met OneWeb erbij wordt Eutelsat dus ineens een grote speler in de moderne satellietbusiness. Maar de 600 satellieten die er dus dankzij OneWeb bij komen, die vallen nog altijd in het niet. Bij wat Elon Musk even voor elkaar bokst, tienduizenden satellietjes van Starlink. lijkt eigenlijk gewoon een niet te winnen strijd. Totdat er dan ineens vraagtekens komen bij de betrouwbaarheid van Starlink. Want ja, er is maar één man de baas en dat is toch echt Elon Musk. En die gaat op een gegeven moment toch behoorlijk gekke dingen doen als hij vlak na de verkiezing van Donald Trump vaste gast wordt in het Witte Huis, zich met politiek gaat bemoeien, allerlei bizarre uitspraken doet via zijn nieuwste speeltje X, het oude Twitter. En dat leidt wereldwijd tot grote zorgen, want Starlink is voor Oekraïne cruciaal in de oorlogvoering met Rusland. Ja, totdat Musk zich ermee gaat bemoeien.
3: Elon apparently is personally intervening in the war and vetoing access to its services for Ukrainian military to facilitate operations that he personally does not approve of.
0: Ja, en heel Europa begint nu dus toch wel tot het besef te komen dat we voor onze veiligheid niet langer helemaal afhankelijk willen zijn van Amerikaanse systemen. En al helemaal niet als die onder controle staan van een wispelturige ondernemer of een wispelturige president. Eutelsat wordt dus steeds meer gezien als een logisch en bovendien Europees alternatief voor Starlink. Maar dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Eutelsat heeft dus nog altijd veel minder satellieten dan Starlink. En het kan ook niet zomaar op tegen het kleine, strakke lichtgewicht ontwerp van die Starlink-ontvangers. Dat zegt Philip Schoonjans van Space Expo bij Nieuwsuur.
4: De ontvangers van de Eutelsat die zijn veel groter. Die zijn wel 60 bij 80, dus een grote wasmachine. En wegen veel meer. Ze wegen tot tussen de 25 en de 50 kilo. En zijn ook veel duurder.
0: Toch zegt Eutelsat dat ze echt kunnen opschalen en kunnen innoveren. Dus dat ze echt een alternatief kunnen zijn voor Starlink. De Franse overheid steunt die gedachte. Daarom besluit president Macron in 2025 om het belang in Eutelsat uit te breiden tot 30% met een investering van meer dan 1 miljard. Nou, wat gaat de geopolitieke situatie brengen voor de toekomst van Eutelsat? Hoe robuust is dit bedrijf? Kan het opboksen tegen Elon Musk en Starlink? Dat gaan we horen in de fundamentele analyse. En dan doen we eerst een SWOT-analyse. De strengths, de weaknesses, de opportunities en de threats voor Eutelsat. Jim, sterke punten.
1: Nou, wat wel uniek is, dat ze dus zowel die oude geosatellieten ver van de aarde bezitten, die heel belangrijk zijn voor tv-uitzendingen en stabiele zakelijke verbindingen, als dus ook die Leo's dicht bij de aarde. Dus ze doen,
0: ja, die zijn ver weg. Oh, die Leo's zijn dichtbij, ja klopt. Ja.
1: Ja, die zijn dichtbij, onder andere voor internetverbinding. Dus eigenlijk is het wel de enige speler ter wereld die een mix kan aanbieden van veiligheid met die satellieten ver weg, maar ook snelheid met de satellieten dichtbij. Want het nadeel, dat heb jij misschien bij je Canal Plus, was tv digitaal.
0: Okay. Ja, Canal Plus hoorde er ook bij. Canal Digitaal en Canal Plus. Ja.
1: Ja, dan had je een soort latency. Hè, dus dat zie je met oude uitzendingen ook van tv. Dat iemand stelt een vraag. En dan duurt het een tijdje voordat er een antwoord komt.
0: Ja, precies.
1: Dat is dus die satelliet die 37.000 kilometer verderop staat. En waarbij het weer terug moet komen, het signaal. Mm-hmm. Wat denk ik overigens ook zo is. Is dat, hebben we niet benoemd. Maar de reden dat Eutelsat het goed deed op een gegeven moment op de beurs. Was omdat er een defensiefonds zou komen binnen de EU. Dat fors zou investeren met 150 miljard. Mm. En dan was de gedachte, daarvan gaat misschien wel een paar procent naar Eutelsat.
0: En dus die koers schoot omhoog.
1: Exact.
0: Ja,
1: en precies. Het is een beetje een soort GameStop-achtig aandeel geweest. Meme-stock zou je misschien kunnen zeggen. Die koers die schoot om van 1 euro, dat is meer dan een jaar geleden, naar 8.
0: Dat is wel veel.
1: Dus zo
0: alleen vanwege die belofte dat er NAVO-geld
1: belofte, misschien zelfs fantasie.
0: Nee, maar hoezo? Want we hebben nu een 5% NAVO-norm. Ja. Al die budgetten zijn omhoog gegaan, dus waarom zou het niet waar zijn?
1: Ja, maar ze kunnen ook naar Starlink of een andere leverancier. Maar daar werd natuurlijk wel gezegd,
0: hey, Starlink moeten we vanaf, die Amerikanen.
1: We willen Europees, precies. Ja. En dat is ook waarom de Britten en de Fransen hierin investeren en in geloven om onafhankelijk te zijn. Mm-hmm. Nou, en dat is dus een belangrijke. Ze zijn eigenlijk de enige Europese strategische, ik noem maar eventjes Leo-aanbieder, van die satellieten dichtbij. En dat heeft Macron ook bewust genoemd op het moment dat hij die 1 miljard investeerde. Hij zei van ja, het is of China, of Amerika, of Eutelsat. Nou, wat ook wel lastig is, is dat ze misschien wel wat klein zijn om echt met Starlink te kunnen concurreren.
0: Dit is een zwak punt, denk ik. We gaan naar de zwaktes.
1: Dus krimpende video-omzet. Ja. Nou, nog een belangrijk punt. Ze moeten heel veel investeren. Het gaat echt om miljarden. En aandeelhouders die krijgen vooralsnog geen dividend.
0: Okay, dus dan hebben we al de zwakke punten gehad. Laten we eens kijken naar de kansen.
1: Ik denk dat de echte kansen liggen bij overheidsinvesteringen. Want er is een project dat heet Iris 2.
0: Iris 2,
1: waarmee ze dus inderdaad honderden satellieten in omloop willen brengen. Waardoor een netwerk voor communicatie beschikbaar komt vanaf 2030. Nou, dat betekent dat er 600 miljard omzet zit aan te komen die eigenlijk al onder contract staat. Want die moet natuurlijk terechtkomen bij Eutelsat. Mm-hmm. Dus ze hebben echt wel de, nou, hoe zou ik het zeggen, de Europese strategische autonomie, als je het zo mag noemen, als wind in de rug. Duitsland investeert ook fors daarin in militaire ruimteprojecten.
0: Ja, het gaat om ambitie, hè? De echte ambitie van Europa om te zorgen, wij willen niet meer van die Amerikanen of van wie dan ook afhankelijk zijn. We moeten het zelf doen.
1: Ja, dus het is Verenigd Koninkrijk heeft contract gesloten. Frankrijk, als dat die trend doorzet, is het in het voordeel van Eutelsat.
0: Bedreigingen.
1: Daar is hij.
0: Starlink,
1: SpaceX.
0: Maar goed, dat was te makkelijk.
1: Ja, maar ja, die zijn wel dominant. Hè? Elke dag worden er die, elke dag, dat is wat overdreven, maar er gaan 10.000
0: van die melkpakken gaan de lucht in, hè? Ja.
1: En Starlink heeft al 6 miljoen particuliere klanten. De prijzen liggen naar zo'n 10%, op 10% van Eutelsat. Dus ja, eigenlijk is Starlink echt wel miles ahead in dit geval op Eutelsat als het gaat over de particuliere markt. Dan heb je ook nog dat er in de komende jaren meerdere bedrijven bijkomen die dezelfde diensten eigenlijk gaan aanbieden. En dat is een Chinese partij, nog een Amerikaanse partij. Amazon die is ermee bezig. Wat je ook nog wel zou kunnen vergelijken is CES. Dat is een Luxemburgs bedrijf. Maar met name vanuit China, Canada en dus ook Amazon komen er nieuwe partijen die vanaf 2027, 2028 in dezelfde markt actief gaan zijn.
0: Oké, dus meer concurrentie op stapel. Laten wij de boeken eens openen van Eutelsat. Wat zien we?
1: Nou, het eerste wat we moeten noemen is dat Eutelsat een gebroken boekjaar heeft. Mm-hmm. En dat loopt van juli tot en met juni. Dus eigenlijk zit 2026 er al bijna op voor Eutelsat.
0: Ja, alleen wij nemen dit helaas 20 mei op. Dus wij kunnen net niet kijken naar de cijfers over het afgelopen boekjaar.
1: Nee, die komen begin augustus.
0: Maar je hebt wel een idee.
1: Jazeker. En dan zie je eigenlijk, de koers die doet het niet goed. En dat heeft er natuurlijk alles mee te maken. De omzet die is gedaald van 10 jaar geleden 1,5 miljard. Tot in 2024 was het nog 1,2 miljard. Nou, dat klinkt alsof het maar 300 miljoen af is. Maar dat is wel 20%. Mm. 1,2 miljard was het ook in 2025. En de verwachting is dat het dit jaar nog iets lager is. Maar in 2027, 2028, dan zou het moeten gaan gebeuren. En zou er weer sprake moeten zijn van omzetgroei.
0: En hoe verklaar je dat die omzet toch gewoon niet hard stijgt, terwijl ze nu eigenlijk zo de wind mee hebben in orders, et cetera?
1: Ja, maar die omzet is nog niet binnen. Dus de contracten liggen wel daar. Dat noemen we dan de backlog. Maar dat geld is er nog niet. Daarvoor moet Eutelsat eerst leveren.
0: Ja.
1: Dus dat geld moet allemaal nog komen. Nou, de marges die zijn ook behoorlijk gedaald. In 2021 was het nog een EBITDA-marge van 75%. Nu is die 55%. Dus ja, zo goed gaat het niet bij Eutelsat. En dat zie je ook terug in de koers natuurlijk, die misschien wel even een opleving heeft gehad. Maar als je zegt van ja, wat blijft er nou onder de streep over? Het is alweer een paar jaar geleden dat ze winst hebben gemaakt. 2024 maakten ze 300 miljoen verlies. Vorig jaar 1 miljard. Dit jaar is de verwachting dat ze 250 miljoen verlies maken. Mm. Dus dat geld van de Franse overheid, ja, dat was ook wel hard nodig. Nou, dividend hoeven we niet over te hebben. Laatste keer dat de dividend werd uitgekeerd was in 2022. De jaren daarna is geen dividend uitgekeerd. En door die grote kapitaalsinvesteringen die moeten gedaan worden, is er ook niet de verwachting dat de komende jaren er wel dividend aankomt. Je moet dus inderdaad echt de visie hebben dat communicatie in de toekomst alleen maar meer gaat toenemen en alleen maar meer via satelliet. Dat betrouwbare verbindingen zullen toenemen en dat de ruimte steeds belangrijker wordt en dat Eutelsat daar een rol in kan gaan spelen.
0: Mm. Oké, interessant. De grootste concurrent kennen we, maar die is dus nog niet beursgenoteerd. Hoewel, op het moment dat we dit uitzenden, half juni, is SpaceX waarschijnlijk wel beursgenoteerd.
1: Ja.
0: Is dat trouwens iets waar jij als vermogensbeheerder naar kijkt? Want dit wordt een hele grote beursgang, groot bedrijf, veel hoge verwachtingen.
1: Ja, nou, wij zitten indirect in SpaceX via een holdingbedrijf, dat heet Scottish Mortgage. En die heeft weer een groot belang in SpaceX. Mm. Dus op die manier hebben wij al best wel een tijdje exposure naar SpaceX. En ja, dat die beursgangen nu aankomt en dat de waarde op papier enorm is gestegen, dat heeft natuurlijk wel fors geholpen.
0: Mm-hmm. Maar zou je dan los SpaceX-aandelen overwegen?
1: Nee, want we zitten er al in. En ik hoop eigenlijk dat een deel van het belang wordt afgebouwd via de holding waar we in zitten. En dat is ook zeer aannemelijk. Maar ja, goed, er gaat maar 75 miljard geplaatst worden van de 1750.
0: Ja, dat is niet veel, hè?
1: Nee. Wat ik misschien nog wel even belangrijk vind om te benoemen. Dat dit aandeel, dat ja, als je kijkt naar de financials, is niet zo goed. Visibility is niet zo goed. Track record is niet zo goed. De markt is ook nog moeilijk. En er is een turnaround mogelijk. Maar als je dan kijkt naar van wat vinden analisten, die weten het eigenlijk ook niet. Er zijn er die heel positief zijn, die zeggen ja, dit aandeel dat kan wel verdubbelen. Er zijn er ook die zeggen ja, dit aandeel dat moet halveren. Dus dit is een hele moeilijke, waarbij natuurlijk wel zo geldt dat als er een event komt, bijvoorbeeld een groot contract of een groot budget dat vrijkomt voor defensie, dat Eutelsat dan wel een winnaar kan zijn.
0: Zal ik het stukje tekst van jou, wat je net hiervoor hebt gezegd, zal ik dat losknippen voor de
1: misschien
0: conclusie?
1: Beter, want wat ga ik nou nog
0: dit
1: vertellen?
0: Dit is eigenlijk gewoon wat jij al een hele mooie round-up hebt gegeven. Voor wie kan een aandeel Eutelsat interessant zijn? Geef daar maar eens antwoord op.
1: Nou, voor de belegger die op zoek is naar de nieuwe GameStop, maar wel met fundament, want dat is Eutelsat wel. Het kan zomaar een keer een flinke spike laten zien. Meestal wel een hele speculatieve belegging. Maar ja, als er dan goed nieuws komt over een aanbesteding of over grote budgetten, ja, dan kan Eutelsat zomaar ineens de winnaar zijn. En het staat wel als een paal boven water. Als je een Europees alternatief wilt voor Starlink, dan moet je naar Eutelsat.
0: Misschien hangt er wel winst in de lucht. Ergens op 36.000 kilometer hoogte. Je weet het niet, hè?
1: Ja, of op 200.
0: Dit was Eutelsat doorgelicht. Mocht je dit hebben gehoord op BNR, op de radio, dan weet je dat de podcastversie een stuk langer is. Dan krijg je dus ook meer details over Eutelsat. Misschien heb je het al gezien in je podcast-app en heb je hem al geluisterd, maar wij hebben eigenlijk een cadeautje voor de luisteraars gemaakt.
1: Ja, vanaf een hele bijzondere plek, namelijk de Beleggersdag. Met daar wel zo'n 1000 beleggers, allemaal fanatieke doorgelichtluisteraars uiteraard. En die hadden ook speciale verzoeken. Namelijk wat kleinere aandelen die we normaal niet zouden bespreken, die komen nu aan bod. En Nina, jij weet welke?
0: Ja, we gaan het inderdaad namelijk hebben over de doorgelicht quickscan, hebben we het even genoemd. Dus in high speed, sneltreinvaart, rammen we er 4 bedrijven doorheen. Waaronder bijvoorbeeld bioscoopketen
1: Kinepolis. Belgisch.
0: Ja, we hebben een bedrijf dat heet Acomo. Dat
1: een van de oudste bedrijven van Nederland.
0: Ja, dat gaat heel over specerijen en noten en zaden en quinoa. We hebben Avantium.
1: Ja, heel innovatief. Zeker ook interessant. En als laatste nog cm.com.
0: Cm.com, een ticketingbedrijf.
1: Ja, een paar jaar beursgenoteerd. Dus heel divers. Allemaal wat kleinere onderneming voor wat betreft beurskapitalisatie. Veel gevraagd en nu eindelijk besproken.
0: Ja, en hij staat dus nu al in je podcast-app. Hij heet dus doorgelicht de Quickscan. Cadeautje voor jou. Hopelijk heb je er veel plezier aan met luisteren. Doei!
5: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
6: Remco Beekman had een lunchroomketen met filialen verspreid door het land. Maar die liepen zo slecht dat hij uiteindelijk persoonlijk failliet werd verklaard. En om de tijd te doden begon hij met een nieuwe hobby. Brabantse worstenbroodjes bakken. Nou, dat bleek zijn grote redding te zijn. Hoe dat zit hoor je donderdag om 2:30 op BNR.
7: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
8: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
9: Wat gebeurt er als half Zuid-Korea leningen afsluit om te gaan beleggen? Waarom verdient het bedrijf achter de umami in de Albert Heijn zoveel aan de AI-revolutie? Welk nieuws domineert nu de AIX? Voor het antwoord op deze en andere vragen over financiële markten luister je naar Beursnerd. Maandag tot en met donderdag om 1 uur en vrijdag om 11:30 op BNR of in je podcast-app.
10: Beursnerd wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO Mees Pierson. Als je groot denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet.
11: Start in september bij Unknown. 70% studeert af met een eigen bedrijf. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
12: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
13: kozijnen. In de Friday Move gaat het over tv.
14: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
13: Politiek.
15: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
13: En ik ben er ook.
14: Het is toch heerlijk.
13: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
16: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy. BNR Verkeer.
17: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan ongeveer 10 files. De files met de meeste vertraging staan op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Daar is de vertraging 10 minuten. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 10 minuten. A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum 10 minuten. Er staat een auto met pech. En op de N342 Noordhoorn richting Hengelo tussen de aansluiting met de A1 en Hengelo 20 minuten extra reistijd.
16: Dit is BNR Nieuwsradio. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
18: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Op het Griekse eiland Kos is een dode jonge vrouw uit Nederland gevonden. Ze was 18, meldt de Telegraaf. Ze lag in een appartement waar ze waarschijnlijk op vakantie was met een vriend. Hij vond haar en sloeg alarm. Een misdrijf wordt uitgesloten, maar waardoor ze dan wel is overleden is niet bekend. Goed nieuws voor 7 jongeren uit de Gazastrook. Ze gaan studeren aan de Universiteit in Utrecht. De rector wilde iets doen voor deze jongeren, omdat de situatie in Gaza nog altijd verschrikkelijk is. De universiteit betaalt niet alleen hun studie, maar ook hun boodschappen en helpt mee bij het zoeken naar een kamer. In Frankrijk is een arts besmet met ebola. Het is het eerste geval op Franse bodem. De arts was teruggekomen uit Congo, waar een grote uitbraak is, en zit in isolatie. Hij is besmet met een variant waarvoor nog geen vaccin is. In Congo zijn al honderden mensen door het ebola-virus overleden. Dit weekend is de Grand Prix van Oostenrijk en Max Verstappen hoopt dat zijn rondetijden dan sneller zijn, want zijn auto krijgt een update. Hij is benieuwd of die iets oplevert. Max was de afgelopen race niet tevreden over de auto. Hij deed niet wat hij wilde in bochten door een gebrek aan grip van de banden. En de A27 in Brabant blijft dit weekend gewoon open. Vanwege de hitte gaan de werkzaamheden tussen de knooppunten Sint-Annabos en Hooipolder niet door. Volgens de Rijkswaterstaat kan het asfalt wel 60 graden worden. Het was al bekend dat ook de werkzaamheden op de A12 ten oosten van Utrecht dit weekend niet doorgaan. Het weer dan van Weer Online. Veel zon en erg warm. 31 tot plaatselijk 36 graden, maar op de Wadden iets koeler. Ook vanavond blijft het nog lang warm. De komende dagen wordt het nog heter, met op vrijdag code oranje voor heet het land. En dat was het ANP-nieuws.
19: Van een kleine hobby aan de keukentafel naar een internationale sieradensensatie. Monica Westerveld is de vrouw achter het succes van Not Branded. Het merk waarmee ze de traditionele juwelierswereld op zijn kop zet. Hoe zij alle groeistuipen overleefde en wat haar volgende stap is, dat ga ik haar zo vragen. Je hoort haar hier op BNR.
20: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
21: Op zoek naar Tompoes. Netcongestie is het zand in de raderen van onze economie. Wie verzint er een list? Dat was de hoofdvraag op de Energeia Energy Lunch. Er zijn al veel plannen en maatregelen, maar het is nog niet genoeg. Bij de Energeia Energy Lunch kwam een selecte groep energieprofessionals bijeen om te zoeken naar onorthodoxe oplossingen. Waar zitten de onverkende paden? Welke slimme ingrepen kunnen nu helpen? En wat vraagt dat van bedrijven, overheid en netgebruikers? Kijk voor de learnings uit de discussie op energeia.nl/energylunch. Energeia Energy Lunch wordt mede mogelijk gemaakt door Tennet. Connecting everyone to a brighter energy future.
22: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
23: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
16: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
19: De naam van jullie bedrijf?
24: Not Branded.
19: Wat was het moment waarop jij dacht, dit kan nog wel eens heel groot gaan worden?
24: Toen we internationaal gingen verkopen.
19: Groeien doet soms pijn. Waar lig jij 's nachts wel eens wakker van?
24: Personeel.
19: Wat is je allergrootste fout die jij als ondernemer hebt gemaakt?
24: Niet snel genoeg beslissen.
19: En, beste Monica, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
24: Wij lossen het probleem op van een merk waarvan ik dacht dat dat nog niet bestond. Voor iedereen, een sieradenmerk waar iedereen zich mee kan identificeren.
19: over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is Baanbrekende Businessmodellen met mij, John van Schagen en ook Patrick van der Pijl. Onze gast is Monica Westerveld van Not Branded. Monica, welkom.
24: Dank je.
19: In de studio. Dat allereerste sieraad van Not Branded, hoe is dat eigenlijk destijds tot stand gekomen?
24: Dat is tot stand gekomen eigenlijk bij mij aan de keukentafel, zeg ik altijd. Maar dat
19: echt letterlijk
24: is,
19: ja,
24: dat
19: bij jou in de keuken? Ja?
24: Met kraaltjes een sieraad gemaakt. En dat is inderdaad hoe dat is gegaan, ja, destijds.
19: En was dat dan een hobby van jou? Of was je ook echt bewust bezig met het idee, mm-hmm, hier ga ik een business omheen bouwen?
24: Nee, het is eigenlijk een beetje een combinatie van een aantal dingen. Ik werkte voordat ik Not Branded begon in e-commerce. Daar had ik mijn baan in opgezegd en toen ben ik gaan reizen. Ik had wel altijd al affiniteit met mode, met sieraden. En toen ik eigenlijk terugkwam van die reis, ben ik eigenlijk een beetje daar geïnspireerd. En heb ik eigenlijk bedacht om, nou ja, het stuk e-commerce, dus online verkoop en mode, fashion, sieraden, om dat samen te gaan voegen door inderdaad een eigen bedrijf te starten.
19: En die hobby die is een beetje uit de hand gelopen.
24: Ja, klopt.
19: Want hoe groot zijn jullie inmiddels?
24: Het is aan te geven in, we verkopen in 28 landen onze producten op dit moment. Ik doe dit nu 8 jaar. Afgelopen 3 jaar pas eigenlijk echt met collega's ook erbij. Dus ik heb het best wel lang nog klein gehouden. Maar inderdaad, de afgelopen jaren zijn we ontzettend, vooral internationaal gegroeid. Heel hard, heel snel. En inmiddels dus ook met fysieke locatie sinds afgelopen november.
0: Ja, Not Branded is eigenlijk een vette knipoog hoe het nu gaat in de sieradenbranche. Mm-hmm. Waar je eigenlijk heel vaak natuurlijk een hoop geld betaalt voor het logo.
24: Ja.
0: En kun je aangeven hoe dan die prijs van het sieraad tot stand komt?
24: Hoe de prijs van het sieraad tot stand komt? Ja, dat is dat we kijken natuurlijk naar wat de kosten zijn van een product.
0: Ja, ja, ja.
24: En dat moet dan ook inderdaad binnen ons merk passen. We zijn een betaalbaar merk. Dus we kijken natuurlijk gewoon dat moet betaalbaar blijven. Dat is denk ik het allerbelangrijkste.
19: Is het veel handwerk?
24: De producten maken? Ja. Er wordt heel veel gebruik gemaakt van kralen, kleine onderdeeltjes. Dus er zit wel veel handwerk in. Ja, absoluut.
19: Ja. En Patrick geeft al aan, vaak bij bekende merken betaal je voor het logo.
24: Klopt.
19: En jij zegt, ja, dat doen wij bewust niet. Het is eigenlijk een...
24: Ja.
19: Daar is ook de merknaam vandaan gehaald. Not Branded.
24: Not Branded. Het is bij mij meer ontstaan. Ik krijg deze vraag natuurlijk wel eens vaker.
19: Uiteraard.
24: Van waar komt Not Branded vandaan? Het is eigenlijk... wat ik eigenlijk daarmee wilde doen, is dat ik zag heel veel bij concurrenten, dat vaak als een sieradenmerk hadden of een modemerk, dan had je... dan stond er in jewelry of...
19: My jewelry
24: yeah, bijvoorbeeld. Terwijl op in een bepaalde fase soms zo is dat, dat je een hele andere kant op wil gaan. En ik dacht dat in combinatie met inderdaad, de mensen vroegen zich te vragen zich soms nog steeds af van wat is dat nou? De brand blijft hangen. En met het feit dat je alle kanten op kan gaan. Zo is dat brand het eigenlijk een beetje in mijn hoofd gepopt eigenlijk. Het is ook niet dat ik daar heel lang over heb gedacht.
0: Nee. Maar wel nog lastiger. Want als je bijvoorbeeld zegt dat je niet 4 tot 6 keer over de kop gaat qua marge, maar dat bijvoorbeeld 2 keer doet.
24: Ja.
0: Dan is het ook nog best wel lastig om je te onderscheiden ten opzichte van bestaande merken. Bijvoorbeeld de Ticento of iets.
24: Ja. Ja.
0: Hoe zie je dat dan?
24: Nou kijk, wij hebben alsnog een hele goede marge. Hè? Dus het is niet zo dat onze marges heel erg laag zijn. Alleen, ik durf wel te zeggen dat de kwaliteit van de producten vergelijkbaar is met inderdaad merken die daar inderdaad meer voor vragen. Wij zijn ook wel in geëvolueerd, moet ik zeggen. Want we begonnen echt heel laag. Dat was ook omdat alle kosten veel lager waren. Dus ik zat in mijn eentje
0: de
24: hele toko te runnen. Dat was allemaal nog veel kleinschaliger. En ik moet zeggen dat we hebben daar natuurlijk wel stappen in gemaakt. We zijn ook wat duurdere collecties gaan doen. Uitgebreidere producten. Dus er is wel wat in veranderd. Maar we proberen het nog steeds inderdaad betaalbaar te houden. En dat is een keuze, ja.
19: En soms ook is het dan zo, omdat jij minder geld uitgeeft aan dure reclamecampagnes, niet in luxe winkels ligt, ook geen de tussenhandel er echt uitgesloopt?
24: Klopt.
19: dat zijn de redenen waarom jij goedkoper bent dan die grote bekende merken.
24: Ja, wij verkopen denk ik als een van de heel weinige online merken echt alleen maar via ons eigen kanaal. En dat is echt altijd al zo geweest. We staan ook niet op Amazon, we staan niet op bol.com. Het geld wat verdiend wordt, dat wordt bij ons verdiend. Dus daar zit inderdaad geen tussenschakel tussen. En wat wij heel erg doen, denk ik, en dat is al vanaf het begin hoe ik werk, is gewoon heel erg data-gedreven werken. Ik begon eigenlijk met niks. Dan komt op een gegeven moment geld binnen. Dan ga je kijken hoe je weer van hetgeen wat binnenkomt weer meer kunt maken. En daar hebben we gewoon hele strakke doelstellingen op.
19: En maak het eens concreet, want helemaal in het begin, dan heb je nul bekendheid.
24: Klopt.
19: Je hebt een aantal sieraden. Ja. Je doet een webwinkel, open je.
24: Ja, klopt.
19: Niemand kent je. Nee. Dus dan moet je online iets aan marketing gaan doen.
24: Ja, dit was in de periode, dit was 8 jaar geleden, toen Facebook en vooral ook Instagram paid ads een beetje opkwam. Dat was er toen nog niet echt. En vooral Instagram was toen nog relatief goedkoop vergeleken met nu. En ik begon daar inderdaad gewoon met €1 of €2 betaald adverteren. Nou, daar kom je nu helemaal niet meer zo ver mee. Maar toen kon dat nog. En inderdaad, met het verkeer wat ik kreeg en de aankopen die er gedaan werden. Ja, ik zat vanuit mijn huis met nul kosten. Ik kon eigenlijk gewoon de hele tijd dat geld weer terugstoppen. En dat is eigenlijk ook hoe dat steeds gebeurd is. En dan is het gewoon een regel van iedere euro die ik erin stop moet dit opleveren. En zo werken we eigenlijk nog steeds.
0: En Monica, als je zegt over data gedreven, kijk je dan aan de achterkant van je website van deze doet het deze week heel goed. Ja. Dit valt af, of hoe doe je dat?
24: Nou, we hebben daar heel veel verschillende fasen in gehad. Het is bij ons nu zo dat we ook echt een eigen data warehouse hebben. Dus dat we echt heel erg. Kijk, ik zeg ook altijd, wij verkopen sieraden, maar we zijn eigenlijk een soort techbedrijf. Waarbij we dus nu inderdaad ook een data warehouse gebouwd hebben waar we eigenlijk alles kunnen zien. Dus inderdaad, doorlooptijd van producten. Wat gaat er ineens heel erg hard? Wat moeten we bijkopen? Maar ook hoe sturen we op onze marketingkosten, op andere kosten ook inmiddels in het bedrijf. Dus dat is ook wel, dat is eigenlijk echt hetgeen wat we doen.
0: Ja, want John, eigenlijk zie ik een patroon in onze uitzendingen, maar ook natuurlijk in het bedrijvenlandschap, zoals een Joep die dan met Sleeps eigenlijk vanuit een hele frisse nieuwe blik die hele stoffige markt opschudt en die zegt, ik kan het met andere marge doen omdat ik het slimmer organiseer.
24: Ja,
0: dus dat is bij jou eigenlijk ook zo.
24: Ja, ik ken Joep ook en wij hebben een beetje vergelijkbare opzet, denk ik, qua team ook. Hè, relatief klein team. Ik denk dat heel veel bedrijven die zijn heel erg bezig met van hoe kunnen we zoveel mogelijk mensen aannemen. Ik krijg ook heel vaak de vraag, maar hoeveel personeel heb je dan? Alsof het daar om gaat.
19: Nou Monica, hoeveel personeel heb je?
24: We hebben nu 16 mensen op kantoor.
19: En je bent in 28 landen actief?
24: Ja, in de zin van wij adverteren in 28 landen, waarvan er 7 of 8 heel erg succesvol zijn. Maar inderdaad, 16 man en dan die zijn echt op kantoor. Maar dan werken we ook nog met een aantal bureaus. Dus zijn uiteindelijk wel echt wel wat meer mensen mee bezig. Maar inderdaad.
19: En influencers? Werkt dat ook nog?
24: Nou, dat is dus ook heel grappig. Dat hebben wij ook nooit gedaan. Dus een beetje,
19: echt niet?
24: Nee, echt nooit.
0: Monica komt. Dus
24: nee, ja. Nee,
19: hoe vaak krijg jij van influencers een mailtje? Kunnen we iets doen samen?
24: Ja, nou, micro-influencers krijgen we echt wel veel berichten van. Dus dat zijn gewoon wat mensen met iets kleiner bereik. Die overigens wel heel vaak meer geld opleveren, denk ik, tegenwoordig dan echt de hele grote namen. Maar. Ja, dat misschien komt ook een beetje voort uit hoe ik heel graag werk. Is inderdaad toch heel erg data gedreven en heel erg feitelijk. En ik vind dat met influencers soms heel lastig. Omdat je niet heel goed weet wat je nou precies gaat krijgen. Dus je moet het altijd maar afwachten. Je kan het ook tussentijds heel lastig monitoren. Dus wij hebben gewoon altijd gekozen voor veilige marketing. Waarvan we gewoon gelijk zien wat het resultaat is. En daarop ook actief kunnen opschalen. En dat kan je eigenlijk met een influencer gewoon een stuk minder.
0: Ik ga nog een vergelijking maken met een ander bedrijf.
24: Ja.
0: Milan met Stelz.
24: Ja.
0: Die weet eigenlijk heel goed wat die doelgroep wil en waar ze op zitten te wachten.
24: Ja,
0: hoe doe jij dat? Dus wat is voor jou bepalend dat klantinzichten wil leiden tot een nieuw sieraad of een nieuw.
19: Stelz, het bekende drankje inmiddels in de horeca, hè?
1: Ja. Heel populair.
24: Ja, nee, zeker. Lekker drankje ook. Hoe wij dat doen, kijk, we vragen natuurlijk ook heel veel aan klanten. Maar uiteindelijk kijken we ook heel goed naar trends. En dat is denk ik ook wel een van de speerpunten die we hebben. Wij reageren heel snel op. We hebben relatief korte lijnen ook in productie. Dus als ik vandaag iets bedenk, dan is het er denk ik over een week of vier. Dus we kunnen daarin gewoon heel snel schakelen. We hebben ook echt iedere week nieuwe producten. Kijken ook, loopt een product goed? Waarom loopt het wel goed? Waarom loopt het niet goed? Moeten we het misschien een andere kleur doen, wat meer bij dit seizoen past? Daar kunnen we heel snel op schakelen. Dus ik denk vooral inderdaad heel goed kijken wat het gedrag is van mensen in hun aankopen. Dat ook uitvragen, want we betrekken daar klanten ook echt wel in. Maar vooral heel snel kunnen reageren op trends in de markt.
0: Dus jij hebt eigenlijk helemaal niet een zomer- of winterseizoen of zelfs tussenseizoenen.
24: Dat is heel grappig. We zijn ook daarin dus heel anders. Want wat heel veel fashionmerken inderdaad hebben. We hebben een winterseizoen, zomerseizoen. Dat is wat we doen. Dan doen we 4 drops in het jaar en dat is het. Terwijl bij ons is het gewoon echt een soort van geoliede machine van constant kijken. En dat gaat ook heel snel. Maar daar moet je ook gewoon heel snel bij zijn. Want over 4 weken heeft iemand anders jouw product weer.
1: En als het bijvoorbeeld heel warm is, zoals vandaag, dan zien we op de website 10% korting op alle zomerkettingen.
24: Ja.
1: Ja. En dit zijn hardlopers. Ik bedoel, dit slaat aan.
24: Ja, dit slaat aan. Want mensen, dit is voor ons is denk ik ten opzichte van heel veel bedrijven de zomer altijd een supergoede periode. Want iedereen gaat op vakantie, gaat op het terras zitten, wil leuk oorbelletje in, leuke ketting. Dus wij spelen daar inderdaad, daarop in. Door toch inderdaad dat zomerse gevoel een beetje naar voren te krijgen. Ja. Dus,
1: jij bent dit avontuur begonnen in 2018. Ja. Letterlijk aan de keukentafel. Ja. En in het begin doe je dan alles zelf. Ik bedoel, de marketing, het inpakken, et cetera.
0: Je moeder deed het ook, zag ik.
1: Ja, je moeder die hielp ook zo nu en dan
24: van
1: mee.
24: Alles en iedereen.
1: Maar er komt een moment dat, dat de werkelijkheid je aan het inhalen is. Ja. En dat je het niet meer kunt bedoen. Nee. Kun jij dat moment nog herinneren?
24: Want op een gegeven moment is het zo dat je zelf natuurlijk, je kan niet meer op vakantie en je moet de hele tijd dingetjes gaan regelen. En op een gegeven moment ook 100+ pakketten per dag. Ja, dat is heel veel werk met uitzoeken en dan ondertussen nog klantservice. En ik moet zeggen, ik heb dat ook wel te lang zelf gedaan. Dat is een van die dingen waarvan ik dacht, daar had ik eigenlijk al veel eerder op moeten en kunnen schakelen.
0: Door het aan te bieden en veel filmen in plaats van dat je zelf de etiketten plakt.
24: Ja,
0: en print
24: dat heeft nog langer geduurd. Maar inderdaad wel gewoon hulp erbij nemen, weet je wel. In plaats van denken van ik doe dat allemaal zelf wel. Dan had ik misschien nog veel eerder nog kunnen groeien. Maar inderdaad het fulfillment stuk, want dat is inderdaad wel een hele belangrijke. We hebben tot vorig jaar maart hebben wij inderdaad alle hadden wij ons eigen warehouse nog. En de kerst daarvoor, dat was echt een hel. We kwamen er gewoon niet meer doorheen. We stonden op een gegeven moment gewoon 8 dagen achter in orders. En in een door mij zelf gefabriceerd warehouse proces.
0: Weten dat iedereen al betaald heeft.
24: Ja,
0: en dat
24: werkte heel goed. Maar deden toen volgens mij iets van 200.000 pakketten. En dat ging in een heel per jaar dan. In een heel klein magazijntje. En achteraf, ik heb dat later ook wel besproken met verfilmende partijen. Die zeiden van, het is eigenlijk echt idioot. Ook wel heel knap dat het is gelukt. Maar het is bizar. Het is eigenlijk niet
1: en nog
24: normaal.
1: Een Excel-sheet om het allemaal bij te houden? Of?
24: Nou, het zat dus allemaal wel een beetje in mijn hoofd.
1: In jouw hoofd? 200.000 pakketten?
24: Nee, in de zin van, ik had gewoon een heel gangpad gemaakt met, we hadden toen ook al best wel veel SKU's, ik denk een stuk of 1500. En dan ABC tot en met Z. En dan allemaal bakken, keer 24. En ik wist precies, in deze bak zit dit. En mijn collega's wisten dat ook. En
1: het is mooi, maar het is natuurlijk niet houdbaar.
0: Het is niet schaalbaar.
24: Het is niet, klopt. Dus op een gegeven moment moesten we door.
1: We nemen deze keer een kijkje onder de motorkap van Not Branded. Het is weer tijd voor een ander businessmodel in de spotlights. En dat doen we deze keer met Nikki Salen.
2: Vandaag wil ik het graag hebben over de Britse start-up Joyvee Health. Een bedrijf met echt een supersterke founder story. Namelijk Zoe Robinson verloor in 2025 haar vader na de diagnose van darmkanker. En hij overleed binnen 11 weken. En in die laatste weken verloor hij de controle over zijn lichaam. Dus veel van de laatste herinneringen zijn met schaamte en ongemak voor incontinentie. En heel veel druk op zijn moeder als primaire zorgverlener. Dus natuurlijk een super tragisch proces waarbij alles komt kijken. En daarom heeft zij nu de missie, die super simpel is, maar eigenlijk heel groot, incontinentie menselijk te maken. En dat doet ze door de ontwikkeling van een nieuw soort ondergoed. Het grootste probleem bij incontinentie is eigenlijk ontlasting op de huid. Nou, dat zien we bij baby, maar ook bij oudere mensen. Alleen oudere mensen herstelt de huid vaak niet goed. En ze hebben het vaak dus in combinatie met ziektes in zorginstellingen en ziekenhuizen. Dus het brengt een hoop ongemak met zich mee. En zij ontwerpt nu eigenlijk een onderbroek die dat opvangt, waardoor er dus geen contact is met de huid. Het is een ontwikkeling, maar ze is vrij ver. Dus je kan je aanmelden op de wachtlijst. En ze heeft recent funding opgehaald om de eerste pilot echt rond te krijgen. Dus ik verwacht dat het vrij snel in de eerste zorginstellingen gebruikt gaat worden. Want daar worden al wel echt pilots in gang gezet.
1: En dat zei Nikki Seelen. Wij praten verder met Monica Westerveld, de drijvende kracht achter Not Branded. Over hoe zij met nuchterheid en design een miljoenenbedrijf uit de grond stampte. Monica, als je jouw bedrijf vergelijkt met hoe het er 8 jaar geleden voor stond, in de kern, is er veel veranderd?
24: We zijn denk ik veel meer gaan focussen nog op kwaliteit. Weet je, aan het begin wist ik daar ook allemaal niet zoveel van. En ik ben me daar natuurlijk door de jaren heen ook veel beter in gaan verdiepen.
1: Want als je een ketting verkoopt, wil je niet een week later bij de klantenservice een mailtje krijgen. Hey, hij is kapot.
24: Ja, en wat vaak met sieraden ook vaak een probleem is, het niet kunnen douchen of zwemmen met producten. Dus dat het verkleurt, et cetera. Dat zijn voor ons echt hele belangrijke punten. En als je een merk bouwt, dan kun je daar niet mee wegkomen. Dus dan moet je gewoon echt wel focussen op kwaliteit.
1: En als je ook naar de website kijkt, dan zie je hele, ja, toch wel opvallende designs.
24: Ja.
1: Doe jij dat nog steeds zelf?
24: Ja.
1: Ja, dat is iets dat vind ik grappig.
0: R&D,
1: dit is dus de ziel van een bedrijf. Ja. Dat zit echt nog in jouw hoofd.
24: Ja, dat zit zeker in mijn hoofd. Dus en dat vind ik ook eigenlijk, want ik ben natuurlijk ook mijn eigen rol constant aan het evalueren. Dat is wel heel grappig, omdat je natuurlijk, je maakt van alles mee. En op een gegeven moment ben je ineens een soort van CEO toch van je eigen bedrijf. En dan denk je wel eens van ja, wat vind ik daar eigenlijk van? Vind ik dat eigenlijk leuk? En uiteindelijk kom ik er nu steeds meer achter dat dit toch voor mij wel, hè, ik heb heel veel interesse. Dus ik vind ook echt het technische stuk marketing vind ik allemaal heel leuk. Alleen het product en ja, alles wat daarbij zit, vind ik uiteindelijk wel, dat is wel wat het is. Inderdaad, dat is wel het hart van wat we doen.
0: En wat is nou echt bij jou van dat je zegt mij niet bellen? Waar heb je de
24: hekel aan? Mij niet bellen over mijn kat is dood. Oh. Nee, maar van die stomme dingen. Daarom zei ik net ook personeel. Maar niet per se dat ik niet van personeel hou. Want het zijn natuurlijk mijn collega's. En ik ben super blij dat ze er zijn. En ik zou ze echt niet meer willen wegdenken. Maar het liefst, en dat hoor ik van heel veel best wel collega-ondernemers, zit ik gewoon het liefst gewoon de hele dag achter mijn computer. En word ik niet gestoord. En gewoon bezig
1: maar
24: met...
1: Maar dat kan natuurlijk niet meer.
24: Nee, dat
1: in deze
24: kan niet.
1: Fase van je bedrijf.
24: Nee, klopt.
1: Want we hoorden net al hoe jij de operatie hebt moeten professionaliseren.
24: Ja.
1: Jij hebt ook jouw eigen rol steeds tegen het licht aan moeten houden. Ik bedoel, in hoeverre lukt het jou nog om dat toch misschien die frivole speeltuin aan het begin, in die begintijd, dat het bedrijf was. Het moet allemaal een stuk serieuzer.
24: Ja, het moet serieuzer. Maar aan de andere kant denk ik dat het DNA van ik zeg ook al tegen iedereen van, ik wil eigenlijk een beetje ondernemerschap ook bij de mensen zelf zien. Dus dat betekent gewoon dat je altijd probeert kansen te zien en ook niet uren met elkaar gaat vergaderen. Maar ook gewoon echt dingen gaan doen. Dus ik zit zelf echt bijna nooit in een meeting. En ik zie eigenlijk mijn collega's dat ook heel weinig doen. Dus dat is denk ik wel iets wat heel erg geworteld is. En wat dus nog steeds heel erg is zoals het in het begin. Maar ja, je werkt met steeds meer mensen. Worden heel veel dingen gevraagd. We zetten bijvoorbeeld iedere week 50 verschillende advertenties live. Ja, daar moet structuur in. Iedereen moet weten van wat wordt er van mij verwacht. Dat kan niet zonder structuur. Dat hebben we,
1: En dat betekent ook dat naarmate het bedrijf groeit, dat je dingen moet loslaten.
24: Ja, klopt.
1: En dat was ingewikkeld.
24: Nou, ja, ik weet niet. Ik vind het dus niet ingewikkeld, maar ik vind het wel heel ingewikkeld als je met mensen werkt, bijvoorbeeld die dat niet, die ownership niet pakken. Dat heb ik ook wel gehad. Nu hebben we het echt wel op orde, maar dan wordt het vervelend. Want dan ben je niet meer echt verantwoordelijk, maar toch ook weer wel aan het eind van de dag. Dus dan ben je zelf een beetje van, ik wil me eigenlijk niet met jou bemoeien, maar het gaat gaat ook niet helemaal goed. Dus ik moet me eigenlijk toch wel met jou gaan bemoeien. En dat is denk ik vooral de irritante fase van het wel of niet los kunnen laten. Maar ik denk dat als je dus de juiste mensen hebt, dat je dat ik in ieder geval dat graag doe.
0: Ja, en nu zei je bij de nieuwkomers zoals jij, die meteen succesvol zijn, zien we dat er een rode draad is. Ja. Dus een paar dingen tegen je aan. Nou, één is, als je het hebt over welk probleem je oplost, welk probleem los jij op voor jouw consumenten?
24: Ja, nou kijk, ik vind altijd, wij verkopen een consumentenproduct. Dus ik ga hier niet een heel verhaal over houden van, hè, we hebben de wereld gered met een nieuw idee. Dat is gewoon niet zo. Wat ik wel denk is dat we gewoon in de manier waarin we ons product in de markt zetten, echt een merk proberen te zijn voor een hele brede doelgroep. Dat doen we ook heel erg uitgesproken. Als ik kijk
0: dus
24: naar,
0: dan maak je een duidelijke keuze en heb je ook een duidelijke boodschap die aanstaat.
24: Ja, als ik kijk naar de andere merken in de markt, dan zijn dat vaak echt producten voor bijvoorbeeld meisjesachtige meisjes of een bepaalde doelgroep. Daarmee sluit je soms ook mensen uit. Wat wij bijvoorbeeld voorbeeld daarvan is, Pride Month hebben we nu bijvoorbeeld. Dan zeggen we echt, dan laten we mannen zien die ook bijvoorbeeld vrouwelijke sieraden dragen. We maken echt wel als merk daar statement in. Dus ik denk vooral, dat doen we denk ik echt anders. Natuurlijk, betaalbaarheid is hartstikke belangrijk. Kwaliteit is heel erg belangrijk. Maar ik denk dat de herkenbaarheid van eigenlijk een hele groep mensen daarop in kunnen spelen met de juiste producten en trends, dat maakt waarom we succesvol zijn.
1: En die groep mensen, de kernklant, wie is dat? Zijn dat inderdaad de jonge meiden tussen 18 en 30?
24: Jonge 25, 35 is onze grootste groep. Dus dat is
1: vrouwen.
24: Vrouwen, ja, wel vrouwen. We hebben ook wel mannen producten. Maar 18, 25 is ook echt nog wel een relatief grote groep. Maar dat is precies ook wat we zijn. Want we hebben ook 40-plus klanten. Dus je ziet echt bij ons, kijk, ik durf wel echt mijn hand voor het vuur te steken, dat wij concurrenten hebben die echt weinig 40-plus klanten hebben, tenzij ze voor hun dochter kopen. Zeg maar, weet je wel. Dus onze doelgroep is daardoor ook wel gewoon heel breed.
1: Monica Westerveld van Not Branded. Monica, veel dank voor nu, maar blijf er nog even bij. Want voor de radio ronden we af, maar op de podcast gaan we nog even door. Patrick en ik zijn er volgende week weer met een kerstvers bedrijf, een ander probleem en een fonkel nieuw businessmodel. Tot dan.
3: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
4: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
5: BNR Business Beats.
4: Met de beste pop, funk en soul.
5: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business Beats.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
25: Een legendarisch bedrijfsfeest, maar zonder gedoe. Bij Mooie Boel vind je alles onder één dak. Speltoernooien, karaoke, pingpong, jeu de boel, streetfood van Ron Blauw. Op 9 locaties tot 1000 personen. Regel het nu via mooieboel.nl/BNR of kom langs.
7: Bikeshift, de beste bezorgers, beter geleverd.
26: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
27: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
28: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
27: Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
8: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
9: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
8: Ja, flexibel ticket, hè?
9: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
8: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
11: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
10: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
11: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
12: Straks om 4 uur in de avondspits.
13: Heb je het warm? Nou, zet je schrap, want de komende dagen staat ons een hittekoepel te wachten. Het is precies een jaar na de NAVO-top in Den Haag. Je weet wel, van die 5%. Hoe staat onze defensie ervoor? En de Tweede Kamer laat zich bijpraten over de kaderrichtlijn water. Dreigt er een nieuw bouwslot? Dat en meer in de avondspits hier op BNR met Niels Heidhuis en mij, Lisbeth Staats, vanaf 4 uur. En nu al kun je terecht op bnr.nl en in de BNR-app. BNR Verkeer.
14: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het begint drukker te worden op de Nederlandse wegen. De meeste files staan in de zuidelijke helft van het land. Nu zo'n 150 kilometer in totaal. Je staat vast op de A4 richting Amsterdam, tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hoogvliet. 6 kilometer met een klein half uur vertraging. Ook in de noordelijke helft van het land staat een file op de A7 richting Den Oever, tussen Purmerend Noord en Horen. 15 minuten vertraging omdat er maar één rijstrook open is. Dan de A10, Ring Zuid richting Utrecht, bij knooppunt Amstel. Daar is een ongeluk gebeurd, meerdere voertuigen zijn betrokken en twee rijstroken zijn er dicht. Je doet er 35 minuten langer over. De A27 tot slot, Utrecht richting Breda. Tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Gorkum is ook een ongeluk gebeurd. De weg is dicht, maar het verkeer kan er langs via de rechter parallelrijbaan. Reken hier op 15 minuten vertraging. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A1 richting Amersfoort bij hectometerpaal 13,5. En de A12, Duitse grens richting Arnhem bij 148,2.
15: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Er zijn 42 Palestijnen uit Gaza in Nederland aangekomen. Ze konden weg met hulp van het ministerie van Buitenlandse Zaken en hebben een werk- of studievisum gekregen. 7 van hen gaan studeren aan de Universiteit Utrecht. Eerder deze maand kwamen al 2 Gazanen deze kant op. Een man uit Leiden moet 21 jaar de cel in voor het doden van zijn ex-partner Laura. Volgens de rechtbank heeft hij haar begin 2024 met een hondenketting gewurgd, maar het laten lijken op zelfdoding. De man bleef volhouden dat de vrouw het zelf had gedaan, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. In Maaseik in België is vanmorgen een vakantiehuisje afgebrand en daarbij is een Nederlandse vrouw omgekomen, zegt persbureau Belga. Ze komt uit de buurt van Tiel en zat af en toe in het huisje. De Belgische politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van de brand, maar denkt niet dat die is aangestoken. De eerste schepen zijn door de straat van Hormuz gevaren, zoals afgesproken in het voorlopig vredesplan van Amerika en Iran. Ze moeten zich melden bij de internationale scheepvaartorganisatie en krijgen dan een route toegewezen. De routes zijn afgesproken met Iran en andere landen in de buurt. In Groningen wordt opnieuw uitgezocht welke huizen gerepareerd moeten worden omdat ze schade hebben door aardbevingen. Bij een eerdere beoordeling zijn fouten gemaakt. Er kwam een kritisch rapport over uit met het advies om het over te doen en de minister volgt dat op. Hij hoopt het vertrouwen van Groningers terug te winnen. En dan nu het weer van Weer Online. Veel zon en erg warm, 31 tot plaatselijk 36 graden, maar op de Wadden iets koeler. Ook vanavond blijft het nog lang warm. De komende dagen wordt het nog heter, met op vrijdag code oranje voor heel het land. En tot zover het ANP-nieuws.
29: Is het voor investeren in AI nu echt te laat? En waarom zou nu wel het ideale moment zijn om in quantumcomputers te investeren? Want wanneer die komen, dat weten we ook nog steeds niet. Maar goed, dat zijn vragen die we beantwoord gaan krijgen in gesprek met de oprichter van Ground State Ventures. Investeerder in quantumcomputers dus. En je hoort dat zometeen in de grote techshow na de break.
30: De beleggingsmogelijkheden zijn veelzijdiger dan ooit. Maar hoe groter het aanbod, hoe lastiger het is om ruis en trends van elkaar te onderscheiden. Dat ziet ook Sandy Blauwboer-Boot, directeur vermogensbeheer bij ABN AMRO Mees Pierson. Volgens haar zoeken vermogende beleggers een partner die niet alleen de markt begrijpt, maar ook hun leven en ambities. Lees meer over beleggingsmogelijkheden die passen bij jouw kijk op het leven op partner.fd.nl/ABN AMRO Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt een deel van uw inleg verliezen.
0: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
1: Thomas van Zijl.
2: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het boardroompanel over de onrust bij het Openbaar Ministerie en een gesprek met Nicole van der Meulen-Diebels, Country Manager Nederland van Yazen, een digitale zorgdienst voor medisch gewichtsverlies. Dat en meer morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
16: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
0: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
18: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
19: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
20: In de BNR-app.
19: Luister je ook live naar onze programma's? Download de BNR-app.
20: En blijf scherp.
19: BNR Nieuwsradio. De Grote Tech Show. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
21: Goed dat je luistert naar de Grote Tech Show. Tech verandert onze wereld. Hier hoor je hoe. Ditmaal vanaf een heel bijzondere locatie.
22: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als nood.

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Dat gaan we bespreken met Ton van het Noordende, general partner bij Ground State Ventures. Goed dat je bent.
2: Dankjewel, mooi om hier te zijn.
1: Ja, fijn dat wij hier kunnen praten. Waarom hebben jullie als GSV er eigenlijk voor gekozen? Wij gaan alleen maar in quantum investeren.
2: Ja, toen ik dit 5 jaar geleden op een one-pager zette, op 1 papiertje... Ja. Verklaarden mensen me ook voor gek. Maar we hebben een soort traject gezien van ontwikkeling van lab naar fab. En actually de technologie die daadwerkelijk uit een lab commercieel kan worden gemaakt. Mm-hmm. En dat zagen we aankomen in de periode rond 2024, 2026. En daar zitten we nu middenin. En daarom zie je ook die groeispurt in de industrie momenteel.
3: Ja. En is dat precies wat je had voorspeld? Of is het exponentieel? Of is het vlak? Wat is die grafiek?
2: Ja, nou, die grafiek is allemaal logaritmisch. Dus allemaal op grote schaal. En als je kijkt naar de investeringen in de industrie, ook gewoon 2-3 keer per jaar groeit het nu jaar op jaar. En dus 10 keer over de afgelopen 3 jaar. Sneller dan ik had verwacht. Maar in ieder geval in lijn met wat ik dacht dat mogelijkerwijs zou kunnen. Dus het is heel bijzonder en ook best wel een spannend moment voor ons, ons bedrijf, het fonds en voor de markt.
1: Ja, want het is natuurlijk wel interessant om te benadrukken dat de AI-race compleet waanzinnige vormen heeft aangenomen. Hè?
2: Zeker.
1: We zien wat er is gebeurd met de beursgang van SpaceX. We verwachten wat van OpenAI en Anthropic dit najaar. Ja. Je zou kunnen zeggen het window om nog serieus in AI te investeren is een beetje gesloten. Is dat ook de reden waarom je nu zo hard inzet op investeren in quantum naar voren halen?
2: De waarde van AI ligt volledig achter ons. Om nu nog in te kunnen stappen heb je $1 miljard nodig tegen een waardering van 100 miljard en een Elon Musk discount of een plus of een premium, hoe je het ook wil noemen. Dat is echt voorbij. Mm. Als je echt return wil maken, moet je kijken naar een nieuwe technologie en een technologie die net van fundamenteel naar echt meer een engineering risico gaat, om het zo te zeggen. Mm-hmm. En dat is kwantumtechnologie. En die is veel breder dan mensen denken. Het gaat veel verder dan compute. Het gaat over de toekomst van communicatie, de toekomst van IT-infrastructuur. Het gaat over het kunnen meten van ultragevoelige data. En dat gaat gebeuren over de komende 10 tot 20 jaar. En dat moment is nu. En daar zit dus ook de waar nog volledig voor ons. En dat is interessant.
1: Ja, maar hoe komt het dan dat we de quantumcomputer toch nog steeds in de mainstream media en zelfs bij ons, geef ik toe, associëren met iets dat ergens in de komende 8 tot 20 jaar gebeurt en vooral met rekenkracht te maken heeft?
2: 2 dingen, denk ik. Enerzijds is het een soort onzichtbare technologie. Het gaat niet snel op onze smartphone staan. De lagen van abstractie tussen hoe wij met een telefoon omgaan en met een quantumcomputer is totaal verschillend. Mm-hmm. En het andere is, die systemen die worden straks geïntegreerd in datacenters. Die gaan we niet eens zien. Dus men gaat dat gewoon via de cloud afroepen. Grote corporaties gaan uiteindelijk die systemen kopen. Dus het is een ander type technologie. Het is, zoals dat heet in het Engels, een enabling technologie. Dus het gaat heel veel andere dingen ontsluiten. Maar op zichzelf zul je niet snel in de huiskamer tegenkomen. Mm-hmm. En het andere is, die systemen die worden straks geïntegreerd in datacenters. Die gaan we niet eens zien. Dus men gaat dat gewoon via de cloud afroepen. Grote corporaties gaan uiteindelijk die systemen kopen. Dus het is een ander type technologie. Het is, zoals dat heet in het Engels, een enabling technologie. Dus het gaat heel veel andere dingen ontsluiten. Maar op zichzelf zul je niet snel in de huiskamer tegenkomen. Dus het is een ander type technologie. Het is, zoals dat heet in het Engels, een enabling technologie. Dus het gaat heel veel andere dingen ontsluiten. Maar op zichzelf zul je niet snel in de huiskamer tegenkomen.
3: Ja, Schieringer, en het geld. Is het geld niet uit de markt gehaald door al die AI-investeringen, ja, 3000 miljard? Of zit er nog voldoende geld om dus bij jullie te investeren in quantum?
2: Nou ja, dat is een heel, heel terecht punt. Ik bedoel, de bedragen die er rondgaan zijn duizelingwekkend. Maar de industrie op zichzelf, die semicon-industrie, of die semiconducting-industrie waar we het over hebben, waar ASML onderdeel van uitmaakt en TSMC en Lam Research en Micron en Nvidia, die waarde, die is ook gigantisch. Die industrie is ik moet even kijken wat het echt in Nederlands is, maar 7 trillion.
1: Mm-hmm. Wat is het? Dat is 7.000 miljard.
3: Ja, dankjewel, Ben.
2: Daar hebben we het over. En waar wij naar kijken is in de komende 5 jaar, en daarom praat ik ook met grote institutionele partijen en mutual funds, als wij daar 3-5% van pakken, hebben we toch een gigantische industrie. En op dit moment, ja, we hebben het over 7, 8, 9 miljard die dit jaar wordt geïnvesteerd. Misschien wordt het 18 eind van het jaar. Mm-hmm. Vergeleken met 400 miljard in dezelfde kant van AI. Maar dat is altijd.
3: En dat vind ik altijd interessant. Is geld de limiter of zijn het andere elementen?
2: Geld was de limiter.
3: Niet meer, hè?
2: Niet meer. Dat is nu retail, zoals dat heet op de pre-market, de retailmarkt. De consument is zeer geïnteresseerd. Die stapt vol in die quantumbedrijven ook. Die quantumbedrijven die gaan in alle keer best wel met een hoge revenue multiple op dit moment. Maar het verschil is, je hebt ook met Chad gesproken. Chad Rigetti, mijn co-founder. Mm-hmm. Die man heeft $500 miljard opgehaald in 2012 in de Bay Area in San Francisco.
3: Hij had 13 miljoen omzet. Dat begrijp ik ook allemaal niet.
2: 13 miljoen omzet in een tijd waarin er geen infrastructuur was. Er was geen supply chain. Ik bedoel, ASML heeft 60.000 componenten met leveranciers over de hele wereld. Dat is het verschil. Vandaag is die clean room space er. Het is uit de universiteit gegaan. Er zijn honderden bedrijven die klein onderdeel leveren, onder ons bedrijf Quantware, die net de grootste ronde ooit heeft opgeleverd. Nee, ken je goed.
1: Zeker.
2: Meer dan $180 miljoen opgehaald. En dat bedrijf maakt de chip. Je kunt je als hardware provider, speler, focus. Ja.

0: Ja. Op iets heel specifieks en daarmee kun je die schaal gaan bereiken.
1: Dit moet je toch nog iets meer uitleggen, Ton. Want als we het hebben over omzet, zag ik ook een hele mooie grafiek van Dealroom hier vanavond. Ja. Die zeggen, dit groeit nog sneller, de omzet in Quantum, dan cybersecurity notabene en ook dan AI. Ja. Cyber gaat harder, weten we, dan AI. Maar leg dat nog even uit, want het is nog allemaal heel erg prospectief, denk ik. En niet echt in de praktijk.
0: Nou ja, de cijfers van Dealroom, en van York zijn de cijfers van Dealroom.
1: Ja, oké.
0: Hij heeft wel even de beste databases ter wereld.
1: Maar goed, maar licht even toe, want het is heel moeilijk te begrijpen.
2: Ja, precies, waar zit die omzet dan?
0: Nou ja, op meerdere fronten. He, dus misschien de analogie of het voorbeeld wat ik zou kunnen noemen is de analogie met de AI-wereld. Ja. Waarbij je moet je nadenken dat een Elon Musk destijds, ik weet even het jaartal niet meer, die kocht daar de eerste de GPU, zeg maar eigenlijk een datacenter in de vorm van een chip.
2: Ja, die, ja, en die kwam met die trouwens bringen met zo'n karretje.
0: Weet je nog? Erop.
2: Nou, ja, maar 2015 was het.
0: 2015, mooi. Die kostte ook 10, 50 miljoen, ik weet het niet.
2: Maar Nvidia helemaal trots.
0: Nvidia helemaal trots. Maar ja. Elon was ontzettend slim in dit opzicht. Ja, kijk, hij heeft een relatie gebouwd met een infrastructuur en hardwarepartij. En dat verwacht ik ook dat gaat gebeuren in Quantum. Want als jij een grote corporate organisatie bent en je hebt een technologie die afhankelijk is van de ontwikkeling van bijvoorbeeld voor snelheid en je hebt meer compute power nodig, dan wil je nu investeren in zo'n product wat misschien niet helemaal klaar is, met het gevolg dat je straks voor in de lijn staat. Want het is namelijk zo, als het moment daar komt, gaan we niet in één keer 1000 quantumcomputers kunnen bouwen.
2: Ja, en relatief is natuurlijk een hele kleine investering. 3-5% zijn er. Dus voor die bedrijven is het niet zoveel.
0: Het is marginaal.
2: Maar de vraag die we hadden is, waar zit die omzet nu? Zit dat bij die grote bedrijven die dan zo'n elementje kopen?
0: Onder andere. Hè, dus we zijn een ontwikkeling doorgemaakt en daar zijn we ook mee begonnen. Investeerden in zogenaamd in de picks and shovels, in de gold race, investeerden in de Nvidia's. Die zijn nog steeds, kunnen de orders niet aan. Het is gewoon volgeboekt tot 2030 en daardoor en daar voorbij.
1: Ja.
0: Waar we nu naartoe gaan is eigenlijk dat we meer gaan investeren in de software en applicatielaag. En niet onbelangrijk, mensen als chat en anderen in onze industrie, die worden steeds ook creatiever. Dus we zijn steeds beter in staat om hele specifieke niches te ontdekken. Waarbij je het verschil met AI, waarbij je zeg maar een student kunt zijn van 15 jaar of 16 jaar oud, met een toegang tot een GPU en dan 100 miljoen ARR kunt bouwen, maar ook meteen in een week kapot kunt worden gemaakt, want iemand de klop dichtzet.
1: Ja.
0: Quantum is anders. Je hebt de hardware component, je hebt de defensibility, je hebt de IP, de patenten. En dat is zeg maar waar we naartoe gaan. En die markt is gigantisch. Het is een bedrijf in Quantum. Niemand kent hem. En hoef je per se de naam te noemen. Het is een Spaans bedrijf. Komt uit San Sebastian. Er zit goed onderzoek. Overigens in Spanje ook. En dat bedrijf heeft een pivot gemaakt van financiële simulaties naar eigenlijk het doen van compressie voor training van inference en AI. Zoals je op je smartphone kun je lokaal die data draaien.
2: Ik hang aan je lippen.
1: Mooi.
0: Van 0 naar 100 miljoen in 12 maanden.
1: Ja.
0: Annual recurring revenue.
1: Ja.
0: En dit is één voorbeeld van één bedrijf. Die heeft een niche gevonden, die heeft het gepakt. En daar gaan we er vele, vele van zien.
2: Ja. En dan bouwen ze dus in die GPU. Hebben ze dus iets toegevoegd?
0: Het bijzondere is dat ze gebruik maken van een klassieke, zoals dat heet, de GPU.
2: Ja, precies. Een H100 hebben ze.
0: Precies, die hebben ze.
1: H200.
0: Exact. Maar ze maken gebruik van een compressietechnologie. Zoals dat dan heet, een quantum geïnspireerd algoritme.
1: Mm-hmm.
0: In dit geval gaat het over tensornetwerktechnologie. Bestaat al heel lang.
1: Ja.
0: En daarmee draaien ze quantum algoritmes op een GPU met een versnelling van soms tot 50.000 keer. Waarbij soms in sommige van die compilaties heb je...
2: En ontploft die niet?
0: Ontploft die niet. Het gaat er nog steeds goed. En je kunt er zeg maar in plaats van met 1000 of 10.000 GPU's op één GPU dezelfde berekening.
2: Oh, ik ga gelijk opzoeken dit.
0: En daar bereik je schaal mee. En dat is ook precies de reële bedrijf als beursgenoteerde bedrijf als Nasdaq van Cadence en ook bijvoorbeeld Synopsys, de concurrent daarvan. Die zijn hele complexe simulaties doen voor aerodynamica rondom vliegtuigvleugels, moet je denken. Ja. Denk, hoe groot is die markt? Nee, die zijn giga is die markt. En die zijn allemaal helemaal ingesteld op die oude technologie. En dat is eigenlijk die transitie waar we naartoe gaan. En het interessante van die bedrijven waar wij naar kijken en die ook nu gebouwd worden, die draaien dus al, kunnen rendement draaien, dit soort rendement op klassieke hardware, om het zo te zeggen. Maar zijn ook quantum ready. Dus zodra die systemen er zijn, schakelen ze gewoon over.
2: Maar dus dat hele verhaal met de min 270 graden en een grote kast en zo, dat is allemaal maar fictie.
0: Nou, dat is echt.
2: Ook.
1: Dat moet ook nog even opgelost worden.
0: Maar het punt in het hele al is in de chips die worden gebouwd door Quantware. Dat is op dat moment nog steeds gereden. Ja.
2: Ja, dus dat is er ook.
0: Dat is er ook. Ja, maar die ontwikkeling vindt er parallel plaats.
1: Ja, maar dat moet dus ook nog even opgelost worden om echt los te gaan met quantum computer. Of heb ik dat verkeerd?
0: Wat bedoel je precies?
1: Nou, het gaat om de koeling en gewoon de staat om qubits echt goed te laten opereren.
0: Ja, die dingen zijn heel gevoelig.
2: Ja, minder fouten.
0: Minder fouten, maar dat heeft Google Willem 2024 met een chip aangetoond. Ja. Waar de stockprice voor Google meteen met 2% omhoog ging. Nou, daar heeft Microsoft en IBM ook in gespeeld.
1: Ja,
0: IBM dus investeert nu 10 miljard. 10 miljard is net zoveel als alle dollars die nu wereldwijd in onze industrie ingaan.
1: Nee, dat wil ik zeggen, dat is het nieuws van deze maand. Dus het is goed om dat te benadrukken.
0: Dat is denk ik gewoon nieuw.
1: Ja.
0: Dus de schaal, de investeringsgrootte, het feit dat er nu wel cleanrooms en partijen zijn. En ook het feit dat men dus vanuit de klassieke semiconductor-industrie, dat men nu interesse begint te tonen. Dus de Lam Research, de Microns, die zijn trouwens ook 3 of 4 of 5 keer over de kop gegaan afgelopen maand op de beurs. Nvidia, die voor investeert, gaat van Nvidia, zoals dat heet, hun interconnect-technologie, waarmee ze eigenlijk de klassieke GPU's koppelen naar een quantum variant daarvan.
1: Ja, dat heeft Jensen Huang inmiddels ook wel met een draai toegegeven dat hij daar ruimte voor ziet.
0: Een enorme draai, kun je wel stellen. En dat is echt het verschil. En het interessante is, de waarde is dus, wordt nu al gecreëerd. En het is nog een fractie van wat we kunnen verwachten dat er gaat komen de komende 10 tot 20 jaar.
1: Ja, overigens het gesprek met Chad Rigetti voor onze luisteraars, dat is in onze podcastfeed later te luisteren. Zeker doen, want het gaat over zijn bedrijven en ook de betrokkenheid bij Ground State Ventures.
2: Misschien wel even daar vooruitlopend. Is natuurlijk interessant, want daar hebben we het met hem over. En mensen gaan het laten luisteren, dus daarom vertel ik het jou. Weet je, je moet natuurlijk, de waardering zit heel erg op van de technologievooruitgang. En op,
0: exact.
2: En ook de risk assessment, zei hij, hoe je dat moet doen. Ja. En dat is voor heel veel mensen wennen. Want ze willen gewoon revenue growth. Ze willen,
1: harde cijfers zien, zeker in nuchtere Europa.
2: Hoe ga jij daarmee om?
0: Nou,
2: en dan horen we later in de podcast hoe Chat ermee omgaat.
0: Ja, nou, het hangt er helemaal vanaf hoe ik ermee omga, of onze investeerders binnen het fonds mee omgaan. Ik bedoel, wat
2: ja, maar wat verkoop je ze?
0: Nou ja, op
1: hoe
0: dit moment,
1: overtuig je ze?
0: Op dit moment is het in alle eerlijkheid een belletje van 10 minuten en dan komt er een miljoen bij voor het fonds. En dat is de schaal waarop het nu gebeurt.
2: Maar ik had net heb ik een college gevolgd. Nou, en het moest echt aapnoodmis zijn. Ik begreep er helemaal niets van. Het ging over Bob en Alice. Fantastisch was het. Maar, weet je, dus als je investeert, moet je het vaak snappen. Als je het niet snapt, dan moet je het niet doen.
1: Of mensen gaan al mee op de belofte. Juist door wat we met de AI-race afgelopen jaar.
0: Nou, laten we eerlijk zijn. Heel veel mensen zijn eigenlijk, misschien even één stap terug. Quantummechanica, het klinkt allemaal heel erg exotisch. Is het ook. De wetten van de natuur, zo wordt er dan berekend feitelijk gezien. Transistors uit de jaren 60, lasers. Het zijn allemaal ook effecten van de kwantummechanica. Je huidige processor in je telefoon. En trouwens, wie weet eigenlijk hoe een chip uitziet.
2: Nee.
0: Met 60.000, 80.000
2: transistors. Je moet gewoon blind in Elon Musk geloven. En gewoon volgen.
1: Het is niet helemaal wat we hier zeggen.
0: Ik weet niet of dat maar...
2: Nee. Dat doen ze met SpaceX.
0: Ik zou misschien niet tegen hem wedden. Maar dat is een beetje hetzelfde. Het is wat spannender omdat het verder weg is. En je hebt natuurlijk zeg maar die rare effecten die op die atomische schaal plaatsvinden. Maakt het minder herkenbaar. Maar de technologie op zichzelf is... is al heel
1: dus we zijn geneigd 100 jaar, het spannender en ingewikkelder te maken dan het eigenlijk is, zeg jij.
0: Nou, ik zeg niet dat het een triviaal probleem is om die dingen te kunnen bouwen. Ja. Maar het is meer, als het dan heet, een engineering risico dan een fundamenteel technologie risico. Het is een kwestie van investeren, zorgen dat die infrastructuur komt en dan wordt het opgelost. Ja, dat is waar we nu zijn.
1: Wat ik ook interessant vind van jullie fonds, Ton, is jullie investeren full stack. Als ik kijk, een heel mooi lijstje van de applicatielaag tot aan de grondstoffen. Hoe kies je die uit? Want ze zitten ook over de hele wereld, juist ook in Nederland en heleboel. Ook stel in Amerika, andere Europese landen. Ja. Wat zijn je criteria om te zeggen, die kwantumbedrijven wel en die niet? Want er zijn er wel heel veel al.
0: Er zijn er heel veel en er komen er nu zo'n 40 per maand bij uit heel de wereld. Kijk, dat is de reden waarom het team ook, we zijn zeker een Nederlands fonds. Ik ben best ook wel toch wel trots op dat we vanuit Nederland uiteindelijk naar Londen en ook San Francisco zijn gegaan, maar het team uit zijn bereiden zijn. Mm-hmm. We hebben 6 investeringen in de US momenteel, zowel in de East en West Coast, in bedrijven van Yale, Harvard, Stanford, MIT, USC.
1: Ja, allemaal spin-outs.
0: En kijk, hoe waarderen we dat nu of hoe bepalen we dat nu? Kijk, het is sowieso een uniek model. We stappen in voordat de inkt in de incorporatiedocumenten al droog is. Ja. En die IP-transfer van de universiteit die helemaal nog niet is klaar.
1: Het is allemaal pre-seed.
0: Het is pre-seed, avant la lettre. Maar het verschil is dat dit geen bedrijven zijn die een laptop hebben met toegang tot een GPU. Dit zijn bedrijven met onderzoek 15 jaar. Een cleanroom met tooling van $100 miljoen. Die in één klap met alle onderzoekers in zo'n bedrijf gaat.
1: En dit is waarom je een paar hoogleraren als speciaal adviseurs aan je fonds hebt gekoppeld, zodat je heel goed je zintuigen hebt.
0: Exact.
1: Waar zitten de talenten?
0: En ook die ook zeg maar dus een zoals dat in de US heet, een bunkbed hebben gedeeld in Harvard, of zeg maar de Harvard faculty hebben opgebouwd, en dus ook al bekend zijn met die top researchers. Ja. Onderzoek gaat heel snel, maar ook heel langzaam, en die fundamentele die transfer van fundamenteel naar commercieel, daar willen wij als eerst in zijn. En het interessante is omdat we dus wereldwijd kunnen investeren, kunnen we die vergelijking ook maken. Dus we kijken, is die Deense groep van DTU interessanter dan de groep van München uit Thun, of is het toch de Stanford Group? Nou, dat is uniek zeg maar aan wat we doen. En, en waarom we ook op dit moment in ieder geval goed draaien.
2: Ja, ik wil toch even geïnspireerd worden. Je gaf net een fantastisch Spaans voorbeeld. Heb je nog zo'n verschrikkelijk mooi voorbeeld? Van een bedrijf wat iedere luisteraar zit in de auto denkt van wow.
1: Nou, wat ik even van jou wil horen. Ja. Want jullie hebben dus in Quantware geïnvesteerd. Ja, zometeen. Quantware hebben we, Matthijs Eilersdam hebben we hier meermaals gesproken. Juist ook toen ze die investeringsronde van meer dan 150 miljoen euro hebben binnengesleept.
0: Ja.
1: Maar hoe belangrijk is hun positie en het feit dat Nederland, in mijn perceptie, het altijd best goed in quantum doet, omdat jullie ook een Nederlands fonds zijn? Of zeggen we nou, leuk Nederland, maar wij zijn al veel verder aan het kijken dan de landsgrenzen en wat Quant weer toevallig in Delft gevestigd aan het doen is?
0: Ja, het is niet toevallig dat we in Quant hebben geïnvesteerd, maar we kijken wereldwijd. Ja, dus ja. Onze portfolio gaat zich ook zo ontwikkelen. We hebben een Zwitsers bedrijf inmiddels, een bedrijf in Spanje, 5 in de US. Ja.
1: Hoe staat Nederland ervoor?
0: Nederland staat op dit moment ontzettend goed voor. Alleen onze portfoliobedrijven hebben de afgelopen 15 maanden, let wel. En daarom is dit ook best wel interessant. Ons fonds heeft een, zoals dat dan heet, een graduation rate, wat vergelijkbaar is met Bay Area fondsen. Dus de topfondsen San Francisco, die hebben een bepaalde snelheid.
2: En heb je dat voor elkaar gekregen?
0: Ja, door onze bedrijven $440 miljoen in 15 maanden te laten ophalen. Dat is ongekend.
1: Okay. Ja.
0: En dat doen onze
2: Maar hoe is dat gebeurd? Hoe kan dat?
0: Dat is onder andere voor Quantware. De relatie die ik persoonlijk had met Intel heeft uiteindelijk geleid tot introductie in 2023 en geleid tot een investering van een significant bedrag in die ronde in 2026. En zo doe je dat. Ik bedoel, dit is niet iets wat je zeg maar over een jaar opbouwt.
2: Nee, maar de vraag van Joe was de positie van Nederland. En daarna krijg ik dat hele mooie voorbeeld.
0: Positie van Nederland, we zitten er op dit moment uitstekend voor.
1: Ja.
0: Uitstekend voor. Maar de concurrentie is moordend. En dat betekent ook dat er een aantal dingen in Nederland moeten gaan gebeuren. 1. Het moet makkelijker zijn voor bedrijven te kunnen uitbreiden. Er moet meer capaciteit vrij worden gemaakt. Meer energie vrij.
1: De bekende issue.
0: Ja, bekende in die zin van, kijk, op dit moment is het zo dat in het park waar Quantware zijn bedrijf heeft, waar ook ons andere bedrijf Qblox zit, moeten de elektrische
1: aansluitingen.
0: Auto, die moeten uit worden gezet als iemand een chip wil opdraaien. Nou, dit kan natuurlijk niet waar zijn dat een beperking wordt voor Nederland om een grootmacht te zijn en blijven in quantum.
1: Ja, okay.
0: En daarnaast moeten we realistisch zijn. We gaan geen volledige computers bouwen. We gaan, net zoals ASML,
1: kritieke,
0: belangrijke economische afhankelijkheid creëren via die bedrijven.
1: Nee. En nu mag je het voorbeeld geven van dat fantastische
2: geïnspireerd worden
1: in de stack waarvan je zegt, dat is zo goed.
2: Ja.
0: Ja. Ze zijn allemaal bijzonder, maar één bedrijf waar ik zelf...
2: Je kan ook iemand een bedrijf niet in je fonds, hè? Dat kan ook. Dus het maakt niet uit.
0: Ja, nou, daar zijn we iets voorzichtiger mee. Want zodra we een naam noemen van waar we niet in zitten, dan gaan we er meteen 100 investeerders op af.
1: Okay.
0: Ja. Dat kan helaas niet meer, maar... Diffraction, bedrijf uit Boston, MIT, oorspronkelijk onderzoek 15 jaar van Saikant Guha uit Arizona. Ongelooflijk een goede kerel die het leidt. En we hebben Christine hier vandaag. En lang verhaal kort, het bedrijf zit, zoals dat heet, in space-based intelligence. Dat is dual use. Ze kunnen de meest krachtige telescopen, zeg maar, sterker nog, vorige maand in California was de krachtigste telescoop de telescoop waar de quantumcamera van Diffraction in zat. En die kon het verst kijken om exponenten te kunnen meten. En dat kan ook worden gebruikt om vanuit het heelal, en ze gaan in 2027 vanuit Artemis lanceren, een kwantumcamera te kunnen bouwen die hele kleine objecten met hele snelle hoogsnelheden kan volgen, die momenteel niemand anders kan volgen. En wat zij doen is, ze zijn in staat om voorbij de diffractielimiet te gaan. En zij kunnen 20 keer verder kijken en 1000 keer sneller kijken. En dat is een ongekend... dat is best wel fenomenaal.
1: Tof.
0: Heel bijzonder bedrijf.
1: In hoeverre is zeg maar de kwantumwereld nou eigenlijk het Wilde Westen? Want als ik jou nu de afgelopen 20 minuten hoor, heb ik het idee dat het zich eigenlijk al best wel snel aan het uitkristalliseren is. En je heel goed kan identificeren, maar dit gaat het worden en dit niet. En cowboy heeft al geen zin meer. Of zie ik dat verkeerd?
0: Voor ons zeker wel. Maar ja, elke markt gaat dat krijgen. We gaan bedrijven ontwikkelen. Mensen gaan er ook op inspelen. Dus je gaat ook onderzoeken krijgen die niet zeg maar van hoogste kwaliteit zijn. Zijn bedrijf heeft behoorlijk wat geld opgehaald met iets op te lossen wat gewoon tegen de wetten van de fysica ingaat. Dus gewoon helemaal niet kan. Dat wordt er van een paar jaar wordt dat debunked.
2: En wat dan is dat dan?
0: Nou ja, ik wil het bedrijf niet nu...
2: Nee, maar tegen de wetten van de fysica in, denk ik van... Ja, hallo, wat is dat voor...
0: Dit gaat dan over ik ben sorry voor de Engelse term, heb natuurlijk een hele Engelse dagje gehad, maar de law of preservation of the conservation of energy. Daar gaat het in het geval.
2: Okay.
0: En een chip bouwen die dat... Nee, dat kan gewoon fundamenteel niet.
1: Mm-hmm.
0: En voor ons is dat in die zin niet een probleem.
2: Nog niet, hè? Je weet het nooit.
0: Sommige dingen weet je niet. En sommige dingen...
2: Als het gewoon een wet is, een natuurkundewet is lastig.
0: Is het lastig. Dat kunnen wij ook niet verbreken.
1: Ja.
0: Maar hoeveel geld we ook ophalen.
1: Nee, precies. Oké, tot slot dan nog. Jullie hebben volgens mij hele grote ambities.
0: Ja.
1: Kun je die nog eventjes concreet maken? Waar gaan we
2: leuk.
0: We hebben 16 bedrijven nu, 14 bedrijven erbij. Team in San Francisco verder uitbreiden. Over 2 jaar wil ik op $400 tot $500 miljoen nieuw vermogen zitten om te investeren. In dan de beste bedrijven. En over 6 jaar zitten we op 1 miljard. En dan hopen dat we zowel iets hebben bijgedragen voor de ontwikkeling van een compleet nieuwe industrie. Onze bedrijven ontzettend rijk gemaakt hebben, onze investeerders ook. En dat we dan door kunnen schalen.
2: Nee, en de mensheid geholpen. Dat heb je ook gedaan door die bedrijven.
0: Is een effect. Maar laten we niet vergissen, dat is uiteindelijk alleen maar mogelijk door economische waarde te creëren.
1: Ja.
0: En daar moeten we ook ons in Europa van bewust zijn.
1: Ja, maar toch, we hebben vaak, ook als het gaat over van blijft een bedrijf in Nederland of niet, weet je wel. Nou, daar hebben we inmiddels wel geleerd, dat kan haast niet anders. Je moet kantoren elders ter wereld, juist in de VS openen. Hoe hou je ook dat als invloedrijk quantum investeringsfonds een beetje bij elkaar, weet je wel? Welke waarde, welke verantwoordelijkheid kun je daarbij nemen?
0: Wij hebben daar natuurlijk in principe, in beginsel, is dat niet waar wij voor zijn opgericht. Maar wat gebeurt, doordat wij voor investeren en ook in Nederland nu een kernspeler zijn geworden, waardoor die bedrijven een kernspeler zijn geworden wereldwijd, is dat er infrastructuur wordt opgebouwd en die verplaats je minder makkelijk. Maar dan moeten we wel zorgen dat infrastructuur gebouwd blijft worden. En ik heb het er niet over gratis geld. Mm. Ik heb het gewoon over harde investeringseuro's. Maar plekken, mogelijkheid, energie en dat eigenlijk.
2: Ja, ruimte, energie, regelgeving, netwerkcongestie, dat allemaal oplossen.
1: Ja. Saai, dat zijn de bekende problemen. Ja.
2: Nee, maar dat is toch mooi, want we weten heel helder wat het probleem is. Maar ik denk wel even hoe lang we al praten over dat het moet gebeuren. Zeker. En nog steeds niet, je wordt helemaal gek van. Ja. Oké, maar daar hebben we het heel vaak over. Hebben we hem?
1: Ik denk dat we het wel hebben. Of is er nog iets wat je wilt toevoegen, Ton? Deze avond is voor jullie heel belangrijk geweest, volgens mij.
0: Het is een mooi nieuw punt voor het fonds.
1: Maar neem ons ook nog even, wat gebeurt er na zoiets? Krijg je dan al die belletjes van 10 minuten de volgende 3 dagen en is er opeens 15 miljoen of 50 miljoen bij?
0: Dat gebeurde nu al. Mm-hmm. We waren gewoon vol, dus we zijn niet in de fonds ook gesloten. We gaan dat straks op een bepaald moment weer openmaken, maar dat zal vanavond zeker gebeuren. Maar het idee is dat je natuurlijk ook een netwerk opbouwt van investeerders, institutioneel en privé, en dat uiteindelijk ook met onze bedrijven gaat werken. Dus je bouwt toch een ecosysteem op als investeerder. En dat gebeurt op zo'n event wel. En dat er is geen verplaatsing voor, geen kwantumtechnologie. Dat moet in persoon. Dat is toch belangrijk. En daar moeten we ook voor kunnen reizen.
1: Ondanks
0: de
1: digitalisering van de wereld blijft het dus heel erg gewoon mensen bij elkaar over de hele wereld in één pandje in Amsterdam brengen en dan vertellen wat er volgens jullie belangrijk is.
0: Ja, in dit geval een symbolisch pand dan ook nog in het West-Indische huis. Zeg maar toch, hè, bedoel, Apple en Nvidia waren minder waard dan wat dat bedrijf uiteindelijk had. daar zitten we dan vandaag.
1: Ja, en dat is dus hoe ver de ambities gaan. En waar we dan in de toekomst zeker nog meer van gaan horen, zoals we dat nu hebben gehoord van Ton van Noord en de General Partner bij Ground State Ventures. Dankjewel.
0: Dankjewel.
1: Tot zover de grote techshow. We praten natuurlijk nog veel meer over quantumcomputers, zoals gezegd met Chad Ragetti. Luister die aflevering als podcast door je te abonneren op de Grote Tech Show in jouw favoriete podcast app. En volg die ook omdat je dan elke week de analyse van Ben en mij hoort over wat er verder speelt in de wereld van tech. Tot de volgende, de Grote Tech Show. Dag.
3: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
4: Hoge energieprijzen.
5: Oplopende kosten.
4: Voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR Ondernemerspanel. Wil jij ook een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven.
5: Rechtstreeks bij jou de beslisser.
4: We stellen korte, gerichte vragen.
5: Over wat er speelt.
4: En hoe dat doorwerkt in jouw organisatie.
5: Ben jij die beslisser?
4: Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
6: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
7: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag? Morgen? Volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
8: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
7: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl. Supermarkten betalen elke maand huur voor hun pand. Je kunt er je boodschappen doen, maar je kunt ook mede-eigenaar zijn van het vastgoed en zo profiteren van huurinkomsten en waardestijging. Dat doe je via Annexum, de grootste fondsbeheerder in supermarktvastgoed. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
9: Wilt u weten wat uw IT-bedrijf waard is? Nexus adviseert bedrijven bij het vinden van de beste overnamekandidaat. Wij gaan voor meer dan de hoogste prijs. Kijk op nexus.nl. NEX Griekse IZ.
10: Zit jij als finance of HR-manager met een onhandige software-erfenis? Poeh, dat is 3 keer harder werken dan nodig. Bij Peppel maak je jouw ideale wereld. Je kiest zelf wat je gebruikt voor HR, payroll en finance. Een verademing. Geef je software een oppepper met Peppel. Dat is people zonder O.
11: Straks om 4 uur in de avondspits.
12: Heb je het warm? Nou, zet je schrap, want de komende dagen staat ons een hittekoepel te wachten. Het is precies een jaar na de NAVO-top in Den Haag, je weet wel, van die 5%. Hoe staat onze defensie ervoor? En de Tweede Kamer laat zich bijpraten over de kaderrichtlijn water. Dreigt er een nieuw bouwslot? Dat en meer in de avondspits hier op BNR met Niels Heidhuis en mij, Lisbeth Staats, vanaf 4 uur. En nu al kun je terecht op bnr.nl en in de BNR-app.
13: BNR Verkeer.
14: Mijn naam is Rem Baartmans van de ANWB. Het begint drukker te worden. Er staat nu 200 kilometer file in totaal. Op de A4 richting Amsterdam staat het vast tussen knooppunt Ippenburg en knooppunt Hoogvliet. 10 kilometer met een uur vertraging door een ongeluk. 2 rijstroken zijn er dicht. En ook in de noordelijke helft van het land staat een file op de A7 richting Horen. Bij Horen 9 kilometer met een kwartier vertraging. Er is maar 1 rijstrook open. Op de A10 ring zuid richting Utrecht. Daar is bij knooppunt Amstel een ongeluk gebeurd met meerdere voertuigen. 2 rijstroken zijn dicht en je vertraging bedraagt 40 minuten. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A1 Amsterdam richting Amersfoort bij 13,5. En de A12 Den Haag richting Utrecht. Daar staan ze bij hectometerpaal 7,4.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
15: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Er zijn 42 Palestijnen uit Gaza in Nederland aangekomen. Ze konden weg met hulp van het ministerie van Buitenlandse Zaken en hebben een werk- of studievisum gekregen. 7 van hen gaan studeren aan de Universiteit Utrecht. Eerder deze maand kwamen al 2 Gazanen deze kant op. Een man uit Leiden moet 21 jaar de cel in voor het doden van zijn ex-partner Laura. Volgens de rechtbank heeft hij haar begin 2024 met een hondenketting gewurgd, maar het laten lijken op zelfdoding. De man bleef volhouden dat de vrouw het zelf had gedaan, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. In Maaseik in België is vanmorgen een vakantiehuisje afgebrand en daarbij is een Nederlandse vrouw omgekomen, zegt persbureau Belga. Ze komt uit de buurt van Tiel en zat af en toe in het huisje. De Belgische politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van de brand, maar denkt niet dat die is aangestoken. De eerste schepen zijn door de straat van Hormuz gevaren, zoals afgesproken in het voorlopig vredesplan van Amerika en Iran. Ze moeten zich melden bij de internationale scheepvaartorganisatie en krijgen dan een route toegewezen. De routes zijn afgesproken met Iran en andere landen in de buurt. In Groningen wordt opnieuw uitgezocht welke huizen gerepareerd moeten worden omdat ze schade hebben door aardbevingen. Bij een eerdere beoordeling zijn fouten gemaakt. Er kwam een kritisch rapport over uit met het advies om het over te doen en de minister volgt dat op. Hij hoopt het vertrouwen van Groningers terug te winnen. En dan nu het weer van Weer Online. Veel zon en erg warm, 31 tot plaatselijk 36 graden, maar op de Wadden iets koeler. Ook vanavond blijft het nog lang warm. De komende dagen wordt het nog heter, met op vrijdag code oranje voor heel het land. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Binnen de techniek, van bouw en installatie tot industrie, energie, infra en engineering, bestaat de Nederlandse beroepsbevolking maar voor 15% uit vrouwen. Het bedrijf Hoppenbrouwers werkt er hard aan om dit te veranderen. En waar anders te beginnen dan bij jezelf. Hoe ze dit doen, hoor je zo in BNR at Work.
17: Even kijken. Benki. B-E-N-K-E-Y. Benki.
18: Benki, dat is toch geen woord?
17: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
19: Benki. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
20: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
21: Klopt, minstens 2 dagen per week.
20: En jij?
21: Ik meestal maar 1 keer per maand.
20: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
21: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
20: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
19: B-E-N-K-E-Y. Benki. Steengoed in vermogen.
16: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer.
13: Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
18: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
22: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
23: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
24: Blijf scherp.
25: BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Nigaio Wijnen en Arjan Elbers.
26: Misschien begint het tekort aan technici niet op de arbeidsmarkt, maar in de speelgoedwinkel. Jongens krijgen traditioneel een gereedschapskistje, meisjes een pop. En zo leren we al vroeg dat techniek iets voor mannen zou zijn. Wellicht kampt Nederland daarom niet alleen met een tekort aan technici, maar vooral met een overschot aan vooroordelen. Het bedrijf Hoppenbrouwers heeft een plan en een aanpak om zo meer vrouwen bij hen op technische functies te krijgen. En daar zijn ze al een tijdje actief mee bezig. Ik ben Nigaio Wijnen en naast mij staat zoals altijd en iedere keer de vaste arbeidsmarkt- en recruitment-expert Arjan Elbers. Te gast Ellen Vermeer, directeur HR en Marcom, als ik goed heb opgelet, bij Hoppenbrouwers. Ellen, nu prijkt Henny de Haas, niet de broer van Zoef, op jullie website als CEO. Moeten we hem ook niet gewoon symbolisch vervangen en een vrouwelijke CEO bij jullie instellen?
27: Kijk. Dat zijn nou de mooie tekst.
0: Zal hij niet blij zijn?
27: Hij heeft wel een onzijdige naam, dus dat scheelt misschien wel.
26: Ja, klopt. Maar ik zag zijn foto. Heb jij ambities?
27: Nee.
26: Nou goed, dan gaan we zo.
27: Ik heb wel ambities, maar niet om CEO te worden.
26: We praten straks verder. Dan gaan we nu naar het nieuws. Ja, Arjan, er zijn weer stakingen. Iedereen kwam hier vanochtend ook laat of later het pand binnenlopen. Ja. Wat is er aan de hand?
0: Ja, daarom is er zoveel chaos. Onze redacteur was te laat naar de trein. Er zijn natuurlijk waren vertragingen. Vakbonden staakten. En dat deden ze voornamelijk via het openbaar vervoer. En ze voeren actie tegen de voorgenomen bezuiniging van het kabinet. Voornamelijk op de sociale zekerheid. Het kabinet wil bijna 7 miljard euro bezuinigen op de sociale zekerheid. En zo willen ze bijvoorbeeld de maximale WW-duur terugbrengen van 2 naar 1 jaar en moeten de kosten voor ziekte en arbeidsongeschikte mensen van de WIA omlaag. Als gebaar schrapt het kabinet eerder al de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd, maar de vakbonden zeggen dit is nog niet voldoende. Ze zeggen we gaan niet praten, de bezuinigingen moeten gewoon van tafel. Aldus Hans Spekman, de kerstverse nieuwe voorzitter van FNV. De OV-staking moet die eis dus kracht bijzetten. En daardoor reden er vanochtend in het hele land eigenlijk geen treinen en bussen.
26: Ja, wat vind je van Arjan?
0: Ik snap het eigenlijk niet zo goed.
26: Nee, toch?
0: Nee, ik snap dat de bond iets wil doen. En ik snap dat Hans Spekman zijn punt wil maken. Alleen om dan daar heel werkend Nederland mee te gaan lastigvallen door het OV plat te gooien, daar snap ik helemaal niks van.
26: Nou, laten we dan even naar die andere partij kijken. Het UWV, daar heb je ook nieuws over.
0: Ja, de wachttijden voor het UWV, voornamelijk voor de keuringen, die blijven weer oplopen. Op dit moment moeten er meer dan 11.000 mensen langer dan een half jaar wachten op een WIA-keuring. En dat is natuurlijk extreem lang. Dat zijn ruim 3.000 meer mensen dan vorig jaar. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Hans Velbrief, heeft daarover ook zijn zorgen geuit in de Kamer. Het aantal werknemers dat langer dan 2 jaar ziek is en recht heeft op zo'n WIA-uitkering loopt dus al een hele tijd snel op. En het zit hem voornamelijk in 60-plussers. En op dit moment zijn er zo'n 865.000 mensen in Nederland die een uitkering hebben omdat ze arbeidsongeschikt zijn.
26: En denk je dat dit op korte termijn kan worden bijgestuurd? Of is dit iets voor de langere baan?
0: Ik weet zeer zeker dat dit niet op korte termijn gefixt is.
26: Hmm. Ja, je had het net over redactie en daar snipte je een beetje dat ze te laat kwamen. Maar ik keek net onder het bureau en jij kwam in de korte broek vandaag naar je werk, ja, Arjan.
0: Ja, het is warm.
26: Het is warm, ja. En wat betekent deze hitte nu echt voor lichaam en geest en dus ook voor je werk? Hein Dane is thermofysioloog aan de VU en adviseur van de werkgroep Werk in de Hitte en aan de telefoon. Dag meneer Danen.
28: Goedemiddag.
26: Goedemiddag. Mag ik Hein zeggen?
28: Jazeker.
26: Hein, wat moet je doen op zo'n dag als vandaag met deze hitte?
28: Ja, het was natuurlijk lastig om je lichaamswarmte kwijt te raken als je werkt in de hitte. Er zijn allerlei mogelijkheden en maatregelen die je kunt treffen. Eentje daarvan is bijvoorbeeld de werktijden aanpassen. Zorgen dat je de hittepiek vermijdt. Dat doen ze in Spanje heel effectief met de siesta. Dat is een mogelijkheid. Je hebt ook allerlei koelende kledingssystemen. Die worden in Nederland eigenlijk nog heel weinig toegepast.
26: Moeten werkgevers meer doen om hun personeel goed te laten werken met deze temperaturen?
28: Nou, werkgevers en werknemers hebben gezamenlijk een groot belang. Werknemersverenigingen vooral om de gezondheid en veiligheid van de werknemers te garanderen. En de werkgevers die hebben een belang, omdat als het echt heel warm is, dan daalt de arbeidsproductiviteit. Globaal, voor elke graad boven de 23 graden, zien we een afname van 2% in de arbeidsproductiviteit.
26: Dat klinkt schrikbarend, want volgens mij is het heel vaak en structureel steeds vaker boven de 2 of 23 graden. Dat ziet er niet goed uit dan.
28: Klopt. Dat wordt vaak vergeten, dat arbeidsproductiviteit een belangrijke rol speelt in de, ook in de, voor de werkgevers en hoeveel geld ze kunnen verdienen. En het is goed om dat mee te nemen en om ze maatregelen te treffen om te voorkomen dat mensen minder gaan produceren in de hitte.
26: En wat adviseer jij werkgevers nu om op lange termijn te doen? Want we weten dat het steeds vaker warm wordt en langer warm blijft in Nederland. Wat is daarin jouw advies?
28: Nou, op dit moment is er heel weinig officiële regelgeving van de overheid. In de Arbo-wet staat dat het niet te warm mag zijn, maar goed, dat is eigenlijk een open deur. En het is dus eigenlijk aan de werkgevers en werknemers om samen te kijken naar goede maatregelen. En de laatste jaren is heel effectief zijn er nieuwe kledingsystemen ontwikkeld waarin koelsystemen zitten. Ik was vorig jaar in Japan en daar zie je dat de pantsoenendienst en de beveiligers die dragen allemaal een ventilatievestje, waardoor ze het zweet dat ze produceren veel beter kan verdampen. Je hebt ook andere koelsystemen. Je hebt bijvoorbeeld een soort ijsvesten.
26: Ja, Hein, het is fantastisch, want jij bent ons tips aan het geven. Maar naast ons staat de HR-manager van Hoppenbrouwers. En die is allemaal druk aantekeningen aan het maken.
0: Die heeft het mee te pennen.
26: Dus jouw advies wordt direct opgevolgd. Heb je nog?
28: Hij kan natuurlijk altijd even contact opnemen voor de uitgebreidere tips.
26: Hè? Ja, hij is een zijn. Ik denk dat zij dat zeker gaat doen. Hein, Dane, dank je wel voor jouw advies. En inderdaad, als mensen tips willen, dan weten ze je te vinden. Thermofysioloog Hein Dane, dank je wel.
25: Mika Jovijnen en Arjan Elbers.
26: Bij installatiebedrijf Hoppenbrouwers geloven ze dat de beste technische oplossingen ontstaan als je de wereld benadert vanuit verschillende perspectieven. Toch staat er bij ruim een kwart van de Nederlanders nog steeds automatisch een man op het netvlies als er een installateur in aantocht is. En dat beeld willen zij doorbreken. Te gast Ellen Vermeer, directeur HR en Marcom bij Hoppenbrouwers. En Melissa van Diepstraten, onderhoudsmonteur bij Hoppenbrouwer. Ellen, even kort, wat doet Hoppenbrouwers?
1: Wij zijn een totaalinstallateur in de elektrotechniek, werktuigbouwkundige installatie en industriële automatisering. En wij zijn zowel werkzaam in de B2C als de B2B.
26: Dus dat betekent dat jullie bedrijven benaderen, maar ook bij mensen thuiskomen.
1: Ja.
26: Nu kampen veel technische bedrijven met een tekort aan technisch personeel. Jullie niet, want jullie zijn nadrukkelijk op zoek of gaan kijken naar vrouwen, klopt dat?
1: Klopt. En de aanleiding was natuurlijk wel de vraag die er in de markt is, hè, naar techneuten. Dus ja, velen weten inmiddels dat er enorme tekorten zijn aan techneuten nu en de komende jaren. En een van de oplossingen om die techniekbranche uit te breiden, de vijver te vergroten, is om er andere doelgroepen aan te trekken. En wij hebben ervoor gekozen om dat sinds een aantal jaar focus te hebben op vrouwen. Dus meer vrouwen enthousiast te maken om te gaan werken in de techniek. Omdat volgens onze branchevereniging daar ontzettend veel kansen lagen en liggen.
26: En hoe ben je toen van start gegaan? Want ik snap dat inzicht en dan ga je aan de slag. En dan?
1: Het begint met inzicht, denk ik. Hè? Dus dat je de feiten en de cijfers zag. Wij hebben een afgestudeerd dame erop gezet om eens te kijken, hey, hoe inclusief zijn wij en wat is er eigenlijk binnen onze organisatie nodig om meer vrouwen aan te trekken en om meer vrouwen bij ons op een goede, plezierige manier te laten werken. En daar hebben we allerlei inzichten gekregen. Gelukkig hoefden we niet ons beleid 180 graden te draaien, maar zat het in kleine zaken. Dus
27: Dus denk aan, zij attendeerden er ons op, dus de mensen die geïnterviewd hadden, dat de uitingen die wij deden naar buiten bijvoorbeeld veelal mannelijke modellen waren of teksten die mannelijk geschreven waren in de hij-vorm, zodat een dame of een meid die bij ons wil werken zich daar niet mee kan vereenzelvigen. Maar ook de kledingen, waar net de meneer voor mij het over had, wij hadden ook kleding die alleen maar geschikt was meer voor het mannenlijf en eigenlijk niet heel prettig zat voor het vrouwenlichaam. Dus wij hebben een vrouwenkledinglijn ontworpen, zodat het comfort, het draagconform ook prettiger is voor de vrouw. En dat zijn zomaar wat praktische voorbeelden.
26: Ja, en wat, want we hoorden net dat het landelijk gemiddelde op 15% ligt. Hoeveel procent vrouwen werken er bij Hop & Brouwers?
27: Technische vrouwen, want daar heb ik het dan in dit verhaal over, is 4,7% bij ons.
26: 4,7%? Ja, dus dat ligt dus onder het landelijk gemiddelde?
27: Ja.
26: En is dit dan de campagne die jullie nu doen, is dat een, om juist die inhaalslag te maken naar het landelijk gemiddelde?
27: Ja, zeker weten. Dus ik droom ervan straks dat wij hebben gezegd, in 2030 willen wij 4000 medewerkers hebben. En van die 4000 zou ik willen dat er 400 technische vrouwen zitten. En vandaag de dag hebben wij 94 technische vrouwen. Ja. Waar Melissa één dame van is.
26: Ja, mooi bruggetje, Melissa. Waarom ben jij bij Hop & Brouwers gaan werken als vrouw in die vreselijke mannenwereld?
2: Nou ja, vreselijke mannenwereld valt eigenlijk wel mee. Ja, eigenlijk heel simpel gezegd. Vroeger ben ik altijd al een technische kant op geweest. Helaas ben ik zwanger geraakt tijdens een opleiding en heb ik de horeca-kant moeten gaan kiezen in verband met oppas. Nu is dat gelukkig tegenwoordig wel beter geregeld bij de kinderdagverblijven. Maar vroeger was het echt, als je om 6:30 op het bouw moest zijn, dan had jij geen opvang voor je kind. En dus dat deed me eigenlijk dwingen dat ik in de horeca moest blijven werken. En uiteindelijk is mijn dochter nu toen 13, dat ik weer terug de technische kant op ging. Ik heb hiervoor nog een andere technische baan gehad, die eigenlijk een beetje aflopende zaak was, waardoor ik moest gaan kijken naar een andere baan.
26: En toen zag je Hop & Brouwers?
2: Ik heb eerst meerdere banen aangeschreven.
26: Ja.
2: Nog voor Hop & Brouwers, die had ik in eerste instantie nog niet gevonden. Dan merk je heel erg, vrouw, wat kom jij hier doen?
26: Serieus?
2: Ja, het is.
26: Noem het voorbeelden. Wat werd tegen jou gezegd, geschreven of gedaan?
2: Ja, ik kan één heel goed voorbeeld geven. Er was één bedrijf die had ik aangeschreven. Dat was een autobedrijf, ik weet niet meer precies welke. En die hadden een functie openstaan om trekhaken te vervangen. Dus ik heb daar een hele motivatiebrief alles naartoe geschreven. En het eerste wat ik terugkreeg, wij zoeken geen kantoormedewerkers.
26: Ja. Hoe heb jij daarop gereageerd?
2: Dat is de enige waar ik ook echt op gereageerd heb. En toen heb ik aangegeven, als u verder mijn brief had gelezen en mijn motivatiebrief had gelezen, had u gezien dat ik ook solliciteerde op de functie monteur voor de trekhaken.
26: Ja.
2: En daar kreeg ik een mail op terug, gelijk. U mag op sollicitatie komen.
26: En toen zei jij?
2: En toen zei ik, ik ben al bij Hop & Brouwers geweest.
26: Kijk eens aan. Maar even jouw blik op Hop & Brouwers. Want je geeft dit voorbeeld. En toen kwam jij waarschijnlijk, toen Ellen al aan de slag was met haar campagne, kwam je op de site van Hop & Brouwers of je kwam daar op gesprek. Wat zag je toen waardoor jij dacht, hey, dit is anders en niet zo mannelijk en past beter bij mij? Wat zag je concreet?
2: Goeie vraag. Weet je wat het is? Ik ga altijd met een open mind overal naar binnen. En Hop & Brouwers deed zich gewoon op het moment dat ik mijn sollicitatie deed, gewoon open voor. Zo van, hey, een vrouw, ja, boeiend, net als een man. Dat idee. En gewoon een normaal sollicitatiegesprek en zonder vooroordelen. En dat is wat ik wel heel sterk merkte.
26: Wat vind jij van de aanpak van Hop & Brouwers, Arjan?
3: Ja, ik vind het wel voorbeeldgedrag. En waarom dat vaak in zit, dat is het besef dat je je arbeidsmarktcommunicatie af moet stemmen op de doelgroep die je wilt hebben. Dus inderdaad, techniek is van origine masculien, snapt iedereen, veel mannen, dus veel foto's. Natuurlijk is er veel, zijn er veel mannen in actief, maar het zit in tekst, zit in foto's, zit in titels. Je wilt je herkennen. Je denkt, hey, dit is ook voor mij, dat moet je pakken. En dan is het nog eens de kunst om het heel goed te blijven laten zien van, jongens, dat is een lange missie en een verhaal wat je moet blijven herhalen om te vertellen van, joh, kom naar ons, er zit een supermooie carrière hier.
26: Ellen, en nu geef jij zojuist aan dat jullie op 4,4 zitten. Je hebt grote
27: 4,7.
26: Sorry, 4,7. Ja. Excuus, we plussen er 0,3 bij, direct. Hoe ga je dit nu verder aanpakken? Dus wat zijn je volgende stappen? Ik snap meer vrouwelijke foto's op de site, andere taal. Ja. Snapt iedereen, doet iedereen. Ja. Maar we hebben ook een issue met dat er weinig technisch talent is. Dus wat zijn jouw volgende stappen?
27: Nou ja, wat Arjan net al zegt, dus je bent er niet door dit soort stappen te doen. Je moet dit blijven doen. Dus het begint al op jonge leeftijd. Hè. Dus wat we hopen natuurlijk, en wat ook in de Tweede Kamer vandaag weer in verschillende kranten stonden, dat ze eigenlijk willen dat techniek op alle VMBO's een vast onderdeel wordt van het lesprogramma. Zodat kinderen, zowel jongens als meiden, hè, op jonge leeftijd al kennis kunnen maken met techniek. Dus dat is ontzettend belangrijk. Initiatieven vanuit onze branche. Dus we hebben mooie initiatieven als Girls Day, speciale evenementen voor jonge meiden om te laten zien hoe mooi het vak techniek is. Lokale
26: wat gebeurt er dan op zo'n Girls Day? Dan komen de girls naar Hoppenbrouwers en
27: ja,
26: dan?
27: Ja, nou ja, dan komen zij in aanraking dus weer met vrouwelijke monteurs, werkvoorbereiders, engineers. Zij gaan zelf werkstukjes maken. Dus wij laten ze echt ervaren en zien wat het inhoudt. Dus dit jaar hadden ze bijvoorbeeld een eigen schemalamp gemaakt die ze ook mee naar huis mochten nemen. Ja, en die twinkeling in die ogen als het dan werkt, ja, dat is gewoon schitterend. Hè? Dus je laat ze eigenlijk op een leuke manier zien wat het inhoudt. Zo zijn er ontzettend veel evenementen die er lokaal georganiseerd worden door het land. Dus...
26: En Melissa, neem jij ook wel eens dan, als je een storing hebt, dan iemand mee op Girls Day? Of ben jij ook beschikbaar om te participeren in Girls Day? Want jij bent dan een soort rolmodel, toch?
2: Mm-hmm. Ja, nee, het klopt. Ik heb met Girls Day toen met Techniek Nederland heb ik meegeholpen. Echter alleen op storingen of dergelijke mensen meenemen, dat gaat in principe helaas niet. Maar dat komt gewoon door de veiligheidsmaatregelen die je moet treffen bij bepaalde locaties te kunnen komen.
26: Ja, snap ik. Ellen, jij geeft aan dat jij dus jongeren en vooral jonge meiden wil inspireren om de keuze te maken voor techniek. Dan ga je dat het liefst al op scholen doen of op opleidingen. Maar er is natuurlijk ook een probleem dat de pool waaruit je vist, waaruit we vissen, steeds kleiner wordt. Maar als je kijkt naar de zorg bijvoorbeeld, daar zitten dan 80% vrouwen en 20% man. Dus op het moment dat jullie, en ik geloof in je, dus ik denk dat het goed komt, jullie iedereen naar Hoppenbrouwers en of de technische branche trekken, verplaatsen we het probleem dan niet naar andere sectoren?
27: Ik denk er ook sectoren zijn die deels vervangen kunnen worden en dat techniek in iedere sector nodig is. Zo'n mooi programma als dit hadden wij niet kunnen maken vandaag zonder techniek.
26: Oh nee?
27: Nee.
26: Zonder, omdat jij er dan niet was of omdat technisch in deze studio zit?
27: Beide.
26: Nee, dat geloof ik, maar krijg je dadelijk niet...
27: En dat is ook
26: niet...
27: in de zorg, hè? Dus ja.
26: Moet de zorg meer mannen laten zien?
27: Bijvoorbeeld, want maar dat is ook een krapteberoep. Dus ik stel je niet ter discussie dat alle krapte... Er zijn meerdere krapteberoepen en de zorg is daar eentje van. Hè, en techniek ook. Maar ik denk dat juist techniek kan helpen om krapte in de arbeidsmarkt op te lossen door zaken te automatiseren, te digitaliseren. Maar ook woningtekorten. De mensen die baan zoeken, die hebben ook een woning nodig. Dus wij dragen ook bij om dat woningtekort verder te organiseren. Dus we zitten denk ik in heel de keten verweven. Ja. Dus techniek is essentieel, zeg maar, voor een ieder.
26: Ja. Stuit je op weerstand of stuit je nog steeds op weerstand? Je bent heel nadrukkelijk vrouwen in de techniek aan het promoten, intern, extern. Waar loop je tegenaan?
27: Intern stuit ik eigenlijk niet op weerstand. En Melissa kan denk ik die vraag beantwoorden. Want als ik met de dames bij ons spreek van wanneer ervaar je weerstand of verwarring, dan is dat met name bij klanten. Hè? Als jullie.
2: Klopt.
27: Ja, dat kun jij beter vertellen dan ik, hè?
2: Nee, ja, eigenlijk binnen collega's en dergelijke niet. Je wordt redelijk goed geaccepteerd. Maar op het moment. Bijvoorbeeld met storingen, dat ik een klant aan de lijn heb om te vragen wat de storing is, dan wordt er vooral heel erg gezegd, maar de monteur komt toch nog. Alsof ik een of ander iemand van kantoor ben.
3: Daar is hij weer.
2: Ja, precies. Ja, en dan geef ik aan op dat moment.
3: Hallo, ik ben de monteur.
26: Ja. Nou ja, Arjan en ik hebben ook wel eens een technisch storingtje hier in de studio. Maar dan zijn wij niet degene die...
3: We doen helemaal niks. Dus,
26: zou het dolgelukkig zijn als jij dan langskwam. Als je kijkt naar andere bedrijven die dit ook willen omarmen, wat zou je ze adviseren, Ellen, om hier succesvol mee te zijn?
27: Verdiep je eerst, hè? Dus kijk wat voor mogelijkheden er zijn en laat andere mensen kritisch zijn naar hoe inclusief je al bent, hoe vrouwvriendelijk je al bent, wat er moet veranderen, want ik denk dat je het zelf soms niet ziet. En ik kan alleen maar zeggen uit ervaring, ja, het is een ontzettend fijne, goede doelgroep die je bedrijf alleen maar inclusiever maakt, zachter maakt, ja, meer een afspiegeling van de maatschappij. Dus ik zou zeggen, ja, ik kan het iedereen aanbevelen om meer vrouwen in de techniek te laten werken binnen je bedrijf.
26: En als je, want ik snap de waarde die je daaraan koppelt, levert het concreet ook zaken op? En nu is een waarde concreet, maar een beter resultaat, of worden storingen sneller opgelost, zijn ze slimmer, et cetera?
27: Ja, maar die uitleg gaan we niet uit.
26: Nee, maar je mag je best dat delen.
27: Nou ja, dat kan je natuurlijk niet zeggen, want ik weet niet hoe het was als ze er niet waren in diezelfde periode natuurlijk. Maar wat ik wel kan zeggen
26: is, zie je dat teams beter presteren?
27: Juist, dus ik zie wel dat, soms, jij had het net over masculien. Ik heb wel het idee dat het zachter wordt, hè? Dus dat er toch andere elementen toegevoegd worden aan een team. Dus dat het iets socialer soms is, dat er meer omgekeken wordt naar elkaar. En vrouwen kunnen ook heel precies werk goed doen. Maar ja, er zijn ook mannen die heel precies werk doen. Dus ik wil niemand voor de borst stuiten, maar dat zie ik wel ontstaan.
26: Arjan, wat denk jij dat, zoals Ellen het omschrijft, vrouwen kunnen toevoegen aan een technisch team?
3: Ja, ik volg dit al heel lang. Ik doe veel met VDL samen.
27: Oh,
3: hebben
27: ja, mooi.
3: Super vette campagnes gedraaid met vrouwen die bijvoorbeeld vanuit kantoor zich om laten scholen hebben laten scholen naar Lasser. Dat trekt heel veel bekijks, maar het is nog hard trekken om die mensen binnen te krijgen. Dus ik denk altijd, werkgever, ga ermee aan de slag. Ga het gewoon doen, maar denk ook na aan je contractvorm. Want technisch is vaak een beetje conservatief. 40 uur is hier de standaard. Bij veel technische bedrijven, ik zie jou neerknikken, bij veel technische bedrijven is dat nog de standaard. Denk ook aan kleinere contracten. Het tweede wat je moet doen, dat is echt zorgen dat je interne populatie klaar is om dit te gaan doen, zodat je niet geweldige technische vrouwen binnenhaalt die binnen echt aan de kant geschoven worden door die bonken van kerels. Dat wil je niet hebben. En het laatste is, blijf nadenken over die arbeidsmarktcommunicatie. Rolmodellen, voorbeeldgedrag, goede foto's, goede verhalen.
26: Melissa, hoeveel uur werk jij per week?
2: 32.
26: Oh, kijk aan. Dat is precies hoe Arjan het omschrijft, toch?
27: Ja, het was menig mannelijk collega.
26: Ja, heel
3: supermooi. Dat is hartstikke goed.
26: Ellen Vermeer, HR-directeur van Hoppenbrouwers, en onderhoudsmonteur Melissa van den Diepstraten. Dank jullie wel voor dit gesprek.
4: BNR at Work.
26: Er staat een nieuwe aflevering van het meest beslissende carrièremoment voor je klaar in je podcast-app. Dit keer met oud-ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers. Hij blikt terug op het beruchte 1 april-debat met Mark Rutte, waarin hij zei niet verder te willen met Rutte als premier. Maar dat ging hem niet in de koude kleren zitten, en dat merkte hij toen hij aan de talkshowtafel zat bij Op 1.
5: Maar dat was wel een moment aan die tafel waar ik me heel ellendig heb gevoeld. Dat ik dacht van shoot, ik ben te snel geweest. Ik verdedig het nog en ik verdedig het inhoudelijk. En ik ga uitleggen waarom ik tot die keuze ben gekomen. Want dat kan ik nog steeds nu verdedigen. Mm-hmm. Dat heb ik later ook aan Mark Rutte uitgelegd. Maar dat je voelt van dit had ik beter moeten doen. En dat je dan nog midden in de branding staat, nog midden in een heel heftig politiek moment, en nog niet goed weet hoe je eruit moet komen, dat is geen fijn moment. Dat was een heel moeilijk moment.
26: Uiteindelijk is de ChristenUnie toch in het kabinet Rutte 4 gestapt. Hoe Segers daarop terugkijkt en of hij daar spijt van heeft, hoor je in de nieuwste aflevering van het meest beslissende carrièremoment. En volgende week is BNR at Work er weer. Tot dan.
6: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
7: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
8: BNR Business Beats.
7: Met de beste pop, funk en soul.
8: En dikke kans dat je zometeen deze hoort.
9: I like soul with a capital S.
8: Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
10: Doen ze bij jou de verlofadministratie nog in Excel? Nee joh! Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van sollicitatie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
12: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
14: Start met ondernemen. Leer falen en opstaan. Start in september bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
29: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
30: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
29: Obli. Meer rust, meer rendement.
11: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
29: Aubry. Haal meer rendement met de kwaliteit van institutioneel beleggen.
13: Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energia. Weet waar het heen gaat.
15: Duizenden beleggers gingen u voor. Investeer online in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
16: Nu in de BNR-app.
17: Ruim 1000 schepen zitten vast in de Perzische Golf. Dreigend watertekort door extreme hitte. De waterschappen trekken aan de bel. En een vleesetende bacterie rukt op naar Europese stranden door opwarmend zeewater. Deze verhalen vind je nu in de BNR-app.
18: En Rijn Baartmans, die zit bij de ANWB. Rijn, het is erg druk rond Gorinchem.
19: Ja, het is erg druk bij Gorinchem en dat komt door de wegwerkzaamheden op de A27. Gebeurden ook nog wat ongevallen en pechgevallen daar. Dat merk je vooral op de A15 richting Gorinchem. Tussen Sliedrecht-West en knooppunt Gorinchem. 25 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden op de A27. En daar sta je in de richting van Gorinchem vast over 7 kilometer met 20 minuten vertraging. Ook bij de A4 is het druk richting Amsterdam. Bij de Schiphol-tunnel is wegmeubilair beschadigd. Dat is in de linker tunnelbuis en je staat daar 25 minuten stil. Dan nog de N322, Nieuwedijk richting Zaltbommel. Tussen Uitwijk en Brakel is een ongeluk gebeurd. Je kunt een lokale omleiding volgen, want de weg is dicht en je doet er 35 minuten langer over. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. Dat is de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij hectometerpaal 13,5. De A4 richting Rotterdam bij 37,3. En de A12, de Duitse grens richting Arnhem bij 148,2.
20: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
21: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Vlak bij de Duitse grens in Aalten is voor de tweede keer in korte tijd ingebroken bij een brandweerkazerne, meldt Omroep Gelderland. Er zijn spullen gestolen, maar de politie wil niet precies zeggen wat. Eerder dit jaar werden al dure reddingsgereedschappen gejat. Die worden gebruikt om beknelde slachtoffers uit auto's te bevrijden. Om tijdens corona de scholen te sluiten was een slechte beslissing, zegt Paul Rozemuller bij de enquêtecommissie. Hij was voorzitter van de koepel van scholen in het voortgezet onderwijs. Hij zegt dat het voor tieners slecht heeft uitgepakt en hoopt dat de commissie in haar rapport zet dat het nooit meer mag gebeuren. Een baanbrekend vonnis van het sporttribunaal CAS in het vrouwenvoetbal. Voor het eerst is een club veroordeeld omdat een zwangere voetbalster op straat werd gezet. De club is Lazio Roma. Die besloot om het contract van een zwangere Zweedse prof niet te verlengen en moet nu een schadevergoeding betalen. Er zijn 42 Palestijnen uit Gaza in Nederland aangekomen. Ze konden weg met hulp van het ministerie van Buitenlandse Zaken en hebben een werk- of studievisum gekregen. 7 van hen gaan studeren aan de Universiteit Utrecht. Eerder deze maand kwamen al 2 Gazanen deze kant op. En in Gouda mogen mensen van 65 en ouder deze week gratis naar de film. Daardoor kunnen ze even ontsnappen aan de hitte, zegt Cinema Gouda. Ze moeten dan wel hun legitimatie laten zien en een filmticket halen. In de meeste provincies geldt komende dagen code oranje vanwege de hitte. En dan nu het weer van Weer Online. Er is veel zon en het is erg warm, 31 tot plaatselijk 36 graden, maar op de Wadden iets koeler. Ook vanavond blijft het nog lang warm. De komende dagen wordt het nog heter, met op vrijdag code oranje voor het hele land. En tot zover het ANP-nieuws.
22: Op de beurs is het niet zo warm, want de AEX staat maar 0,2% in de min op 1063 punten. Grootste daler ArcelorMittal, 3,7% naar beneden. Grootste stijger DSM Firmenich, 4,2% omhoog. En de Dow Jones opent net in het groen, 0,1% in de plus.
17: Een miljarden tegenvaller voor scheepsbouwer Dame. De Duitse overheid trekt de bestelling van 6 fregatten in. En de hitte, die kan je niet ontgaan zijn. En dan wordt het alleen nog maar heter. Er komt een hittekoepel op ons af. Dat en meer de komende uren op BNR.
23: Uw bedrijf groeit.
0: maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
1: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
2: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.
0: Codeless, de bedenker van slim software nabouwen. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
2: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
3: Een legendarisch bedrijfsfeest, maar zonder gedoe. Bij Mooie Bol vind je alles onder één dak. Speltoernooien, karaoke, pingpong, jeu de boel, streetfood van Ron Blauw. Op 9 locaties tot 1000 personen. Regel het nu via mooiebol.nl/BNR of kom langs.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
5: Goed dat je luistert. Het is woensdag 24 juni en dit is het nieuws om mee thuis te komen. Met een hittekoepel die op ons afkomt. Ja, wat is dat? De miljardenstrop voor scheepsbouwer Damen

0: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
1: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
2: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch dat het vuurwerk.
0: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
3: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
1: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
0: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Ook al zijn er meerdere Duitse werven die daadwerkelijk gaan bouwen. Het wordt allemaal in Duitsland, zou het gebouwd gaan worden. Was er vanuit Duitsland wel kritiek op vanuit politiek en de industrie?
6: Maar is dat niet opvallend? Want de Duits-Nederlandse samenwerking is wat het leger betreft, zie je het Duits-Nederlands legerkorps, toch juist een voorbeeld van goede internationale samenwerking?
5: Nou, eigenlijk niet, want dat geldt inderdaad voor de landmacht. Het is heel normaal inderdaad dat wij Duitse tanks kopen. Maar de samenwerking op marinegebied en marine-industriegebied gaat eigenlijk al een tijd helemaal niet goed. Lukt het de landen niet om samen te gaan werken. De marines onderling, die kunnen elkaar wel vinden. Maar als het gaat om dingen samen ontwikkelen, samen bouwen, dan is het van, ja, dat willen we wel, maar dan wel met onze industrie.
6: Ja.
5: En dan botst het.
6: Wat betekent het voor dame?
5: Nou ja, voor dame is het natuurlijk een financiële tegenvaller. Een miljarden tegenvaller. En daarnaast is het natuurlijk ook reputatieschade. Want als je zo'n grote opdracht krijgt, waar ze ook heel veel aandacht voor kregen, als je die dan vervolgens kwijtraakt, ja, dan sta je er niet goed op. En in dit geval is het natuurlijk ook heel vaak ook gezegd dat het alleen maar aan dame ligt.
6: Ja.
5: En dan kom je er niet goed uit.
6: Maar dat is niet zo. Het ligt niet alleen aan dame.
5: Nou, het is een samenwerking. Dame heeft natuurlijk wel fouten gemaakt. Ze hebben een nieuw softwarepakket hadden ze. En er zijn allerlei dingen niet goed gegaan. Maar goed, aan de andere kant was er ook heel veel bureaucratie bij de Duitse defensie, waar nou wordt gewezen. De Financial Times schreef daarover dat de Duitse de defensie papieren documenten wilde. Geen documenten in het Engels wilde, maar alleen in het Duits.
6: Oh.
5: Meer van dat soort zaken. En de nieuwe hoofdaannemer die het zou worden, die zei ook van, we willen meer geld en we willen af van die bureaucratie.
6: Dus dat is ook wel, inderdaad, dat komt ook wel door de eisen die de Duitsers dan stelden. Thales zit ook in dit project. Heeft het consequenties voor Thales?
5: Dat lijkt me wel. Zij stonden natuurlijk lang daarbuiten een beetje, omdat of de hoofdaannemerschap zou wisselen van dame naar een Duitse werf. Ja, dat zou voor Thales niet zo heel veel uitmaken. Het ontwerp zou hetzelfde blijven. Ze zou nog steeds de radars leveren en de software leveren en die aan elkaar koppelen. Alleen nu is het hele project geschrapt. En ze zijn natuurlijk wel al begonnen met bouwen, want het contract was in 2020 al getekend van Thales.
6: Nou zei je net al, op het zeg maar landmachtgebied verloopt de samenwerking wel goed, maar dan gaat dan gewoon puur binnen het leger, Duits-Nederlands. Voor het bouwen van dit soort schepen ligt het dus heel anders. Maar we zagen laatst ook dat gemeenschappelijk project van Duitsland en Frankrijk voor een gevechtsvliegtuig, dat ook gestrand is. Hè? Toch opvallend.
5: Die samenwerkingen binnen Europa die zijn lastig. Duitsland en Frankrijk sowieso lastig iets. En dat zit natuurlijk ook weer bij Thales, komt dat weer naar voren. Duitsland gaat nieuwe schepen bouwen en kiest dan ook niet voor Thales radars, maar voor Amerikaanse radars. Nou ja, hoe dat zich gaat ontwikkelen, moeten we ook nog maar zien.
6: Ja.
5: Maar die Europese samenwerking op industrie, op marinegebied, in de industrie, die gaat niet helemaal zoals we zouden willen.
6: Nee, dat mag je wel. Dat is een understatement. Dankjewel, maritiem journalist Jamie Karreman van marineschepen.nl.
4: BNR Nieuwsradio. En over die Europese samenwerking gesproken, daar gaan we even over doorpraten. We gaan het hebben over KNDS. Dat is een Duits-Franse producent van onder meer tanks. Dat bedrijf gaat naar de beurs in Parijs en Frankfurt. KNDS produceert onder meer de Caesar Howitzer en de Leopard 2 tank. De verwachte waardering van het bedrijf loopt op tot 15 miljard euro. Bij ons Michal van der Toorn, Europa-verslaggever.
7: Goedemiddag. Ja, de Frans-Duitse as. We gaan er weer even verder over praten.
4: 15 miljard euro waardering naar de beurs, dat klinkt als een succes.
7: Ja, en wat Jamie net zei, hij heeft natuurlijk helemaal gelijk dat die Europese defensiesamenwerking af en toe stroef gaat. Al helemaal tussen landen.

0: die hun eigen productie graag willen beschermen en blijkbaar nog liever Amerikaanse radars kopen dan een keer samen te werken. Maar goed, dat wordt natuurlijk wel aangejaagd. We weten, Amerikanen zien graag een sterke Europa. Europa zegt, oké, dat willen we ook wel. En nou, deze beursgang is toch wel een klein stapje in de goede richting, denk ik.
1: Ja, dat kun je wel zeggen. En die beursgang, ja, past dat in een trend?
0: Ja, misschien eerst even wat voor bedrijven het nog is. Want inderdaad, ze maken dus bijvoorbeeld die Leopard 2-tank. Ook wel een belangrijke tank in de oorlog in Oekraïne. Het is in 2015 ontstaan door een fusie tussen een Frans en een Duits bedrijf. En we hoorden 2 dagen geleden dat ze een belangrijk obstakel voor een beursnotering uit de weg hebben genomen. Want ze hebben namelijk zijn het eens geworden hoe ze de strategie en het bestuur gaan inrichten. Mm. Daartoe was ook een gezamenlijke verklaring. Ze gaan samen aandeelhouder worden. Nu zijn de aandelen 50% van de aandelen nog in handen van de Franse staat, maar nu wordt het 40% voor Frankrijk, 40% Duitsland en dan 20%
1: voor beleggers.
0: En dat neemt dan gelijk ook een beetje die strijd weg. Ze zijn gewoon gelijke. Ze kunnen als gelijke beslissen over het bedrijf. En het is ook een dubbele beursgang in 2 steden.
1: Nou ja, en we hadden natuurlijk, wat is het alweer een jaar geleden? Weet ik eigenlijk niet, dat Tsjechische defensiebedrijf.
0: Ja, dus inderdaad, je vroeg naar een trend. Zeker. Begin dit jaar ging CSG naar de beurs. Een Tsjechisch inderdaad bedrijf. Een grote beursgang. De grootste beursgang in de defensiesector ooit. Zij hebben een waarde van 25 miljard euro bereikt. Ja. En ook in oktober ging een scheepbouwer ook naar de beurs. Een Duitse scheepbouwer, ook in Frankfurt. Dus we zien wel, de defensiesector groeit natuurlijk door de grote vraag die er is in Europa. En ze worden dus ook wat kapitaalkrachtiger.
1: Dan gaan we het ook in dit blokje Europese nieuws hebben over de hitten. Want in Europa vallen de meeste hittedoden per jaar.
0: Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb van iedereen vandaag gehoord dat het zo warm is. Dus het is warm. Maar in Europa zou je zeggen, het is toch niet zo warm. Ik ken al landen die wat dichter bij de evenaar liggen dan Europa. Dus hoe kan het dan dat hier de meeste hittedoden per jaar vallen? Komt deels door de vergrijzing, door het grote aantal senioren dat we hier hebben. Maar ook omdat we het hier misschien wat minder gewend zijn.
1: Ja, en onze huizen zijn daar niet op gebouwd.
0: Filosoof Maarten Boudry die betoogt, dat komt inderdaad door een modern of een gebrek aan een modern stukje technologie, de airco. Ik weet niet of jullie het thuis hebben.
1: Nee, we hadden het er net over.
0: Of zouden willen hebben.
1: Vannacht wel, maar de rest van het jaar heb ik er helemaal geen behoefte aan.
0: Nee, precies. Dus hij zegt eigenlijk, we moeten af van het airco-taboe wat er in Europa is. In Europa is slechts een vijfde van de woningen uitgerust met airconditioning. Terwijl dat in bijvoorbeeld Amerika en Japan 90% is.
1: Ja, maar goed.
0: Dus dat kan beter, zegt hij.
1: Maar ik weet niet of je wel eens in Azië in een soort mol bent geweest. Daar is het dan vrieskoud.
0: Ja, lekker.
1: Nee, niet lekker. Maar je moet toch ook weer de straat op een gegeven moment.
0: Nee, dus maar ik vond het wel leuk. Ik zag dit stuk voorbij komen. Maar ik zag ook dat er in Brussel met het airco-vraagstuk wordt geworsteld. Onder andere het Berlaymont-gebouw. Het gebouw van de commissie schijnt heel warm te zijn. En hoe hoger in het gebouw natuurlijk, hoe warmer het wordt. Er is wat airco, zegt een medewerker van van de commissie. Alleen, het is een heel groot gebouw, het is lastig. En wie zit er op een hele hoge verdieping van het Berlaymont-gebouw?
2: De top.
0: Ja, Von der Leyen. Dus die zal het wel heel warm hebben daar.
2: Oh jeetje. Dat denken maar niet stokt.
0: Ja, nou ja, het schijnt wel minder te gaan met de hitte.
2: Maar het is toch een opvallend pleidooi. Want je kunt wel overal airco's gaan aanschaffen. Maar airco's en koelinstallaties nemen een steeds groter deel van de energieconsumptie in. En dat leidt ook tot opwarming. Ja, dus dan ben je met een vicieuze cirkel bezig.
0: Klopt, hij zegt ook, er moeten wel een paar dingen beter geregeld worden. Zoals gewoon betere en groenere elektriciteit.
1: Ja, hernieuwbare energie.
0: Hernieuwbare energie.
1: Voordeel is wel, als je een airco nodig hebt, dan schijnt meestal de zon.
2: Dus daar als je zonne-energie hebt, maar het maakt ook geluid. Dus er zitten wel nadelen aan.
0: Maar goed, er zitten nadelen aan. En er zijn ook wel echt landen, bijvoorbeeld in Genève, in Zwitserland, moet je een medisch attest inleveren om airconditioning te mogen installeren. In Nederland tropenrooster. In Frankrijk doen ze dat ook. Spanje en Italië die hebben tijdens die energiecrisis inderdaad juist regels gemaakt dat publieke gebouwen niet tot onder 27 graden mochten worden gekoeld. Dus dat is nog steeds best warm.
1: 27 graden, dat vind ik heel warm.
0: En ja, in veel Europese landen verslecht een airco of een vaste installatie ook je energielabel. Ook vanuit deze gedachte. Mm. Dus ja, er zijn nog wel wat beren op de weg. En volgens mij moet er echt een structurele verandering komen om dit...
2: Ja, in type om dit... bouw, toch?
0: Sorry?
2: In type bouw. Ja, dus je moet anders gaan bouwen.
0: Ja, en, misschien. Ja. Of inderdaad beter de energievoorziening regelen. En dat wat beter maken. Maar ik vond het wel leuk om te lezen dat het ook wel een beetje cultureel is bepaald. We kijken er toch een klein beetje op neer.
1: Zeker. Hoor de Amerikanen maar eens over onze huizen. Ja. Dankjewel, ja, Michal.
3: Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
2: Ja, er is nu ongetwijfeld ook iemand die denkt... je kan me nog meer vertellen, Heidhuis... maar de komende dagen komen we onder een hittekoepel te leven... en dat is niet uit te houden zonder airco. Momenteel hangt die zogenaamde hittekoepel... een soort bel van enorme hete lucht boven Frankrijk... beweegt naar het noorden. Ik moet meer uitleg vragen aan meteoroloog Reinhard van der Born. Goedemiddag.
4: Goedemiddag, Niels.
2: Ja, ik zeg bel van hete lucht, maar hoe zit het precies in elkaar?
4: Nou, als je het heel technisch zegt, is het een hoge drukgebied waarin hete lucht opgesloten ligt. Daar komt het woord koepel ook een beetje vandaan. Hè. Denk aan een koepelgevangenis die van binnen heel heet is. Zo moet je het zien, die hete lucht die kan er niet uit. Nou, het is in een hoge drukgebied altijd mooi weer. De zon schijnt. En zeker in deze tijd van het jaar, als die zon zo hoog staat, wordt het elke dag een beetje warmer. En als zo'n hittekoepel de tijd heeft, en dat heeft hij in dit geval, ja, dan krijg je dus daarin extreem hoge temperaturen. Gisteren in Frankrijk zelfs tot 44 graden en het is nog maar juni.
2: Ja, en is het dan ook zo dat die hete lucht dan steeds hoger komt ook in de atmosfeer?
4: Ja, je ziet dat de bovenlucht in zo'n hittekoepel ook steeds warmer wordt. En net zoals aan de grond worden ook daar de laatste jaren steeds kleine stapjes gezet. En het record steeds een klein beetje scherper gesteld. Want ja, die hitte die breidt zich natuurlijk wel uit naar de zijkanten. Hij stroomt straks ook onze kant op vrijdag. Ja. Maar ook de hoogte in, inderdaad. Ja.
2: En hij komt dus deze kant op, hij verplaatst zich dus wel een klein beetje.
4: Ja, gaat heel langzaam. Hij is al een tijd geleden vanuit de Sahara de Middellandse Zee overgestoken naar Spanje en Portugal. Die kregen het eerst met die hitte te maken. Daarna is het heel langzaam naar het noorden gekropen, richting Frankrijk. Nou, daar ligt het zwaartepunt van de hittekoepel op dit moment. En hij schuift nog steeds naar het noorden toe en komt dus vrijdag eigenlijk boven onze omgeving aan. Ja.
1: En kan je zo'n hittekoepel eigenlijk met technologie te lijf gaan? Want er wordt ook wel eens ergens regen gecreëerd.
4: Nou, laat ik het zo zeggen. Er wordt gezegd dat er regen wordt gecreëerd. Meteorologen die zijn daar heel sceptisch over. En die zeggen van, je moet daar zulke enorme hoeveelheden werk voor verzetten. Dat kan eigenlijk helemaal niet. Je kunt het wel beweren, maar dat is een ander verhaal. En een hittekoepel aanpassen, ja, dat is hetzelfde als regen maken. Je moet op zulke enorme schaal veranderingen introduceren. Dat lukt gewoon niet.
2: Nee. En dan zeg jij, die hittebel die komt uit de Sahara. Daar is het natuurlijk wel vaker zo heet. Hoe komt het eigenlijk dat hij dan nu naar het noorden travelt?
4: Dat heeft te maken met de drukverdeling van dit moment. Er ligt op de oceaan een groot laagdrukgebied. En aan de voorzijde, aan de oostflank van zo'n laagdrukgebied, waait de wind zuidelijk. En die zuidelijke wind die drukt die hittekoepel stukje bij beetje naar het noorden toe. Mm. Bij ons is de wind vandaag ook zuidelijk. Morgen even niet, maar vrijdag weer wel. En daardoor kan die uiteindelijk dus ook bij ons de grens oversteken.
2: Ja, het is nu al behoorlijk warm. Langzaam lopen, niet te veel in de zon natuurlijk. Rustig bewegen. Maar het wordt dus de komende dagen nog warmer, echt heet. Je weet niet waar je het zoeken moet, hè?
4: Nee, er is eigenlijk geen vluchtweg op dit moment. Nee. De hittekracht, hè, dat nieuwe fenomeen wat het KNMI heeft geïntroduceerd, staat nu al op 10 in het zuiden van het land. Daar is het vandaag plaatselijk 36 graden geworden. Nou, denk op vrijdag aan temperaturen tot 40 graden. Ja, dan wordt die hittekracht natuurlijk nog een stuk hoger. Maar hoger dan 10 kan niet, want het is maar 10 op de schaal van 10. Dus vrijdag is echt zo'n dag. Ja, dan kun je eigenlijk helemaal niks.
2: Nee. Even overwegen of ik de afspraken ga verzetten. Of toch maar een duik, hè, in het verkoelende zeewater bijvoorbeeld. Niet allemaal tegelijk, mensen.
1: Nee, ik wou net zeggen, je bent niet de enige dat Niels.
2: Nee. Dat op dat idee komt. Maar er gaan hitterecords sneuvelen. Dat is zoveel als duidelijk.
4: Ja, dat is heel duidelijk. Het hitterecord voor juni staat op 37,9 graden. 27 juni 1947, bijna 80 jaar geleden. Nou, dat wordt natuurlijk verpletterd vrijdag. En ook het nationale hitterecord van 2019, 25 juli, kan onder druk komen. Dat staat op 40,7 graden. Zelfs daar moeten we met een schuin oog naar kijken aanstaande vrijdag. Zo extreem is het wel.
2: Heel kort nog, Reinoud. Krijgen we er in de toekomst meer van dit soort zogeheten hittekoepels? Door de klimaatverandering of niet per se?
4: Ja, de lat ligt minder hoog. Hè. Door de klimaatverandering beginnen we met een hogere basistemperatuur. Dus het gebeurt makkelijker. Je kunt het zo zien. Er komen meer ballen voor het doel, dus ze vallen er ook makkelijker in.
2: Dankjewel, meteoroloog Reinoud van der Born van Weerverteller.nl.
1: We gaan praten over auto's. En luister even mee als je wel eens een rondje extra rijdt op zoek naar een parkeerplekje in de stad. Want in de toekomst verdwijnen er honderdduizenden parkeerplekken in Europese steden. Dat komt volgens Milieuclub Transport en Environment door car spreading of autobesitas.
2: Ja, dat is
1: een goed woord voor het fenomeen waarbij nieuwe auto's steeds groter worden, breder. En dat leidt jaarlijks ook tot honderden extra verkeersdoden. Contact met Nout Broekhoff van de Nationale Autoshow, die natuurlijk in een showroom bij een autodealer zit. Nout, wat doe jij daar?
5: Ja, puur toeval. Mijn auto heeft onderhoud nodig, dus ik zit hier tussen de auto's.
1: Ik dacht dat jij een hele dikke SUV ging uitzoeken. Vandaag?
5: Nee, dat niet. Nee, nee.
1: Maar zie je ze wel om je heen?
5: Het is wel bloedheet trouwens. Ja, ik zie er heel veel. Ik zie heel veel grotere. Ja, het is natuurlijk maar wat je groot noemt. Ik zit bij een Volvo dealer en de EX30 is de kleinste SUV die zij leveren elektrisch. Maar ja, het loopt al snel op. XC40 zie ik staan. Ik zie een XC90, dat is de grootste. Ja, dat is natuurlijk wel een gigantische auto, ja.
1: Ja, dat is echt een bakbeest. Maar even terug naar dat onderzoek van Transport en Environment. Waarom trekken zij aan de bel?
5: Nou ja, zij zeggen nieuwe auto's blijven groeien. 1,2 centimeter langer per jaar, 0,5 centimeter hoger per jaar. En ze worden eigenlijk te groot voor onze parkeerplaatsen. Die parkeerplaatsen zijn te klein. En het verwachte verlies aan parkeerplaatsen, zal oplopen in een stad als Londen tussen de 72.000 tot 118.000 parkeerplaatsen in 2040. Ja,
2: gaan ze dan de parkeerplaatsen aanpassen aan de auto's?
5: Ja, ik denk dat dat zeker het
1: dat is bij mij in de straat al gebeurt.
2: Ja?
1: Ja, waren allemaal wegwerkzaamheden. Ja, er zijn minder plekken voor teruggekomen. Alle bewoners boos op de gemeente. En de gemeente zei, ja, maar de auto's worden groter. Dus je past niet meer met z'n tweeën.
2: Maar iedereen weet, als je de stad in gaat, ga je met een klein autootje.
1: Nee, maar als je daar woont.
2: Ja, dan moet je een klein autootje nemen.
1: Oké. Maar goed, waarom worden dan die auto's groter?
5: Ja, dat is eigenlijk de trend die al heel lang gaande is. De fabrikanten bouwen wat klanten graag willen. En het gros willen een SUV, een grotere auto waar het hele gezin in kan. Uiteraard heeft het ook commerciële doeleinden. Autofabrikanten verdienen nou eenmaal gewoon meer aan grote auto's. Het is ook meer comfort. Het is ook vanwege veiligheidsredenen. Hè. Die auto's worden steeds groter omdat er veel meer veiligheidssystemen in die auto komen. Ja. Mm. Dus aan zich zijn ze ook niet. Ze zijn niet onveiliger om in te rijden.
1: Nee, maar
5: wel als je een botsing veroorzaakt. Ja. Juist, dat is het. Als je een botsing veroorzaakt, het zijn zwaardere auto's. Dus ja. Ze kunnen inderdaad onveiliger zijn, absoluut. Ja.
1: En zij koppelen inderdaad die groei van die auto's, dus de fysieke groei, aan het aantal verkeersslachtoffers op termijn. Daar kunnen ze al hele harde voorspellingen over doen.
5: Ja, maar ze beginnen het hele bericht met parkeerplekken gaan weg, et cetera. En dan komt ook die veiligheidscomponent erbij. En dat vind ik niet allemaal helemaal met elkaar te rijmen. Want jij noemt een voorbeeld in Amsterdam. Maar ik ken ook het voorbeeld in Amsterdam dat gewoon duizenden parkeerplekken worden weggehaald om de wijk wat leefbaarder te maken. Mm-hmm. Ze willen gewoon die auto niet in het centrum. Dat is niet enkel omdat de auto te groot wordt. Inderdaad, ze zijn zwaarder. En ze zijn dus verkeersonveiliger, zeker. Ja. Dus dat kunnen we absoluut niet ontkennen.
1: En wat wil deze club met dat onderzoek eigenlijk?
5: Ja, ze willen eigenlijk dat de regelgeving gewijzigd wordt. Hè. En ze willen een maximale motorkaphoogte van 85 centimeter... een maximale autobreedte van 192 centimeter voor nieuwe modellen. Ze willen ook strengere veiligheid.
1: 1 meter 92 breed?
5: Ja.
2: Lang uit over dwars liggen.
1: Ja.
5: Joh, ja, maar er zijn auto's in China die zijn al 2 meter plus joh, in de breedte. Dus het gaat echt hard, hoor. Ja. Dus ze willen ook strengere veiligheidstests die beter meten of bestuurders jonge kinderen kunnen zien, zo boven de motorkap uit. Dus dat zijn dingen die ze voorstellen. Wat we in Parijs zien is bijvoorbeeld een hoger parkeertarief voor SUV's. Het zou zeker niet uitsluiten dat Amsterdam het ook ooit gaat doen. Dus dat zijn allerlei maatregelen. Maar uiteindelijk denk ik, want zij trekken die lijn, die trend door, hè, die 1,2 centimeter tot 2040. Ik denk dat er wel een natuurlijke grens getrokken gaat worden uiteindelijk. De proporties van een auto moeten ook kloppen. En de veiligheidsredenen die er nog bij komen, dat zijn er ook niet meer superveel. Hè. Het meeste hebben we eigenlijk al gedaan op dat gebied.
1: Ja.
5: Dus ik zie niet in dat een auto straks nog
1: 2,50 meter breed is. Maar... Nee,
5: dat verwacht ik niet.
1: Nou, sterkte in de warme showroom daar. Dankjewel, Nout.
2: In ons land gaat het een stuk minder met de kinderrechten weer. Dat blijkt uit de Kids Rights Index, een internationale ranglijst voor kinderrechten. Hoe dat kan, dat hoor je over een paar minuten na het ANP-nieuws.
6: We zitten inmiddels op 500 afleveringen van de Technoloog. Honderden fascinerende, boeiende gasten. Duizenden bijzondere inzichten over technologie, innovatie en verandering. Als een van de eerste podcasts van Nederland kijkt de Technoloog al jaren vooruit. Voor de volgende 500 afleveringen zoeken we een partner die dezelfde blik op de toekomst deelt, zodat we samen de toekomst vorm kunnen geven. Neem contact op via technoloog@bnr.nl.
7: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
8: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
7: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
9: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
10: Geen rijtjes leren, maar creëren. Start in september bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
11: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen of...
12: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
13: De 100 rijkste Nederlandse zelfmeetondernemers onder de 40 bezitten gezamenlijk bijna 6,4 miljard. Ze verdienen hun geld met slimme innovaties, AI, crypto of ouderwetse handel. Benieuwd naar de complete quotelijst? Bestel nu jouw editie op quotenet.nl/actie.
14: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
13: Bestel nu jouw editie van de top 100 jonge self-made miljonairs op quotenet.nl/actie.
15: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
16: Klopt, minstens 2 dagen per week.
15: En jij?
17: Ik meestal maar 1 keer per maand.
15: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
17: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
15: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
18: Van rijksmonumenten tot duurzame transformaties. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
19: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
20: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
19: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
20: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
21: BNR Verkeer.
0: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het begint drukker te worden. De meeste files staan nu in de Randstad en Noord-Brabant. En ook is het druk bij Gorinchem vanwege de werkzaamheden op de A27. Dan ook nog eens een ongeluk bij Gorinchem. Dat is op de A15. In de richting van Gorinchem is bij Sliedrecht-West een ongeluk gebeurd. Het verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. De A4 dan, Amsterdam richting Den Haag. Daar staat bij knooppunt De Hoek een defecte bus. En ook is er schade aan de Schiphol-tunnel. Hierdoor is de weg afgesloten en wordt het verkeer over de A5 gestuurd. De A9 richting Amstelveen, tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen Stadshart. 6 kilometer met een half uur vertraging door een ongeluk. Twee rijstroken zijn er dicht. En dan nog een wegafsluiting, dat is de N322, Nieuwe Dijkstal-Bommel. Die is dicht in beide richtingen vanwege een ongeluk. En het verkeer kan lokaal de omleiding volgen. Dan nog enkele flitsers, gemeld door flitsmeister. De A1 Amsterdam richting Amersfoort bij hectometerpaal 13,5. De A4 Amsterdam richting Rotterdam bij 47,3. En de A50 Arnhem richting Apeldoorn bij 199,7.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
21: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Vlak bij de Duitse grens in Aalten is voor de tweede keer in korte tijd ingebroken bij een brandweerkazerne, meldt Omroep Gelderland. Er zijn spullen gestolen, maar de politie wil niet precies zeggen wat. Eerder dit jaar werden al dure reddingsgereedschappen gejat. Die worden gebruikt om beknelde slachtoffers uit auto's te bevrijden. Om tijdens corona de scholen te sluiten was een slechte beslissing, zegt Paul Rozemuller bij de enquêtecommissie. Hij was voorzitter van de koepel van scholen in het voortgezet onderwijs. Hij zegt dat het voor tieners slecht heeft uitgepakt en hoopt dat de commissie in haar rapport zet dat het nooit meer mag gebeuren. Een baanbrekend vonnis van het sporttribunaal CAS in het vrouwenvoetbal. Voor het eerst is een club veroordeeld omdat een zwangere voetbalster op straat werd gezet. De club is Lazio Roma. Die besloot om het contract van een zwangere Zweedse prof niet te verlengen en moet nu een schadevergoeding betalen. Er zijn 42 Palestijnen uit Gaza in Nederland aangekomen. Ze konden weg met hulp van het ministerie van Buitenlandse Zaken en hebben een werk- of studievisum gekregen. 7 van hen gaan studeren aan de Universiteit Utrecht. Eerder deze maand kwamen al 2 Gazanen deze kant op. En in Gouda mogen mensen van 65 en ouder deze week gratis naar de film. Daardoor kunnen ze even ontsnappen aan de hitte, zegt Cinema Gouda. Ze moeten dan wel hun legitimatie laten zien en een filmticket halen. In de meeste provincies geldt komende dagen code oranje vanwege de hitte. En dan nu het weer van Weer Online. Er is veel zon en het is erg warm. 31 tot plaatselijk 36 graden, maar op de Wadden iets koeler. Ook vanavond blijft het nog lang warm. De komende dagen wordt het nog heter, met op vrijdag code oranje voor het hele land. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Het kabinet komt met een spoedwet en schrapt een specifieke stikstofregel. Als je meer wil weten over de kritische depositiewaarde, dan moet je zo meteen luisteren naar een politiek verslag van Leendert Beekman. Een paar minuutjes.
22: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België en weer terug.
23: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
22: Ja, flexibel ticket, hè?
23: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
22: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
24: Even kijken. Banky. B-E-N-K-E-Y. Banky.
25: Banky, dat is toch geen woord?
24: Nee. Maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
26: Banky, steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
27: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's, alle topmerken, altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
26: Banky, Banky, steengoed in vermogen.
28: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je.
29: Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
30: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
29: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
1: Goedemiddag. Goedemiddag.
4: At the NATO summit in The Hague, allies took a historic decision to raise defense investment to 5% of GDP.
1: En dat was Mark Rutte, precies een jaar geleden. De hele wereld keek toen naar Den Haag vanwege de NAVO-top. En die gold als een succes, want lidstaten beloofden zich te committeren aan het uitgeven van 5% van het BBP aan defensie, de nieuwe NAVO-norm. Waar staan we nu, is de vraag. Een jaar later zijn de Europese NAVO-landen ook echt veiliger geworden met al dat extra geld voor defensie. Gaan we zo over praten met Peter Weininga en Michel de Haas. Eerst naar Den Haag.
2: Ja, de stikstofplannen van minister Jamie van Essen van Landbouw die zouden vrijdag gepresenteerd worden. De Telegraaf komt nu al met nieuwe details. De onder boeren gehate kritische depositiewaarde zou verdwijnen. Dus dan verdwijnt er ook een regel uit het stikstofpakket zoals we dat nu kennen. Leendert Beekman in Den Haag, wat weten we nu? Want die kritische depositiewaarde, dat gaat over het meten van stikstof.
5: Ja, de kritische depositiewaarde is de hoeveelheid stikstofneerslag die op een specifiek ecosysteem maximaal kan worden verdragen zonder dat er een significante schade optreedt aan de biodiversiteit.
1: Zo.
5: Dus de natuur. Ja. Ik dacht, ik schrijf hem even op, want dan hebben we hem. Ja, wat gaat er nu gebeuren? Waar schrijft de Telegraaf over? Het kabinet gaat gewoon doen wat ze beloofd hebben in het coalitieakkoord. Want daar staat namelijk, we vervangen de kritische depositiewaarde zo snel mogelijk door een juridisch houdbaar alternatief. Daarbij wordt gestuurd op de reductie van emissie en wordt uitgegaan van de feitelijke staat van de natuur. Dus, in principe geen verrassingen. Dit is wat ze zouden gaan doen. En dat gaat nu ook gebeuren. De Telegraaf heeft dat dus boven water. En er komt een spoedwet. Ook dat is iets wat doorgezet wordt, maar dan vanuit het vorige kabinet. Want Wiersma had ook al een spoedwet. En het idee is eigenlijk om na de zomer te laten zien, we gaan hier vaart mee maken. De wetgeving rondom het stikstofpakket van Jamie van Essen, want dit zijn twee elementen, eigenlijk één, de kritische depositiewaarde. Dat moet dan vervangen worden door emissiedoelen. Dat gaan we zo snel mogelijk in de Kamer brengen om ervoor te zorgen dat dat ook zo snel mogelijk behandeld wordt, wet wordt en dat de provincies daarmee aan de slag kunnen gaan. Want wij willen namelijk Nederland van het stikstofslot afhalen. En er is nog wel iets anders hoor, Lisbeth en Niels. Er komen natuurlijk ook provinciale statenverkiezingen komen eraan. Je weet nu wat je hebt. Ook in de Senaat, maar ook in de provincies. En daardoor is het ook wel van belang om zo snel mogelijk even vaart te maken.
1: Leendert, nog even over die depositiewaarde. Ja, dat die kritische depositiewaarde meet dus of drukt uit wat er aan stikstof neerslaat. Maar je zegt, ja, er wordt op emissie, op uitstoot dan genormeerd. Maar voor wie maakt dat dan een verschil? Op wat er, of je nou meet wat er neerkomt of wat je uitstoot?
5: Wat hier wel lastig aan is, het moet natuurlijk altijd, en dat horen we elke keer, een juridisch houdbaar pakket zijn met geborgde maatregelen. En dat komt er eigenlijk op neer dat de rechter moet geloven dat de maatregelen die genomen worden, dat de natuur daardoor in ieder geval niet verslechtert.
1: Ja.
5: In veel gevallen natuurlijk verbetert. En je kan die KDW wel uit de wet halen. Uit de vergunningsverleningsstelsel. Maar de rechter kan nog steeds naar de KDW kijken bij beoordelingen. Want hij kan namelijk gewoon, hij of zij, de rechter kan gewoon zeggen van ja, ik heb geen andere tool. Dus ik ga nu naar de kritische depositiewaarde kijken. Want ik heb geen andere manier om te kijken of
1: om te meten.
5: Hetgene wat jullie hebben voorgesteld, of het ook daadwerkelijk de natuur verbetert.
2: Precies, en weten nu niet of er nou in dit pakket een nieuwe meetmethode komt om vast te stellen hoe het met de natuur gaat.
5: Ja, maar ze gaan dus een alternatief, een juridisch houdbaar alternatief, en daardoor gaan ze dus kijken op reductie op emissies. En dit wordt dus lastig en het wordt ook de vraag of het stand houdt bij de rechter. Want de rechter moet er dan wel van overtuigd zijn dat het pakket zo dusdanig goed, of in ieder geval dusdanig geborgd is. Dat je door alleen te sturen op emissies, dat de rechter vertrouwen heeft dat dat goed gaat komen. En dat ook zonder naar de KDW te kijken, vergunningverlening uiteindelijk weer op orde kan komen. Ja, we moeten, dit zijn allemaal details, Niels.
2: Ja, we moeten dat nog krijgen.
5: We zijn natuurlijk
2: vrijdag
5: geneigd om alles, elk detail dat uitlekt, om dat ook nog even te gaan duiden. En dat doe ik graag. Maar we moeten uiteindelijk zien
1: in totaal.
5: Het totaalpakket. En dat krijgen we aanstaande vrijdag.
2: Leendert Beekman in Den Haag, dankjewel.
1: Nederland is opnieuw gedaald op de Kids Right Index. Dat is de internationale lijst voor kinderrechten. En dat komt onder andere door het groeiende probleem van overgewicht bij kinderen. We staan nu op die lijst op de 22e plek onder Thailand en Litouwen. Bij ons is Mark Dullaert, oud-ombudsman, kinderombudsman, voorzitter van Kids Rights. Goedemiddag.
6: Ja, goedemiddag.
1: De laagste plek voor Nederland ooit. Waarom zijn wij zo achteruit gegaan?
6: Nou, je ziet gewoon, de afgelopen jaren hebben we een aantal problemen die er al zijn, hebben we niet adequaat op kunnen reageren. Kinderarmoede zijn we eerder op aangesproken, hebben we niet kunnen verhelpen. Jeugdzorg zijn we al meer dan 10 jaar lang aan het modderen, hebben we niet adequaat op kunnen reageren. Internationaal, wat heel pijnlijk is, staan we bekend als een land waarbij veel materiaal van seksueel misbruik van kinderen wordt geproduceerd, hebben we niet kunnen stoppen. Nou, zo is er een heel lijstje. En zoals vorig jaar stonden we 21, dit jaar 22. Omdat, ja, als je kijkt naar obesitas, dus overgewicht, maar ook kindersterfte, daar doen we het ook niet goed op. Dus ja, zo zak je langzamerhand weg en onderuit. Hè. Ja. En aan de andere kant, bijvoorbeeld onze buren, België staat op 8. Duitsland staat op 4. Denemarken staat op 6. Dus ja, het is beschamend.
1: Ja, en je zou zeggen, een welvarend land. Er zijn ook onderzoeken die zeggen, Nederlandse kinderen horen tot de gelukkigste kinderen ter wereld. Waarom lukt het ons dan niet om de problemen die u net opnoemt te keren?
6: Ja, nou, in Nederland leven 3,3 miljoen minderjarige kinderen. En gelukkig zijn de meeste kinderen, zoals u zegt, ook de gelukkigste kinderen ter wereld. Alleen, het gaat om een grote groep kwetsbare kinderen van ongeveer 500.000 kinderen. En daar moet Nederland voor zorgen, met name de overheid. Hebben ze ook voor getekend, het kinderrechtenverdrag. En wat je ziet de afgelopen jaren, ja, dat we heel veel woorden hebben, maar heel weinig daden. Nou, wat niet uit het onderzoek blijkt, dat weet ik niet, dat is mijn opinie, dat er misschien een gebrek is aan prioriteit en politieke wil. Dat zou het kunnen zijn. Ja, of het is een gebrek aan goed beleid. We zien in ieder geval op al die onderwerpen kunnen we niet verbeteren. En maar, je ziet bijvoorbeeld aan onze... Ja, sorry.
2: Nou ja, ik begrijp dat Thailand het beter doet. Op plaats 11 staat, terwijl Nederland zou gezakt zijn naar plaats 22.
6: 22, ja.
2: Maar hoe zit dat dan in elkaar? Want is het dan voor een kind prettiger om in Thailand te leven dan in Nederland?
6: Nee, maar we vergelijken gewoon in de context. Dus we kijken gewoon, als je bijvoorbeeld naar Thailand kijkt, daar wordt percentueel meer geld in kinderen en jongeren gestopt dan bijvoorbeeld hier in Nederland. Hmm. Of in Thailand wordt het meer wet en regelgeving uitgevoerd dan in Nederland. Hier staat heel veel papier, alleen er wordt heel weinig beleid uitgevoerd. En zo vergelijken we.
2: Ja.
1: En obesitas valt dan ook op, hè, als onderdeel van die het zakken op die lijst. Wat gaat hier dan mis? Want ja, er zijn ook allerlei taskforces en zo.
6: Klopt. Nou, obesitas is niet alleen een probleem in Nederland. Hè. Momenteel, hè, we hebben ook onze internationale persberichten naar 133 landen zijn uitgezonden. En dan zie je dat obesitas, dat we kunnen spreken van een wereldwijde epidemie momenteel. Dat niet in Nederland, maar wel wereldwijd, omdat er meer kinderen zijn. Dat is een historisch dieptepunt. Meer kinderen zijn met overgewicht dan ondergewicht. Ook Nederland is door het VN Kinderrechtencomité in 2022 al op de vingers getikt. Goh, het aantal kinderen met overgewicht is aan het groeien. En je ziet ook dat we daar dit niet adequaat kunnen beteugelen. Nou, en dan krijg je gewoon een lager rapportcijfer.
1: Ja, nou, dat is een trieste conclusie. Ik hoop dat dit rapport dan iedereen die er wat aan kan doen, wakker geschud is. Dank, Mark Dullaert, voorzitter van Kids Rights.
2: ANWB Verkeersinformatie met Rijn Baartmans. Rijn, goedemiddag.
7: Goedemiddag.
2: Ja, wordt het een drukke avondspits? Want het loopt al vroeg vast.
7: Ja, het was vanochtend iets drukker. Nu staat er 250 kilometer file en dat is normaal voor dit tijdstip. Wat wel opvalt is dat de meeste files in de Randstad en Noord-Brabant staan en dat het vooral heel druk is bij Gorkum vanwege wegwerkzaamheden. En ook op de A4 is er van alles aan de hand in de richting van Amsterdam bij de Schipholtunnel. Eerst schade aan de Schipholtunnel en toen een kapotte bus bij knooppunt De Hoek. Nou, ze hebben de weg gesloten en het verkeer wordt nu over de A5 gestuurd. Dan heb ik ook nog wat flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A1 Amsterdam richting Amersfoort bij 13,5. En de A12 Den Haag richting Utrecht. Daar staan ze bij hectometerpaal 8,9.
3: BNR
8: Luister vandaag, begrijp morgen.
9: In een gezamenlijk statement zeggen Pakistan en Qatar dat de VS en Iran dus dat stappenplan hebben opgesteld. En dat stappenplan is om tot een definitieve overeenkomst te komen.
10: We now come to Andy Burnham, member for Makerfield.
11: En dan gaan we donderdag en vrijdag naar temperaturen rond 38 graden in het zuiden van het land.
1: We gaan even terug naar een jaar geleden. Toen was Den Haag eventjes het middelpunt van de wereld.
12: The key decision in that regard is to adopt the De Hague Defense Investment Plan. With this plan, allies have agreed to invest 5% of GDP in defense.
13: NATO Secretary General Mark Rutte, who's been terrific, he's been a friend of mine, will speak.
12: The resolve of allies is clear. We are in this together. Committed to Article 5.
1: En BNR was erbij, zoals je hoort. Tijdens die NAVO-top in Den Haag werden ambitieuze afspraken gemaakt over defensie en veiligheid. Wat is daar nu een jaar later van terechtgekomen? Ik maak de balans op met Michel Haas, defensieonderzoeker aan de Universiteit van Gent, en Peter Weininga, defensiespecialist aan het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Welkom beiden.
14: Goedemiddag. Ja.
1: Michel, tijdens die top werden stevige afspraken gemaakt. Als het gaat om de defensieuitgaven, die 5%-norm weet iedereen nog uit zijn hoofd. In hoeverre zijn landen ook die belofte nagekomen?
15: Nou, je ziet dat sowieso defensiebudgetten in heel de wereld aan het stijgen zijn, maar dat Europa eigenlijk de grootste stijger is. Dus in die zin zijn we zeker aan het versnellen. Je ziet wel grote verschillen natuurlijk binnen Europa en binnen die NAVO-landen. Maar in het algemeen zie je dat het de grootste stijging is eigenlijk in meer dan 70 jaar. Dus samen 475 miljard, alle Europese NAVO-landen. Dus dat is echt wel significant aan het groeien. Het belangrijkste is, ja, tegen wanneer vertaalt dat zich in capaciteiten. Het is gemakkelijk om een defensiebudget te laten stijgen. Maar tegen dat die capaciteiten daar zijn en dat er echt paraatheid is, daar hebben we meer dan één jaar voor nodig.
1: Ja, nou, dat wilde ik net aan Peter Weining gaan vragen. Wat is er eigenlijk voor dat geld, wat dus is vrijgemaakt, gekocht sinds de top?
14: Nou ja, er is natuurlijk heel veel besteld. Maar zoals Michelle al terecht opmerkt, dat is natuurlijk niet van vandaag op morgen geleverd. Bovendien is de hele wereld aan het bestellen. En met Europa voorop. Dus je kunt ervan uitgaan dat als je iets bestelt bij een product dat veel gevraagd is. Ik denk, bijvoorbeeld luchtverdediging. Dat je achteraan moet sluiten in de rij. En dat je een lange wachttijd tegemoet kunt zien. Als je kijkt naar waar Nederland met name naar kijkt op dit moment, dan is het. Naar luchtverdediging, daar wordt veel in geïnvesteerd. Ook drones, dat doen ze niet alleen samen met de Oekraïne en voor de Oekraïne, maar ook voor eigen gebruik. Raketartillerie is weer terug. Hadden we vroeger, maar hebben we verkocht ooit. Tanks zijn weer terug. Overigens niet in de aantallen die we ooit hebben gehad tijdens de Koude Oorlog. Mm. Dat soort zaken zie je veel. Waar Europa, denk ik, met name de Europese NAVO-landen in de toekomst veel meer naar moeten kijken, is als je dan de ambitie hebt om minder afhankelijk te worden van Amerika, aan de investeringen die te maken hebben met wat ze wel noemen command and control, dus de bevelvoering en de hele infrastructuur die daaraan vastzit. Want die is eigenlijk Amerikaans en zonder dat kun je het eigenlijk niet.
1: Nee, nou, er staat dus heel veel uit aan bestellingen. Michel, tegelijkertijd wil de EU minder afhankelijk zijn van de Verenigde Staten. Zijn we daar nu, een jaar later, ook iets in gevorderd?
15: Ja, we zitten eigenlijk met verschillende processen die een beetje samenkomen. Hè. Inderdaad, de wereld wordt onveiliger, dus de veiligheidssituatie verslechtert. Ook vanuit verschillende regio's natuurlijk. We zijn aan het versnellen. Maar tegelijkertijd is Amerika, ja, kondigt ook die conventionele tuchttrekking aan. Dus wat heel belangrijk is, is die force reposture van Amerika. Dus welke capaciteiten zijn zij bereid om binnen de NAVO ter beschikking te stellen voor die verdedigingsplannen. En daar zie je dat zij ook stappen nemen. Dus het is een genuanceerd verhaal. We zijn voor een deel minder afhankelijk omdat we wel weer echt terug aan het investeren zijn en omdat we ook politiek meer kunnen vertellen op dit moment. Vorig jaar was het een soort van damage control van gaat hij zelfs komen? Kunnen we? Blijft hij bij de NAVO? 5% Trump pleasen? Dat was de conclusie die we er een beetje uithaalden. Nu staat Europa wel sterker omdat ze echt kunnen aantonen we investeren. We zijn wel voor een groot deel nog afhankelijk van Amerikaanse capaciteiten. En ook inderdaad, van die industrie. En als we dan terug investeringen leggen, bijvoorbeeld in Tomahawks, ja, we zien ook de Amerikaanse gebruik ervan. Dus dat kan ook weer vertragingen opleveren. Dus wat je nu al ziet in Europa is, oké, we hebben die switch gemaakt, die mentale switch om zelf echt te gaan investeren. Nu moeten we ook die industrie gaan opbouwen. En ook dat kost wel weer tijd. Dus het is een beetje genuanceerd.
0: Ja. En Peter en Michel, ook aan jou die vraag. Is al met al dat extra geld Europa nu veiliger geworden in dit jaar, Peter?
14: Nou, dat vind ik wat te sterk uitgedrukt, inderdaad. Het gaat niet zomaar in een jaar veranderen. Het is wel zo dat zolang de Europese landen en ook NAVO, zeg maar, eensgezind zich achter dit streven blijven positioneren, dat je inderdaad kunt zeggen dat Europa sterker aan het worden is. Mm. Het is heel belangrijk dat die eensgezindheid gehandhaafd blijft. Poetin aan de andere kant doet er natuurlijk alles aan om die eensgezindheid te ondermijnen, met allerlei dreigementen, et cetera. Dus dat is wel lastig. En je merkt ook dat in Europa zelf natuurlijk het een en ander wel aan het eroderen is. Kijk naar diverse extreemrechtse partijen die in landen groter worden en mogelijk aan de macht komen. Frankrijk, Engeland.
0: Ja,
14: maar ook Engeland. Denk aan UK Reform. Dat zijn niet de landen, zeg maar, die echt nu de verdediging tegen Russische agressie of bijvoorbeeld het ondersteunen van Oekraïne hoog op de agenda hebben staan. Ook Tsjechië speelt op dat moment een mindere rol. Slowakije. Weet je, er zijn wel degelijk obstakels die eensgezindheid die we echt hard nodig hebben om die doelen die we gesteld hebben te halen. Ja. Die in de weg kunnen staan.
2: Je hebt eensgezindheid nodig, maar ook doeltreffende aankopen. Punt niet intended. Maar het moet ook wel zin hebben wat je aanschaft, Michel. En dan vraag ik me af. Klingendaal zegt, bijna de helft van Nederlanders heeft ook geen vertrouwen in de besteding van defensieuitgaven, meldt de NOS vandaag. Er is ook ondoorzichtigheid. Je kunt heel veel geld uitgeven. Hè? Je kunt ook een doel hebben, daar hebben we dus 5%. Maar worden we daar inderdaad veiliger van? Wat is het doel uiteindelijk?
15: Ja, ik denk dat eigenlijk de belangrijkste capaciteit strategische communicatie is om inderdaad te zorgen dat je maatschappij niet zomaar uiteengedreven kan worden. Want daar wordt op ingespeeld. En absolute veiligheid bestaat ook niet. Hè? Dus als we kijken naar bijvoorbeeld die uitdaging rond die drones, je kan nooit volledige detectie- en interceptiesystemen hebben. Dus daarin is het verhaal vooral belangrijk en die politieke signalering. Dus niet enkel capaciteit. En ik denk dat Europa daar ook wel echt op moet inzetten. Want er is ook die informatieoorlog die gaande is. Dus aan de ene kant, oké, capaciteiten opbouwen. En daar zijn echt wel wat gaps die ingevuld moeten worden. Maar aan de andere kant, hoe zorgen dat je bevolking in Europa eigenlijk verbonden blijft. En in ieder geval de wil heeft om elkaar te verdedigen. En daarin denk ik dat de Ankara-top ook wel een opportuniteit is voor Europa. Omdat we vorig jaar in een soort van crisismanagement vooral de bombastische Trump-communicatie hebben gezien en gevolgd. En nu kunnen we eigenlijk vanuit Europa, moeten we echt wel vertellen van, kijk, dit gaat over Europese verdedigingsplannen en capaciteiten die we moeten opbouwen en invullen en vervangen van Amerika voor ons en niet voor de andere kant van van de oceaan. Dus ik denk dat dat wel een heel belangrijke is.
0: Terwijl wij elkaar spreken is Mark Rutte op bezoek bij Trump in het Witte Huis. Hij moet Trump een beetje gunstig stemmen voor de komende top in Ankara. Daar is de volgende NAVO-top. Onze Europa-verslaggever Geert-Jan Haan die sprak Geoffrey van Leeuwen, dat is de stafchef van Mark Rutte, voor BNR. En die zei dit.
16: Den Haag was een wens tot herbewapening. En in Ankara kunnen we laten zien dat het echt aan de gang is.
0: Ja, is dat een goede conclusie, Peter Weininga? In Ankara wordt het de top van kijk eens wat we allemaal al aan het doen zijn.
14: Ja, ik denk dat landen dat in ieder geval zullen willen laten zien. Want die vraag gaat natuurlijk opkomen. Hè. Hoe staat het met de defensieplanning? Hoe staat het met de investeringsprogramma's? Hoe staat het met het budget? Dus dat zal zeker op tafel komen. En landen, zeg maar, veel landen kunnen in ieder geval wel laten zien wat ze allemaal aan investeringen hebben gepland. Ja. Ja. Dus wat dat betreft denk ik dat er wel iets te melden valt. Maar er moet natuurlijk verder vooruit worden gekeken. Want het moet nu wel zo. Weet je, we hebben net al geconstateerd, het gaat langer duren. Het is een kwestie van jaren. Dus het moet ook volgehouden worden. En ja, dat is toch wel een uitdaging, denk ik.
0: Ik dank jullie wel, Peter Weininga en Michel Haas. Tech Update.
2: OpenAI en chipmaker Broadcom die slaan de handen in één en hebben samen een AI-chip ontwikkeld. Daarom is namens de tech-redactie hier Donner Bakker aangeschoven. Donner, hallo.
17: Goedemiddag.
2: Wat hebben ze precies ontwikkeld?
17: Ja, een chip die bedoeld is voor de taalmodellen van OpenAI. Dat doen ze dus in samenwerking met Broadcom. En Broadcom is naast Nvidia de grootste chipmaker van de Verenigde Staten. Dus als je de S&P 500 neemt, staan zij op plek 7. Heel groot bedrijf, maar iets minder bekend. En dat hebben beide bedrijven vandaag bekendgemaakt. De chip zou speciaal ontworpen zijn voor de huidige en toekomstige modellen van OpenAI. En volgens Broadcom-CEO Hock Tan zou de chip 50% kosten besparen. En in een blogpost stelt OpenAI dan weer dat die chip momenteel getest wordt, maar nu al beter zou zijn dan het gemiddelde wat een chip in de industrie laat zien. Nou ja, dat klinkt allemaal heel mooi. Neem het met een korrel zout, want ze zijn dus nog aan het testen en het moet allemaal nog verschijnen. En ja, ik zou zelf ook natuurlijk mijn eigen product iets mooier neerzetten. Maar ja, we gaan de komende tijd dus horen of het zo goed is, want hij zal later dit jaar zullen die chips in de datacenters van onder meer Microsoft en de andere partners verschijnen. De opvolger van die eerste versie is dan ook alweer aangekondigd. Die moet in 2028 verschijnen. Ja, we hebben het vaker over chips en dan hebben ze natuurlijk ook allemaal namen. Dus denk aan Blackwell van Nvidia of Tensor van Google. Ook OpenAI heeft voor een mooie naam gekozen, namelijk Jalapeno. Dus ik denk een beetje de eerste spicy chip moet dit gaan worden.
2: Ja, inderdaad, spicy chippy. Maar dit is allemaal nogal belangrijk. Ze willen echt hun eigen chip voor hun taalmodel. Dus die is gewoon anders ontworpen.
17: Ja, nou ja, kijk, ze zijn bezig met een AI-imperium om het een beetje op te bouwen. Dat klinkt heel groot hoor, maar we kennen ze natuurlijk van ChatGPT, hun taalmodel. Maar om die te kunnen runnen heb je ook infrastructuur nodig. Denk aan chips, datacenters. En waar OpenAI mee bezig is dat imperium uitbouwen. En daar is zo'n eigen chip, dat doet bijvoorbeeld Google ook, best wel belangrijk voor, want dan kun je dus kosten mee drukken. En dan hoef je ook je concurrentie of, Nvidia bijvoorbeeld niet meer te spekken. Dus dat is belangrijk. Kan ik ook wel bij zeggen dat ze wel wat goed nieuws konden gebruiken. Want OpenAI staat niet zo heel lekker in het daglicht momenteel. Onlangs nog het nieuws dat de topman Sam Altman bij het Witte Huis heeft aangeklopt om een belang van het bedrijf, om te vragen of het Witte Huis dus een belang in het bedrijf zou willen nemen. Dat zagen we ook bij Intel. Dat ging niet zo goed destijds. En die information meldde ook nog dat het bedrijf in 2025 35 miljard dollar verlies heeft gedraaid. Nou ja, dat zijn allemaal vervelende headlines. En er komt er natuurlijk een beursgang aan. Dus dat wil je niet. Dus aan het publiek kenbaar maken hoe leuk, goed, fijn OpenAI is. Met prioriteit nummer 1 voor Altman. En dan is zo'n eigen chip die beter en zuiniger is dan de rest. En er dan ook nog eens voor zorgt dat je minder afhankelijk wordt van Nvidia. Toch best een lekkere boodschap voor die investeerder.
2: Ja, en dan is het vooral ook leuk om hem dan Jalapeno te noemen.
17: Ook nog.
2: Je hebt ook nog een videogame wereldnieuwtje. We hoorden al dat GTA 6 eraan komt.
17: Ja.
2: Wat gaat het kosten?
17: $80 voor de game. Dat heeft Take-Two Interactive, de uitgever achter de game, bekendgemaakt.
2: Is dat duur?
17: Dat is best aan de prijs. Zeg maar. Als je kijkt naar een gemiddelde game van een AAA-game, dus dat is van de grote studio's die er veel geld in pompen, dat was de afgelopen jaren tussen de 60 en 70. Dus 80 is een stapje erbovenop. Maar goed, als je het perspectief plaatst in de geruchtenmolen, werd er juist heel erg gezegd dat het ongeveer $100 zou gaan worden. Hmm. Dus dan valt het wel weer mee. Goed, die prijs is dus vandaag bekendgemaakt en ook nog wat meer, maar laten we even in de sfeer komen.
0: Lekker
17: jaren 80 gevoel. Ja, precies. We gaan terug naar Miami. In de Miami Vice. Weet je, dat soort sferen. Hè? Ik hoef jullie natuurlijk niet meer uit te leggen dat dit het grootste entertainmentproduct ooit moet gaan worden. En vannacht krijgen dus gamers ook de mogelijkheid om hem te gaan bestellen. Dan moet hij op 19 november op de mat vallen. Nou, dat was nogal de vraag. Want hij werd natuurlijk al 2 keer uitgesteld en is al 10 jaar in ontwikkeling. Maar Take-Two heeft bekendgemaakt: nee, het gaat nu echt gebeuren. Dus het feestje mag los. 1 kleine domper voor verzamelaars. Je kunt hem dus pre-orderen. Maar je krijgt bij de fysieke editie alleen een code. Dus een schijfje, daar doen we niet meer aan tegenwoordig. Nee. Dus de digitale game gaat er nu echt aan zitten komen.
2: Donner Bakker.
30: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
0: In Gorkum zijn 6 mensen aangehouden naar aanleiding van de stemfraude tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Ja, weet je dat nog? En dit is pas het begin. Straks het laatste nieuws uit Gorkum van onder andere het OM. Blijf bij ons.
30: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met Nvidia AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
18: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
30: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met Nvidia AI Enterprise. Lenklen.
19: Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
20: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
21: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger. En samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee. Kijk op trialslon.nl.
22: Thomas van Zijl.
23: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het boardroompanel over de onrust bij het Openbaar Ministerie en een gesprek met Nicole van der Meulen-Diebels, Country Manager Nederland van Yazen, een digitale zorgdienst voor medisch gewichtsverlies. Dat en meer morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
24: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
25: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
26: Odido. Openstaande facturen? Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
27: Nu in de BNR-app.
2: Oekraïne blijft klappen uitdelen aan de Russen. Vooral op de Krim komen de Russen in de knel. Het ebola-virus bereikt Frankrijk. Ondertussen zijn er al meer dan 1000 gevallen in de Democratische Republiek Congo. En oud-Fed-bestuurder Alan Greenspan is de enige centrale bankier met rockster-status, zegt macro-econoom Edin Mujahic. Deze verhalen vind je in de BNR-app. En voor het verkeer is Rijn Baartmans van de ANWB present. Er zijn problemen op de A4 nog steeds, Rijn.
7: Ja, dat klopt. Op de A4 richting Amsterdam. Daar zijn verschillende dingen aan de hand. Tussen knooppunt Burgerveen en knooppunt De Hoek. Schade aan de Schipholtunnel en er staat ook een kapotte bus. Nou, het verkeer wordt over de A5 geleid en de A4 is gesloten. Op de A2 is het druk in de richting van Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp. Een kwartier vertraging door een ongeluk. De A9, ook maar richting Amstelveen. Een ongeluk is gebeurd tussen Badhoevedorp en Amstelveen Stadshart. 5 kilometer met 15 minuten vertraging. Op de A16 staat het stil in de richting van Rotterdam. 30 minuten vertraging tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Dan tot slot nog drukte bij Gorkum op de A27... vanwege wegwerkzaamheden tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum. Ook hier heb je een kwartier vertraging. Dan nog flitsers gemeld door Flitsmeister. De A2 Amsterdam richting Utrecht. Bij Breukelen staan ze bij hectometerpaal 55,5. De A16 Breda richting Rotterdam bij 45,0. En de A28 richting Utrecht bij 14,8.
27: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
28: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Bij een internationale politieactie zijn 2 grote hackprogramma's uit de lucht gehaald, waarmee criminelen wachtwoorden en andere gegevens van internetgebruikers konden stelen. Als bezoekers een besmette website bezochten, konden ze ongemerkt slachtoffer worden. Op de servers van de hackers stonden meer dan 24 miljoen gestolen inloggegevens. Vrouwelijke medewerkers van universiteiten krijgen langer de tijd voor hun onderzoek als ze een kind de borst geven. Het staat in de nieuwe CAO. Er zijn ook afspraken gemaakt over vrouwen die last hebben van de overgang. De universiteiten willen zo een veilige werkomgeving worden voor iedereen. Airco-monteurs draaien overuren door de hitte. Sommigen krijgen 10 keer zoveel aanvragen binnen als normaal, meldt Omroep West. Ze proberen eerst de meest kwetsbare mensen te helpen, zoals senioren en zieken. Anderen die nu een airco willen, moeten minstens een maand wachten. Nederlandse reders en de vakbond voor zeevarenden zijn blij met het plan waardoor er weer schepen varen door de straat van Hormuz. De doorvaart wordt geregeld door de internationale scheepvaartorganisatie die afspraken heeft gemaakt met Iran en andere kustlanden. De reders en de bond vinden de coördinatie een goede stap voor de veiligheid. En wie dit weekend naar de sterrenhemel kijkt, kan misschien een bijzondere bezoeker spotten. Zaterdag vliegt een grote asteroïde relatief dicht langs de aarde. Gevaar is er niet, hij blijft op veilige afstand, 6 keer zo ver als de maan. Hij zou te zien moeten zijn met een goede verrekijker of een kleine telescoop. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en tropisch warm met weinig wind. Vanavond blijft dat zo en komende nacht daalt de temperatuur naar zo'n 23 graden. Morgen opnieuw veel zon met 37 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Ajax is praktisch onveranderd. 1065 punten op dit moment. 1065 punten op dit moment. De grootste stijger is DSM Firmenich. 5,2% krijgt het aandeel erbij. En ArcelorMittal is de grootste daler. 3,6% gaat op dit moment af. De Dow Jones staat 0,4% in de plus.
0: Terwijl we met z'n allen op de stikstofplannen van het kabinet wachten, komt er volgend jaar een nieuw probleem op ons af dat de economie zomaar op slot kan zetten. Vandaag ging het daarover in de Tweede Kamer en wij praten je zo meteen bij.
3: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren.
4: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dan zakt de verkoop in.
5: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
4: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
6: Tijd voor gesponsorde vacatures.
7: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
8: Belgische intermediairs zitten midden in een financiële evolutie en zoeken nu de juiste balans tussen stabiliteit, flexibiliteit en lef. Steeds meer ondernemers kiezen daarom voor een non-bankaire financiering. Want bedrijfsfinanciering wordt in België steeds meer een strategische oefening. Dat hoor je in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
9: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
10: In de BNR-app.
9: Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app.
10: En blijf scherp.
9: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
11: Goedemiddag.
12: Goedemiddag.
11: 8 over 5 maatschappelijke organisaties in het bedrijfsleven laten van zich horen tijdens een ronde tafelgesprek over de waterkwaliteit. De Nederlandse regering wil dat de kaderrichtlijn water, waar we volgend jaar aan moeten voldoen, wordt versoepeld. Maar volgens onze gast dadelijk is dat geen goed plan. Studio Den Haag zometeen met het laatste nieuws over de waterkwaliteit. Maritiem bergingsbedrijf Mammoet staat te koop, net als 3 jaar geleden, maar toen werd het niet verkocht. Waarom zou het nu beter gaan? Maar we beginnen met de stemfraude in Gorinchem.
12: Ja, want de politie heeft 6 mensen opgepakt in het onderzoek naar stemfraude tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart van dit jaar. En daar heeft het Openbaar Ministerie dit over laten weten.
13: Op 25 maart heeft de burgemeester van Gorinchem aangifte gedaan bij de politie van onregelmatigheden ten aanzien van de verkiezingen die zijn gehouden in de maand maart, gemeenteraadsverkiezingen. En dat heeft geleid tot de aanhouding gisteren van 6 personen. In de leeftijd van 20 tot 65 jaar. Allemaal mensen uit Gorinchem. En ze worden verdacht van 2 feiten. In de eerste plaats is dat valsheid in geschrift. En daarnaast het medeplegen van het ronselen van stemmen.
12: Ja, en volgens de officier van justitie, Ernst Pols, zijn de aanhoudingen slechts het begin van een veel langer onderzoekstraject.
13: Op dit moment is het onderzoek, moet u zich voorstellen, nog in volle gang. Dat betekent dat nu 6 personen zijn aangehouden. Ja, wij zien dat wel beschouwd ook nog wel een beetje als het begin van het onderzoek. En we hebben ook al bekendgemaakt dat we meer aanhoudingen in deze zaak niet uitsluiten.
12: En daar spreken we nu verder over met Peter Donk. Hij is hoofdredacteur van online krant Gorinchem of Gorinchem 24. Goedemiddag, Peter.
14: Ja, Liesbeth, goedemiddag.
12: Ja, is er al bekend wie dat zijn, de mensen die zijn aangehouden?
14: Ja, nou, dat zijn in ieder geval geen raadsleden, ben ik vandaag achtergekomen. Het zou gaan om mensen die wel in de buurt zijn. Dus ingewijden zeggen dat het gaat om mensen die dichtbij zijn. Dus gaat om familieleden, gaat om buren en vrienden waarschijnlijk.
12: Van die raadsleden?
14: Van die raadsleden, ja.
12: Ja, en dan zegt de officier ook nog, ja, meer aanhoudingen wordt er niet uitgesloten. Wat voor stappen kunnen er dan nog volgen?
14: Ja, het onderzoek dat gaat waarschijnlijk nog geruime tijd duren. En dat betekent dat uiteindelijk ook raadsleden zullen worden aangehouden waarschijnlijk.
12: Ja, in Gorinchem wordt nu nog geformeerd, hè, voor een nieuwe coalitie.
14: Ja, er wordt nog geformeerd. Democraten Gorinchem leiden die formatie. En daar zitten waarschijnlijk ook, dat zegt binnen de journalistiek en allerlei mensen omheen, daar zit waarschijnlijk ook de kruk, zeg maar. Daar zitten ook mensen die mogelijk daarbij betrokken zijn. En dat zijn mogelijk, hè, want OM moet alles onderzoeken en is politie nog bij onderzoek bezig. Dus dat gaat nog even duren, maar het is heel spannend. En wat gaat dat betekenen uiteindelijk? Want dan gaat er toch een sfeer komen dat daar mensen zitten die misschien straks in de raad zitten, maar daar eigenlijk helemaal niet in mogen zitten.
12: Nee, want jij zegt tijdens die formatie, Democraten Gorinchem heeft daar de leiding in. Zeg je dan dat er ook raadsleden van die partij bij betrokken zijn of de partijen in het algemeen?
14: Nou, dat zeg ik niet, maar daar gaan wel heel veel geruchten over. En dat moeten we natuurlijk allemaal nog zien. Hè. Kijk, we kunnen nog niet iemand verdacht maken voordat er een veroordeling heeft plaatsgevonden. Maar weet je, het is helemaal speculatief wat er gebeurt. Het is heel, heel spannend. Mm-hmm. En die partij heeft voor de tweede keer, want het zijn natuurlijk 2 verkiezingen geweest,

0: in Gorinchem. De eerste keer toen was de fraude ontdekt. De tweede keer eind april zijn de verkiezingen voor opnieuw gehouden. En toen bleek dus dat die partij toch weer had gewonnen, de Democraten. Dus ja, het is heel spannend wat er gaat gebeuren. Maar nog spannender is, hoe wordt deze komende periode, de komende raadsperiode? Want wat betekent dat? Wat betekent dat voor de sfeer in de raad?
1: Ja.
0: Hoe gaat het verder straks met de college onderhandelingen? Zit er straks een wethouder van een partij die er misschien helemaal niet mag zitten? Het is dan nog heel spannend, maar ondertussen moet het proces wel doorgaan. Dus het is wel een heel gedoe in Gorinchem.
1: Ja.
2: Nou ja, misschien wel goed om aan te geven dat in een reconstructie wel bleek dat meerdere partijen zich daar in het verleden schuldig aan zouden hebben gemaakt. Hè? Niet bij de recente gemeenteraadsverkiezingen, maar eerder al. Dus dat er een soort cultuur is in Gorinchem van dat, ja, mag je het ronselen noemen? Ik wil geen strafrechtelijke term gebruiken, maar inderdaad, mensen voor je winnen.
1: Verdenkingen
2: op een
1: daarvan.
2: Manier.
1: Ja.
2: Peter Donk?
0: Nou, nu klopt natuurlijk wel een beetje dat dit geluid vaak wordt gehoord nu in Gorinchem. Maar het is net zo goed misschien in andere steden zo gegaan. Weet je, dat is heel moeilijk vast te stellen. Maar als je mensen op straat spreekt, dan zeggen ze, ja, het is de normaalste zaak van de wereld. Dat gewoon je pas werd gevraagd van, joh, ik ga voor jou stemmen.
1: Ja.
0: En vooral binnen de Turkse gemeenschap, daar hoor je dat heel veel.
1: Ja.
0: En hoe dat al die jaren is gegaan, al die voorgaande jaren, dat is eigenlijk onbekend. Maar eigenlijk doet het er ook niet meer zo toe. Het gaat nu echt om deze verkiezingen. Hoe is het gegaan? Wat is er fout gegaan? En wat moet anders? En hoe gaan we het anders doen?
1: Dankjewel. Het wordt spannend daar in Gorinchem met die formatie. Peter Donk, hoofdredacteur van online krant Gorinchem 24.
3: Studio Den Haag.
2: Terwijl de Tweede Kamer op de stikstofplannen van het kabinet wacht en er vandaag ook alweer wat uitlekte in de Telegraaf, ging het ook over een mogelijk nieuw probleem dat de economie op slot kan zetten. Voor het einde van volgend jaar moet namelijk de kwaliteit van ons water flink verbeteren om te voldoen aan de Europese kaderrichtlijn water. En voldoen we daar niet aan, dan kunnen er ook weer mensen en clubs komen die bezwaar gaan maken tegen nieuwe vergunningen voor watervervuiling. De Tweede Kamer praat met experts om te horen of en hoe een plan van aanpak kans van slagen heeft. Een van die deskundigen is Hilde Passier, die is nu bij ons. Onderzoeker waterkwaliteit bij het onderzoeksinstituut Deltares. En politiek verslaggever Michiel Jurjens is natuurlijk ook bij ons. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
2: Ja, Hilde Passier, wat was aan die ronde tafel vandaag uw belangrijkste boodschap aan de Tweede Kamer?
5: Ja, nou, de belangrijkste boodschap ging over een eventuele versoepeling van de kaderrichtlijn water, waar we nu dus hard aan het werk zijn om alle doelen nog voor het eind volgend jaar te halen. En een versoepeling daarvan zou eigenlijk leiden tot nog meer vervuiling in onze rivieren en ook de Europese rivieren. En dat zou juist in Nederland ook weer voor nog meer grotere problemen leiden. Waarbij de drinkwaterproductie moeilijker wordt en duurder. Dat ook een schone water voor de landbouw en de industrie en de natuur schaarser is. En wat nog belangrijker is als je denkt over soepeler maken van een richtlijn om misschien activiteiten te gunnen, te vergunnen boven strooms. Als het water dan vier wordt, dan komt er minder ruimte voor vergunningen beneden strooms. En als mijnbouwactiviteiten, en daar gaat het om bij de nieuwe herziening, meer mijnbouwactiviteiten toelaten in Europa, als die bovenstrooms langs de Rijn plaatsvinden, komt er verontreiniging in de Rijn. En die komt natuurlijk naar Nederland toe.
2: Ja, daar hebben wij er last van.
5: Die verontreiniging, daar hebben wij last van.
2: Ja, maar dan weet je ook al dat sommige bedrijven of boeren zullen zeggen, ja, niet van elk water wordt drinkwater gemaakt. Dus je kunt misschien in een kanaal wat minder strenge eisen stellen aan bepaalde stoffen die misschien het natuurleven wel beïnvloeden, maar niet de drinkwaterkwaliteit of niet de vaarwaterkwaliteit. En dan gaan we wat zuiniger om met de drinkwaterbronnen, of werkt het niet zo?
5: Nou, je kunt natuurlijk doelen stellen op ieder water, afhankelijk van waar je het voor wilt gebruiken. Maar voor de grote stromen van water en het grote gemiddelde moet je toch ook wel echt richtlijnen hebben om te gaan kijken van wat laten wij toe. Want je weet nooit waar het water uiteindelijk terecht gaat komen. Je weet in ieder geval dat water van boven naar beneden stroomt. Dus als er iets in de Rijn komt in Duitsland, wat in het water zit, daarin oplost.
2: Ja.
5: zich hecht aan sedimenten, komt het naar ons toe.
2: Dan dus voegen dan we zelf ook nog wel heel veel toe. Hè? Dus misschien niet helemaal eerlijk onder de duim.
1: PFAS bijvoorbeeld.
2: PFAS bijvoorbeeld, ja.
1: Michiel, dit wordt al het nieuwe stikstof genoemd. Ja, is het zo'n grote donkere wolk die dan ook boven Den Haag hangt?
3: Nou ja, er is wel een soort vrees dat je een nieuwe soort stikstofcrisis kan krijgen. Die kaderrichtlijn water bestaat al ruim 25 jaar. Eind volgend jaar moeten die doelen dus gehaald zijn. Ondertussen loopt Nederland op veel gebieden nog achter. En Niels zei het al een beetje aan het begin. De vrees vergunningen die niet verleend kunnen worden als dan blijkt dat bouw- of industrieprojecten de waterkwaliteit alleen maar verder verslechteren. En ondertussen is er dus onzekerheid door die discussie die in Brussel gevoerd wordt over mogelijke versoepelingen. Mevrouw Passier noemde het al even. Dat zou dan op mijnbouw aankomen. Ingegeven door de wens om voor grondstoffen minder afhankelijk te worden van landen ver weg van ons. Mm-hmm. Nou ja, en ondertussen zien we dus provincies, maar ook waterschappen zagen we in dat rondetafelgesprek waarschuwen voor de gevolgen daarvan. Dus het is een groot pakket met ook veel onzekerheid dat op ons afkomt.
1: Maar is dit ook helemaal voor in de hersenen bij alle politici in Den Haag geland?
3: Nou, wel steeds hoger hoor. De Tweede Kamer organiseert regelmatig technische briefings hierover. Vandaag is dus ruim 5 uur ingeruimd voor ronde tafelgesprekken. Vaak duren dat soort gesprekken een uurtje.
1: Oh.
3: Nou, vandaag dus 5 met het interprovinciaal overleg daarbij. De waterschappen, wetenschappers, het bedrijfsleven. Terwijl wij dit gesprek voeren, wordt er nog met vertegenwoordigers vanuit de landbouw gepraat. Maar dus wel allemaal belangen die bij elkaar komen. Milieu, drinkwaterkwaliteit, landbouw, woningbouw. Dus het volgende grote vergunningendossier speelt hier.
2: Hilde Passier, waterkwaliteit Deltares. We zijn nog niet goed op weg om die kaderrichtlijn eisen te halen. Hè? Er is wel iets verbeterd natuurlijk in de voorbije jaren. Maar de systematiek is zo dat als een water op 1 punt niet voldoet, dan wordt het helemaal afgekeurd. Hè? Is het water nou schoner geworden in de loop van de tijd, of wordt het juist weer vuiler op het moment?
5: Nou ja, de kaderrichtlijn water heeft echt verbetering gebracht in waterkwaliteit. En je ziet ook als je naar metingen kijkt, meetnetten, die zijn er echt wijdverbreid in Nederland. Die houden goed in de gaten hoe het met de waterkwaliteit is. En je ziet ook echt dat de concentraties van metalen bijvoorbeeld in de Rijn bij Lobith over de laatste decennia gedaald zijn. Dat wil niet zeggen dat het overal goed gaat en dat het ook goed blijft gaan. Want ondertussen, nou, PFAS werd al even genoemd, er komen ook nieuwe stoffen bij die nog helemaal niet zo goed in de toetsingsronde zitten, zeg maar, in de monitoring. En ja, als er ook over versoepeling gesproken gaat worden, dan ben je natuurlijk weer op de weg terug. Ja. Dan komen er weer ook nieuwe bronnen bij.
2: Maar even voor de duidelijkheid, als je voor fosfaat of stikstof zou versoepelen, want dat komt ook in het water, stikstof, dan is er nog steeds wel drinkwater van te maken. Dus PFAS en andere opkomende stoffen zijn dan eigenlijk een grotere bedreiging?
5: Ja, er zijn een aantal stoffen die gewoon echt heel moeilijk uit het water te halen zijn. Waaronder inderdaad de PFAS, maar ook lithium, wat nu ook wel in het nieuws is, dat steeds meer in de Rijn gevonden wordt.
2: Ja.
5: En wat ook met mijnbouwactiviteiten te maken heeft, is gewoon lastig te verwijderen. En drinkwaterproductie wordt daar echt heel moeilijk door en duurder.
1: En u pleit eigenlijk voor een soort holistische blik, een systeembenadering, hè, op dit probleem. Wat betekent dat?
5: Ja, nou ja, holistisch klinkt nogal zweverig, maar het is eigenlijk ontzettend down to earth. Het gaat over dat water van boven naar beneden stroomt en dat de stoffen die daarin zitten en de deeltjes, hè, zanddeeltjes, kleideeltjes, dat die meegevoerd worden door het water. En daarmee dus ook alle verontreinigingen die ergens in het systeem komen, die kunnen zich daarin gaan verplaatsen en verspreiden. En komen dus ook op andere plekken terecht. En dat is een systeembenadering. Om te kijken van ja, waar komt nou een stof het systeem in? Dus waar zit een bron, hè? Bijvoorbeeld een industrie die iets loost. Hoe gaan die stoffen dan door het hele systeem, langs de rivieren,
2: ja, want
5: in
2: dat
5: de
2: weten we vaak niet, hè? Dus er wordt ergens een vergunning gegeven om iets te lozen. En verderop vinden we dan die stof terug en zeggen we, goh, waar zou dat nou vandaan komen? En dat past dus nog niet op elkaar.
5: Ja, nee, er zijn natuurlijk heel veel bronnen in een heel stroomgebied. En al die stromen komen bij elkaar in een rivier, in een beek, in het grondwater. En ja, ga dan maar eens uitpluizen waar het vandaan komt. Hè. Dus de gegevens en de de kennis over die bronnen, dat is gewoon echt toch wel lastig. Ja. En in vergunningen ligt wel wat vast, maar lang niet alles.
1: Ja, en dit probleem schreeuwt ook om samenwerking. Want water stroomt inderdaad door alles heen. Verzamelt zich ook ondergronds. Dus ja, daar heb je niet zoveel aan dan aan natiegrenzen.
5: Nee, zeker niet. Nee,
1: Michiel, hoe gaat het nu verder in Den Haag?
3: Ja, het is vaak een soort drietrapsraket. Dus technische briefings hebben we gehad. Op dit moment is dat ronde tafelgesprek is dan bezig. Morgen is er een groot kamerdebat over dit onderwerp. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. We hadden het gisteren al over hem. Toen ging het over infrastructuur. En morgen is het dan Waterstaat. En ook Karremans die heeft eerder deze week een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Zegt daarin ook, ja, die waterkwaliteit die gaat vooruit. Maar reken er maar niet op dat we eind 2027 op die 100% zitten. Dus ook hem wacht weer een pittig debat morgen over dit onderwerp.
2: Michiel Jurjens in Den Haag. En ook dank aan Hilde Passier, onderzoeker waterkwaliteit bij Deltares.
4: BNR Nieuwsradio, de avondspits.
1: Mammoet, het Schiedamse hijs- en transportbedrijf dat wereldwijd bekend werd door de berging van, ja, weet u dat nog, de Russische onderzeeër Koersk. Dat bedrijf, Mammoet, staat te koop, dat meldt het FD. Geïnteresseerde partijen hebben inmiddels een informatiepakket ontvangen en kunnen in juli, dus bijna al, een bod doen. Bij ons Jan Braaksma van het FD. Hi Jan.
6: Hallo.
1: Ja, eerder stond Mammoet ook te koop, dat was in 2023. Toen vond eigenaar SHV van de familie Ventenaar van Vlissingen de biedingen veel te laag. Waarom zou er nu wel meer voor geboden worden?
6: Nou, het bedrijf is sindsdien behoorlijk verbouwd. Dus ze zijn weggegaan uit allerlei landen die te weinig opleverden. Ze hebben flink gereorganiseerd. Ja, en als gevolg daarvan is Mammoet behoorlijk winstgevender geworden. Dus ja, als je een winstgevender bedrijf hebt en je hebt een bepaald bedrag in je hoofd, dan is dat natuurlijk makkelijker te halen dan als het wat slechter draait en er nog veel moet gebeuren, zoals een paar jaar geleden.
1: Oké. En hoe pitchen ze zichzelf dan nu bij die geïnteresseerde kopers?
6: Nou, als de wereldmarktleider in hun segment. Dus dat een echt groot bedrijf dat goed is in het optakelen van gekke objecten, zoals de Koersk, zoals je net al noemde. Ja. Maar ook betrokken is in de energietransitie. Dus het transporteren van die grote wieken voor windmolens bijvoorbeeld. Nou ja. En de nucleaire energie geven ze in hun jaarverslag hoog overop. Dat allemaal gaat groeien. Ja, en mocht dat nou niet zo hard gaan, dan hebben ze ook nog een olie- en gastak. Zeg maar wat meer de oldschool economie. Dus het is een beetje een soort energietransitieachtige pitch van een groot bedrijf.
1: Maar als je het zo vertelt, dan denk je, waarom willen ze er dan vanaf? Er zit muziek in.
6: Zeker, dat is altijd denk ik het verschil tussen de pitch en de realiteit. Kijk, de SHV heeft een paar jaar geleden bedacht, we hebben eigenlijk te veel bedrijven in ons portefeuille. Dus we gaan daar een beetje in snoeien. Nou ja, en een van de slachtoffers daarvan is Mammoet. Die kwam toen ook al te koop. Maar ze hebben bijvoorbeeld Erics, dat is een technische groothandel, hebben ze verkocht. Ze hebben wat macro groothandels in Zuid-Amerika verkocht. Want ja, ze zeggen wel, ja, de Ventenaars van Vlissingen zijn wel rijk, maar ja, die kunnen ook niet alles doen. Dus zo hebben ze dat bedacht. En Mammoet is ook wel een cyclisch bedrijf. Dus ja, nu gaat het goed. Nu komt er ongeveer 100 miljoen dividenden uit de afgelopen jaren. Maar er zijn ook wel eens jaren geweest waarin het een stuk minder goed ging. Ja, en dan heb je toch liever stabiele bedrijven als je zo'n soort investeerder als SHV bent.
1: Ja, en voor wie is Mammoet eigenlijk aantrekkelijk?
6: Ja, denk goede je? Vraag. Waarschijnlijk private equity. Dus investeerders die een beetje door die wisselvalligheid heen durven te kijken. Die misschien ook nog wel wat kansen zien om hier en daar een overname te doen. Vorige keer was er ook veel private equity in de race. Mm. Branchegenoten heb ik me laten vertellen, dat is wel een moeilijk verhaal. Want het voordeel van een marktleider zijn is dat je de allergrootste bent. Maar dat is ook een nadeel, want dan zijn er maar weinig branchegenoten die genoeg geld hebben om jou te kopen.
2: Om over te nemen, ja.
6: Ja. Ja. Precies, dus dat wordt een wat lastiger verhaal. Dus de kans is wel behoorlijk dat het naar private equity gaat.
2: En wat is het waard?
6: Ja, ook een goede vraag. De vorige keer wilden ze een miljard. Dus, dus dat zal het minstens zijn. De mensen die ik heb gesproken zeggen, na 1,2 tot 1,5 miljard zou het best eens kunnen opbrengen.
2: Oké.
1: Okay. Dus, gaat dat dan snel gebeuren? Hoe gaat zoiets op dat niveau?
6: Ja, de biedingen moeten dus ergens komende maand binnen zijn. Nou, in de maand augustus ligt meestal heel Europa op zijn gat. Dus dan zal er niet zo gek veel gebeuren. Maar ik vermoed september, oktober, dan hoop ik jullie er weer wat meer over te kunnen vertellen.
1: Dat is nog best snel eigenlijk, ja.
6: Ja, als je die hele aanloop ziet, zeker. Ja,
1: inderdaad. Dankjewel, Jan Braaksma.
2: Nou, dan kijk ik even naar de beurs. Gisteren gingen tech-aandelen onderuit. Vandaag is de defensiesector aan de beurt. Dat is wel opvallend. Want
1: ja, we spraken net over
2: hoeveel geld er naartoe gaat. Hoe kan dat nou weer? Dat hoor je zo meteen. En dat is na verkeer en ANP.
7: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen. En te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 14:00 naar BNR. Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
9: Werkzoeken.nl. Waar je gratis vacatures kan plaatsen.
10: Yes!
11: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
12: Online veilingmeester.
9: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
10: Yes!
13: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
14: Klopt, minstens 2 dagen per week.
13: En jij?
15: Ik meestal maar 1 keer per maand.
13: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
15: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
13: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
16: Hoe innoveer ik mijn team met AI?
17: Doe de gratis AI-scan bij de grootste AI-opleider van Nederland. Ga naar Vijvert.ai en je weet het binnen een paar minuten. Vijvert.ai, dat klopt voor jou.
18: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
19: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
17: Vijfhart, dat klopt voor jou.
20: Hey Scale-up, wil jij weten wat het verschil maakt tussen winnen en stagneren? Hier Bart van Nol van Scale-up Company. 18 november organiseren wij de 10e editie van de Scale-up Summit. Thema How to Win. Met groeigoeroe Fern Harnish, Sam Walker, Rachel Turner en andere topsprekers. Koop nu je early bird tickets met korting op scaleupcompany.com.
21: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
22: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
23: Alles wordt duurder. Uw keuzes worden belangrijker. Kies daarom voor value beleggen bij Ambassador Vermogensbeheer. Al jarenlang aantrekkelijke rendementen, een duidelijke mening, kritisch op waarderingen en persoonlijk. Vraag gratis het kennismakingspakket aan op onze website. Ambassador Vermogensbeheer, de value belegger. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden.
24: BNR Verkeer.
25: Mijn naam is Rembaard Mans van de ANWB. De meeste files staan op dit moment in de Randstad en Noord-Brabant. En ook is het al sinds de middag druk bij Gorkum vanwege wegwerkzaamheden en ongelukken. Maar eerst naar de A2, richting Utrecht. Tussen Rosmalen-West en Waardenburg een kwartier vertraging. Ook op de A20 is het druk in de richting van Gouda. 20 minuten extra tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. Dan over naar de A27, richting Gorkum. Want bij knooppunt Gorkum zijn ze bezig aan de weg. Het rijdt langzaam over 6 kilometer met een half uur vertraging. En op de A27 richting Breda is ook nog eens een ongeluk gebeurd bij knooppunt Gorkum. Het verkeer kan er langs via de rechter parallelrijbaan en je hebt 10 tot 15 minuten vertraging. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A4 Den Haag richting Amsterdam bij hectometerpaal 7,9. En de A28 richting Zwolle bij 165,1.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
3: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Bij een internationale politieactie zijn twee grote hackprogramma's uit de lucht gehaald, waarmee criminelen wachtwoorden en andere gegevens van internetgebruikers konden stelen. Als bezoekers een besmette website bezochten, konden ze ongemerkt slachtoffer worden. Op de servers van de hackers stonden meer dan 24 miljoen gestolen inloggegevens. Vrouwelijke medewerkers van universiteiten krijgen langer de tijd voor hun onderzoek als ze een kind de borst geven. Het staat in de nieuwe CAO. Er zijn ook afspraken gemaakt over vrouwen die last hebben van de overgang. De universiteiten willen zo een veilige werkomgeving worden voor iedereen. Airco-monteurs draaien overuren door de hitte. Sommigen krijgen 10 keer zoveel aanvragen binnen als normaal, meldt Omroep West. Ze proberen eerst de meest kwetsbare mensen te helpen, zoals senioren en zieken. Anderen die nu een airco willen, moeten minstens een maand wachten. Nederlandse reders en de vakbond voor zeevarenden zijn blij met het plan waardoor er weer schepen varen door de Straat van Hormuz. De doorvaart wordt geregeld door de internationale scheepvaartorganisatie die afspraken heeft gemaakt met Iran en andere kustlanden. De reders en de bond vinden de coördinatie een goede stap voor de veiligheid. En wie dit weekend naar de sterrenhemel kijkt, kan misschien een bijzondere bezoeker spotten. Zaterdag vliegt een grote asteroïde relatief dicht langs de aarde. Gevaar is er niet, hij blijft op veilige afstand, 6 keer zo ver als de maan. Hij zou te zien moeten zijn met een goede verrekijker of een kleine telescoop. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en tropisch warm met weinig wind. Vanavond blijft dat zo en komende nacht daalt de temperatuur naar zo'n 23 graden. Morgen opnieuw veel zon met 37 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Heb jij je digitale nalatenschap al geregeld? Nou, misschien niet en dan ben je zeker niet de enige. Het is wel belangrijk, hoor je zo.
4: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, op ons kan je rekenen. Forvis Mazar.
5: Laat je niet inhalen door AI. Leer innoveren. Start in september bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
6: De juiste specialisten vinden voor jouw projecten? Dat is een fulltime baan. Maar zoeken naar de beste freelancers hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
5: Niet tevreden met je huidige studie? Start je eigen bedrijf bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
10: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
26: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
10: Ja, flexibel ticket, hè?
26: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
10: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
27: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
28: De hete zomer, Crayon rolluiken.
29: Geluidsoverlast?
28: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
29: Crayon rolluiken.
27: Vision Planner, voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
2: Wat als iemand overlijdt en belangrijke gegevens staan achter een digitale muur? Het openen van een smartphone met de vingerafdruk van de overledene? Ja, daar denk je niet meteen aan bij het beveiligen van je data, maar het is een reëel probleem waar pro-Kamerlid Katman aandacht voor vraagt. Zometeen praten we erover. Eerst de beurs.
1: Waar het een dramatische dag is geweest voor het aandeel Rheinmetall. Maxime van Meel, goedenavond.
30: Goedemiddag.
1: Ja. Gisteren stonden we hier te praten over kommer en kwel en slecht weer voor de techsector. Nu is defensie aan de beurt.
30: Ja.
1: Ja, En tegelijkertijd hebben wij hier in de uitzending de hele tijd gesproken over die 5%-norm voor de NAVO. Er wordt zoveel geld uitgegeven. Wat is er aan de hand?
7: Beleggers die zien dat toch net even anders. En die kijken naar een ander feitje eigenlijk dat vandaag zich heeft voorgedaan. Het lijkt in ieder geval alles te maken te hebben, vooral in het geval van Rheinmetall, met een bericht uit Duitsland dat vanochtend kwam. Die Duitse overheid die afziet van een mega-order, de grootste oorlogsschepen die ze sinds de Tweede Wereldoorlog zouden laten bouwen. Die zouden onder andere gemaakt worden door Damen, een Nederlandse scheepsbouwer. Maar hoofdaannemer in dit project was Rheinmetall. En dat is dan ook gelijk het grote slachtoffer in dit hele debakel. Want het aandeel van Rheinmetall staat 19% lager. Dat is echt heel erg stevig, al helemaal omdat Rheinmetall een beurswaarde van 44 miljard dollar heeft. Dus daar verdampt flink wat geld. Goed, reden voor het afblazen van die order was dat het gewoon eigenlijk veel te duur werd. Kosten liepen eerder al op. Rheinmetall heeft het toen overgenomen als aannemer. Maar alsnog liepen die kosten te veel op. De Duitse overheid zei, dit wordt te veel. En dus cancelen we het gewoon en kiezen ze voor een ander pad. Met andere schepen bij een andere bouwer. Dat is een flinke klap voor Rheinmetall. Zij zeggen al, Morgan Stanley heeft uitgerekend, dit wordt waarschijnlijk een kostenpost van 2 miljard euro in hun jaarverslag. Dus dat is echt wel pijnlijk. En Rheinmetall zelf zegt ook, dit komt echt als een verrassing. En het is dus wel opvallend dat niet alleen Rheinmetall naar beneden dondert, maar ook de rest van de sector. CSG bijvoorbeeld, hier aan de Damrak, de Tsjechoslowak Group, 6% omlaag. Het Duitse Hensoldt, 4%. En Renk, ook een Duits bedrijf, 7%.
1: Want als die deal door was gegaan, zouden die allemaal mee profiteren?
7: Ik denk dat dit toch wel ook weer een beetje een gelijk is aan gisteren, de kwestie van sentiment in deze sector. Die defensieaandelen hebben de afgelopen jaren heel erg goed gepresteerd. Zitten de laatste maanden wel een beetje matig erbij. Dat CSG staat ook iets van 60% lager sinds de introductie op het Damrak.
2: Was volgens sommige analisten ook wel erg
7: heeft ook te maken met dingen binnen dat bedrijf. En wat er allemaal niet zou kloppen. Maar goed, het laat wel zien dat die aandelen over het algemeen toch wel iets te ver waarschijnlijk waren opgelopen en nu weer wat teruglopen. En dan is het annuleren van zo'n megaproject natuurlijk ook echt nog een realisatiemoment. Want heel veel van die fantasie en die koersen, dat gaat over, maar ze hebben allemaal beloftes van de overheden en inderdaad NAVO-geld dat er naartoe gaat. Maar op het moment dat het dus toch allemaal maar net even te duur wordt, dan gaat dat contract zo grats de prullenbak in, wordt het verscheurd. En dan is die inkomstenbron is toch niet zo heilig als dat hij in het begin lijkt. Dus ik denk dat daar dat sentiment een beetje vandaan komt.
1: Er was wel ook nog een lichtpuntje te melden in de defensiesector. Een nieuwkomer op de beurs.
7: Ja, en dat is er een waar ook al een tijdje naar wordt uitgekeken. KNDS, dat is een Duits-Frans bedrijf dat dan weer gevestigd is in Amsterdam. Dus ook nog een lokaal tintje. Is een combinatie van het Duitse Krauss Maffei Wegmann en het Franse Nexter Systems. Waar die D in die naam vandaan komt, al sla je me dood. Echt, ik heb gezocht, maar kon het niet vinden. Ja, dan missen we Frans nog altijd in de naam. Maar goed, het is dus Duits en Frans. Dus dan moet je gaan kiezen naar welke beurs gaan we. Ze zeggen gewoon, we doen het allebei. Een notering zowel in Parijs als in Frankfurt. Dat werpt dan wel weer de vraag op, wil je dat dan wel naar de beurs gaan op dit moment? Dat dus al die bedrijven juist lager staan. Nou is dat vandaag extra, maar dus ook in die hele periode de afgelopen maanden al wat minder. Het zal nog wel even duren voordat die beursgang echt klaar is en echt gaat gebeuren. Maar die dip die duurt dus ook al even. Dus ik vraag me af of ze nog gaan wachten op een juist moment, of dat dit gewoon erdoor geduwd wordt. Want dit is ook een kwestie van wat verdelen van de aandelen tussen de Franse en de Duitse overheid en de huidige Duitse families die het bezitten. Dus goed.
1: Heb je nog de slotstand op de AEX-fonds?
7: Zeker, die heb ik. De AEX, dat spande er even om. Maar we zijn uiteindelijk net onder de slotkoers van gisteren gesloten. 0,03%. Dus het is echt heel weinig.
1: Klein minnetje.
7: Klein minnetje. En dat eindigen we op 1065 punten. Grootste stijger is DSM Firmenich. Die krijgt er 6,1% bij. En ABN AMRO is uiteindelijk de sterkste daler met 3%.
1: Dankjewel, Maxime van Mil.
2: Ja, op veel trajecten rijden al minder treinen in verband met de hitte. Dat is preventief, maar dan zul je zien dat er ook nog problemen ontstaan, zoals een defecte spoorbrug. Er rijden helemaal geen treinen meer tussen Roosendaal en Vlissingen. Heeft misschien ook wel met de hitte te maken. En op de weg ook, we gaan er zo meteen nog even over praten, maar het wegdek is heel heet, zijn extra wegenwachters onderweg. En bij de ANWB Rijn Baartmans, hoe is de situatie?
25: Ja, het is druk op de weg. Het valt nog mee, hoor. De meeste mensen die hebben ervoor gekozen om voor de staking thuis te werken in ieder geval. Mm. Dus we zien nu 240 kilometer file staan. Waar het wel erg druk is vandaag is bij Gorkum. En dat komt door wegwerkzaamheden, maar we zien daar ook veel ongelukken en pechgevallen gebeuren. Dat is onder andere het geval op de A27 richting Gorkum bij het knooppunt. Nou ja, knooppunt Gorkum, 7 kilometer met 40 minuten vertraging. En dat komt door de wegwerkzaamheden daar. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A4 Den Haag richting Amsterdam bij 7,9. En de A28 Assen richting Zwolle bij 165,1.
0: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
8: In een gezamenlijk statement zeggen Pakistan en Qatar dat de VS en Iran dus dat stappenplan hebben opgesteld. En dat stappenplan is om tot een definitieve overeenkomst te komen.
9: We now come to Andy Burnham, member for Makerfield.
11: En dan gaan we donderdag en vrijdag naar temperaturen rond 38 graden in het zuiden van het land.
2: Blijf scherp. Ja, ik moet bekennen, ik sta nog niet dagelijks bij stil. En als ik er wel over nadenk, denk ik, ja, als er mij wat overkomt, dood of levend, maar ik kan God even hoede. Niet bij mijn hoede, dan zijn er toch nabestaanden die niet zomaar bij de bankrekeningen kunnen bijvoorbeeld.
1: Ja.
2: Hè, want die zitten dan op een laptop, waar ik dan het wachtwoord wel van weet. Of mijn vingerafdruk. Ja. Heb jij dat ook?
1: Ja, dat ik daarover nadenk. Of
2: nou
1: dat
2: ja,
1: ik
2: dat
1: mijn
2: je nu ineens, ik zie je kijken, van, oh, ja. Dat heb ik ook.
1: Ja, ik dacht ook meteen bij dit onderwerp aan die tienduizenden foto's die ik op mijn cloud, in de cloud en op mijn telefoon heb.
2: Ja. Ja. Hoe kom je daar? Hoe komen nabestaanden daarbij? Hè?
1: Ja, en dan voeden ze ermee trouwens.
2: Ja, nou goed, dat is nog de foto's en tot daaraan toe. Maar er zijn natuurlijk ook belangrijke data waar nabestaanden wel wat mee moeten. Het is een vraag waar veruit de meeste Nederlanders nog nooit over na hebben gedacht. En dat is toch een probleem, vindt Kamerlid Barbara Katman van Pro. Progressief Nederland. Ze kwam vandaag met twee voorstellen om mensen bewuster te maken van het digitale nalatenschap. Want misschien wil je wel dat je sociale media accounts per direct worden verwijderd, of juist voor altijd online blijven staan. De pikante foto's, daar wil je dan weer niet dat de nabestaanden daar ineens in terechtkomen misschien. Ja, wat voor problemen het voor je nabestaanden oplevert als je niks regelt, dat gaan we bespreken met Barbara Katman zelf, Tweede Kamerlid dus voor Pro. En ICT-specialist Sander van der Meer van Digital Life Legacy die nabestaanden helpt om toegang te krijgen tot de apparaten van een overledene. Welkom allebei.
12: Hallo.
2: Ja, meneer Van der Meer, ik beschrijf net, en Lisbeth zegt het ook, we hebben eigenlijk nog niet heel veel geregeld daarvoor. U heeft een bedrijf dat mensen ermee helpt. Is daarmee het probleem opgelost?
12: Nou, zeker niet. Dus het is heel goed dat er steeds meer aandacht en bewustwording voor komt. Wij zitten echt aan de achterkant. Hè. Dus als er nog niets geregeld is en mensen komen toch tot de conclusie van hey, alle informatie waar ik bij moet komen, op de telefoon of op de computer. Maar daar kan ik niet bij, want ik heb de codes niet, de wachtwoorden niet, of er is wettelijk niets geregeld. Nou, dat maakt dat wij daarin kunnen voorzien. Mm-hmm. Maar beter nog is natuurlijk aan de voorkant om dat soort zaken te regelen.
2: Ja, maar het is niet eenvoudig, begrijp ik.
12: Nou, kijk misschien even op je eigen telefoon, waar je ondertussen allemaal lid van bent, abonnementen hebt, gebruiksaccount. Ik ben pas verhuisd, ik moest voor het ziekenhuis een account aanmaken, voor de huisarts een account aanmaken. Ja. Als ik wat bestel, moet ik een account aanmaken. Zelfs voor het legen van de vuilnisbakken is er een account. Ja. Nou, ja. Zeg het maar.
2: Ja, als je straks dood bent, dat mensen zeggen, ja, nu kunnen we hebben de vuilnisbak aan straat gezet, maar we kunnen dat helemaal niet afhandelen. Maar kunt u eens een voorbeeld geven van hoe ernstig dit kan uitpakken?
12: Nou, op dit moment overlijden er bijna in Nederland tussen de 450 en de 500 mensen per dag. En die hebben, net als jij en ik, allemaal een telefoon, een laptop, maken gebruik van internet. En als je voor alles een account hebt, van social media tot e-mail, tot bezittingen en crypto, en het is allemaal digitaal geregeld en je kunt daar niet bij na een overlijden, omdat je niet die codes hebt, omdat de wetgeving daar nog niet in voorziet. Hoe ga je dat dan allemaal regelen? En dan kan je heel makkelijk zeggen, nou lekker belangrijk als ik er niet meer ben. Maar dat is juist heel belangrijk, want die nabestaanden zitten wel met die zaken die ze moeten afwikkelen. Je wilt identiteitsfraude voorkomen. Je wilt als iemand crypto heeft, zoals 2 miljoen Nederlanders, dan wil je daar wel over kunnen beschikken. Anders dan alleen de Belastingdienst die zegt van ja, je hebt ze, dus dan ga je ervoor betalen ook.
2: Maar kunt u eens schetsen wat u in de praktijk bent tegengekomen wat toch wel tot een nijpende situatie leidde?
12: Nou, wij hebben ondertussen op een telefoon bijvoorbeeld aangetroffen dat iemand in het bezit is van cryptovaluta. Maar die was wel overleden.
2: Ja.
12: Maar die ouders die wisten dat niet van die jongen.
2: Nee.
12: En die hadden ook de toegangscode niet. En doordat we die hebben kunnen achterhalen, konden zij weer bij die gegevens, en kunnen ze precies zien waar iemand allemaal gebruik van maakt.
2: Ja.
12: Maar ook bij zelfdodingzaken zijn mensen op zoek naar antwoorden. En tegenwoordig wordt alles gecommuniceerd digitaal. En hoe kun je daar dan bij, als je niet bij je apparatuur kan komen?
2: Barbara Kapman, u heeft deze kwestie vandaag aangekaart. Waar pleit u voor?
13: Nou, vooral dat er echt een hele grote campagne komt. Want er kwamen allemaal experts op het gebied van digitale vaardigheden naar de Tweede Kamer. En die kwamen eigenlijk ook dit onderwerp adresseren. En ze zeiden vooral, 70% van de Nederlanders heeft nog nooit nagedacht überhaupt over je digitale leven als je dood bent. En 85% heeft dus ook niks geregeld. Dus er moet heel snel een grote campagne komen. Want ze hadden het ook over schrijnende situaties als dat nabestaanden echt gingen nadenken, moeten we dan snel, voordat de kist dicht is, een vingerafdruk nog kunnen regelen van iemand die al dood is? Zulke soort verschrikkelijke dingen.
2: En
13: wat mag dan juridisch wel, niet, weet ik het wat allemaal. Je wil gewoon, als je rouwt en verdriet hebt, daar niet over na hoeven denken. En heel veel mensen vinden het ook zelf fijn als ze ook nog iets zelf te zeggen hebben van wat gebeurt er met mijn accounts, welke foto's kan iedereen gewoon lekker in, welke niet. Hoe zit het met, mag iedereen zomaar mijn hele mailbox doorkruisen? Welke accounts?
2: Want dat is natuurlijk het volgende
13: grote
2: probleem.
13: Campagne komen.
2: Je wil misschien wel toegang geven om je sociale media accounts af te sluiten en om geldzaken te regelen en de afvalbakken en wat we net allemaal voorbij hoorden komen. Maar niet dat nabestaanden nog even in je chatgeschiedenis kunnen gaan kijken van wat spookt die knakker allemaal uit?
13: Nee, en de een is daar misschien wat makkelijker in dan de ander. Ja. Maar het is heel goed dat je daar echt even duidelijke afspraken over maakt. Ook mapjes klaar staan, wachtwoorden. Nogmaals, schrijnende situaties voor de nabestaanden wil je helemaal voorkomen. Maar ook, daar had ik ook praktisch niet over nagedacht. Bijvoorbeeld als je heel veel te snel zegt, oh ja, deze abonnementen mogen opgezegd worden, ho, dan kan dus ook niemand meer in je telefoon. Waar misschien weer, bijvoorbeeld dingen te vinden zijn als bij zelfdoding, afscheidsbrieven. Hmm. Daar kwamen die experts
2: bedoelt,
13: ook over.
2: Als je telefoonabonnementen ineens opzegt.
13: Precies, er zijn allemaal dingen, je moet echt gaan nadenken. Wij allemaal massaal, ik ook hoor. Ik hoorde ook bij die 70% die er veel te weinig over na had gedacht. Wat hebben we nou allemaal digitaal, wat gewoon doorgaat als we overleden zijn? Hoe laten we die de mensen die achterblijven, hoe zorgen we dat we die zo min mogelijk verdriet aandoen? En ook, wat vind je zelf fijn, waar mensen wel en niet in mogen graven? Dus er moet een grote campagne komen en vooral overal waar wij Nederlanders digitale vaardigheden bijbrengen, dat doen we op allerlei plekken gelukkig, daar moet dit onderwerp ook besproken worden. En dat gebeurt nu niet.
1: Nee, maar wij zijn ook opgevoed in die digitale ontwikkeling. Dat je met niemand je wachtwoord deelt, je pincode het liefst vergeet, zeg maar, en alles met je vingerafdruk of met gezichtsherkenning doet. Dus we zijn helemaal niet gewend om daar een soort van naslagwerk of iemand in vertrouwen te nemen.
13: Klopt, dus je kan dingen echt juridisch laten vastleggen. Hè, dat wat mensen nu bijvoorbeeld ook bij notarissen doen. Maar je kan wel al, er zijn bijvoorbeeld platformen, en de een doet het wel, de ander doet het niet. Dus het lijkt me ook goed als we verplicht gaan stellen dat elk platform dat doet, waar je kan aangeven welke persoon bij overlijden jouw account mag overnemen. Je kan daar ook al aangeven, ik wil dan dat mijn account wordt afgesloten, of deze persoon mag erbij, of ik wil dat dit nu dan een herdenkingsaccount wordt. Maar sommige organisaties en platformen hebben al oplossingen en andere niet. En we moeten eigenlijk ervoor gaan zorgen dat iedereen oplossingen biedt.
2: En hoe zit dat juridisch eigenlijk vanuit de erfgenamen bekeken? Sander van der Meer, krijgen die automatisch zeggenschap over wat iemand online heeft gedaan?
12: Was dat maar zo'n feest. En ik ondersteun helemaal dit initiatief natuurlijk. Want wat heel veel mensen niet weten is, kijk, een telefoon, dat is een fysiek goed. Dat kun je erven. En dat geldt ook voor een laptop en een computer. Maar een Facebook-account of een e-mail-account of je Instagram-account, dat kun je niet erven. Oh. Nooit. Dat betekent dus ook dat je als nabestaande daar ook geen recht op hebt. Dat wil niet zeggen dat je dus dan alles maar moet laten gaan. Want iedereen die schrijft gebruikersnamen en wachtwoorden op. Alleen het toepassen daarvan na een overlijden. Ja, nu is dat wettelijk nog niet geregeld. Want stel dat ik iets bestel bij een online webwinkel op 1 januari... en ik val op 2 januari dood neer.
2: Ja.
12: En er wordt dan ingelogd. Hé, ik ben het niet.
1: Nee.
12: Dus Er komt nog best wel wat bij kijken. Dus al die initiatieven om dit nu naar een next level te brengen, ja, dat ondersteunen wij zeker.
2: Maar dat is nog best complex. Dus ook als je kijkt inderdaad wat de overledene misschien net nog heeft besteld, dus de verplichtingen die hij is aangegaan. Barbara Katman, u pleit voor in de eerste plaats bewustwording. Hè? Nou, we praten er nu al over, dus deel van de campagne hebben we nu al gratis gevoerd. Maar ja, is er aanvullende wetgeving nodig?
13: Ja, die is ook nodig, want zeker op dat digitale stuk, daar is er nog wel eens gebrek aan. Van wat mag je nou zomaar wel aan derden geven en niet? En wat moet je nou nog ook echt goed laten vastleggen? Maar ook wetgeving om dus al die digitale dienstverleners een beetje te verplichten om hier meer voor te regelen voor mensen. Dus er zit ook zeker wel wetgeving aan. En we willen ook dat dat versneld door de Kamer gaat. En daar zijn ze gelukkig al aan begonnen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.
2: Sander van der Meer, ja, nog even misschien een eenvoudige tip voor mensen die nu denken, ik wil toch wat regelen. Toch die wachtwoorden ergens opschrijven of dat delen met iemand? Wat raadt u aan?
12: Nou, ik ben zelf niet zo van die gebruikersnamen en wachtwoorden opslaan, die je elke keer weer moet veranderen natuurlijk als je wachtwoord wijzigt. Ja. Plus steeds meer tweestapsverificatie, waardoor je dus ook weer de telefoon nodig hebt van de overledene, waarvan je de code moet weten om te kunnen inloggen. Dus dat hele verhaal, dat vind ik niet zo. Als je dat toch doet, nou, zet er dan ook even achter wat je wil met die accounts als jij er niet meer bent. Maar eigenlijk is het makkelijkste, deel de code van je telefoon, deel de code van je laptop aan iemand die je vertrouwt. En dan heb je al bijna meer dan 80% van het digitaal nalatenschap geregeld.
2: Ja, precies. En voor daar zit natuurlijk ook veel in.
12: Ja, en ook de Alliantie Digitaal Samenleven geeft steeds meer voorlichting over onder andere dit soort onderwerpen. Dus die bewustwording, geef ik helemaal gelijk in, is nu goed op gang gezet.
2: Alliantie Digitaal Samenleven. Ik onthoud het even. Er is wel werk aan de winkel, ook in Huize Heidhuis, voor het geval dat. Hartelijk dank, Sander van der Meer en Barbara Katman, Tweede Kamerlid voor Pro.
0: BNR Nieuwsradio. Avondspits. Nieuws om mee thuis te komen.
1: De ANWB draait overuren door de hitte. Er komen op zo'n bloedhete dag als vandaag honderden extra pechmeldingen binnen. Bij ons is Stefan Groud, woordvoerder bij de ANWB. Goedemiddag.
14: Hoi, goedemiddag.
1: Ja, zijn er echt pechgevallen die gelinkt zijn aan de temperatuur?
14: Ja, absoluut ja. Ja, dat is de eentje die er absoluut uitspringt. En dat is de accu, de kapotte accu's.
1: Oeh. Wat gebeurt daarmee dan?
14: Ja, accu houdt niet van
1: verwit.
14: Ja, een accu houdt heel erg van kamertemperatuur. Dan werkt hij het beste. En hij is het heel moeilijk als het erg koud is en als het heel heet is, dan geeft hij het op soms. En dat zien we deze hele week gebeuren.
1: En dan start de auto niet of hij valt gewoon uit terwijl je aan het rijden bent?
14: Nou, nee, het is vooral bij het starten dat de mensen dan niet wegkomen. Ja. Dan merken mensen dat.
1: En merken jullie niet dat er dan op een dag als vandaag, met die ook lang van tevoren aangekondigde hoge temperatuur, mensen gaan thuiswerken als dat mogelijk is? Dat het wat rustiger is op de weg?
14: Nee, merken we niet direct in de aantal pechgevallen, in het pechaanbod. Normaal hebben we op een woensdag ongeveer 3400 pechmeldingen. En vandaag zullen we eind van de avond uitkomen op meer dan 3800. Wat wel merken is vooral dat het eind van de middag en de avond heel erg druk is.
1: Oké. Okay.
2: Oh, ja, en per geval, ja, ik heb ook nog een paar zien staan inderdaad onderweg. Sommige mensen vanochtend vroeg aan een paar mensen nog de autoraampjes open. Maar dat was na het middaguur wel afgelopen, denk ik. Hè? Werken alle airco's?
14: Heel verstandig, goed begin.
2: Goed begin, ja.
14: Precies. Ja. Zorg dat de eerste warmte uit je auto gaat. Dan hoeft die airco ook niet zo hard te werken. Dat is ook weer fijner voor de airco inderdaad.
2: Oh, ja.
14: En maak overdag geen koelkast van je auto, is ons advies.
1: Geen koelkast? Dus niet die airco heel hard laten draaien?
14: Nee, wij zijn ongeveer houden 6 graden verschil aan met de buitentemperatuur. Want je lichaam vindt het niet fijn om iedere keer zich moeten aanpassen aan die andere temperaturen.
1: In Frankrijk is zelfs op sommige plekken het asfalt gesmolten. Want dat asfalt werd dan wel tot 50 graden Celsius. Ja, hier wordt het ook warmer. Er komt een hittekoepel aan, hebben we net gehoord. Zou dat bij ons ook kunnen gebeuren?
14: Ik weet niet of hoe het asfalt van ons anders is dan van de Frans, maar dat zou dan ook kunnen gebeuren inderdaad.
1: 50 graden dan, op het asfalt.
2: Ja, ik begreep dat hier en daar al gemeten was, toch?
14: Ja.
1: En dan zijn er natuurlijk de best voor de hand liggende tips. Neem voldoende water mee. Waar kunnen we nog meer aan denken?
14: Luister naar de radio, hè, voor vertrek. Ja. Want je wil echt niet in de file komen te staan.
1: Altijd
14: met dit
1: een goed
14: weer.
1: Idee, ja.
2: Veel ijs eten.
14: Ja, toch, inderdaad. En als het om de auto gaat, ja, controleer toch even het koelvloeistofniveau. Als dat dat een beetje op niveau is. En ja, let ook op je eigen vloeistof, inderdaad. Blijf genoeg drinken. En zoek de schaduw op als het kan.
1: Nou, sterkte aan alle wegenwachters dan vandaag
14: ja,
1: en morgen.
14: Super. Ja, dankjewel.
1: Dank.
14: Zeker wel, dankjewel.
1: Steven Goud.
2: Altijd even goed, hè? Zeker via de radio, wegenwachters.
1: Ja, dank voor de diensten.
2: Zeker. De Duitse regering zet een streep door een miljardenorder voor de Nederlandse scheepsbouwer Damen. Wat betekent dat voor het bedrijf? Dat hoor je zo meteen.
15: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
16: Op zoek naar Tom Poes. Netcongestie is het zand in de raderen van onze economie. Wie verzint er een list? Dat was de hoofdvraag op de Energeia Energy Lunch. Er zijn al veel plannen en maatregelen, maar het is nog niet genoeg. Bij de Energeia Energy Lunch kwam een selecte groep energieprofessionals bijeen om te zoeken naar onorthodoxe oplossingen. Waar zitten de onverkende paden? Welke slimme ingrepen kunnen nu helpen? En wat vraagt dat van bedrijven, overheid en netgebruikers? Kijk voor de learnings uit de discussie op energeia.nl/energylunch. Energeia Energy Lunch wordt mede mogelijk gemaakt door Tennet. Connecting everyone to a brighter energy future.
17: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
18: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
19: Hoe trotseer je als toezichthouder de waan van de dag? Hoe bied je duidelijke meerwaarde?
20: Met Hemingway, het expertisecentrum voor boardmembers, opereer je constant op hoog niveau met onze praktische leerprogramma's en masterclasses. Daarbij krijg je exclusief toegang tot Goedemorgen Commissaris en ons netwerkevent Hemingway Connect. Blijf je verrijken. Ik ben René Geskes van Hemingway, bron voor commissaris en toezichthouder.
21: Thomas van Zijl.
22: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het boardroompanel over de onrust bij het Openbaar Ministerie en een gesprek met Nicole van der Meulen-Diebels, Country Manager Nederland van Yazen, een digitale zorgdienst voor medisch gewichtsverlies. Dat en meer morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
23: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
24: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
30: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
31: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
32: Nu in de BNR-app.
1: Nieuwe stikstofplannen uitgelekt. Het kabinet schrapt met een spoedwet de omstreden stikstofnorm. De olieprijs daalt naar het laagste punt sinds het begin van de oorlog in Iran. Ook de benzineprijzen kelderen. En steeds grotere auto's leiden mogelijk tot duizenden extra verkeersdoden. Deze verhalen en nog veel meer vind je nu in de BNR-app.
2: Rijn Baartmans, ANWB. Een ongeluk op de Ring van Amsterdam.
33: Ja, dat klopt. Op de A10 Ring Zuid richting de A4 bij Amsterdam Slotervaart. Er is een ongeluk gebeurd. Hierdoor is één rijstrook dicht en is je vertraging 15 tot 20 minuten. Op de A20 is het ook druk in de richting van Gouda. 15 minuten extra tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. En dan is het al heel de dag druk bij Gorkum vanwege ongelukken, pechgevallen en werkzaamheden. Nou, richting Gorkum staat het vast tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum. 25 minuten vertraging door werkzaamheden. Dan de A50 richting Apeldoorn, tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderlo, 7 kilometer met een uur vertraging. Dat komt allemaal door een kapotte vrachtauto en de rechterrijstrook is er dicht. Tot slot nog de A67 richting Eindhoven. Tussen afrit Zomeren en Geldrop liggen voorwerpen op de weg. Daardoor is de linkerrijstrook dicht en je vertraging een kwartier. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A4 Rotterdam richting Den Haag bij hectometerpaal 63,5. En de A28 Assen richting Zwolle. Daar staan ze bij 165,1.
32: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
3: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. In Wijk bij Duurstede zijn vandaag de eerste asielzoekers aangekomen in de tijdelijke noodopvang. In een sporthal is plek voor 50 tot 75 mensen die daar tot eind augustus kunnen blijven. De komst van de opvang zorgde anderhalve week geleden voor flinke rellen, waarbij onder meer het gemeentehuis werd vernield. De hitte zorgt opnieuw voor topdrukte bij de ANWB. Er zijn vandaag honderden pechmeldingen meer dan normaal. Vooral auto's met een lege accu, een oververhitte motor of een kapotte band zorgen voor extra werk. In het zuiden is het wegdek inmiddels warmer dan 50 graden. En vanwege de hoge temperaturen past het TT-festival in Assen een deel van het programma aan. Zo start vrijdag de TT-toertocht eerder op de dag en wordt de TT Night Ride geschrapt. De organisatie wil voorkomen dat mensen en motoren oververhit raken. Scholen sluiten mag nooit meer een maatregel zijn bij een volgende pandemie, vindt oud-voorzitter Rozemuller van de middelbare scholen. Hij zei bij de enquêtecommissie dat kinderen een te hoge prijs hebben betaald. Hij vindt het extra erg dat scholen ook dichtgingen om te zorgen dat ouders meer thuis bleven. Hij ziet het verband niet. En Festival de Zwarte Cross heeft dit jaar een extreme stunt bedacht. Je kunt je met een katapult laten afschieten voor een sprong over de grootste festivaltent en landen in een soort airbag, meldt Omroep Gelderland. Je vliegt 8 seconden door de lucht met 185 km per uur. Het zou lijken op de ervaring van een straaljagerpiloot. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en vanavond blijft het warm. Komende nacht daalt de temperatuur naar 17 tot 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en temperaturen van 30 tot 37 graden. In het noorden is het iets koeler met 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Ajax is nagenoeg onveranderd gesloten. 1965 punten, 1065 punten. Grootste stijger was DSM Firmini, een plus van 6,1%. De grootste daler was ABN AMRO uiteindelijk, 3% in de min. De Dow Jones staat 1,1% in de plus.
1: Overmorgen wordt het nog eens een stuk warmer dan nu. Er komt namelijk een hittekoepel aan. Ja, wat is dat, zo'n hittekoepel? Dat gaan we zo horen. Blijf bij ons.
4: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
5: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
30: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
4: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
6: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren. Van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
7: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
8: Klopt, minstens 2 dagen per week.
7: En jij?
8: Ik meestal maar 1 keer per maand.
7: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
8: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
7: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
9: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, op ons kan je rekenen. Forvis Mazar.
10: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
21: In de BNR-app
10: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
21: Download de BNR-app.
10: En blijf scherp.
32: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
1: Goedenavond. Hier in de studio is het koel. Sterkte als je buiten bent, buiten loopt of als de airco van de auto het niet doet.
2: Ai.
1: Ja, wij zijn er nog een half uur. We praten onder meer over een Europees land dat dichtbij een social media verbod voor kinderen en jongeren is. Weer eentje in de rij. En er komt een hittekoepel onze kant op in de atmosfeer. En daardoor wordt het nog warmer. Maar we gaan eerst naar scheepsbouwer Damen.
2: Duitse Defensie trekt de stekker uit een miljoenenproject voor de bouw van 6 fregatten door scheepsbouwer Damen. Vanwege vertraging en hogere kosten gaat de opdracht nu naar het Duitse TKMS. Toch was de rekening van zo'n 9 miljard euro niet de enige reden om de order te annuleren, zegt Jamie Karreman, maritiem journalist marineschepen.nl.
0: Vanaf het begin was er natuurlijk al kritiek op dat het ging om een Nederlandse scheepswerf. Dus er was in Duitsland was er al heel snel de neiging van, nou, we moeten dat niet meer gaan aanbesteden Europees. Daarnaast is het ontwerp zelf ook van die schepen, of het concept van de Duitse marine van die schepen zelf al uit 2013. Dus dat was nog voordat er allerlei drones waren. En zo zijn er meer van dat soort redenen die meespelen.
2: Mm-hmm. Maar en bovendien staat er een Nederlands vlaggetje op, omdat Dame de hoofdrol speelde.
0: Ja, dat was een aanbesteding waarbij meerdere werven meededen. En toen een Nederlandse werf won, ook al zijn er meerdere Duitse werven die daadwerkelijk gaan bouwen, het wordt allemaal in Duitsland, zou het gebouwd gaan worden. Hmm. Was er vanuit Duitsland wel kritiek op vanuit politiek en de industrie.
2: Maar is dat niet opvallend? Want de Duits-Nederlandse samenwerking is wat het leger betreft, zie je het Duits-Nederlands legerkorps, toch juist een voorbeeld van goede internationale samenwerking?
0: Nou, eigenlijk niet, want dat geldt inderdaad voor de landmacht. Het is heel normaal inderdaad dat wij Duitse tanks kopen.
11: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie hoe je team er echt voor staat?

0: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag je ze? Werk is zoveel meer dan wat je doet. Iedereen groeit als werk en well-being bij elkaar komen. Maak kennis met Colby, the Work Wellbeing Network. Make work move you. Ga naar colby.com.
1: Ook heel vaak ook gezegd dat het alleen maar aan dames ligt.
2: Ja.
1: Ja, dan kom je er niet goed uit.
2: Maar dat is niet zo. Het ligt niet alleen aan dames.
1: Nou, het is een samenwerking. Dame heeft natuurlijk wel fouten gemaakt. Dat ze een nieuw softwarepakket hadden ze. En er zijn allerlei dingen niet goed gegaan. Maar goed, aan de andere kant was er ook heel veel bureaucratie bij de Duitse defensie, waar naar nou wordt gewezen. De Financial Times schreef erover dat de Duitse de defensie papieren documenten wilde. Geen documenten in het Engels wilde, maar alleen in het Duits.
2: Oh.
1: Nou ja, meer van dat soort zaken. En de nieuwe hoofdaannemer die het zou worden, die zei ook van: we willen meer geld en we willen af van die bureaucratie.
2: Dus dat is ook wel, inderdaad, dat komt ook wel door de eisen die de Duitsers dan stelden. Thales zit ook in dit project. Ja. Heeft het consequenties voor Thales?
1: Ja, dat lijkt me wel. Zij stonden natuurlijk lang daarbuiten een beetje, omdat ja, of de hoofdaannemerschap zou wisselen van dame naar een Duitse werf, ja, dat zou voor Thales niet zo heel veel uitmaken. Het ontwerp zou hetzelfde blijven. Ze zou nog steeds de radars leveren en de software leveren en die aan elkaar koppelen. Alleen nu is het hele project geschrapt. En ze zijn natuurlijk wel al begonnen met bouwen, want het contract was in 2020 al getekend van Thales.
2: Nou zei je net al, op het zeg maar landmachtgebied verloopt de samenwerking wel goed, maar dan gaat dan gewoon puur binnen het leger, Duits-Nederlands. Voor het bouwen van dit soort schepen ligt het dus heel anders. Maar we zagen laatst ook dat gemeenschappelijk project van Duitsland en Frankrijk voor een gevechtsvliegtuig, dat ook gestrand is. Hè? Toch, opvallend.
1: Ja, die samenwerkingen binnen Europa die zijn lastig. Duitsland en Frankrijk sowieso lastig iets. En dat zit natuurlijk ook weer bij Thales, komt dat weer naar voren. Duitsland gaat nieuwe schepen bouwen en kiest dan ook niet voor Thales radars, maar voor Amerikaanse radars. Nou ja, hoe dat zich gaat ontwikkelen, moeten we ook nog maar zien.
2: Ja.
1: Maar die Europese samenwerking op industrie, op marinegebied, in de industrie, die gaat niet helemaal zoals we zouden willen.
2: Jamie Karreman, maritiem journalist bij marineschepen.nl.
3: BNR Nieuwsradio, de avondspits.
4: Ja, je hebt het vast gehoord. De Duitse defensie trekt de stekker uit een miljoenenproject voor de bouw van 6 fregatten. Sorry, ik lees de verkeerde tekst voor.
2: Want nee, maar je hebt wel goed geluisterd.
4: Ik heb wel goed geluisterd.
2: Want dat heeft Jamie net verteld.
4: En wat
2: verteld.
4: Je ook al hebt gehoord, is dat we bijna gesmolten zijn met z'n allen. Want het is ontzettend warm. Brace for impact. Het wordt de komende dagen nog heter dan het al is. De boosdoener, een zogenaamde hittekoepel, die komt onze kant op. Die hangt momenteel boven Frankrijk en beweegt richting het noorden. Meteoroloog Reinoud van der Born legt voor ons uit hoe zo'n hittekoepel ontstaat.
5: Als je het heel technisch zegt, is het een hoge drukgebied waarin hete lucht opgesloten ligt. Daar komt het woord koepel ook een beetje vandaan. Hè. Denk aan een koepelgevangenis die van binnen heel heet is. Zo moet je het zien, die hete lucht die kan er niet uit. Nou, het is in een hoge drukgebied altijd mooi weer, de zon schijnt. En zeker in deze tijd van het jaar, als die zon zo hoog staat, wordt het elke dag een beetje warmer. En als zo'n hittekoepel de tijd heeft, en dat heeft hij in dit geval, ja, dan krijg je dus daarin extreem hoge temperaturen. Gisteren in Frankrijk zelfs tot 44 graden. En het is nog maar juni.
2: Ja, en is het dan ook zo dat die hete lucht dan steeds hoger komt ook in de atmosfeer?
5: Ja, je ziet dat de bovenlucht in zo'n hittekoepel ook steeds warmer wordt. En net zoals aan de grond worden ook daar de laatste jaren steeds kleine stapjes gezet. En het record steeds een klein beetje scherper gesteld. Want ja, die hitte die breidt zich natuurlijk wel uit naar de zijkanten. Hij stroomt straks ook onze kant op vrijdag.
2: Ja.
5: Maar ook de hoogte in, inderdaad. Ja.
2: En hij komt dus deze kant op. Hij verplaatst zich dus wel een klein beetje.
5: Ja, gaat heel langzaam. Hij is al een tijd geleden vanuit de Sahara de Middellandse Zee overgestoken naar Spanje en Portugal. Die kregen het eerst met die hitte te maken. Daarna is het heel langzaam naar het noorden gekropen, richting Frankrijk. Nou, daar ligt het zwaartepunt van de hittekoepel op dit moment. En hij schuift nog steeds naar het noorden toe en komt dus vrijdag eigenlijk boven onze omgeving aan. Ja.
4: En kan je zo'n hittekoepel eigenlijk met technologie te lijf gaan? Want er wordt ook wel eens ergens regen gecreëerd.
5: Nou, laat ik het zo zeggen, er wordt gezegd

0: dat er regen wordt gecreëerd. Meteorologen die zijn daar heel sceptisch over. En die zeggen van nou, je moet daar zulke enorme hoeveelheden werk voor verzetten. Dat kan eigenlijk helemaal niet. Je kunt het wel beweren, maar dat is een ander verhaal. En een hittekoepel aanpassen, ja, dat is hetzelfde als regen maken. Je moet op zulke enorme schaal veranderingen introduceren. Dat lukt gewoon niet.
1: Nee. En dan zeg jij, die hittebel die komt uit de Sahara. Daar is het natuurlijk wel vaker zo heet. Hoe komt het eigenlijk dat die dan nu naar het noorden travelt?
0: Dat heeft te maken met de drukverdeling van dit moment. Er ligt op de oceaan een groot laagdrukgebied. En aan de voorzijde, aan de oostflank van zo'n laagdrukgebied, waait de wind zuidelijk. En die zuidelijke wind die drukt die hittekoepel stukje bij beetje naar het noorden toe. Mm. Bij ons is de wind vandaag ook zuidelijk. Morgen even niet, maar vrijdag weer wel. En daardoor kan die uiteindelijk dus ook bij ons de grens oversteken.
1: Ja, ja, het is nu al behoorlijk warm. Langzaam lopen, niet te veel in de zon natuurlijk. Rustig bewegen. Maar het wordt dus de komende dagen nog warmer, echt heet. Ja, je weet niet waar je het zoeken moet, hè?
0: Nee, er is eigenlijk geen vluchtweg op dit moment. Nee. De hittekracht, hè, dat nieuwe fenomeen wat het KNMI heeft geïntroduceerd, staat nu al op 10 in het zuiden van het land. Daar is het vandaag plaatselijk 36 graden geworden. Nou, denk op vrijdag aan temperaturen tot 40 graden. Ja, dan wordt die hittekracht natuurlijk nog een stuk hoger. Maar hoger dan 10 kan niet, want het is maar 10 op de schaal van 10. Dus vrijdag is echt zo'n dag. Ja, dan kun je eigenlijk helemaal niks.
1: Nee. Even overwegen of ik de afspraken ga verzetten. Of toch maar een duik, hè, in het verkoelende zeewater bijvoorbeeld. Niet allemaal tegelijk, mensen.
2: Nee, ik wou net zeggen, je bent niet de enige dat Niels.
1: Nee. Dat op dat idee komt. Maar er gaan hitterecords sneuvelen. Dat is zoveel als duidelijk.
0: Ja, dat is heel duidelijk. Het hitterecord voor juni staat op 37,9 graden. 27 juni 1947, bijna 80 jaar geleden. Nou, dat wordt natuurlijk verpletterd vrijdag. En ook het nationale hitterecord van 2019, 25 juli, kan onder druk komen. Dat staat op 40,7 graden. Zelfs daar moeten we met een schuin oog naar kijken aanstaande vrijdag. Zo extreem is het wel.
1: Heel kort nog, Reinoud. Krijgen we er in de toekomst meer van dit soort zogeheten hittekoepels? Door de klimaatverandering of niet per se?
0: Ja, de lat ligt minder hoog, hè. Door de klimaatverandering beginnen we met een hogere basistemperatuur. Dus het gebeurt makkelijker. Je kunt het zo zien. Er komen meer ballen voor het doel, dus ze vallen er ook makkelijker in.
2: En dat zei meteoroloog Reinoud van der Born.
1: De temperaturen van het wegdek soms boven de 50 graden. Zijn er nog mensen onderweg en soms staan ze stil. Rijnbaard Mans bij de ANWB.
3: Ja, dat klopt. En we hebben veel pechgevallen en ongelukken gezien vandaag. Nu nemen de files langzaam maar zeker af. We duiken zojuist onder de 100 kilometer in totaal. De meeste files staan nog geconcentreerd rond de drie grote steden en Gorinchem. Maar ook een file in het zuiden op de A67 Venlo richting Eindhoven. Tussen Alfrit Zomeren en Geldrop kun je er een half uur bij optellen. Dat komt door een kapotte vrachtauto. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A1 Amsterdam richting Amersfoort, bij hectometerpaal 13,5. En de A28 Assen richting Zwolle, daar staan ze bij 165,1.
4: Tech Update.
2: En dit keer is het Duitsland dat weer een stap dichterbij een social media verbod voor jongeren is. Donnerbakker namens de techredactie, goedenavond.
5: Goedenavond allebei.
2: Ja, wat is er precies bekend geworden?
5: Een aantal zaken. De Duitse overheid die heeft een groep met experts aangesteld om advies uit te brengen over dit onderwerp. Want dat wilden ze vanuit politiek toch best wel graag voordat ze erover gaan debatteren. En die commissie die kwam vandaag met 56 aanbevelingen om een strategie op te stellen om kinderen en jongeren online te beschermen. Nou, daar staat dus van alles in. Maar de twee hoogtepunten zijn dus wel aan een social media verbod voor kinderen onder de 13 jaar. Maar ook een systeem gericht op beperking invoeren op bepaalde delen van apps en leeftijden. Dus dat je bijvoorbeeld als je 16 bent, mag je bepaalde delen van Instagram niet meer gebruiken. En dan als je iets ouder bent, dan nog wel. En dan na 18 gaat het helemaal open.
2: Dat lijkt me nog best moeilijk te organiseren. Bepaalde delen niet gebruiken.
5: Dat denk ik ook. En daarom is de algehele voorkeur ook gewoon een algemeen verbod. Ik kan me ook voorstellen dat ze daarvoor gaan. Maar goed, hè, het is een breed advies. Nu ligt de bal dus bij de partijen die hier een besluit over moeten gaan nemen. Maar we weten al dat de regerende partijen hier echt wel voorstander voor zijn. Dus CDU, CSU en SPD. Zij willen de jeugd beschermen door een vuist te maken tegen tegen online content zoals nepnieuws, AI-content, geweld en pornografie. En een verbod lijkt dus niet heel ver weg meer, want daarmee volgt Duitsland dus de lijn van een hele waslijst aan landen.
2: Ja, inmiddels is het best een lange lijst.
5: Nou, er komt die: Australië, Frankrijk, Canada, Denemarken, Spanje, Slovenië, Oostenrijk, Indonesië en sinds kort het Verenigd Koninkrijk. Hebben dus al een verbod of zijn daarmee bezig. En hier in Nederland wordt er ook over gesproken, maar het is nog wel een stukje verder weg, want de regeringspartijen willen dan wel een verbod, lezen we in het regeerakkoord. Maar ja, er wordt gewacht op een soort Europese lijn die we moeten gaan volgen. Ja. Volgens onderzoekers van de Universiteit Amsterdam is het wel mogelijk om het op het eigen houtje te doen. Maar ja, de uitvoering is wel lastig, want je moet leeftijd controleren. En dat is een gevoelig puntje, want welke data ga je verzamelen? Hoe doe je dat? En waar sla je het veilig op? Nou, dat zijn vragen waarin heel Europa momenteel over nagedacht wordt.
2: Dan naar Apple. Apple gaat, in eigen woorden, betere en ook meer content uitbrengen op hun streamingsplatform Apple TV.
5: Ja.
2: Ik kijk er wel eens naar, hoor.
5: Ik wou zeggen, wat kijk je dan zo?
2: De Morning Show heb ik gekeken.
5: Ja.
2: Apple TV.
5: Ook leuk. En Niels, toevallig?
1: Nee. Moet ik dat gaan doen?
5: Nou, als het aan Apple ligt wel. Dus komen er met een heleboel meer content. Dus niet meer iPhones, Macs en software. Nee, ze willen dus films en series nog meer gaan maken. Nou, we kunnen het onder meer ook nog kennen van de F1-film van onlangs. Of Killers
2: of the Flower Moon.
5: Nou ja, je moet er ook van houden, zeg ik erbij. Ted Lasso, die voetbalserie.
2: Ja, die heb ik wel gezien.
5: Nou, kijk aan. Maar ja, ze lijken dus die productie flink op te willen schroeven. Dat maakte het hoofd van de Entertainment en Media divisie bekend bij Reuters. De nieuwe content zal van Apple dan deels in de bioscoop moeten verschijnen of exclusief op Apple TV. Eén titel waar we al weten dat ze mee bezig zijn is het vervolg op die F1-film. Dus je krijgt nog een herkansing, mocht je willen zien. En binnenkort nog veel meer aankondigingen, kan ik me voorstellen. Maar ja, dat is overigens dan weer geen garantie op succes. Want Netflix hanteert al een beetje een soort strategie van we see what sticks. Dus ik gooi gewoon een heleboel dingen tegen de muur. En als er niets blijft plakken, nou, dan hebben we een gelukje. Oftewel, ik maak gewoon heel veel content. Er zit altijd een hitje tussen. Dat is iets wat Disney dan ook een soort van wilde gaan doen een paar jaar terug. Dus ik kreeg heel veel Marvel en Star Wars shows, nou, die vloegen niet helemaal aan. Nou, daar voelt Disney nu nog wel de pijn van. Niet alleen financieel, maar ook binnen de reputatie. Dus het is hopen dat Apple dan toch een beetje heeft afgekeken bij Disney hoe het dan weer niet moet.
2: Maar die concurrentie op die streamingsplatform, de makers bedoel ik, hè?
5: Ja.
2: Die is toch moordend? Want ja. Netflix en zo, die maken hele succesvolle eigen merkseries.
5: Ja, zeker weten. En HBO is ook, staat dat meer, denk ik, bekend als een kwaliteitsplatform. Dus dat maakt het ook zo lastig. Maar ik kan me ook voorstellen dat je een beetje wil meedingen in die entertainment-industrie waar ze al in zitten. En we krijgen een nieuwe CEO, John Turnus. En die heeft gezegd, ik vind dit helemaal een goed idee, dus ga dit vooral doen. Ik denk dat dat ook een beetje een soort, oké, we willen een nieuwe richting op met Apple, laten we dit maar gaan doen.
2: Oké, dan is er nog nieuws uit de videogamewereld. De prijs van het aankomende spel GTA 6 is bekendgemaakt. Nou, wat gaat dat kosten?
5: $80 voor één game, heeft Take-Two Interactive bekendgemaakt, de uitgever achter de game.
2: Is dat heel veel? Ja, weet ik gewoon niet.
5: Ja, redelijk. Zeg maar, je hebt een AAA-titel, dat is dit dan. Dus dat is de grote bedrijven die heel veel geld in een game kunnen pompen. Nou, dat was gemiddeld altijd een eurotje of 60 tot 70. Nou, zij gaan er nu een stapje bovenop doen met 80.
2: Maar dat zal de echte fans dat extra tientje niet tegenhouden.
5: Nee, zeker niet.
1: Daarom kost het ook zoveel.
2: Ja.
5: Nou ja, zeker, want er ging het gerucht dat het zelfs $100 zou gaan worden. Nou ja, toen zei iedereen ook al, ja, het is veel, maar ja, hè, dit is de game der games, dus dat willen we wel gaan doen. Nou, Rockstar denkt, we maken er 80 van, is het ook al redelijk flink. Nou ja, en dan zijn er nog een aantal meer dingen bekend, maar laten we eerst even in de sfeer komen.
2: Ja.
5: Ja, wat horen we hier, Niels? Jij bent klassieklover.
2: Franse disco uit de jaren 80.
5: Ja. De Pointer Sisters met Hard Together.
1: Oh.
5: Ja, zeker.
1: Oh, even laten staan.
5: Nou, van de tweede trailer is dit. Ik hoef jullie niet meer uit te leggen. Het grootste entertainmentproduct ooit moet het gaan worden. En vannacht is het dan eindelijk zover. Je kunt hem alvast pre-orderen, oftewel vooruit bestellen. Daar zitten we al heel lang op te wachten, want de game is 2 keer uitgesteld en is al 10 jaar in ontwikkeling. Maar nu is het dan eindelijk het geval. Want Take-Two maakt ook bekend, 19 november komt hij echt.
2: Ja, dus komt hij echt. Maar hij is al heel vaak echt gekomen.
5: Ja,
2: en dan weer uitgesteld.
5: Maar ik durf wel te zeggen, als je nu echt kan gaan bestellen en dat soort zaken, dat het serious business is. Voor de verzamelaar 1 minpuntje. Je krijgt hem, als je hem digitaal moet je hem kopen. En als je hem fysiek koopt, krijg je geen schijfje, alleen het hoesje, dus plastic case. Ja, is voor verzamelaar collega Joe van Buurik een beetje vervelend. Maar goed, die kan in ieder geval op november mee aan de slag.
1: En je moet hem dus downloaden, daar komt het weer.
5: Ja, in zekere weten.
2: Voor $80, dankjewel. Donnerbakker.
4: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
6: Make Europe great again.
1: Ja, en
2: het Frans-Duitse defensieconcern KNDS heeft woensdag zijn plannen voor een beursgang in Parijs en Frankfurt aangekondigd.
1: Frans-Duitse als visser binnen Europa vaak een waar langs weinig beslist kan worden. Dat ging laatst nog mis met dat gevechtsvliegtuig. Ja. Nu gaat het toch wat soepeler, zegt Europa-verslaggever Michal van der Toorn.
7: Ja, en wat Jamie net zei, hij heeft natuurlijk helemaal gelijk dat die Europese defensiesamenwerking af en toe stroef gaat. Al helemaal tussen landen die hun eigen productie graag willen beschermen en blijkbaar nog liever Amerikaanse radars kopen dan een keer samen te werken. Maar goed, dat wordt natuurlijk wel aangejaagd. We weten, Amerikanen zien graag een sterke Europa. Europa zegt oké, dat willen we ook wel. En nou, deze beursgang is toch wel een klein stapje in de goede richting, denk ik.
2: Ja, dat kun je wel zeggen. En die beursgang, ja, past dat in een trend?
7: Ja, misschien eerst even wat voor bedrijven het nog is. Want inderdaad, ze maken dus bijvoorbeeld die Leopard 2-tank. Ook wel een belangrijke tank in de oorlog in Oekraïne. Het is in 2015 ontstaan door een fusie tussen een Frans en een Duits bedrijf. En we hoorden 2 dagen geleden dat ze een belangrijk obstakel voor een beursnotering uit de weg hebben genomen. Want ze hebben namelijk het eens geworden hoe ze de strategie en het bestuur gaan inrichten. Mm. Daartoe was ook een gezamenlijke verklaring. Ze gaan samen aandeelhouder worden. Nu zijn de aandelen 50% van de aandelen nog in handen van de Franse staat, maar nu wordt het 40% voor Frankrijk, 40% Duitsland en dan 20%
2: voor beleggers.
7: En dat neemt dan gelijk ook een beetje die strijd weg. Ze zijn gewoon gelijke. Ze kunnen als gelijke beslissen over het bedrijf. En het is ook een dubbele beursgang in 2 steden.
2: Nou ja, en we hadden natuurlijk, wat is het alweer een jaar geleden? Weet ik eigenlijk niet, dat Tsjechische defensiebedrijf.
7: Ja, dus inderdaad, je vroeg naar een trend. Zeker. Begin dit jaar ging CSG naar de beurs. Een Tsjechisch inderdaad bedrijf. Een grote beursgang. De grootste beursgang in de defensiesector ooit. Zij hebben een waarde van 25 miljard euro bereikt. Ja. En ook in oktober ging een scheepbouwer ook naar de beurs. Een Duitse scheepbouwer, ook in Frankfurt. Dus we zien wel, de defensiesector groeit natuurlijk door de grote vraag die er is in Europa. En ze worden dus ook wat kapitaalkrachtiger.
1: Ja, en dat was Michal van der Toorn. Wil je meer Europees nieuws? Nou, dat heb ik dan nog voor je. Want dat is deels ook uit Nederland. De Nederlandse ex-minister Kajsa Ollongren is benoemd tot secretaris-generaal van de Europese Dienst voor Extern Optreden. Dat is zeg maar de diplomatieke dienst van de Europese Unie, die onder meer banden onderhoudt met landen buiten de EU. Ze is benoemd door Kaja Kallas, de Europese commissaris voor het buitenlandbeleid, de hoge vertegenwoordiger van Nederland van Europa in het buitenland. Haar leiderschap zal een grote aanwinst zijn bij het aanpakken van de uitdagingen die voor ons liggen. Ja. Bij de Telegraaf lezen we dat het ondertussen rommelt tussen Kallas en von der Leyen.
2: Daar horen we straks meer over. Tenminste, de komende dagen.
1: De komende dagen ongetwijfeld. Wil je meer Europees nieuws, wou ik nog zeggen, kijk dan in onze podcast Make Europe Great Again.
2: Want hier gaat BNR Beurs verder met Maxime van Meel, Jelle Maasbach. Zij praten over een enorme investering. Hou je vast, $2300 miljard. Nou, waar gaat die heen? Ik zou luisteren. Fijne avond.
8: Hoi. We zitten inmiddels op 500 afleveringen van de Technoloog. Honderden fascinerende, boeiende gasten. Duizenden bijzondere inzichten over technologie, innovatie en verandering. Als een van de eerste podcasts van Nederland kijkt de Technoloog al jaren vooruit. Voor de volgende 500 afleveringen zoeken we een partner die dezelfde blik op de toekomst deelt. Zodat we samen de toekomst vorm kunnen geven. Neem contact op via technoloog@bnr.nl.
9: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag? Morgen? Volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenclen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenclen. LANCLAN.nl.
10: Met het Interpolis Bouwadvies kreeg ondernemer Thomas de Boer inzicht in de juiste stappen. En kon hij in één keer de juiste keuzes maken voor zijn nieuwe beachclub. Zo voorkwam hij verrassingen achteraf. Ook weten hoe je je optimaal voorbereidt op nieuwbouw of een verbouwing? Lees het op partner.bnr.nl/interpolis.
9: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenclen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenclen. LANCLAN.nl. Beleggen in vastgoed betekent aankopen, financieren, onderhouden, box 3, box 2, belastingen, huurders, lekkages, verduurzamen of Annexum. Annexum beheert al 25 jaar Nederlands vastgoed. Wel het rendement, niet het gedoe. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
11: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
12: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
11: Bikeshift, de beste bezorgers, beter geleverd.
12: Houdt uw verouderde software u tegen? Plan een vrijblijvend adviesgesprek in op slimsoftwarenabouwen.nl.
13: BNR Verkeer. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De dagelijkse files nemen snel af. Er staan nog 70 kilometer file bij elkaar. De langste files staan op de A27 Breda richting Gorinchem. Tussen Werkendam en Gorinchem 20 minuten vertraging door werkzaamheden. A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen knooppunt Paalgraaf en knooppunt Bankhoef 10 minuten. En op de A67 Venlo richting Eindhoven staat de vrachtwagen met pech. Tussen afrit Zomeren en Geldrop 20 minuten oponthoud.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
14: Goedenavond, ik ben Afte van der Meijs. In Wijk bij Duurstede zijn vandaag de eerste asielzoekers aangekomen in de tijdelijke noodopvang. In een sporthal is plek voor 50 tot 75 mensen die daar tot eind augustus kunnen blijven. De komst van de opvang zorgde anderhalve week geleden voor flinke rellen, waarbij onder meer het gemeentehuis werd vernield. De hitte zorgt opnieuw voor topdrukte bij de ANWB. Er zijn vandaag honderden pechmeldingen meer dan normaal. Vooral auto's met een lege accu, een oververhitte motor of een kapotte band zorgen voor extra werk. In het zuiden is het wegdek inmiddels warmer dan 50 graden. En vanwege de hoge temperaturen past het TT-festival in Assen een deel van het programma aan. Zo start vrijdag de TT-toertocht eerder op de dag en wordt de TT-night ride geschrapt. De organisatie wil voorkomen dat mensen en motoren oververhit raken. Scholen sluiten mag nooit meer een maatregel zijn bij een volgende pandemie, vindt oud-voorzitter Rozemuller van de middelbare scholen. Hij zei bij de enquêtecommissie dat kinderen een te hoge prijs hebben betaald. Hij vindt het extra erg dat scholen ook dichtgingen om te zorgen dat ouders meer thuis bleven. Hij ziet het verband niet. En Festival de Zwarte Cross heeft dit jaar een extreme stunt bedacht. Je kunt je met een katapult laten afschieten voor een sprong over de grootste festivaltent en landen in een soort airbag, meldt Omroep Gelderland. Je vliegt 8 seconden door de lucht met 185 km per uur. Het zou lijken op de ervaring van een straaljagerpiloot. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en vanavond blijft het warm. Komende nacht daalt de temperatuur naar 17 tot 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en temperaturen van 30 tot 37 graden. In het noorden is het iets koeler met 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Zometeen een nieuwe BNR Beurs waarin we het hebben over Japan. Dat geeft in totaal 2300 miljard dollar uit. En groot deel daarvan gaat naar de chipindustrie. We zoeken uit of dat nu goed of slecht nieuws is voor de Nederlandse chippers. Tot zo bij BNR Beurs.
15: Eerder stoppen met werken voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis. Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
16: Inkomsten die verdwijnen naar onderhoud. Wetgeving die continu verandert. Tja, vastgoed. Je moet er maar zin in hebben.
17: Ontdek Obli en laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7%. Maandelijks uitgekeerd.
16: Obli. Meer rust, meer rendement.
18: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
16: Kozijnen. Meer rust, meer rendement. Obli.nl. Met AU en EY.
19: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
20: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, op ons kan je rekenen. Forvis Mazaar.
0: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
21: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Maxime van Meel.
22: Wat fijn dat je nog niet bent weggesmolten. Groetjes vanuit onze studio met Airco. Woensdag 24 juni, de dag dat we het moeten hebben over defensieaandelen. Die smolten namelijk wel weg. Allemaal omdat Duitsland een project cancelt.
23: Germany's defense minister Boris Pistorius now wants smaller ships for the German Navy rather than the planned world's largest frigate.
22: En die defensieaandelen krijgen er ook nog eens een collega bij.
24: KNDS announcing that intention to proceed with an IPO to consist of the sale of to about 20% of that company.
25: Daar hoor je straks alles over. En dan hebben we het ook over Japan. Dat gaat gigantisch veel geld investeren.
20: De komende 14 jaar gaat Japan gigantisch investeren. Het land pompt $2300 miljard in de economie. En dat geld gaat naar kunstmatige intelligentie en de chipsector.
25: Deze aflevering kijken we welke beursbedrijven daarvan profiteren.
22: Hoor je ook waarom een chipbedrijf met een omzetgroei van dik 90% keihard wordt afgestraft.
25: Wall Street staat in het groen. De Amsterdamse beurs sloot net in de min, 0,03%. Eindigt op 1065 punten. Grootste daler is ABN AMRO met 3%. Aan de beursdag doornemen en dat doen we met Nico Inberg van De Aandeelhouder. Welkom.
26: Goedemiddag, mannen.
22: Goed dat je er bent. Ik wil beginnen met een man die toch niet met pensioen gaat. Masayoshi Son, CEO van SoftBank, die had gezegd: ik stop op mijn 70ste. Nou, de beste man is 68, dus dan zou je denken, dat moment komt te snel aan. Maar hij wil nu toch een jaar of 10 of zelfs langer doorgaan als de baas van SoftBank, zegt hij. Ik heb geen tijd om met pensioen te gaan. Al dus de beste man. Jammer voor zijn vrouw en kinderen, maar hij wil het dus niet rustiger aangedoen. In plaats daarvan wil hij van SoftBank het meest toonaangevende AI-bedrijf maken en nog veel meer investeren. Nico, is het slim dat zo'n man dan nog veel langer blijft zitten? Dat het zeg maar een soort van Mark Zuckerberg wordt, waar je niet meer niet van afkomt?
26: Hij wil natuurlijk niet weg. Begin deze week hadden we de CEO van Bezi op bezoek bij de aandeelhouder. Die man is 73, maar die zit vol leven. Er gebeurt ontzettend veel in die hoek, in die AI-hoek. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat die mensen denken van, nou, ik ga gewoon niet weg, ik ga door.
25: Ik ga al even.
26: En ze hebben heel veel kennis, hè?
25: Ja, dat kun je ze zeker aanrekenen. Na 70 jaar. Ik ga even vroegtijdig naar Wall Street, want daar deed het Nederlandse biotechbedrijf Unicure een uitgifte van nieuwe aandelen. €200 miljoen haalden ze ermee op. En die aandelen die zijn dan ook zeker wel gewild, helemaal na vorige week. Toen hoorden ze tegen de verwachting in dat de Amerikaanse toezichthouder waarschijnlijk een medicijn van hen gaat toestaan. De koers van Unicure die steeg toen met 80%. En dat maakt deze uitgifte dan ook wel weer een beetje een standaardprotocol om gewoon de kaspositie te versterken.
22: Gaan we door naar Cerebras, dat is een ontwerper van AI-chips. Dat kwam met de kwartaalcijfers en daar werd naar uitgekeken, want het waren de eerste sinds ze naar de beurs gingen. Nou, om met het goede nieuws te beginnen, de omzet van Cerebras steeg met 92%. Verder werd het verlies verkleind. Het was echt een stuk minder dan waarop analisten rekenden. En ook de omzetprognose zag er beter uit. Maar, en ik denk dat beleggers daar zwaar aan tillen, de bruto marge valt terug. Hebben het bedrijf verwacht voor het hele jaar een bruto marge van 38-41%. Dat is echt veel minder dan de 47% van het eerste kwartaal. En ook aanzienlijk minder dan de concurrentie. Nvidia heeft namelijk een marge van zo'n 75%. En bij AMD ligt het rond de 55%. Al houdt deze analist toch nog vol dat het best prima is.
27: Actually, things look pretty good to me. So, Cerebras has told us that gross margins are going to come down a bit. That's the OpenAI deal. But that was expected. Where, you know, numbers were a little bit unexpected. Their hardware sales were better than, at least I thought they were going to be.
22: Beleggers zijn het daar totaal niet mee eens. Het aandeel staat op dit moment 16% in de min.
25: Ja, en hij blijft wel verdedigen, maar misschien is dat omdat hij een koopadvies heeft uitstaan voor het aandeel.
22: Ik denk
25: en
22: dat
25: hij
22: dat
25: zegt,
22: wel meespeelt.
25: Dat is $270 waard en het staat nu op 190. Dus nog even te gaan, meneer. Nou, nog even wat luchtigers. Wat dacht je van een nieuw product dat Meta gaat aanbieden? Ja, Mark Zuckerberg die ziet dat andere techbedrijven een succes hebben en doet hij meteen wat hij het beste kan. Dat succes gewoon keihard kopiëren. In dit geval zag Meta de miljarden dollars die er werden uitgegeven op Polymarket en Kalshi. Je weet wel die goksites die zichzelf liever prediction markets noemen. Ja hoor, Meta komt met een eigen prediction market. Daar kwam de New York Times achter. Arena, zo heet het project voorlopig intern. En om zoveel mogelijk mensen naar binnen te lokken, ja, gok je in het begin niet met echt geld. Vooralsnog is het idee dat je een soort videogamepunten gebruikt. Het is gewoon nepgeld, maar het zal Meta niet zijn. Op termijn is niet uitgesloten dat je wel echte knaken moet gaan inleggen.
1: Zuckerberg lijkt dus ook iets te willen. Met de, naar eigen zeggen bij Meta, ruim 3,5 miljard wereldwijde gebruikers die Meta op een dag bereikt. Die willen blijkbaar gokken, denkt Zuck. Maar ja, om aan te geven dat hij nu echt van alles tegen de muur aan het smijten is om te zien wat blijft er plakken. Ze zijn ook met een nieuw foto-appje bezig. Dat meldt de New York Times erbij. Waarmee je met AI dingetjes kan genereren.
2: Ja, leuk.
25: Ja, tech-collega Joe is dus ook sceptisch hierover. Straks hebben we het over Japan. Dat gaat dik 2000 miljard investeren. Onder meer in de chipindustrie. Is dat nu goed of slecht nieuws voor ASML en consorten?
22: En geen grap, president Trump gaat een onderzoek instellen naar de hoge benzineprijzen.
3: President on his Truth Social platform attacked the big oil companies for not cutting prices in line with the falling price of oil.
25: Maar eerst naar de defensiesector. Rheinmetall, CSG, Hensoldt, Renk en collega's, allemaal verliezen ze. Het heeft te maken met de Duitse overheid, die annuleert een enorme bestelling.
4: Duitsland lijkt zich terug te trekken uit het plan om 6 fregatten te kopen van de Nederlandse scheepsbouwer Damen, meldt Der Spiegel onder andere. Volgens bronnen is er sinds de overeenkomst die al 6 jaar geleden werd gesloten meer dan 2 miljard euro uitgegeven aan de bouw van die F-126 fregatten, de Neder-Saxen-klasse. Door die hoge kosten zien veel Duitse parlementariërs het plan dus niet meer zitten.
25: En hoofdaannemer van dat plan was en die bestelling was Rheinmetall. Angst onder beleggers is meteen dat al die defensiecontracten toch niet zo heilig zijn als ze eerst leken. Ze vluchten dus weg uit Rheinmetall. Dat verliest 19%. Maar ook een hoop sectorgenoten die gaan mee. CSG bijvoorbeeld 6% en het Duitse Hensoldt en Renk zelfs tot 7%. Nico, hoe heilig is die defensiesector nog?
26: Nou, die is wel heilig, want er gaat heel veel geïnvesteerd worden door de, met name Europese overheden, zeg maar de NAVO-landen, de komende decennia eigenlijk. Alleen, ja, beleggers komen hier wel een beetje achter dat de overheden zijn ook niet gek, want het is overheidsgeld. En ze letten wel een klein beetje op de kleintje in die zin dat ze niet alles maar zo gaan uitgeven. Dit was een project wat gewoon liep A uit de hand. En het eerst al bij Damen ging het niet goed, die hebben er een zoontje van gemaakt. Nou, toen zou Rheinmetall het overnemen, maar die wilde daar heel veel geld voor extra. En nou ja, uiteindelijk hebben die Duitsers gewoon gezegd, nou, dat gaan we niet doen. Dit kost ons te veel, we gaan het op een andere manier doen. We kopen, want ze hadden er hier 6 besteld van die grote. Ze gaan nu 8 kleinere bestellen en die worden dan ondergebracht bij een concurrent. Bij, hoe heet het, ThyssenKrupp. Die krijgt waarschijnlijk die opdracht voor 8 van die kleinere boten. En dat is ook een stuk minder geld. Maar ze blijven wel investeren, hoor, die overheden. Alleen dit is wel een beetje ja, kijk, die defensiesector ligt al een tijdje onder druk, omdat de hype er een beetje af is. Zeg maar anderhalf jaar geleden zijn die aandelen allemaal fors gestegen. Mind you, Rheinmetall komt van de 100 euro in 2022. Is gestegen tot, voor mij, boven de 2000. En ja, nu zie je het gewoon het sentiment daar keren. Beleggers halen daar hun geld weg, gaan naar AI-aandelen bijvoorbeeld. En dan zie je dat als er dan een keer slecht nieuws komt, dan krijg je een tikje omlaag.
25: Ja,
26: maar uiteindelijk is het, denk ik, als ik nog even kijk naar het niveau nu, staat rond de 950 euro. Met de opdrachten die ze hebben voor de langere termijn, is dit nu niet heel duur meer.
25: Nee. Maar aan de andere kant, is 1 opdracht die geannuleerd wordt. Goed, een al grote opdracht, maar dan nog.
26: Ja.
25: En Rheinmetall gaat 19% omlaag. Is dat niet een teken dat die defensiesector misschien, ja, iets te ver op de zaken vooruit heeft gelopen?
26: Ja, het is denk ik nu meer een teken dat er een paar partijen in zitten die denken van, nou, ik wil er niks van mee te maken hebben. Ik wil eruit. En ik vind er genoeg geweest. Dus het is, kijk, dit is een, ik zie dit een beetje als het slotstuk van een wat langere daling vanaf die 2000 euro. We hebben ook best wat, ja, slecht nieuws gehad de afgelopen maanden uit die sector. Hè? Ja. Bijvoorbeeld dat Tsjechische CSG wat met allemaal slechte berichten kwam. En dat gaat toch een beetje in die hele sector zitten. Dus de hype is eraf. En die bedrijven moeten nu laten zien dat ze inderdaad dat ze geld kunnen verdienen. En dan moet je niet meer slecht nieuws komen.
25: Is zo'n grote uitslag misschien ook een teken dat ze te afhankelijk zijn geworden van Duitsland als groot defensieland hierin?
26: Nou, enigszins natuurlijk wel. Kijk, Rheinmetall is een beetje een proxy voor die hele defensiesector. Dus het geeft ook wel aan dat de hele sector, dus al die aandelen, die krijgen een tik mee vandaag. Behalve dat andere aandeel wat die nieuwe opdracht krijgt. Die steeg vandaag 15%. TKMS is dat. Maar dat is wel een beetje, denk ik. En goed, we zullen zien hoe het verder gaat. Kijk, die bewapening, herbewapening, die gaat wel door. Het is natuurlijk wel een beetje de Oekraïne-oorlog, die draait wel een beetje. Misschien dat er ook mee te maken heeft dat we jaar geleden heel bang waren voor Rusland. En nu liggen die Russen te kruperen daar. Dus Oekraïne gaat dat gewoon winnen natuurlijk. Dus misschien dat er ook een beetje in zit. Dat we denken van, zo nodig is het ook weer niet.
22: Maar misschien dat beleggers er ook achter komen dat die landen wat meer onderhandelingspositie hebben. Dus dat uiteindelijk gevolgen gaat hebben voor de marges. Maak je daar als belegger in defensiebedrijven dan uiteindelijk ook zorgen om dat die marges misschien wat meer onder druk komen te staan?
26: Ja, dat zou best eens mee kunnen spelen. Die winstmarges waren best hoog voor een bedrijf wat gewoon dingen maakt. Nu is het wel zo dat in die defensiesector, ook bij defensie, bedrijven, daar werd altijd goed verdiend. Want ja, die onderhandelingen met het leger en met de regering, dat was altijd makkelijk, hè? 5% erbij elk jaar, bij wijze van spreken. Maar ze moeten toch wel een klein beetje oppassen. Want je ziet wel dat overheden toch wel wat voorzichtiger zijn dan iedereen eerst dacht. En dat is op zich heel verstandig en ook goed voor de belastingbetaler. Want ja, het moet wel betaald worden uit de algemene middelen natuurlijk.
2: Maar hoe terecht is het dat sentiment dan omslaat? Want je kan ook zeggen, Oekraïne krijgt wel meer gedaan tegen Rusland, maar dat betekent niet dat Europa opeens geen aandacht meer heeft voor die defensiesector, toch?
26: Nee, dat is ook zo. Kijk, die daling vandaag is overdreven. En dat zul je altijd zien op de beurs. Op het moment dat iedereen eruit wil, gaat het aandeel harder omlaag dan gedacht. Zal waarschijnlijk de komende dagen wel een herstelletje komen. Maar vaak wil iedereen tegelijkertijd eruit door dezelfde deur. Dan krijg je dit soort dingen. Maar in principe is dit gewoon, het is vervelend. Maar het bedrijf gaat er niet kapot aan of zo.
2: Er speelde trouwens meer in de defensiesector. Een beursgang van KNDS, dat is een Frans-Duitse partij die tanks en munitie maakt, vooral bekend van de Leopard-tanks, krijgt een notering in zowel Frankrijk als Duitsland.
24: The IPO will consist of the sale of up to about 20% of the company. Of course, there's that joint ownership between Germany and France, both governments taking a stake in this defense company.
2: Nico, KNDS is het zoveelste defensiebedrijf van de afgelopen maanden dat naar de beurs gaat. Wanneer worden het er te veel?
26: Nou, dat weet ik niet, maar die mensen zullen wel even balen vandaag, denk ik. Ja. Want die hebben er meer last van dan Rheinmetall, want dat komt hun heel slecht uit. Nou, er zijn er best veel. Kijk, het hangt ook een beetje af van wat ze precies doen. Hoe ze in de wedstrijd zitten, met wat voor cijfers ze komen en hoeveel omzet en groei ze hebben de komende jaren. Volgens mij gaan deze mensen uit van 30% groei. Dus het is ook wel een behoorlijk bedrijf, volgens mij, waarde van 15 miljard. Dus er kunnen er altijd meer bij als ze maar met goede cijfers komen. En als ze maar een goed verhaal hebben, dan maakt het niet zo heel veel uit. Maar je ziet wel dat misschien ook dit, hè, als je denkt van oké, er komt er weer in aan, dat er bij die andere bedrijven daar wat minder appetite is om die aandelen te kopen.
2: Ja, maar het blijft ook natuurlijk een beetje een timing ding. Als je aan het begin die eerste maanden het een beetje slecht doet, dat is altijd toch een achterstand waar je mee begint. Als je kijkt naar die defensiekoersen, Rheinmetall 40% in de min het afgelopen jaar, CSG sinds hun beursgang 60% gedaald. Is dit dan wel de timing om naar de beurs te gaan als defensiebedrijf?
26: Nee, die zijn te laat. Die hadden duidelijk eerder moeten zijn. Die hadden eigenlijk al een jaar geleden moeten zijn. Kijk, die Tsjechen hebben het goed gedaan. Die waren op het moment dat iedereen dat aandeel nog wilde hebben. Die gingen volgens mij ook meteen van de 35 naar de 40 of zo. Maar dat is inmiddels, die hadden allerlei vervelend nieuws. Dus daar is iedereen nu uit. Niemand wilde wat meer te maken hebben. Maar dit is best een degelijk bedrijf. En ja, ze hebben gewoon pech. Ze hadden dat een half jaar of een jaar eerder moeten doen. Maar ja, het is wat het is. En ze kunnen ook wel wachten. Maar ja, als je nog langer wacht, dan komen ook allemaal AI-IPO's aan. Dus als je geld nodig hebt en naar de beurs wil, dan kan je beter zo snel mogelijk zijn nu.
5: BNR Beurs.
22: $2,3 biljoen, oftewel $2,300 miljard. Dat is het bedrag dat Japan in de eigen economie gaat investeren de komende 14 jaar. Het is onderdeel van het grote economische plan van premier Takashi. Zij wil dat enorme bedrag investeren in kunstmatige intelligentie en halfgeleiders, maar ook in andere belangrijke sectoren, zoals defensie, ruimtevaart en scheepsbouw. Geldt dat de economie van Japan een zwengel moet geven, maar ook heel wat beursbedrijven. Dat is voor zo'n grote economie, Nico, een serieus bedrag. Had Japan dat ook echt nodig?
26: Ik weet niet of ze het nodig hebben. Ja, ze willen meedoen internationaal. En je moet niet vergeten dat Japan vroeger was dat een van de koplopers op technologiegebied. En met name in de jaren 80. Voor jouw tijd, dat weet ik, maar dat is lang geleden. Maar toen was Japan echt de nummer 1 op technologiegebied. Ook met bijvoorbeeld de chipindustrie. En dat hebben ze eigenlijk allemaal verloren aan andere landen in de regio. Taiwan, Korea, die hebben dat overgenomen. En Japan die baalt daarvan. En die willen ook hun eigen economie weer een push geven. En dan met name in die technologiehoek. Want dat is wel hun. Dat was altijd wel hun dingetje. Dus of ze het nodig hebben, weet ik niet. Maar ze willen het wel. En er gaat dus heel veel geld geïnvesteerd worden.
22: En het zijn dus ook de goede sectoren waar de premier op inzet, als ik jou zo hoor.
26: Nou ja, dat is wel waar te doen is natuurlijk. Iedereen, kijk maar naar SpaceX, naar die IPO. Iedereen is bezig met AI, iedereen is bezig met chips. En we zijn bezig met de ruimtevaart. Dat zijn precies de sectoren waar je nu moet zijn. En waar de komende decennia heel veel geld verdiend gaat worden. En uitgegeven gaat worden. Dus als je wat wil, dan kan je beter daar zitten dan bijvoorbeeld nu op Defensie.
22: Als je het vergelijkt met de huizenmarkt, is dat de visgraatvloer en de metalen zwarte deur, zeg maar, op het gebied van beleggen.
26: Jij komt vaak het gooien, hoor ik.
22: Nou, hebben wij ook gewoon de namens voor, dat kan ik je melden. Hey, Nico, die grote ontvanger is de chipindustrie. Zet ze hiermee de Nederlandse chipindustrie dan weer uiteindelijk op achterstand? Of is het juist een voordeel voor de Nederlandse chipindustrie dat Japan zo gaat investeren?
26: Nee, het is heel goed dat die Japanners dit doen. Echt heel goed. Ze hebben daar een bedrijf op gezet, een aantal jaren geleden. Rapidus heet dat. En daar zit geld in van en de overheid, maar ook van een aantal Japanse bedrijven. Toyota heeft daarin geïnvesteerd en al die
25: weet je, het Stargate, dat Trump na probeert te doen, toch?
26: Zoiets ongeveer. Maar die hebben onder andere laatst een machine van ASML gekocht. Om eens even te kijken hoe dat gaat allemaal. En die willen met Rapidus willen ze TSMC en Samsung aanvallen. Voor het maken van de chips. Dus die krijgen steeds extra geld. Er is echt al heel veel geld geïnvesteerd van de regering. Ook van al 4, 5 miljard of zo hebben ze daar al ingepompt. Mm-hmm. En kijk, ze gaan niet die machines gaan ze niet namaken van ASML. Daar is ASML heeft gewoon een voorsprong. Daar komen ze niet meer bij. Vroeger had je Canon en die andere, weet je?
25: Nikon.
26: Is er nog eentje? Ja, Nikon. Die zaten toen met ASML zeg maar in de klasje. Maar die hebben het afgelegd tegen ASML. ASML heeft toen doorgeïnvesteerd en zij niet. Dus die EUV-technologie, dat is dat halen ze niet meer. Maar ze gaan wel met het maken van die chips aan de gang. En daar willen ze echt de landen in de omgeving willen ze aanvallen.
22: Dus ASML gaat hier echt heel erg van profiteren?
26: Ja, dat is wel de bedoeling. Tenminste, dat is wel wat er als het geld echt wordt ingezet hiervoor. Betekent dat ze net als de Amerikanen gewoon een eigen chipsector weer willen opzetten. En dan heb je wel die machines van ASML nodig.
25: Maar ja, goed, je hebt het wel over een periode van 14 jaar waar deze investeringen over gaan. En bedrijven zoals Canon en Nikon, die zijn er nog steeds. Die maken ook nog steeds lithografiemachines. Niet zo goed als die van ASML, maar oké, ze zijn er nog mee bezig. Is er dan echt geen kans dat zij alsnog misschien gaan proberen om weer een volgende, wat er na EUV komt, te gaan af te pakken van ASML?
26: Ja, dat zou op zich kunnen. Ik bedoel, ik heb niet die technologische kennis om daar goed inzicht in te hebben. Maar je ziet wel dat bijvoorbeeld ook in China partijen bezig zijn om dat aan te vallen. Maar dat EUV van ASML, dat ligt zo ver voor. Mm-hmm. Dat als je daar de kennis over spreekt, dan is dat echt een gelopen race. En dan is ASML ook de meest aangewezen partij om met de opvolger te komen. En niet een partij die al op behoorlijke achterstand zit.
22: Nu we het toch over Japan hebben, word jij een beetje warm van dat land om daar te investeren als belegger?
26: Nou, ik zou wel een keer op vakantie willen, maar om te investeren weet ik niet. De yen is goedkoop, hè, nog steeds. De rente gaat langzaam maar zeker omhoog daar, maar is nog steeds laag. Japan heeft een hoge staatsschuld, vergrijzing heb je daar enorm. De politiek is een beetje onbestendig. Nu zit die juffrouw, ik ben de naam even kwijt, maar ik weet niet, ook niet. Ik heb ook niet het idee dat hij het heel lang vol gaat houden. Dus om maar zo in Japan te gaan, dat weet ik niet. Maar ik denk dat Japan, op technologiegebied, daar is Japan best aardig land om daarin om daarna te gaan kijken. Omdat ze best wel bedrijven hebben die in deze sector heel goed bezig zijn.
22: Ik zag ook dat Japan miljarden pompt in de game-industrie. Naar reden voor ons om even de hulp in te schakelen van Joe van Buurik, presentator van All in the Game.
1: De Japanse game-industrie kan al jarenlang meer dan volwassen genoemd worden. De grootheden zoals Nintendo, Capcom, Sony hebben wel wat moeilijke jaren gehad na de millenniumwisseling. Maar de afgelopen 10 tot 5 jaar zijn ze echt wel weer helemaal terug naar boven aan het bewegen. En dus is het niet zo gek dat ze de komende jaren miljarden blijven investeren om die terugveroverde positie in de internationale gamesector te behouden.
22: Ben je het eens met Joe? Snap je dat Japan geld pompt in die game-industrie?
26: Ja. Nou, voor beleggers is denk ik... Nintendo wel een aardig aandeel. Omdat dat is recentelijk heel erg afgekomen. Mm-hmm. Omdat het niet helemaal goed ging met die Switch. Switch 2, dacht ik, waar ze mee bezig waren. Die viel een beetje tegen. Jullie zijn wat jonger, je kent daar waarschijnlijk wat meer van. Maar dat is een bedrijf waar nu heel veel beleggers naar kijken. Omdat het toch wel, dat is natuurlijk een heel bekende naam in die game sector. En als de overheid er weer geld in gaat pompen en het komt allemaal een beetje terug, dan is dat best een hele leuke naam om wat mee te doen.
6: BNR Beurs.
22: We gaan naar Wall Street, de Dow Jones. Om daarmee te beginnen staat 0,9% in de plus. De S&P 500 wint 0,4% en de Nasdaq krijgt er 0,3% bij.
25: Feest is het bij Wendy's. Het aandeel van de fastfoodketen staat 26% in de plus. Zo. En dat komt door twee dingen.
7: Yes, they announced a shake-up at the top with a new CFO, but that's only part of the story. This name is gaining traction on Reddit's Wall Street Bets, with traders zeroing in on a 23% short interest and a possibility of a short squeeze.
25: Ja, het lijkt dus dat er een short squeeze daar kan gaan plaatsvinden. En dan springt het Reddit-leger gelijk met alle beleggers er snel op.
22: Ja, die houden dus wel van een vette bek. Dan nog even naar het verhaal waar wij heel erg om moesten lachen, maar dat toch best wel echt serieus is. Donald Trump, de man die een oorlog startte in Iran, waardoor de olieprijzen door het dak gingen, vindt dat de olieprijs te hoog is en haalt daarom uit naar Amerikaanse oliebedrijven.
3: US President Donald Trump has lashed out at America's largest oil company, saying they are not cutting petrol prices quickly enough and asked the Department of Justice to investigate alleged price gouging.
22: Je hoort het goed, zijn ministerie van Justitie moet nu een onderzoek doen naar de hoge prijzen. Het lijkt op een truc om hem politiek te redden. Hij ligt namelijk zwaar onder vuur omdat Amerikanen flink duurder uit zijn bij de pomp, waardoor hij waarschijnlijk wordt afgestraft tijdens de tussentijdse verkiezingen. Maar ja, Nico, kan hij de chevrons van deze wereld dwingen om die prijzen te laten dalen?
26: Ja, nee, dat kan hij niet. 1, 2, 3. Hij wil het wel graag. De verkiezingen die komen eraan, maar die oliebedrijven hebben te maken met die raffinagemarges. En dat is, er zit wel een soort timeline, zeg maar, tussen de opgepompte olieprijs en de olie die we verkopen aan de pomp. Want die olie moet dan wel bewerkt worden. Dus daar zit werk tussen. En ze kunnen dat niet 1, 2, 3 doorgeven. Maar goed, uiteindelijk zal die lagere olieprijs wel doorwerken aan de pomp. Alleen daar zit gewoon wat tijd tussen.
25: Dan is er ook nog.
26: Is bij ons ook zo, hè?
25: Ja, dan is er ook nog sprake van wat stalkergedrag op de handelsvloer in New York. De topman van GameStop die kreeg een paar weken terug een duidelijke nee te horen. Hij deed een vrij kansloze poging om met zijn bedrijf van 10 miljard dollar eBay over te nemen voor 56 miljard dollar. Nou, zonder succes dus. Maar topman Ryan Cohen die geeft niet op. Hij had zichzelf ook een beloningspakket van 35 miljard beloofd als hij de beurskoers van GameStop zou vertienvoudigen. Maar nu zegt hij, daar zie ik dan toch echt vanaf. Want zo kan het bestuur van GameStop zich pas echt gaan focussen op het rondkrijgen van die overname. Vraag me niet naar de logica hierachter, maar dit zegt hij. Hij belooft trouwens ook dat er binnenkort nog meer details over die plannen voor eBay naar buiten zullen komen. Zonder dat eBay dus die overname wil. Ogen en oren opengehouden dus.
22: Ja, kansloos. Nog even snel dit. SK Hynix heeft een Amerikaanse notering. Daar halen ze een kleine 30 miljard dollar mee op. En volgens de prospectus is dat kassa voor, daar zijn ze weer, ASML. Want het Zuid-Koreaanse bedrijf wil machines van ASML gaan kopen met het geld dat ze ophalen. Nou, lees alles over op onze website bnr.nl.
25: Willen Amerikaanse notering, belangrijk om te zeggen. Ja. En 10 juli, las ik, moet het zover zijn. Nou, meer info op de site dus. Dit was hem dan voor nu. De beursdag die is klaar. Op naar die van morgen. Het is weer de tijd van het jaar. Eens in de zoveel tijd leeft de slaapapneu-affaire weer op. En dit keer is het de ondernemingskamer die zich erover buigt. Op aanvraag van de Vereniging van Effectenbezitters. Die wil dat Philips een nieuw onderzoek naar de affaire doet. Naar alle problemen die die apparaten hadden, hoe die veroorzaakt werden en of beleggers niet beter geïnformeerd hadden moeten worden. Ook goed om in de gaten te houden is het aandeel van Take-Two Interactive. Dat is het bedrijf achter Rockstar. En dat is dan weer de maker van de razend populaire Grand Theft Auto spellen. Na 10 jaar wachten kan je eindelijk de nieuwe game alvast bestellen. En dan willen beleggers meteen weten of dit net zo'n hit is als zijn voorganger. En er komen ook nog wat macrocijfers uit Amerika over de prijzen die de industrie betaalt en over het inkomsten- en uitgavenpatroon van de consument daar.
22: Dit was de BNR Beurs van woensdag 24 juni. De dag dat het eindelijk een keer koel was in de studio. Over koel gesproken, de man die altijd het hoofd koel houdt, was er gelukkig weer bij hoor. Nico Inberg van de Aandeelhouder. Dankjewel.
26: Graag gedaan, man.
25: En jij bedankt voor het luisteren. Lieve luisteraar, jij was ook cool, maar dan op een andere manier dat je er was. Doe dat morgen weer. Tot dan.
22: Tot morgen.
8: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
9: Hoe innoveer ik mijn team met AI?
10: Doe de gratis AI-scan bij de grootste AI-opleider van Nederland. Ga naar Fivert.ai en je weet het binnen een paar minuten. Fivert.ai, dat klopt voor jou.
11: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Vijfhart, dat klopt voor jou.
12: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
13: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
12: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
13: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
28: In de Friday Move gaat het over tv.
29: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
28: Politiek.
30: Ja. Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
28: En ik ben er ook.
29: Dat is toch heerlijk.
28: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
31: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
32: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
33: BNR Verkeer.
34: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan nog files op de A12, Den Haag richting Utrecht, tussen Gouda en Reewijk, een kwartier vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. A67, Venlo richting Eindhoven, tussen Afrit Zomeren en Geldrop, 10 minuten oponthoud. Er staat een vrachtwagen met pech. En op de A325, Nijmegen richting Arnhem, tussen Elst en het Gelredoom, 10 minuten oponthoud.
35: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
36: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Door de hitte en droogte is de kans op natuurbranden in bijna heel Nederland flink toegenomen. De brandweer heeft daarom voor 21 van de 25 regio's een waarschuwing afgegeven. Een brand kan zich nu sneller verspreiden, waardoor bezoekers van natuurgebieden wordt gevraagd extra voorzichtig te zijn met vuur en sigaretten. Je moet niet raar opkijken als je een strooiwagen voorbij ziet rijden. Het asfalt is namelijk zo heet dat in meerdere gemeenten het strooizout wordt gebruikt om het wegdek te koelen, melden regionale omroepen. Het zout voorkomt schade aan het wegdek. Op sommige plekken is het asfalt wel 50 graden. En dan het Nederlands elftal lijkt zonder zorgen toe te leven naar de WK-wedstrijd tegen Tunesië. Alle 26 spelers staan vandaag fit op het trainingsveld. Oranje speelt in de nacht van donderdag op vrijdag de laatste groepswedstrijd en maakt ook nog kans om als groepswinnaar door te gaan naar de volgende ronde. De reparatie van alle aardbevingsschade in Groningen loopt voor sommige bewoners vertraging op, maar het einddoel blijft wel hetzelfde. In 2032 moet het klaar zijn, zegt de Nationaal Coördinator. Eerst was het 2028, maar dat werd onhaalbaar. Zeker nu een deel van het onderzoek over moet. De schade werd niet goed beoordeeld. En in Kansas City is het dan eind van de middag en van tevoren feest voor de Nederlandse fans. Er worden er vele duizenden verwacht, ook veel Amerikanen. Zij verheugen zich op de beroemde fanwalk. Het jammer is alleen dat er juist dan veel regen wordt voorspeld. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond blijft het warm. Komende nacht daalt de temperatuur naar 17 tot 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en 30 tot 37 graden. In het noorden is het 10 graden koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Nina van den Dungen.
1: Het is dinsdag 23 juni. Welkom bij Boekenstein in de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Zoals elke dinsdag en donderdag met vragen van luisteraars. Die komen binnen op boekensteininderwijk@bnr.nl. Dus heb je zelf een vraag, mail vooral. We beginnen eerst met Bert. Bert zegt, eerst was er dat memorandum of understanding. Toen zou men op vrijdag gaan onderhandelen, toen toch niet. En uiteindelijk is er dit weekend dan wel gepraat en horen we optimistische geluiden. Maar hoe hoopvol zijn jullie nou werkelijk over deze gesprekken en waar bevinden we ons nu?
2: Nou kijk, op elk moment kan Netanyahu en Israël kan de zaken verknallen. Hè? Want als ze dus weer gaan bombarderen in Libanon, dan stopt de Iran natuurlijk. Hè? Dat hebben ze al eerder gedaan. Het is wel zo, het gekke is, Iran heeft zo'n goede deal eigenlijk die ze bedacht hebben. Dat ze denk ik wel ook er belang bij hebben dat er toch iets gaat lukken. Omdat ze gewoon heel veel concessies hebben gekregen voordat zij zelf concessies moeten krijgen. Wat denk jij, Rob?
3: Nou, ik ben het volledig eens met je opmerking over Israël en Libanon en Hezbollah. Dat is denk ik een belangrijke spoiler. Een andere spoiler is Trump zelf. Die nogal eens een keer wispelturig kan zijn. En dan vervolgens iets niet goed begrijpt. En een rare tweet in de wereld stuurt. Waardoor het hele proces van de rails loopt. Maar laten we nou gewoon eens even kijken naar de partijen alsof ze helemaal rationeel zijn. Ik denk eerlijk gezegd dat de Oekraïners rationeler zijn. Oh sorry, Oekraïners, moet je mij horen.
2: Iraniërs.
3: De Iraniërs. Rationeler zich gedragen dan de Amerikanen. De Amerikanen door Trump, daar zit veel meer emotionaliteit in. En bij die Iraniërs, die blijven gewoon door onderhandelen. Die slepen daar een deal uit. Die weten feilloze zwakke plekken te vinden van de Verenigde Staten. Hè, bijvoorbeeld die straat van Hormuz. Dat is echt een zwakke plek. Dus de wereldeconomie wordt op het konto geschreven van Trump als die naar de verdommenis gaat. Dus laten we eens kijken wie nou de belangen heeft om de boel van de rails te laten lopen. Hè. Dus Amerikanen willen absoluut geen oorlog. Want het schaadt de wereldeconomie. Het leidt tot hoge benzineprijzen aan de pomp. Trump heeft gezegd, dat interesseert me niet voor de gewone Amerikaan. Maar hij heeft er wel rekening mee te houden nu de toch misschien wel de midtermverkiezingen eraan zitten te komen. Dus wil die wat? En wil die nog handelingsvrijheid houden? En er even van uitgaande dat hij de uitslagen van de verkiezingen accepteert. Dus als dat goed gaat, ja, dan zou het maar zo kunnen zijn dat er een overweldigende meerderheid democratisch wordt. Dan heeft hij een probleem. Dus hij moet wel. Hij heeft, nou, zijn opmerking altijd, weinig kaart in handen. Dan Iran. Hoe rationeel zou die zich gedragen? Nou, en welke belangen heeft hij? Nou, die gedraagt zich dus, zoals gezegd, rationeel. En de belangen, die zijn ook wel groot. Want dit regime, dat stond bijna op omvallen in januari, toen de grote protesten er zijn geweest. Mogelijkerwijs, ik hoor dat die prins laatst in Odessa zeggen, 40.000 doden zouden toen zijn gevallen. Ik weet niet of het waar is, maar dat is de getallen worden wel steeds hoger, moet ik zeggen. Maar in ieder geval, het zijn er heel veel. Dus dat regime, dat lag zijn leven niet zeker. Ze hebben nu een deal gesloten, waarbij ze een hele hoop geld naar binnen kunnen hengelen, inclusief een reconstructiefonds van 300 miljard. Dat gaat Trump niet betalen, maar wel het bedrijfsleven. Nou, als je dus dat gaat doen, dan betekent dus dat regime zich kan verstevigen. De bevolking is hier de totale minnaar, verliezer van geworden. Ja. Van dit hele systeem. En dat betekent dus automatisch dat de repressie verder zal gaan. Dat is precies wat deze superhardliners die nu aan de macht zijn gekomen, want dat is gebeurd door deze oorlog, willen. Ja, dus de hardliners en dus Iran zelf heeft er ook vrij veel belang bij om deze deal door te laten gaan, omdat dit een bevestiging betekent van het regime en een versteviging betekent van het regime in Iran.
1: Ja.
3: Dus ook die hebben er geen belang bij om dit echt totaal van de rails te laten lopen. Nou, en dan hou je over eigenlijk de situatie in
1: Israël-Libanon.
3: Israël en Libanon, ja, dat is zo.
1: Ja.
2: Het is eigenlijk heel simpel, hè? Trump weet dat na al die bombardementen nog 70% van die mobiele installaties nog steeds werken. Dus hij weet dat nog meer bommen helpt niet. Het kost alleen maar geld. Dus hij heeft geen alternatief eigenlijk. Hij dreigt er allemaal wel mee, maar het stelt niet zoveel voor. Iran weet, als ze maar even zeggen, nou, ik sluit de Straat van Hormuz af, dat iedereen zich te pletter schrikt. En Amerika met name vanwege de hoogte van die benzineprijs kunnen ze zo weer oppompen. Dus eerlijk gezegd, Trump heeft zich echt in een enorme hoek geschilderd. En wat ik politiek ook in Nederland heel interessant vind, we hebben de Iraniërs zijn natuurlijk bedrogen. De vrijheidslievende Iraniërs hadden heel graag een ander regime gewild. Ze hadden gehoopt dat Trump tot hun hulp zou komen. Dat is allemaal niet gebeurd. Leon de Winter schrijft de meest merkwaardige columns nu, want alles wat hij gewenst had, komt helemaal niet uit.
3: Wat schrijft hij dan? Ja,
2: nou weet je, hij schrijft
3: zijn reactie daar dan op?
2: Nou ja, hij komt met een van de wilde theorieën dat dat later allemaal nog goed komt. Ja, ik denk eerlijk gezegd dat Trump dat vrederegime in Iran nog gewelddadiger.
4: De gezondheidszorg kan wel een boost gebruiken.
5: En dat is wel een zorg voor de toekomst.
4: Is

0: De gezondheidszorg kan wel een boost gebruiken.
1: En dat is wel een zorg voor de toekomst.
0: Is AI de oplossing voor het personeelstekort?
2: Toen wist ik wel van, we zijn hier echt een volgende stap in deze operaties aan het bewerkstelligen.
0: De zorg van de toekomst. Met nieuwe behandelingen, medicijnen en techoplossingen in BNR Beter.
3: Dat betekent innoveren, innoveren, innoveren.
4: Luister naar BNR Beter in je podcast-app of de BNR-app.
5: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
6: Van Trump of Netanyahu, op Netanyahu? Of komt het door de dreigementen van Iran richting Amerika om gewoon weer weg te lopen en om de gesprekken te staken?
7: Nou, om het helder te houden, Trump heeft een andere agenda dan Netanyahu. Netanyahu staat onder enorme druk van zowel links als rechts in Israël. Ook links zegt je moet het werk afmaken in Iran. En de mensen die in het noorden van Israël wonen, ja, die denken ook van, ja jeetje, we krijgen raketten, we krijgen drones op onze kop en zo. Maak het dan maar af in Libanon. Dus met andere woorden, Netanyahu moet dus gewoon doorgaan. En die gaat dus ook het vredesproces waarschijnlijk frustreren. Ik denk dat je het zo moet zien.
8: Ja, maar ik denk dus dat je kunt verwachten dat zowel Trump druk uitoefent op Netanyahu. En als het dus inderdaad zo is dat Iran belang heeft bij het akkoord wat gesloten gaat worden. Even vanuitgaande dat ze inderdaad geen kernwapens zullen willen ontwikkelen. Omdat dat teruggrijpt naar de fatwa van 2005 waarin dat beloofd is. Ja, dan kun je ervan uitgaan dat dus ook Iran druk op Hezbollah zal gaan uitoefenen. Dus voor beide is er een reden om dat te doen. En om de gemoederen in Libanon enigszins te bedaren. Maar daar staat wel tegenover dat Israël heeft gezegd, we gaan niet terugtrekken. En we willen een veiligheidszone in het zuiden van Libanon hebben. En daar werken ze op dit ogenblik aan. En dat is ook een belangrijke reden waarom iedere keer die slagenwisselingen er zijn met Hezbollah. Dus het oogt dan misschien wel rustig. Maar dat is denk ik schijn.
7: Ja, dat is een belangrijk punt wat Rob noemt. Ter opzicht van Iran probeert Hezbollah een beetje te doen matigen. Want zij willen dat gunstige vredesproces voor hen doen slagen. Het is altijd de vraag of Hezbollah onder alle omstandigheden luistert. Hè? Dat weten we niet. Nee. Dus ook daar is het link.
8: Ja, maar en het wordt steeds lastiger hoor. Het wordt steeds lastiger voor Israël om Hezbollah in de toom te houden. En het heeft te maken met de veranderende aard van de militaire operaties. Hè. We hebben in de podcast er vaak over gehad. Hè, die first person view drones. Ja. Dat hebben ze echt afgekeken hoe je dat moet doen van de Oekraïners. Die zijn echt heel erg vervelend voor Israël. Dus je ziet hier al een verschuiving in de oorlogvoering plaatsvinden. Waar Israël niet heel erg goed een antwoord op heeft. Dus ik moet nog zien of zij wat hebben aan die veiligheidszone. Want veiligheidszone eigenlijk, als je dus uitgaat van een droondreiging, is oud denken. Dat speelde ook in Oekraïne. En die veiligheidszone is nu eigenlijk verworden tot een killzone. Waarin alles over een afstand van, laten we zeggen, 20, 30, soms 50 kilometer wordt vernietigd wat zich beweegt. Nou, dat kan je natuurlijk ook gewoon krijgen in Zuid-Libanon. Dan zou heel Zuid-Libanon dus, als dat zich doorzet, zou heel Zuid-Libanon onbewoonbaar worden.
6: Ja. Hoe zit het met de geldstromen nog van Iran naar Hezbollah? Want daar is afgelopen weekend nog door Trump over getwitterd dat hij moet stoppen. Wat zou Iran daarmee doen? Wat zouden ze daarvan waarmaken?
8: Nou ja, ik denk even aan al hoeveelheid geld die ze gaan krijgen. Een deel daarvan wordt zeker doorgesluist naar de proxies, dus naar de strijdgroepen. Nee, die lijnen zijn open. Tijdens de hele oorlog heeft Trump ook geroepen van hij heeft geen controle meer op de strijdgroepen. Dat is niet zo. Tijdens de oorlog is Hamas gewoon doorgegaan, is Hezbollah gewoon doorgegaan, zijn de Houthis doorgegaan. De enige waar het een klein beetje terugliep, dat was in Irak.
6: Ja. We gaan naar M, een persoon zonder naam. Die vraagt, zou de houding van Trump ten opzichte van Netanyahu bedoeld zijn om Netanyahu angst aan te jagen? Om hem duidelijk te maken dat Trump de baas is en Netanyahu dus afhankelijk is van Trump en zich daarom als zodanig dient te gedragen?
7: Nou kijk, weet je, eigenlijk is Netanyahu houdt speeches, hè, waarin hij zegt van ja, ik snap ook wel dat door alle toestanden wij misschien in de toekomst geen geld meer gaan krijgen van Amerika. Het gaat geloof ik over $3 miljard per jaar. Hè. Hij weet ook dat MAGA verdeeld is. Met andere woorden, Trump heeft niet zoveel macht meer over Netanyahu. Omdat gewoon die Israëlische politiek in zijn geheel geradicaliseerd is. Ze willen allemaal gewoon klappen overal uitdelen. Omdat ze het gewoon zat zijn dat ze alleen staan. Ze weten ook

0: trouwens dat een deel van de MAGA nog heel ferm achter Israël staat. En dat het voor Trump dus ook heel moeilijk is om heel hard te zijn tegenover Netanyahu. Hè? En daarom zegt Netanyahu ook altijd van nou, het komt allemaal wel goed. Weet je wel? Dus uiteindelijk de poging van Trump om Netanyahu te disciplineren, dat is niet eenvoudig.
1: Nou ja, Netanyahu heeft natuurlijk ook gezegd, ik heb ook mijn eigen verantwoordelijkheid. En dat heeft hij ook. Hoe je het ook bent of verkeerd. Hij is de premier van Israël. En zijn primaire taak is Israël veilig te houden. Dus hij zal niet meegaan met Trump als die hem onder druk zet. En hij heeft het gevoel dat de veiligheid van Israël onder druk komt te staan. Dat gaat hij natuurlijk niet doen. Dat zou... Ja, als ik premier zou zijn, zou ik dat dus ook niet doen. Nee. En er zijn natuurlijk ook voor Israël een paar redenen om je echt hard op te stellen, ook in de richting van Trump. En te zeggen van moet je horen, je doet wat je wil en je voert druk uit zoals je het belieft. Maar uiteindelijk ga ik gewoon door met het beveiligen van mijn land. Dat is dat hele akkoord wat er nu ligt, of althans dat MOU wat er nu ligt. Dat is niet goed voor Israël, hoe je het ook bent of verkeerd. Ik bedoel, er wordt niet gesproken over de ballistische raketten. Daarmee kan Israël bestookt worden. Trump interesseert hem dat niet echt. De hele verrijkingsdiscussie is niet opgelost en gaat ook denk ik niet opgelost worden over, laten we zeggen, een dag of 60. Want Trump heeft ook al gezegd, ja, een land heeft toch het recht om te verrijken. Dus waarom zouden we hier wat aan gaan doen? Ja, en dit wordt problematisch. En ook de proxies, dus de strijdgroepen, daar is niks over geregeld in het akkoord. Dus dat mag Israël allemaal zelf oplossen.
0: Ja.
2: Had Em ook nog een vraag over iets heel anders. Namelijk, eigenlijk klip en klaar, wordt het geld voor de NAVO netjes besteed? Of heeft heel toevallig vooral de VS profijt van de verhoogde bijdrage?
1: Nou, dat steeds minder. En ik weet dus niet wat je met netjes besteden bedoelt. Of de M, de vragen stellen. Mm-hmm. Als netjes besteden is dat er niet naar allerlei fraudeleuze bedrijven gaan. Dan mag ik dat hopen en ik denk dat dat ook zo is. Maar ik denk waar hier in belangrijke mate om draait is of wij onze wapens in toenemende mate in de Verenigde Staten nog steeds kopen. En de antwoord is, nou, dat is maar zeer de vraag. Kan jij nog herinneren, Arjan, welk bedrag ook alweer door von der Leyen is toegezegd om Amerikaanse spullen te kopen, onder andere wapens? Was het in ieder geval 650 miljard of zo?
0: Ik geloof het wel.
1: Zoiets was het. Echt een astronomisch bedrag. Echt verschrikkelijk hoog. Ik denk dat dat helemaal nooit gaat gebeuren. Ik denk dat wij in toenemende mate naar Oekraïne gaan kijken voor ons wapenaanschaf. Gisteren hebben we het al even over de nieuwe raketten gehad, drone-raketten gehad, die 3000 kilometer ver kunnen komen. Dat zijn nou precies de wapens die Trump niet wil leveren en kan leveren aan Europa. Ja, waar moeten ze dan vandaan komen? Dus die moeten dan uit Oekraïne vandaan komen. We zien dat er op dit ogenblik wordt gesproken over commandosystemen voor de krijgsmachten. Palantir wordt er hier en daar uit gesloopt, het Amerikaanse systeem. De luchtverdediging. Amerika kan de Patriot-raketten niet meer leveren. Dus die worden vermoedelijk hier gemaakt. Nee. Dus steeds meer zul je zien dat de komende jaren wapensystemen in co-productie worden geproduceerd met Oekraïne. En misschien ook wel Amerikaanse systemen zoals de PAC-3 of PAC-2 raketten van de Patriot. Die worden ook hier geproduceerd in Europa. Daar worden nu ook onderhandelingen over gevoerd. Dus ja, ik denk dat Amerika, wat dat betreft, de Amerikaanse defensieindustrie, ook een behoorlijke verliezer hier gaat worden. Denk je, Arjan?
0: Ja, Europa mag ontzettend blij zijn met het technisch vernuft van Oekraïne. Wij hebben problemen met Trump en er worden echt gaten opgevuld door Oekraïne. En het is fantastisch, want we konden dat zelf. We gaan nu samen kruisraketten ontwikkelen, hè, met Oekraïne. En ga zo maar door. We hebben gewoon die Oekraïnse kennis nodig. Zeker nu we Amerika niet meer kunnen vertrouwen.
1: Het is niet meer bij te houden op dit ogenblik hoeveel afspraken er tussen NAVO-landen en Oekraïne worden gemaakt. En ook zelfs Amerikanen kijken nu op dit ogenblik naar Oekraïnse systemen voor hun eigen verdediging. Ja. Maar ik probeer dat bij te houden, maar dat gaat zo hard. Dat je eigenlijk alleen maar de krenten uit de pap kunt halen. Luchtverdedigingssystemen die een antwoord moeten geven op Patriot. Lange afstandswapens, ga zo maar door. Kleine drones die worden gebruikt voor een droommuur langs de oostgrens. Dus in de Baltische Staten. Het gaat maar door. Het is echt astronomisch wat er gebeurt op dat gebied.
2: Mooi. Gaan we tot slot naar een vraag van Tom Aat. Iedereen praat voortdurend over Iran en kernwapens. Maar heeft Iran eigenlijk wel kernwapens nodig? Want het gebruik is zelfdestructief. En een oorlog van de VS winnen, is dat al niet een overdosis afschrikking? Wat een verwarring allemaal, zegt Tom.
0: Nou, Aat, ik denk er een beetje anders over. Moet je voorstellen. Bekijk het door Iraanse bril. Ze zijn kapot gebombardeerd, waarbij ze overigens heel goed eruit zijn gekomen, maar je schrik je een hoedje, toch? Al die dingen worden aangevallen. Als je kernwapens hebt, dan is het veel lastiger om zo'n land aan te vallen. Noord-Korea, bijvoorbeeld, niemand durft Noord-Korea aan te vallen. Oekraïne heeft zijn kernwapens opgegeven. Dat is eigenlijk heel jammer. Daar hadden ze heel misschien Poetin mee kunnen afschrikken. Dus wat je ook verder van kernwapens vindt, veel mensen vinden dat een heel akelig instrument. Dat heeft ook donkere kanten. Maar het maakt potentiële aanvallers voorzichtig. En ja, laat dat toch maar even niet die gekke man in Noord-Korea aanvallen, want ze hebben een kernwapen. Dus met andere woorden, ik denk, en dat is wel heel erg ironisch, deze oorlog is eigenlijk begonnen ook vanwege die kernwapens. En Iran heeft nu haar lesje geleerd. Wij moeten binnen 10 jaar een kernwapen krijgen om een ellende van deze, een herhaling van deze ellende te voorkomen. Dus Amerika heeft waarschijnlijk over 10 jaar helemaal niks bereikt.
1: Dat zou heel goed kunnen. Het hangt er echt helemaal vanaf hoe de betrekkingen zich toch gaan normaliseren, als je daarvan mag spreken, tussen Iran en de landen in het Midden-Oosten. Als dat redelijk goed gaat en Amerika gedraagt zich ook, dan denk ik dat ze zich houden aan de fatwa van 2005. En dat ze dan het niet gaan doen. Want ze zijn redelijk consistent daarin geweest. Maar je kan je ook voorstellen dat als de veiligheidssituatie een helemaal verkeerde kant op gaat, dan gaan ze gewoon toch weer verrijken en dan komt er een kernwapen. Nou is het grote probleem, op het moment dat je hierover praat, dan krijg je dus allemaal mensen over je heen die je gaan appen, die je gaan mailen en die aanspreken. Van dat we dat helemaal verkeerd zien. En dat desnoods die splijtstof maar moet worden gehaald. En desnoods moeten de Amerikanen en Israëli's met grondtroepen Iran binnengaan om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Dat heeft Netanyahu trouwens al gezegd. Van als ze het niet overdragen, dat hoogverrijkt uranium, dan moeten we het gaan halen. Nou, hoe, dat is dan een zeer grote vraag. En de vraag is natuurlijk of Israël dat kan. Waarschijnlijk wel qua inlichtingen, maar niet qua militaire capaciteiten. Maar dan de boel is zo gepolariseerd, zo radicaal geworden, dat het Iraanse regime absoluut geen kernwapen mag hebben. Want als het Iraanse regime een kernwapen heeft, dan wordt die zeker gebruikt. Dat is een opvatting wat je heel veel in Israël meemaakt.
0: Exact. Ja.
1: En dan begint de discussie over een Sjiïtische atoombom. Alsof die anders zou zijn dan een andere atoombom. Maar wat daarmee bedoeld wordt, dat als dat regime daadwerkelijk een kernwapen in handen gaat brengen, dan gaan ze hem absoluut gebruiken en dan gaan ze absoluut Israël vernietigen. Nou, dat is mij zeer de vraag of dat gaat gebeuren. Want Israël heeft ook kernwapens. Als ze dat namelijk gaan doen, dan is Israël in staat om Iran van de aardbodem te doen verdwijnen. Nou, dan heb je dus echt een geweldig probleem. Want mutual assured destruction, dat hebben ze in de jaren 50 van de vorige eeuw uitbedacht. Dat is dus de wederzijdse vernietiging die gegarandeerd is. Ja, dat geldt voor op dat moment voor Iran en Israël geldt dat in hun onderlinge relaties. Nou wordt er gezegd van, nou ze gaan dat zeker gebruiken, want de leiders in Iran die interesseert het niet of ze in leven blijven. En dan komen er met Koranteksten wordt dat dan bewezen dat ze opgewacht worden door 70 maagden of weet ik veel hoe wat voor een teksten er allemaal worden gebezigd. Maar dat is maar zeer de vraag. Tot nu toe is er niets wat erop duidt dat het Iraanse regime zelfmoordneigingen heeft. Want daar heb je het feitelijk over. Dat is interessant genoeg. Poetin ook niet. Die zat ook continu in schuilkelders. Bin Laden deed dat niet. Die wilde ook niet gepakt worden. Khamenei met zijn team is gepakt op de eerste dag van de oorlog, omdat hij uit de schuilkelders kwam. Dat is trouwens knap inlichtingenwerk van onder andere Israël. Heel knap zelfs. En toen hebben ze toegeslagen. Maar die lui die zaten allemaal in de schuilkelders, allemaal in bunkers diep onder de grond. Dus die willen gewoon overleven. Die willen hun regime in stand houden. Die willen gewoon het land behouden wat ze hebben en dat vormgeven naar hun totaal absurde ideeën. Dat hebben we ook gezien met Noord-Korea. Precies hetzelfde. Daarvan werd dat ook gezegd. Ik moet dat nog zien. Of er inderdaad als een kernwapen hebben, of er dan niet de normale logica van wederzijds verzekerde vernietiging in werking treedt. En landen zeggen van oké, dan is er nu een evenwicht. En dat is het dan.
2: Ja.
1: En we weten dus ook, tot slot, de transitie van een niet-kernwapenstaat naar een kernwapenstaat is inherent instabiel. En dat is precies wat we op dit ogenblik zien.
0: Ja. Wederzijds verzekerde vernietiging heeft de Koude Oorlog koud gehouden.
1: Ja. Ja.
0: Er zijn allemaal risico's hoor. Je kunt er eindeloos over praten. Er kunnen ongelukken gebeuren. Maar uiteindelijk heeft dat toch oorlog tussen Rusland, de Sovjet-Unie en Amerika voorkomen.
1: Ja.
0: En dat zou ook zo kunnen functioneren tussen Iran en Israël.
1: Het zou kunnen. En het hoeft niet. Er zijn altijd uitzonderingen op de regels. Maar ik geloof niet zo in Sjiitische atoombommen. En een ideologie die op zelfdestructie uit is. Dat heb ik nog nooit meegemaakt in de geschiedenis. Dat dat het geval is. En ik zie ook nu in het uiterst rationele gedrag van Iran bij de onderhandelingen en hoe ze Amerika in de hoek manoeuvreren. Dat deze lui ongehoord rationeel aan het handelen zijn. Ik bedoel, wat je er ook van denken kan, hè, dat is geen waardeoordeel dit. En dat je dat tegenover een ideologie staat van wensdenken, hoe makkelijk je Iran wel even tot de orde zou kunnen roepen. Maar ook wensdenken en een ideologische insteek over wat een Iraans regime met een kernwapen zou kunnen gaan doen. Namelijk dat ze die absoluut gaan inzetten, omdat ze bereid zijn om daarvoor te sterven. Nou, ik bedoel, het zou heel merkwaardig zijn. Alles kan. Ik zal helemaal nooit wat uitsluiten. Dat moet je nooit doen op dit vakgebied. Maar het zou wel raar zijn.
0: Ik ben het helemaal met Rob eens. En bedenk ook goed, Israël heeft er alles aan gedaan om het Iraanse regime te demoniseren op dit punt. Hè? Dus ze zijn irrationeel, dus ze gaan die rode knop eerder indrukken. Dat is maar de vraag of dat zo is.
2: Ja. Nou, dan gaan wij juist de schuilkelders in, denk ik, met deze temperaturen. Nou. Lekker afkoelen. Sterkte, heren, met de warmte en tot morgen.
0: Tot morgen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen baanbrekende businessmodellen. Hoge energieprijzen.
4: Oplopende kosten.
3: Voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR Ondernemerspanel. Wil jij ook een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven.
4: Rechtstreeks bij jou de beslisser.
3: We stellen korte, gerichte vragen
4: over wat er speelt
3: en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie.
4: Ben jij die beslisser?
3: Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
5: Wil jij ondernemen? Start in september bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
6: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
7: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
6: Ja, flexibel ticket, hè?
7: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
6: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Zit jij als finance of HR-manager met een onhandige software-erfenis? Poeh, dat is 3 keer harder werken dan nodig. Bij Peppel maak je jouw ideale wereld. Je kiest zelf wat je gebruikt voor HR, payroll en finance. Een verademing. Geef je software een oppepper met Peppel. Dat is people zonder O.
9: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
10: Online veilingmeester.
11: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
12: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
13: Rook?
12: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
13: Nee, rook. Uit de meterkast.
11: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
12: Zo, koffie?
11: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
13: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
14: Odido. Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
15: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
16: Remco Beekman had een lunchroomketen met filialen verspreid door het land. Maar die liepen zo slecht dat hij uiteindelijk persoonlijk failliet werd verklaard. En om de tijd te doden begon hij met een nieuwe hobby. Brabantse worstenbroodjes bakken. Nou, dat bleek zijn grote redding te zijn. Hoe dat zit hoor je donderdag om 2:30 op BNR.
17: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
18: Van Nederlands zorgvastgoed tot Duitse hotels. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
19: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
20: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
19: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
20: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
21: Goedenavond, ik ben Afton van der Meijs. Door de hitte en droogte is de kans op natuurbranden in bijna heel Nederland flink toegenomen. De brandweer heeft daarom voor 21 van de 25 regio's een waarschuwing afgegeven. Een brand kan zich nu sneller verspreiden, waardoor bezoekers van natuurgebieden wordt gevraagd extra voorzichtig te zijn met vuur en sigaretten. Je moet niet raar opkijken als je een strooiwagen voorbij ziet rijden. Het asfalt is namelijk zo heet dat in meerdere gemeenten het strooizout wordt gebruikt om het wegdek te koelen, melden regionale omroepen. Het zout voorkomt schade aan het wegdek. Op sommige plekken is het asfalt wel 50 graden. En dan het Nederlands elftal lijkt zonder zorgen toe te leven naar de WK-wedstrijd tegen Tunesië. Alle 26 spelers staan vandaag fit op het trainingsveld. Oranje speelt in de nacht van donderdag op vrijdag de laatste groepswedstrijd en maakt ook nog kans om als groepswinnaar door te gaan naar de volgende ronde. De reparatie van alle aardbevingsschade in Groningen loopt voor sommige bewoners vertraging op, maar het einddoel blijft wel hetzelfde. In 2032 moet het klaar zijn, zegt de nationaal coördinator. Eerst was het 2028, maar dat werd onhaalbaar. Zeker nu een deel van het onderzoek over moet. De schade werd niet goed beoordeeld. En in Kansas City is het dan eind van de middag en van tevoren feest voor de Nederlandse fans. Er worden er vele duizenden verwacht, ook veel Amerikanen. Zij verheugen zich op de beroemde fanwalk. Het jammer is alleen dat er juist dan veel regen wordt voorspeld. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond blijft het warm. Komende nacht daalt de temperatuur naar 17 tot 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en 30 tot 37 graden. In het noorden is het 10 graden koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
22: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
23: Naam van jullie bedrijf?
24: Not Branded.
23: Wat was het moment waarop jij dacht, dit kan nog wel eens heel groot gaan worden?
24: Toen we internationaal gingen verkopen.
23: Groeien doet soms pijn. Waar lig jij 's nachts wel eens wakker van?
24: Personeel.
23: Wat is je allergrootste fout die jij als ondernemer hebt gemaakt?
24: Niet snel genoeg beslissen.
23: En, beste Monica, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
24: Wij lossen het probleem op van een merk waarvan ik dacht dat dat nog niet bestond. Voor iedereen, een sieradenmerk waar iedereen zich mee kan identificeren.
23: Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is Baanbrekende Businessmodellen met mij, John van Schagen en ook Patrick van der Pijl. Onze gast is Monica Westerveld van Not Branded. Monica, welkom.
24: Dank je.
23: In de studio. Dat allereerste sieraad van Not Branded, hoe is dat eigenlijk destijds tot stand gekomen?
24: Dat is tot stand gekomen eigenlijk bij mij aan de keukentafel, zeg ik altijd. Maar dat
23: echt letterlijk
24: is, ja, dat
23: bij
24: is
23: jou
24: ook
23: in de keuken?
24: Zo.
23: Ja?
24: Met kraaltjes een sieraad gemaakt. En dat is inderdaad hoe dat is gegaan, ja, destijds.
23: En was dat al een hobby van jou? Of was je ook echt bewust bezig met het idee, mm-hmm, hier ga ik een business omheen bouwen?
24: Nee, het is eigenlijk een beetje een combinatie van een aantal dingen. Ik werkte voordat ik Not Branded begon in e-commerce. Daar had ik mijn baan in opgezegd en toen ben ik gaan reizen. Ik had wel altijd al affiniteit met mode, met sieraden. En toen ik eigenlijk terugkwam van die reis, ben ik eigenlijk een beetje daar geïnspireerd. En heb ik eigenlijk bedacht om, nou ja, het stuk e-commerce, dus online verkoop en mode, fashion, sieraden, om dat samen te gaan voegen door inderdaad een eigen bedrijf te starten.
23: En die hobby die is een beetje uit de hand gelopen.
24: Ja, klopt.
23: Want hoe groot zijn jullie inmiddels?
24: Het is aan te geven in, we verkopen in 28 landen ons product op dit moment. Ik doe dit nu 8 jaar. Afgelopen 3 jaar pas eigenlijk echt met collega's ook erbij. Dus ik heb het best wel lang nog klein gehouden. Maar inderdaad, de afgelopen jaren zijn we ontzettend, vooral internationaal gegroeid. Heel hard, heel snel. En inmiddels dus ook met fysieke locatie sinds afgelopen november.
0: Ja, Not Branded is eigenlijk een vette knipoog hoe het nu gaat in de sieradenbranche. Waar je eigenlijk heel vaak natuurlijk een hoop geld betaalt voor het logo.
24: Ja.
0: En kun je aangeven hoe dan die prijs van het sieraad tot stand komt?
24: Hoe de prijs van het sieraad tot stand komt? Ja, we kijken natuurlijk naar wat de kosten zijn van een product.
0: Ja, ja, ja.
24: En dat moet dan ook inderdaad binnen ons merk passen. We zijn een betaalbaar merk. Dus we kijken natuurlijk gewoon dat moet betaalbaar blijven. Dat is het allerbelangrijkste.
23: Is het veel handwerk?
24: De producten maken, er wordt heel veel gebruik gemaakt van kralen, kleine onderdeeltjes. Dus er zit wel veel handwerk in, ja, absoluut.
23: Ja. En Patrick geeft al aan, vaak bij bekende merken betaal je voor het logo.
24: Klopt.
23: En jij zegt, ja, dat doen wij bewust niet. Het is eigenlijk daar is ook de merknaam vandaan gehaald. Not Branded.
24: Not Branded. Het is bij mij meer ontstaan. Ik krijg deze vraag natuurlijk wel eens vaker.
23: Uiteraard.
24: Van waar komt Not Branded vandaan? Het is eigenlijk, wat ik eigenlijk daarmee wilde doen, is dat ik zag heel veel bij concurrenten, dat vaak als een sieradenmerk hadden of een modemerk, dan stond er in jewelry of
23: My jewelry
24: bijvoorbeeld. Terwijl in een bepaalde fase soms zo is dat, dat je een hele andere kant op wil gaan. En ik dacht dat in combinatie met inderdaad, de mensen vroegen zich te vragen en zich soms nog steeds af van wat is dat nou? Een brand blijft hangen. En met het feit dat je alle kanten op kan gaan. Zo is dat brand het eigenlijk een beetje in mijn hoofd gepopt eigenlijk. Het is ook niet dat ik daar heel lang over na heb gedacht.
0: Nee. Maar wel nog lastig. Hè? Want als je bijvoorbeeld zegt dat je niet 4 tot 6 keer over de kop gaat qua marge, maar dat bijvoorbeeld 2 keer doet.
24: Ja.
0: Dan is het ook nog best wel lastig om je te onderscheiden ten opzichte van bestaande merken, bijvoorbeeld de Ticento of iets.
24: Ja.
0: Hoe zie je dat dan?
24: Nou, kijk, wij hebben alsnog een hele goede marge. Hè? Dus het is niet zo dat onze marges heel erg laag zijn. Alleen, ik durf wel te zeggen dat de kwaliteit van de producten vergelijkbaar is met inderdaad merken die daar inderdaad meer voor vragen. Wij zijn er ook wel in geëvolueerd, moet ik zeggen. Want we begonnen echt heel laag. Dat was ook omdat alle kosten veel lager waren. Dus ik zat in mijn eentje
0: met
24: de hele toko
0: ja.
24: te runnen. En ja. Dat was allemaal nog veel kleinschaliger. En ik moet zeggen dat we hebben daar natuurlijk wel stappen in gemaakt. We zijn ook wat duurdere collecties gaan doen. Uitgebreidere producten. Dus er is wel wat in veranderd. Maar we proberen het nog steeds inderdaad betaalbaar te houden. En dat is een keuze, ja.
23: En soms ook is het dan zo, omdat jij minder geld uitgeeft aan dure reclamecampagnes, niet in luxe winkels ligt, ook geen de tussenhandel er echt uitgesloopt?
24: Klopt.
23: dat zijn de redenen waarom jij goedkoper bent dan die grote bekende merken.
24: Ja, wij verkopen denk ik als een van de heel weinige online merken echt alleen maar via ons eigen kanaal. En dat is echt altijd al zo geweest. We staan ook niet op Amazon, we staan niet op bol.com. Het geld wat verdiend wordt, dat wordt bij ons verdiend. Dus daar zit inderdaad geen tussenschakel tussen. En wat wij heel erg doen, denk ik, en dat is al vanaf het begin hoe ik werk, is gewoon heel erg data-gedreven werken. Ik begon eigenlijk met niks. Dan komt op een gegeven moment geld binnen. Dan ga je kijken hoe je weer van hetgeen wat binnenkomt weer meer kunt maken. En daar hebben we gewoon hele strakke doelstellingen op.
23: En maak het eens concreet, want helemaal in het begin, dan heb je nul bekendheid.
24: Klopt.
23: Je hebt een aantal sieraden, je doet een webwinkel, open je.
24: Ja, klopt.
23: Niemand kent je, dus dan moet je online iets aan marketing gaan doen.
24: Ja, dit was in de periode, dit was 8 jaar geleden toen Facebook en vooral ook Instagram paid ads een beetje opkwam. Dat was er toen nog niet echt. En vooral Instagram was toen nog relatief goedkoop vergeleken met nu. En ik begon daar inderdaad gewoon met €1 of €2 betaald adverteren. Nou, daar kom je nu helemaal niet meer zo ver mee, maar toen kon dat nog. En inderdaad met het verkeer wat ik kreeg en de aankopen die er gedaan werden. Ja, ik zat vanuit mijn huis met nul kosten. Ik kon eigenlijk gewoon de hele tijd dat geld weer terugstoppen. En dat is eigenlijk ook hoe dat steeds gebeurd is. En dan is het gewoon een regel van iedere euro die ik erin stop moet dit opleveren. En zo werken we eigenlijk nog steeds.
0: En Monica, als je zegt over data gedreven, kijk je dan aan de achterkant van je website van deze doet het deze week heel goed. Dit valt af. Of hoe doe je dat?
24: Nou, we hebben daar heel veel verschillende fasen in gehad. Het is bij ons nu zo dat we ook echt een eigen data warehouse hebben. Dus dat we echt heel erg. Kijk, ik zeg ook altijd, wij verkopen sieraden, maar we zijn eigenlijk een soort techbedrijf. Waarbij we dus nu inderdaad ook een data warehouse gebouwd hebben, waar we eigenlijk alles kunnen zien. Dus inderdaad, doorlooptijd van producten. Wat gaat er ineens heel erg hard? Wat moeten we bijkopen? Maar ook hoe sturen we op onze marketingkosten, op andere kosten ook inmiddels in het bedrijf. Dus dat is ook wel, zeg maar, dat is eigenlijk echt hetgeen wat we doen.
0: Ja, want John, eigenlijk zie ik een patroon in onze uitzendingen, maar ook natuurlijk in het bedrijvenlandschap, zoals een Joep die dan met Matt Sleeps eigenlijk vanuit een hele frisse nieuwe blik die hele stoffige markt opschudt en die zegt, ik kan het met andere marge doen omdat ik het slimmer organiseer.
24: Ja,
0: dus dat is bij jou eigenlijk ook zo.
24: Ja, ik ken Joep ook en wij hebben een beetje vergelijkbare opzet, denk ik, qua team ook. Hè, relatief klein team. Ik denk dat heel veel bedrijven die zijn heel erg bezig met van hoe kunnen we zoveel mogelijk mensen aannemen. Ik krijg ook heel vaak de vraag, maar hoeveel personeel heb je dan? Alsof het daar om gaat.
23: Nou, Monica, hoeveel personeel heb je?
24: hoeveel personeel? We hebben nu 16 mensen op kantoor.
23: En je bent in 28 landen actief?
24: Ja, in de zin van wij adverteren in 28 landen, waarvan er 7 of 8 heel erg succesvol zijn. Maar inderdaad, 16 man en dan die zijn echt op kantoor. Maar dan werken we ook nog met een aantal bureaus. Dus zijn uiteindelijk wel echt wel wat meer mensen mee bezig. Maar ja, inderdaad.
23: En influencers? Werkt dat ook nog?
24: Nou, dat is dus ook heel grappig. Dat hebben wij ook nooit gedaan. Dus een beetje,
23: echt niet?
24: Nee, echt nooit.
0: Monica komt.
23: Hoe vaak krijg jij van influencers een mailtje of van kunnen we iets doen samen?
24: Ja, nou, micro-influencers krijgen we echt wel veel berichten van. Dus dat zijn gewoon wat mensen met iets kleiner bereik, die overigens wel heel vaak meer geld opleveren, denk ik, tegenwoordig dan echt de hele grote namen. Maar ja, dat misschien komt ook een beetje voort uit hoe ik heel graag werk. Is inderdaad toch heel erg data gedreven en heel erg feitelijk. En ik vind dat met influencers soms heel lastig. Omdat je niet heel goed weet wat je nou precies gaat krijgen. Dus je moet het altijd maar afwachten. Je kan het ook tussentijds heel lastig monitoren. Dus wij hebben gewoon altijd gekozen voor veilige marketing, waarvan we gewoon gelijk zien wat het resultaat is. En daarop ook actief kunnen opschalen. En dat kan je eigenlijk met een influencer gewoon een stuk minder.
0: Ik ga nog een vergelijking maken met een ander bedrijf.
24: Ja.
0: Milan met Stelz.
24: Ja.
0: Die weet eigenlijk heel goed wat die doelgroep wil en waar ze op zitten te wachten.
24: Ja,
0: hoe doe jij dat? Dus wat is voor jou bepalend dat klantinzichten wil leiden tot een nieuw sieraad of een nieuw.
23: Stelz, het bekende drankje inmiddels in de horeca, hè? Ja. Heel populair.
24: Ja, nee, zeker. Lekker drankje ook. Hoe wij dat doen. Kijk, we vragen natuurlijk ook heel veel aan klanten. Maar uiteindelijk kijken we ook heel goed naar trends. En dat is denk ik ook wel een van de speerpunten die we hebben. Wij reageren heel snel op. We hebben relatief korte lijnen ook in productie. Dus als ik vandaag iets bedenk, dan is het er denk ik over een week of vier. Dus we kunnen daarin gewoon heel snel schakelen. We hebben ook echt iedere week nieuwe producten. Kijken ook, loopt een product goed? Waarom loopt het wel goed? Waarom loopt het niet goed? Moeten we het misschien een andere kleur doen wat meer bij dit seizoen past? Daar kunnen we heel snel op schakelen. Dus ik denk vooral inderdaad heel goed kijken wat het gedrag is van mensen in hun aankopen. Dat ook uitvragen, want we betrekken daar klanten ook echt wel in. Maar vooral heel snel kunnen reageren op trends in de markt.
0: Dus jij hebt eigenlijk helemaal niet een zomer- of winterseizoen of zelfs tussenseizoenen.
24: Dat is heel grappig. We zijn ook daarin dus heel anders. Want wat heel veel fashionmerken inderdaad hebben. Oké, we hebben een winterseizoen, zomerseizoen. Dat is wat we doen. Dan doen we 4 drops in het jaar en dat is het. Terwijl bij ons is het gewoon echt een soort van geoliede machine van constant kijken. En dat gaat ook heel snel. Maar daar moet je ook gewoon heel snel bij zijn. Want over 4 weken heeft iemand anders jouw product weer.
23: En als het bijvoorbeeld heel warm is, zoals vandaag, dan zien we op de website 10% korting op alle zomerkettingen.
24: Ja.
23: Ja. En dit zijn hardlopers. Ik bedoel, dit slaat aan.
24: Ja, dit slaat aan. Want mensen, dit is voor ons is denk ik ten opzichte van heel veel bedrijven de zomer altijd een super goede periode. Want iedereen gaat op vakantie, gaat op het terras zitten, wil leuk oorbelletje in, leuke ketting. Dus wij spelen daar inderdaad, daarop in. Door toch inderdaad dat zomerse gevoel een beetje naar voren te krijgen. Ja. Dus,
23: jij bent dit avontuur begonnen in 2018. Ja. Letterlijk aan de keukentafel. Ja. En in het begin doe je dan alles zelf. Ik bedoel, de marketing, het inpakken, et cetera.
0: Je moeder deed het ook, zag ik.
23: Ja, je moeder die hielp ook zo nu en dan
24: van
23: mee.
24: Alles in iedereen.
23: Maar er komt een moment dat, dat de werkelijkheid je aan het inhalen is. Ja. En dat je het niet meer kunt bedoen. Nee. Kun jij dat moment nog herinneren?
24: Want op een gegeven moment is het zo dat je zelf natuurlijk, je kan niet meer op vakantie en je moet de hele tijd dingetjes gaan regelen. En op een gegeven moment ook 100+ pakketten per dag. Ja, dat is heel veel werk met uitzoeken en dan ondertussen nog klantservice. En ik moet zeggen, ik heb dat ook wel te lang zelf gedaan. Dat is een van die dingen waarvan ik dacht, daar had ik eigenlijk al veel eerder op moeten en kunnen schakelen.
0: Door het aan te bieden baan en veel filmen in plaats van dat je zelf de etiketten pakt.
24: Ja,
0: en print
24: dat
0: en
24: heeft nog langer geduurd. Maar inderdaad wel gewoon hulp erbij nemen, weet je wel. In plaats van denken van ik doe dat allemaal zelf wel. Dan had ik misschien nog veel eerder nog kunnen groeien. Maar inderdaad het fulfillment stuk, want dat is inderdaad wel een hele belangrijke. We hebben tot vorig jaar maart hebben wij inderdaad alle hadden we ons eigen warehouse nog. De kerst daarvoor, dat was echt een hel. Waarbij we kwamen er gewoon niet meer doorheen. We stonden op een gegeven moment gewoon 8 dagen achter in orders. En in een door mij zelf gefabriceerd warehouse proces.
0: Weten dat iedereen al betaald heeft.
24: Ja,
0: en zit te wachten op jou.
24: En dat werkte heel goed, maar deden toen volgens mij iets van 200.000 pakketten. En dat ging in een heel per jaar dan. In een heel klein magazijntje. En achteraf, ik heb dat later ook wel besproken met verfilmende partijen. Die zeiden van, het is eigenlijk echt idioot. Ook wel heel knap dat het is gelukt, maar het is bizar. Het is eigenlijk niet
23: en nog
24: normaal.
23: Een Excel-sheet om het allemaal bij te houden? Of?
24: Nou, het zat dus allemaal wel een beetje in mijn hoofd.
23: In jouw hoofd? 200.000 pakketten?
24: Nee, in de zin van, ik had gewoon een heel gangpad gemaakt met, we hadden toen ook al best wel veel SKU's. Ik denk een stuk of 1500. En dan ABC tot en met Z. En dan allemaal bakken keer 24. En ik wist precies, in deze bak zit dit. En mijn collega's wisten dat ook. En
23: het is mooi, maar het is natuurlijk niet houdbaar.
0: Het is niet schaalbaar.
24: Het is niet, klopt. Dus op een gegeven moment moesten we door.
23: We nemen deze keer een kijkje onder de motorkap van Not Branded. Het is weer tijd voor een ander businessmodel in de spotlights. En dat doen we deze keer met Nikki Salen.
1: Vandaag wil ik het graag hebben over de Britse start-up Joy-V-Health. Een bedrijf met echt een supersterke founder story. Namelijk Zoe Robinson verloor in 2025 haar vader na de diagnose van darmkanker. En hij overleed binnen 11 weken. En in die laatste weken verloor hij de controle over zijn lichaam. Dus veel van de laatste herinneringen zijn met schaamte en ongemak voor incontinentie. En heel veel druk op zijn moeder als primaire zorgverlener. Dus natuurlijk een super tragisch proces waarbij alles komt kijken. En daarom heeft zij nu de missie, die super simpel is, maar eigenlijk heel groot, incontinentie menselijk te maken. En dat doet ze door de ontwikkeling van een nieuw soort ondergoed. Het grootste probleem bij incontinentie is eigenlijk ontlasting op de huid. Nou, dat zien we bij baby, maar ook bij oudere mensen. Alleen oudere mensen herstelt de huid vaak niet goed. En ze hebben het vaak dus in combinatie met ziektes in zorginstellingen en ziekenhuizen. Dus het brengt een hoop ongemak met zich mee. En zij ontwerpt nu eigenlijk een onderbroek die dat opvangt, waardoor er dus geen contact is met de huid. Het is een ontwikkeling, maar ze is vrij ver. Dus je kan je aanmelden op de wachtlijst. En ze heeft recent funding opgehaald om de eerste pilot echt rond te krijgen. Dus ik verwacht dat het vrij snel in de eerste zorginstellingen gebruikt gaat worden. Want daar worden al wel echt pilots in gang gezet.
2: En dat zei Nikki Seelen. Wij praten verder met Monica Westerveld, de drijvende kracht achter Not Branded. Over hoe zij met nuchterheid en design een miljoenenbedrijf uit de grond stampte. Monica, als je jouw bedrijf vergelijkt met hoe het er 8 jaar geleden voor stond, in de kern, is er veel veranderd?
24: We zijn denk ik veel meer gaan focussen nog op kwaliteit. Weet je, aan het begin wist ik daar ook allemaal niet zoveel van. En ik ben me daar natuurlijk door de jaren heen ook veel beter in gaan verdiepen.
2: Want als je een ketting verkoopt, wil je niet een week later bij de klantenservice een mailtje krijgen. Precies. Hey, hij is kapot.
24: Ja, en wat vaak met sieraden ook vaak een probleem is, het niet kunnen douchen of zwemmen met producten. Dus dat het verkleurt, et cetera. Dat zijn voor ons echt hele belangrijke punten. En als je een merk bouwt, dan kun je daar niet mee wegkomen. Dus dan moet je gewoon echt wel focussen op kwaliteit.
2: En als je ook naar de website kijkt, dan zie je hele, ja, toch wel opvallende designs.
24: Ja.
2: Doe jij dat nog steeds zelf?
24: Ja.
2: Ja, dat is iets dat vind ik grappig.
0: R&D,
2: dit is dus de ziel van een bedrijf. Ja. Dat zit echt nog in jouw hoofd.
24: Ja, dat zit zeker in mijn hoofd. Dus en dat vind ik ook eigenlijk, want ik ben natuurlijk ook mijn eigen rol constant aan het evalueren. Dat is wel heel grappig, omdat je natuurlijk, je maakt van alles mee. En op een gegeven moment ben je ineens een soort van CEO toch van je eigen bedrijf. En dan denk je wel eens van, ja, wat vind ik daar eigenlijk van? Vind ik dat eigenlijk leuk? En uiteindelijk kom ik er nu steeds meer achter dat dit toch voor mij wel, hè, ik heb heel veel interesse. Dus ik vind ook echt het technische stuk marketing vind ik allemaal heel leuk. Alleen het product en alles wat daarbij zit, vind ik uiteindelijk wel, dat is wel wat het is. Inderdaad, dat is wel het hart van wat we doen.
0: En wat is nou echt bij jou van dat je zegt mij niet bellen? Waar heb je
24: mij niet bellen over mijn kat is dood. Oh. Nee, maar van die stomme dingen. Daarom zei ik net ook personeel. Maar niet per se dat ik niet van personeel hou. Want het zijn natuurlijk mijn collega's. Ik ben super blij dat ze er zijn. En ik zou ze echt niet willen wegdenken. Maar het liefst, en dat hoor ik van heel veel best wel collega-ondernemers, zit ik gewoon het liefst gewoon de hele dag achter mijn computer en word ik niet gestoord. En gewoon bezig
2: Maar dat
24: met...
2: kan natuurlijk niet meer.
24: Nee, dat
2: in deze
24: kan niet.
2: Fase. Van je bedrijf.
24: Nee, klopt.
2: Want we hoorden net al hoe jij de operatie hebt moeten professionaliseren.
24: Ja.
2: Jij hebt ook jouw eigen rol steeds tegen het licht aan moeten houden. Ik bedoel, in hoeverre lukt het jou nog om dat toch misschien die frivole speeltuin aan het begin, in die begintijd, dat het bedrijf was. Het moet allemaal een stuk serieuzer.
24: Ja, het moet serieuzer. Maar aan de andere kant denk ik dat het DNA van ik zeg ook al tegen iedereen van, ik wil eigenlijk een beetje ondernemerschap ook bij de mensen zelf zien. Dus dat betekent gewoon dat je altijd probeert kansen te zien en ook niet uren met elkaar gaat vergaderen. Maar ook gewoon echt dingen gaat doen. Dus ik zit zelf echt bijna nooit in een meeting. En ik zie eigenlijk mijn collega's dat ook heel weinig doen. Dus dat is denk ik wel iets wat heel erg geworteld is. En wat dus nog steeds heel erg is zoals het in het begin. Maar je werkt met steeds meer mensen. Worden heel veel dingen gevraagd. We zetten bijvoorbeeld iedere week 50 verschillende advertenties live. Ja, daar moet structuur in. Iedereen moet weten van wat wordt er van mij verwacht. Dat kan niet zonder structuur. Dat hebben we,
2: En dat betekent ook dat naarmate het bedrijf groeit, dat je dingen moet loslaten.
24: Ja, klopt.
2: En dat was ingewikkeld.
24: Nou, ja, ik weet niet. Ik vind het dus niet ingewikkeld, maar ik vind het wel heel ingewikkeld als je met mensen werkt, bijvoorbeeld die ownership niet pakken. Dat heb ik ook wel gehad. Nu hebben we het echt wel op orde, maar dan wordt het vervelend. Want dan ben je niet meer echt verantwoordelijk, maar toch ook weer wel aan het eind van de dag. Dus dan ben je zelf een beetje van, ik wil me eigenlijk niet met jou bemoeien, maar het gaat gaat ook niet helemaal goed. Dus ik moet me eigenlijk toch wel met jou gaan bemoeien. En dat is denk ik vooral de irritante fase van het wel of niet los kunnen laten. Maar ik denk dat als je dus de juiste mensen hebt, dat ik in ieder geval dat graag doe.
0: Ja, en nu zei je bij de nieuwkomers zoals jij, die meteen succesvol zijn, zien we dat er een rode draad is. Ja. Dus een paar dingen tegen je aan. Eén is, als je het hebt over welk probleem je oplost, welk probleem los jij op voor jouw consumenten?
24: Ja, nou kijk, ik vind altijd, wij verkopen een consumentenproduct. Dus ik ga hier niet een heel verhaal over houden van, hè. We hebben de wereld gered met een nieuw idee. Dat is gewoon niet zo. Wat ik wel denk is dat we gewoon in de manier waarin we ons product in de markt zetten, echt een merk proberen te zijn voor een hele brede doelgroep. Dat doen we ook heel erg uitgesproken. Als ik kijk
0: dus dan
24: naar,
0: maak je een duidelijke keuze en heb je ook een duidelijke boodschap die aanstaat.
24: Ja, als ik kijk naar de andere merken in de markt, dan zijn dat vaak echt producten voor bijvoorbeeld meisjesachtige meisjes of een bepaalde doelgroep. Daarmee sluit je soms ook mensen uit. Wat wij bijvoorbeeld voorbeeld daarvan is, Pride Month hebben we nu bijvoorbeeld. Dan zeggen we echt, dan laten we mannen zien die ook bijvoorbeeld vrouwelijke sieraden dragen. We maken echt wel als merk daar statement in. Ja. Dus ik denk vooral, dat doen we denk ik echt anders. Natuurlijk, betaalbaarheid is hartstikke belangrijk. Kwaliteit is heel erg belangrijk. Maar ik denk dat de herkenbaarheid van eigenlijk een hele groep mensen daarop in kunnen spelen met de juiste producten en trends, dat maakt waarom we succesvol zijn.
23: En die groep mensen, de kernklant, wie is dat? Zijn dat inderdaad de jonge meiden tussen 18 en 30?
24: Jonge meiden. Ja, 25, 35 is onze grootste groep. Dus dat is
23: vrouwen.
24: Vrouwen, ja, wel vrouwen. We hebben ook wel mannen producten. Maar 18, 25 is ook echt nog wel een relatief grote groep. Maar dat is precies ook wat we zijn. Want we hebben ook 40-plus klanten. Dus je ziet echt bij ons, kijk, ik durf wel echt mijn hand voor het vuur te steken, dat wij concurrenten hebben die echt weinig 40-plus klanten hebben, tenzij ze voor hun dochter kopen, zeg maar. Weet je wel? Dus onze doelgroep is daardoor ook wel gewoon heel breed.
23: Monica Westerveld van Not Branded. Monica, veel dank voor nu, maar blijf er nog even bij. Want voor de radio ronden we af, maar op de podcast gaan we nog even door. Patrick en ik zijn er volgende week weer met een kerstvers bedrijf, een ander probleem en een fonkel nieuw businessmodel. Tot dan.
4: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.

0: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
2: Klopt, minstens 2 dagen per week.
1: En jij?
3: Ik meestal maar 1 keer per maand.
1: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
3: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
1: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
5: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
4: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
6: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
7: De beleggingsmogelijkheden zijn veelzijdiger dan ooit. Maar hoe groter het aanbod, hoe lastiger het is om ruis en trends van elkaar te onderscheiden. Dat ziet ook Sandy Blauwboer-Boots, directeur vermogensbeheer bij ABN AMRO Mees Pierson. Volgens haar zoeken vermogende beleggers een partner die niet alleen de markt begrijpt, maar ook hun leven en ambities. Lees meer over beleggingsmogelijkheden die passen bij jouw kijk op het leven op partner.fd.nl/ABN AMRO Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt een deel van uw inleg verliezen.
6: Realiseer uw ambities zonder zorgen over software. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
8: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke 2 weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
9: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics remain relevant.
10: BNR Verkeer.
11: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A27 Utrecht richting Breda staat tussen Noorderloos en Gorkum een file met 10 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk. De hoofdrijbaan is dicht. Het verkeer gaat over de parallelrijbaan.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
13: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt omdat ze beelden van ernstig kindermisbruik zouden hebben gedownload, melden Franse media. Volgens justitie gaat het om een beruchte video die jaren geleden werd gemaakt door een Australische kindermisbruiker en nog altijd rondgaat op het dark web. Een man van 20 uit Hilversum is veroordeeld voor een kille afrekening 2 jaar geleden. In een drugsruzie schoot hij een Amsterdammer dood in zijn auto bij Sportpark Krailo in Hilversum. Zijn vriendin zat ook in de auto, maar werd niet geraakt. De rechter vindt het een liquidatie en geeft 20 jaar cel. In Parijs was het vandaag 40 graden en morgen kan het nog warmer worden. Er geldt daarom code rood in het grootste deel van Frankrijk, alleen niet in het zuidoosten. Scholen blijven dicht, treinen moeten langzamer en hier en daar wordt het verboden om alcohol te verkopen. Door de hitte en droogte is de kans op natuurbranden in bijna heel Nederland flink toegenomen. De brandweer heeft daarom voor 21 van de 25 regio's een waarschuwing afgegeven. Een brand kan zich nu sneller verspreiden, waardoor bezoekers van natuurgebieden wordt gevraagd extra voorzichtig te zijn met vuur en sigaretten. Veteranen die zaterdag meelopen in het defilé in Den Haag mogen luchtigere kleding aan. Zolang het maar passend is en de hele groep hetzelfde doet, zegt de commandant der strijdkrachten. Dus niet sommigen zonder en anderen met jasje. En hij hoopt dat deelnemers zich realiseren dat het een officiële toestand is met de koning erbij. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond blijft het warm en komende nacht daalt de temperatuur naar zo'n 17 tot 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en 30 tot 37 graden. In het noorden is het 10 graden koeler. En tot zover het ANP nieuws.
14: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
15: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
16: Lobbypanel. De OV-staking is zo goed als afgelopen. Maar is het eigenlijk wel nodig om nog te gaan staken als de AOW-plannen al geschrapt zijn en andere bezuinigingen op de sociale zekerheid in ieder geval op de lange baan geschoven worden? En er moet haast gemaakt worden met het oprichten van een Nationaal Agentschap voor Disruptieve Innovatie. Dat staat allemaal te lezen in een open brief. We gaan er ook over praten met de leden van het lobbypanel. Mark Harbers is hier, voorzitter van Techniek Nederland. En Bart Pegge, managing director van Consideratie. Dat is een public affairs bureau. Welkom leden van het panel. Op deze snikhete dag, en het wordt later deze week alleen maar erger. Wordt er nog een beetje doorgewerkt in de branche, Mark?
17: Jazeker. En deze dagen is het weer heel veel vraag naar airco's. Dan heb je nog een elektrisch apparaat erbij. Dus vervolgens is het voor de installateur ook werk om te zorgen dat het allemaal nog binnen die aansluiting past, waar je ooit heel veel slimme oplossingen voor hebt.
16: Fantastisch, zeg. Het is meteen gezegd. Was dit nou het lobbypanel? Ja, dacht het wel. Bart, hoe gaat het bij jou op kantoor? Of zitten mensen thuis?
18: Nee, we zitten in de laatste weken voor het politieke reces in Den Haag. Dus er wordt volop gewerkt en te kijken of er nog verrassingen zijn in de laatste twee weken oppoppen.
16: Ja, wat doe je dan in deze weken dat het nog net voor het reces is? En natuurlijk als de Kamer dan terugkomt van reces is het al heel snel weer Prinsjesdag.
18: Dus wat we vooral doen is heel goed opletten, zeg maar, of al signalen zien, zeg maar, waar het richting Prinsjesdag naartoe gaat.
16: Nou, vertel eens, wat heb je opgemerkt?
18: Ja, dat is een grote verrassing. Nee, maar daar hebben we het zo over. De OV-staking bijvoorbeeld. En toch de continue druk die daar, zeg maar, op de onderhandelingen zit. Zeg maar, die zich expliciet heeft verbonden aan de vakbonden.
16: Spekman is lid geworden van Pro. Ondanks eerdere weerstand gebruikt hij dat oprichtingscongres om te zeggen: ik ben erbij, wij zijn in verbinding met elkaar.
18: Vol omarmd, in hoop natuurlijk om het meeste binnen te halen, zeg maar, richting die begrotingen.
16: Nou, we kunnen ook meteen naar die OV-staking en wat er nog van over is. Want het was maar een zeer tijdelijke staking. De treinen gaan weer rijden zo ongeveer. Heb je er persoonlijk last van gehad of niet?
18: Ik niet, al een half uurtje later en het ging prima. Oh.
16: Mark?
17: Nee, ik ook niet. Ik had de eerste afspraak online thuis.
16: Is het wel logisch dat die staking doorging? Want ik zei er net al iets over. Veel van die plannen zijn al min of meer afgeschoten. Of in ieder geval wordt er nog eens een keertje over gesproken. Misschien komt het op de lange termijn nog een keer terug. Maar de acute dreiging, zo lijkt het althans, die is voorbij.
17: Ja, en dat is ook het dubbele hier. Hè. Kijk, vooropgesteld, vakbonden hebben het recht om te gaan staken en om hun standpunten op die manier kracht bij te zetten. Het zijn alleen vooral standpunten richting het kabinet. Ja, en ik begrijp, een kabinet moet je linksom of rechtsom duidelijk maken wat je wilt. Vanuit het oogpunt van het bedrijfsleven en hun klanten heeft het natuurlijk iets wrangs, omdat ook werkgevers al hebben gezegd AOW-plannen in de ijskast. En we willen heel graag praten over een toekomstbestendig stelsel van bijvoorbeeld arbeidsongeschikt. Dus ja, alle deuren staan open voor gesprek. En dan heeft het iets heel wrangs als dan toch reizigers of straks klanten van bedrijven de dupe zijn. Dus we hopen eerlijk gezegd dat dit signaal goed verstaan wordt, maar dat vervolgens de gesprekken ook wel weer versneld op gang komen.
16: Want VNO-NCW heeft bij monden van de nog altijd vrij nieuwe voorzitter gezegd: ik ben bereid om te gaan praten. Ik zie ook wel dat er iets moet gebeuren. Iets moet veranderen ten opzichte van de huidige situatie. Maar laten we erover praten. En niet meteen alles in financiële kaders proberen te vatten. Maar het is toch ook, Mark, simpelweg een geldkwestie?
17: Het is ook een geldkwestie, maar hier zitten natuurlijk meer issues achter van hoe voorkom je dat je meer dan 1 miljoen arbeidsongeschikten hebt? Hoe houden we zoveel mogelijk mensen aan het werk? Volgens mij is dat een gedeeld belang, als dat op een gezonde en goede manier kan. En dan is aan het eind van de streep moet je natuurlijk kijken, levert dat geld op of moet er geld bij? Maar volgens mij moet dat gesprek ook vooral langs de inhoud gaan.
16: Begrijp jij dat vakbonden, en dat zijn alle vakbonden, toch door zijn gegaan met deze staking?
18: Ja, ik begrijp het heel goed. Uiteindelijk, zeg maar, ik denk ook dat het een signaal is dat vanuit de vakbond dat ze de stakingsbereidheid, zeg maar, kunnen activeren, kunnen mobiliseren. En daarmee ook wel een stok achter de deur hebben, natuurlijk, naar de onderhandelingen later. Nu afblazen zou ook misschien ook wel weer, zeg maar, een zwakte bot zijn ergens, dus dat er gezien worden. Dus ik denk vooral, zeg maar, laten zien. Het is mogelijk om
16: de bot. Zwakte bot, want je hebt toch al dingen afgedwongen. Er zijn toch al dingen veranderd ten opzichte van de uitgangssituatie als je het regeerakkoord er aan neemt.
18: Ik denk gezien, zeg maar, de politie die vakbonden innemen, die willen verder gaan. Als ze nu, zeg maar, te snel een stap naar voren zetten, dan denk ik dat opgevat gaat worden als ze zijn wel bereid om te praten. Ik denk dat de vakbonden momenteel vanuit een andere strategie werken.
16: Maar bereid zijn te praten, dat is toch ook vrij Nederlands, ook voor een vakbond. Als wat Mark zegt correct is, en Van Oostrom heeft dat ook al aangegeven, werkgevers willen ook wel praten over verandering in de sociale zekerheid en die AOW-leeftijd, dat moet inderdaad niet op deze manier, dan ben je toch al een heel eind gekomen.
18: En die gesprekken vinden plaats. Ik denk, met het doorzetten van deze stakingsweek laat ze in ieder geval zien dat ze de invloed hebben, de macht in handen hebben om zeg maar, als het nodig is, dat instrument vaker uit de kast te halen. En daarmee dus leggen ze toch een soort van extra stok achter de deur, zeg maar, om te zorgen dat die onderhandeling in hun richting goed gaan verlopen.
16: Maar blijft natuurlijk altijd wel de vraag of je het maatschappelijke draagvlak behoudt. Hè? Verschillende stukken in de krant de afgelopen dagen. Ja, dat is een wankele evenwichtsoefening.
18: Zeker, en ik denk dat we zien dat door de inperking van...
19: In de Friday Move gaat het over tv.
20: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk.

0: op tv.
1: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Dus ook om hun positie zeker in de richting van het kabinet duidelijk te maken. Dus ja, heel bazaal gezegd, dan heb je eigenlijk... Ja, je kunt helaas niks anders doen dan je daar leidzaam bij neer te leggen. En ondertussen zelf ook gewoon wel goed je positie duidelijk maken, dat met werkgevers gewoon heel goed te praten valt over deze problemen.
5: En er blijft, jij gaf al iets over aan Bart, natuurlijk voldoende te strijden over voor die vakbond. Want Spekman van FNV zei afgelopen weekend nog in de Volkskrant dat die 6,5 miljard ook volgens minister Heijnen wel degelijk uit de begroting van sociale zaken moet komen. En zegt Spekman dan zijn niet zo heel veel keuzes die nog resteren. Of je moet de bijstand verlagen, de AOW fiscaliseren of bezuinigen op de kinderopvang. Dat is allemaal iets waarvan FNV en CNV waarschijnlijk zal zeggen liever niet.
6: Nee, dus, dus het gesprek gaat natuurlijk vooral om het zorgen voor het verbreden. Ik geloof ook de oproep om niet alleen maar de onderhandeling te laten te voeren met de minister van Sociale Zaken, want dat komt uit zijn begroting, maar juist die discussie veel breder te trekken. Zodat ook andere elementen van die begroting onderdeel en ook zeker het belang van financiën daarbij mee aan tafel komt. En dus ook de druk op Heijnen daarmee groter wordt.
5: Dat geld is ook nodig om defensieambities waar te maken. Of is ook het moment al aangebroken om daar alvast weer aan te gaan tornen, Mark?
4: Nou, volgens mij valt er bitter weinig te tornen aan de extra inzet op defensie. Ook alweer sinds het regeerakkoord heb je nog vaker gezien dat Europa wat dat betreft echt onder druk staat en voor zijn eigen veiligheid moet zorgen. Dus volgens mij is dit, doen we onszelf ook schade als we die opgave niet serieus gaan nemen.
5: Hoor je dat al een beetje fluisteren, dat daar misschien toch weer eens naar gekeken moet worden, die voorgestelde budgetten voor Defensie? Nee, omdat jij verrassingen in de gaten houdt, Bart.
6: Nee, op Defensie verwacht ik geen verrassingen. Kijk, wat denk ik heel interessant gaat zijn, is er blijft altijd ruimte voor die 1,5% in die begroting, aanvullend op die 3,5% defensiebudgetten. Er komt volgens mij later deze week ook een aantal brieven rondom infrastructuur naar buiten. Ik denk dat op die manier kijkt van waar zit de financiële ruimte, binnen die 1,5% bovenop die defensieuitgaven. Ik denk dat er interessant is.
5: Maar infrastructuur, dat hebben we de afgelopen dagen ook weer meermaals kunnen meemaken. Daar is ook eerder geld te weinig dan te veel, toch?
6: Exact, dus dat wordt extra gezocht.
5: Kijk eventjes schuin naar iemand die daar ook verstand van heeft, van infrastructuur.
4: Ja, klopt. En helaas zijn de tekorten nog groot, want ik werd al met grote tekorten geconfronteerd en een grote extra benodigde inzet op de hele instandhouding. Maar ja, ook dit is wel echt iets voor de economische slagader van het land. Dus ik ben heel blij dat het kabinet daar serieus naar kijkt. Ja,
5: dus daar zie je ook niet dat er geschraapt gaat worden. Er moet eerder geld bij.
4: Ja, omdat je anders gewoon op een gegeven moment echt gewoon enorme economische schade krijgt door de verminderde mobiliteit.
5: Dus dan toch maar bezuinigen op de sociale zekerheid?
4: Weet je, dit is een verschrikkelijk ingewikkelde puzzel voor het kabinet. Maar uiteindelijk zie je dat de opgaven zo groot zijn dat je overal wel iets van geld vandaan moet halen. Ik heb het een paar keer eerder meegemaakt in de politiek. En dan kun je helaas, denk ik, geen enkel beleidsterrein op een gegeven moment uitzonderen.
5: Bart?
6: Ja, we hadden het bijvoorbeeld een paar weken geleden over. De vraag, moet je investeringen voor de toekomst halen uit je lopende begroting? Of ga je kijken naar andere soorten fondsen en inzet van middelen? Ik denk dat ook die hoek toch meer gekeken wordt. De inzet van de werkgevers ook is om meer een investeringsplan te maken. Interessant dus om te zien of daar dan de handen voor elkaar komen als soort van alternatief voor het rücksichtsloos. Het moeten bezuinigen en in sommige punten rücksichtsloos bezuinigen.
5: Dan gaan we één moeite door naar het nadeel, want dat heeft van alles te maken met toekomstig verdienvermogen.
7: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
5: Bart Pech en Mark Harbers zijn de leden van het lobbypanel. Een brede coalitie van investeerders, universiteiten, technologiebedrijven wil dat er haast wordt gemaakt met de oprichting van het Nationaal Agentschap voor Disruptieve Innovatie, het NADI. Afgelopen maandag publiceerden ze een open brief waarin ze stellen dat Nederland dreigt achter te raken bij het ontwikkelen van baanbrekende technologieën als er geen organisatie komt die de meest risicovolle onderzoeksfase financiert. En dan moet dat ook nog op hun manier, namelijk met volledige vrijheid, niet te veel politieke sturing. En als het even kan, moet dat geld ook niet per se revolverend zijn. Dus zichzelf terugverdienen. Nee, er hoort ook bij dat er af en toe dingen mislukken. En dat niet meteen in rendement is uit te drukken. Hoe ga je dat politiek voor elkaar krijgen, Mark? Een open brief?
4: Die open brief die is verstuurd.
5: Ja, precies.
4: Dus ik denk in ieder geval dat dit verhaal helder is.

0: tegelijkertijd, ik las die brief. Kijk, en vooropgesteld, ik vind het ongelooflijk nodig en nuttig dat we in die disruptieve technologie investeren. Want dat is een van die onderdelen waar Nederland en Europa achterblijven ten opzichte van bijvoorbeeld Amerika. De vraag is alleen, dit is ook een beetje een brief in de categorie be careful what you wish for. Het kabinet heeft al gezegd, we willen 500 miljard vrijmaken in deze kabinetsperiode. Nou, dan kan dat in ieder geval opgericht worden. En ik denk dan altijd, als het maar eenmaal staat en het bewijst zichzelf, dan kan er in de toekomst meer bij. Maar als je de manier waarop ter discussie stelt, kijk, dit is de manier waarop het kan. Dit is een voorbeeld van wat Bart zojuist zei. Als je buiten de begroting om geld zoekt, dan kan dat op deze manier met kapitaal in die instelling wat revolverend is. Ik zou me veel meer richten op de voorwaarden daarvoor. Hè. Kan dat geld, kan je er een flinke tijd mee doen om ervoor te, voordat dat terugbetalen komt? Kun je in portfolio spreken, omdat je weet dat 9 van de 10 projecten mislukken, maar die 10e, dat is waarschijnlijk een grote kaskraker. Is het voldoende als die het terugverdient voor de rest van het pakket?
1: Wat vind je dan nu zo kwetsbaar aan die brief als je zegt be careful what you wish for?
0: Het kwetsbare is dat ze zeggen, ja, we willen het niet revolverend en we willen eigenlijk ieder jaar geld daarin. Op het moment dat je dat doet, dan heb je structurele uitgaven die dus weer onderdeel zijn van de Rijksbegroting. En dan krijg je het niet voor elkaar. Bovendien moet je dan als bedrijfsleven ook de vraag stellen, stel je nou voor, laten we even het denkmodel doen, dat je 1 miljard per jaar vindt om iets voor het bedrijfsleven te doen. Ja, wat wil je dan liever? Wil je dan een nog grotere NADI? Wil je dat miljard gebruiken voor die infrastructuur waar we het net over hadden? Heb je dat miljard misschien nodig voor het moment dat je een deal hebt in de polder over sociale voorwaarden en daar is wat geld voor nodig? Dan concurreert het gelijk met allerlei andere uitgaven. Dus ik zou vooral heel erg de zegeningen tellen dat het kabinet in het regeerakkoord heeft gezegd, we willen een start maken met die NADI, we hebben daar 500 miljard voor over. En ik zou vooral heel erg inzetten op de voorwaarden hoe dat een succes kan worden, zodat toekomstige kabinetten zeggen, we gaan nog een keer buiten de begroting
1: om daar geld in stoppen. Voorwaarden.
0: Ja, maar dat Dan ga je een enorm spelletje spelen, waardoor je uiteindelijk het risico loopt dat het gewoon niet van de grond gaat komen. Ik zou vooral heel erg inzetten op die politieke onafhankelijkheid. Het feit dat je die pot geld hebt, dat je er een flink aantal jaar mee aan de slag kunt. En als het succes laten zien, waardoor volgende kabinetten nog een keer buiten de structurele uitgaven om daar geld in stoppen.
1: Nog heel even, zodat ik het in ieder geval goed begrijp, en misschien de luisteraar thuis ook. Als je dit niet revolverend maakt, dus elke keer weer geld opnieuw nodig hebt, dan wordt het onderdeel van de Rijksbegroting en moet je ieder jaar weer knokken voor je bijdrage.
0: Ja, je moet het helemaal buiten begroting houden en daar heeft dat revolverend mee te maken. Maar ook hun andere wens om te zeggen, we willen ieder jaar nieuw geld daarin hebben. Ja, ieder jaar nieuw geld, dat is gewoon een jaarlijkse uitgave. En zeker als die niet revolverend is, ja, dan ben je het geld gewoon kwijt.
1: Wordt het daarmee een gevaarlijke brief? Voor de lijkbezorgers van het NADI?
2: Ik zou me andersom misschien stellen. Het was misschien makkelijk om in het coalitieakkoord te zetten, omdat je 500 miljoen buiten je begroting kunt laten. Dus aan één kant hebben ze een hele mooie winst gehaald. Ook zeg maar, dit initiatief is vorig jaar gestart. Juist om die disruptieve technologie van de grond te krijgen. Om dat gat tussen fundamenteel onderzoek en die wat eigenlijk meer de levensvatbare bedrijven en technologie op te pakken. Peter Wennink heeft gezegd ook 1,5 tot 2 miljard moet erin.
1: Dan
2: komt er 500 miljard. Ja. Ja, dus ik snap wel dat het ongedeeld zit ook is heel groot, zeker rondom dat verdienvermogen van de toekomst, de technologie. En dat toch een beetje de zorg dat, misschien dit valt, maar ik snap heel goed het argument, je tel je zegening en bouw vanuit daar voort. Volgens mij in die 500 miljoen zeg maar, moet je sowieso nog eens projectkosten bij überhaupt opgericht kunnen worden. Maar er zitten best wel wat haken en ogen aan. Je moet echt nog even een aantal stappen terug met de politiek ook kijken van wat wil je nou echt eruit halen en hoe richt je dat goed in. Zo gauw dat in die begroting gaat landen, moet het ergens anders weer vandaan komen.
1: Er zit ook skin in the game, om het eventjes op zijn BNR te zeggen, van die financiers en van de universiteiten die zeggen, als dit innovaties oplevert, dan staan wij in de lat om dat verder te financieren, om kennis ter beschikking te stellen, onze wetenschappers ter beschikking te stellen. Dus zo kun je elkaar toch prima naderen en wel tot een succesvol NADI komen?
0: Zeker, en dat is ook heel veel gedachte achter die NADI. En dat moet je allemaal zeker niet laten. En je moet ook zeker zorgen dat je in ieder geval aan het begin gewoon de voorwaarden goed hebt gesteld. En inderdaad ook, dat heb je ook bij het Groeifonds gezien, dat het echt onafhankelijk van de politiek neergezet wordt, zodat de beslissingen van waar investeer je in, dat die echt door de vakmensen in die wetenschap worden genomen.
1: Hoe dat ook weer ging met dat Groeifonds en hoe onafhankelijk van de politiek dat uiteindelijk uitgepakt heeft.
0: Daarom noem ik het. Je moet dus meer waarborgen inbouwen dan bij het Groeifonds. Maar dat is eigenlijk per definitie als je over disruptieve technologie spreekt.
1: Zo'n minder hoge accijns is ook wat waard, hè?
0: Sorry?
1: Zo'n minder hoge accijns is ook wat waard.
0: is ook
1: werd,
0: wat waard.
1: Werd gefinancierd uit het groeifonds.
0: Klopt. Maar daarom moet je dit dus echt helemaal in een aparte instelling neerzetten. Maar dat is volgens mij helemaal het kenmerk. Als je het doel geeft disruptieve technologie, ja, dan zit je per definitie bij de vakmensen die denken, hé, laten we eens een gek idee onderzoeken.
2: Ja, dat is het. En ik denk dat ook als je kijkt naar de partijen die je steun hebben gegeven aan die oproep, dat zijn partijen die ook zien dat je niet altijd aan de voorkant weet waar die euro die je nu investeert, hoe die in de toekomst misschien gaat renderen. Ik denk ook daarin weer de vraag van hoe kun je in brede zin wel toch dat denken verbreden van hoe kunnen we de opbrengsten van dit soort investeringen naar de toekomst toe? Dat als het geld dat je verliest misschien zeg maar in een project, negen van die tien die verloren gaan. Hoe zorg je ervoor dat de winst van het ene project dat wel doorkomt, dat niet terugkomt in dat revolverende fonds, dat je die toch zeg maar als waarde mag meetellen. En dat je daarmee toch een heel ander soort model gaat krijgen. En dat ligt onhandig met alle begrotingsregels die we hebben. Maar we houden elkaar wel een beetje in de houtgreep op deze manier. Maar als we die op die manier blijven denken.
0: Ja, en kijk ook wat je. Eigenlijk moet je grote klap kunnen maken. En deze instelling is heel noodzakelijk. Het oppakken van dit thema is heel noodzakelijk, maar staat niet op zichzelf. Daaromheen moet je ook aan de slag om eindelijk die ene Europese kapitaalmarktunie te krijgen. Zodat privaat kapitaal veel toegankelijker is in Europa. Eigenlijk op de manier zoals in Amerika. Daaromheen moet je ook gaan kijken naar stabiel beleid, goed kijken naar je regelgeving. Want uiteindelijk ook ondernemers, ook innovators, die hebben uiteindelijk heel veel baat bij stabiliteit, waar je gewoon eens 5 à 10 jaar op kunt bouwen. En als je al die dingen tegelijk doet, dan kun je echt hele mooie dingen met elkaar gaan doen hier in Nederland.
1: Ik wil tot slot nog even naar een voorgenomen werkbezoek van een Kamerlid van de groep Markeshauer, Tamara ten Hove, aan natuurmonumenten. Petra de Koning, politiek verslaggever van NRC, schreef erover, omdat ze van plan was bij dat werkbezoek te zijn. Leek er ook van te komen, totdat Gidi Markeshauer in gesprek raakte met Left Laser, en waarin Markeshauer aangaf dat Palestijnen met geweld tegen moeten worden gehouden aan de Nederlandse grens. Medewerkers van natuurmonumenten die dat bezoek voorbereiden kregen daar buikpijn van. Uiteindelijk heeft de directie van natuurmonumenten besloten dat werkbezoek niet door te laten gaan. Deze kwestie staat misschien iets te veel op zichzelf, maar ik ben wel benieuwd. Mark, hoe zou Techniek Nederland in deze kwestie staan?
0: Weet je, op een gegeven moment wordt het leven heel ingewikkeld in Nederland, ook met toenemende polarisatie. Maar tegelijkertijd, je hebt ook een doelstelling zelf als vereniging. Dus als ik het bij ons hou, ja, techniek, installatietechniek, dat heeft iedereen in Nederland nodig. En wij proberen de uitgangspunten daarvoor zo goed mogelijk en voor het ondernemerschap zo goed mogelijk neer te zetten. Dus het leven wordt best ingewikkeld naarmate je er meer issues bij neemt. En dan denk ik terug aan de tijd.
1: Dus bij jullie gaat dat werkbezoek gewoon door?
0: Bij ons zou het denk ik gewoon doorgaan. En ik denk ook terug aan de tijd dat ik zelf in de politiek zat. Ja, ik heb ook allerlei politieke afspraken en deals gemaakt met partijen die ideologisch heel ver van mij zelf staan. Maar op een gegeven moment wil je een onderwerp ook vooruitbrengen. En het is in Nederland helaas steeds moeilijker geworden om tot 76 zetels te komen. Dus je kunt ook niet heel veel groepen links laten liggen.
1: Kun je in het geval van het natuurmonumenten en de groep Markeshauer wel zeggen, die hadden misschien al niet zo heel veel bij elkaar te zoeken, want zij wilden eens uit gaan leggen aan een linkse club hoe het echt zat. En natuurmonumenten wilden vooral gaan praten met andersdenkenden. Dus is het ook makkelijker om een streep door dat bezoek te trekken?
2: Ja, ik denk dat dat aan de oppervlakte er misschien zo lijkt. Ik zou echt één laag verder kijken, één laag dieper kijken. Want uiteindelijk, zeg maar, waar weet je elkaar wel op te vinden? Ik denk dat het al te veel vanuit voordelen gedacht wordt dat een bepaalde partij of een bepaalde ideologie, zeg maar, een tegengesteld standpunt heeft.
1: Maar dat wilde natuurmonumenten dus oorspronkelijk doorbreken.
2: En dat ik denk dat dat een uitstekend idee was. Om dat gesprek te hebben, om te zien op welke punten vind je elkaar wel. En uiteindelijk kun je nog met elkaar achterkomen dat je ver van elkaar af ligt. Maar dat je elkaar beter begrijpt. Beter begrijpt waar ook elkaar standpunt is en waar iemand vandaan komt. En dat essentieel is voor überhaupt gewoon succesvol zijn in Den Haag. En dan kun je ook uiteindelijk besluiten met elkaar, we gaan er niet uitkomen.
1: Maar Bart, kwam deze kwestie er bovenop, hè? Want die afspraak was gemaakt. Er werd op amicale manier met elkaar heen en weer geschreven. En dan wordt er ook in de Tweede Kamer over nog een motie aangenomen richting het kabinet, doe geen zaken met partijen die oproepen tot geweld. Is dat dan voor natuurmonumenten toch nog weer een goede reden om dit te herzien?
2: Ja, ik herken de vraag. Wij krijgen regelmatig ook van onze opdrachtgevers de vraag van moet ik met een bepaalde partij in zee gaan? Of kan ik daarmee in zee gaan? Kan ik er een gesprek mee gaan die ideologisch ver van me afstaat? Ja, uiteindelijk kijken we toch, uiteindelijk, wat Mark ook zei, naar wat wil je uiteindelijk bereiken? Hoe kom je naar 76 zetels? Weet je, op wat voor manier kom je daar terecht? En op het moment dat je daar met elkaar een goede zakelijke blik op hebt, kun je met elkaar heel veel doen. Je maakt een afwegingskader. Je zou in dit geval ook kunnen zeggen, als we een gesprek hebben met een partij die ver van ons afstaat, nemen we langere tijd om onze medewerkers uit te leggen waarom we dat gesprek aangaan, zodat je draagvlak in je organisatie creëert.
1: Want Mark, wat jij zegt, ik heb met Jan en Alleman om tafel gezeten, deals gesloten met de Duvel en zijn oude moer. Wordt dat steeds moeilijker wel als het gepolariseerder raakt?
0: Ja, ik denk het wel. En dit is zo'n voorbeeld, maar je ziet heel veel voorbeelden om je heen. Maar daardoor is het wel goed om af en toe gewoon even je te beperken tot het onderwerp waar je voor bent. En zeker, kijk, wat ik net zei, de achterban van Techniek Nederland komt bij iedereen over de vloer. Dat geldt voor veel andere branches ook. Het geldt eerlijk gezegd ook wel voor grote verenigingen. Natuurmonumenten is een hele grote vereniging die, denk ik, heel Nederland representeert in het behoud en beheer van de natuurgebieden. Hetzelfde geldt voor een ANWB. Dat zijn in die zin toch eigenlijk wel hele neutrale verenigingen. Waarbij het soms de moeite loont om, denk ik, ook met elkaar te erkennen dat het Midden-Oosten-probleem aan andere tafels opgelost moet worden. En dat je hier ondertussen wel door kunt bouwen aan techniek, natuur, mobiliteit, wat je dan ook maar wilt.
1: Laatste vraag hierover. Zou je er een journalist bij willen hebben of niet? Want Petra de Koning werd bedankt. Die hoefde er niet bij te zijn.
2: Ik snap heel goed dat je in sommige gevallen kan het heel nuttig zijn om een journalist erbij te hebben om het ook te laten zien. Ik snap als je echt een open gesprek wil hebben, waarmee mensen ook uit hun eigen standpunt durven komen, dat je juist even die journalist niet erbij wilt.
1: Fijn dat jullie er wel bij waren. En weer terug naar de hitte. Buiten deze studio, Bart Pegge van Considerati is daar Managing Director. En Mark Harbers van Techniek Nederland. Tot de volgende keer. Dit panel is te beluisteren als podcast. Je kunt je abonneren via je favoriete kanaal of de app van BNR.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.
4: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 14:00 naar BNR.
3: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle. FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
3: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
6: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
7: of over de grootste beursgang aller tijden.
6: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
7: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
6: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio
7: of in de BNR-app.
8: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested. BNR Verkeer.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A27 Utrecht richting Breda staat tussen Noorderloos en Gorkum een file met 10 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk. De hoofdrijbaan is dicht. Het verkeer gaat over de parallelrijbaan.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
10: Goedenavond, ik ben Afton van der Meijs. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt omdat ze beelden van ernstig kindermisbruik zouden hebben gedownload, melden Franse media. Volgens justitie gaat het om een beruchte video die jaren geleden werd gemaakt door een Australische kindermisbruiker en nog altijd rondgaat op het dark web. Een man van 20 uit Hilversum is veroordeeld voor een kille afrekening 2 jaar geleden. In een drugsruzie schoot hij een Amsterdammer dood in zijn auto bij Sportpark Krailo in Hilversum. Zijn vriendin zat ook in de auto, maar werd niet geraakt. De rechter vindt het een liquidatie en geeft 20 jaar cel. In Parijs was het vandaag 40 graden en morgen kan het nog warmer worden. Er geldt daarom code rood in het grootste deel van Frankrijk, alleen niet in het zuidoosten. Scholen blijven dicht, treinen moeten langzamer en hier en daar wordt het verboden om alcohol te verkopen. Door de hitte en droogte is de kans op natuurbranden in bijna heel Nederland flink toegenomen. De brandweer heeft daarom voor 21 van de 25 regio's een waarschuwing afgegeven. Een brand kan zich nu sneller verspreiden, waardoor bezoekers van natuurgebieden wordt gevraagd extra voorzichtig te zijn met vuur en sigaretten. Veteranen die zaterdag meelopen in het defilé in Den Haag mogen luchtigere kleding aan. Zolang het maar passend is en de hele groep hetzelfde doet, zegt de commandant der strijdkrachten. Dus niet sommigen zonder en anderen met jasje. En hij hoopt dat deelnemers zich realiseren dat het een officiële toestand is met de koning erbij. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond blijft het warm en komende nacht daalt de temperatuur naar zo'n 17 tot 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en 30 tot 37 graden. In het noorden is het 10 graden koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
11: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
1: Terwijl er op de Amerikaanse beursvloer records worden gebroken, ligt het beleggerslandschap in Nederland er toch wat rustiger bij. Genoeg reden wel voor Webull, wereldwijd opererend broker, om juist in Nederland te gaan kijken of de rest van Europa ook veroverd kan worden. Daar ga ik over praten met degene die verantwoordelijk is voor de lancering in Europa, Andries van Luik van Webull Securities. Hoofd Europa, welkom.
12: Dank u wel, goedemiddag.
1: Hoe lang is Webull actief in Nederland?
12: Webull is nu ongeveer zo'n 2,5 jaar actief. Waarvan ongeveer 1,5 jaar wij ons bezighielden met het verkrijgen van de vergunningen. En vervolgens zijn we nu een jaar haast operationeel.
1: En welke verwachtingen had je bij de lancering van het merk? Als je kijkt naar aantal klanten, transacties, gaat het allemaal volgens het boekje?
12: Nee, dat is natuurlijk een moeizaam traject waarbij je eigenlijk vertrouwen moet gaan winnen bij de beleggers in Nederland. Je moet je merk kenbaar gaan maken. Het is een nieuwe speler. Wat je hebt gezien in de afgelopen paar jaar is dat er een hele hoop spelers de Nederlandse markt zijn toegetreden op een gegeven moment, vanuit de technologie. En dat er ook weer een hele hoop spelers weg zijn gegaan. Dus ik geloof ook dat de Nederlandse belegger ook met veel argwaan kijkt naar nieuwe spelers die toetreden en gaan afwachten van blijven die dan ook? Of is het weer een eendagsvlieg die dan over een paar maanden of over een jaar weer weg is?
1: Ja. En jij gaat hier op de radio zeggen dat jullie nog lang niet zijn vertrokken.
12: Nee, wij zijn hier permanent en wij gaan kijken of we de Europese markt kunnen veroveren.
1: Maar je bent al eerlijk geweest door te zeggen dat het een moeizaam proces is om het vertrouwen van die belegger te winnen. Moeizamer ook dan vooraf gedacht?
12: Nee, je weet dat uiteindelijk je er heel veel marketing power tegenaan moet gooien om vertrouwen te creëren onder de beleggers. Dus we zijn nu bezig met een brand marketing campaign om dat te kunnen bewerkstelligen. Ja, en dan op een gegeven moment moeten beleggers je gaan opzoeken en gaan kijken of wat jij zegt waar is en of je pretendeert wat je allemaal kan aanbieden en of dat inderdaad overtreffende trap is, of dat inderdaad waar is. En dan op een gegeven moment dat product gaan omarmen.
1: Zijn er nu al dingen die jij zelf in het afgelopen jaar met terugwerkende kracht liever anders had gedaan?
12: Nee. Kan ik eerlijk zeggen dat ik dat nog... Nee.
1: Wat heb je dan gedaan? Want er moet nog veel komen als ik jou zo hoor.
12: Nee, we zijn op heel veel fronten zijn we bezig. We hebben natuurlijk een hele volwaardige app draaien in Amerika. En die hebben zo'n 7 jaar voorsprong op ons. En een van de redenen waarom het zo lang heeft geduurd voordat Webull uiteindelijk de stap heeft genomen om Europa toe te treden is omdat het gewoon een hele complexe markt is. Met regelgeving, culturen, verschillende landen, goldplating op het gebied van regelgeving. Dus daar zijn ze heel voorzichtig mee geweest. Nu zijn we er. En dan probeer je dus op het moment dat je die vergunning hebt een volwaardig product te hebben die je kan aanbieden aan de Nederlandse markt, die ook de concurrentie kan aangaan met de gevestigde order. Praat je over minimum viable products, maar in de online wereld is dat killing, want als je met een minimum viable product de markt ingaat, word je onmiddellijk gestraft en het duurt een aantal jaren voordat klanten of beleggers überhaupt de moeite weer nemen om je te gaan leren kennen.
1: En waarom zou je dan niet zeggen, we gaan meteen vol op het orgel, we weten hoe die app eruit kan zien in Amerika, 7 jaar voorsprong zeg je, dan hoef je toch ook niet met een minimum viable product
12: kopen. Nee, maar je kan natuurlijk wel in die tussenliggende periode kan je natuurlijk wel op verschillende beleggers gaan richten. Hè? Dus als we kijken naar de hele actieve traders, daar hebben wij al een redelijk product voor staan. Dat kan beter. En dat zal eind dit jaar zal dat, met de technologie die we in Amerika hebben, zal dat geïntegreerd zijn. En dan komen die ook goed aan bod. Maar je hebt natuurlijk ook een hele hoop beginnende beleggers. En beleggers die, die gewoon naar slimmigheden op zoek zijn, nieuwe technologie. Waarvan het product wel goed genoeg is.
1: Beginnende beleggers die babbelen daar een beetje over op hun werk met hun collega's, terwijl ze een koffietje wegdrinken. En die komen dan heel snel bij de gekende namen.
12: Ja,
1: nee, waar je voor een prikkie kunt handelen of een index kunt volgen. En dan maak je vrij risicoloos je entree in die wereld.
12: Ja, en dat is dus inderdaad waar dat brandmarketing weer belangrijk voor is. Je moet jezelf kenbaar maken. Je moet dat vertrouwen winnen van de beleggers. En dat kost tijd. En dat,
1: maar die beginnende belegger is misschien ook helemaal niet op zoek naar heel veel poespas.
12: Nee, en dat hebben wij. En dat kunnen wij dus in die app ook realiseren. Hè. Je kan dus op een gegeven moment een light versie downloaden, waarbij je dus niet al die toeters en bellen hebt, maar dat het gewoon heel basic is. Maar het gaat ook om de diensten die je aanbiedt. Hè. Dus als je kijkt naar wat heel vaak voorkomt als een belegger op zo'n platform komt, dan wordt hij overspoeld met data, met tickers, noem het maar op. En dan weet hij echt niet meer wat hij moet doen. Nou, dan kan je dus op een gegeven moment kan je de diensten naar voren gaan brengen. Die zeggen van oké, we slaan hem helemaal plat. Hè. Kijk eerst eens even hoeveel risico je wil gaan lopen.
1: Jullie hebben het hele instrumentarium. Ik heb wel eens begrepen, en zo komt het ook wel over op mij, dat jullie een soort particuliere Bloomberg-terminal zijn. Dus je kunt het zo gek maken als je zelf wil.
12: Nou, zo is het natuurlijk ooit begonnen, hè, met een Bloomberg-terminal voor de retailmarkt. Dus qua marktdata hebben we extreem veel in dat platform zitten. Dat is ook heel lastig voor beleggers. Dus wat we nu hebben gedaan is, we hebben AI geïntroduceerd omdat behapbaar te maken voor beleggers, zodat ze zelf parameters kunnen instellen om te zien wat voor soort nieuws ze over bepaalde aandelen of markten willen ontvangen. Met AR gaan we heel ver. We hebben natuurlijk ook ons eigen AI-systeem erin zitten, Vega, die dus inderdaad beleggers ondersteunt met inzicht krijgen van hun beleggersgedrag.
1: Maar brokers die zeggen we hebben AI ontdekt, ja, sluit achteraan in de rij, toch?
12: Nou, ik denk dat het wel heel erg meevalt. Ik denk dat je moet kunnen laten zien dat je het hebt en dat het werkt. En ik wil nog wel partijen zien hier in Nederland die AI daadwerkelijk hebben geïntegreerd in hun systeem.
1: Maar AI is niet per se de meerwaarde. Het hangt er vanaf wat je ermee kunt.
12: Nee, maar dat is het. Exact. En hoe je het inzet en hoe je dus beleggers inderdaad kan gaan ondersteunen in hun beleggingsgedrag of in hun beleggingsactiviteiten. En een van de laatste, meest recente dingen die we geïntroduceerd hebben is een connectie tussen onze desktop en OpenAI met een API, waarbij je dus met AI agents, je eigen AI agents kan bouwen en kan koppelen aan je platform, waarmee je dus eigenlijk geautomatiseerd je eigen beleggingsstrategie kan laten uitvoeren. Nou, een van de voordelen.
1: Je bent dus nog volop bezig. Dus je hebt er toch voor gekozen om iets te lanceren in Nederland. En dat mocht misschien ook wel als je anderhalf jaar bezig bent om een vergunning te krijgen waarvan je willens en wetens al wist, dit is niet af.
12: Nee, dat klopt. En dat is een fair point. Maar je kan natuurlijk ook 2 of 3 jaar even in de wachtkamer gaan zitten. En dan ondertussen dendert die markt weer vooruit. En dan kom jij weer.
1: Zou je die markt nu al kunnen omschrijven als groot, maar ook verzadigd?
12: Ja, hij is extreem gefragmenteerd. En ik denk ook wel dat er een consolidatieslag gaat plaatsvinden. Je hebt natuurlijk heel veel spelers.
1: Dus jullie zijn er net, maar hebben ook al overnamekandidaten op het oog?
12: Nou, dat sluit ik nooit uit.
1: Oh, nee, serieus?
12: Nee, weet je, we willen natuurlijk de grootste global player worden die er is op retail vlak. Dat kan je met autonome groei doen, maar dat kan je ook door middel van overnames gaan doen.
1: Maar dat heeft toch pas zin als je tussen de oren zit bij die belegger waarvan jij zegt, die is lastig te bereiken. Ja. Daar komt nog wel wat marketing power aan.
12: Maar de grap is, we zijn niet onbekend bij de beleggers. We hebben binnen Webull kan je je registreren en dan krijg je toegang tot het platform. Mag je gebruik maken van die market data. Kan je dus alles zien en bekijken en bestuderen wat het platform biedt. En om even een voorbeeld te geven, toen wij Duitsland ingingen, een maand geleden ongeveer, hadden wij al 30.000 klanten die Webull gebruikten op basis van die marktdata.
1: Volgens mij wordt er in Europa ook gehandeld via een Duits handelsplatform, toch?
12: Klopt. Wij zijn live in Duitsland. Spanje gaat volgende week hopelijk live.
1: Daar ga je ook over?
12: Daar ga ik ook over.
1: Zo.
12: Ja.
1: En hoeveel landen komen er dan nog in welk tempo?
12: Nou, wij hebben voor dit jaar hebben wij Duitsland, Spanje, Italië en Portugal op het vizier staan. Daar willen we actief binnenkomen. En dan voor volgend jaar, dan gaan we Scandinavië of Zweden, Denemarken, Ierland, Polen, Frankrijk. Frankrijk is natuurlijk een lastig land.
1: Zegt Frankrijk is een lastig land, maar toch nog even naar waar we hier zijn, in Amsterdam, de hoofdstad van Nederland. Je bent blijkbaar 1,5 jaar bezig geweest om een vergunning te krijgen bij de Autoriteit Financiële Markten. Je zit in een land waar diezelfde Autoriteit Financiële Markten recent nog heeft gezegd 800.000 huishoudens, hoe laag de spaarrente ook is, hoe vaak we moeten uitleggen dat er een geldillusie is, dat je eigenlijk armer wordt door te kijken naar je banksaldo. Ze beleggen niet.
12: Nee, maar dat gaat wel veranderen, dat geloof ik zeker. Ik geloof ook dat de retailmarkt in Nederland op beleggingsvlak groter gaat worden. En dat heeft alles te maken met die nieuwe pensioenwet die geïntroduceerd is. Daar gaan mensen pensioengaten krijgen. En om die te kunnen opvullen, moet je gaan beleggen.
1: Dus nou, het belofte worden bij de overgang van het nieuwe stelsel is, we krijgen geen pechgeneraties en we gaan kijken, ja, met welke buffers wij deze generatie, de jongere generatie, die zometeen niet meer kan profiteren van de doorsnee-systematiek, kunnen gaan compenseren.
12: Ja, nou, dat is heel leuk voor de jonge generatie. Je hebt ook met de wat oudere generatie te maken, de 40-jarigen. Die hebben echt een serieus probleem vanaf volgend jaar 2028. Of over 2 jaar. En dan moet je dus gewoon gaan beleggen. Of je het nou leuk vindt of niet. Wil jij op een gegeven moment een fatsoenlijk pensioen hebben, moet je extra middelen aanwenden om te renderen. En te zorgen dat je
1: er zijn wel wat partijen die al de nodige,
12: zeker,
1: reclamecampagnes hebben gewijd aan het potje dat je belastingvrij kunt opbouwen.
12: Ja, en ik ben helemaal voor marktwerking. En de tijd zal het leren op een gegeven moment of je op de juiste wijze je product kan aanbieden aan je klanten waarmee die zich comfortabel genoeg voelt om daar voordeel uit te behalen. En het zit allemaal in de ervaring die klanten hebben met die technologie, om te kijken of ze dan inderdaad jou als beleggingsplatform.
1: Maar die wat risicoaverse houding is niet per se Nederlands, die is Europees. Vanuit Brussel wordt er vaak genoeg gezegd, we moeten toe naar een investeringsunie. We moeten ervoor zorgen dat Europese bedrijven, doordat Europeanen gaan beleggen, ook makkelijker geld kunnen ophalen. Ja. Dus jij hebt hier een flinke kluif te pakken als hoofd Europa van Webull, anders dan jouw collega's in Amerika of Azië.
12: Nee, klopt. Maar ik zie dat meer als kansen. Ik bedoel, het is volop in beweging. Er worden aan allerlei knoppen gedraaid om te zorgen dat die particulier gaat beleggen. En in ieder geval dat hij bewust wordt dat hij moet gaan beleggen. En alle beetjes helpen. En als die markt dan daardoor wat groter wordt, ja, dan ga je op een gegeven moment daar in je kracht komen.
1: Heb je, of heeft men in Amerika, Nederland ook uitgekozen, omdat als je hier een vergunning krijgt van de AFM, traject van 1,5 jaar, je wel bijna zeker weet dat het in andere landen ook gaat lukken?
12: Nou, dat zit anders in elkaar. Hè. Nederland, ik durf oprecht te zeggen dat Nederland de zwaarste toezichthouder is om een vergunning bij te krijgen. Dus op het moment dat je die hebt, geldt dat ook als een soort keurmerk. Hè? Het boezemt kwaliteit of kwaliteit in bij de beleggers. Op het moment dat je dat hebt, dan zijn er ook regels dat je dus, wat wij dan noemen, mag paspoorten naar andere landen. Dus onder de Nederlandse vergunning mag ik in Duitsland en al die andere landen binnen de EEA mag ik opereren. En vallen al die beleggers onder Nederlands toezicht. Maar elk land heeft weer bovenop de Europese regelgeving zijn eigen regeltjes verzonnen waar je aan moet voldoen. Ja. En dat maakt het gewoon complex om die landen in te komen. Want het laatste wat je wil is dat je op je vingers wordt getikt door een lokale toezichthouder.
1: Dan gaan we nu naar het gordroge deel van dit interview. Namelijk, wat moet je doen om die vergunning te krijgen? 1,5 jaar lang is dat papieren overleggen.
12: Het is zorgen dat de toezichthouder zich comfortabel voelt met de infrastructuur zoals jij hem hebt neergezet. Dat die voldoet aan alle wet en regelgeving. Dat vermogensscheiding goed is ingericht. He, dat mochten wij failliet gaan, het geld van de beleggers veilig is gesteld, maar ook de beleggingen. En dan vervolgens over je interne organisatie. Hoe is die ingericht? Hebben jullie daar goede checks en balances zitten die problemen kunnen voorkomen en die erop toezien dat wij compliant zijn met wat toezichthouder ons.
1: Hebben jullie nog wat kiezeltjes in de schoen moeten wegwerken voordat de AFM dacht?
12: Nee,
1: de
12: vlag maar uit. Ik heb het traject al een keer eerder meegemaakt. En we hebben op zich een hele goede verstandhouding met de AFM. Dus daar wordt gewoon heel openlijk over gesproken. Ik geloof ook in die openheid. Want zeker met ontwikkelingen zoals AI, waar de AFM eigenlijk achter de oren krabt om te kijken van ja, wat. hoe moeten we ons opstellen met deze technologie? Daar werken we het liefst mee samen om te kijken van oké, waar liggen de grenzen? Waar gaan we over onze vergunningsgrenzen heen? En waar kunnen wij een gulle middenweg vinden die voor de AFM comfortabel is, maar die voor ons ook werkt?
1: Dus het is een vertrouwenskwestie. Ja. Dan toch nog even naar de origine van het bedrijf. Dan kom je al heel snel op Chinese technologie. Ja. Waar overigens ook in het Amerikaanse house wel eens vragen over zijn gesteld. Ja. Het is nu vooral een bedrijf dat groot is in Amerika. Ook in Amerika is genoteerd. Alles is tegenwoordig geopolitiek. Ja. Je kunt over alles vallen.
12: Gevoelig.
1: Nou, hier laten we ons dan ook van onze gevoelige kant zien.
12: Ik zal maar
1: speelt dat nog een rol als je Europa probeert te veroveren?
12: Nee, ik denk dat Amerika daar meer last van had. Dat was ook een van de redenen waarom we die beursgang geïnitieerd hebben. Om gewoon openheid van zaken te kunnen geven. En dat we weliswaar een Chinese oprichter hadden, maar dat het verder gewoon een volledig volwaardig Amerikaans bedrijf is.
1: Is ook een pre tegenwoordig in Europa, of niet? Als je een volwaardig Amerikaans bedrijf bent?
12: Nou, ik denk dat het feit dat wij onder de Nederlandse toezichthouder staan, dat al voldoende is. Want dan ben je gewoon helemaal doorgelicht en onderzocht door de toezichthouder om te zien of alles oké is. En dat moet genoeg vertrouwen inboezemen bij de beleggers.
1: Ja, maar boezemt ook vertrouwen in bij de beleggers in Webull zelf. Want als je kijkt naar die notering, de Nasdaq, ja, dan zie ik toch zonder al te veel moeite een minnetje.
12: Ja, nee, dat klopt. Maar alles heeft een aanloop nodig. Hè. En als je kijkt naar onze cijfers, laten wij een extreem harde groei zien. Alleen, wat wij merken is, als wij in al die landen actief willen zijn, moeten we daar ook flink marketingpower tegenaan gooien. Dus onze winsten worden enigszins
1: omgezet in verliezen.
12: Nee,
1: onderaan de streep wel, toch?
12: Ja, onderaan de streep is wel. Maar dat is allemaal te verklaren aan die marketing power. Maar verder zijn wij extreem solvent.
1: Maar wil je dan niet te veel op hetzelfde moment?
12: Nee, want je
1: krijgt die niet overstretch?
12: Nee, dus is een beetje weer reflecteren op hoe Oracle de wedstrijd zit. Je moet investeren om uiteindelijk winst te kunnen maken. En dat zijn wij dus nu heel hard mee bezig. Wij willen die global player worden. We kunnen heel makkelijk in Amerika blijven zitten en daar ons dingetje doen. Maar als jij die global player wil worden, moet daar gewoon grof geld tegenaan. En dat zijn we op dit moment aan het doen. En dat is ook een van de redenen waarom we in een heel snel tempo die Europese markt proberen toe te treden. Omdat als we alleen maar in Nederland actief zouden zijn, dat is een relatief kleine markt.
1: Snap ik, maar het is wel een land waar je makkelijk kunt pionieren zonder al te veel brokken te maken.
12: Nee, klopt. En dat is ook waarom we Nederland hebben gekozen. Het is heel gekaderd. Hè. We hebben extreem goed onderlegde beleggers. Hè, zeker op het gebied van optiehandel. Dus je kan daar heel veel uitproberen. Je kan heel snel zien of iets werkt of niet werkt. Of ze bepaalde diensten of technologieën omarmen of niet. Ja, en dan als je weet dat het daar lukt, dan weet je ook zeker dat het in Duitsland en in andere landen een goede kans verslagen heeft.
1: Tijd voor een dilemma, als je er klaar voor bent.
12: Ja,
1: komt-ie.
13: Het dilemma.
1: Als je snel wilt toetreden tot de Nederlandse markt, is het logisch dat niet alles perfect is, of wij hadden onze toetreding beter wat kunnen uitstellen om elke functie naar volledige tevredenheid te implementeren.
12: Dat is op zekere hoogte, is dat waar?
1: Nee, dit is op zekere hoogte een duidelijk dilemma. Hoe zou je het beste kunnen doen? Dus snel en niet helemaal compleet, of langzamer met alle toeters en bellen?
12: Ik denk snel en tot op zekere hoogte wel een beetje compleet.
1: Hij doet het toch, hè? Ja, hij doet het toch. Andries van Luik van Webull. Ik kom er natuurlijk op en je wist dat het eraan zat te komen, omdat jullie aan de beurt zijn geweest. Bij de VEB, de Vereniging Effectenbezitters, daar hebben ze wat nadelen, wat onvolkomenheden op een rijtje gezet. Bijvoorbeeld het ontbreken van een aparte dollarrekening. Ja. Dat kan behoorlijk oplopen. Ja. Hè. Valutakosten zijn vrij duidelijk als je van de euro naar de dollar gaat of andersom. Maar in dit geval betekent het dat je handelt bij de aan- en de verkoop. Ja, loopt dat dan in de papieren? Dat kan beter als je toch het vertrouwen van beleggers wil winnen.
12: Ja, en dat is het mooie van een technologie-gedreven organisatie. Dat gaan we inderdaad komende maand introduceren. Dus we hebben goed naar onze beleggers geluisterd. Wij zien daar inderdaad dat iets is wat de Nederlanders willen hebben.
1: Dat wist je wel.
12: Tuurlijk wisten we het ook. Maar als je kijkt naar geautomatiseerde Forex-transacties, dan vraag je af wat voor extra toegevoegde waarde biedt zo'n US dollar wallet in dit geval. Maar die gaan we dus binnenkort introduceren. Maar doordat we dus zo technologisch gedreven zijn, luisteren wij dus ook heel erg naar onze klanten. En op het moment dat er echt iets fundamenteels aan de hand is, proberen we daarop te acteren. Proberen het zo snel mogelijk zichtbaar te maken dat we het hebben opgelost. Ja. En ik
1: denk ga je niet het hele lijstje af, hoor, maar dat is is langer dan alleen dit punt. Bijvoorbeeld zijn we wel of niet aangesloten bij het Kifid, het klachtenloket voor de financiële instellingen.
12: Dat is ondertussen ook.
1: Ondertussen
12: Dit, dit artikel is geschreven toen we net gelanceerd waren. Ja, en op dat moment gaan wij verder doorakkeren op dat platform. En zie je dus dat bepaalde dingen anders moeten worden ingeregeld. Nou, daar nemen we stappen voor om dat dan meteen weer recht te zetten.
1: Ja, ja, maar goed, dan loop je het risico dat je wat imagoschade oploopt.
12: Nou, ik denk dat op dat moment weinig mensen afwisten van het bestaan van Mojiboel. Dus, en als je kijkt naar de issues die naar voren zijn gebracht, denk ik dat het wel heel erg meevalt. Het zijn geen majeure issues die afbreuk doen aan je beleggingsplatform.
1: Nou, het gaat ook over, als je het serieus aanpakt en je gaat voor de wat grotere orders, dat ook duurder kan worden. Dat je dus, als je kijkt naar jullie model, vooral je slag kunt slaan met wat kleinere orders. Ja, ja. Dat is een duidelijke afslag die je neemt.
12: Ja, dus daarom wordt volgende week een nieuwe prijsstelling ingevoerd. Ja, nee, wij werken snel, hè. Dus je moet actief opereren in deze markt. Dus dat hebben we ook gezien. Maar
1: dan toch overal komt het op mij over dat je enige haast hebt. Omdat je denkt, die markt is volop in beweging. We kunnen niet lang wachten, want voor je het weet pikt iemand anders mijn portie in. Maar waarom die haast?
12: Nee, het is niet haast. Wij hebben de mogelijkheid om snel te schakelen met dit bedrijf. Alles is geënt om zo snel mogelijk dingen te realiseren op het platform. Dus wij zien dat dat werkt. Dus als wij die kans krijgen, dan pakken we die ook. Dus op het moment dat we ergens gaten zien liggen, dan gaan we die opvullen zo snel mogelijk. Dus als wij niet de technologische backup hadden om dat te kunnen doen, zouden we ook een stuk minder gas geven. Maar hij is er en daar maken we volop gebruik van.
1: Wat willen ze precies in Amerika van jou zien? Want je bent nu bezig. Waarschijnlijk heb je steeds meer klanten. Is er sprake van een snelle groei? Dat is ook makkelijk als je net begint overigens. Maar wanneer moet er dan iets staan waarvan zij zeggen dat is een solide basis, daar kun je zelfs winst mee realiseren?
12: Dus,
1: hoeveel tijd heb je?
12: 2 jaar.
1: En de tijd loopt al?
12: De tijd loopt. Dus, maar dat gaan we ook wel waarmaken. Daar heb ik er vol vertrouwen in. Kijk, Amerika is de grootste markt voor Webull. En Europa zal de tweede grootste markt voor hun worden. En daar is ook alles op gegeerd, op geënt. En daar krijg ik ook alle middelen voor om dat te kunnen doen. Dus dat gaan we doen. Dus misschien dat daar een beetje de haast vandaan komt. Maar het
1: nou,
12: is
1: als
12: een...
1: jij hem niet ervaart, dan...
12: Ik zie het als een uitdaging. Ik raak er niet van in de stress. Maar sommige mensen kunnen dat misschien opvatten als gehaast bezig zijn. Ja. Maar het is wel heel gefundeerd gehaast bezig zijn dan in die zin.
1: Er is de afgelopen tijd overigens meer dan voldoende aandacht voor beleggen. En zeker voor het niet missen van de boot, voor de FOMO. Als je kijkt naar geweldige, nauwelijks voor te stellen beursgangers als SpaceX. En er komt nog wat aan. OpenAI meldt zich. Anthropic meldt zich. Ja. Wat denk je dat de invloed is van dit soort beursgangen? Dit soort bijna excessieve gebeurtenissen op jullie platform?
12: Nou, kijk, in de zin dat wij dit soort IPO's ondersteunen, dat wij het aanbieden wanneer er een IPO is van dergelijke bedrijven. Ja, ja, nee, dat gaan wij zeker doen. SpaceX was natuurlijk hoe zeg je dat? Daar kwamen wij niet echt tussen als online platform om dat aan te kunnen bieden op die manier. Maar daar hebben we wel van geleerd. En weten we dus nu ook hoe we in de toekomst daar wel op de voorgrond moeten gaan zitten. Om te zorgen dat we die IPO, dat mensen kunnen mee profiteren via ons platform op zo'n IPO.
1: Ja. En nu eventjes los van Webull.
12: Ja.
1: Je ziet namelijk de afgelopen dagen al dat SpaceX ook veel kan inleveren. Hè? Ja. Het heeft een enorme waarde. En als er dan ook maar een klein stukje van afgaat, dan is dat eigenlijk nauwelijks meer te overzien. Zit er ook een zeker risico in voor particuliere beleggers?
12: In dat soort bedrijven?
1: Ja, dit is vraag naar de bekende weg, maar...
12: Nee, maar dat vind ik wel. Ik blijf me verbazen dat als zelfs in de prospect staat dat een groot risicofactor Elon Musk zelf is, dat niet alle alarmbellen afgaan. En dat dus alle theorieën en fundamentele analyses gewoon de deur uit worden geflikkerd. En dat men gewoon denkt van, weet je, ik ga mee met het kudde gedrag. Ik ga het gewoon kopen, want het zal ongetwijfeld wel weer omhoog gaan. Waarom weet ik niet, maar dan heb ik in ieder geval het aandeel. Ja, dat vind ik dus echt heel apart gedrag.
1: Maar jij hebt het hier over de goed onderlegde echte Nederlandse belegger.
12: Ja.
1: Vorige week was hier de directeur van het Kifid, jou wel bekend, want jullie zijn aangesloten. Die zegt toch bij voortduring, financiële educatie. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, veel mensen weten er toch net niet voldoende van.
12: Maar zodra greed een rol gaat spelen, wordt alles overhoop gegooid en gelden geen regels meer. En dat zie je gewoon met dit soort IPO's.
1: Andries van Luik, wanneer zien wij elkaar weer? Wat heb je over twee jaar voor elkaar geboekt?
12: En ik hoop dat ik je heel snel het systeem voorbij zie komen als nieuwe klant.
1: Dat gaan we meemaken. Andries van Luik, directeur Europa bij Webull. Dank voor je komst.
12: Dank.
1: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld naar het gesprek met Edwin Velzel. Het ging net al even over die nieuwe pensioenwet. Hij is de topman van pensioenuitvoerder PGGM. Luister dan naar de top van Nederland. Abonneer je, dan hoef je geen aflevering te missen.
13: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
1: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's, alle topmerken. Altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
2: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
3: kozijnen. Remco Beekman had een lunchroomketen met filialen verspreid door het land. Maar die liepen zo slecht dat hij uiteindelijk persoonlijk failliet werd verklaard. En om de tijd te doden begon hij met een nieuwe hobby. Brabantse worstenbroodjes bakken. Nou, dat bleek zijn grote redding te zijn. Hoe dat zit hoor je donderdag om 2:30 op BNR.
4: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles in één zakelijke rekening.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
6: Goedenavond, ik ben Afton van der Meijs. De politie heeft een man uit Venlo opgepakt die twee vrouwen vorige week zwaar mishandelde in Utrecht. Ze werden in dezelfde nacht van hun fiets getrokken en mishandeld, onder meer met een nekklem. Volgens de politie lijken de vrouwen willekeurig te zijn gekozen. In Suriname zijn 9 mannen veroordeeld die probeerden een lading cocaïne naar Nederland te smokkelen. De drugs werden vorig jaar ontdekt in de cockpit van een vliegtuig dat naar Amsterdam zou vertrekken. Onder de veroordeelden zijn luchthavenmedewerkers, een politieman en een beveiliger. De meesten moeten 6 jaar de cel in. Een man van 20 uit Hilversum is veroordeeld voor een kille afrekening 2 jaar geleden. In een drugsruzie schoot hij een Amsterdammer dood in zijn auto bij Sportpark Krailo in Hilversum. Zijn vriendin zat ook in de auto, maar werd niet geraakt. De rechter vindt het een liquidatie en geeft 20 jaar cel. De ministers van Asiel en Buitenlandse Zaken zijn in Syrië op bezoek geweest bij de president al-Sharaa. Hij is nu de leider na dictator Assad en ze hadden het over de terugkeer van vluchtelingen. Nederland wil dat graag, maar moest ook toegeven dat het nog niet overal veilig is. En door de hitte duurt de komende dagen de markt korter. Kramen worden eerder afgebroken. In Zeist en in Moerdijk al om 1 uur. Ook is de markt kleiner. In Oosterwijk staan alleen de kramen aan de schaduwkant van het plein. En ook op de markt in Moergestel staat alleen nog maar een kaasboer. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond neemt de hitte iets af en komende nacht daalt de temperatuur naar 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en temperaturen tot 37 graden. Helemaal in het noorden is de warmte met 27 graden wat draaglijker. En tot zover het ANP-nieuws.
7: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Grote Techshow. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
9: Goed dat je luistert naar de Grote Tech Show. Tech verandert onze wereld. Hier hoor je hoe. Ditmaal vanaf een heel bijzondere locatie. Als het gaat om quantum computers. Namelijk een exclusieve bijeenkomst voor investeerders daarin. En kenners en ontwikkelaars. Georganiseerd vanuit Ground State Ventures in Amsterdam. Op locatie. En dus willen wij alles weten over wat er nu speelt in de wereld van quantum. En wij zijn in mijn geval Joe van Buurik.
10: En Ben van den Burg.
9: En Ben?
10: Ja, Joe.
9: Elke donderdag hebben we het ook nog over wat er niet met quantum computers te maken heeft in de wereld. Maar wel met andere vormen van digitale.
10: Belangrijk, hè? Technisch. Doornemen.
9: Precies, dat doen wij. Elke donderdag luister daarom de Grote Tech Show als podcast in je favoriete app. Dan mis je daar helemaal niks van. Nu dan gaan we praten over investeren in quantum computing. Want op deze avond heb ik net nog gehoord, 90% van investeringen gaat in AI. Dus oké, waarom zou je dan wel of niet in quantum investeren als het nog zo onbewezen, maar toch ook veelbelovend is? Waarom doen mensen het wel of waarom doen mensen het nog niet? Dat gaan we bespreken met Ton van het Noordende, general partner bij Ground State Ventures. Goed dat je bent.
11: Dankjewel, mooi om hier te zijn.
9: Ja, fijn dat wij hier kunnen praten. Waarom hebben jullie als GSV er eigenlijk voor gekozen? Wij gaan alleen maar in quantum investeren.
11: Ja, toen ik het 5 jaar geleden op een one-pager zette, op één papiertje, verklaarden mensen me ook voor gek. Maar we hebben een soort traject gezien van ontwikkeling van lab naar fab. En actually de technologie die werkelijk daadwerkelijk uit een lab commercieel kan worden gemaakt. Mm-hmm. En dat zagen we aankomen in de periode rond 2024-2026. En daar zitten we nu middenin. En daarom zie je ook die groeispurt in de industrie momenteel.
12: Ja. En is dat precies wat je had voorspeld? Of is het exponentieel? Of is het vlak? Wat is die grafiek?
11: Ja, nou, die grafiek is allemaal logaritmisch. Dat is allemaal op grote schaal. En als je kijkt naar de investeringen in de industrie, ook gewoon 2-3 keer per jaar groeit het nu jaar op jaar. En dus 10 keer over de afgelopen 3 jaar. Sneller dan ik had verwacht. Maar in ieder geval in lijn met wat ik dacht dat mogelijkerwijs zou kunnen. Dus het is heel bijzonder en ook best wel een spannend moment voor ons, ons bedrijf, het fonds en voor de markt.
9: Ja, want het is natuurlijk wel interessant om te benadrukken dat de AI-race compleet waanzinnige vormen heeft aangenomen. Hè?
11: Zeker.
9: We zien wat er is gebeurd met de beursgang van SpaceX. We verwachten wat van OpenAI en Anthropic dit najaar. Ja. Je zou kunnen zeggen het window om nog serieus in AI te investeren is een beetje gesloten. Is dat ook de reden waarom je nu zo hard inzet op investeren in quantum naar voren halen?
11: De waarde van AI ligt volledig achter ons. Om nu nog in te kunnen stappen heb je $1 miljard nodig tegen een waardering van 100 miljard. En een Elon Musk discount of een plus of een premium, hoe je het ook wil noemen. Dat is echt voorbij. Mm. Als je echt return wil maken, moet je kijken naar een nieuwe technologie. En een technologie die net van fundamenteel naar echt meer een engineering risico gaat, om het zo te zeggen. Mm-hmm. En dat is kwantumtechnologie. En die is veel breder dan mensen denken. Het gaat veel verder dan compute. Het gaat over de toekomst van communicatie, de toekomst van IT-infrastructuur. Het gaat over het kunnen meten van ultragevoelige data. En dat gaat gebeuren over de komende 10 tot 20 jaar. En dat moment is nu. En daar zit dus ook de waarde nog volledig voor ons. En dat is interessant.
9: Ja, maar hoe komt het dan dat we de quantumcomputer toch nog steeds in de mainstream media en zelfs bij ons, geef ik toe, associëren met iets dat ergens in de komende 8 tot 20 jaar gebeurt en vooral met rekenkracht te maken heeft?
11: Twee dingen, denk ik. Enerzijds is het een soort onzichtbare technologie. Het gaat niet snel op onze smartphone staan. De lagen van abstractie tussen hoe wij met een telefoon omgaan en met een quantumcomputer is totaal verschillend. Mm-hmm. En het andere is, die systemen die worden straks geïntegreerd in datacenters. Die gaan we niet eens zien. Dus men gaat dat gewoon via de cloud afroepen. Grote corporaties gaan uiteindelijk die systemen kopen. Dus het is een ander type technologie. Het is, zoals dat heet in het Engels, een enabling technologie. Dus het gaat heel veel andere dingen ontsluiten. Maar op zichzelf zul je niet snel in de huiskamer tegenkomen.
12: Ja, nog even over die financieringen en het geld. Is het geld niet uit de markt gehaald door al die AI-investeringen, ja. 3000 miljard? Of zit er nog voldoende geld om dus bij jullie te investeren in quantum?
11: Nou ja, dat is een heel, heel terecht punt. Ik bedoel, de bedragen die er rondgaan zijn duizelingwekkend. Maar de industrie op zichzelf, die semicon-industrie, of die semiconducting-industrie waar we het over hebben, waar ASML onderdeel van uitmaakt en TSMC en Lam Research en Micron en Nvidia, die waarde, die is ook gigantisch. Die industrie is ik moet even kijken wat het echt in Nederlands is, maar 7 trillion.
9: Mm-hmm. Dat is het. Dat is, ja, 7000 miljard. Ja, dankjewel, Ben.
11: Daar hebben we het over. En waar wij naar kijken is in de komende 5 jaar, daarom praat ik ook met grote institutionele partijen en mutual funds, als wij daar 3-5% van pakken, hebben we toch een gigantische industrie. En op dit moment, ja, hebben we het over 7, 8, 9 miljard die dit jaar wordt geïnvesteerd. Misschien wordt het 18 eind van het jaar. Mm-hmm. Vergeleken met 400 miljard in dezelfde kant van AI. Maar dat is altijd.
12: En dat vind ik altijd interessant. Is geld de limiter of zijn het andere elementen?
11: Geld was de limiter.
12: Niet meer, hè?
11: Niet meer. Dat is nu retail, zoals dat heet op de publieke markt. De retailmarkt, de consument is zeer geïnteresseerd. Die stapt vol in die quantumbedrijven ook. Die quantumbedrijven die gaan in alle keer best wel met een hoge revenue multiple op dit moment. Maar het verschil is, je hebt ook met Chad gesproken. Chad Rigetti, mijn co-founder, de fonds. Die man heeft $500 miljard opgehaald in 2012 in de Bay Area in San Francisco.
12: Ja, 13 miljoen omzet, dat begrijp ik ook allemaal niet.
11: 13 miljoen omzet in een tijd waarin er geen infrastructuur was. Er was geen supply chain. Ik bedoel, ASML heeft 60.000 componenten met leveranciers over de hele wereld. Dat is het verschil. Vandaag is die clean room space er. Het is uit de universiteit gegaan. Er zijn honderden bedrijven die kleine onderdelen leveren. Onder ons bedrijf Quantware, die net de grootste ronde ooit heeft opgeleverd. Nee, ken je goed.
9: Zeker.
11: Meer dan $180 miljoen opgehaald. En dat bedrijf maakt de chip. Je kunt je als hardware provider, speler, focussen op iets heel specifieks. En daarmee kun je die schaal gaan bereiken.
9: Dit moet je toch nog iets meer uitleggen, Ton. Want als we het hebben over omzet, zag ik ook een hele mooie grafiek van Dealroom hier vanavond. Ja. Die zeggen, dit groeit nog sneller, de omzet in quantum, dan cybersecurity notabene. En ook dan AI. Ja. Cyber gaat harder, weten we, dan AI. Maar leg dat nog even uit. Want het is nog allemaal heel erg prospectief, denk ik. En niet echt in de praktijk.
11: Nou ja, de cijfers van Dealroom en van York zijn de cijfers van Dealroom.
9: Ja, oké.
11: Hij heeft wel even de beste databases ter wereld.
9: Maar goed, maar licht even toe. Want het is heel moeilijk te begrijpen.
12: Ja, gewoon precies, waar zit die omzet dan?
11: Nou ja, op meerdere fronten. Ja, dus misschien de analogie of het voorbeeld wat ik zou kunnen noemen is de analogie met de AI-wereld. Hè, waarbij je moet je nadenken dat een Elon Musk destijds, ik weet even het jaartal niet meer, die kocht daar de eerste GPU, zeg maar, eigenlijk een datacenter in de vorm van een chip.
12: Die kwam met zo'n karretje.
11: Weet je nog? Erop.
12: Nou, ja, 2015 was het.
11: 2015, mooi. En kostte ook 10, 50 miljoen, ik weet het niet.
12: Maar Nvidia helemaal trots.
11: Nvidia helemaal trots.
13: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland.

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt. Je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Investeren in de software en applicatielaag. En niet onbelangrijk, mensen als chat en anderen in onze industrie, die worden steeds ook creatiever. Dus ze zijn steeds beter in staat om hele specifieke niches te ontdekken. Waarbij je het verschil met AI, waarbij je zeg maar een student kunt zijn van 15 jaar of 16 jaar oud, met een toegang tot een GPU en dan 100 miljoen ARR kunt bouwen. Ja. Maar ook meteen in een week kapot kunt worden gemaakt, want iemand de klop dichtzet.
4: Ja.
3: Quantum is anders. Je hebt de hardware component, je hebt de defensibility, je hebt de IP, de patenten. En dat is zeg maar waar we naartoe gaan. En die markt is gigantisch. Het is een bedrijf in Quantum. Niemand kent hem. En hoe je per se de naam te noemen, maar het is een Spaans bedrijf. Komt uit San Sebastian. Er zit goed onderzoek overigens in Spanje ook. En dat bedrijf heeft een pivot gemaakt van financiële simulaties naar eigenlijk het doen van compressie voor training van inference en AI. Zodat je op je smartphone kun je lokaal die data draaien.
4: Ik hang aan je lippen.
5: Mooi.
3: Van 0 naar 100 miljoen in 12 maanden.
4: Ja.
3: Annual recurring revenue.
4: Ja.
3: En dit is één voorbeeld van één bedrijf. Die heeft een niche gevonden, die heeft het gepakt. En daar gaan we er vele, vele van zien.
4: Ja.
6: En dan bouwen ze dus in die GPU. Hebben ze dus iets toegevoegd?
3: Het bijzondere is dat ze gebruik maken van een klassieke, zoals dat heet, de GPU.
6: Ja, precies.
3: Een Nvidia-chip.
6: Een H100 hebben ze.
3: Precies, die hebben ze.
4: H200.
3: Exact. Maar ze maken gebruik van een compressietechnologie. Zoals dat dan heet, een quantum geïnspireerd algoritme.
4: Mm-hmm.
3: In dit geval gaat het over tensornetwerktechnologie. Bestaat al heel lang.
4: Ja.
3: En daarmee draaien ze quantum algoritmes op een GPU met een versnelling van soms tot 50.000 keer. Waarbij soms in sommige van die compilaties heb je...
6: En ontploft die niet?
3: Ontploft die niet. Het gaat er nog steeds goed. En je kunt er zeg maar in plaats van met 1000 of 10.000 GPU's op één GPU dezelfde berekening.
6: Ik ga gelijk opzoeken dit.
3: En daar bereik je schaal mee. En dat is ook precies de reden dat bedrijven als beursgenoteerde bedrijven als Nasdaq van Cadence en ook bijvoorbeeld Synopsys, de concurrent daarvan, die zijn hele complexe simulaties doen voor aerodynamica rondom vliegtuigvleugels, moet je denken. Ja. Hoe groot is die markt? Nee, die zijn giga is die markt. En die zijn allemaal helemaal ingesteld op die oude technologie. En dat is eigenlijk die transitie waar we naartoe gaan. En het interessante van die bedrijven waar wij naar kijken en die ook nu gebouwd worden, die draaien dus al, kunnen rendement draaien, dit soort rendement op klassieke hardware, om het zo te zeggen, maar zijn ook quantum ready. Dus zodra die systemen er zijn, schakelen ze gewoon over.
6: Maar dus dat hele verhaal met de min 270 graden en een grote kast en zo, dat is allemaal maar fictie.
3: Nou, dat is echt.
6: Ook. Dat is echt.
4: Dat moet ook nog even opgelost worden.
3: Maar, het punt in het hele al is in de chips die worden gebouwd door Quantware. Dat is op dat moment nog steeds realiseerd. Ja.
6: Ja, dus dat is er ook.
3: Dat is er ook. Ja, maar die ontwikkeling vindt er parallel plaats.
4: Ja, maar dat moet dus ook nog even opgelost worden om echt los te gaan met quantum computer. Of heb ik dat verkeerd?
3: Wat bedoel je precies?
4: Nou, het gaat om de koeling en gewoon de staat om qubits echt goed te laten opereren.
3: Ja, die dingen zijn heel gevoelig.
6: Ja, minder fouten.
3: Minder fouten, maar dat heeft Google wel in 2024 met een chip aangetoond. Ja. Waar de stockprice voor Google meteen met 2% omhoog ging. Nou, daar heeft Microsoft en IBM ook weer gespeeld.
4: Ja,
3: IBM investeert nu 10 miljard. 10 miljard is net zoveel als alle dollars die nu wereldwijd in onze industrie ingaan.
4: Nee, dat wil ik zeggen, dat is het nieuws van deze maand. Dus het is goed om dat te benadrukken.
3: Dat is denk ik gewoon nieuw.
4: Ja.
3: Dus de schaal, de investeringsgrootte, het feit dat er nu wel cleanrooms en partijen zijn. En ook het feit dat men dus vanuit de klassieke semiconductor-industrie en nu interesse begint te tonen. Dus de Lam Research, de Microns, die zijn trouwens ook 3 of 4 of 5 keer over de kop gegaan afgelopen maand op de beurs. Nvidia, die voor investeert, gaat van Nvidia, zoals dat heet, hun interconnect-technologie, waarmee ze eigenlijk de klassieke GPU's koppelen naar een quantum variant daarvan.
4: Ja, dat heeft Jensen Huang inmiddels ook wel met een draai toegegeven dat hij daar ruimte voor ziet.
3: Een enorme draai, kun je wel stellen.
4: En
3: dat is echt het verschil. En het interessante is, de waarde wordt nu al gecreëerd. En het is nog een fractie van wat we kunnen verwachten dat er gaat komen in de komende 10 tot 20 jaar.
4: Ja. Overigens, het gesprek met Chad Rigetti voor onze luisteraars, dat is in onze podcastfeed later te luisteren. Zeker doen, want het gaat over zijn bedrijven en ook de betrokkenheid bij Ground State Ventures.
6: Ja. Misschien wel even daar vooruitlopend. Is natuurlijk interessant, daar hebben we het met hem over. En mensen gaan laten luisteren, dus daarom vertel ik het jou. Weet je, je moet natuurlijk, de waardering zit heel erg op van de technologievooruitgang.
3: Exact.
6: En ook de risk assessment, zei hij, hoe je dat moet doen.
3: Ja.
6: En dat is voor heel veel mensen wennen. Want ze willen gewoon revenue growth. Ze willen,
4: harde cijfers zien, zeker in nuchtere Europa.
6: Hoe ga jij daarmee om?
3: Nou,
6: en dan horen we later in de podcast hoe chat ermee omgaat.
3: Ja, nou, het hangt er helemaal vanaf hoe ik ermee omga, of onze investeerders binnen het fonds mee omgaan. Ik bedoel, wat
6: ja, maar wat verkoop je ze?
3: Nou ja,
4: overtuig je ze?
3: Op dit moment is het in alle eerlijkheid een belletje van 10 minuten en dan komt er een miljoen bij voor het fonds. En dat is de schaal waarop het nu gebeurt.
6: Maar ik had net heb ik een college gevolgd. Nou, en het moest echt aapnoodmies zijn. Ik begreep er helemaal niets van. Het ging over Bob en Alice. Fantastisch was.

0: Maar, weet je, dus als je investeert, moet je het vaak snappen. Als je het niet snapt, dan moet je het niet doen.
1: Of mensen gaan al mee op de belofte, juist door wat we met de AI-race afgelopen jaar.
2: Nou, laten we eerlijk zijn. Heel veel mensen zijn eigenlijk, misschien even één stap terug. Quantummechanica, het klinkt allemaal heel erg exotisch. Is het ook. Hè? De wetten van de natuur, zo wordt er nog berekend feitelijk gezien. Transistors uit de jaren 60, lasers. Het zijn allemaal ook effecten van de kwantummechanica. Je huidige processor in je telefoon. En trouwens, wie weet eigenlijk hoe een chip eruit ziet.
0: Nee.
2: Met 60, 80.000
0: transistors. Je moet gewoon blind in Elon Musk geloven. En gewoon volgen.
1: Het is niet helemaal wat we hier zeggen.
2: Ik weet niet of dat maar...
0: Nee. Doen ze met SpaceX.
2: Ik zou misschien niet tegen hem wedden. Maar dat is een beetje hetzelfde. Het is wat spannender omdat het wat verder weg is. En je hebt natuurlijk zeg maar die rare effecten die op die atomische schaal plaatsvinden. Maakt het minder herkenbaar. Maar de technologie op zichzelf is... is al heel
1: dus we zijn geneigd 100 jaar, het spannender en ingewikkelder te maken dan het eigenlijk is, zeg jij.
2: Nou, ik zeg niet dat het een triviaal probleem is om die dingen te kunnen bouwen. Ja. Maar het is meer, als het dan heet, een engineering risico dan een fundamenteel technologie risico. Het is een kwestie van investeren, zorgen dat die infrastructuur komt en dan wordt het opgelost. Ja, dat is waar we nu zijn.
1: Wat ik ook interessant vind van jullie fonds, Ton, is jullie investeren full stack. Als ik kijk, een heel mooi lijstje van de applicatielaag tot aan de grondstoffen. Hoe kies je die uit? Want ze zitten ook over de hele wereld, juist ook in Nederland een heleboel. Ook stel in Amerika, andere Europese landen. Wat zijn je criteria om te zeggen, die kwantumbedrijven wel en die niet? Want er zijn er wel heel veel al.
2: Er zijn er heel veel en er komen er nu zo'n 40 per maand bij uit heel de wereld. Kijk, dat is de reden waarom het team ook, we zijn zeker een Nederlands fonds, best ook wel toch wel trots op dat we vanuit Nederland uiteindelijk naar Londen en ook San Francisco zijn gegaan, maar het team uit zijn bereiden zijn. Mm-hmm. We hebben 6 investeringen in de US momenteel, zowel aan de East en West Coast, in bedrijven van Yale, Harvard, Stanford, MIT, USC.
1: Ja, allemaal spin-outs.
2: En kijk, hoe waarderen we dat nu of hoe bepalen we dat nu? Kijk, het is sowieso een uniek model. We stappen in voordat de inkt in de incorporatiedocumenten al droog is. Ja. En die IP-transfer van de universiteit die helemaal nog niet is klaar.
1: Dus het is allemaal pre-seed.
2: Het is pre-seed avant la lettre. Maar het verschil is dat dit geen bedrijven zijn die een laptop hebben met toegang tot een GPU. Dit zijn bedrijven met onderzoek 15 jaar. Een cleanroom met tooling van $100 miljoen. Die in één klap met alle onderzoekers in zo'n bedrijf gaat.
1: En dit is waarom je een paar hoogleraren als speciaal adviseurs aan je fonds hebt gekoppeld, zodat je heel goed je zintuigen hebt.
2: Exact.
1: Waar zitten de talenten?
2: En ook die ook zeg maar dus een zoals dat in de US heet, een bunkbed hebben gedeeld in Harvard. Of zeg maar de Harvard faculty hebben opgebouwd. En dus ook al bekend zijn met die top researchers. Ja. Onderzoek gaat heel snel, maar ook heel langzaam. En die fundamentele, die transfer van fundamenteel naar commercieel. Ja, daar willen wij als eerst in zijn. En het interessante is, omdat we dus wereldwijd kunnen investeren, kunnen we die vergelijking ook maken. Dus we kijken, is die Deense groep van DTU interessanter dan de groep van München uit Thun, of is het toch de Stanford Group? Nou, dat is uniek zeg maar, aan wat we doen. En, en waarom we ook op dit moment in ieder geval goed draaien.
0: Ja, ik wil toch even geïnspireerd worden. Je gaf net een fantastisch Spaans voorbeeld. Heb je nog zo'n verschrikkelijk mooi voorbeeld? Van een bedrijf wat iedere luisteraar zit in de auto en denkt van wow.
1: Nou, wat ik even van jou wil horen. Ja. Want jullie hebben dus in
0: Quantware
1: geïnvesteerd. Ja, zometeen. Quantware hebben we van Matthijs Eilersdam hebben we hier meermaals gesproken. Juist ook toen ze die investeringsronde van meer dan €150 miljoen hebben binnengesleept.
2: Ja.
1: Maar hoe belangrijk is hun positie en het feit dat Nederland in mijn perceptie het altijd best goed in quantum doet, omdat jullie ook een Nederlands fonds zijn? Of zeggen we nou, leuk Nederland, maar wij zijn al veel verder aan het kijken dan de landsgrenzen en wat Quantware toevallig in Delft gevestigd aan het doen is.
2: Ja, het is niet toevallig dat we in Quantware hebben geïnvesteerd, maar we kijken wereldwijd. Ja, dus onze portfolio gaat zich ook zo ontwikkelen. We hebben een Zwitsers bedrijf inmiddels, een bedrijf in Spanje, 5 in de US.
1: Ja. Hoe staat Nederland ervoor?
2: Nederland staat op dit moment ontzettend goed voor. Alleen onze portfoliobedrijven hebben de afgelopen 15 maanden, let wel. En daarom is dit ook best wel interessant. Ons fonds heeft een, zoals dat dan heet, een graduation rate, wat vergelijkbaar is met Bay Area fondsen. Dus de topfondsen San Francisco, die hebben een bepaalde snelheid.
0: Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
2: Ja, door onze bedrijven $440 miljoen in 15 maanden te laten ophalen. Dat is ongekend.
1: Ja.
2: En dat doen onze
0: Maar hoe is dat gebeurd? Hoe kan dat?
2: Dat is onder andere voor Quantware. De relatie die ik persoonlijk had met Intel heeft uiteindelijk geleid tot introductie in 2023 en geleid tot een investering van een significant bedrag in die ronde in 2026. En zo doe je dat. Ik bedoel, dit is niet iets wat je zeg maar over een jaar opbouwt.
0: Nee, maar de vraag van Joe was de positie van Nederland. En daarna krijg ik dat hele mooie voorbeeld.
2: Positie van Nederland, we zitten er op dit moment uitstekend voor.
1: Ja.
2: Uitstekend voor. Maar de concurrentie is moordend. En dat betekent ook dat er een aantal dingen in Nederland moeten gaan gebeuren. 1. Het moet makkelijker zijn voor bedrijven te kunnen uitbreiden. Er moet meer capaciteit vrij worden gemaakt. Meer energie vrij.
1: De bekende issue.
2: Ja, bekende in die zin van, kijk, op dit moment is het zo dat in het park waar Quantware zijn bedrijf heeft, waar ook ons andere bedrijf Qblox zit, moeten de elektrische wat is het? De
1: aansluitingen.
2: Auto, die moeten uit worden gezet als iemand een chip wil opdraaien. Nou, dat kan natuurlijk niet waar zijn dat een beperking wordt voor Nederland om een grootmacht te zijn en blijven in kwantum.
1: Ja, okay.
2: En daarnaast moeten we realistisch zijn. We gaan geen volledige computers bouwen. We gaan, net zoals ASML,
1: kritieke,
2: belangrijke economische afhankelijkheid creëren via die bedrijven. Nou,
1: en nu mag je het voorbeeld geven van dat fantastische bedrijf
0: geïnspireerd worden
1: in de stack waarvan je zegt dat is zo goed.
0: Ja.
2: Ja, ze zijn allemaal bijzonder, maar één bedrijf waar ik zelf...
0: Je kan ook iemand een bedrijf niet in je fonds, hè? Dat kan ook. Dus het maakt niet uit.
2: Ja, nou, daar zijn we iets voorzichtiger mee. Want zodra we een naam noemen van waar we niet in zitten, dan komen we er meteen 100 investeerders op af.
1: Okay.
2: Ja. Dat kan helaas niet meer, maar... The Fraction, bedrijf uit Boston, MIT, oorspronkelijk onderzoek 15 jaar van Saikat Guha uit Arizona. Ongelooflijk een goede kerel die het leidt. En we hebben Christine hier vandaag. En lang verhaal kort, het bedrijf zit, zoals dat heet, in space-based intelligence. Dat is dual use. Ze kunnen de meest krachtige telescopen, zeg maar, sterker nog, vorige maand in California was de krachtigste telescoop, de telescoop waar de quantumcamera van The Fraction in zat. En die kon het verst kijken om exponenten te kunnen meten. En dat kan ook worden gebruikt om vanuit het heelal, en ze gaan in 2027 vanuit Artemis lanceren, een kwantumcamera te kunnen bouwen die hele kleine objecten met hele snelle hoogsnelheden kan volgen, die momenteel niemand anders kan volgen. En wat zij doen is, ze zijn in staat om voorbij de diffractielimiet te gaan. En zij kunnen 20 keer verder kijken en 1000 keer sneller kijken. En dat is een ongekend... dat is best wel fenomenaal.
1: Tof.
2: Heel bijzonder bedrijf.
1: In hoeverre is zeg maar de kwantumwereld nou eigenlijk het Wilde Westen? Want als ik jou nu de afgelopen 20 minuten hoor, heb ik het idee dat het zich eigenlijk al best wel snel aan het uitkristalliseren is. En je heel goed kan identificeren, maar dit gaat het worden en dit niet. En cowboy heeft al geen zin meer. Of zie ik dat verkeerd?
2: Voor ons zeker wel. Maar elke markt gaat dat krijgen. We gaan bedrijven ontwikkelen. Mensen gaan er ook op inspelen. Dus je gaat ook onderzoekers krijgen die niet zeg maar van hoogste kwaliteit zijn. Zijn bedrijf heeft behoorlijk wat geld opgehaald met iets op te lossen wat gewoon tegen de wetten van de fysica ingaat. Dus gewoon helemaal niet kan. Dat wordt over een paar jaar wordt dat debunked.
0: En wat dan is dat dan?
2: Nou ja, ik wil het bedrijf niet nu...
0: Nee, maar tegen de wetten van de fysica in, denk ik van... Ja, hallo, wat is dat voor...
2: Dit gaat dan over de... Ik ben sorry voor de Engelse term, heb natuurlijk een hele Engelse dagje gehad... maar de law of preservation of the conservation of energy. Daar gaat het in het geval.
0: Okay.
2: Een chip bouwen die dat... Nou ja, dat kan gewoon fundamenteel niet.
1: Mm-hmm.
2: En voor ons is dat in die zin niet een probleem.
0: Nog niet, hè? Je weet het nooit.
2: Sommige dingen weet je niet. En sommige dingen...
0: Als het gewoon een wet is, een natuurkundewet is lastig.
2: Is het lastig. Dat kunnen wij ook niet verbreken.
1: Ja.
2: Maar hoeveel geld we ook ophalen.
1: Nee, precies. Oké, tot slot dan nog. Jullie hebben voor mij hele grote ambities.
2: Ja.
1: Kun je die nog eventjes concreet maken? Waar gaan we
0: leuk.
2: We hebben 16 bedrijven nu, 14 bedrijven erbij. Team in San Francisco verder uitbreiden. Over 2 jaar wil ik op 400 tot 500 miljoen dollar nieuw vermogen zitten om te investeren. In dan de beste bedrijven. En over 6 jaar zitten we op 1 miljard. En dan hopen dat we zowel iets hebben bijgedragen voor de ontwikkeling van een compleet nieuwe industrie. Onze bedrijven ontzettend rijk gemaakt hebben. Onze investeerders ook. En dat we dan door kunnen schalen.
0: Nee, en de mensheid geholpen. Dat heb je ook gedaan door die bedrijven.
2: Is een effect. Juist. Maar laten we niet vergissen. Dat is uiteindelijk alleen maar mogelijk door economische waarde te creëren.
1: Ja.
2: En daar moeten
1: we
2: ook ons in Europa van bewust zijn.
1: Ja, maar toch, we hebben vaak, ook als het gaat over van blijft een bedrijf in Nederland of niet, weet je wel. Nou, daar hebben we inmiddels wel geleerd, dat kan haast niet anders. Je moet kantoren elders ter wereld, juist in de VS openen. Hoe hou je ook dat als invloedrijk quantum investeringsfonds een beetje bij elkaar, weet je wel? Welke waarde, welke verantwoordelijkheid kun je daarbij nemen?
2: Wij hebben daar natuurlijk in principe, in beginsel, is dat niet waar wij voor zijn opgericht, maar wat gebeurt doordat wij vroeger investeren en ook in Nederland nu een kernspeler zijn geworden, waardoor die bedrijven een kernspeler zijn geworden wereldwijd, is dat er infrastructuur wordt opgebouwd en die verplaats je minder makkelijk. Maar dan moeten we wel zorgen dat de infrastructuur gebouwd blijft worden. En ik heb het er niet over gratis geld.
1: Mm.
2: Ik heb het gewoon over harde investeringseuro's. Maar plekken, mogelijkheid, energie en dat eigenlijk.
0: Ja, ruimte, energie, regelgeving, netwerkcongestie, dat allemaal oplossen.
1: Ja. Saai, dat zijn de bekende problemen.
0: Ja. Nee, maar dat is toch mooi, want we weten heel helder wat het probleem is. Maar ik denk wel even hoe lang we al praten over dat het moet gebeuren.
2: Zeker.
0: En nog steeds niet, je wordt helemaal gek van.
1: Ja.
0: Oké, maar daar hebben we het heel vaak over. Hebben we hem?
1: Ik denk dat we het wel hebben. Of is nog iets wat je wilt toevoegen, Ton? Deze avond is
2: Ton,
1: jullie heel belangrijk geweest, volgens mij.
2: Het is een mooi nieuw punt voor het fonds.
1: Maar neem ons ook nog even, wat gebeurt er na zoiets? Krijg je dan al die belletjes van 10 minuten de volgende 3 dagen... en is er opeens 15 miljoen of 50 miljoen bij?
2: Dat gebeurde nu al. We waren gewoon vol. Dus we zijn niet in de fonds ook gesloten. We gaan dat straks op een bepaald moment weer openmaken. Maar dat zal vanavond zeker gebeuren. Maar het idee is dat je natuurlijk ook een netwerk opbouwt van investeerders, institutioneel en privé. En dat uiteindelijk ook met onze bedrijven gaat werken. Dus je bouwt toch een ecosysteem op als investeerder. En dat gebeurt op zo'n event wel. En dat er is geen verplaatsing voor, geen kwantumtechnologie. Dat moet in persoon. Dat is toch belangrijk. En daar moeten we ook voor kunnen reizen.
1: Ondanks
2: de
1: digitalisering van de wereld blijft het dus heel erg gewoon mensen bij elkaar over de hele wereld in één pandje in Amsterdam brengen en dan vertellen wat er volgens jullie belangrijk is.
2: Ja, ja, in dit geval een symbolisch pand dan ook nog in het West-Indisch huis. Wat ja, zeg maar toch, hè, bedoel, Apple en Nvidia waren minder waard dan wat dat bedrijf uiteindelijk had. Ja, daar zitten we dan vandaag.
1: Ja, nou, en dat is dus hoe ver de ambities gaan. En waar we nog in de toekomst zeker nog meer van gaan horen, zoals we dat nu hebben gehoord van Ton van Noord en de General Partner bij Ground State Ventures. Dankjewel.
2: Dankjewel.
1: Tot zover de grote techshow. We praten natuurlijk nog veel meer over quantumcomputers, zoals gezegd met Chad Ragetti. Luister die aflevering als podcast door je te abonneren op de Grote Tech Show in jouw favoriete podcast app. En volg die ook omdat je dan elke week de analyse van Ben en mij hoort over wat er verder speelt in de wereld van tech. Tot de volgende, de Grote Tech Show. Dag.
3: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Van Beekhovens Britten.

0: 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
1: Het is ongekend wat hier gebeurt.
0: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
2: Wij willen niet weg, hè?
3: Nee, en dan laat ik mij niet voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
0: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
4: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
5: De 100 rijkste Nederlandse self-made ondernemers onder de 40 bezitten gezamenlijk bijna 6,4 miljard. Ze verdienen hun geld met slimme innovaties, AI, crypto of ouderwetse handel. Benieuwd naar de complete quotelijst? Bestel nu jouw editie op quotenet.nl/actie.
6: Met het Interpolis bouwadvies kreeg ondernemer Thomas de Boer inzicht in de juiste stappen. En kon hij in één keer de juiste keuzes maken voor zijn nieuwe beachclub. Zo voorkwam hij verrassingen achteraf. Ook weten hoe je je optimaal voorbereidt op nieuwbouw of een verbouwing? Lees het op partner.bnr.nl/interpolis.
5: Bestel nu jouw editie van de top 100 jonge self-made miljonairs op quotenet.nl/actie.
7: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
8: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
9: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
11: Goedenavond, ik ben Afton van der Meijs. De politie heeft een man uit Venlo opgepakt die twee vrouwen vorige week zwaar mishandelde in Utrecht. Ze werden in dezelfde nacht van hun fiets getrokken en mishandeld, onder meer met een nekklem. Volgens de politie lijken de vrouwen willekeurig te zijn gekozen. In Suriname zijn 9 mannen veroordeeld die probeerden een lading cocaïne naar Nederland te smokkelen. De drugs werden vorig jaar ontdekt in de cockpit van een vliegtuig dat naar Amsterdam zou vertrekken. Onder de veroordeelden zijn luchthavenmedewerkers, een politieman en een beveiliger. De meesten moeten 6 jaar de cel in. Een man van 20 uit Hilversum is veroordeeld voor een kille afrekening 2 jaar geleden. In een drugsruzie schoot hij een Amsterdammer dood in zijn auto bij Sportpark Krailo in Hilversum. Zijn vriendin zat ook in de auto, maar werd niet geraakt. De rechter vindt het een liquidatie en geeft 20 jaar cel. De ministers van Asiel en Buitenlandse Zaken zijn in Syrië op bezoek geweest bij de president al-Shara. Hij is nu de leider na dictator Assad en ze hadden het over de terugkeer van vluchtelingen. Nederland wil dat graag, maar moest ook toegeven dat het nog niet overal veilig is. En door de hitte duurt de komende dagen de markt korter. Kramen worden eerder afgebroken. In Zeist en in Moerdijk al om 1:00. Ook is de markt kleiner. In Oosterwijk staan alleen de kramen aan de schaduwkant van het plein. En ook op de markt in Moergestel staat alleen nog maar een kaasboer. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond neemt de hitte iets af en komende nacht daalt de temperatuur naar 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en temperaturen tot 37 graden. Helemaal in het noorden is de warmte met 27 graden wat draaglijker. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Van Beckhovens Britten. Conor Clerks en Lia van Beckhoven.
12: The ladies not for turning.
13: If you want to go out now, but if you stand again, I'll lord you out. Make your mind up.
14: Are you excited about another election?
15: You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly.
16: Je luistert naar Van Beckhovens Britten, een podcast over de meest opmerkelijke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Met, zelfs op vakantie, de vrouw met een onstilbare honger tot podcasten, Lia van Beckhoven. Ik ben Conor Clerks in de studio bij BNR. Lia, we hoeven geen lengtegraad of breedtegraad, maar waar zit je ongeveer?
17: Montenegro.
16: Montenegro, hoe is het weer daar?
17: Ik kan je zeggen... Oh, dat wil je niet weten. Nou, hetzelfde eigenlijk. Iets minder heet dan bij jullie, maar een schitterende 30 graden. Voor mij is dat schitterend.
16: Oh, wat lekker.
17: Ik zit, laat ik zeggen, ik kijk nu uit over een landschap waarvan, als ik dat permanent zou hebben, ik nooit meer een podcast zou doen. Weet je wel, je zou zo afgeleid worden. Dat is een landschap, je kan gewoon niet werken zo. Bergen, meren, zo mooi, zo mooi. Dus ik heb alles dicht, dat ik niks kan zien. En dat ik me echt helemaal kan focussen op wat wij nu gaan vertellen. Want wauw, dat valt ook niet mee.
2: Nou.
17: Weer zo'n week was het, hè, in de Britse politiek.
2: Nou, en of, ja. Ja, een nieuwe zomer, een nieuwe premier. Keir Starmer eruit en die Burnham erin. In een tijd van korte huurcontracten voor Downing Street 10... is de beroemde voordeur een draaideur aan het worden. We helpen u bij Van Beckhoven's Britten vast wennen. Lia, jij bent op vakantie, ik was er zelf ook niet... maar onze collega's doken maandag bovenop het nieuws... om de luisteraar van Van Beckhoven's Britten te voorzien... van razendsnelle duiding bij het nieuws van het aftreden van Keir Starmer. Ik wil vandaag met je praten over een aantal diepere vragen. De relatie met het Brexit-jubileum, de persoon Andy Burnham... de nalatenschap van Keir Starmer. Maar laten we beginnen bij Makerfield zelf. Want daar begon het natuurlijk, de verkiezingswinst van Andy Burnham. De polls waren er vrij zeker van. Hè. Het werd een nek-aan-nek race in Makerfield... met Reform de grote uitdager... Jij was vorige week in Makerfield. Wat merkte jij daar?
17: Ik merkte daar dat de meeste mensen die ik sprak... die stemden of voor Reform en enkele voor Restore. Restore is de partij die aan rechterzijde naar boven aan het klimmen is. Ja. Een hele nieuwe partij, eigenlijk sinds een paar maanden pas in het leven. En heel erg bemind door Elon Musk... die alles wat die partij doet online ook razendsnel en heel... breed uitmeet en versterkt. Maar afgezien daarvan hebben de meeste Britten nog nooit van Restore gehoord. Maar die zou wel wat kiezers afsnoepen van de partij van Nigel Farage, Reform.
2: Ja.
17: Dit is Reform-territorium. Je loopt door een straat, zoals ik, een willekeurige straat. Absoluut niet een straat waarvan je zegt... nou, oké, het is gemiddeld voor het hele kiezersdistrict van Makerfield. Maar ik telde daar 14 Reform-posters en vlaggen. 11 voor Restore en 7 voor Labour. Hm. Dus als je daarvan uit moest gaan, dan zou je zeggen... nou, Labour gaat hier heel erg handig verliezen. En dat is ook niet verbijsterend, want we hebben het over een kiezersdistrict, een zetel die 10 jaar geleden, toen, zo je wil, het nationalistisch populisme in Groot-Brittannië eigenlijk begon, die 10 jaar geleden overwegend stemde voor uittreding uit de EU.
2: Ja.
17: Dus Makerfield is Brexitland. Dat Labour daar kan winnen, forget it. Maar als er iemand is als Andy Burnham... die vanwege het feit dat hij zo lang burgemeester is geweest... van Greater Manchester, waar deze regio ook onder valt... en omdat hij heel erg populair is en heel erg gezien wordt... als de meest populaire eigenlijk en bekende Britse politicus... zou Labour... vanwege Burnham dus een kans hebben. Nou, die kans had hij en die hebben ze gegrepen.
2: Ja, ze hebben overtuigend gewonnen uiteindelijk. Burnham heeft overtuigend gewonnen. Is dat puur te danken aan hem als kandidaat? Of is er toch iets meer dan dat aan de hand, denk je?
17: Nou, ik denk dat je de overwinning echt op naam moet schrijven van Andy Burnham. De manier waarop hij zijn campagne geregeld had ook was fenomenaal. Er zijn duizenden Labour-activisten uit het hele land na Makerfield afgereisd om pamfletten te verspreiden, om bij stations en in winkelstraten mensen aan te spreken. Iedere voordeur van dat kiezersdistrict van Makerfield zou 6 pamfletten van de Labour-partij door de brievenbus gestopt hebben gekregen. En het thema, vond ik ook interessant, het thema was hoop. Weet je wel, er is een stemming van diepe hopeloosheid in Makerfield en boosheid trouwens. Nogmaals, 2/3 van de mensen daar stemden op Brexit. Maar vanwege Andy Burnham is dat dus helemaal gekeerd. Er werd gezegd, populistisch rechts is verdeeld door Reform en Restore. En dat gaat ten goede komen van Andy Burnham. Maar eerlijk gezegd, Burnham deed het veel en veel beter. Ook als iedereen op Reform gestemd had, waarvan men gedacht had dat ze dat zouden doen, dan nog had Burnham makkelijk gewonnen. Maar wat hem uiteindelijk zijn overwinning opleverde, was zijn persoonlijkheid. Het was echt een kwestie van Andy Burnham versus de rest van de wereld. Ja. Weet je wel? Het was de politicus die echt, en dat vind ik heel belangrijk, Noord-Engeland vertegenwoordigt. Noord-Engeland verwaarloosd, genegeerd, jarenlang door de Britse politiek. Maakt niet uit welke partij. Dat Andy Burnham zo heel typisch vanaf de manier waarop hij zich kleedt tot hoe hij praat, het noorden vertegenwoordigt. Ja, ik denk dat dat een van de redenen was dat er toch mensen waren die op die hoop stemden van deze Leberman.
2: Nou, eigenlijk een hele ouderwetse overwinning dus. Hè. Maar ik wil straks nog wel met je praten over de vraag of je dat soort lokaal succes en populariteit van een noordelijk politicus in het noorden ook kan transplanteren, om zo maar te zeggen, naar een brede steun in het land. Maar we hebben ook al een paar keer in deze podcast geconcludeerd. Nigel Farage en zijn reformpartij, die hebben de wind niet echt meer in de zeilen. Denk je dat ze gepiekt hebben?
17: Dat zou best kunnen. Kijk, voor Labour hing er ontzettend veel van af. Want als Reform niet gepiekt had en als Reform inderdaad deze Makerfield-zetel gewonnen had, dan was dat waarschijnlijk wel doek geweest voor de Sociaaldemocraten, voor de Labour-partij zoals wij die kennen. Want met die enorme verliezen die ze al geleden hadden, een paar maanden geleden, weet je al, bij die lokale verkiezingen, met de absolute dieptepunt die ze bereikten in de peilingen, is het echt heel moeilijk te zien hoe Labour het bij komende landsverkiezingen beter zou kunnen doen dan bijvoorbeeld de conservatieven, die ook op een achterste zitten en die ook op de vloer van alle peilingen liggen en waar nog heel weinig aan beweegt. Hetzelfde zou denk ik de Labour-partij ook wel overkomen kunnen zijn, waren het niet voor deze Andy Burnham. En dat is ook het argument van Reform. Als je naar Reform luistert, dan zeggen ze ja, natuurlijk. Kijk, Labour heeft ontzettend veel aangedaan aan deze campagne. Vandaar dat er duizenden vrijwilligers uit het hele land, activisten van de Labour-partij na Makerfield gestroomd zijn om die Burnham aan zijn overwinning te helpen. Want er hing zo, ja, het was een existentiële crisis voor Labour, dus er hing alles vanaf. Ja. Maar dat Labour alleen gewonnen heeft vanwege Andy Burnham, ja en nee. Kijk, dit is het derde parlementsdistrict op rij waar Reform hoopte te winnen en waar ze een hele goede kans maakte om te winnen. Een paar maanden geleden was het Caerphilly, dat kiesdistrict in Wales. Dat stond hoog op de verlanglijst van Reform om daar een Kamerlid binnen te halen. En dat is er niet gelukt. Die zetel ging naar de Nationaal Socialisten van de Plaid Cymru. Ja. Dan was er een paar weken daarna de verkiezingen in Denton, ook in Noordwest-Engeland. Ook daar was het echt goed territorium voor Reform, want een Reform-regio. Ook daar heel veel Brexit-stemmers. Ook daar verloren ze aan de Groenen. En nu heb je dus Makerfield. Daar verliest Reform nu dus aan die Andy Burnham. En al die districten die ik noem zijn districten die Reform moet winnen, wil ze de volgende verkiezingen winnen in het Verenigd Koninkrijk.
2: Ja.
17: Waarom heeft Reform al die zetels die eigenlijk bijna voor het oprapen liggen verloren? Ik denk omdat de Britten dus weer gebruik maken van dat instrument waar we het al eerder over gehad hebben, namelijk tactisch stemmen. Ik denk niet dat mensen in die zetel stemden voor de winnaar omdat ze de winnaar zo geweldig vonden, maar omdat ze Reform wilden tegenhouden.
2: Ja,
17: dat merk je heel goed in Makerfield.
2: Ja, dat is een probleem waar we het wel vaak over gehad hebben. Hè. Dus dat Nigel Farage, precies, die kan. Misschien is er gewoon een drempel aan hoeveel Britten je echt warm kan maken voor zijn toch ook steeds radicaler wordende taal, zeker ten opzichte van minderheden.
17: Ja, en het feit dat hij 5 miljoen heeft ontvangen van een donor, ja, die niet eens in het Verenigd Koninkrijk woont, dat zit toch een aantal Britten ook niet lekker. Nog steeds, begrijp me goed, is hij volgens mij de grootste partij in de peilingen. Maar zoals je zegt, vertaal dat toch maar eens op de koude grond in stemmen. En dat is denk ik het probleem. Dat zag je ook heel goed in Makerfield. Ja. Ik bedoel, natuurlijk zijn er daar ook kleine partijen, zoals de Groenen of de Liberaal-Democraten. En die zouden ook hele goede, sterke campagnes gevoerd kunnen hebben. Maar dat deden ze niet. En ze deden dat niet, omdat ze wisten dat hun aanhangers, die stemmen toch op Labour. Niet omdat ze Labour zo geweldig vinden, maar nogmaals, om de partij van Farage tegen te houden.
2: Ja. Dan naar Keir Starmer. Er wordt al maanden aan zijn stoelpoten gezaagd. Zeker vanuit zijn eigen partij, zeker ook vanuit buiten komt er veel druk. Hij bleef resoluut zitten. Terecht of onterecht kon hij zich in elk geval beroepen op een groot mandaat van de kiezers. Al was dat natuurlijk eeuwen geleden, zomer 2024. Wat gaf de doorslag? Waarom trok hij zich deze week uiteindelijk toch terug?
17: Toch die omvang van de overwinning van Andy Burnham. En die Burnham kan nu met zo'n onverwacht grote overwinning zeggen, dat heeft hij ongetwijfeld ook gedaan, kijk, ik ben de enige Labour-politicus die Reform, onze grootste tegenstander bij de landsverkiezingen over een jaar of drie, kan verslaan.
2: Oei, daar gaat de verbinding met Lia. Nou ja, geef niet, op de mooiste vakantieplekken heb je natuurlijk niet per se het beste internetbereik. Ik ga Lia even bellen. Excuses, het gaat natuurlijk voor de geluidskwaliteit wel wat betekenen.
18: Ja, hoor je me nu?
2: Hey Lia, ik hoor je weer.
18: Oké. Okay. Conor, we doen het even telefonisch, want iedere keer valt die lijn weg. Maar het laatste wat ik van je hoorde is wat de doorslag gaf. Hè, bij Keir Starmer, die toch altijd gezegd had wekenlang, ik laat niet over me heen lopen en ik vecht terug tegen die Burnham.
2: Exact.
18: De doorslag gaf was dat hij zich terugtrok met echtgenote Victoria. Dat zegt al wat, hè? En een handjevol partijgetrouwen in Chequers, dat schitterende 16e, 15e eeuwse buitenverblijf van Britse premiers. En hij had al gehoord van anderen in het kabinet die dreigden over te lopen naar kamp Burnham als Starmer zich niet gewonnen zou geven. Dus het was eigenlijk al duidelijk dat er geen vechten aan was.
2: Ja.
18: Victoria had schijnt lang gezegd, je moet het niet zomaar opgeven. Maar ook zij was nu overtuigd dat het geen zin meer had. En het zou ook veel netter en beter geweest zijn voor het imago van de regeringspartij als je niet een leiderschapsverkiezing zou hebben. Ik bedoel, want als Starmer had gezegd, ik accepteer die Burnham niet, ik geef me niet over, ik geef me niet gewonnen, dan hadden andere kandidaten zich ook opgeworpen, snap je?
2: Mm.
18: En dan was het echt een lelijke verkiezingsstrijd geweest, waar maandenlang alle kleine details en verschillen zouden worden bekeken, tegen het licht gehouden, uitvergroot en zo. En het maandenlang zou de hele regeringspartij alleen maar geobsedeerd zijn geweest met persoonlijkheden. Dus het land kan weer een beetje geregeerd worden, nu het toch lijkt alsof iedereen het opgeeft en die Burnham geen leiderschapsverkiezing hoeft in te gaan, maar gekroond gaat worden.
2: Ja, en hoe denk je dat Keir Starmer nou herinnerd zal worden? Want ja, 2 jaar lang eigenlijk alleen maar kritiek.
18: 2 jaar lang alleen maar kritiek. Maar voor die 2 jaar was hij natuurlijk wel de man die de Labour-partij kiesbaar gemaakt heeft.
2: Ja.
18: Want weet je nog, dat rampzalige verlies onder Jeremy Corbyn in 2019, was vreselijk slecht en deprimerend voor de Labour-partij. Dankzij toch wel de koele blik van een Keir Starmer heeft hij de partij weer op het spoor gezet. Dat is niet niks. En daar bleef het eigenlijk bij. Ik bedoel, als je de man gunstig wil beoordelen, denk je, dan moet je het daarbij laten. Maar dat gaan de Britten natuurlijk niet zeggen, want nu heeft iedereen medelijden met hem. Kijk, hij treedt af, hij heeft zo lang zijn tijd gehad, en nu zegt iedereen, ach, ik vind het in mijn omgeving ook hoor, ach, ik vind het eigenlijk wel sneu. Ik vind het eigenlijk wel zielig. Want het is zo'n fatsoenlijke man geweest, weet je. En nu ook weer, hij staat voor een keurige overgang. Dat is alleen maar goed voor het land en voor de partij en zo. Dat is de stemming nu. Maar natuurlijk was die politiek ook, ja, niet geschikt. Die man, vergeet niet, Starmer was in de 50 toen hij de politiek inging. Daarvoor was hij aanklager, vooraanstaand jurist. Hij was gewend aan, ja, dat iedereen hem met respect bejegende.
2: Ja.
18: Dat mensen hem op zijn woord geloofden. Dat cynisme in de pers, vooral de Britse pers en de politiek, daar was hij niet aan gewend. Zelf, als je kijkt naar zijn persoonlijkheid, het is ook een hele erg, wat zal ik zeggen, een niet-dramatische man. Heel erg gesteld op zijn privéleven. Van nature ook, van temperament. Privé. Dat ligt niet makkelijk in een wereld vol giga-ego's. Met heel veel luidruchtige mensen. Die toch eigenlijk allemaal wat extroverter zijn. Die politiek zien als een beetje showbiz ook. Dus zijn politieke antenne ontbrak ook. Er was ook een groot gebrek aan politiek instinct, begrijp je? Nu zegt iedereen, zelfs Trump had het over die Keir Starmer, toch wel een lovely man. Nou, dat heb je hem heel lang niet horen zeggen, want Trump had het voortdurend over dat Starmer vooral geen Winston Churchill was.
2: Nee.
18: Maar hij zal denk ik ook vooral herinnerd blijven worden aan, wat ik je zei, gebrek aan politieke persoonlijkheid die je moet hebben in het Verenigd Koninkrijk van een bepaalde orde. Als je positief wil bejegenen, dan zie je, ja, maar hij heeft dus de steun voor Oekraïne. Militair, internationaal heeft hij geleid. Dat staat er ook maar mooi op zijn naam. Hij heeft daar een leidinggevende rol gespeeld. Hij heeft ook een leidinggevende rol gespeeld in het voorbereiden van het Verenigd Koninkrijk in een nieuwe wereld van AI. Die hele revolutie, hè, daar staan de Britten toch behoorlijk goed op. Hij heeft migratie teruggeschroefd. Ja, en als je dat dan zegt, dan zeggen mensen: Peter Mandelson heeft hij benoemd. Dat was een fantastisch grote fout. Natuurlijk, waaruit alles wat ik eerder zei over zijn gebrek aan politiek instinct uit naar voren komt.
2: Ja, ja, wat mij ook opviel in de commentaren, is, zeker aan, laten we zeggen, de linkerkant van het spectrum, maar dit is in dit geval ook wel relevant, aangezien het toch gaat om een Labour-premier, de eerste in tijden, is dat hij het ook wel voor elkaar kreeg om eigenlijk alles links van het midden van hem, kreeg een steeds grotere afkeer van hem vanwege het beleid wat hij doorvoerde. Hè? En het was ook niet echt, hij straalde ook nooit uit dat hij nou heel erg blij was, of dat hij heel erg achter het beleid stond. Wat hij zelf uitvoerde. Maar wel bijvoorbeeld, ja, als je het hebt over gendergelijkheid, was meer anti-trans bijvoorbeeld dan het notabene Theresa May. En daarmee heeft hij het eigenlijk wel voor elkaar gekregen, om dat eigenlijk het hele land tegen hem werd op een gegeven moment.
18: Ja, ja. En dat hij dat antisemitisme in de Labour-partij dat zo goed kon delen onder Jeremy Corbyn, dat hij dat heeft uitgerukt. Met wortel en al. Ik bedoel, dat is iedereen ook een beetje vergeten. Ja. Maar dat was natuurlijk ook wel weer, wat je zegt, de kans van Starmer. En helemaal te danken aan Starmer. Maar die andere dingen die je opnoemt, helemaal. Dat was ook de persoon Keir Starmer. Wat ook weer duidt op toch niet echt een voeling voor hoe je een regeringspartij moet leiden. Mm. Als ze in de regering zitten, dat ook steeds maar weer overstag gaan en met winden meewaaien. Geen duidelijk, want dat is natuurlijk het allergrootste, dat ligt aan alles ten grondslag. Geen duidelijk beeld, geen politieke visie. En dus natuurlijk, en dus ook niet de middelen om wat hij wel had en waar hij wel in geloofde, om dat over te brengen. Dus het leek zo leeg allemaal. En dat deed hem, denk ik, op de duur tot de nek om.
2: Ja. Ondertussen zijn we dus nu bij de opvolging beland. Vrijwel niemand anders lijkt nog mee te willen doen. Hè? Andy Burnham wordt vrijwel zeker de nieuwe premier. Hoe zien de komende weken eruit?
18: Ik denk, we zijn nu beland in het stadium zombie-regering. Je merkt het al. Ministers hebben het opgegeven. Ambtenaren, denk ik, dunkt mij waarschijnlijk ook. Starmer zelf ook. Doe niet echt meer mee. Ik bedoel, hij zou afgelopen maandag bijvoorbeeld, dat is te doen gebruikelijk, verslag hebben moeten doen van de G7-top. Nou, dat liet hij over zich heen gaan. Ik bedoel, hij stuurde zijn minister van Buitenlandse Zaken. Het is een hele rare leemte nu, want wie zit er over 2 weken nog op zijn plek?
2: Ja.
18: Over 2 weken. Ik denk dat het een week of kleine 4 weken wordt. Men gaat ervan uit dat rond 17, 18 juli er een nieuwe premier, namelijk Andy Burnham, kan zitten in Downing Street. Dus de komende weken, hoe die eruit zien, er gaat heel weinig gebeuren. Iedereen gaat zich bezighouden met wat voor regering het gaat worden onder Burnham. Wie krijgen welke belangrijke of onbelangrijke ministersposten? Wat gaat er geschoven worden? En voor ambtenaren ook. Waarom zouden zij nog het vuur uit de sloffen lopen voor een beleid waarvan ze niet eens weten of dat nog uitgevoerd gaat worden over een paar weken?
2: Ja.
18: Het is een hele rare sfeer, een hele rare situatie. En weet je wat ik ook zo raar vind? We hebben het ook over gehad, maar ik kan daar gewoon niet over uit. Dat je nu dus met een kroning zit van een premier, toekomstige premier, die gekozen is door een fractie van de 70.000 kiezers.
2: Ja.
18: Hoezo mandaat? Snap je?
2: Ja. Ja.
18: Iemand suggereerde ook. En ik dacht, ja, dat is ook zo. Als je echt lef hebt. En Andy Burnham had op zich wel lef om zich kiesbaar te stellen in zo'n Brexit-regio. Maar van de andere kant, als je echt lef hebt, dan schrijf je nu verkiezingen uit. En dan zeg je, 70.000 nog niet kiezers in Makerfield hebben mij gekozen. Ik wil als Kamerlid. Ik wil premier worden. Dit is mijn kiesprogramma. Stem maar. Weet je, Conor, dat gaat niet gebeuren.
2: Nee.
18: Toen Burnham dat gevraagd werd, toen hield hij een beetje de deur open. Maar Ik bedoel, de hele fractie loopt leeg. Want natuurlijk willen ze geen verkiezingen. Want in de peilingen staat Labour zo slecht voor. Dan gaan ze hun zetels verliezen. Dus dat gaat er niet worden.
2: Ja, als hij niet radicaal af wil wijken van het Labour-kiesprogramma waarmee zo succesvol de verkiezingen gewonnen werden, dan heeft hij misschien in principe dat mandaat natuurlijk wel. Er zijn geen premiersverkiezingen in het Verenigd Koninkrijk, maar dan moet hij het wel eens zijn met dat Labour-manifest van 2 jaar geleden. Is dat zo?
18: Ja, gedeeltelijk wel. Gedeeltelijk wel. Hij kan niet anders, want hij wordt erg beperkt inderdaad in wat hij kan doen. Ik bedoel, hij is de king of the north. Maar hij gaat het land voorlopig niet veranderen, denk ik. De problemen zijn daarvoor te groot. En bovendien, hij wordt erg beperkt door het mandaat van zijn voorganger, door Keir Starmer. Daar kan hij in zekere zin van afwijken. Maar je moet heel veel creativiteit hebben, denk ik, om daar zo ver en zo snel van af te wijken dat het gevoeld gaat worden door de kiezer. Maar voorlopig zal je zich toch daaraan moeten houden.
2: Ja.
18: Wat ik wel interessant vond was dat gevoel, wij hadden het net over politiek drama, wat dus Starmer helemaal niet heeft, en juist Andy Burnham wel. Want hij kwam dus aan, nadat hij dat district gewonnen had eind vorige week, het lijkt al veel langer, maar hij kwam dus maandag aan in Londen om beëdigd te worden als Kamerlid. En hoe deed hij dat? Hij reed in een trein van Manchester naar Londen. Ja. Zoals iemand zei, het was bijna alsof je Lenin, weet je wel, vanuit de ballingschap in Zwitserland, Rusland zag insporen in 1917. Dus dat gevoel van drama heeft hij absoluut.
2: Op de radio zijn we door de tijd heen. In de podcast praten we door over de mogelijkheden die Andy Burnham heeft aan de start van zijn premierschap. De kansen, de risico's en een bijzondere link met Nederland. Luister je op de radio, abonneer je dan op Van Beckhovens Britten in de BNR-app of je podcast-app. Dan hoor je elke week de hele aflevering wanneer het je uitkomt.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zo'n

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
1: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
3: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger. En samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee. Kijk op trialslon.nl.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
5: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Premier Jette heeft de oproep van het kabinet herhaald aan gemeenten om meer vluchtelingen op te nemen. Hij bezocht het aanmeldcentrum in Ter Apel en zei dat het onuitlegbaar is dat één gemeente deze last moet dragen. Hij zei ook dat er goede plekken nodig zijn waar we liefst jaren mee vooruit kunnen. In Venlo is een man opgepakt die wordt verdacht van geweld tegen twee vrouwen in Utrecht. Ze werden vorige week van hun fiets getrokken en mishandeld. Hij klemde onder andere hun keel dicht met zijn arm. Er waren beelden verspreid van de verdachte. Het is niet bekend of het degene is die is opgepakt. In Antwerpen heeft een man twee zakken vol bankbiljetten uit zijn auto gegooid. In totaal lag er €70.000 op straat. De man werd aan de kant gezet omdat hij zat te bellen achter het stuur. Hij zei tegen de politie dat hij alleen een koerier was en niet wist waar het geld vandaan kwam. In Suriname zijn 9 mannen veroordeeld die probeerden een lading cocaïne naar Nederland te smokkelen. De drugs werden vorig jaar ontdekt in de cockpit van een vliegtuig dat naar Amsterdam zou vertrekken. Onder de veroordeelden zijn luchthavenmedewerkers, een politieman en een beveiliger. De meeste moeten 6 jaar de cel in. En in het Limburgse Lottum heeft een waterlek voor flinke overlast gezorgd. Sommige inwoners zaten tijdelijk zonder water, meldt L1, en straten kwamen blank te staan. Het lek is inmiddels gedicht, maar het kan nog even duren voordat de waterdruk overal weer normaal is. Kinderen waren wel blij met de plassen op straat. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht daalt de temperatuur naar 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en temperaturen rond de 37 graden. Helemaal in het noorden is de warmte met 27 graden wat draaglijker. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
6: We kijken nu alweer maanden naar de zoveelste oorlog in het Midden-Oosten. En in deze lijken de Verenigde Staten niet de baas te zijn, maar trekt Iran vooral aan de touwtjes. En nu de vraag, hoe staat de regio er na maanden van oorlog voor? Waar zitten de lichtpuntjes? Wat moeten we in de kern van het conflict begrijpen? En hoe gaat de handel weer op gang komen? Ik bespreek het de hele week met 5 kopstukken in BNR's Big Five van de onrust in het Midden-Oosten. En zoals jullie weten, elke dag pakken we een bepaald aspect eruit. Vandaag doe ik dat met Rem Korteweg, senior onderzoeker bij Instituut Klingendaal. En daar hou je bezig met de geopolitieke rol van Europa, internationale handel en veiligheidsvraagstukken. Welkom, fijn dat je er weer bent.
7: Dankjewel, leuk om hier te zijn.
6: We gaan natuurlijk straks uitgebreid ook praten hoe die straat van Hormuz weer al dan niet op gang komt. En dat betekent natuurlijk ook het een en ander voor de handel, jouw expertise. Maar toch even wat laatste nieuwspunten erbij halen. De Amerikaanse Senaat heeft wetgeving aangenomen om de Amerikaanse oorlog tegen Iran te stoppen, totdat het congres hier toestemming voor geeft. Hoeveel invloed gaat dit hebben?
7: Nou, het is een belangrijk signaal dat het congres zich eindelijk begint uit te spreken over deze oorlog. Tegelijkertijd moeten we misschien niet al te veel waarde daaraan hechten. Want deze Amerikaanse administratie die heeft eerder eigenlijk al duidelijk gemaakt dat ze vooral echt het besluitvorming over militaire inzet, dat ze dat zelf willen doen en dat ze niet dat afhankelijk willen maken van het congres. Het congres zegt nu van nou, als er weer militaire interventie of militaire acties gedaan moeten worden, dan moet er eerst toestemming gevraagd worden. Ik zie dat niet 1, 2, 3 gebeuren.
6: Nee, dus het is puur symbolisch, maar geeft wel een signaal, omdat de New York Times schrijft ook, sinds 1973 is dit niet gebeurd.
7: Nee, klopt. En daarom is het wel belangrijk, zeker om de dynamiek in Washington wat beter te begrijpen, dat voor het eerst in tijden zie je dat het congres een beetje zijn tanden laat zien tegen Donald Trump. Die maken zich ook grote zorgen over hun eigen herverkiezing. Een deel van de senatoren en zeker leden van het Huis van Afgevaardigden, die moeten tijdens de midterms toch weer de kiezer overtuigen. De Amerikaanse kiezer is niet tevreden over de Iran-oorlog, wil dat het eindigt. En dus zie je dat het congres zich nu ook gaat roeren.
6: Ja, als je kijkt naar de imago-schade voor de Verenigde Staten, als het om deze oorlog gaat, hoe groot is die?
7: Nou, ik denk dat die vrij fors is. Allereerst is binnenlands politiek. De Amerikaan gemiddeld is niet blij met deze oorlog. Ze zien dat het ook hen in de portemonnee raakt. De benzine. De prijzen die gaan omhoog. En dat is een hele belangrijke maatstaf voor hoe de gemiddelde Amerikaan naar politiek kijkt en ook naar militaire interventies. Op internationaal vlak zie je dat de Amerikanen op een aantal van de op voorhand genoemde doelstellingen niet geleverd hebben. Dus deze oorlog die is begonnen vanuit het idee van oké, we gaan Iran proberen om ervoor te zorgen dat ze geen kernwapen krijgen. Nou ja, volgens mij, maar daar kunnen we het straks nog over hebben. Als deze oorlog iets heeft aangetoond aan het regime in Iran, is nou, ga vooral verder met het bouwen van een kernwapen. Want dat is de enige garantie om niet verder aangevallen te worden. Tweede is dat deze oorlog ook begonnen was om het Iraanse regime uit het zadel te wippen. Nou ja, dat regime zit er nog. Sterker nog, het is misschien wel steviger dan ooit. Mm-hmm. Er is een opvolging geweest van de Ayatollah. Het systeem en het regime blijft zitten. En het derde punt is dat de oorlog natuurlijk heel erg nadrukkelijk speelde over de straat van Hormuz en de blokkade die Iran heeft had aangelegd.
6: Ja.
7: En die is niet opgeheven door militair ingrijpen. Daar moet nu diplomatiek over onderhandeld worden. Dus eigenlijk, na afloop, kan Iran de rekening opmaken en zeggen van, we hebben overleefd.
6: Ja.
7: Wij hebben aangetoond dat wij de wereldeconomie in de wurggreep kunnen houden door de straat van Hormuz af te sluiten, terwijl dat voorheen niet zo was. En we hebben aangetoond dat we het militair eigenlijk vol kunnen houden tegen de grote Amerikaanse dreiging.
6: Ja, want
7: dreiging.
6: Wat zegt dit als je dan eigenlijk kijkt naar de militaire kracht van de Amerikanen? Wat kunnen we daaruit opmaken?
7: Nou, dat is wel interessant. Kijk, allereerst, de Amerikanen hebben een fantastisch staaltje militair operationeel vernuft laten zien. De manier waarop deze operatie begonnen is en de snelheid waarmee in samenwerking met de Israëli's een groot gedeelte van het Iraanse luchtverdedigingssysteem in één klap werd uitgeschakeld, dat is echt, om het zo maar te zeggen, uitzonderlijk.
6: Ja.
7: Tegelijkertijd zie je ook de enorme beperkingen van het inzetten van militaire middelen. Want nogmaals, de Iraniërs die hebben de straat van Hormuz geblokkeerd en het is de Amerikanen niet in staat gebleken om die blokkade met militaire middelen te doorbreken.
6: Ja, en nou,
7: dat is belangrijk, omdat dat dus aantoont wat de beperkingen van de Amerikaanse krijgsmacht zijn. En dat is niet alleen maar relevant met betrekking tot de straat van Hormuz.
6: Mm-hmm.
7: Dat is ook relevant met betrekking tot die andere straat waar veel zorgen over zijn, namelijk de straat tussen Taiwan en China. En dus de afschrikkingsmacht van de Verenigde Staten, die is als gevolg van het optreden in de straat van Hormuz een stuk minder geworden.
6: Ja, en dat is zorgelijk. Dat is zorgelijk en heel duidelijk. De vraag is natuurlijk wel, ligt het echt aan de militaire kracht, Of ligt het aan de aansturing van Trump? Want op het moment, en daar sprak ik gisteren ook over met de militair expert Martijn Kitsen. Je hebt als militair wel duidelijke aansturing nodig. En ze hebben ook heel veel geoefend rond die straat van Hormuz. Want het was wel duidelijk dat dit ook een keertje zou kunnen gebeuren. Maar dan moet je wel duidelijke doelen krijgen, in dit geval van de Amerikaanse president.
7: Ja,
6: je
7: ja.
6: bent geen militair expert, hè? Maar
7: nou ja, ik kan er in zoverre wel wat over zeggen. Dat tuurlijk is het zo dat de operatie op een aantal vlakken misschien beter had gekund of anders had kunnen worden aangestuurd. Maar er is altijd in ieder militair optreden een balans en een dynamiek tussen het civiele leiderschap en de militaire uitvoering. Dus ja, en militaire historici die zullen er jarenlang zullen hier onderzoek naar gaan doen over hoe deze operatie heeft verloren. Het eind van het verhaal is, onder de streep, dat het Amerikaans militair optreden blijkbaar niet voldoende is om het Iraanse regime dusdanig onder druk te zetten dat ze die blokkade opheffen.
6: Heeft het jou verbaasd?
7: Wel een beetje, want de straat van Hormuz en het scenario van het afsluiten van de straat van Hormuz is een van de meest traditionele scenario's waar al jarenlang over nagedacht en gesproken wordt.
6: Ja.
7: Dus je had
6: en
7: mogen verwachten.
6: Soort,
7: precies. Ja. En daar zijn wargames op losgelaten. Daar zijn allerlei scenario's over ontwikkeld. Zeker aan de Amerikaanse kant. Dat is echt één van de, daar zijn wargames op losgelaten. Daar zijn allerlei scenario's over ontwikkeld. Zeker aan

0: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag je ze? Werk is zoveel meer dan wat je doet. Iedereen groeit als werk en well-being bij elkaar komen. Maak kennis met Colby, the Work Wellbeing Network. Make work move you. Ga naar colby.com.
1: De kidnapping hangt vanaf hoe je het bekijkt van Nicolas Maduro gehad. Ook met een vrij uitzonderlijke militaire operatie. Waarschijnlijk wel met stille ondersteuning vanuit het Venezolaanse regime zelf. En dat leidde tot een bepaalde overmoed. De volgende stap was het dreigement rond het innemen van Groenland. Waarvan we nu weten dat de Denen zich er echt op voorbereid hadden dat de Amerikanen bereid zouden zijn geweest om militairen in te zetten om Groenland ook te annexeren. En vlak daarna de Iran-oorlog. Dus ja, dit heeft alles te maken ook met het traditionele, bijna tragische concept van hubris, ja. Van overmoed.
2: Ja, en dus zie je aan alle kanten beschadigingen en dus de druk ook vanuit Amerika nu toenemen, hè, met dat laatste nieuws rondom de Amerikaanse Senaat. Wat jij zegt, het is puur symbolisch, maar het is ook een sterk signaal. Zouden we het ook als een lichtpuntje kunnen beschouwen dat gezien die onderhandelingen in Zwitserland en gezien die druk die nu vanuit Amerika opkomt, dat we echt nu naar die vrede toe gaan?
1: Laten we het hopen.
2: Ja.
1: Laten we het hopen en tegelijkertijd, nogmaals, als je onderdeel bent van het regime in Teheran, dan kijk je naar wat nu het resultaat is. Nogmaals, je hebt veel pijn geleden, maar je hebt het overleefd. Overleefd is in dit geval ook echt overwinnen.
2: Mm-hmm.
1: En je weet dat je eigenlijk je zin kan krijgen door maar te dreigen met het afsluiten van de straat van Hormuz, of het sturen van een drone richting een van de golfstaten, of het signaleren dat er misschien nog een raket op een Amerikaanse basis in de regio gestuurd gaat worden. En je krijgt al een enorm effect.
2: Ja.
1: Een effect op economisch vlak, maar ook op diplomatiek vlak. Met andere woorden, het is buitengewoon kwetsbaar.
2: Ja, en dat zien we eigenlijk nu al. Want de Iraanse president heeft nu net gezegd, Teheran zal nooit onderhandelen over defensie. We hebben natuurlijk die onderhandelingen dit weekend gezien in Zwitserland. En nu is een soort hoofdcommissie met daaronder allemaal weer onderhandelaars die aan die commissie dan over al die verschillende onderwerpen die jij noemt dan verslag moeten uitbrengen. En dan hoor je al defensie en dus ook nucleair. We gaan er niet over hebben.
1: Nee, en dat is wel heel wrang. Want dat was natuurlijk wel een beetje de inzet. Het is namelijk ervoor zorgen dat Iran geen kernwapen krijgt en zijn buren, de regio, maar ook verder weg geen dreiging kan vormen.
2: Ja.
1: En daar hebben we nu wel mee te maken. Dus wat mij betreft is de wereld daar niet veel veiliger op geworden met betrekking tot het Iran-dossier.
2: En dus, wat moeten we opmaken van Trump als leider van de grote wereldmacht?
1: Nou, Trump die is verkozen op een platform geen onnodige oorlogen beginnen. Die heeft ook gezegd, ik ga de peacemaker-in-chief zijn. En wat hebben we de afgelopen tijd gezien is dat hij juist oorlogen begint die in mijn ogen grotendeels onnodig waren.
2: Mm-hmm.
1: En dat hij nu een vrede gaat proberen te sluiten op een oorlog die hij zelf begonnen is, met vrij negatieve, op basis van vrij negatieve voorwaarden.
2: Ja. Moeten we het dan beschouwen als onkunde?
1: Nou, ik denk dat er meer mee speelt, namelijk een grote mate, nogmaals, van dat traditionele concept. Hè, daar hebben de oude Grieken al over geschreven, over hubris. Overmoed denken dat America first of een eerder behaald militair resultaat en het geloof in het Amerikaanse militaire vernuft, dat betekent dat je alles zomaar naar je hand kan zetten. Ik denk dat er ook meespeelde toch de hele nauwe relatie tussen Benjamin Netanyahu en Donald Trump. Dat Netanyahu echt op de juiste knoppen bij Trump heeft kunnen drukken om hem zover te krijgen om deze oorlog te beginnen. Toch ook de psychologie van Donald Trump, dat hij denkt van ja, dit is misschien wel hetgene wat ik nodig heb om mijn positie in Amerika te kunnen versterken.
2: Ja, maar als je dan kijkt wat geopolitiek inhoudt, zou je dan niet gewoon kunnen zeggen, dit is onkunde, wat we hier zien?
1: Ja, maar ik vind dat te makkelijk, omdat uiteindelijk het Amerikaanse militaire systeem is dermate sterk georganiseerd. En ik zie ook echt wel elementen waarin je echt wel respect moet hebben voor wat ze bereikt hebben.
2: Ja.
1: In termen van het militair operationele.
2: Maar ik spreek het leger ook niet aan. Ik spreek Trump aan, waarvan ik aan je vraag van, moet je dit dan niet gewoon concluderen, dit is onkunde, wat we zien op het internationaal toneel?
1: In

0: Inherent aan Donald Trump's administratie is dat besluitvorming alleen maar bij hem ligt. En hij heeft zich niet gepresenteerd als de meest diplomatieke of diplomatiek kundige president. En alles wat hij zegt, dat moet je met een grote korrel zout nemen. Wat hij de ene dag zegt, kan de volgende dag weer veranderen.
1: De Big Five. Diana Matroos. Mijn gast is Rem Korteweg. Hij is handelexpert bij Instituut Klingendaal. En laat het dus vooral ook over de handel hebben. En de straat van Hormuz, waar je al het een en ander over hebt gezegd. Ook dit zit in die onderhandelingen van afgelopen weekend. En de uitwerking nu met al die subcommissies. Komt het al op gang, ja of nee?
0: Het komt mondjesmaat op gang. Dus om het even in termen van aantallen te noemen. Op een goede dag in een normale situatie, als er pais en vree in de straat van Hormuz is, gaan er 135 schepen per dag doorheen. Vorige week gingen er 24 doorheen. En deze week staat de teller op tussen de 50 en 60. Dus langzaamaan komen we weer in de goede richting. Maar het is super kwetsbaar. Waar we het net over hadden, als die onderhandelingen in Luzern een beetje vastlopen, of de Iraniërs hebben het gevoel van, nou, we moeten misschien toch iets meer de druk op de ketel zetten. Ze hoeven maar te dreigen met het sturen van een drone, of het afsluiten van de straat van Hormuz, of het afschieten van een raket. En dan zie je dat er verzekeringspremies omhoog schieten en dat vrachtschepen niet verder kunnen.
1: Ja. En ik denk dat die verzekeraars heel erg belangrijk zijn. Die hebben vandaag ook nieuws naar buiten gebracht. De Duitse verzekeraar Allianz, die heeft een beetje ook een idee welke schepen er nog niet doorheen kunnen.
0: Ja, dat is fenomenaal. Ik zat ook vanochtend die data te lezen. En dat is, als ik het me goed herinner, dat er de afgelopen 100 dagen 1200 vrachtschepen hebben stilgelegen in de straat van Hormuz. Met een vracht ter waarde van om en nabij de $125 miljard.
1: Wauw.
0: En dat is enorm. En dat is enorm. En dat moet je je voorstellen. Daar zit dus een enorme file die de straat van Hormuz door wil. Maar de straat van Hormuz is maar heel beperkt. Dus dat gaat.
1: Ja, want schets het even tijd voor de mensen die dat toch nog niet hebben meegekregen. Hoe ziet het eruit?
0: Nou ja, het is dus een landengte, dus de Perzische Golf, of de, zoals de Amerikanen zeggen, de Arabische Golf, die is dat is eigenlijk een zee die op één heel smal punt is afgesloten, of open is naar de Indische Oceaan. En dat is de Straat van Hormuz. Dat is een schiereiland van Oman, en die ligt heel nauw tegen de Iraanse kust. En dat is een straatengte van enkele kilometers, of 10 kilometer op zijn breedte, dacht ik, dat weet ik niet precies. Maar daar kan je dus niet zomaar doorheen varen. En nou is de afgelopen decennia, zo niet eeuwen, eigenlijk besloten van, nou, die straatengte die moet open blijven. Dat is onderdeel van de internationale zeevaartregels, moet dat open blijven. En wat deze oorlog heeft laten zien, is dat Iran dat nu actief in twijfel trekt. En dus een van de discussiepunten die nu ook speelt rond de vredesonderhandelingen of de wapenstilstandsonderhandelingen is, mag Iran controle uit blijven oefenen over die land, over die zeeengte, over de straat van Hormuz? En dat zeggen ze dat willen. Mm-hmm. Dus wetgeving in het Iraanse parlement aangenomen.
1: Heeft dat ook met die tol te maken dan?
0: Precies, daar wil ik naartoe. Dat ze zeggen van oké, wij willen eigenlijk ofwel een tol vragen, dus dat mensen moeten betalen als je met je schip er doorheen gaat. Maar dat betekent de facto ook dat ze controle kunnen uitoefenen wie er doorheen gaat. Mm-hmm. En daar zit een beetje de pijn. Zeker ook voor de zeehandel, voor de verzekeraars, maar ook voor de wereldeconomie. Want als Iran dat gaat bepalen, dat betekent, dat is een enorme economisch dwangmiddel die de Iraniërs.
1: Ja, want wie zou daar het meeste pijn van kunnen gaan krijgen? Is dat te overzien op welke manier ze dan gaan sturen?
0: Ja, individuele vrachtbedrijven of vervoerders, die zullen misschien op individuele basis zo'n tol wel willen betalen. Maar waar het mee te maken heeft, is dat Iran dan kan zeggen van, nou, onze vriendjes, dus landen die ons gesteund hebben, China, Rusland, misschien landen in Zuid-Azië, die gaan we voorkeursbehandeling geven. Die gaan we misschien eerder door die straat van Hormuz laten gaan, of voor een beter prijskaartje.
1: Ja.
0: Of voor geen prijs. En dat gaat wel een verstorend effect hebben op hoe vracht en olie en gas vervoerd worden. En dat zet wel de bijl aan de wortel van het principe van de Mare Liberum, van wat Hugo de Groot in de 17e eeuw bedacht heeft, van ja, dat de zeevaart vrij moet zijn.
1: Ja, want dit kan natuurlijk ook implicaties hebben voor andere punten waar handel doorheen
0: exact.
1: Gaat.
0: Exact. En ik noemde al eventjes de straat van Taiwan, waar ongeveer ook een slordige 20% van de wereldhandel doorheen gaat. Je kan het hebben over de straat van Malakka, bij Indonesië en Maleisië. Dus je ziet eigenlijk steeds meer dat die wereldeconomie en wereldgoederenstromen te maken krijgen met eigenlijk toenemende mate van wat je met een ingewikkeld woord geopolitisering zou kunnen noemen. Dat als er een land is die controle uit kan oefenen op zo'n knooppunt, dat het dat land enorme geopolitieke machtsmiddelen geeft.
1: Ja.
0: En dat is wat de Iraniërs nu aan het uittesten zijn.
1: En die controle eigenlijk, die bepaalde landen dan over iets gaan krijgen, die zie je natuurlijk ook wel op meer punten. Hè? Als je kijkt naar het financiële systeem, dan kan Amerika heel erg daar zijn invloed laten gelden.
0: Exact. Dus er zijn twee Amerikaanse hoogleraren, Abraham Newman en Henry Farrell, die hebben de term een paar jaar geleden bedacht, the weaponization of interdependence. De militarisering van economische afhankelijkheden. En wat zij zeggen is dat eigenlijk in de periode van globalisering, die hiervoor echt een enorme vlucht genomen heeft, hebben we een wereldeconomie gecreëerd waarin we in de naam van efficiëntie en comparatief voordeel dat er een hoge concentratie van productie en op bepaalde punten in de wereld is.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat heeft nu ook geopolitieke afhankelijkheden gecreëerd. Dus een heel concreet voorbeeld is, we weten inmiddels dat China enorme invloed heeft over de productie van kritieke grondstoffen, met name de verwerking daarvan. Dat geeft China enorme machtsmiddelen, omdat 80%, 70% van de zeldzame aardmetalen die worden verwerkt in China. En China kan daar exportcontroles op uitoefenen. Ja. Nou, een ander voorbeeld is de dollar. 70% van alle financiële transacties wereldwijd, die worden nog steeds in de dollar gedaan. Dat geeft de Amerikaanse overheid enorme machtsmiddelen over het financiële systeem. Met de Amerikanen hebben we het ook over onze afhankelijkheid van techsystemen. En wat de straat van Hormuz nu laat zien, is dat als je ook controle kan uitoefenen over fysieke knooppunten van wereldhandel, zoals de straat van Hormuz, of misschien straks de straat van Taiwan, of de straat van Malakka, dat je ook enorme geopolitieke machtsmiddelen in handen hebt.
1: Ja.
0: En dat is wel de nieuwe realiteit waar we naartoe gaan in de wereldeconomie.
1: En het is misschien ook wel logisch dat dan dit gebeurt. Hoe zorgelijk vind jij het nou echt?
0: Nou ja, wij moeten niet naïef zijn, dus deze schok rond de straat van Hormuz, die past wat mij betreft in eigenlijk eerdere schokken die we van vergelijkbare aard gezien hebben, zoals Chinese exportcontroles op zeldzame aardmetalen, of de mate waarin duidelijk is geworden hoe afhankelijk we zijn van bijvoorbeeld de koopvaardij via het Suezkanaal, toen daar een containerschip dwars kwam te liggen een paar jaar geleden. Dus we moeten ons rekenschap geven over het feit dat wereldhandel steeds meer onderdeel wordt van geopolitiek en vice versa.
1: En daar moeten we ons ook op een bepaalde manier toe verhouden. Daar wil ik uitgebreid met je in het tweede half uur over praten. Maar ik wil nog even afhechten wat er nu actueel rond die straat van Hormuz gebeurt. Je hebt gezegd, die onderhandelingen zijn cruciaal. Hoeveel macht gaat er naar Iran? Ja. Wat voor mogen ze tolheffen? Want dat heeft heel veel implicaties. Uiteindelijk is het zo dat die verzekeraars die we net ook even benoemden, die bepalen uiteindelijk echt of je er doorheen mag.
0: En absoluut.
1: Dat zien we denk ik niet helemaal helder nog.
0: En die zitten niet aan tafel in Luzern.
1: Ah.
0: En dus wie zit er wel aan tafel? Dat zijn de Qataris, de Pakistanis, de Amerikanen en de Iraniërs. En de grote afwezigen zijn degene die, precies wat je zegt, uiteindelijk zullen bepalen hoe de handel echt gaat verlopen. En dat zijn de verzekeraars.
1: Want?
0: Die zitten voor een groot gedeelte in Londen.
1: Mm-hmm.
0: Die bepalen wat voor verzekeringspremie er betaald moet worden om uiteindelijk door de straat van Hormuz heen te varen. Of die kunnen zeggen van ja, nou wacht maar eventjes, beste containerbedrijf. Want het wordt ons een beetje te heet onder de voeten. Dus we trekken die verzekering terug.
1: En dat is wat er nu gebeurt.
0: En dat is waarom je ziet dat nu pas ja, druppelsgewijs die... Dat verkeer weer op gang komt.
1: Speelt dat ook nog rond de luchtvaart? Want we hebben het vaak over het maritieme gedeelte rond Hormuz.
0: Ja, hele goede vraag. Allereerst, rond Hormuz hebben we het vaak alleen over olie- en gastransport. Maar vergeet niet, als het gaat over andere goederen, dat we ook heel afhankelijk zijn op wereldniveau van aluminium, wat vanuit de Golfstaten komt. Maar ook kunstmest en andere en chemische producten. Maar ook de logistieke hub die de Golfstaten inmiddels vervullen. Dus kijk naar, als je vanuit Europa naar Oost-Azië wil reizen, dan was, zeg maar, vorig jaar was het misschien logisch dat je gebruik maakte van een overstap in Doha of Dubai of Abu Dhabi. Zo ook voor vrachtverkeer. Dus de Golfstaten zijn een enorm belangrijk logistiek knooppunt. Ja. Vooral voor zowel voor zeevracht, maar ook voor luchtvracht. En daar zit nu wel een grote mate van onzekerheid overheen.
1: Ja, dus dat ligt ook eigenlijk een beetje stil. Ja. Hoe groot is dat probleem?
0: Dat is wel groot, want je ziet ook in de aanloop naar de onderhandelingen in Luzern dat Iran nog even een punt wilde scoren door Kuwait een drone-aanval te bezorgen. En die kwam voor een deel op het vliegveld van Kuwait terecht, waardoor het vliegveld weer dicht moest. Dus ja, hetzelfde kunnen ze doen rond Doha of Abu Dhabi of Dubai. Dus die onzekerheid en die invloed van Iran die blijft gewoon heel groot.
1: En hoe moeten we dan als het Westen ons daartoe gaan verhouden? Want het vraagt dus ook een nieuwe opstelling van ons. Zometeen praat ik daarover verder met Rem Korteweg, Klingendaal-expert op het gebied van internationale handel, maar natuurlijk ook veiligheidsvraagstukken. Blijf luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met...

0: Naast Nieuwsradio kun je nu ook naar Muziekradio luisteren.
1: Geen beurs,
0: maar beats. Geen politiek, maar popmuziek.
1: Geen nieuws,
0: maar non-stop muziek.
1: Muziek die helpt
0: focussen en de energie erin houdt op kantoor.
1: Luister
0: via de BNR-app, bnr.nl
1: en DHB+.
2: Wil je meer vat op de snelle ontwikkelingen in het energienieuws? In de podcast De Week van Energeia krijg je in 25 minuten inzicht in de Nederlandse energiesector. Geen ruis, alleen overzicht en de context die je nodig hebt om voorop te blijven lopen. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
3: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
4: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 11:50 naar MKB Praat Mee.
5: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
7: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Premier Jette heeft de oproep van het kabinet herhaald aan gemeenten om meer vluchtelingen op te nemen. Hij bezocht het aanmeldcentrum in Ter Apel en zei dat het onuitlegbaar is dat één gemeente deze last moet dragen. Hij zei ook dat er goede plekken nodig zijn waar we liefst jaren mee vooruit kunnen. In Venlo is een man opgepakt die wordt verdacht van geweld tegen twee vrouwen in Utrecht. Ze werden vorige week van hun fiets getrokken en mishandeld. Hij klemde onder andere hun keel dicht met zijn arm. Er waren beelden verspreid van de verdachte. Het is niet bekend of het degene is die is opgepakt. In Antwerpen heeft een man twee zakken vol bankbiljetten uit zijn auto gegooid. In totaal lag er 70.000 euro op straat. De man werd aan de kant gezet omdat hij zat te bellen achter het stuur. Hij zei tegen de politie dat hij alleen een koerier was en niet wist waar het geld vandaan kwam. In Suriname zijn 9 mannen veroordeeld die probeerden een lading cocaïne naar Nederland te smokkelen. De drugs werden vorig jaar ontdekt in de cockpit van een vliegtuig dat naar Amsterdam zou vertrekken. Onder de veroordeelden zijn luchthavenmedewerkers, een politieman en een beveiliger. De meeste moeten 6 jaar de cel in. En in het Limburgse Lottum heeft een waterlek voor flinke overlast gezorgd. Sommige inwoners zaten tijdelijk zonder water, meldt L1, en straten kwamen blank te staan. Het lek is inmiddels gedicht, maar het kan nog even duren voordat de waterdruk overal weer normaal is. Kinderen waren wel blij met de plassen op straat. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht daalt de temperatuur naar 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en temperaturen rond de 37 graden. Helemaal in het noorden is de warmte met 27 graden wat draaglijker. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
8: Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week praat ik met 5 kopstukken over de onrust in het Midden-Oosten. Eerder deze week sprak ik al met onze Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis. En zij kon ook heel goed die onderhandelingen analyseren. Maar we spraken ook over het leven in Libanon. En hoe dat ondanks de oorlog gewoon doorgaat. Mensen zitten ook op terrasjes en hebben een enorme veerkracht. Prachtig om dat terug te luisteren via onze BNR-app. Vandaag spreek ik met Rem Korteweg. Hij is senior onderzoeker bij Klingendaal. Je bent handelsexpert, maar je houdt je ook bezig met de geopolitieke rol van Europa. En het komend half uur wil ik graag nog 2 onderwerpen met je bespreken. Namelijk de gevolgen van de Iran-oorlog voor de Golfstaten. Maar ook de positie van Europa. En laten we daarmee beginnen. Want als je kijkt naar het conflict, de oorlog in Iran, hoe heeft Europa zich dan opgesteld tijdens dit conflict?
9: En wij stonden aan de zijlijn.
8: Ja.
9: Dus er was grote verwarring of verbazing toen Donald Trump deze oorlog begon in februari en aankondigde, nou, het zou een paar dagen duren. We zijn nu 100 dagen, ruim 100 dagen op weg. En Europa die stond erbij en keek ernaar. We zijn niet meegenomen in de voorbereidingen. We zijn niet gehoord over of het een goed idee is. Terwijl we wel natuurlijk jarenlang met de Iraniërs onderhandeld hebben over het nucleaire akkoord. Wat in midden 2015 was beklonken.
8: Ja.
9: En we hebben dus ook diepe contacten met de Iraniërs. En we hebben ook economische banden. Ook als gevolg van het opheffen van de sancties naar aanleiding van dat nucleaire akkoord. Dus wij zijn wel degelijk een soort van partij. Actor of speler.
8: Ja.
9: Maar hier stonden we heel nadrukkelijk aan de zijlijn op één punt na. En dat is dat Europese landen of sommige Europese landen de Amerikaanse krijgsmacht verboden hebben om gebruik te maken van Amerikaanse militaire basis. Ja. Bijvoorbeeld in Spanje en in Italië. Om ofwel de bevoorrading van de Amerikaanse krijgsmacht in de Golf voor te zetten. Dan wel om militaire operaties op Iran daarmee uit te kunnen voeren.
8: Hoeveel zeer ligt daar?
9: Veel zeer. En dat is een groot punt van irritatie van de Amerikanen. En de Amerikanen zeggen, onder andere bij monden van de minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, wat is een bondgenootschap waard als jullie ons niet toegang geven tot onze eigen militaire basis als we ze nodig hebben?
8: Nou ja, wat is een bondgenootschap waard als je niet vooraf overlegt?
9: Dat
8: die vraag ligt ervoor natuurlijk.
9: Nou ja, kijk, de Europeanen die zeggen, luister, de NAVO is hier niet bij betrokken. Het is niet op ons grondgebied. Het is niet binnen het NAVO-verdragsgebied. Er is geen consultatie geweest. Dus de pot verwijt de ketel. Maar voor de Amerikanen zit dit wel hoog. En ik verwacht ook dat over anderhalve week, als de top in Ankara plaatsvindt, en dan is de volgende NAVO-top, dat dit ook wel echt ter discussie gesteld gaat worden door de Amerikanen.
8: Vandaag zitten Rutte en Trump al bij elkaar. Gaan ze het hier dan ook over hebben, denk je? Is dit al een...
9: Oh, vast wel. Ja? Vast wel. Want nogmaals, dit zit de Amerikanen hoog. En die zeggen van het beeld wat wij hebben van de NAVO is dat wij alleen maar aan het leveren zijn. Wij zijn alleen maar Europa aan het beschermen. Er zitten rond de 80.000 Amerikaanse militairen nog steeds in Europa.
8: Ja.
9: En hebben we jullie een keer nodig, dan geven jullie geen thuis.
8: Ja, dus dat zal een bespreekpunt zijn. Officieel is het Midden-Oosten natuurlijk geen bespreekpunt. En we hebben wel de Rutte gehoord als de grote baas van de NAVO, hoe fantastisch Trump weer heeft gepresteerd. Dat is wel buiten het boekje, toch?
9: Laten we het zo zeggen dat secretaris-generaal Mark Rutte is heel erg rolvast. In termen van het proberen te vleien, het proberen binnenboord te houden van Trump binnen het NAVO-bondgenootschap. En dat is zijn rol, dat doet hij. Dat doet hij met verve, zullen we maar zeggen. Maar daar wordt wel steeds meer kritiek op geuit vanuit Europese hoofdsteden. Die zeggen van hij gaat wel een beetje ver. Met name als het ook gaat met het actief dan wel passief ondermijnen van de ontwikkeling van een eigen Europese defensie-identiteit.
8: Ja, want die is uiteindelijk belangrijk, daar komen we straks nog wel op. Maar je ziet eigenlijk dat hij een beetje aan het laveren is. En je hoort ook weer dat Europese leiders het wel lekker vinden dat Rutte het doet, omdat zij het niet kunnen doen. Hè. Dat is ook in alle eerlijkheid wat er dan speelt. En je ziet ook dat wij een beetje ons afzijdig hebben gehouden en ook niet echt durfden echt stelling te nemen. En dat heeft natuurlijk ook met die afhankelijkheid te maken.
9: Ja, maar daar gaat nu natuurlijk wel iets interessants spelen. Dus allereerst, Trump is geïrriteerd vanwege het feit dat een aantal Europese landen dus geen toegang hebben verleend aan de Amerikaanse krijgsmacht tijdens de Iran-oorlog. Nu ligt in Luzern de vraag voor van herstelbetalingen. Dus Iran die zegt van alles leuk en aardig, maar wij zijn plat gebombardeerd. Iemand moet dat gaan betalen. En het getal wat genoemd wordt is ongeveer $300 miljard. En Trump heeft al gezegd van er gaat geen Amerikaanse cent naar Iran toe. En eigenlijk
8: maar dat is toch ongelooflijk? Hij heeft het met Israël gedaan.
9: Ja, welkom in de geopolitiek.
8: Ja.
9: Trump die zegt van Europa of laat Azië dat maar betalen. Dus het zou zomaar kunnen zijn, ook in de wandelgangen van de NAVO-top straks in Ankara, dat de Amerikanen gaan zeggen van zijn jullie bereid om dan wel niet met militaire capaciteiten ons te steunen of met toegang, dan moet het maar financieel.
8: Ja.
9: En dan worden wij letterlijk het kind van de rekening. Een andere punt wat
8: maar,
9: op tafel
8: maar
9: gelegd zou worden.
8: Maar denk je dan dat wij dat ook gaan oppakken? Hij zegt, ik ga dat echt zeker niet doen. Terwijl hij deze oorlog samen met Israël begonnen is. Hij kan dan druk uitoefenen via de NAVO. Want anders zijn we er niet meer voor jullie.
9: Ja.
8: Wij hebben die afhankelijkheid. En dus gaan wij dit gewoon doen?
9: Nou, we gaan dus hier een stevig robbertje over onderhandelen.
8: Ja.
9: En de Amerikanen die verwachten eigenlijk ook, en daar heeft Europa bij monden van Emmanuel Macron, de Franse president, al enigszins positief op gereageerd. Hij gaat ook verwachten dat Europa een rol speelt bij het ontmijnen of het beveiligen van de Straat van Hormuz. Dus dat is ook een van die ideeën die op tafel ligt. Van ja, om de verzekeraars waar we het eerder over hadden gerust te stellen, moet duidelijk zijn dat er geen mijnen meer liggen in de Straat van Hormuz. Kunnen Europese krijgsmachten, Europese marines daar misschien dan wel een rol bij spelen? En Macron heeft al gezegd van nou, dat zou eventueel wel kunnen. Dus we worden langzamerhand
8: wel
9: onderdeel gemaakt van de oplossing.
8: Ja, omdat ook die handel natuurlijk zo belangrijk is dat die voor ons ook weer op gang kan komen. Maar dit gaat natuurlijk enorm veel geld kosten, wat wij uiteindelijk allemaal gaan moeten opbrengen ook als individuele burger uiteindelijk.
9: En om even dat economisch punt te maken. Ja. De Amerikanen zeggen van luister, Iran is vooral een regionaal probleem. Dat hebben we voor jullie nu opgelost. Jullie krijgen vooral, dus jullie Europa en Azië, jullie krijgen vooral olie en gas uit die regio. Dus jullie moeten ook vooral betalen. Sterker nog, zegt Trump, onze raffinaderijen die draaien over uren. Wij spinnen hier goudgaren bij, want wij exporteren enorme hoeveelheden olie en gas. Dus wij worden hier eigenlijk langzaam rijk.
8: Zou dat echt ook nog kunnen spelen? Of noemt hij dat alleen maar als een soort bluff? Dat zij ook die oorlog begonnen zijn om die olie lekker te laten draaien? Of is dat
9: nee, zover durf ik niet te gaan. Want uiteindelijk wordt de olieprijs bepaald op de internationale markt. En ja, waar we het eerder over hadden, die werkt door ook naar de Amerikaanse consument. Maar als je kijkt naar de hoeveelheid die nu geproduceerd wordt en vooral geëxporteerd wordt uit Amerika, ja, daar zijn een aantal personen worden daar heel blij van.
8: Ja, dit is dus even Europa die toch zal moeten opdraaien voor een aantal dingen, verwacht je. Maar we gaan zien hoe die onderhandelingen aflopen. De Golfstaten, die hadden natuurlijk echt het imago in het Midden-Oosten dat het een veilig baken was. We hebben daar natuurlijk ook allerlei problemen gezien. Dubai staat nog op ons netvlies. Wat betekent dit voor de Golfstaten, deze hele oorlog?
9: Nou ja, even vanuit ons geredeneerd. Heel plat gezegd, aan de keukentafel wordt vaak bediscussieerd, gaan we dit jaar naar Saint-Tropez, naar Bali of naar Dubai?
8: Ja, precies. En zeker in de winter, hè? Dan gaan we beeld, naar Dubai. Ja. Weinig tijdsverschil, niet het lang reizen.
9: Laat ik even vooropstellen, niet bij mij aan de keukentafel. Nee. Maar dat is een beetje het beeld wat gecreëerd is. Dat Dubai een prettige vakantiebestemming is. Waar het stabiel is, waar het fijn is, waar het luxe is. En ja, dat imago heeft een enorme deuk opgelopen als gevolg van deze crisis. Want ja, we hebben ook al die beelden gezien van toeristen die vastzaten in hotels in Dubai. Die te maken kregen met drones die overvlogen. En vanuit Dubai geredeneerd is dit wel een soort nachtmerrie. Want in Dubai weten ze dat op een gegeven moment is die olie eindig. En ze moeten een nieuw economisch model ontwikkelen.
8: Ja, dat hebben ze ook economisch heel erg neergezet. Precies. Het toerisme, dat is het model.
9: Precies, en daar zit nu wel grote vraagtekens bij. Hoe ga je dat vertrouwen van de toerist weer terugwinnen? En het imago om Dubai neer te zetten als echt een entertainment- en toerisme-hub in de Golf. Ja. Datzelfde geldt ook voor andere landen in de Golfstaten, maar wel iets minder extreem. Iets anders wat nu gaat spelen is, de Golf is ook de afgelopen jaren een enorm exporteur geweest van kapitaal. Ja. Dus heel veel investeringen, zeker ook investeringen in kunstmatige intelligentie de afgelopen paar jaar, die kwamen vanuit
8: geld
9: de Golfstaten.
8: Over daar.
9: Precies. Ja. Dat geld gaat nu voor een groot gedeelte besteed moeten worden aan het opnieuw opbouwen van de olie- en gasinfrastructuur, dan wel de logistiek die beschadigd is geraakt.
8: Of het toerisme weer op de kaart zetten.
9: Exact. En dus het zal veel meer binnen de Golfstaten blijven. En daarnaast komt ook een derde element. De Golfstaten realiseren zich nu ook hoe verschrikkelijk afhankelijk ze zijn van de Straat van Hormuz. Dus daar gaat gekeken worden naar het ontwikkelen van alternatieve manieren om te exporteren. Dus Saudi-Arabië is ook al bezig met het of heeft al een pijpleiding van beperkte capaciteit die van de Straat van Hormuz naar de Rode Zee gaat. Abu Dhabi en Dubai die zullen verder investeren in het versnellen van de ontwikkeling van pijplijninfrastructuur van om de Straat van Hormuz te vermijden naar Oman. Hetzelfde geldt over vrachtverkeer.
8: Maar er zijn dus wel alternatieven. Want ik heb eerder gehoord, er is geen alternatief voor de Straat van Hormuz.
9: Vergelijk het met het openzetten van een sluis ten opzichte van een rietje. En dus alternatieven zijn er. Je kan olie, en met name olie, kan je vervoeren via een pijpleiding van op de kaart gezien oost naar west. Maar die capaciteit is veel minder dan wat er door de straat van Hormuz kan. Je kan het ook, vrachtverkeer kan je ook over de weg laten gaan. Maar dat is een schrijntje van wat er gebeurt.
8: Ja, dus dit blijft een probleem voor die golfstaten. En dus zullen ze de relatie met Iran moeten opbouwen. En daarmee zie je dus ook dat Iran steeds machtiger wordt eigenlijk.
9: En dat is het laatste punt. De afgelopen decennia hebben de golfstaten volledig gewet op de bescherming van de Amerikaanse krijgsmacht en Washington. En die wordt nu ook ter discussie gesteld, want de golfstaten zijn ook doelwit geworden. Mm-hmm. En die Amerikaanse militaire capaciteit die blijkt niet almachtig. Dus ze zullen ook gaan kijken van moeten we misschien eigen militaire capaciteiten verder gaan ontwikkelen? Moeten we misschien andere bondgenoten gaan aanhalen? Dus dat staat allemaal op losse schroeven.
6: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
8: Je luistert nog steeds naar BNR's Big Five van de onrust in het Midden-Oosten. Ik zal er later over dit thema nog gaan praten. Later deze week met Sander Terphuis. Hij is jurist en mensenrechtenactivist. Hij is afkomstig uit Iran. En we hebben steeds, ook in deze uitzending, gehoord, het Iraanse regime wordt toch wel aangemerkt als winnaar van deze oorlog. Maar hoe zit het nou met het Iraanse volk? Daar ga ik het met hem ook vooral over hebben. Vandaag spreek ik met Rem Korteweg, handelsexpert bij Instituut Klingendaal. We hebben altijd de kettingvraag. Ik sprak gisteren met Martijn Kietse, hoogleraar aan de Nederlandse Defensie Academie en bijzonder hoogleraar krijgswetenschappen aan de Universiteit Leiden. Hij is ook oud-militair. Hij wilde dit van jou weten.
10: Hij heeft gekeken naar die gevolgen van de Brexit, volgens mij. En ik ben die eerste uitzending van mij naar Cyprus. Daarvoor heb ik hem als jonge luitenant een jaar lang bij een Engels regiment ingedeeld gezeten. En ik heb later ook in Oxford gewerkt. Dus ik weet wel, ook de Britten zien zichzelf als echt een geopolitieke macht, echt een speler. Ik zou aan Rem willen vragen, met die Brexit kwam ook altijd het idee van de Global Britain. Verenigd Koninkrijk is een macht die dat doet in de wereld. Inmiddels zien we dat ze militairen bijvoorbeeld heel grote moeite hebben om bijvoorbeeld schepen voor de verdediging van Cyprus in het recente conflict bij elkaar te krijgen. Wat is er over van de militaire kant van Global Britain? En wat betekent dat voor ons in Europa? In hoeverre zijn voor ons in Europa de Britten nu nog steeds echt een toonaangevende bondgenoot?
9: Ja, dat is een prachtige vraag van Martijn. En ook mooi dat hij het over de Brexit heeft. Ik heb net een boek geschreven over wat er in het Verenigd Koninkrijk is gebeurd de afgelopen 10 jaar. Als gevolg van die stem om uit de EU te vertrekken. En Martijn heeft helemaal gelijk dat een van de stappen die op militair en veiligheidsvlak is gezet na de Brexit is wij keren ons eigenlijk onze rug naar Europa en gaan de Global Britain, de wereldzeeën weer bestieren als onafhankelijke, soevereine land. Met een glorieuze historie die gevestigd is in het mondiale netwerk van het gemene best. Het is even heel zwart-wit neergezet. Dat was het idee.
8: Ja.
9: De realiteit is dat na de Brexit kwam de oorlog in Oekraïne. En de Britten daarachter kwamen van, maar eigenlijk is de toekomst niet noodzakelijkerwijs de veiligheid van Oost-Azië. Maar gaat het ook heel nadrukkelijk om de veiligheid van het Europese continent. En tijdens die fase van Global Britain heeft het VK ingezet op het aanhalen van de banden met Australië, met de banden met Nieuw-Zeeland, zeker met de banden met Amerika. Zijn er een aantal initiatieven ontwikkeld om de Britse krijgsmacht veel actiever te laten zijn in de Asia-Pacific, dus in Oost-Azië. Maar daar komen ze nu een beetje op terug. Want ze zeggen, we kunnen niet beide doen. We kunnen niet en vliegdekschepen maken die in Oost-Azië de vrijhandel kunnen garanderen. En tegelijkertijd ook de belangrijkste Europese veiligheidsdreiging van een landoorlog op het Europese continent daar ook nog een rol in kunnen spelen.
8: En wat moeten wij als Europa daar dan van leren?
9: Nou, wij moeten leren keuzes maken. Want de Britten die laten zien, en dit is ook een van de redenen waarom Keir Starmer toch het vertrouwen van zeker zijn eigen partij verloren heeft, is op het defensievlak durft het Verenigd Koninkrijk geen keuzes te maken. Waarin ze zeggen van Wat moeten we doen om veiligheid op het Europese continent te waarborgen? Wat moeten we op maritiem vlak in het bredere Noordzee en Atlantische Oceaangebied? En we willen ook nog eens actief zijn in Oost-Azië met hele dure, peperdure vliegkampschepen. Ja, daar kom je niet uit. En ook in Europa zullen we ons die vraag moeten stellen. Want ook in Europa hebben we het gevoel van we moeten en doen. Ik zou dat ook heel graag willen.
8: Ja.
9: Maar ik zie gewoon niet hoe we aan de ene kant de acute veiligheidsdreiging aan de oostflank van het NAVO-bondgenootschappelijk gebied kunnen voldoen en tegelijkertijd kunnen investeren om de rol van de Amerikanen op te vangen. Want die maken een terugtrekkende beweging uit de NAVO. En dan ook nog eens die mondiale ambities.
8: Ja, want we spreken dit natuurlijk ook omdat het ook een relatie heeft met de onrust in het Midden-Oosten. Omdat je dus nu ziet dat Amerika zoveel druk op ons kan uitoefenen, dat ze ons dus nu gaan meezuigen in dat investeringsfonds van dat gigantische bedrag wat jij noemde.
9: Ja.
8: Wat wij moeten gaan opdragen. Dus je ziet dat wij die op eigen benen moeten staan. En dat vraagt om keuzes.
9: Dat vraagt absoluut om keuzes. En kijk wat er nu gebeurt. Dus er is al een maritieme missie om Groenland te beschermen. Er wordt nu druk uitgeoefend op Europese marines om actief te zijn bij de ontmijningsoperatie in de Golf. Tegelijkertijd zien we ook dat er maritieme expedities zijn richting Oost-Azië. En we hebben ook een toenemende zorg over het aanpakken van de Russische schaduwvloot, die ook door de Noordzee vaart. Er wordt zoveel gevraagd van een hele beperkte hoeveelheid middelen. Dat ja, ergens gaat de wal het schip keren.
8: Ja. Hoe kijk jij naar deze tijd? Ik bedoel, je bent expert op dit gebied. Je hebt trouwens ook in Londen gezeten, hè, voor jouw tijd in Klingendaal. Dus je hebt ook dat land ook zien veranderen en zien struggelen. Wat doet deze tijd met jou?
9: Misschien over het VK gezegd. Wij in Nederland denken dat het Verenigd Koninkrijk een groot land is. Dat is het ook, groter dan Nederland, met een hele capabele krijgsmacht, wat het ook ten dele heeft. En dat zij er altijd zullen zijn om ons te beschermen. En dat is ook wel zo. Maar er zitten ook beperkingen aan wat de Britten of de Fransen kunnen doen.
8: Ja.
9: En we zullen dus veel slimmer met elkaar moeten gaan samenwerken. En dus ook de Britten binnenboord halen, om het zomaar om dat woord maar te gebruiken.
8: Ja, dus we komen steeds meer alleen te staan.
9: Op het opbouwen van zo'n Europese defensiecapaciteit.
8: Ongelooflijke uitdaging waar we voor staan. Hè? Daar zouden we nog ook een heel uur over kunnen praten. Dat moeten we ook vooral in de toekomst doen. Maar we moeten nu ook nog de kettingvraag doorpassen naar de gast van morgen. Want dan spreek ik met Abdou Bouzerda. Hij is journalist voor onder meer Bureau Buitenland van de VPRO. Wat zou je aan Abdou willen vragen?
9: Ja, Abdou, ontzettend mooi om jou een kettingvraag te kunnen stellen. Je bent een expert op het gebied van het Midden-Oosten. Je kent verschillende landen echt door en door. Als we het hebben over de onrust in het Midden-Oosten, dan hebben we het vaak over Libanon, Israël en uiteraard Iran. Maar ik wil jou de vraag stellen over Oman. Oman wordt gezien als een soort stille bemiddelaar. Tegelijkertijd is Oman de andere kant van de kust van de Straat van Hormuz. Speelt ook misschien een rol als het nu gaat over wat gaat er uiteindelijk besloten worden over het beslechten van de crisis in de Straat van Hormuz. Nederland heeft hele belangrijke relaties met Oman, onder andere op het gebied van de waterstofeconomie. Hoe zie jij de positie van Oman? Wat kunnen we daarvan leren? En hoe kan het dat dit kleine sultanaat zo'n belangrijke diplomatieke rol speelt?
8: Fantastische vraag. Die gaan we natuurlijk stellen aan hem morgen. En ik wilde je onwijs bedanken. Het was heel boeiend, vond ik. Net als de vorige keer. Dus ik hoop dat we snel weer verder spreken. Maar voor nu in ieder geval dank. Rem Korteweg, senior onderzoeker bij Instituut Klingendaal op het gebied van de geopolitieke rol van Europa, internationale handel en veiligheidsvraagstukken. En als mensen meer over de UK willen weten, dan moeten ze gewoon jouw boek. Noem even de titel.
9: Het boek heet Take Back Control, met een vraagteken.
8: Goed. Dank nogmaals.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work.

0: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's, alle topmerken. Altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
3: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
5: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Vier gevangenen mogen, als het aan de staatssecretaris van Justitie ligt, overdag naar buiten. Zo hoopt op deze manier iets te doen aan het cellen- en personeelstekort, meldt de NOS. Het is de bedoeling dat de gevangenen overdag gaan werken en 's avonds slapen in de cel. Het plan wordt vrijdag besproken in de ministerraad. In Amsterdam is gisteravond een zwaargewonde vrouw gevonden in de bosjes bij station Muiderpoort. De politie onderzoekt nu of zij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Ze was niet aanspreekbaar toen ze werd gevonden door een voorbijganger. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Premier Jette heeft een bezoek gebracht aan kamp Westerbork. In de oorlog werden veel Joden daar vandaan gedeporteerd naar vernietigingskampen. Na de oorlog werden er Molukkers opgevangen onder slechte omstandigheden. Jette noemt het de zwarte bladzijde in de geschiedenis. Vorige week bood hij al excuses aan voor hoe er met de Molukkers is omgegaan. Het gaat nog wel een paar weken duren om alle schepen weg te krijgen die zijn gestrand bij de Straat van Hormuz, denkt de internationale scheepvaartorganisatie die dat regelt. Het zijn 600 boten en er kunnen maar 50 per dag doorheen. De vaarroutes zijn smal om zeemijnen te vermijden. Ambtenaren op Curaçao krijgen morgenmiddag vrij om naar de WK-wedstrijd tegen Ivoorkust te kijken. Verder gaan de scholen eerder dicht en de verwachting is ook dat veel kantoren en winkels vroeg de deuren sluiten. Als Curaçao wint van Ivoorkust zouden ze voor een enorme stunt zorgen en de volgende ronde halen. En dan nog het weer van Weer Online. Het is op veel plekken een tropische nacht. Het koelt niet verder af dan 17 tot 23 graden. Morgen weer veel zon en erg heet. De temperaturen liggen tussen de 30 en 37 graden. In het uiterste noorden is het wat koeler door de noordenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
6: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Nigaio Wijnen en Arjan Elbers.
8: Misschien begint het tekort aan technici niet op de arbeidsmarkt, maar in de speelgoedwinkel. Jongens krijgen traditioneel een gereedschapskistje, meisjes een pop. En zo leren we al vroeg dat techniek iets voor mannen zou zijn. Wellicht kampt Nederland daarom niet alleen met een tekort aan technici, maar vooral met een overschot aan vooroordelen. Het bedrijf Hoppenbrouwers heeft een plan en een aanpak om zo meer vrouwen bij hen op technische functies te krijgen. En daar zijn ze al een tijdje actief mee bezig. Ik ben Nigaio Wijnen en naast mij staat zoals altijd en iedere keer de vaste arbeidsmarkt- en recruitment-expert Arjan Elbers. Te gast Ellen Vermeer, directeur HR en Marcom, als ik goed heb opgelet, bij Hoppenbrouwers. Ellen, nu prijkt Henny de Haas, niet de broer van Zoef, op jullie website als CEO. Moeten we hem ook niet gewoon symbolisch vervangen en een vrouwelijke CEO bij jullie instellen?
9: Kijk, dat zijn nou de mooie teksten.
10: Zal hij niet blij zijn?
9: Hij
10: heeft
9: wel een onzijdige naam, dus dat scheelt misschien al.
8: Ja, klopt. Maar ik zag zijn foto. Heb jij ambities?
9: Nee.
8: Nou goed, dan gaan we zo.
9: Ik heb wel ambities, maar niet om CEO te worden.
8: We praten straks verder. Dan gaan we nu naar het nieuws. Ja, Arjan, er zijn weer stakingen. Iedereen kwam hier vanochtend ook laat of later het pand binnenlopen. Ja. Wat is er aan de hand?
10: Ja, daarom is er zoveel chaos. Onze redacteur was te laat met de trein. Er zijn natuurlijk waren vertragingen. Vakbonden staakten. En dat deden ze voornamelijk via het openbaar vervoer. En ze voeren actie tegen de voorgenomen bezuiniging van het kabinet. Voornamelijk op de sociale zekerheid. Het kabinet wil bijna 7 miljard euro bezuinigen op de sociale zekerheid. En zo willen ze bijvoorbeeld de maximale WW-duur terugbrengen. brengen van 2 naar 1 jaar. En moeten de kosten voor ziekte- en arbeidsongeschikte mensen van de WIA omlaag. Als gebaar schrapt het kabinet eerder al de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd. Maar de vakbonden zeggen, dit is nog niet voldoende. Ze zeggen, we gaan niet praten, de bezuinigingen moeten gewoon van tafel. Aldus Hans Spekman, de kersverse nieuwe voorzitter van FNV. De OV-staking moet die eis dus kracht bijzetten. En daardoor reden er vanochtend in het hele land eigenlijk geen treinen en bussen.
8: Ja, wat vind je van Arjan?
10: Ik snap het eigenlijk niet zo goed.
8: Nee, toch?
10: Nee, ik snap dat de bond iets wil doen. En ik snap dat Hans Spekman zijn punt wil maken. Alleen om dan daar heel werkend Nederland mee te gaan lastigvallen door het OV plat te gooien, daar snap ik helemaal niks van.
8: Nou, laten we dan even naar die andere partij kijken. Het UWV, daar heb je ook nieuws over.
10: Ja, de wachttijden voor het UWV, voornamelijk voor de keuringen, die blijven weer oplopen. Op dit moment moeten er meer dan 11.000 mensen langer dan een half jaar wachten op een WIA-keuring. En dat is natuurlijk extreem lang. Dat zijn ruim 3.000 meer mensen dan vorig jaar. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Hans Velbrief, heeft daarover ook zijn zorgen geuit in de Kamer. Het aantal werknemers dat langer dan 2 jaar ziek is en recht heeft op zo'n WIA-uitkering loopt dus al een hele tijd snel op. En het zit hem voornamelijk in 60-plussers. En op dit moment zijn er zo'n 865.000 mensen in Nederland die een uitkering hebben omdat ze arbeidsongeschikt zijn.
8: En denk je dat dit op korte termijn kan worden bijgestuurd? Of is dit iets voor de langere baan?
10: Ik weet zeer zeker dat dit niet op korte termijn gefixt is.
8: Hmm. Ja, je had het net over redactie en daar snipte je een beetje dat ze te laat kwamen. Maar ik keek net onder het bureau en jij kwam in een korte broek vandaag naar je werk, ja, Arjan.
10: Ja, het is warm.
8: Het is warm, ja. En wat betekent deze hitte nu echt voor lichaam en geest en dus ook voor je werk? Hein Daanen is thermofysioloog aan de VU en adviseur van de werkgroep Werk in de Hitte en aan de telefoon. Dag meneer Daanen.
11: Goedemiddag.
8: Goedemiddag. Mag ik Hein zeggen?
11: Jazeker.
8: Hein, wat moet je doen op zo'n dag als vandaag met deze hitte?
11: Ja, het was natuurlijk lastig om je lichaamswarmte kwijt te raken als je werkt in de hitte. Er zijn allerlei mogelijkheden en maatregelen die je kunt treffen. Eentje daarvan is bijvoorbeeld je werktijden aanpassen. Zorgen dat je de hittepiek vermijdt. Dat doen ze in Spanje heel effectief met de siesta. Dat is een mogelijkheid. Je hebt ook allerlei koelende kledingsystemen. Die worden in Nederland eigenlijk nog heel weinig toegepast.
8: Moeten werkgevers meer doen om hun personeel goed te laten werken met deze temperaturen?
11: Nou, werkgevers en werknemers hebben gezamenlijk een groot belang. Werknemers, verenigingen vooral om de gezondheid en veiligheid van de werknemers te garanderen. En de werkgevers, die hebben een belang, omdat als het echt heel warm is, dan daalt het de arbeidsproductiviteit. Globaal, voor elke graad boven de 23 graden, zien we een afname van 2% in de arbeidsproductiviteit.
8: Dat klinkt schrikbarend, want volgens mij is het heel vaak en structureel steeds vaker boven de 2 of 23 graden. Dat ziet er niet goed uit dan.
11: Klopt. Dat wordt vaak vergeten, dat arbeidsproductiviteit een belangrijke rol speelt in de, ook in de, voor de werkgevers en hoeveel geld ze kunnen verdienen. En het is goed om dat mee te nemen en om ze maatregelen te treffen om te voorkomen dat mensen minder gaan produceren in de hitte.
8: En wat adviseer jij werkgevers nu om op lange termijn te doen? Want we weten dat het steeds vaker warm wordt en langer warm blijft in Nederland. Wat is daarin jouw advies?
11: Nou, op dit moment is er heel weinig officiële regelgeving van de overheid. In de Arbo-wet staat dat het niet te warm mag zijn, maar goed, dat is eigenlijk een open deur. En het is dus eigenlijk aan de werkgevers en werknemers om samen te kijken naar goede maatregelen. En de laatste jaren is heel effectief zijn er nieuwe kledingsystemen ontwikkeld waarin koelsystemen zitten. Ik was vorig jaar in Japan en daar zie je dat de pantsoenendienst en de beveiligers die dragen allemaal een ventilatievestje, waardoor ze het zweet dat ze produceren veel beter kan verdampen. Je hebt ook andere koelsystemen. Je hebt bijvoorbeeld een soort ijsvesten.
8: Ja, Hein, het is fantastisch, want jij bent ons tips aan het geven, maar naast ons staat de HR-manager van Hoppenbrouwers en die is allemaal druk aantekeningen aan het maken.
10: Die heeft de metepennen.
8: Dus jouw advies wordt direct opgevolgd. Heb je nog?
11: Hij kan natuurlijk altijd even contact opnemen voor de uitgebreidere tips. Hè?
8: Ja, hij is een zijn. Ik denk dat zij dat zeker gaat doen. Hein, Daanen, dank je wel voor jouw advies. En inderdaad, als mensen tips willen, dan weten ze je te vinden. Thermofysioloog Hein Daanen, dank je wel.
4: Mika Jovijnen en Arjan Elbers.
8: Bij installatiebedrijf Hoppenbrouwers geloven ze dat de beste technische oplossingen ontstaan als je de wereld benadert vanuit verschillende perspectieven. Toch staat er bij ruim een kwart van de Nederlanders nog steeds automatisch een man op het netvlies als er een installateur in aantocht is. En dat beeld willen zij doorbreken. Te gast Ellen Vermeer, directeur HR en Marcom bij Hoppenbrouwers. En Melissa van Diepstraten, onderhoudsmonteur bij Hoppenbrouwer. Ellen, even kort, wat doet Hoppenbrouwers?
9: Wij zijn een totaal installateur in de elektrotechniek, werktuig, bouwkundige installatie en industriële automatisering. En wij zijn zowel werkzaam in de B2C als de B2B.
8: Dus dat betekent dat jullie bedrijven benaderen, maar ook bij mensen thuiskomen.
9: Ja.
8: Nu kampen veel technische bedrijven met een tekort aan technisch personeel.
12: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt. Je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: En daar hebben we allerlei inzichten gekregen. Gelukkig hoefden we niet ons beleid 180 graden te draaien, maar zat het in kleine zaken. Dus denk aan, zij attendeerden ons op, dus de mensen die geïnterviewd hadden, dat de uitingen die wij deden naar buiten bijvoorbeeld veelal mannelijke modellen waren, of teksten die mannelijk geschreven waren in de hij-vorm, zodat een dame of een meid die bij ons wil werken zich daar niet mee kan vereenzelvigen. Maar ook de kledingen, waar net de meneer voor mij het over had. Wij hadden ook kleding die alleen maar geschikt was meer voor het mannenlijf en eigenlijk niet heel prettig zat voor het vrouwenlichaam. Dus wij hebben een vrouwenkledinglijn ontworpen, zodat het conform, het draagconform ook prettiger is voor de vrouw. En dat zijn zomaar wat praktische voorbeelden.
0: Ja, en wat, want we hoorden net dat het landelijk gemiddelde op 15% ligt. Hoeveel procent vrouwen werken er bij Hop & Brouwers?
3: Technische vrouwen, want daar heb ik het dan in dit verhaal over, is 4,7% bij ons.
0: 4,7%, ja, dus dat ligt dus onder het landelijk gemiddelde.
3: Ja.
0: En is dit dan de campagne die jullie nu doen? Is dat een, om juist die inhaalslag te maken naar het landelijk gemiddelde?
3: Ja, zeker weten. Dus ik droom ervan straks dat wij hebben gezegd, in 2030 willen wij 4000 medewerkers hebben. En van die 4000 zou ik willen dat er 400 technische vrouwen zitten. En vandaag de dag hebben wij 94 technische vrouwen. Ja. Waar Melissa één dame van is.
0: Ja, mooi bruggetje, Melissa. Waarom ben jij bij Hop & Brouwers gaan werken als vrouw in die vreselijke mannenwereld?
4: Nou ja, vreselijke mannenwereld valt eigenlijk wel mee. Ja, eigenlijk heel simpel gezegd, vroeger ben ik altijd al een technische kant op geweest. Helaas ben ik zwanger geraakt tijdens een opleiding en heb ik de horeca-kant moeten gaan kiezen in verband met oppas. Nu is dat gelukkig tegenwoordig wel beter geregeld bij de kinderdagverblijven. Maar vroeger was het echt, als je om 6:30 op de bouw moest zijn, dan had jij geen opvang voor je kind. En dus dat deed me eigenlijk dwingen dat ik in de horeca moest blijven werken. En uiteindelijk is mijn dochter nu toen 13, dat ik weer terug de technische kant op ging. Ik heb hiervoor nog een andere technische baan gehad, die eigenlijk een beetje aflopende zaak was, waardoor ik moest gaan kijken naar een andere baan.
0: En toen zag je Hop & Brouwers?
4: Ik heb eerst meerdere banen aangeschreven.
0: Ja.
4: Nog voor Hop & Brouwers, die had ik in eerste instantie nog niet gevonden. Dan merk je heel erg, vrouw, wat kom jij hier doen?
0: Serieus?
4: Ja.
0: Noem het voorbeelden. Wat werd tegen jou gezegd, geschreven of gedaan?
4: Ja, ik kan één heel goed voorbeeld geven. Ja. Er was één bedrijf die had ik aangeschreven. Dat was een autobedrijf, ik weet niet meer precies welke. En die hadden een functie openstaan om trekhaken te vervangen. Dus ik heb daar een hele motivatiebrief alles naartoe geschreven. En het eerste wat ik terugkreeg, wij zoeken geen kantoormedewerkers.
0: Ja. Hoe heb jij daarop gereageerd?
4: Dat is de enige waar ik ook echt op gereageerd heb. En toen heb ik aangegeven, als u verder mijn brief had gelezen en mijn motivatiebrief had gelezen, had u gezien dat ik ook solliciteerde op de functie monteur voor de trekhaken.
0: Ja.
4: En daar kreeg ik een mail op terug, gelijk. U mag op sollicitatie komen.
0: En toen zei jij?
4: En toen zei ik, ik ben al bij Hop & Brouwers geweest.
0: Kijk eens aan. Maar even jouw blik op Hop & Brouwers. Want je geeft dit voorbeeld. En toen kwam jij waarschijnlijk, toen Ellen al aan de slag was met haar campagne, kwam je op de site van Hop & Brouwers of je kwam daar op gesprek. Wat zag je toen waardoor jij dacht, hey, dit is anders en niet zo mannelijk en past beter bij mij? Wat zag je concreet?
4: Goeie vraag. Weet je wat het is? Ik ga altijd met een open mind overal naar binnen. En Hop & Brouwers deed zich gewoon op het moment dat ik mijn sollicitatie deed, gewoon open voor. Zo van, hey, een vrouw, ja, boeiend, net als een man. Dat idee. En gewoon een normaal sollicitatiegesprek. En zonder vooroordelen. En dat is wat ik wel heel sterk merkte.
0: Wat vind jij van de aanpak van Hop & Brouwers, Arjan?
5: Ja, ik vind het wel een voorbeeldgedrag. En waarom dat vaak in zit, dat is het besef dat je je arbeidsmarktcommunicatie af moet stemmen op de doelgroep die je wilt hebben. Dus inderdaad, techniek is van origine masculien, snapt iedereen, veel mannen, dus veel foto's. Natuurlijk zijn er veel mannen in actief, maar het zit in tekst, zit in foto's, zit in titels.
3: Je wilt je herkennen.
5: Je denkt, hey, dit is ook voor mij, dat moet je pakken.

0: En dan is het nog eens de kunst om het heel goed te blijven laten zien van jongens, dat is een lange missie en een verhaal wat je moet blijven herhalen om te vertellen van jong, kom naar ons, er zit een supermooie mooie carrière hier.
1: Ellen, en nu geef jij zojuist aan dat jullie op 4,4 zitten. Je hebt grote
2: 4,7.
1: Sorry, oh, 4,7. Ja. Excuus, we plussen er 0,3 bij, direct. Hoe ga je dit nu verder aanpakken? Dus wat zijn je volgende stappen? Ik snap meer vrouwelijke foto's op de site, ja. Andere taal. Ja. Snapt iedereen, doet iedereen. Ja. Maar we hebben ook een issue met dat er weinig technisch talent is. Dus wat zijn jouw volgende stappen?
2: Nou ja, wat Arjan net al zegt, dus je bent er niet door dit soort stappen te doen. Je moet dit blijven doen. Dus het begint al op jonge leeftijd. Hè. Dus wat we hopen natuurlijk, en wat ook in de Tweede Kamer vandaag weer in verschillende kranten stonden, dat ze eigenlijk willen dat techniek op alle VMBO's een vast onderdeel wordt van het lesprogramma. Zodat kinderen, zowel jongens als meiden, hè, op jonge leeftijd al kennis kunnen maken met techniek. Dus dat is ontzettend belangrijk. Initiatieven vanuit onze branche. Dus we hebben mooie initiatieven als Girls Day, speciale evenementen voor jonge meiden om te laten zien hoe mooi het vak techniek is. Lokale
1: wat gebeurt er dan op zo'n Girls Day? Dan komen de girls naar Hoppenbrouwers en dan?
2: Ja, nou ja, dan komen zij in aanraking dus weer met vrouwelijke monteurs, werkvoorbereiders, engineers. Zij gaan zelf werkstukjes maken. Dus wij laten ze echt ervaren en zien wat het inhoudt. Dus dit jaar hadden ze bijvoorbeeld een eigen schemerlamp gemaakt die ze ook mee naar huis mochten nemen. Ja, en die twinkeling in die ogen als het dan werkt, ja, dat is gewoon schitterend. Hè? Dus je laat ze eigenlijk op een leuke manier zien wat het inhoudt. Zo zijn er ontzettend veel evenementen die er lokaal georganiseerd worden door het land. Dus
1: en Melissa, neem jij ook wel eens dan, als je een storing hebt, dan iemand mee op Girls Day? Of ben jij ook beschikbaar om te participeren in Girls Day? Want jij bent dan een soort rolmodel, toch?
3: Mm-hmm. Ja, nee, het klopt. Ik heb met Girls Day toen met Techniek Nederland heb ik meegeholpen. Echter alleen op storingen of dergelijke mensen meenemen, dat gaat in principe helaas niet. Maar dat komt gewoon door de veiligheidsmaatregelen die je moet treffen bij bepaalde locaties te kunnen komen.
1: Ja, snap ik. Ellen, jij geeft aan dat jij dus jongeren en vooral jonge meiden wil inspireren om de keuze te maken voor techniek. Dan ga je dat het liefst al op scholen doen of op opleidingen. Maar er is natuurlijk ook een probleem dat de pool waaruit je vist, waaruit we vissen, steeds kleiner wordt. Maar als je kijkt naar de zorg bijvoorbeeld, daar zitten dan 80% vrouwen en 20% man. Dus op het moment dat jullie, en ik geloof in je, dus ik denk dat het goed komt, jullie iedereen naar Hoppenbrouwers en of de technische branche trekken, verplaatsen we het probleem dan niet naar andere sectoren?
2: Ik denk er ook sectoren zijn die deels vervangen kunnen worden en dat techniek in iedere sector nodig is. Zo'n mooi programma als dit hadden wij niet kunnen maken vandaag zonder techniek.
1: Oh nee?
2: Nee.
1: Zonder, omdat jij er dan niet was of omdat techniek in deze studio zit?
2: Beide.
1: Nee, dat geloof ik, maar ik krijg je dadelijk niet.
2: Dat is ook
1: niet
2: in de zorg, hè? Dus ja. In de zorg, hè?
1: Moet de zorg meer mannen laten zien?
2: Bijvoorbeeld. Want ja. Nee, maar dat is ook een krapteberoep. Dus ik stel je niet ter discussie dat alle krapte. Er zijn meerdere krapteberoepen en de zorg is daar eentje van. Hè? En techniek ook. Maar ik denk dat juist techniek kan helpen om krapte in de arbeidsmarkt op te lossen. Door zaken te automatiseren, te digitaliseren. Maar ook woningtekorten. De mensen die die baan zoeken, die hebben ook een woning nodig. Dus wij dragen ook bij om dat woningtekort verder te organiseren. Dus we zitten denk ik in heel de keten verweven. Ja. Dus techniek is essentieel, zeg maar, voor een ieder.
1: Ja. Stuit je op weerstand of stuit je nog steeds op weerstand? Je bent heel nadrukkelijk vrouwen in de techniek aan het promoten, intern, extern. Waar loop je tegenaan?
2: Intern stuit ik eigenlijk niet op weerstand. En Melissa kan denk ik die vraag beantwoorden. Want als ik met de dames bij ons spreek van wanneer ervaar je weerstand of verwarring, dan is dat met name bij klanten. Hè? Als jullie,
3: klopt.
2: Ja, dat kun jij beter vertellen dan ik. Hè?
3: Nee, ja, eigenlijk binnen collega's en dergelijke niet. Je wordt redelijk goed geaccepteerd. Maar op het moment, bijvoorbeeld met storingen, dat ik een klant aan de lijn heb om te vragen wat de storing is, dan wordt er vooral heel erg gezegd, maar de monteur komt toch nog. Alsof ik een of ander iemand van kantoor ben.
0: Daar is hij weer.
3: Ja, precies. Ja, en dan geef ik aan op dat moment.
0: Hallo, ik ben de monteur.
1: Ja. Nou ja, Arjan en ik hebben ook wel eens een technisch storingtje hier in de studio. Maar dan zijn wij niet degene die.
0: We doen helemaal niks. Dus,
1: zouden dolgelukkig zijn als jij dan langskwam. Als je kijkt naar andere bedrijven die dit ook willen omarmen, wat zou je ze adviseren, Ellen, om hier succesvol mee te zijn?
2: Verdiep je eerst, hè? Dus kijk wat voor mogelijkheden er zijn en laat andere mensen kritisch zijn naar hoe inclusief je al bent, hoe vrouwvriendelijk je al bent, wat er moet veranderen, want ik denk dat je het zelf soms niet ziet. En ik kan alleen maar zeggen uit ervaring, ja, het is een ontzettend fijne, goede doelgroep die je bedrijf alleen maar inclusiever maakt, zachter maakt. Ja, meer een afspiegeling van de maatschappij. Dus ik zou zeggen, ja, ik kan het iedereen aanbevelen om meer vrouwen in de techniek te laten werken binnen je bedrijf.
1: En als je, want ik snap de waarde die je daaraan koppelt, levert het concreet ook zaken op? En nu is een waarde concreet, maar een beter resultaat, of worden storingen sneller opgelost, zijn ze slimmer, et cetera?
2: Ja, maar die uitdruk gaan we niet...
1: Nee, maar je mag je best dat delen.
2: Dat kan je natuurlijk niet zeggen, want ik weet niet hoe het was als ze er niet waren in diezelfde periode natuurlijk. Maar wat ik wel kan zeggen...
1: Zie je dat teams beter presteren?
2: Juist, dus ik zie wel dat... jij had het net over masculien. Ik heb wel het idee dat het zachter wordt. Hè? Dus dat er toch andere elementen toegevoegd worden aan een team. Dus dat het iets socialer soms is. Dat er meer omgekeken wordt naar elkaar. En vrouwen kunnen ook heel precies werk goed doen. Maar ja, er zijn ook mannen die heel precies werk doen. Dus ik wil niemand voor de borst stuiten. Maar dat zie ik wel ontstaan.
1: Arjan, wat denk jij dat, zoals Ellen het omschrijft, vrouwen kunnen toevoegen aan een technisch team?
0: Ja, ik volg dit al heel lang. Ik doe veel met VDL samen.
2: Oh, ja,
0: hebben
2: mooi.
0: Ook super vette campagnes gedraaid met vrouwen die bijvoorbeeld vanuit kantoor zich hebben laten scholen naar Lasser. Dat trekt heel veel bekijks, maar het is nog hard trekken om die mensen binnen te krijgen. Dus ik denk altijd, werkgever, ga ermee aan de slag. Ga het gewoon doen, maar denk ook na aan je contractvorm. Want technisch is vaak een beetje conservatief. 40 uur is hier de standaard. Bij veel technische bedrijven, ik zie jou neerknikken, bij veel technische bedrijven is dat nog de standaard. Denk ook aan kleinere contracten. Het tweede wat je moet doen, dat is echt zorgen dat je interne populatie klaar is om dit te gaan doen, zodat je niet geweldige technische vrouwen binnenhaalt die binnen echt aan de kant geschoven worden door die bonken van kerels. Dat wil je niet hebben. En het laatste is, blijf nadenken over die arbeidsmarktcommunicatie. Rolmodellen, voorbeeldgedrag, goede foto's, goede verhalen.
1: Melissa, hoeveel uur werk jij per week?
3: 32.
1: Oh, kijk aan. Dat is precies hoe Arjan het omschrijft, toch?
2: Ja, het was menig mannelijk collega.
1: Ja, heel
0: super mooi. Dat is hartstikke goed.
1: Ellen Vermeer, HR-directeur van Hoppenbrouwers, en onderhoudsmonteur Melissa van den Diepstraten. Dank jullie wel voor dit gesprek. BNR at Work. Er staat een nieuwe aflevering van het meest beslissende carrièremoment voor je klaar in je podcast-app. Dit keer met oud-ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers. Hij blikt terug op het beruchte 1 april-debat met Mark Rutte, waarin hij zei niet verder te willen met Rutte als premier. Maar dat ging hem niet in de koude kleren zitten, en dat merkte hij toen hij aan de talkshowtafel zat bij Op1.
4: Maar dat was wel een moment aan die tafel waar ik me heel ellendig heb gevoeld. Dat ik dacht van shoot, ik ben te snel geweest. Ik verdedig het nog en ik verdedig het inhoudelijk. En ik ga uitleggen waarom ik tot die keuze ben gekomen. Want dat kan ik nog steeds nu verdedigen. Mm-hmm. Dat heb ik later ook aan Mark Rutte uitgelegd. Maar dat je voelt van oeh, dit had ik beter moeten doen. En dat je dan nog midden in de branding staat, nog midden in een heel heftig politiek moment en nog niet goed weet hoe je eruit moet komen. Dat is geen fijn moment. Dat was een heel moeilijk moment.
1: Uiteindelijk is de ChristenUnie toch in het kabinet Rutte 4 gestapt. Hoe Segers daarop terugkijkt en of hij daar spijt van heeft, hoor je in de nieuwste aflevering van het meest beslissende carrièremoment. En volgende week is BNR at Work er weer. Tot dan.
5: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd alweer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
1: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger. En samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee. Kijk op trialslon.nl.
2: De beleggingsmogelijkheden zijn veelzijdiger dan ooit. Maar hoe groter het aanbod, hoe lastiger het is om ruis en trends van elkaar te onderscheiden. Dat ziet ook Sandy Blauwboer-Boots, directeur vermogensbeheer bij ABN AMRO Mees Pierson. Volgens haar zoeken vermogende beleggers een partner die niet alleen de markt begrijpt, maar ook hun leven en ambities. Lees meer over beleggingsmogelijkheden die passen bij jouw kijk op het leven op partner.fd.nl/ABN AMRO Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt een deel van uw inleg verliezen.
3: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wapen van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
5: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Vier gevangenen mogen, als het aan de staatssecretaris van Justitie ligt, overdag naar buiten. Ze hoopt op deze manier iets te doen aan het cellen- en personeelstekort, meldt de NOS. Het is de bedoeling dat de gevangenen overdag gaan werken en 's avonds slapen in de cel. Het plan wordt vrijdag besproken in de ministerraad. In Amsterdam is gisteravond een zwaargewonde vrouw gevonden in de bosjes bij station Muiderpoort. De politie onderzoekt nu of zij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Ze was niet aanspreekbaar toen ze werd gevonden door een voorbijganger. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Premier Jette heeft een bezoek gebracht aan kamp Westerbork. In de oorlog werden veel Joden daar vandaan gedeporteerd naar vernietigingskampen. Na de oorlog werden er Molukkers opgevangen onder slechte omstandigheden. Jette noemt het de zwarte bladzijde in de geschiedenis. Vorige week bood hij al excuses aan voor hoe er met de Molukkers is omgegaan. Het gaat nog wel een paar weken duren om alle schepen weg te krijgen die zijn gestrand bij de Straat van Hormuz, denkt de internationale scheepvaartorganisatie die dat regelt. Het zijn 600 boten en er kunnen maar 50 per dag doorheen. De vaarroutes zijn smal om zeemijnen te vermijden. Ambtenaren op Curaçao krijgen morgenmiddag vrij om naar de WK-wedstrijd tegen Ivoorkust te kijken. Verder gaan de scholen eerder dicht en de verwachting is ook dat veel kantoren en winkels vroeg de deuren sluiten. Als Curaçao wint van Ivoorkust zouden ze voor een enorme stunt zorgen en de volgende ronde halen. En dan nog het weer van Weer Online. Het is op veel plekken een tropische nacht. Het koelt niet verder af dan 17 tot 23 graden. Morgen weer veel zon en erg heet. De temperaturen liggen tussen de 30 en 37 graden. In het uiterste noorden is het wat koeler door de noordenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
6: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Maxime van Meel.
7: Wat fijn dat je nog niet bent weggesmolten. Groetjes vanuit onze studio met airco. Woensdag 24 juni, de dag dat we het moeten hebben over defensieaandelen. Die smolten namelijk wel weg. Allemaal omdat Duitsland een project cancelt.
8: Germany's defense minister Boris Pistorius now wants smaller ships for the German Navy rather than the planned world's largest frigate.
7: En die defensieaandelen krijgen er ook nog eens een collega bij.
9: KNDS announcing that intention to proceed with an IPO to consist of the sale of up to about 20% of that company.
10: Daar hoor je straks alles over. En dan hebben we het ook over Japan. Dat gaat gigantisch veel geld investeren.
11: De komende 14 jaar gaat Japan gigantisch investeren. Het land pompt $2300 miljard in de economie. En dat geld gaat naar kunstmatige intelligentie en de chipsector.
10: Deze aflevering kijken we welke beursbedrijven daarvan profiteren.
7: Hoor je ook waarom een chipbedrijf met een omzetgroei van dik 90% keihard wordt afgestraft.
10: Wall Street staat in het groen. De Amsterdamse beurs sloot net in de min, 0,03%. Eindigt op 1065 punten. Grootste daler is ABN AMRO met 3%. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Nico Inberg van De Aandeelhouder. Welkom.
12: Goedemiddag, mannen.
7: Goed dat je er bent. Ik wil beginnen met een man die toch niet met pensioen gaat. Masayoshi Son, CEO van SoftBank, die had gezegd: ik stop op mijn 70ste. Nou, de beste man is 68, dus dan zou je denken, dat moment komt te snel aan. Maar hij wil nu toch een jaar of 10 of zelfs langer doorgaan als de baas van SoftBank, zegt hij. Ik heb geen tijd om met pensioen te gaan. Al dus de beste man. Jammer voor zijn vrouw en kinderen, maar hij wil het dus niet rustiger aangedoen. In plaats daarvan wil hij van SoftBank het meest toonaangevende AI-bedrijf maken en nog veel meer investeren. Nico, is het slim dat zo'n man dan nog veel langer blijft zitten? Dat het zeg maar een soort van Mark Zuckerberg wordt, waar je niet maar niet van afkomt?
12: Hij wil natuurlijk niet weg. Begin deze week hadden we de CEO van Bezi op bezoek bij de aandeelhouder. Die man is 73, maar die zit vol leven. Er gebeurt ontzettend veel in die hoek, in die AI-hoek. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat die mensen denken van, nou, ik ga gewoon niet weg, ik ga door.
10: Ik ga al even
12: En ze hebben heel veel kennis, hè?
10: Ja, dat kun je ze zeker aanrekenen. Na 70 jaar. Ik ga even vroegtijdig naar Wall Street, want daar deed het Nederlandse biotechbedrijf Unicure een uitgifte van nieuwe aandelen. 200 miljoen euro haalden ze ermee op. En die aandelen die zijn dan ook zeker wel gewild, helemaal na vorige week. Toen hoorden ze tegen de verwachting in dat de Amerikaanse toezichthouder waarschijnlijk een medicijn van hen gaat toestaan. De koers van Unicure die steeg toen met 80%. En dat maakt deze uitgifte dan ook wel weer een beetje een standaardprotocol om gewoon de kaspositie te versterken.
7: Gaan we door naar Cerebras, dat is een ontwerper van AI-chips. Dat kwam met de kwartaalcijfers en daar werd naar uitgekeken, want het waren de eerste sinds ze naar de beurs gingen. Nou, om met het goede nieuws te beginnen, de omzet van Cerebras steeg met 92%. Verder werd het verlies verkleind. Het was echt een stuk minder dan waarop analisten rekenden. En ook de omzetprognose zag er beter uit. Maar, en ik denk dat beleggers daar zwaar aan tillen, de bruto marge valt terug. Hebben we het bedrijf verwacht voor het hele jaar een bruto marge van 38-41%. Dat is echt veel minder dan de 47% van het eerste kwartaal. En ook aanzienlijk minder dan de concurrentie. Nvidia heeft namelijk een marge van zo'n 75%. En bij AMD ligt het rond de 55%. Al houdt deze analist toch nog vol dat het best prima is.
13: Actually, things look pretty good to me. So, Cerebras has told us that gross margins are going to come down a bit. That's the OpenAI deal. But that was expected. Where, you know, numbers were a little bit unexpected. Their hardware sales were better than, at least I thought they were going to be.
7: Beleggers zijn het daar totaal niet mee eens. Het aandeel staat op dit moment 16% in de min.
10: Ja, en hij blijft wel verdedigen, maar misschien is dat omdat hij een koopadvies heeft uitstaan voor het aandeel.
7: Denk
10: en hij
7: dat
10: zegt,
7: dat meespeelt.
10: Het is $270 waard en het staat nu op 190. Dus nog even te gaan, meneer. Nou, nog even wat luchtigers. Wat dacht je van een nieuw product dat Meta gaat aanbieden? Ja, Mark Zuckerberg die ziet dat andere techbedrijven een succes hebben en doet hij meteen wat hij het beste kan. Dat succes gewoon keihard kopiëren. In dit geval zag Meta de miljarden dollars die er werden uitgegeven op Polymarket en Kalshi. Je weet wel die goksites die zichzelf liever prediction markets noemen. Ja hoor, Meta komt met een eigen prediction market. Daar kwam de New York Times achter. Arena, zo heet het project voorlopig intern. En om zoveel mogelijk mensen naar binnen te lokken, ja, gok je in het begin niet met echt geld. Vooralsnog is het idee dat je een soort videogamepunten gebruikt. Het is gewoon nepgeld, maar het zal Meta niet zijn. Op termijn is niet uitgesloten dat je wel echte knaken moet gaan inleggen.
14: Zuckerberg lijkt dus ook iets te willen. Met de, naar eigen zeggen bij Meta, ruim 3,5 miljard wereldwijde gebruikers die Meta op een dag bereikt. Die willen blijkbaar gokken, denkt Zuck. Maar ja, om aan te geven dat hij nu echt van alles tegen de muur aan het smijten is om te zien wat blijft er plakken. Ze zijn ook met een nieuw foto-appje bezig. Dat meldt de New York Times erbij. Waarmee je met AI dingetjes kan genereren.
15: Ja, leuk.
10: Ja, tech-collega Joe is dus ook sceptisch hierover. Straks hebben we het over Japan. Dat gaat dik 2000 miljard investeren. Onder meer in de chipindustrie. Is dat nu goed of slecht nieuws voor ASML en consorten?
7: En geen grap, president Trump gaat een onderzoek instellen naar de hoge benzineprijzen.
16: President on his Truth Social platform attacked the big oil companies for not cutting prices in line with the falling price of oil.
10: Maar eerst naar de defensiesector. Rheinmetall, CSG, Hensoldt, Renk en collega's, allemaal verliezen ze. Het heeft te maken met de Duitse overheid, die annuleert een enorme bestelling.
17: Duitsland lijkt zich terug te trekken uit het plan om 6 fregatten te kopen van de Nederlandse scheepsbouwer Damen, meldt Der Spiegel onder andere. Volgens bronnen is er sinds de overeenkomst die al 6 jaar geleden werd gesloten meer dan 2 miljard euro uitgegeven aan de bouw van die F-126 fregatten, de Neder-Saxen-klasse. Door die hoge kosten zien veel Duitse parlementariërs het plan dus niet meer zitten.
10: En hoofdaannemer van dat plan was en die bestelling was Rheinmetall. Angst onder beleggers is meteen dat al die defensiecontracten toch niet zo heilig zijn als ze eerst leken. Ze vluchten dus weg uit Rheinmetall. Dat verliest 19%. Maar ook een hoop sectorgenoten die gaan mee. CSG bijvoorbeeld 6% en het Duitse Hensoldt en Renk zelfs tot 7%. Nico, hoe heilig is die defensiesector nog?
12: Nou, die is wel heilig, want er gaat heel veel geïnvesteerd worden door de met name Europese overheden, zeg maar de NAVO-landen, de komende decennia eigenlijk. Alleen, beleggers komen er hier wel een beetje achter dat de overheden zijn ook niet gek, want het is overheidsgeld. En ze letten wel een klein beetje op de kleintje in die zin dat ze niet alles maar zo gaan uitgeven. Dit was een project wat gewoon liep A uit de hand. En dat eerst al bij Damen ging het niet goed, die hebben er een zootje van gemaakt. Nou, toen zou Rheinmetall dat overnemen, maar die wilde daar heel veel geld voor extra. En uiteindelijk hebben die Duitsers gewoon gezegd, nou, dat gaan we niet doen. Dat kost ons te veel, we gaan het op een andere manier doen. We kopen, want ze hadden er hier 6 besteld van die grote, ze gaan nu 8 kleinere bestellen en die worden dan ondergebracht bij een concurrent, bij het is een Krupp. Die krijgt waarschijnlijk die opdracht voor 8 van die kleinere boten. En dat is ook een stuk minder geld, maar ze blijven wel investeren, hoor, die overheden. Alleen dit is wel een beetje die defensiesector ligt al een tijdje onder druk, omdat de hype er een beetje af is. Zeg maar anderhalf jaar geleden zijn die aandelen allemaal fors gestegen. Mind you, Rheinmetall komt van de 100 euro in 2022, is gestegen tot voor mij boven de 2000. En nu zie je het gewoon het sentiment daar keren. Beleggers halen daar hun geld weg, gaan naar AI-aandelen bijvoorbeeld. En dan zie je dat als er dan een keer slecht nieuws komt, dan krijg je een tikje omlaag.
10: Ja,
12: maar uiteindelijk is het, denk ik, als ik nog even kijk naar het niveau nu, staat rond de 950 euro. Met de opdrachten die ze hebben voor de langere termijn, is dit nu niet heel duur meer.
10: Nee, maar aan de andere kant, het is één opdracht die geannuleerd wordt. Goed, een al grote opdracht, maar dan nog.
12: Ja.
10: En Rheinmetall gaat 19% omlaag. Is dat niet een teken dat die defensiesector misschien iets te ver op de zaken vooruit heeft gelopen?
12: Ja, het is denk ik nu meer een teken dat er een paar partijen in zitten die denken van nou, ik wil er niks van mee te maken hebben, ik wil eruit. En ik vind er genoeg geweest. Dus het is. Ik zie dit een beetje als het slotstuk van een wat langere daling vanaf die 2000 euro. We hebben ook best wat slecht nieuws gehad de afgelopen maanden uit die sector. Hè? Ja. Bijvoorbeeld dat Tsjechische CSG wat met allemaal slechte berichten kwam. En dat gaat toch een beetje in die hele sector zitten. Dus de hype is eraf. En die bedrijven moeten nu laten zien dat ze inderdaad dat ze geld kunnen verdienen. En dan moet je niet meer slecht nieuws komen.
10: Is zo'n grote uitslag misschien ook een teken dat ze te afhankelijk zijn geworden van Duitsland als groot defensieland hierin?
12: Nou, enigszins natuurlijk wel. Kijk, Rheinmetall is een beetje een proxy voor die hele defensiesector. Dus het geeft ook wel aan dat de hele sector, dus al die aandelen, die krijgen een tik mee vandaag. Behalve dat andere aandeel wat die nieuwe opdracht krijgt. Die steekt vandaag 15%. TKMS is dat. Dat is wel een beetje, denk ik. En goed, we zullen zien hoe het verder gaat. Kijk, die bewapening, herbewapening, die gaat wel door. Het is natuurlijk wel een beetje de Oekraïne-oorlog, die draait wel een beetje. Misschien dat er ook mee te maken heeft dat we jaar geleden heel bang waren voor Rusland. En nu liggen die Russen te kruperen daar. Dus Oekraïne gaat dat gewoon winnen natuurlijk. Dus misschien dat er ook een beetje in zit. Dat we denken van, zo nodig is het ook weer niet.
7: Maar misschien dat beleggers er ook achter komen dat die landen wat meer onderhandelingspositie hebben. Dus dat uiteindelijk gevolgen gaat hebben voor de marges. Maak je daar als belegger in defensiebedrijven dan uiteindelijk ook zorgen om dat die marges misschien wat meer onder druk komen te staan?
12: Ja, dat zou best eens mee kunnen spelen. Die winstmarges waren best hoog voor een bedrijf wat gewoon dingen maakt. Nu is het wel zo dat in die defensiesector, ook bij defensie bedrijven, daar werd altijd goed verdiend. Want die onderhandelingen met het leger en met de regering, dat was altijd makkelijk, hè? 5% erbij elk jaar, bij wijze van spreken. Maar ze moeten toch wel een klein beetje oppassen. Want je ziet wel dat overheden dus toch wel wat voorzichtiger zijn dan iedereen eerst dacht. En dat is op zich heel verstandig en ook goed voor de belastingbetaler. Want het moet wel betaald worden uit de algemene middelen natuurlijk.
10: Maar hoe terecht is het dat sentiment dan omslaat? Want je kan ook zeggen, nou goed, Oekraïne krijgt wel meer gedaan tegen Rusland, maar dat betekent niet dat Europa opeens geen aandacht meer heeft voor die defensiesector, toch?
12: Nee, dat is ook zo. Kijk, die daling vandaag is overdreven. En dat zul je altijd zien op de beurs. Op het moment dat iedereen eruit wil, gaat het aandeel harder omlaag dan gedacht. Zal waarschijnlijk de komende dagen wel een herstelletje komen. Maar vaak wil iedereen tegelijkertijd eruit door dezelfde deur. Nou, dan krijg je dit soort dingen. Maar in principe is dit gewoon, ja, het is vervelend. Maar het bedrijf gaat er niet kapot aan of zo.
10: Er speelde trouwens meer in de defensiesector. Een beursgang van KNDS, dat is een Frans-Duitse partij die tanks en munitie maakt, vooral bekend van de Leopard-tanks, krijgt een notering in zowel Frankrijk als Duitsland.
9: The IPO will consist of the sale of up to about 20% of the company. Of course, there's that joint ownership between Germany and France, both governments taking a stake in this defense company.
10: Nico, KNDS is het zoveelste defensiebedrijf van de afgelopen maanden dat naar de beurs gaat. Wanneer worden het er te veel?
12: Nou, dat weet ik niet, maar die mensen zullen wel even balen vandaag, denk ik. Want ja, die hebben er meer last van dan Rheinmetall, want dat komt hun heel slecht uit. Nou, er zijn er best veel. Kijk, het hangt ook een beetje af van wat ze precies doen. Hoe ze in de wedstrijd zitten, met wat voor cijfers ze komen en hoeveel omzet en groei ze hebben de komende jaren. Volgens mij gaan deze mensen uit van 30% groei. Dus het is ook wel een behoorlijk bedrijf, volgens mij, waarde van 15 miljard. Dus ja, er kunnen er altijd meer bij als ze maar met goede cijfers komen. En als ze maar een goed verhaal hebben, dan maakt het niet zo heel veel uit. Maar je ziet wel dat misschien ook dit, hè, als je denkt van oké, er komt er weer in aan, dat er bij die andere bedrijven daar wat minder appetite is om die aandelen te kopen.
10: Ja, maar het blijft ook natuurlijk een beetje een timing ding. Als je aan het begin die eerste maanden het een beetje slecht doet, dat is altijd toch een achterstand waar je mee begint. Als je kijkt naar die defensiekoersen, Rheinmetall 40% in de min het afgelopen jaar, CSG sinds hun beursgang 60% gedaald. Is dit dan wel de timing om naar de beurs te gaan als defensiebedrijf?
12: Nee, die zijn te laat. Die hadden duidelijk eerder moeten zijn. Eigenlijk hadden ze een jaar geleden moeten zijn. Kijk, die Tsjechen hebben het goed gedaan. Die waren op het moment dat iedereen dat aandeel nog wilde hebben. Die gingen volgens mij ook meteen van de 35 naar de 40 of zo. Maar dat is inmiddels, die hadden allerlei vervelend nieuws. Dus daar is iedereen nu uit. Niemand wilde wat meer te maken hebben. Maar dit is best een degelijk bedrijf. En ja, ze hebben gewoon pech. Ze hadden dat een half jaar of een jaar eerder moeten doen. Maar ja, het is wat het is. En ze kunnen wel wachten. Maar ja, als je nog langer wacht, dan komen ook allemaal AI-IPO's aan. Dus als je geld nodig hebt en naar de beurs wil, dan kan je beter zo snel mogelijk zijn nu.
4: BNR Beurs.
7: $2,3 biljoen, oftewel $2,300 miljard. Dat is het bedrag dat Japan in de eigen economie gaat investeren de komende 14 jaar. Het is onderdeel van het grote economische plan van premier Takashi. Zij wil dat enorme bedrag investeren in kunstmatige intelligentie en halfgeleiders, maar ook in andere belangrijke sectoren, zoals defensie, ruimtevaart en scheepsbouw. Geldt dat de economie van Japan een zwengel moet geven, maar ook heel wat beursbedrijven. Dat is voor zo'n grote economie, Nico, een serieus bedrag. Had Japan dat ook echt nodig?
12: Ik weet niet of ze het nodig hebben. Ja, ze willen meedoen internationaal. En je moet niet vergeten dat Japan vroeger was dat een van de koplopers op technologiegebied. En met name in de jaren 80. Voor jouw tijd, dat weet ik, maar dat is lang geleden. Maar toen was Japan echt de nummer 1 op technologiegebied. Ook met bijvoorbeeld de chipindustrie. En dat hebben ze eigenlijk allemaal verloren aan andere landen in de regio. Taiwan, Korea, die hebben dat overgenomen. En Japan die baalt daarvan. En die willen ook hun eigen economie weer een push geven. En dan met name in die technologiehoek. Want dat is wel dat was altijd wel hun dingetje. Dus of ze het nodig hebben, weet ik niet. Maar ze willen het wel. En er gaat dus heel veel geld geïnvesteerd worden.
7: En het zijn dus ook de goede sectoren waar de premier op inzet, als ik jou zo hoor.
12: Nou ja, dat is wel waar te doen is natuurlijk. Iedereen, kijk maar naar SpaceX, naar die IPO. Iedereen is bezig met AI, iedereen is bezig met chips en we zijn bezig met ruimtevaart. Dat zijn precies de sectoren waar je nu moet zijn en waar de komende decennia heel veel geld verdiend gaat worden en uitgegeven gaat worden. Dus als je wat wil, dan kan je beter daar zitten dan bijvoorbeeld nu op Defensie.
7: Als je het vergelijkt met de huizenmarkt, is dat de visgraadvloer en de metalen zwarte deur, zeg maar, op het gebied van beleggen.
12: Jij komt vaak het gooien, hoor ik.
7: Nou, hebben wij ook gewoon de namen voor, dat kan ik je melden. Hey, Nico, die grote ontvanger is de chipindustrie. Zet ze hiermee de Nederlandse chipindustrie dan weer uiteindelijk op achterstand? Of is het juist een voordeel voor de Nederlandse chipindustrie dat Japan zo gaat investeren?
12: Nee, het is heel goed dat die Japanners dit doen. Echt heel goed. Ze hebben daar een bedrijf opgezet, een aantal jaren geleden. Rapidus heet dat. En daar zit geld in van en de overheid, maar ook van een aantal Japanse bedrijven. Toyota heeft daarin geïnvesteerd en al die
10: weet je, het Stargate dat Trump probeert te doen, toch?
12: Zoiets ongeveer. Maar die hebben onder andere laatst een machine van ASML gekocht. Om eens even te kijken hoe dat gaat allemaal. En die willen met Rapidus willen ze TSMC en Samsung aanvallen. Voor het maken van de chips. Dus die krijgen steeds extra geld. Er is echt wel heel veel geld geïnvesteerd van de regering. Ook van 4, 5 miljard of zo hebben ze daar al ingepompt. Mm-hmm. En kijk, ze gaan niet die machines gaan ze niet namaken van ASML. Daar is ASML heeft gewoon een voorsprong. Daar komen ze niet meer bij. Vroeger had je Canon en die andere, weet je?
10: Nikon.
12: Is er nog eentje? Ja, Nikon. Die zaten toen met ASML zeg maar in de klasje. Maar die hebben het afgelegd tegen ASML. ASML heeft toen doorgeïnvesteerd en zij niet. Dus die EUV-technologie, dat halen ze niet meer. Maar ze gaan wel met het maken van die chips aan de gang. En daar willen ze echt de landen in de omgeving willen ze aanvallen.
7: Dus ASML gaat hier echt heel erg van profiteren?
12: Ja, dat is wel de bedoeling. Tenminste, dat is wel wat er als het geld echt wordt ingezet hiervoor. Betekent dat ze net als de Amerikanen gewoon een eigen chipsector weer willen opzetten. En dan heb je wel die machines van ASML nodig.
10: Maar ja, goed, je hebt het wel over een periode van 14 jaar... waar deze investeringen over gaan. En bedrijven zoals Canon en Nikon, die zijn er nog steeds. Die maken ook nog steeds lithografiemachines. Niet zo goed als die van ASML, maar oké, ze zijn er nog mee bezig. Is er dan echt geen kans dat zij alsnog misschien gaan proberen... om weer een volgende, wat er na EUV komt, te gaan af te pakken van ASML?
12: Ja, dat zou... op zich kunnen. Ik bedoel, ik heb niet die technologische kennis om daar goed inzicht in te hebben. Maar je ziet wel dat bijvoorbeeld ook in China partijen bezig zijn om dat aan te vallen. Maar dat EUV van ASML, dat ligt zo ver voor. Mm-hmm. Dat als je daar de kennis over spreekt, dan is dat echt een gelopen race. En ja, dan is ASML ook de meest aangewezen partij om met de opvolger te komen. En niet een partij die al op behoorlijke achterstand zit.
7: Nu we het toch over Japan hebben, word jij een beetje warm van dat land om daar te investeren als belegger?
12: Nou, ik zou wel een keer op vakantie willen, maar om te investeren weet ik niet. De yen is goedkoop, hè, nog steeds. De rente gaat langzaam maar zeker omhoog daar, maar is nog steeds laag. Japan heeft een hoge staatsschuld, vergrijzing heb je daar enorm. De politiek is een beetje onbestendig. Nu zit die juffrouw, ik ben de naam even kwijt, maar ik weet niet, ook niet... Ik heb ook niet het idee dat hij het heel lang vol gaat houden. Dus om maar zo in Japan te gaan, dat weet ik niet. Maar ik denk dat Japan, ja, op technologiegebied... daar is Japan best aardig land om daarnaar te gaan kijken. Omdat ze best wel bedrijven hebben die in deze sector heel goed bezig zijn.
7: Ik zag ook dat Japan miljarden pompt in de game-industrie. Nou, reden voor ons om even de hulp in te schakelen van Joe van Buurik, presentator van All in the Game.
14: De Japanse game-industrie kan al jarenlang meer dan volwassen genoemd worden. De grootheden zoals Nintendo, Capcom, Sony hebben wel wat moeilijke jaren gehad na de millenniumwisseling. Maar de afgelopen 10 tot 5 jaar zijn ze echt wel weer helemaal terug naar boven aan het bewegen. En dus is het niet zo gek dat ze de komende jaren miljarden blijven investeren om die terugveroverde positie in de internationale gamesector te behouden.
7: Ben je het eens met Joe? Snap je dat Japan geld pompt in die game-industrie?
12: Ja. Nou, voor beleggers is denk ik... Nintendo wel een aardig aandeel. Omdat dat is recentelijk heel erg afgekomen. Mm-hmm. Omdat het niet helemaal goed ging met die Switch. Switch 2, dacht ik. Waar ze mee bezig waren. Die viel een beetje tegen. Jullie zijn wat jonger, je kent daar waarschijnlijk wat meer van. Maar dat is een bedrijf waar nu heel veel beleggers naar kijken. Omdat het toch wel, ja, dat is natuurlijk een heel bekende naam in die game sector. En als de overheid er weer geld in gaat pompen en het komt allemaal een beetje terug, dan is dat best een hele leuke naam om wat mee te doen.
4: BNR Beurs.
7: We gaan naar Wall Street, de Dow Jones. Om daarmee te beginnen staat 0,9% in de plus. De S&P 500 wint 0,4% en de Nasdaq krijgt er 0,3% bij.
10: Feest is het bij Wendy's. Het aandeel van de fastfoodketen staat 26% in de plus. Zo. En dat komt door twee dingen.
15: Yes, they announced a shake-up at the top with a new CFO, but that's only... part of the story. This name is gaining traction on Reddit's Wall Street Bets, with traders zeroing in on a 23% short interest and a possibility of a short squeeze.
10: Ja, het lijkt dus dat er een short squeeze daar kan gaan plaatsvinden, en dan springt het Reddit-leger gelijk met alle beleggers er snel op.
7: Ja, die houden dus wel van een vette bek. Dan nog even naar het verhaal waar wij heel erg om moesten lachen, maar dat toch best wel echt serieus is. Donald Trump, de man die een oorlog startte in Iran, waardoor de olieprijzen door het dak gingen, vindt dat de olieprijs te hoog is en haalt daarom uit naar Amerikaanse oliebedrijven.
16: US President Donald Trump has lashed out at America's largest oil company, saying they are not cutting petrol prices quickly enough and asked the Department of Justice to investigate alleged price gouging.
7: Je hoort het goed, zijn ministerie van Justitie moet nu een onderzoek doen naar de hoge prijzen. Het lijkt op een truc om hem politiek te redden. Hij ligt namelijk zwaar onder vuur omdat Amerikanen flink duurder uit zijn bij de pomp, waardoor hij waarschijnlijk wordt afgestraft tijdens de tussentijdse verkiezingen. Maar ja, Nico, kan hij de chevrons van deze wereld dwingen om die prijzen te laten dalen?
12: Ja, nee, dat kan hij niet. 1, 2, 3. Hij wil het wel graag. De verkiezingen die komen eraan, maar die oliebedrijven hebben te maken met die raffinagemarges. En dat is, er zit wel een soort timeline, zeg maar, tussen de opgepompte olieprijs en de olie die we verkopen aan de pomp. Want die olie moet dan wel bewerkt worden. Dus daar zit werk tussen. En ze kunnen dat niet 1, 2, 3 doorgeven. Maar goed, uiteindelijk zal die lagere olieprijs wel doorwerken aan de pomp. Alleen daar zit gewoon wat tijd tussen.
10: Dan is er ook nog.
12: Is bij ons ook zo, hè?
10: Ja, dan is er ook nog sprake van wat stalkergedrag op de handelsvloer in New York. De topman van GameStop die kreeg een paar weken terug een duidelijke nee te horen. Hij deed een vrij kansloze poging om met zijn bedrijf van 10 miljard dollar eBay over te nemen voor 56 miljard dollar. Nou, zonder succes dus. Maar topman Ryan Cohen die geeft niet op. Hij had zichzelf ook een beloningspakket van 35 miljard beloofd als hij de beurskoers van GameStop zou vertienvoudigen. Maar nu zegt hij, daar zie ik dan toch echt vanaf. Want zo kan het bestuur van GameStop zich pas echt gaan focussen op het rondkrijgen van die overname. Vraag me niet naar de logica hierachter, maar dit zegt hij. Hij belooft trouwens ook dat er binnenkort nog meer details over die plannen voor eBay naar buiten zullen komen. Zonder dat eBay dus die overname wil. Ogen en oren open gehouden dus.
7: Ja, kansloos. Nog even snel dit. SK Hynix heeft een Amerikaanse notering. Daar halen ze een kleine 30 miljard dollar mee op. En volgens de prospectus is dat kassa voor, daar zijn ze weer, ASML. Want het Zuid-Koreaanse bedrijf wil machines van ASML gaan kopen met het geld dat ze ophalen. Nou, lees alles over op onze website bnr.nl.
10: Willen Amerikaanse notering, belangrijk om te zeggen. Ja. En 10 juli, las ik, moet het zover zijn. Nou, meer info op de site dus. Dit was hem dan voor nu. De beursdag die is klaar. Op naar die van morgen. Het is weer de tijd van het jaar. Eens in de zoveel tijd leeft de slaapapneu-affaire weer op. En dit keer is het de ondernemingskamer die zich erover buigt. Op aanvraag van de Vereniging van Effectenbezitters. Die wil dat Philips een nieuw onderzoek naar de affaire doet. Naar alle problemen die apparaten hadden, hoe die veroorzaakt werden en of beleggers niet beter geïnformeerd hadden moeten worden. Ook goed om in de gaten te houden is het aandeel van Take-Two Interactive. Dat is het bedrijf achter Rockstar. En dat is dan weer de maker van de razend populaire Grand Theft Auto-spellen. Na 10 jaar wachten kan je eindelijk de nieuwe game alvast bestellen. En dan willen beleggers meteen weten of dit net zo'n hit is als zijn voorganger. En er komen ook nog wat macrocijfers uit Amerika over de prijzen die de industrie betaalt en over het inkomsten- en uitgavenpatroon van de consument daar.
7: Dit was de BNR-beurs van woensdag 24 juni. De dag dat het eindelijk een keer koel was in de studio. Over koel gesproken, de man die altijd het hoofd koel houdt, was er gelukkig weer bij hoor. Nico Inberg van de Aandeelhouder. Dankjewel.
12: Graag gedaan, man.
10: En jij bedankt voor het luisteren. Lieve luisteraar, jij was ook cool, maar dan op een andere manier dat je er was. Doe dat morgen weer. Tot dan.
7: Tot morgen.
6: BNR-beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again.

0: Ik ben Lars Boelen, radio-dj en ik verloor mijn vader aan alvleesklierkanker. Daarom support ik Casper van Eijk en zijn team met hun baanbrekend onderzoek tegen alvleesklierkanker. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 93% sterft binnen 6 maanden. Dat moet en kan anders. Support ook Casper en zijn team door te doneren aan Stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
1: Op zoek naar tompoes. Netcongestie is het zand in de raderen van onze economie. Wie verzint er een list? Dat was de hoofdvraag op de Energeia Energy Lunch. Er zijn al veel plannen en maatregelen, maar het is nog niet genoeg. Bij de Energeia Energy Lunch kwam een selecte groep energieprofessionals bijeen om te zoeken naar onorthodoxe oplossingen. Waar zitten de onverkende paden? Welke slimme ingrepen kunnen nu helpen? En wat vraagt dat van bedrijven, overheid en netgebruikers? Kijk voor de learnings uit de discussie op energeia.nl/energylunch. Energeia Energy Lunch wordt mede mogelijk gemaakt door Tennet. Connecting everyone to a brighter energy future.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In Hendrik Ido Ambacht is een jongen van 17 opgepakt. Die wordt verdacht van maar liefst 9 aanrandingen. Hij zou vrouwen hebben lastiggevallen bij fietspaden in Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht. Omdat de signalementen overeenkwamen, denkt de politie dat hij achter alle aanrandingen zit. Het hardstylefestival DEFCON 1 in Biddinghuizen laat de komende dagen minder mensen naar binnen vanwege de hitte. Op vrijdag en zaterdag zijn alleen mensen welkom die een kaartje hebben voor het hele weekend. De 15.000 mensen per dag die hierdoor teleurgesteld worden, krijgen na het weekend te horen of ze hun geld terugkrijgen. President Trump is teleurgesteld dat geen enkel NAVO-land hem wilde helpen bij de oorlog in Iran. We hadden hun hulp helemaal niet nodig, maar het was aardig geweest als ze het hadden aangeboden, zei Trump na overleg met NAVO-baas Mark Rutte. Rutte zegt dat dat niet klopt. Veel landen hebben vliegbasis ter beschikking gesteld aan de Amerikanen. En Zwitserland en Canada zijn de eerste landen die definitief een plek in de volgende ronde van het WK hebben bemachtigd. Ze speelden tegen elkaar en Zwitserland won met 2-1. Bosnië won met 3-1 van Qatar. Zij staan derde in de groep en kunnen nog doorstromen naar de knock-outfase. En rond deze tijd begint Marokko aan zijn wedstrijd tegen Haiti. En dan nog het weer van Weer Online. Het is op veel plekken een tropische nacht. Het koelt niet verder af dan 17 tot 23 graden. Overdag opnieuw veel zon en erg heet. De temperaturen liggen tussen de 30 en 37 graden. In het uiterste noorden zorgt de wind voor wat verkoeling. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Michal van der Toorn.
4: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again. De podcast van Nederland waarin we dag in dag uit praten over Europese autonomie en soevereiniteit. Deze week hebben we het uiteraard over de EU-top. Die is ongeveer zojuist net afgelopen. En dat doe ik natuurlijk niet alleen, want bij mij zijn ook in de studio Geert-Jan Haan.
5: Buongiorno.
4: En in Brussel Stefan de Vries.
6: Bonjour.
4: Welkom. Laten we naar onze Greatometer gaan.
2: De Greatometer.
4: In Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Maar lukt het Europa nou echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel en wat gaat er tergend langzaam? Geert-Jan, wat is er great deze week of not so great?
5: Het hart van de Europese democratie. Dat zagen we deze week op z'n slechtst. En mijn hart bloedt dan als dat gebeurt. Want er werd een wet aangenomen, de terugkeerverordening, het laatste deel van het EU-migratiepact. Het gaat me niet om de inhoud, het gaat me om de reactie die ik zag in het Europees Parlement. Ja, laat ik maar gelijk met de deur in huis vallen. Ik vind het gewoon nergens op slaan. Kunnen de Europarlementariërs die wij hebben gekozen niet gewoon even normaal doen? Want ook de Nederlandse Europarlementariërs, jullie staan daar allemaal een staande ovatie te geven, te joelen, te schreeuwen, te scanderen omdat er een wet is aangenomen. Een wet die gaat over mensen. Doe normaal.
4: Ja, want even, mocht je het niet goed hebben verstaan, het is op zich luid en duidelijk, ze zeggen send them back.
5: Tot ja, dat zegt het ene kamp. En het andere kamp zegt dan weer shame on you als reactie daarop. Maar het was... Kijk, ja. ik ben niet tegen die wet. Daar gaat het me niet om. Ik ben ook niet voor de wet, want het gaat niet om mijn mening over die wet. Het gaat mij in dit geval om de verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie die je als Europarlementariër hebt, ongeacht wat er wordt geregeld. Wat voor mij mag en kan, is een beschaafd applaus als een zwaar bevochten wet over de streep wordt getrokken. En er waren genoeg Europarlementariërs die dat ook deden. Maar ga nogmaals niet staan joelen, scanderen, elkaar de maat nemen. Send them back over uitgeprocedeerde asielzoekers die dan naar een terugkeerhub moeten, waarschijnlijk in een land waar ze nooit zijn geweest. Shame on you, doe dat nou niet. Je bent niet in een voetbalstadion op het WK voetbal. Je bent in het Europees Parlement. Ik kon me dus wel vinden in de opmerking van de hoofdrapporteur, Malik Asmani, die ik trouwens gewoon zag applaudisseren zittend. Dus kudos voor dat. En Asmani zei deze week op BNR: ik vind deze manier van reageren vanuit het parlement ook niet prettig. Ik wil dat het over de inhoud gaat.
6: Je merkt toch dat het een gevoelig thema is. Dus met andere woorden, wat gepolariseerd. Maar ja, dat is niet de manier waarop ik als politicus in het leven sta. Ik wil graag problemen oplossen en concrete dingen leveren. En dat heb ik vandaag gedaan.
5: Ja, dus Europees Parlement, shame on you.
7: Make Europe great again.
8: China is natuurlijk een gigantisch probleem. Het handelstekort is al opgelopen tot 1 miljard euro per dag.
9: Trade as we have it right now between China and Europe is simply unsustainable.
10: We moeten dat gewoon op een verstandige manier doen, want uiteindelijk hebben Europa en China elkaar ook nodig op heel veel vlakken. En dat vraagt ook een samenwerking die we de komende jaren met elkaar kunnen volhouden.
4: Ja, David Bowie zong in 1983 I feel a wreck without my little China girl. We zijn zo afhankelijk van China en de manier waarop we concurreren met dat land is niet meer vol te houden, zegt de Europese Commissie. Op de Europese top ging het in Brussel onder andere hierover. Gert-Jan, jij was de afgelopen 2 dagen in Brussel. Stefan, jij bent er, zoals we al hebben gezegd, nog steeds. Welkom allebei.
11: Hallo.
4: Stefan, wat voor gevoel hou jij over aan deze Europese top?
11: Nou, het was een beetje gezapig eigenlijk. Het was natuurlijk ontzettend heet. Het was de eerste top zonder Orbán. Dus dat was eigenlijk het, ja, voor veel regeringsleiders toch een gouden randje.
5: Verfrissend.
11: De eerste keer in verfrissend, ja. In de eerste keer in 16 jaar dat de dictator niet aanwezig was. Volgens nog behoorlijk harmonieus, toch. Er zijn wel wat meningsverschillen. Maar je voelt het wel dat de vakantie in de lucht hangt. Of althans, ik voel dat. Misschien is
4: jij
11: het
4: wil gewoon graag vakantie.
11: Maar ja, het is niet een van de toppen die me bij gaat blijven in mijn lange geschiedenis van de Europese toppen.
4: Welke zaken zijn er zo al afgesproken, Stefan?
11: Nou, Rusland en Oekraïne zijn natuurlijk veel besproken. Sancties zijn opnieuw verlengd. Op migratie werd vooral aangedrongen op een strengere uitvoering van het nieuwe asiel-migratiepact dat vorige week in werking trad. Waar we het uitgebreid over hadden in onze vorige Mega XL. Verder aandacht ook opvallend voor drugscriminaliteit. De EU wil havens beter beveiligen en ook harder optreden tegen internationale drugskartels. En op de achtergrond speelde daar dan het verhaal over Bolle Jos in mee. En verder bevestigden de leiders hun steun voor Moldavië, dat afgelopen week een belangrijke stap zette richting het EU-lidmaatschap. En waar Gert-Jan en ik ook over spraken met Europees commissaris Marta Kos.
4: Ja.
11: Goed interview met haar. En dat is volgende week te beluisteren.
4: Ja, daar ben ik heel benieuwd naar. Want dat heb ik ook nog niet gehoord.
5: Het was een briljant interview.
4: Een briljant interview. Ja. Heel goed, jongens. We komen zo meteen op China. Belangrijk onderwerp. Eerst blijf nog even hier, Gert-Jan. Zelensky was er ook. Wat heeft hij uit de Europese leiders kunnen peuteren? Om het zo maar even te zeggen.
5: Nou, veel mooie woorden. Veel steun, in ieder geval voelbare steun. En als je het hebt over dat EU-lidmaatschap, het was afgelopen week Mega Monday. Dus Moldavië en Oekraïne konden eindelijk beginnen aan hun lange reis richting de EU. De eerste clusters werden geopend, dus ze kunnen inhoudelijk worden beoordeeld nu. En eigenlijk zegt Zelensky, ja, gooi nou al die clusters open. Wij zijn overal wel een soort van klaar voor. Geef ons maar feedback, gaan wij verder hervormen, gaan we hoofdstukken sluiten, gaan we verder aan de slag. Dus Zelensky was weer oldschool Zelensky. Namelijk, ik neem niet genoegen met wat ik heb, ik wil meer.
4: Ik wil meer.
5: En ik vond Costa en von der Leyen in hun reacties erop wel bereidwillig. Alleen, dat gebeurt vaker in Brussel. Goed in woorden, de daden komen later.
4: Ja, en ook wat de rest van De lidstaten ervan.
5: Ja, niet alle leiders willen dat dit tempo wordt gemaakt.
4: Nee, precies. Over Antonio Costa gesproken. Een verhaal hier en wat hier ook goed is gevolgd in Nederland. Wat goed, waar veel mensen interesse in hadden. Was dat hij contact heeft opgenomen met het Kremlin. Wat waren de reacties in Brussel?
5: Ja, daar werd wel fel op gereageerd. Met name Duitsland en Frankrijk vonden het eigenlijk maar niks dat Antonio Costa hier een soort van op eigen houtje werk van heeft gemaakt. Eigenlijk had hij het al aangekondigd. We hoorden begin mei dat hij in Florence was. En dat hij daar ineens zei, ja, we moeten weer praten met Rusland. Nou, dan kun je wel met dit verhaal nu in het achterhoofd weten dat hij daar toen al mee bezig was. Ja, en je ziet dat er kampen in Europa aan het ontstaan zijn, dat hij veel standjes heeft gekregen in Brussel, omdat aardig wat Europese leiders het eigenlijk gewoon niet oké vonden dat Costa dat zomaar heeft gedaan.
4: Dit op eigen houtje is gaan doen, eigenlijk.
5: Precies. Maar er werd ook bijvoorbeeld aan Bart de Wever gevraagd wat hij ervan vond. Bart de Wever gaf aan dat hij het eigenlijk wel logisch vindt dat de voorzitter van de Europese Raad dit soort gesprekken voert of dit soort contacten legt, of uiteindelijk hij ook de onderhandelingen gaat voeren. Dat is dan een tweede. En toen de Wever de pers te woord stond, toen kwam net Antonio Costa langs. Ja, en dan moet je natuurlijk toch eventjes de Wever hebben die van iets heel serieus dan toch weer een dolletje maakt.
12: See, Costa, you can maybe also come. I
13: was just talking about you, Antonio.
14: You're talking about me.
13: Full of praise.
12: Yeah. Full of praise. Thank you.
13: Saying you are the only one who can represent us.
14: Thank you very much.
13: And that we will send you to Moscow as quick as possible.
14: Because you don't like me in Brussels.
13: No.
4: Okay. Nou, dat klinkt wel gezellig eigenlijk. Ja. Gezelliger dan de borrel van Stefan.
5: Maar misschien had Costa dat wel even nodig, want Merz.
15: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland, omdat werk altijd.

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt. Je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Dat de handelsrelatie met China is even onder de loep moet worden genomen. Daarom was het ook een onderwerp, zei het in de zijlijnen van de EU-top. Geert-Jan, hoe bijzonder is het dat ze hier toch een heel diner voor vrijmaken?
4: Ja, dat is wel bijzonder, want het werd daarmee wat informeler. Dat je met de benen op tafel nog een keer gaat praten over China. En we hebben natuurlijk eerder dit jaar toppen gehad over concurrentiekracht. Bijvoorbeeld ook in Aldebiezen. Maak nu eens werk van de rapporten van Mario Draghi en Enrico Letta. Maar ja, ook al werd de naam China niet genoemd en staat het ook niet in de conclusies, nee, dat het een diner lang over onze relatie met China gaat, dat is broodnodig, maar toch bijzonder.
3: Onze redacteur Michael heeft gesproken met twee Nederlandse Europarlementariërs, Gerbjan Gerbrandy van D66 en Dirk Grotink van NSC. We horen Grotink die uitlegt welk probleem we nu met China eigenlijk hebben.
5: Eigenlijk zien we twee dingen gebeuren, en zeker ook in de lidstaten. En dat is ten eerste dat de bedrijven, Europese bedrijven, weggedrukt worden uit de Chinese markt. Dus je ziet marktaandelen eigenlijk omlaag gaan. Steeds meer concurrentie erbij komen. En als dat nou allemaal eerlijk zou zijn, dan is dat prima. Maar heel veel concurrentie in China is ook minder eerlijk. Zeker als het over de strategische sectoren gaat. Dus die verliezen terrein in China. En tegelijkertijd zien we Chinese bedrijven veel meer op de Europese markt actief worden. En de uitkomst is eigenlijk altijd dat Europese bedrijven eigenlijk marktaandeel verliezen en kleiner worden.
3: Geert-Jan, hoe komt dit?
4: Nou, misschien moeten we Duitsland maar als voorbeeld nemen. Duitsland zit in een catch-22. Kan weinig doen aan de enorme staatssubsidies die Beijing er tegenaan gooit. Duitsland kan ook weinig doen aan dat Beijing de eigen munt verzwakt en een wisselkoersbeleid hanteert dat Chinezen een concurrentievoordeel ten opzichte van Europese autobouwers biedt. Maar Duitsland heeft de afgelopen jaren zich zo verknocht aan China, is zo verslaafd geraakt aan China dat ze er ook niet zo makkelijk vanaf komen. En je ziet in China in allerlei provincies nieuwe automerken opduiken, met name EV's, electric vehicles. Maar omdat China momenteel zelf een heleboel mensen heeft, dat hebben ze altijd al trouwens, maar dat er veel Chinezen zijn die momenteel op hun spaargeld blijven zitten en weinig auto's kopen, dan gaan die auto's naar Europa, krijg je overproductie. En ja, het land met de meeste inwoners met veel geld en met als slogan "Wir lieben Autos", ja, dat land heeft een probleem.
6: Duitsland doet vaak moeilijk door de enorme belangen van de Duitse industrie juist in China. Maar ook in Duitsland zie je het nu wel kantelen. In Duitsland wordt ook wel duidelijk dat hun model echt kapot gaat door de wijze waarop China zich opstelt. Dus ik verwacht, zonder dat dat misschien heel hard in allerlei op schrift staande verklaringen komt, dat er toch wel een behoorlijke steun komt voor een hardere lijn richting China vanuit de Europese Raad.
3: De vraag is natuurlijk wat we hieraan moeten en willen doen. Stefan, wat heb jij daarover gehoord op de top?
7: Ja, dat Europa toch wel opschuift naar een hardere lijn tegenover China. Daar waren de leiders het wel opvallend over eens. Dat die economische relatie met China uit balans is geraakt. Het getal wordt genoemd van een handelsoverschot van 1 miljard per dag. Nou, dat moet een beetje genuanceerd worden. Dan hebben we het over 1 miljard per dag aan goederen. Want tegelijkertijd heeft China een handelstekort met Europa van 1 miljard per week. Als het gaat om diensten. Dus het is helemaal niet zo heel slecht als het lijkt. Maar toch, hier gaat het om goederen. Dat moet veranderen. Dat vindt ook bijvoorbeeld commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Die heeft een mandaat gekregen om te kijken hoe ze die Chinese bedrijven kan aanpakken. Tegelijkertijd kan de Europese Unie natuurlijk niet kiezen voor een hele duidelijke economische breuk. Maar dat er iets moet veranderen, ja, daar is eigenlijk iedereen het wel over eens.
3: Maar als iedereen het er dan zo erg over eens wordt, is het dan niet een beetje gek dat het woord China komt dus helemaal niet voor in de conclusies. Natuurlijk politiek gevoelig, maar als iedereen het erover eens is, dan zou het moeten kunnen, toch?
7: Ja, dat zou je zeggen. Maar ja, dat is dan weer typisch Brussel. Dan wordt er weer vermeden om op tenen te gaan trappen. Niet heel erg onbegrijpelijk.

0: snap ik ook wel. Tegelijkertijd geeft dit ook wel weer aan, ook in de discussie met de Verenigde Staten, dat we ons gedragen als Calimero. Kennelijk durft Europa nog steeds niet een vuist te maken en te laten zien, hé, met ons valt niet te sollen. We zijn wederzijds van elkaar afhankelijk, maar wel op onze voorwaarden. En ja, dat de naam China niet wordt genoemd, is een beetje zoals Voldemort in Harry Potter.
1: Ja, ze hebben er andere
0: hij
1: woorden
0: die
1: voor.
0: Niet genoemd mag worden.
1: Ja, precies. Gert-Jan, heb jij die harde lijn ook kunnen ontdekken?
2: Nee, ik heb een iets andere afdronk van de top. Maar als Stefan en ik allebei andere bronnen hebben, dan zal de waarheid in het midden liggen. Dus dat is alleen maar goede journalistiek, toch?
1: Kunnen we dat uitrekenen? Ja,
2: en dat het trouwens niet in de conclusie staat, nog heel even. Dat is waarschijnlijk ook omdat je weet hoe het gaat in Brussel. Dan gaan ze urenlang overleggen over welk zinnetje over China er dan precies moet worden opgeschreven waar iedereen het mee eens is. Nou, dat hebben ze dus ook vermeden. Hadden ze iets meer tijd om het gewoon erover te hebben. Maar wat is er nou achter de schermen gebeurd, volgens de informatie die ik heb? Je hebt het diner van de donderdagavond met Ursula von der Leyen en Europese leiders. Nou, von der Leyen die laat de leiders nog een keer zien hoe zwak de economische outlook voor de EU is. Dat handelstekort waar Stefan het ook over heeft. En dan is de conclusie, we willen een constructieve dialoog met China. Er wordt geen extra actie ondernomen. Dus ja, de commissie krijgt wel een mandaat om handelsinstrumenten voor te bereiden die ons dan in de toekomst beter beschermen tegen Chinese dumping van producten, ervoor zorgen dat China in bepaalde sectoren niet een ongezond marktaandeel heeft. Maar eigenlijk hebben de leiders tegen von der Leyen gezegd, bereid het voor, maar houd je kruid nog even droog. Ja, en ik vind dat toch wel opvallend, want het water staat een land als Duitsland aan de lippen. Aan de andere kant, en dat is denk ik waar Stefan ook op doelt, en dan kom je weer een keer uit bij die Catch-22. Je kunt vrezen voordat China met tegenmaatregelen komt en dan je hele kwetsbare toeleveringsketen raakt. Mm-hmm. Waardoor je dat voelt in de productiekosten, in de auto-industrie, in de chemische industrie. Dat is niet prettig. Of je laat China doorgaan en je pakt ze niet aan. Maar dat raakt je ook in de productiekosten in de auto-industrie en in de chemische industrie en al die andere sectoren. Dus het is eigenlijk kiezen tussen twee kwaden. Wat ik alleen dan weer kwalijk vind, is dat niemand durft te kiezen.
1: Nee, en ook onze premier Jette zei er vanochtend weinig over, toch?
2: Helemaal niks. En het hele journaalje heeft wat mij betreft gefaald in Brussel. Want niemand heeft Jette er ook naar gevraagd.
1: Wij waren er niet.
2: Het is niet wat zou moeten. Je moet daar wat over vragen. Dus en gisteravond, Stefan, heb jij Jette er wel wat naar kunnen vragen, geloof ik. En toen was hij ook weer een beetje vlees nog vis.
0: Klopt, dat klopt. Ja, daar werden we ook niet heel veel wijzer van. Hij zei wel dat, maar nu parafraseer ik eventjes uit mijn oververhitte hoofd, dat de situatie van de Europese bedrijven, dat China oneerlijk concurreert. Daar kwam het eigenlijk op neer. En dat vindt eigenlijk iedereen wel. Maar wat stel je daar tegenover? Nou ja, daar hebben ze het gisteravond uitgebreid over gehad dus.
2: Ja, en dan zei hij, de reactie moet verstandig zijn. Ja, wat is dat dan?
1: Ja, dat is dus. Ja. Gert-Jan, jij kwam ook nog eventjes, misschien nog even één ding over Duitsland. Een artikel tegen over een Duitse delegatie die net in Beijing is geweest deze week. Ja. Wat voor conclusie heb jij daaruit getrokken?
2: Ja, dat was een artikel bij Table Media. Dat is een Duits medium dat ook in het Engels tegenwoordig publiceert. Heel interessant, een interview met Jens Spaan. Hij is CDU-prominent. En hij is dus net met een delegatie in China geweest. En we zien bij deze bij deze maatregelen tegen China, wat ik al zei, een sleutelrol voor Duitsland weggelegd. Wat aan de ene kant normaal gesproken niet zo havikachtig is richting China, want ze verdienen daar veel geld. Bedrijven zitten daar. Maar nu ze zien dat delen van hun industrie en economie worden kapot gemaakt, ja, zijn ze toch weer een beetje aan het zoeken naar wat hun positie dan moet zijn. Nou, en dan moet je even het volgende weten, dat Jens Spaan aangeeft, weet je, je gaat nu in Brussel praten over tegenmaatregelen, maar die liggen er al. Dus waarom moeten de nieuwe bij? Dus hij zegt, we kunnen een handelsbazooka inzetten, die antidwangwet. Dus wij kunnen tegen China zeggen, als jullie doorgaan met onze economie kapot maken, dan stellen we die handelsbazooka in en dan hebben we Temu en Shein en al die andere e-commerce platforms, die kunnen we in één dag kapot maken. Die zijn dan helemaal weg. En dan zegt hij zelf in dat interview, dat is interessant, eigenlijk is het een interview met twee personen, dan zegt hij, ja, maar dat is dan wel maximale escalatie, dus dat wil ik liever vermijden.
1: Dus hij illustreert hier eigenlijk heel erg die Catch-22 waar we het al eerder over hebben gehad, maar dan in een interview, in een gesprek met zichzelf eigenlijk.
2: Exact. En hij wil dat we eigenlijk de huidige regels beter gaan toepassen. Maar hij zegt ook, ik verwacht ook wel dat we slimme ondernemers hebben in Duitsland die snappen dat we zelf in Sachsen en in het Zwarte Woud lithium in de grond hebben. En als we daarmee aan de slag gaan, dan hebben we geen grondstoffen uit China meer nodig. Ja, hallo, zo werkt de wereld niet. Er wordt ook wel wat van een overheid verwacht. Hmm. Hij denkt dat wij allemaal slim genoeg zijn om de juiste beslissingen te nemen. Als je zo blijft afwachten, zoals men nu ook in Brussel doet, ja, dan kom je er niet, dan word je linksom of rechtsom gewoon gesloopt door de Chinezen.
1: Daarop aansluitend, Gerbrandy, Europarlementariër voor D66... die benadrukt ook nog eens dat we soms ook maar even moeten accepteren hoe China reageert.
3: Ik denk dat we ook bepaalde represailles van China maar voor lief moeten nemen. Omdat op het moment dat je niks doet, kunnen de Chinezen er gewoon mee doorgaan. En raak je helemaal je concurrentiepositie kwijt. Dus dat wordt een hard spel. En we moeten in ieder geval laten zien dat Europa bereid is dat te spelen.
1: Zie je ook knikken, Geert-Jan?
2: Ja, ik denk zelf dat Gerbrandy hier wel een punt heeft. Stefan en ik hebben natuurlijk ook, maar dat heb je in Make Europe Great Again donderdag gehoord. Wij hebben ook met Casper Veldkamp even gesproken, de nieuwe EU-ambassadeur voor de EU in China. En kijk, wat belangrijk is dat Casper Veldkamp aangeeft, het gaat om de manier waarop je contact met de Chinezen zoekt. Het gaat erom dat je ze niet verrast met allerlei maatregelen. Maar dat betekent niet dat je geen maatregelen hoeft te nemen als ze op dit moment een pain in your ass zijn. En dan kom ik terug bij wat ik eerder zei. Als je nu helemaal niks doet, dan weet je zeker dat een economie als die van Duitsland kapot gaat. Nu heb je het nog een soort van in eigen hand. Alleen dan moet je de dialoog op een slimme manier voeren. Dat bedoelde Jette misschien met het woordje verstandig. Maar goed, hij had ook wel gewoon mogen zeggen wat ik dan zei.
1: Even meer uitleggen. Stefan Gerbrandy had het over een hard spel. Zijn we daar dan klaar voor als Europa?
0: Nog niet helemaal, maar ik denk misschien psychologisch zijn we wel de voorbereidingen begonnen op deze top om dat harde spel te gaan spelen. Dus nu nog even in de praktijk brengen, lijkt mij.
4: BNR's mega hit.
1: Aan het einde van deze uitzending hebben we ook oog voor Europese culturele pareltjes. Kan van alles zijn, muziek, film, cultuur, als het maar een hit is of kan worden. Stefan, wat heb jij uit Brussel meegenomen?
0: Nou, ik heb eigenlijk drie liefdes. Dat is muziek, kunst en film. En deze week maar een film. Ja, een geweldige zelfs, volgens mij. Maar ik heb hem nog niet gezien.

0: Returning Home, wat horen we hier?
1: Returning Home, ja, het oerwerk eigenlijk van de Europese literatuur. Bijna 3000 jaar oud, de Odysseus. Het verhaal van de legendarische Griekse koning van Ithaca. Die reist tijdens zijn lange en gevaarlijke reis na de Trojaanse oorlog naar huis. Dat is een lange reis en hij ontmoet daar allerlei mythische wezens, zoals de cycloop, de sirene, de nymf Calypso. En eigenlijk wil hij maar één ding en dat is terug naar zijn vrouw Penelope. Nou, dit verhaal is natuurlijk al heel vaak gebracht in theater, in de bioscoop. Al eeuwenlang inspiratie voor alle andere werken. Maar nu is het door niemand minder verfilmd dan de Brit Christopher Nolan, met de Nederlandse cameraman Hoyte van Hoytema. En Christopher Nolan, die kennen we natuurlijk nog van zijn vorige film Oppenheimer over de uitvinding van de atoombom. Zet Nolan en Homerus in één ruimte. Al is het maar een denkbeeldige, dan heb je het summum van de Europese verteltraditie. Ik kijk er heel erg naar uit. Nog even een paar weken wachten. 16 juli, dan draait hij in de Nederlandse cinema's. En ja, de echte diehard liefhebbers die gaan dan naar AI in Amsterdam. Want dat is de enige plek waar hij op 70 mm film draait. Dus ja, het lijkt mij de Europese zomerhit.
0: Nou, een mega uitje, denk ik.
2: Nou, Stefan, lijkt me hartstikke leuk. Bedankt voor de uitnodiging als jij de popcorn regelt.
0: Daarmee zijn we op het einde gekomen van Mega XL. Dank jullie wel, Geert-Jan Haan en Stefan de Vries. Jij bedankt voor het luisteren. De redactie is gedaan door Michael Roelen. Ik ben Michael van der Toorn. En maandag rond de klok van 4 zijn we er weer met de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag. Tot dan.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Van Beekhoven's Britten.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit nooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 14:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In Hendrik Ido Ambacht is een jongen van 17 opgepakt. Die wordt verdacht van maar liefst 9 aanrandingen. Hij zou vrouwen hebben lastiggevallen bij fietspaden in Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht. Omdat de signalementen overeenkwamen, denkt de politie dat hij achter alle aanrandingen zit. Het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen laat de komende dagen minder mensen naar binnen vanwege de hitte. Op vrijdag en zaterdag zijn alleen mensen welkom die een kaartje hebben voor het hele weekend. De 15.000 mensen per dag die hierdoor teleurgesteld worden, krijgen na het weekend te horen of ze hun geld terugkrijgen. President Trump is teleurgesteld dat geen enkel NAVO-land hem wilde helpen bij de oorlog in Iran. We hadden hun hulp helemaal niet nodig, maar het was aardig geweest als ze het hadden aangeboden, zei Trump na overleg met NAVO-baas Mark Rutte. Rutte zegt dat dat niet klopt. Veel landen hebben vliegbasis ter beschikking gesteld aan de Amerikanen. En Zwitserland en Canada zijn de eerste landen die definitief een plek in de volgende ronde van het WK hebben bemachtigd. Ze speelden tegen elkaar en Zwitserland won met 2-1. Bosnië won met 3-1 van Qatar. Zij staan derde in de groep en kunnen nog doorstromen naar de knock-outfase. En rond deze tijd begint Marokko aan zijn wedstrijd tegen Haiti. En dan nog het weer van Weer Online. Het is op veel plekken een tropische nacht. Het koelt niet verder af dan 17 tot 23 graden. Overdag opnieuw veel zon en erg heet. De temperaturen liggen tussen de 30 en 37 graden. In het uiterste noorden zorgt de wind voor wat verkoeling. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Van Beckhovens Britten. Conor Clerks en Lia van Beckhoven.
6: The ladies not for turning.
7: If you want to go out now, but if you stand again, I'll lord you out. Make your mind up.
8: Are you excited about another election?
9: You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly.
10: Je luistert naar Van Beckhovens Britten, een podcast over de meest opmerkelijke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Met, zelfs op vakantie, de vrouw met een onstilbare honger tot podcasten, Lia van Beckhoven. Ik ben Conor Clerks, in de studio bij BNR. Lia, we hoeven geen lengtegraad of breedtegraad, maar waar zit je ongeveer?
11: Montenegro.
10: Montenegro, hoe is het weer daar?
11: Ik kan je zeggen... Oh, dat wil je niet weten. Nou, hetzelfde eigenlijk. Iets minder heet dan bij jullie, maar een schitterende 30 graden. Voor mij is dat schitterend.
10: Oh, wat lekker.
11: Ik zit, laat ik zeggen, ik kijk nu uit over een landschap waarvan, als ik dat permanent zou hebben, ik nooit meer een podcast zou doen. Weet je wel, je zou zo afgeleid worden. Het is een landschap, je kan gewoon niet werken zo. Bergen, meren, zo mooi, zo mooi. Dus ik heb alles dicht, dat ik niks kan zien en dat ik me echt helemaal kan focussen op wat wij nu gaan vertellen. Want wauw, dat valt ook niet mee.
10: Nou,
11: weer zo'n week was het, hè, in de Britse politiek.
10: Nou en of, ja. Ja, een nieuwe zomer, een nieuwe premier. Keir Starmer eruit, Andy Burnham erin. In een tijd van korte huurcontracten voor Downing Street 10 is de beroemde voordeur een draaideur aan het worden. We helpen u bij Van Beckhovens Britten vast wennen. Lia, jij bent op vakantie, ik was er zelf ook niet, maar onze collega's doken maandag bovenop het nieuws om de luisteraar van Van Beckhovens Britten te voorzien van razendsnelle duiding bij het nieuws van het aftreden van Keir Starmer. Ik wil vandaag met je praten over een aantal diepere vragen. De relatie met het Brexit-jubileum, de persoon Andy Burnham, de nalatenschap van Keir Starmer. Maar laten we beginnen bij Makerfield zelf, want daar begon het natuurlijk, de verkiezingswinst van Andy Burnham. De polls waren er vrij zeker van, hè. Het werd een neck-and-neck race in Makerfield met Reform de grote uitdager. Jij was vorige week in Makerfield. Wat merkte jij daar?
11: Ik merkte daar dat de meeste mensen die ik sprak, die stemden of voor Reform en enkele voor Restore. Restore is de partij die aan rechterzijde naar boven aan het klimmen is. Ja. Een hele nieuwe partij, eigenlijk sinds een paar maanden pas in het leven. En heel erg bemind door Elon Musk, die alles wat die partij doet online ook razendsnel en heel breed uitmeet en versterkt. Maar afgezien daarvan hebben de meeste Britten nog nooit van Rishi Sunak gehoord. Maar die zou wel wat kiezers afsnoepen van de partij van Nigel Farage, Reform.
10: Ja.
11: Dit is Reform-territorium. Je loopt door een straat, zoals ik, een willekeurige straat. Absoluut niet een straat waarvan je zegt, nou oké, het is gemiddeld voor het hele kiezersdistrict van Makerfield. Maar ik telde daar 14 reform posters en vlaggen. 11 voor Restore en 7 voor Labour. Mm. Dus als je daarvan uit moest gaan, dan zou je zeggen, nou, Labour gaat hier heel erg handig verliezen. En dat is ook niet verbijsterend, want we hebben het over een kiezersdistrict, een zetel die 10 jaar geleden, toen, zo je wil, het nationalistisch populisme in Groot-Brittannië eigenlijk begon, die 10 jaar geleden overwegend stemde voor uittreding uit de EU.
10: Ja.
11: Dus Makerfield is Brexitland. Dat Labour daar kan winnen, forget it. Maar als er iemand is als Andy Burnham, die vanwege het feit dat hij zo lang burgemeester is geweest van Greater Manchester, waar deze regio ook onder valt, en omdat hij heel erg populair is en heel erg gezien wordt als de meest populaire eigenlijk en bekende Britse politicus, zou Labour vanwege Burnham dus een kans hebben. Nou, die kans had hij en die hebben ze gegrepen.
10: Ja, ze hebben overtuigend gewonnen uiteindelijk. Burnham heeft overtuigend gewonnen. Is dat puur te danken aan hem als kandidaat, of is er toch iets meer dan dat aan de hand, denk je?
11: Nou, ik denk dat je de overwinning echt op naam moet schrijven van Andy Burnham. De manier waarop hij zijn campagne geregeld had ook was fenomenaal. Er zijn duizenden Labour-activisten uit het hele land na Makerfield afgereisd om pamfletten te verspreiden, om bij stations en in winkelstraten mensen aan te spreken. Iedere voordeur van dat kiezersdistrict van Makerfield zou 6 pamfletten van de Labour-partij door de brievenbus gestopt hebben gekregen. En het thema vond ik ook interessant. Het thema was hoop. Weet je wel, er is een stemming van diepe hopeloosheid in Makerfield en boosheid trouwens. Nogmaals, 2/3 van de mensen daar stemden op Brexit. Maar vanwege Andy Burnham is dat dus helemaal gekeerd. Er werd gezegd, populistisch rechts is verdeeld, hè, door Reform en Restore. En dat gaat ten goede komen van Andy Burnham. Maar eerlijk gezegd, Burnham deed het veel en veel beter. Ook als iedereen op Reform gestemd had, waarvan men gedacht had dat ze dat zouden doen, dan nog had Burnham makkelijk gewonnen. Maar wat hem uiteindelijk zijn overwinning opleverde, was zijn persoonlijkheid. Het was echt een kwestie van Andy Burnham versus de rest van de wereld. Ja. Weet je wel? Het was de politicus die echt, en dat vind ik heel belangrijk, Noord-Engeland vertegenwoordigt. Noord-Engeland verwaarloosd, genegeerd, jarenlang door de Britse politiek. Maakt niet uit welke partij. Dat Andy Burnham zo heel typisch, vanaf de manier waarop hij zich kleedt tot hoe hij praat, het noorden vertegenwoordigt. Ja, ik denk dat dat een van de redenen was dat er toch mensen waren die op die hoop stemden van deze Labourman.
10: Nou, eigenlijk een hele ouderwetse overwinning dus. Hè. Maar ik wil straks nog wel met je praten over de vraag of je dat soort lokaal succes en populariteit van een noordelijk politicus in het noorden ook kan transplanteren, om zo maar te zeggen, naar een brede steun in het land. Maar we hebben ook al een paar keer in deze podcast geconcludeerd. Nigel Farage en zijn reformpartij, die hebben de wind niet echt meer in de zeilen. Denk je dat ze gepiekt hebben?
11: Dat zou best kunnen. Kijk, voor Labour hing er ontzettend veel van af. Want als Reform niet gepiekt had, en als Reform inderdaad deze Makerfield-zetel gewonnen had, dan was dat waarschijnlijk wel doek geweest voor de Sociaaldemocraten, voor de Labour-partij zoals wij die kennen. Want met die enorme verliezen die ze al geleden hadden, een paar maanden geleden, weet je wel, bij die lokale verkiezingen, met de absolute dieptepunt die ze bereikten in de peilingen, is het echt heel moeilijk te zien hoe Labour het bij komende landsverkiezingen beter zou kunnen doen dan bijvoorbeeld de conservatieven, ja, die ook op een achterste zitten en die ook op de vloer van alle peilingen liggen en waar nog heel weinig aan beweegt. Hetzelfde zou denk ik de Labour-partij ook wel overkomen kunnen zijn, waren het niet voor deze Andy Burnham. En dat is ook het argument van Reform. Als je naar Reform luistert, dan zeggen ze ja, natuurlijk. Kijk, Labour heeft ontzettend veel aangedaan aan deze campagne. Vandaar dat er duizenden vrijwilligers uit het hele land, activisten van de Labour-partij na Makerfield gestroomd zijn om die Burnham aan zijn overwinning te helpen. Want er hing zo, ja, het was een existentiële crisis voor Labour, dus er hing alles vanaf.
10: Ja.
11: Maar dat Labour alleen gewonnen heeft vanwege Andy Burnham, ja en nee. Kijk, dit is het derde parlementsdistrict op rij waar Reform hoopte te winnen en waar ze een hele goede kans maakte om te winnen. Een paar maanden geleden was het Caerphilly, dat kiesdistrict in Wales. Dat stond hoog op de verlanglijst van Reform om daar een Kamerlid binnen te halen. En dat is er niet gelukt. Die zetel ging naar de Nationaal Socialisten van Plaid Cymru.
10: Ja.
11: Dan was er een paar weken daarna de verkiezingen in Denton, ook in Noordwest-Engeland. Ook daar was het echt goed territorium voor Reform, want een Reform-regio. Ook daar heel veel Brexit-stemmers. Ook daar verloren ze aan de Groenen. En nu heb je dus Makerfield. Daar verliest Reform nu dus aan die Andy Burnham. En al die districten die ik noem zijn districten die Reform moet winnen, wil ze de volgende verkiezingen winnen in het Verenigd Koninkrijk.
10: Ja.
11: Waarom heeft Reform al die zetels die eigenlijk bijna voor het oprapen liggen verloren? Ik denk omdat de Britten dus weer gebruik maken van dat instrument waar we het al eerder over gehad hebben, namelijk tactisch stemmen. Ik denk niet dat mensen in die zetel stemden voor de winnaar omdat ze de winnaar zo geweldig vonden, maar omdat ze Reform wilden tegenhouden.
10: Ja,
11: dat merk je heel goed in Makerfield.
10: Ja, en dat is een probleem waar we het wel vaak over gehad hebben. Hè. Dus dat Nigel Farage, die kan, misschien is er gewoon een drempel aan hoeveel Britten je echt warm kan maken voor zijn toch ook steeds radicaler wordende taal, zeker ten opzichte van minderheden.
11: Ja, en het feit dat hij 5 miljoen heeft ontvangen van een donor, ja, die niet eens in het Verenigd Koninkrijk woont, dat zit toch een aantal Britten ook niet lekker. Nog steeds, begrijp me goed, is Reform de grootste partij in de peilingen, maar zoals je zegt, vertaal dat toch maar eens op de koude grond in stemmen. En dat is denk ik het probleem. Dat zag je ook heel goed in Makerfield.
10: Ja.
11: Ik bedoel, natuurlijk zijn er daar ook kleine partijen, zoals de Groenen of de Liberaal-Democraten. En die zouden ook hele goede, sterke campagnes gevoerd kunnen hebben. Maar dat deden ze niet. En ze deden dat niet, omdat ze wisten dat hun aanhangers, die stemmen toch op Labour. Niet omdat ze Labour zo geweldig vinden, maar nogmaals, om de partij van Farage tegen te houden.
10: Ja. Dan naar Keir Starmer. Er wordt al maanden aan zijn stoelpoten gezaagd. Zeker ja, vanuit zijn eigen partij, zeker ook vanuit buiten komt er veel druk. Hij bleef resoluut zitten. Terecht of onterecht kon hij zich in elk geval beroepen op een groot mandaat van de kiezers. Al was dat natuurlijk eeuwen geleden, zomer 2024. Wat gaf de doorslag? Waarom trok hij zich deze week uiteindelijk toch terug?
11: Toch die omvang van de overwinning van Andy Burnham.
10: Mm.
11: Andy Burnham kan nu met zo'n onverwacht grote overwinning zeggen, dat heeft hij ongetwijfeld ook gedaan, kijk, ik ben de enige Labour-politicus die Reform, onze grootste tegenstander bij de landsverkiezingen over een jaar of drie, kan verslaan.
10: Oei, daar gaat de verbinding met Lia. Nou ja, geef niet, op de mooiste vakantieplekken heb je natuurlijk niet per se het beste internetbereik. Ik ga Lia even bellen. Excuses, het gaat natuurlijk voor de geluidskwaliteit wel wat betekenen.
12: Ja, hoor je me nu?
10: Hey Lia, ik hoor je weer.
12: Oké. Okay. Conor, we doen het even telefonisch, want iedere keer valt die lijn weg. Maar het laatste wat ik van je hoorde is wat de doorslag gaf. Hè, bij Keir Starmer, die er altijd gezegd had, wekenlang, ik laat niet over me heen lopen en ik vecht terug tegen die Burnham.
10: Exact.
12: De doorslag gaf was dat hij zich terugtrok met echtgenote Victoria. Dat zegt al wat, hè? En een handjevol partijgetrouwen in Chequers, dat schitterende 16e, 15e eeuwse buitenverblijf van Britse premiers. En hij had al gehoord van anderen in het kabinet die dreigden over te lopen naar kamp Burnham als Starmer zich niet gewonnen zou geven. Dus het was eigenlijk al duidelijk dat er geen vechten aan was.
10: Ja.
12: Victoria had schijnt lang gezegd, je moet het niet zomaar opgeven. Maar ook zij was nu overtuigd dat het geen zin meer had. En het zou ook veel netter en beter geweest zijn voor het imago van de regeringspartij als je niet een leiderschapsverkiezing zou hebben. Ik bedoel, want als Starmer had gezegd, ik accepteer die Burnham niet, ik geef me niet over, ik geef me niet gewonnen, dan hadden andere kandidaten zich ook opgeworpen, snap je?
10: Mm.
12: En dan was het echt een lelijke verkiezingsstrijd geweest, waar maandenlang alle kleine details en verschillen zouden worden bekeken, tegen het licht gehouden, uitvergroot en zo. En het maandenlang zou de hele regeringspartij helemaal geobsedeerd zijn geweest met persoonlijkheden. Dus het land kan weer een beetje geregeerd worden, nu het toch lijkt alsof iedereen het opgeeft en Andy Burnham geen leiderschapsverkiezing hoeft in te gaan, maar gekroond gaat worden.
10: Ja, en hoe denk je dat Keir Starmer nou herinnerd zal worden? Want ja, 2 jaar lang eigenlijk alleen maar kritiek.
12: 2 jaar lang alleen maar kritiek. Maar voor die 2 jaar was hij natuurlijk wel de man die de Labour-partij kiesbaar gemaakt heeft.
10: Ja.
12: Want weet je nog, dat rampzalige verlies onder Jeremy Corbyn in 2019, was vreselijk slecht en deprimerend voor de Labour-partij. Dankzij toch wel de koele blik van een Keir Starmer heeft hij de partij weer op het spoor gezet. Dat is niet niks. En daar bleef het eigenlijk bij. Ik bedoel, als je de man gunstig wil beoordelen, denk je, dan moet je het daarbij, laten. Maar dat gaan de Britten natuurlijk niet zeggen, want nu heeft iedereen medelijden met hem. Kijk, hij treedt af, hij heeft zo lang zijn tijd gehad, en nu zegt iedereen, ach, ik vind het in mijn omgeving ook hoor, ach, ik vind het eigenlijk wel sneu. Ik vind het eigenlijk wel zielig. Want het is zo'n fatsoenlijke man geweest, weet je. En nu ook weer, hij staat voor een keurige overgang. Dat is alleen maar goed voor het land en voor de partij en zo. Dat is de stemming nu. Maar natuurlijk was die politiek ook, ja, niet geschikt. Die man, vergeet niet, Starmer was in de 50 toen hij de politiek inging. Daarvoor was hij aanklager, vooraanstaand jurist. Hij was gewend aan, ja, dat iedereen hem met respect bejegende.
10: Ja.
12: Dat mensen hem op zijn woord geloofden. He, dat cynisme in de pers, vooral de Britse pers en de politiek, daar was hij niet aan gewend. Zelf, als je kijkt naar zijn persoonlijkheid, het is ook een heel erg, wat zal ik zeggen, een niet-dramatische man. Heel erg gesteld op zijn privéleven. Van nature ook, van temperament. Privé. Dat ligt niet makkelijk in een wereld vol giga-ego's. Met heel veel luidruchtige mensen. Die toch eigenlijk allemaal wat extroverter zijn. Die politiek zien als een beetje showbiz ook. Dus zijn politieke antenne ontbrak ook. Er was ook een groot gebrek aan politiek instinct, begrijp je? Nu zegt iedereen, zelfs Trump had het over die Keir Starmer, toch wel een lovely man. Nou, dat heb je hem heel lang niet horen zeggen, want Trump had het voortdurend over dat Starmer vooral geen Winston Churchill was.
10: Nee.
12: Maar hij zal denk ik ook vooral herinnerd blijven worden aan, wat ik je zei, gebrek aan politieke persoonlijkheid die je moet hebben in het Verenigd Koninkrijk van een bepaalde orde. Als je hem positief wil bejegenen, dan zie je, ja, maar hij heeft dus de steun voor Oekraïne. Militair, internationaal heeft hij geleid. Dat staat er ook maar mooi op zijn naam. Hij heeft daar een leidinggevende rol gespeeld. Hij heeft ook een leidinggevende rol gespeeld in het voorbereiden van het Verenigd Koninkrijk in een nieuwe wereld van AI. Die hele revolutie, hè, daar staan de Britten toch behoorlijk goed op. Hij heeft migratie teruggeschroefd. Ja, en als je dat dan zegt, dan zeggen mensen, Peter Mandelson heeft hij benoemd. Dat was een fantastisch grote fout, natuurlijk, waaruit alles wat ik eerder zei over zijn gebrek aan politiek instinct uit naar voren komt.
10: Ja, wat mij ook opviel in de commentaren, is zeker aan, laten we zeggen, de linkerkant van het spectrum, maar dit is in dit geval ook wel relevant, aangezien het toch gaat om een Labour-premier, de eerste in tijden, is dat hij het ook wel voor elkaar kreeg om eigenlijk alles links van het midden van hem, kreeg een steeds grotere afkeer van hem vanwege het beleid wat hij doorvoerde. Hè? En het was ook niet echt, hij straalde ook nooit uit dat hij nou heel erg blij was, of dat hij heel erg achter het beleid stond.
12: Dat
10: hij hij zelf uitvoerde. Maar wel bijvoorbeeld, ja, als je het hebt over gendergelijkheid, was meer anti-trans bijvoorbeeld dan het notabene Theresa May. En daarmee heeft hij het eigenlijk wel voor elkaar gekregen, om dat eigenlijk het hele land tegen hem werd op een gegeven moment.
12: Ja. Ja, en dat hij dat antisemitisme in de Labour-partij dat zo goed kon delen onder Jeremy Corbyn, dat hij dat heeft uitgerukt met wortel en al. Ik bedoel, dat is iedereen ook een beetje vergeten. Ja. Maar dat was natuurlijk ook wel weer wat je zegt, de kans van Starmer. En helemaal te danken aan Starmer. Maar die andere dingen die je opnoemt, helemaal. Dat was ook de persoon Keir Starmer, wat ook weer duidt op toch niet echt een voeling voor hoe je een regeringspartij moet leiden als ze in de regering zitten. Dat ook steeds maar weer overstag gaan en met winden meewaaien. Geen duidelijk, want dat is natuurlijk het allergrootste, dat ligt aan alles ten grondslag. Geen duidelijk beeld, geen politieke visie. En dus natuurlijk, en dus ook niet de middelen om wat hij wel had en waar hij wel in geloofde, om dat over te brengen. Dus het leek zo leeg allemaal. En dat deed hem, denk ik, op de duur tot de nek om.
10: Ja. Ondertussen zijn we dus nu bij de opvolging beland. Vrijwel niemand anders lijkt nog mee te willen doen, hè? Andy Burnham wordt vrijwel zeker de nieuwe premier. Hoe zien de komende weken eruit?
12: Ik denk, we zijn nu beland in het stadium zombie-regering. Je merkt het al. Ministers hebben het opgegeven, ambtenaren, denk ik, dunkt mij waarschijnlijk ook. Starmer zelf ook. Doe niet echt meer mee. Ik bedoel, hij zou afgelopen maandag bijvoorbeeld, dat is te doen gebruikelijk, verslag hebben moeten doen van de G7-top. Nou, dat liet hij over zich heen gaan. Ik bedoel, hij stuurde zijn minister van Buitenlandse Zaken. Het is een hele rare leemte nu, want wie zit er over 2 weken nog op zijn plek?
10: Ja.
12: Ervan uit, nou, over 2 weken. Ik denk dat het een week of kleine 4 weken wordt. Men gaat ervan uit dat rond 17, 18 juli er een nieuwe premier, namelijk Andy Burnham, kan zitten in Downing Street. Dus de komende weken, hoe die eruit zien, er gaat heel weinig gebeuren. Iedereen gaat zich bezighouden met wat voor regering het gaat worden onder Burnham. Wie krijgen welke belangrijke of onbelangrijke ministersposten? Wat gaat er geschoven worden? En voor ambtenaren ook, waarom zouden zij nog het vuur uit de sloffen lopen voor een beleid waarvan ze niet eens weten of dat nog uitgevoerd gaat worden over een paar weken?
10: Ja.
12: Het is een hele rare sfeer, een hele rare situatie. En weet je wat ik ook zo raar vind? We hebben het ook over gehad, maar ik kan daar gewoon niet over uit. Dat je nu dus met een kroning zit van een premier, toekomstige premier, die gekozen is door een fractie van de 70.000 kiezers.
10: Ja.
12: Hoezo mandaat? Snap je?
10: Ja, ja.
12: Iemand suggereerde ook. En ik dacht, ja, dat is ook zo. Als je echt lef hebt. En Andy Burnham had op zich wel lef om zich kiesbaar te stellen in zo'n Brexit-regio. Maar van de andere kant, als je echt lef hebt, dan schrijf je nu verkiezingen uit. En dan zeg je, 70.000 nog niet kiezers in Makerfield hebben mij gekozen. Ik wil als Kamerlid. Ik wil premier worden. Dit is mijn kiesprogramma. Stem maar. Weet je, Connor, dat gaat niet gebeuren.
10: Nee.
12: Toen Burnham dat gevraagd werd, toen hield hij een beetje de deur open. Maar ik bedoel, de hele fractie loopt leeg. Want natuurlijk willen ze geen verkiezingen. Want in de peilingen staat Labour er zo slecht voor. Dan gaan ze hun zetels verliezen. Dus dat gaat er niet worden.
10: Ja, als hij niet radicaal af wil wijken van het Labour kiesprogramma waarmee zo succesvol de verkiezingen gewonnen werden, dan heeft hij misschien in principe dat mandaat natuurlijk wel. Er zijn geen premiersverkiezingen in het Verenigd Koninkrijk, maar dan moet hij het wel eens zijn met dat Labour-manifest van 2 jaar geleden. Is dat zo?
12: Ja, gedeeltelijk wel. Gedeeltelijk wel. Hij kan niet anders, want hij wordt erg beperkt inderdaad in wat hij kan doen. Ik bedoel, hij is de king of the north. Maar hij gaat het land voorlopig niet veranderen, denk ik. De problemen zijn daarvoor te groot. En bovendien, hij wordt erg beperkt door het mandaat van zijn voorganger, door Keir Starmer. Daar kan hij in zekere zin van afwijken. Maar je moet heel veel creativiteit hebben, denk ik, om daar zo ver en zo snel van af te wijken dat het gevoeld gaat worden door de kiezer. Maar voorlopig zal hij zich toch daaraan moeten houden.
10: Ja.
12: Wat ik wel interessant vond was dat gevoel, we hadden het net over politiek drama, wat dus Starmer helemaal niet heeft en juist Andy Burnham wel. Want hij kwam dus aan nadat hij dat district gewonnen had eind vorige week. Het lijkt al veel langer. Maar hij kwam dus maandag aan in Londen om beëdigd te worden als Kamerlid. En hoe deed hij dat? Hij reed in een trein van Manchester naar Londen. Ja. Zoals iemand zei, het was bijna alsof je Lenin, weet je wel, vanuit de ballingschap in Zwitserland, Rusland zag insporen in 1917. Dus dat gevoel voor drama heeft hij absoluut.
10: Op de radio zijn we door de tijd heen. In de podcast praten we door over de mogelijkheden die Andy Burnham heeft aan de start van zijn premierschap. De kansen, de risico's en een bijzondere link met Nederland. Luister je op de radio, abonneer je dan op Van Beckhovens Britten in de BNR-app of je podcast-app. Dan hoor je elke week de hele aflevering wanneer het je uitkomt.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de grote techshow.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In IJmuiden is vanavond een drenkeling uit de zee gehaald. Er ging een zoektocht van zeker 2 uur aan vooraf, meldt het AD. De persoon moest gereanimeerd worden en is naar het ziekenhuis gebracht. Of het de persoon was die eerder op de avond vermist raakte, of iemand anders, weet de politie nog niet zeker. De langverwachte game GTA 6 gaat €80 kosten. Het spel is vanaf nu te reserveren en kan vanaf 19 november gespeeld worden. Fans wachten al jaren op de game. Het vorige deel van de Grand Theft Auto-reeks verscheen 13 jaar geleden. Het maken van de game kostte $2 miljard... en kenners verwachten dat het de best verkochte game ooit wordt. Het gaat nog wel een paar weken duren om alle schepen weg te krijgen die zijn gestrand bij de Straat van Hormuz, denkt de internationale scheepvaartorganisatie die dat regelt. Het zijn 600 boten en er kunnen er maar 50 per dag doorheen. De vaarroutes zijn smal om zeemijnen te vermijden. En bondscoach Ronald Koeman hoopt dat het weer niet voor problemen zorgt tijdens de wedstrijd tegen Tunesië morgen nacht. In Kansas City, waar de wedstrijd wordt gespeeld, wordt onweer, storm en veel regen voorspeld. De wedstrijd Frankrijk-Irak werd maandag urenlang stilgelegd vanwege onweer. En dan het weer in Nederland van Weer Online. Het is op veel plekken een plaknacht. Het koelt niet verder af dan 17 tot 23 graden. Overdag opnieuw veel zon en erg heet. De temperaturen liggen tussen de 30 en 37 graden. In het uiterste noorden zorgt de wind voor wat verkoeling. En tot zover het ANP-nieuws.
0: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Grote Techshow. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
6: Goed dat je luistert naar de Grote Tech Show. Tech verandert onze wereld. Hier hoor je hoe. Ditmaal vanaf een heel bijzondere locatie. Als het gaat om quantum computers. Namelijk een exclusieve bijeenkomst voor investeerders daarin en kenners en ontwikkelaars. Georganiseerd vanuit Ground State Ventures in Amsterdam op locatie. En dus willen wij alles weten over wat er nu speelt in de wereld van quantum. En wij zijn in mijn geval Joe van Buurik.
7: En Ben van den Burg.
6: En Ben?
7: Ja, Joe.
6: Elke donderdag hebben we het ook nog over wat er niet met quantum computers te maken heeft in de wereld. Maar wel met andere vormen van digitale.
7: Belangrijk, hè? Technieuws. Doornemen.
6: Precies, dat doen wij. Elke donderdag luister daarom de Grote Tech Show als podcast in je favoriete app. Dan mis je daar helemaal niks van. Nu dan gaan we praten over investeren in quantum computing. Want op deze avond heb ik net nog gehoord, 90% van investeringen gaat in AI. Dus oké, waarom zou je dan wel of niet in quantum investeren als het nog zo onbewezen, maar toch ook veelbelovend is? Waarom doen mensen het wel of waarom doen mensen het nog niet? Dat gaan we bespreken met Ton van het Noordende, general partner bij Ground State Ventures. Goed dat je bent.
8: Dankjewel, mooi om hier te zijn.
6: Ja, fijn dat wij hier kunnen praten. Waarom hebben jullie als GSV er eigenlijk voor gekozen, wij gaan alleen maar in quantum investeren?
8: Ja, toen ik dit 5 jaar geleden op een one-pager zette, op één papiertje, verklaarden mensen me ook voor gek. Maar we hebben een soort traject gezien van ontwikkeling van lab naar fab. En actually de technologie die daadwerkelijk uit een lab commercieel kan worden gemaakt. Mm-hmm. En dat zagen we aankomen in de periode rond 2024-2026. En daar zitten we nu middenin. En daarom zie je ook die groeispurt in de industrie momenteel.
7: Ja. En is dat precies wat je had voorspeld? Of is het exponentieel? Of is het vlak? Wat is die grafiek?
8: Ja, nou, die grafiek is allemaal logaritmisch. Dus allemaal op grote schaal. En als je kijkt naar de investeringen in de industrie, ook gewoon 2-3 keer per jaar groeit het nu jaar op jaar. En dus 10 keer over de afgelopen 3 jaar. Sneller dan ik had verwacht. Maar in ieder geval in lijn met wat ik dacht dat mogelijkerwijs zou kunnen. Dus het is heel bijzonder en ook best wel een spannend moment voor ons, ons bedrijf, het fonds en voor de markt.
6: Ja, want het is natuurlijk wel interessant om te benadrukken dat de AI-race compleet waanzinnige vormen heeft aangenomen. Hè?
8: Zeker.
6: We zien wat er is gebeurd met de beursgang van SpaceX. We verwachten wat van OpenAI en Anthropic dit najaar. Ja. Je zou kunnen zeggen het window om nog serieus in AI te investeren is een beetje gesloten. Is dat ook de reden waarom je nu zo hard inzet op investeren in quantum naar voren halen?
8: De waarde van AI ligt volledig achter ons. Om nu nog in te kunnen stappen heb je $1 miljard nodig tegen een waardering van 100 miljard en een Elon Musk discount of een plus of een premium, hoe je het ook wil noemen. Dat is echt voorbij. Mm. Als je echt return wil maken, moet je kijken naar een nieuwe technologie. En een technologie die net van fundamenteel naar echt meer een engineering risico gaat, om het zo te zeggen. Mm-hmm. En dat is kwantumtechnologie. En die is veel breder dan mensen denken. Het gaat veel verder dan computer. Het gaat over de toekomst van communicatie, de toekomst van IT-infrastructuur. Het gaat over het kunnen meten van ultragevoelige data. En dat gaat gebeuren over de komende 10 tot 20 jaar. En dat moment is nu. En daar zit dus ook de waarde nog volledig voor ons. En dat is interessant.
6: Ja, maar hoe komt het dan dat we de quantumcomputer toch nog steeds in de mainstream media en zelfs bij ons, geef ik toe, associëren met iets dat ergens in de komende 8 tot 20 jaar gebeurt en vooral met rekenkracht te maken heeft?
8: Twee dingen, denk ik. Enerzijds is het een soort onzichtbare technologie. Het gaat niet snel op onze smartphone staan. De lagen van abstractie tussen hoe wij met een telefoon omgaan en met een quantumcomputer is totaal verschillend. Mm-hmm. En het andere is, die systemen die worden straks geïntegreerd in datacenters. Die gaan we niet eens zien. Dus men gaat dat gewoon via de cloud afroepen. Grote corporaties gaan uiteindelijk die systemen kopen. Dus het is een ander type technologie. Het is, zoals dat heet in het Engels, een enabling technologie. Dus het gaat heel veel andere dingen ontsluiten. Maar op zichzelf zul je niet snel in de huiskamer tegenkomen.
7: Ja, nog even over die financieringen en het geld. Is het geld niet uit de markt gehaald door al die AI-investeringen, ja, 3000 miljard? Of zit er nog voldoende geld om dus bij jullie te investeren in quantum?
8: Nou ja, dat is een heel, heel terecht punt. Ik bedoel, de bedragen die er rondgaan zijn duizelingwekkend. Maar de industrie op zichzelf, die semicon-industrie of die semiconducting-industrie waar we het over hebben, waar ASML onderdeel van uitmaakt en TSMC en Lam Research en Micron en Nvidia, die waarde, die is ook gigantisch. Die industrie is ik moet even kijken wat het echt in Nederlands is, maar 7 trillion. Mm-hmm. Wat is het?
6: Dat
8: is
6: 7000 miljard. Ja, dankjewel, Ben.
8: Daar hebben we het over. En waar wij naar kijken is in de komende 5 jaar, daarom praat ik ook met grote institutionele partijen en mutual funds, als wij daar 3-5% van pakken, hebben we toch een gigantische industrie. En op dit moment, ja, hebben we het over 7, 8, 9 miljard die dit jaar wordt geïnvesteerd. Misschien wordt het 18 eind van het jaar. Mm-hmm. Vergeleken met 400 miljard in dezelfde kant van AI. Maar dat is altijd.
7: En dat vind ik altijd interessant. Is geld de limiter of zijn het andere elementen?
8: Geld was de limiter.
7: Maar niet meer, hè?
8: Niet meer. Dat is nu retail, zoals dat heet op de publieke markt. De retailmarkt, de consument is zeer geïnteresseerd. Die stapt vol in die quantumbedrijven ook. Die quantumbedrijven die gaan in alle keer best wel met een hoge revenue multiple op dit moment. Maar het verschil is, je hebt ook met Chad gesproken. Chad Rigetti, mijn co-founder. Mm-hmm. Die man heeft een $500 miljard opgehaald in 2012 in de Bay Area in San Francisco.
7: Hij had 13 miljoen omzet. Dat begrijp ik ook allemaal niet.
8: 13 miljoen omzet in een tijd waarin er geen infrastructuur was. Er was geen supply chain. Ik bedoel, ASML heeft 60.000 componenten met leveranciers over de hele wereld. Dat is het verschil. Vandaag is die cleanroom space er. Het is uit de universiteit gegaan. Er zijn honderden bedrijven die kleine onderdelen leveren, onder ons bedrijf Quantware, die net de grootste ronde ooit heeft opgeleverd. Nee, ken je goed.
6: Zeker.
8: Meer dan $180 miljoen opgehaald. En dat bedrijf maakt de chip. Je kunt je als hardware provider, speler, focussen op iets heel specifieks. En daarmee kun je die schaal gaan bereiken.
6: Dit moet je toch nog iets meer uitleggen, Ton. Want als we het hebben over omzet, zag ik ook een hele mooie grafiek van Dealroom hier vanavond. Ja. Die zeggen, dit groeit nog sneller, de omzet in quantum, dan cybersecurity notabene. En ook dan AI. Ja. Cyber gaat harder, weten we, dan AI. Maar leg dat nog even uit. Want het is nog allemaal heel erg prospectief, denk ik, en niet echt in de praktijk.
8: Nou ja, de cijfers van Dealroom en van York zijn de cijfers van Dealroom.
6: Ja, okay.
8: Hij heeft wel even de beste databases ter wereld.
6: Maar goed, maar licht even toe, want het is heel moeilijk te begrijpen.
7: Ja, precies, waar zit die omzet dan?
8: Nou ja, op meerdere fronten. Ja, dus misschien de analogie of het voorbeeld wat ik zou kunnen noemen is de analogie met de AI-wereld. Hè, waarbij je moet je nadenken dat een Elon Musk destijds, ik weet even het jaartal niet meer, die kocht daar de eerste de GPU, zeg maar eigenlijk een datacenter in de vorm van een chip.
7: Die kwam met die kwamen ze brengen met zo'n karretje. Precies, weet je nog?
8: Erop.
7: Nou, ja, 2015 was het.
8: 2015, mooi. En kostte ook 10, 50 miljoen, ik weet het niet.
7: Maar Nvidia helemaal trots.
8: Maar ja. Elon was ontzettend slim in dit opzicht. Kijk, hij heeft een relatie gebouwd met een infrastructuur en hardwarepartij. En dat verwacht ik ook dat gaat gebeuren in quantum. Want als jij een grote corporate organisatie bent en je hebt een fundamentele technologie die afhankelijk is van de ontwikkeling van bijvoorbeeld voor snelheid en je hebt meer compute power nodig, dan wil je nu investeren in zo'n product wat misschien niet helemaal klaar is, met het gevolg dat je straks voor in de lijn staat. Want het is namelijk zo, als het moment daar komt, gaan we niet in 1 keer 1000 quantumcomputers kunnen bouwen.
7: Ja, en relatief is het natuurlijk een hele kleine investering. 3-5% zijn er. Dus voor die bedrijven is het niet zoveel.
8: Het is marginaal.
7: Maar de vraag die we hadden is, waar zit die omzet nu? Zit dat bij die grote bedrijven die dan zo'n elementje kopen?
8: Onder andere. Ja, dus we zijn een ontwikkeling doorgemaakt en daar zijn we ook mee begonnen. Investeerd in zogenaamd in de picks and shovels, in de gold race, investeerd in de Nvidia's. Die zijn nog steeds, kunnen de orders niet aan. Het is gewoon volgeboekt tot 2030 en daardoor en daarvoorbij.
6: Ja.
8: Waar we nu naartoe gaan is eigenlijk dat we meer gaan investeren in de software en applicatielaag. En niet onbelangrijk, mensen als Chat en anderen in onze industrie, die worden steeds ook creatiever. Dus ze zijn steeds beter in staat om hele specifieke niches te ontdekken. Waarbij je het verschil met AI, waarbij je zeg maar een student kunt zijn van 15 jaar of 16 jaar oud, met een toegang tot bijvoorbeeld een GPU en dan 100 miljoen ARR kunt bouwen, ja, maar ook meteen in een week kapot kunt worden gemaakt, want iemand de knop dichtzet.
6: Ja.
8: Quantum is anders. Je hebt de hardware component, je hebt de defensibility, je hebt de IP, de patenten. En dat is zeg maar waar we naartoe gaan. En die markt is gigantisch. Het is een bedrijf in Quantum. Niemand kent hem. En hoe je per se de naam te noemen. Het is een Spaans bedrijf, komt uit San Sebastian. Er zit goed onderzoek, overigens in Spanje ook. En dat bedrijf heeft een pivot gemaakt van financiële simulaties naar eigenlijk het doen van compressie voor training van inference en AI. Zoals je op je smartphone kun je lokaal die data draaien.
7: Ik hang aan je lippen.
6: Mooi.
8: Van 0 naar 100 miljoen in 12 maanden.
6: Ja.
8: Annual recurring revenue.
6: Ja.
8: En dit is één voorbeeld van één bedrijf. Die heeft een niche gevonden, die heeft gepakt. En daar gaan we er vele, vele van zien.
7: Ja. En dan bouwen ze dus in die GPU, hebben ze dus iets toegevoegd.
8: Het bijzondere is dat ze gebruik maken van een klassieke, zoals dat heet, de GPU.
7: Ja, precies. Een H100 hebben ze.
8: Precies, die hebben ze.
6: H200.
8: Exact. Maar ze maken gebruik van een compressietechnologie. Zoals dat dan heet, een quantum geïnspireerd algoritme.
6: Mm-hmm.
8: In dit geval gaat het over tensornetwerktechnologie. Bestaat al heel lang.
6: Ja.
8: En daarmee draaien ze quantum algoritmes op een GPU met een versnelling van soms tot 50.000 keer. Waarbij soms in sommige van die compilaties heb je...
7: Ontploft die niet.
8: Het gaat er nog steeds goed. En je kunt er zeg maar in plaats van met 1000 of 10.000 GPU's op één GPU dezelfde berekening.
7: Ik ga gelijk opzoeken dit.
8: En daar bereik je schaal mee. En dat is ook precies de reden dat bedrijven als beursbedrijven als Nasdaq van Cadence en ook bijvoorbeeld Synopsys, de concurrent daarvan, die zijn hele complexe simulaties doen voor aerodynamica rondom vliegtuigvleugels, moet je denken. Ja. Hoe groot is die markt? Nee, die zijn giga is die markt. En die zijn allemaal helemaal ingesteld op die oude technologie. En dat is eigenlijk die transitie waar we naartoe gaan. En het interessante van die bedrijven waar wij naar kijken en die ook nu gebouwd worden, die draaien dus al, kunnen rendement draaien, dit soort rendement op klassieke hardware, om het zo te zeggen. Maar zijn ook quantum ready. Dus zodra die systemen er zijn, schakelen ze gewoon over.
7: Hey, maar dus dat hele

0: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.
1: Die zijn trouwens ook 3 of 4 of 5 keer over de kop gegaan afgelopen maand op de beurs. NVIDIA, die voor investeert, gaat van NVIDIA, zoals dat heet, hun interconnect-technologie, waarmee ze eigenlijk de klassieke GPU's koppelen naar een quantum variant daarvan.
2: Ja, dat heeft Jensen Huang inmiddels ook wel met een draai toegegeven dat hij daar ruimte voor ziet.
1: Een enorme draai, kun je wel stellen. Ja. En dat is echt het verschil. En het interessante is, de waarde is dus, wordt nu al gecreëerd. En het is nog een fractie van wat we kunnen verwachten dat er gaat komen de komende 10 tot 20 jaar.
2: Ja. Overigens, het gesprek met Chad Rigetti voor onze luisteraars, dat is in onze podcastfeed later te luisteren. Zeker doen, want het gaat over zijn bedrijven en ook de betrokkenheid bij Ground State Ventures.
3: Ja. Misschien wel even daar vooruitlopend. Is natuurlijk interessant, daar hebben we het met hem over. En mensen gaan het laten luisteren, dus daarom vertel ik het jou. Weet je, je moet natuurlijk, de waardering zit heel erg op van de technologie vooruitgang. En ook de risk assessment zijn, hoe je dat moet doen. Ja. En dat is voor heel veel mensen wennen. Want ze willen gewoon revenue growth. Ze willen,
2: harde cijfers zien, zeker in nuchtere Europa.
3: Hoe ga jij daarmee om? En dan horen we later in de podcast hoe Chat ermee omgaat.
1: Ja, het hangt er helemaal van. Hoe ik ermee omga, of onze investeerders binnen het fonds mee omgaan.
3: Wat verkoop je ze?
2: Overtuig je ze?
1: Op dit moment is het in alle eerlijkheid een belletje van 10 minuten. En dan komt er een miljoen bij voor het fonds. En dat is de schaal waarop het nu gebeurt.
3: Maar ik had net heb ik een college gevolgd. Ja. Nou, en het moest echt aapnoodmies zijn. Ik begreep er helemaal niets van. Het ging over Bob en Alice. Fantastisch was het. Maar, weet je, dus als je investeert, moet je het vaak snappen. Als je het niet snapt, dan moet je het niet doen.
2: Of mensen gaan al mee op de belofte. Juist door wat we met de AI-race afgelopen.
1: Nou, laten we eerlijk zijn. Hoeveel mensen zijn eigenlijk, misschien even één stap terug. Quantummechanica, het klinkt allemaal heel erg exotisch. Is het ook. De wetten van de natuur, zo wordt er nog berekend feitelijk gezien. Transistors uit de jaren 60, lasers. Het zijn allemaal ook effecten van de kwantummechanica. Je huidige processor in je telefoon. En trouwens, wie weet eigenlijk hoe een M1-chip eruit ziet. Met 60, 80.000 transistors.
3: Je moet gewoon blind in Elon Musk geloven. En gewoon volgen.
2: Het is niet helemaal dat mensen,
1: ik weet niet of dat maar.
3: Dat doen ze met SpaceX.
1: Ik zou misschien niet tegen hem wedden. Maar dat is een beetje hetzelfde. Het is wat spannender omdat het verder weg is. En je hebt natuurlijk die rare effecten die op die atomische schaal plaatsvinden. Maakt het minder herkenbaar. Maar de technologie op zichzelf is. Is al heel
2: dus we zijn geneigd 100 jaar het spannender en ingewikkelder te maken dan het eigenlijk is.
1: Ik zeg niet dat het een triviaal probleem is om die dingen te kunnen bouwen. Ja. Maar het is meer een engineering risico dan een fundamenteel technologie risico. Het is een kwestie van investeren, zorgen dat die infrastructuur komt en dan wordt het opgelost. Ja, dat is waar we nu zijn.
2: Wat ik ook interessant vind van jullie fonds, Ton, is jullie investeren full stack. Als ik kijk, een heel mooi lijstje van de applicatielaag tot aan de grondstoffen. Hoe kies je die uit? Want het zit ook over de hele wereld. Juist ook in Nederland een heleboel. Ook stel in Amerika, andere Europese landen. Ja. Wat zijn je criteria om te zeggen, die kwantumbedrijven wel en die niet? Want er zijn er wel heel veel al.
1: Er zijn er heel veel en er komen er nu zo'n 40 per maand bij uit heel de wereld. Kijk, dat is de reden waarom het team ook, we zijn zeker een Nederlands fonds. Ik ben best ook wel toch wel trots op dat we vanuit Nederland uiteindelijk naar Londen en ook San Francisco zijn gegaan, waar we team uit zijn breiden zijn. Mm-hmm. We hebben 6 investeringen in de US momenteel, zowel aan de East en West Coast, in bedrijven van Yale, Harvard, Stanford, MIT, USC.
2: Ja, allemaal spin-outs.
1: En kijk, hoe waarderen we dat nu, of hoe bepalen we dat nu? Kijk, het is sowieso een uniek model. We stappen in voordat de inkt in de incorporatiedocumenten al droog is. Ja. En die IP-transfer van de universiteit die helemaal nog niet is klaar.
2: Het is allemaal pre-seed.
1: Het is pre-seed, avant de letteren. Maar het verschil is dat dit geen bedrijven zijn die een laptop hebben met toegang tot een GPU. Dit zijn bedrijven met onderzoek 15 jaar. Een cleanroom met tooling van $100 miljoen. Die in één klap met alle onderzoekers in zo'n bedrijf gaat.
2: En dit is waarom je een paar hoogleraren als speciaal adviseurs aan je fonds hebt gekoppeld, zodat je heel goed je zintuigen hebt.
1: Exact.
2: Waar zitten de talenten?
1: En ook die ook, dus een zoals dat in de US heet, een bunkbed hebben gedeeld in Harvard. Of de Harvard faculty hebben opgebouwd. En dus ook al bekend zijn met die top researchers. Ja. Onderzoek gaat heel snel, maar ook heel langzaam. En die fundamentele, die transfer van fundamenteel naar commercieel, daar willen wij als eerst in zijn. En het interessante is, omdat we dus wereldwijd kunnen investeren, kunnen we die vergelijking ook maken. Dus we kijken, is die Deense groep van DTU interessanter dan de groep van München uit Thun? Of is het toch de Stanford Group? Dat is uniek aan wat we doen. En waarom we ook op dit moment in ieder geval goed draaien.
3: Ja, ik wil toch even geïnspireerd worden. Je gaf net een fantastisch Spaans voorbeeld. Heb je nog zo'n verschrikkelijk mooi voorbeeld? Van een bedrijf wat iedere luisteraar zit in de auto en denkt van wow.
2: Wat ik even van jou wil horen, want jullie hebben dus in Quantware geïnvesteerd. Ja, zometeen. Quantware hebben we, Matthijs Eilersdam hebben we hier meermaals gesproken. Ook toen ze die investeringsronde van meer dan €150 miljoen hebben binnengesleept.
1: Ja.
2: Maar hoe belangrijk is hun positie?

0: positie en het feit dat Nederland in mijn perceptie het altijd best goed in quantum doet. Omdat jullie ook een Nederlands fonds zijn. Of zeggen we nou, leuk Nederland, Nederland. Maar wij zijn al veel beter, veel verder aan het kijken dan de landsgrenzen. En wat Quantware toevallig in Delft gevestigd aan het doen is.
1: Ja, het is niet toevallig dat we in Quantware hebben geïnvesteerd. Maar we kijken wereldwijd. Ja, dus ja. Onze portfolio gaat zich ook zo ontwikkelen. Dat wordt, we hebben een Zwitsers bedrijf inmiddels. Een bedrijf in Spanje, 5 in de US. Ja.
0: Hoe staat Nederland ervoor?
1: Nederland staat op dit moment ontzettend goed voor. Alleen onze portfoliobedrijven hebben de afgelopen 15 maanden, let wel. En daarom zitten we ook, het is best wel interessant. Ons fonds heeft een, zoals dat dan heet, een graduation rate. Wat vergelijkbaar is met Bay Area fondsen. Dus de topfondsen San Francisco, die hebben een bepaalde snelheid.
2: En hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
1: Ja, door onze bedrijven $440 miljoen in 15 maanden te laten ophalen. Dat is ongekend.
0: Okay. Ja.
1: En dat doen onze founders.
2: Maar hoe is dat gebeurd? Hoe kan dat?
1: Dat is onder andere voor Quantware. De relatie die ik persoonlijk had met Intel heeft uiteindelijk geleid tot introductie in 2023 en geleid tot een investering van een significant bedrag in die ronde in 2026. En zo doe je dat. Ik bedoel, dit is niet iets wat je zeg maar over een jaar opbouwt.
2: Nee, maar de vraag van Joe was de positie van Nederland. En daarna krijg ik dat hele mooie voorbeeld.
1: Positie van Nederland, we zitten er op dit moment uitstekend voor.
0: Ja.
1: Uitstekend voor. Maar de concurrentie is moordend. En dat betekent ook dat er een aantal dingen in Nederland moeten gaan gebeuren. 1. Het moet makkelijker zijn voor bedrijven te kunnen uitbreiden. Er moet meer capaciteit vrij worden gemaakt. Meer energie vrij.
0: De bekende issue. Ja,
1: bekende in die zin van, kijk, op dit moment is het zo dat in het park waar Quantware zijn bedrijf heeft, waar ook ons andere bedrijf Q-Block zit, moeten de elektrische de
0: auto,
1: die moeten uit worden gezet als iemand een chip wil opdraaien. Nou, dit kan natuurlijk niet waar zijn dat een beperking wordt voor Nederland om een grootmacht te zijn en blijven in quantum.
0: Ja, okay.
1: En daarnaast moeten we realistisch zijn. We gaan geen volledige computers bouwen. We gaan, net zoals ASML,
0: kritieke,
1: belangrijke economische afhankelijkheid creëren via die bedrijven. Ja.
0: En nu mag je het voorbeeld geven van dat fantastische bedrijf
2: geïnspireerd worden
0: in de stack waarvan je zegt, dat is zo goed.
1: Ja. Ze zijn allemaal bijzonder, maar één bedrijf waar ik zelf...
2: Je kan ook iemand een bedrijf niet in je fonds, hè? Dat kan ook. Dus het maakt niet uit.
1: Ja, nou, daar zijn we iets voorzichtiger mee. Want zodra we een naam noemen van waar we niet in zitten, dan gaan we er meteen 100 investeerders op af.
0: Okay. Ja.
1: Dat kan helaas niet meer, maar... The Fraction, bedrijf uit Boston, MIT, oorspronkelijk onderzoek 15 jaar van Saikat Guha uit Arizona. Ongelooflijk een goede kerel die het leidt. En we hebben Christine hier vandaag. En lang verhaal kort, het bedrijf zit, zoals dat heet, in space-based intelligence. Dat is dual use. Ze kunnen de meest krachtige telescopen, zeg maar, naar vanuit... Sterker nog, vorige maand in California was de krachtigste telescoop de telescoop waar de quantumcamera van The Fraction zat. En die kon het verst kijken om exponenten te kunnen meten. En dat kan ook worden gebruikt om vanuit het heelal, en ze gaan in 2027 vanuit Artemis lanceren, een kwantumcamera te kunnen bouwen die hele kleine objecten met hele snelle hoge snelheden kan volgen, die momenteel niemand anders kan volgen. En wat zij doen is, ze zijn in staat om voorbij de diffractielimiet te gaan. En zij kunnen 20 keer verder kijken en 1000 keer sneller kijken. En dat is een ongekend... dat is best wel fenomenaal.
0: Tof.
1: Heel bijzonder bedrijf.
0: In hoeverre is zeg maar de kwantumwereld nou eigenlijk het Wilde Westen? Want als ik jou nu de afgelopen 20 minuten hoor, heb ik het idee dat het zich eigenlijk al best wel snel aan het uitkristalliseren is. En je heel goed kan identificeren, ja, maar dit gaat het worden en dit niet. En cowboyen heeft al geen zin meer. Of zie ik dat verkeerd?
1: Voor ons zeker wel. Maar ja, elke markt gaat dat krijgen. We gaan bedrijven ontwikkelen. Mensen gaan er ook op inspelen. Dus je gaat ook onderzoeken krijgen die niet zeg maar van hoogste kwaliteit zijn. Dus een bedrijf heeft behoorlijk wat geld opgehaald met iets op te lossen wat zeg maar, gewoon tegen de wetten van de fysica ingaat. Dus gewoon helemaal niet kan. Dat wordt over een paar jaar wordt dat debunked.
2: En wat dan is dat dan?
1: Nou ja, ik wil het bedrijf niet nu...
2: Nee, maar tegen de wetten van de fysica in, denk ik van... Ja, hallo, wat is dat voor...
1: Dit gaat dan over de... Ik ben een sorry voor de Engelse term, heb natuurlijk een hele Engelse dagje gehad. Maar de law of preservation of the conservation of energy. Daar gaat het in het geval.
2: Okay.
1: Iets wat een chip bouwen die dat... Nee, dat kan gewoon fundamenteel niet.
0: Mm-hmm.
1: En voor ons is dat in die zin niet een probleem.
2: Nog niet, hè? Je weet het nooit.
1: Sommige dingen weet je niet. En sommige dingen...
2: Als het gewoon een wet is, een natuurkundewet is lastig.
1: Is het lastig. Dat kunnen wij ook niet verbreken. Ja. Maar hoeveel geld we ook ophalen.
0: Nee, precies. Oké, tot slot dan nog. Jullie hebben volgens mij hele grote ambities.
1: Ja.
0: Kun je die nog eventjes concreet maken? Waar gaan we
2: leuk.
1: We hebben 16 bedrijven nu, 14 bedrijven erbij. Team in San Francisco verder uitbreiden. Over 2 jaar wil ik op $400 tot $500 miljoen nieuw vermogen zitten om te investeren. In dan de beste bedrijven. En over 6 jaar zitten we op 1 miljard. En dan hopen dat we zowel iets hebben bijgedragen voor de ontwikkeling van een compleet nieuwe industrie. Onze bedrijven ontzettend rijk gemaakt hebben. Onze investeerders ook. En dat we dan door kunnen schalen.
2: Nee, en de mensheid geholpen. Dat heb je ook gedaan door die bedrijven.
1: Is een effect. Maar laten we niet vergissen. Dat is uiteindelijk alleen maar mogelijk door economische waarde te creëren.
0: Ja.
1: En daar
0: moeten
1: we ook ons in Europa van bewust zijn.
0: Ja, maar toch, we hebben vaak, ook als het gaat over blijft een bedrijf in Nederland of niet, weet je wel. Nou, daar hebben we inmiddels wel geleerd, dat kan haast niet anders. Je moet kantoren elders ter wereld, juist in de VS openen. Hoe hou je ook dat als invloedrijk quantum investeringsfonds een beetje bij elkaar, weet je wel? Welke waarde, welke verantwoordelijkheid kun je daarmee nemen?
1: Wij hebben daar natuurlijk in principe, in beginsel, is dat niet waar wij voor zijn opgericht, maar wat gebeurt doordat wij vroeger investeren en ook in Nederland nu een kernspeler zijn geworden, waardoor die bedrijven een kernspeler zijn geworden wereldwijd, is dat er infrastructuur wordt opgebouwd en die verplaats je minder makkelijk. Maar dan moeten we wel zorgen dat infrastructuur gebouwd blijft worden. En ik heb het er niet over gratis geld. Ik heb het gewoon over harde investeringseuro's, maar plekken, mogelijkheid, energie en dat eigenlijk.
2: Ja, ruimte, energie, regelgeving, netwerkcongestie, dat allemaal oplossen.
0: Ja. He, wat saai, dat zijn de bekende problemen. Ja.
2: Nee, maar dat is toch mooi, want we weten heel helder wat het probleem is. Maar ik denk wel even hoe lang we al praten over dat het moet gebeuren. Zeker. En nog steeds niet, je wordt helemaal gek van. Ja. Oké, maar daar hebben we het heel vaak over. Hebben we hem?
0: Ik denk dat we het wel hebben. Of is er nog iets wat je wilt toevoegen, Ton? Deze avond is jullie heel belangrijk geweest, volgens mij.
1: Het is een mooi nieuw punt voor het fonds.
0: Maar neem ons ook nog even, wat gebeurt er na zoiets? Krijg je dan al die belletjes van 10 minuten de volgende 3 dagen... en is er opeens 15 miljoen of 50 miljoen bij?
1: Dat gebeurde nu al. We waren gewoon vol. Dus we zijn in die zin de fonds ook gesloten. We gaan dat straks op een bepaald moment weer openmaken. Maar dat zal vanavond zeker gebeuren. Maar het idee is dat je natuurlijk ook een netwerk opbouwt van investeerders, institutioneel en privé. En dat uiteindelijk ook met onze bedrijven gaat werken. Dus je bouwt toch een ecosysteem op als investeerder. En dat gebeurt op zo'n event wel. En dat er is geen verplaatsing voor, geen kwantumtechnologie. Dat moet in persoon. Dat is toch belangrijk. En daar moeten we ook voor kunnen reizen.
0: Ondanks
1: Schiphol.
0: Ja, ondanks de digitalisering van de wereld blijft het dus heel erg gewoon mensen bij elkaar over de hele wereld in één pandje in Amsterdam brengen en dan vertellen wat er volgens jullie belangrijk is.
1: Ja, in dit geval een symbolisch pand dan ook nog in het West-Indische huis. Zeg maar toch, hè, bedoel, Apple en Nvidia waren minder waard dan wat dat bedrijf uiteindelijk had. daar zitten we dan vandaag.
0: Ja, nou, en dat is dus hoe ver de ambities gaan. En waar we nog in de toekomst zeker nog meer van gaan horen, zoals we dat nu hebben gehoord van Ton van Noord en de general partner bij Ground State Ventures. Dankjewel. Tot zover de grote techshow. We praten natuurlijk nog veel meer over quantumcomputers, zoals gezegd met Chad Ragetti. Luister die aflevering als podcast door je te abonneren op de Grote Tech Show in jouw favoriete podcast app. En volg die ook omdat je dan elke week de analyse van Ben en mij hoort over wat er verder speelt in de wereld van tech. Tot de volgende, de Grote Tech Show. Dag.
3: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen baanbrekende businessmodellen.

0: het nou over aanstormende beurssterren gaat...
1: of over de grootste beursgang aller tijden.
0: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
1: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
0: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio...
1: of in de BNR-app.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In IJmuiden is vanavond een drenkeling uit de zee gehaald. Er ging een zoektocht van zeker 2 uur aan vooraf, meldt het AD. De persoon moest gereanimeerd worden en is naar het ziekenhuis gebracht. Of het de persoon was die eerder op de avond vermist raakte... of iemand anders, weet de politie nog niet zeker. De langverwachte game GTA 6 gaat €80 kosten. Het spel is vanaf nu te reserveren en kan vanaf 19 november gespeeld worden. Fans wachten al jaren op de game. Het vorige deel van de Grand Theft Auto-reeks verscheen 13 jaar geleden. Het maken van de game kostte $2 miljard... en kenners verwachten dat het de best verkochte game ooit wordt. Het gaat nog wel een paar weken duren om alle schepen weg te krijgen... die zijn gestrand bij de straat van Hormuz... denkt de internationale scheepvaartorganisatie die dat regelt. Het zijn 600 boten en er kunnen er maar 50 per dag doorheen. De vaarroutes zijn smal om zeemijnen te vermijden. En bondscoach Ronald Koeman hoopt dat het weer niet voor problemen zorgt... tijdens de wedstrijd tegen Tunesië morgen nacht. In Kansas City, waar de wedstrijd wordt gespeeld... wordt onweer, storm en veel regen voorspeld. De wedstrijd Frankrijk-Irak werd maandag urenlang stilgelegd vanwege onweer. En dan het weer in Nederland van Weer Online. Het is op veel plekken een plaknacht. Het koelt niet verder af dan 17 tot 23 graden. Overdag opnieuw veel zon en erg heet. De temperaturen liggen tussen de 30 en 37 graden. In het uiterste noorden zorgt de wind voor wat verkoeling. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
3: BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
6: Naam van jullie bedrijf?
7: Not Branded.
6: Wat was het moment waarop jij dacht, dit kan nog wel eens heel groot gaan worden?
7: Toen we internationaal gingen verkopen.
6: Groeien doet soms pijn. Waar lig jij 's nachts wel eens wakker van?
7: Personeel.
6: Wat is je allergrootste fout die jij als ondernemer hebt gemaakt?
7: Niet snel genoeg beslissen.
6: En, beste Monica, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
7: Wij lossen het probleem op van een merk waarvan ik dacht dat dat nog niet bestond. Voor iedereen, een sieradenmerk waar iedereen zich mee kan identificeren.
6: Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden... en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is Baanbrekende Businessmodellen. Met mij, John van Schagen en ook Patrick van der Pijl. Onze gast is Monica Westerveld van Not Branded. Monica, welkom.
7: Dank je.
6: In de studio. Dat allereerste sieraad van Not Branded... hoe is dat eigenlijk destijds tot stand gekomen?
7: Dat is tot stand gekomen eigenlijk bij mij aan de keukentafel, zeg ik altijd. Maar dat
6: echt letterlijk
7: is,
6: ja, dat bij jou in de keuken? Ja?
7: Met kraaltjes een sieraad gemaakt. En dat is inderdaad hoe dat is gegaan, ja, destijds.
6: En was dat al een hobby van jou? Of was je ook echt bewust bezig met het idee... Mm-hmm. Hier ga ik een business omheen bouwen?
7: Nee, het is eigenlijk een beetje een combinatie van een aantal dingen. Ik werkte voordat ik Not Branded begon in e-commerce. Daar had ik mijn baan in opgezegd en toen ben ik gaan reizen. Ik had wel altijd al affiniteit met mode, met sieraden. En toen ik eigenlijk terugkwam van die reis, ben ik eigenlijk een beetje daar geïnspireerd. En heb ik eigenlijk bedacht om, het stuk e-commerce, dus online verkoop en mode, fashion, sieraden, om dat samen te gaan voegen door inderdaad een eigen bedrijf te starten.
6: En die hobby die is een beetje uit de hand gelopen.
7: Ja, klopt.
6: Want hoe groot zijn jullie inmiddels?
7: Het is aan te geven in... we verkopen in 28 landen onze producten op dit moment. Ik doe dit nu 8 jaar. Afgelopen 3 jaar pas eigenlijk echt met collega's ook erbij. Dus ik heb het best wel lang nog klein gehouden. Maar inderdaad, de afgelopen jaren zijn we ontzettend... vooral internationaal gegroeid. Heel hard, heel snel. En inmiddels dus ook met fysieke locatie sinds afgelopen november.
8: Ja, Not Branded is eigenlijk een vette knipoog... hoe het nu gaat in de sieradenbranche. Waar je eigenlijk heel vaak natuurlijk een hoop geld betaalt voor het logo.
7: Ja.
8: En kun je aangeven hoe dan die prijs van het sieraad tot stand komt?
7: Hoe de prijs van het sieraad tot stand komt? Ja, dat is... dat we kijken natuurlijk naar wat de kosten zijn van een product.
8: Ja, ja, ja.
7: En dat moet dan ook inderdaad binnen ons merk passen. We zijn een betaalbaar merk. Dus we kijken natuurlijk gewoon dat moet betaalbaar blijven. Dat is het allerbelangrijkste.
6: Is het wel handwerk?
7: De producten maken, ja. Er wordt heel veel gebruik gemaakt van kralen, kleine onderdeeltjes. Dus er zit wel veel handwerk in, ja, absoluut.
6: Ja. En Patrick geeft al aan, vaak bij bekende merken betaal je voor het logo.
7: Klopt.
6: En jij zegt, ja, dat doen wij bewust niet. Het is eigenlijk daar is ook de merknaam vandaan gehaald. Not branded.
7: Not branded. Het is bij mij meer ontstaan. Ik krijg deze vraag natuurlijk wel eens vaker.
6: Uiteraard.
7: Van waar komt not branded vandaan? Het is eigenlijk, wat ik eigenlijk daarmee wilde doen, is dat ik zag heel veel bij concurrenten, dat vaak als een sieradenmerk hadden of een modemerk, dan stond er in jewelry of
6: Jewelry.
7: My jewelry, yeah. Bijvoorbeeld. Terwijl in een bepaalde fase soms zo is dat je een hele andere kant op wil gaan. En ik dacht dat in combinatie met inderdaad, mensen vroegen zich te vragen zich soms nog steeds af van wat is dat nou? De brand blijft hangen. En met het feit dat je alle kanten op kan gaan. Zo is dat brand het eigenlijk een beetje in mijn hoofd gepopt eigenlijk. Het is ook niet dat ik daar heel lang over heb gedacht.
8: Nee. Maar wel nog lastig. Want als je bijvoorbeeld zegt dat je niet 4 tot 6 keer over de kop gaat qua marge, maar dat bijvoorbeeld 2 keer doet, dan is het ook nog best wel lastig om je te onderscheiden ten opzichte van bestaande merken. Bijvoorbeeld de Ticento of iets.
7: Ja.
8: Hoe zie je dat dan?
7: Nou kijk, wij hebben alsnog een hele goede marge. Hè? Dus het is niet zo dat onze marges heel erg laag zijn. Alleen, ik durf wel te zeggen dat de kwaliteit van de producten vergelijkbaar is met inderdaad merken die daar inderdaad meer voor vragen. Wij zijn er ook wel in geëvolueerd, moet ik zeggen. Want we begonnen echt heel laag. Dat was ook omdat alle kosten veel lager waren. Dus ik zat in mijn eentje
8: met
7: de hele toko te runnen. En dat was allemaal nog veel kleinschaliger. En ik moet zeggen dat we hebben daar natuurlijk wel stappen in gemaakt. We zijn ook wat duurdere collecties gaan doen. Uitgebreidere producten. Dus er is wel wat in veranderd. Maar we proberen het nog steeds inderdaad betaalbaar te houden. En dat is een keuze, ja.
6: En soms ook is het dan zo, omdat jij minder geld uitgeeft aan dure reclamecampagnes, niet in luxe winkels ligt, ook geen de tussenhandel echt uitgesloopt. Dat zijn de redenen waarom jij goedkoper bent dan die grote bekende merken.
7: Ja, wij verkopen denk ik als een van de heel weinige online merken echt alleen maar via ons eigen kanaal. En dat is echt altijd al zo geweest. We staan ook niet op Amazon, we staan niet op bol.com. Het geld wat verdiend wordt, dat wordt bij ons verdiend. Dus daar zit inderdaad geen tussenschakel tussen. En wat wij heel erg doen denk ik, en dat is al vanaf het begin hoe ik werk, is gewoon heel erg data gedreven werken. Ik begon eigenlijk met niks. Dan komt op een gegeven moment geld binnen. Dan ga je kijken hoe je weer van hetgeen wat binnenkomt weer meer kunt maken. En daar hebben we gewoon hele strakke doelstellingen op.
6: En maak het eens concreet, want helemaal in het begin, dan heb je 0 bekendheid.
7: Klopt.
6: Je hebt een aantal sieraden, je doet een webwinkel, open je.
7: Ja, klopt.
6: Niemand kent je, dus dan moet je online iets aan marketing gaan doen.
7: Ja, dit was in de periode, dit was 8 jaar geleden toen Facebook en vooral ook Instagram paid ads een beetje opkwam. Dat was er toen nog niet echt. En vooral Instagram was toen nog relatief goedkoop vergeleken met nu. En ik begon daar inderdaad gewoon met 1 of 2 euro betaald adverteren. Nou, daar kom je nu helemaal niet meer zo ver mee. Maar toen kon dat nog. En inderdaad met het verkeer wat ik kreeg en de aankopen die er gedaan werden. Ja, ik zat vanuit mijn huis met 0 kosten. Ik kon eigenlijk gewoon de hele tijd dat geld weer terugstoppen. En dat is eigenlijk ook hoe dat steeds gebeurd is. En dan is het gewoon een regel van iedere euro die ik erin stop moet dit opleveren. En zo werken we eigenlijk nog steeds.
8: En Monica, als je zegt over data gedreven, kijk je dan aan de achterkant van je website van deze doet het deze week heel goed. Dit valt af, of hoe doe je dat?
7: Nou, we hebben daar heel veel verschillende fasen in gehad. Het is bij ons nu zo dat we ook echt een eigen data warehouse hebben. Dus dat we echt heel erg. Kijk, ik zeg ook altijd, wij verkopen sieraden, maar we zijn eigenlijk een soort techbedrijf. Waarbij we dus nu inderdaad ook een data warehouse gebouwd hebben, waar we eigenlijk alles kunnen zien. Dus inderdaad doorlooptijd van producten. Wat gaat er ineens heel erg hard? Wat moeten we bijkopen? Maar ook hoe sturen we op onze marketingkosten, op andere kosten zitten ook inmiddels in het bedrijf. Dus dat is ook wel, zeg maar, dat is eigenlijk echt hetgeen wat we doen.
8: Ja, want John, eigenlijk zie ik een patroon in onze uitzendingen, maar ook in, natuurlijk in het bedrijvenlandschap, zoals een Joep die dan met Matt sleeps, eigenlijk vanuit een hele frisse nieuwe blik. Die hele stoffige markt opschudt en die zegt, hey, ik kan het met andere marge doen, omdat ik het slimmer organiseer.
7: Ja,
8: dus dat is bij jou eigenlijk ook zo.
7: Ja, nee, wij hebben, ik ken Joep ook, en wij hebben een beetje vergelijkbare opzet, denk ik, qua team ook, hè, relatief klein team. Ik denk dat heel veel bedrijven die zijn heel erg bezig met van oké, hoe kunnen we zoveel mogelijk mensen aannemen? Ik krijg ook heel vaak de vraag, maar hoeveel personeel heb je dan? Alsof het daar om gaat.
6: Nou, Monica, hoeveel personeel heb je?
7: Ja, hoeveel personeel? Wij hebben nu 16 mensen op kantoor.
6: En je bent in 28 landen actief?
7: Ja, in de zin van wij adverteren in 28 landen, waarvan er 7 of 8 heel erg succesvol zijn. Maar inderdaad, 16 man. En dan die zijn echt op kantoor. Maar dan werken we ook nog met een aantal bureaus. Dus zijn uiteindelijk wel echt wel wat meer mensen mee bezig. Maar ja, inderdaad.
6: En influencers? Werkt dat ook nog?
7: Nou, dat is dus ook heel grappig. Dat hebben wij ook nooit gedaan. Dus een beetje,
6: echt niet?
7: Nee, echt nooit.
8: Monica komt.
6: Hoe vaak krijg jij van influencers een mailtje? Of van, hey, kunnen we iets doen samen?
7: Ja, nou, micro-influencers krijgen er echt wel veel berichten van. Dus dat zijn gewoon wat mensen met iets kleiner bereik. Die overigens wel heel vaak meer geld opleveren, denk ik, tegenwoordig dan echt de hele grote namen. Maar... ja, dat misschien komt ook een beetje voort uit hoe ik heel graag werk. Is inderdaad toch heel erg data gedreven en heel erg feitelijk. En ik vind dat met influencers soms heel lastig. Omdat je niet heel goed weet wat je nou precies gaat krijgen. Dus je moet het altijd maar afwachten. Je kan het ook tussentijds heel lastig monitoren. Dus wij hebben gewoon altijd gekozen voor veilig marketing. Waarvan we gewoon gelijk zien wat het resultaat is. En daarop ook actief kunnen opschalen. En dat kan je eigenlijk met een influencer gewoon een stuk minder.
8: Ik ga nog een vergelijking maken met een ander bedrijf.
7: Ja.
8: Milan met Stelz.
7: Ja.
8: Die weet eigenlijk heel goed wat die doelgroep wil en waar ze op zitten te wachten.
7: Ja,
8: hoe doe jij dat? Dus wat is voor jou zeg maar bepalend dat klantinzichten willen leiden tot een nieuw sieraad of een nieuw...
6: Stelz, het bekende drankje inmiddels in de horeca, hè?
7: Ja.
6: Heel populair.
7: Ja, nee, zeker. Lekker drankje ook. Hoe wij dat doen. Kijk, we vragen natuurlijk ook heel veel aan klanten. Maar uiteindelijk kijken we ook heel goed naar trends. En dat is denk ik ook wel een van de speerpunten die we hebben. Wij reageren heel snel op. We hebben relatief korte lijnen ook in productie. Dus als ik vandaag iets bedenk, dan is het er denk ik over een week of 4. Dus we kunnen daarin gewoon heel snel schakelen. We hebben ook echt iedere week nieuwe producten. Kijken ook, loopt een product goed? Waarom loopt het wel goed? Waarom loopt het niet goed? Moeten we het misschien een andere kleur doen, wat meer bij dit seizoen past? Daar kunnen we heel snel op schakelen. Dus ik denk vooral inderdaad heel goed kijken wat het gedrag is van mensen in hun aankopen. Dat ook uitvragen, want we betrekken daar klanten ook echt wel in. Maar vooral heel snel kunnen reageren op trends in de markt.
8: Dus jij hebt eigenlijk helemaal niet een... zomer- of winterseizoen of zelfs tussenseizoenen.
7: Dat is heel grappig. Gewoon... We zijn ook daarin dus heel anders. Want wat heel veel fashionmerken inderdaad hebben... Oké, we hebben een winterseizoen, zomerseizoen. Dat is wat we doen. Dan doen we 4 drops in het jaar en dat is het. Terwijl bij ons is het gewoon echt een soort van geoliede machine... van constant kijken. En dat gaat ook heel snel. Maar daar moet je ook gewoon heel snel bij zijn. Want over 4 weken heeft iemand anders jouw product weer.
6: En als het bijvoorbeeld heel warm is, zoals vandaag... dan zien we op de website... 10% korting op alle zomerkettingen.
7: Ja.
6: Ja. En dit zijn hardlopers. Ik bedoel, dit slaat aan.
7: Ja, dit slaat aan. Want mensen, dit is voor ons is denk ik ten opzichte van heel veel bedrijven de zomer altijd een super goede periode. Want iedereen gaat op vakantie, gaat op het terras zitten, wil leuk oorbelletje in, leuke ketting. Dus wij spelen daar inderdaad, daarop in. Door toch inderdaad dat zomerse gevoel een beetje naar voren te krijgen. Ja. Dus.
6: Jij bent dit avontuur begonnen in 2018.
7: Ja.
6: Letterlijk aan de keukentafel.
7: Ja.
6: En in het begin doe je dan alles zelf. Ik bedoel, de marketing, het inpakken, et cetera.
8: Je moeder deed het ook, zag ik.
6: Ja, je moeder die hielp ook zo nu en dan
7: van
6: mee.
7: Alles in iedereen.
6: Maar er komt een moment dat, dat de werkelijkheid je aan het inhalen is.
7: Ja.
6: En dat je het niet meer kunt bedoen.
7: Nee.
6: Kun jij je dat moment nog herinneren?
7: Want op een gegeven moment is het zo dat je zelf natuurlijk... je kan niet meer op vakantie en je moet de hele tijd dingetjes gaan regelen. En op een gegeven moment ook 100+ pakketten per dag. Ja, dat is heel veel werk met uitzoeken en dan ondertussen nog klantservice. En ik moet zeggen, ik heb dat ook wel te lang zelf gedaan. Dat is een van die dingen waarvan ik dacht, ja, daar had ik eigenlijk al veel eerder op moeten en kunnen schakelen. Alleen.
8: Door het aan te bieden en veel filmen in plaats van dat je zelf de etiketten plakt.
7: Ja,
8: en
7: nou, dat heeft nog langer geduurd. Maar inderdaad, wel gewoon hulp erbij nemen, weet je wel. In plaats van denken van ik doe dat allemaal zelf wel. Dan had ik misschien nog veel eerder nog kunnen groeien. Maar inderdaad het verfilmend stuk, want dat is inderdaad wel een hele, hele belangrijke. We hebben tot vorig jaar maart hebben wij inderdaad alle hadden we ons eigen warehouse nog. En de, zeg maar de kerst daarvoor, dat was echt een hel. Waarbij we kwamen er gewoon niet meer doorheen. We stonden op een gegeven moment gewoon 8 dagen achter in orders. En in een voor door mij zelf gefabriceerd warehouse proces.
8: Weten dat iedereen al betaald heeft.
7: Ja, en zit te wachten op jou. En dat werkte heel goed, maar wij deden toen volgens mij iets van 200.000 pakketten. En dat ging in een heel per jaar dan. In een heel klein magazijntje. En achteraf, ik heb dat later ook wel besproken met verfilmende partijen. Die zeiden van, het is eigenlijk echt idioot. Ook wel heel knap dat het is gelukt, maar het is bizar. Het is eigenlijk niet normaal.
6: En nog een Excel-sheet om het allemaal bij te houden? Of?
7: Nou, het zat dus allemaal wel een beetje in mijn hoofd.
6: In jouw hoofd? Ja, 200.000 pakketten?
7: Nee, nou ja, in de zin van, ik had gewoon een heel gangpad gemaakt met, hè, we hadden toen ook al best wel veel SKU's, ik denk een stuk of 1500. En dan ABC tot en met Z. En dan allemaal bakken keer 24. En ik wist precies, in deze bak zit dit. En mijn collega's wisten dat ook. En ja, dat,
6: ja, het is mooi, ja, maar het is natuurlijk niet houdbaar.
8: Niet schaalbaar.
7: Het is niet, nee, klopt. Dus op een gegeven moment moesten we door.
6: We nemen deze keer een kijkje onder de motorkap van Not Branded. Het is weer tijd voor een ander businessmodel in de spotlights. En dat doen we deze keer met Nikki Salen.
9: Vandaag wil ik het graag hebben over de Britse start-up Joyvee Health. Een bedrijf met echt een supersterke founder story. Namelijk Zoe Robinson verloor in 2025 haar vader na de diagnose van darmkanker. En hij overleed binnen 11 weken. En in die laatste weken verloor hij de controle over zijn lichaam. Dus veel van de laatste herinneringen zijn met schaamte en ongemak voor incontinentie. En heel veel druk op zijn moeder als primaire zorgverlener. Dus natuurlijk een super tragisch proces waarbij alles komt kijken. En daarom heeft zij nu de missie, die super simpel is, maar eigenlijk heel groot, incontinentie menselijk te maken. En dat doet ze door de ontwikkeling van een nieuw soort ondergoed. Het grootste probleem bij incontinentie is eigenlijk ontlasting op de huid. Nou, dat zien we bij baby, maar ook bij oudere mensen. Alleen oudere mensen herstelt de huid vaak niet goed. En ze hebben het vaak dus in combinatie met ziektes in zorginstellingen en ziekenhuizen. Dus het brengt een hoop ongemak met zich mee. En zij ontwerpt nu eigenlijk een onderbroek die dat opvangt, waardoor er dus geen contact is met de huid. Het is een ontwikkeling, maar ze is vrij ver. Dus je kan je aanmelden op de wachtlijst. En ze heeft recent funding opgehaald om de eerste pilot echt rond te krijgen. Dus ik verwacht dat het vrij snel in de eerste zorginstellingen gebruikt gaat worden. Want daar worden al wel echt pilots in gang gezet.
6: En dat zei Nikki Salen. Wij praten verder met Monica Westerveld, de drijvende kracht achter Not Branded. Over hoe zij met nuchterheid en design een miljoenenbedrijf uit de grond stampte. Monica, als je jouw bedrijf vergelijkt met hoe het er 8 jaar geleden voor stond, in de kern, is er veel veranderd?
7: We zijn denk ik veel meer gaan focussen nog op kwaliteit. Weet je, aan het begin wist ik daar ook allemaal niet zoveel van. En ik ben me daar natuurlijk door de jaren heen ook veel beter in gaan verdiepen.
6: Want als je een ketting verkoopt, wil je niet een week later bij de klantenservice een mailtje krijgen. Precies. Hey, hij is kapot.
7: Ja, en wat vaak met sieraden ook vaak een probleem is, het niet kunnen douchen of zwemmen met producten. Dus dat het verkleurt, et cetera. Dat zijn voor ons echt hele belangrijke punten. Waar we. En als je een merk bouwt, dan kun je daar niet mee wegkomen. Dus dan moet je gewoon echt wel focussen op kwaliteit.
6: En als je ook naar de website kijkt, dan zie je hele, ja, toch wel opvallende designs.
7: Ja.
6: Doe jij dat nog steeds zelf?
7: Ja.
6: Ja, dat is iets dat vind ik grappig.
8: R&D,
6: dit is dus de ziel van een bedrijf. Ja. Dat zit echt nog in jouw hoofd.
7: Ja, dat zit zeker in mijn hoofd. Dus en dat vind ik ook eigenlijk, want ik ben natuurlijk ook mijn eigen rol constant aan het evalueren. Dat is wel heel grappig, omdat je natuurlijk je maakt van alles mee. En op een gegeven moment ben je ineens een soort van CEO toch van je eigen bedrijf. En dan denk je wel eens van ja, wat vind ik daar eigenlijk van? Vind ik dat eigenlijk leuk? En uiteindelijk kom ik er nu steeds meer achter dat dit toch voor mij wel, ik heb heel veel interesse. Dus ik vind ook echt het technische stuk markt vind ik allemaal heel leuk. Alleen het product en ja, dat, alles wat daarbij zit, vind ik uiteindelijk wel dat is wel wat het is. Inderdaad, dat is wel het hart van wat we doen.
8: En wat is nou echt bij jou van dat je zegt mij niet bellen? Wat, waar heb je
7: mij niet bellen over mijn kat is dood. Oh. Nee, maar van die stomme dingen. Daarom zei ik net ook personeel. Maar niet per se dat ik niet van personeel hou. Want het zijn natuurlijk mijn collega's. En ik ben super blij dat ze er zijn. En ik zou ze echt niet willen wegdenken. Maar het liefst, en dat hoor ik van heel veel best wel collega-ondernemers, zit ik gewoon het liefst gewoon de hele dag achter mijn computer. En word ik niet gestoord. En gewoon bezig
6: maar
7: met...
6: Maar dat kan natuurlijk niet meer.
7: Nee, dat
6: in deze
7: kan
6: fase
7: niet.
6: Van je bedrijf.
7: Nee, klopt.
6: Want we hoorden net al hoe, hoe jij de operatie hebt moeten professionaliseren.
7: Ja.
6: Jij hebt ook jouw eigen rol steeds tegen het licht aan moeten houden. Ik bedoel, in hoeverre lukt het jou nog om dat toch misschien die frivole speeltuin aan het begin, in die begintijd, dat het bedrijf was. Het moet allemaal een stuk serieuzer.
7: Ja, het moet serieuzer. Maar aan de andere kant denk ik dat zeg maar het DNA van ik zeg ook al tegen iedereen van ik wil eigenlijk een beetje ondernemerschap ook bij de mensen zelf zien. Dus dat betekent gewoon dat je altijd probeert kansen te zien en ook niet uren met elkaar gaat vergaderen. Maar ook gewoon echt dingen gaat doen. Dus ik zit zelf echt bijna nooit in een meeting. En ik zie eigenlijk mijn collega's dat ook heel weinig doen. Dus dat is denk ik wel iets wat heel erg geworteld is. En wat dus nog steeds heel erg is zoals het in het begin. Maar ja, je werkt met steeds meer mensen. Worden heel veel dingen gevraagd. We zetten bijvoorbeeld iedere week 50 verschillende advertenties live. Ja, daar moet structuur in. Iedereen moet weten van wat wordt er van mij verwacht. Dat kan niet zonder structuur. Dat hebben we,
6: En dat betekent ook dat naarmate het bedrijf groeit, dat je dingen moet loslaten.
7: Ja, klopt.
6: En dat was ingewikkeld.
7: Nou, ja, ik weet niet. Ik vind het dus niet ingewikkeld, maar ik vind het wel heel ingewikkeld als je met mensen werkt, bijvoorbeeld die ownership niet pakken. Dat heb ik ook wel gehad. Nu hebben we het echt wel op orde, maar dan wordt het vervelend. Want dan ben je niet meer echt verantwoordelijk, maar toch ook weer wel aan het eind van de dag. Dus dan ben je zelf een beetje van ik wil me eigenlijk niet met jou bemoeien, maar het gaat ook niet helemaal goed. Dus ik moet me eigenlijk toch wel met jou gaan bemoeien. En dat is denk ik vooral de irritante fase van het wel of niet los kunnen laten. Maar ik denk dat als je dus de juiste mensen hebt, dat je dat ik in ieder geval dat graag doe.
8: Ja, en nu zei je bij de nieuwkomers zoals jij, die meteen succesvol zijn, zien we dat er een rode draad is.
7: Ja.
8: Dus een paar dingen tegen jou. Nou, één is, als je het hebt over welk probleem je oplost, welk probleem los jij op voor jouw consumenten?
7: Ja, nou kijk, ik vind altijd, wij verkopen een consumentenproduct. Dus ik ga hier niet een heel verhaal over houden van, we hebben de wereld gered met een nieuw idee. Dat is gewoon niet zo. Wat ik wel denk is dat we gewoon in de manier waarin we ons product in de markt zetten, echt een merk proberen te zijn voor een hele brede doelgroep. Dat doen we ook heel erg uitgesproken. Als ik kijk
8: dus dan maak je een duidelijke keuze en dan heb je ook een duidelijke boodschap die aanstaat.
7: Ja, als ik kijk naar de andere merken in de markt, dan zijn dat vaak echt producten voor bijvoorbeeld meisjesachtige meisjes of een bepaalde doelgroep. Daarmee sluit je soms ook mensen uit. Wat wij bijvoorbeeld voorbeeld daarvan is Pride Month hebben we nu bijvoorbeeld. Dan zeggen we echt, dan laten we mannen zien die ook bijvoorbeeld vrouwelijke sieraden dragen. We maken echt wel als merk daar statement in. Dus ik denk vooral, dat doen we denk ik echt anders. Natuurlijk, betaalbaarheid is hartstikke belangrijk. Kwaliteit is heel erg belangrijk. Maar ik denk dat de herkenbaarheid van eigenlijk een hele groep mensen daarop in kunnen spelen met de juiste producten en trends, dat maakt waarom we succesvol zijn.
6: En die groep mensen, de kernklant, wie is dat? Zijn dat inderdaad de jonge meiden tussen 18 en 30?
7: Jonge 25, 35 is onze grootste groep. Dus dat is
6: vrouwen.
7: Vrouwen, ja, wel vrouwen. We hebben ook wel mannen producten. Maar 18, 25 is ook echt nog wel een relatief grote groep. Maar dat is precies ook wat we zijn. Want we hebben ook 40-plus klanten. Je ziet echt bij ons. Kijk, ik durf wel echt mijn hand voor het vuur te steken dat wij concurrenten hebben die echt weinig 40-plus klanten hebben. Tenzij ze voor hun dochter kopen. Zeg maar, weet je wel. Dus onze doelgroep is daardoor ook wel gewoon heel breed.
6: Monica Westerveld van Not Branded. Monica, veel dank voor nu, maar blijf er nog even bij. Want voor de radio ronden we af, maar op de podcast gaan we nog even door. Patrick en ik zijn er volgende week weer met een kersvers bedrijf, een ander probleem en een fonkelnieuw businessmodel. Tot dan.
5: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zo'n

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:00.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Voor de kust van Venezuela is een zware aardbeving geweest. Hij had een kracht van 7.1. De aardbeving was goed te voelen in hoofdstad Caracas. Daar zijn ook gebouwen ingestort. De beving was ook te voelen op Aruba, Bonaire en Curaçao, maar er is volgens de autoriteiten geen kans op een tsunami. In de Franse badplaats Biarritz zijn twee duikers vermist. Ze verdwenen nadat een deel van een klif in de zee was gestort. Waarschijnlijk zwommen ze onder de klif toen die instortte en zijn ze bedolven onder het puin. Veel mensen hebben het zien gebeuren. Het was door de extreme hitte erg druk op het strand. Er zijn steeds meer en steeds grotere zonneparken, blijkt uit nieuwe cijfers van het kadaster. In 5 jaar tijd is de oppervlakte van die zonneparken bijna 4 keer zo groot geworden. Het grootste zonnepark ligt in Dronten. Dat is even groot als ruim 100 voetbalvelden. En Thijs Reumer zegt dat hij een fout heeft gemaakt door de slachtoffers uit zijn zedenzaak niet in te lichten over zijn theatershow over die zaak. Dat zei hij op Radio 1. Hij dacht dat dat niet hoefde, omdat hij alleen zijn verhaal vertelde. Maar door de ophef van de afgelopen tijd is hij daarover gaan twijfelen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op veel plekken een plaknacht. Het koelt niet verder af dan 17 tot 23 graden. Overdag opnieuw veel zon en erg heet. De temperaturen liggen tussen de 30 en 37 graden. In het uiterste noorden zorgt de wind voor wat verkoeling. En tot zover het ANP-nieuws.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner.